0: Kijk even naar Bernard Krikke, is dat terecht?
1: Ik denk dat hij wel gelijk heeft. Volgens mij gaat het ook meer om zijn karakter nog dan om hoe hij voetbalt. Ja. Dat Koeman daar niet.
2: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Onderzoek naar gedaan. We hebben iedereen gesproken. En uiteindelijk hebben we gezegd, dit is gewoon de ultieme andere tijden sport. Over iets wat gewoon ja, ook miraculeus gelukt is.
3: Het pakte natuurlijk fantastisch uit. Sillissen wist het alleen niet. Die was een beetje boos.
2: Dat mag je stellen. Die schopte bij die wissel meteen die waterzak omver.
3: Ja.
2: En de volgende dag moest hij ook op audiëntie komen. Samen met de andere twee keepers. Tim Krul en Michel Vorm. En toen zei Van Gaal, als je dit nog één keer flikt, stuur ik je nu naar huis.
3: Ja, ja. Nou ja, dan ik kan maar, me een beetje voorstellen natuurlijk dat je denkt van...
2: Ja, maar hij rende wel als tweede naar Tim Krul... toen Krul uiteindelijk die penalty had gestopt. Dus dat dan weer wel.
3: Ja. Waarom hebben ze tegen die andere wedstrijd tegen Argentinië niet gedaan eigenlijk?
2: Ja, dat was een beetje pech. Ik heb Van Gaal uiteindelijk kunnen interviewen. Die doet eigenlijk nooit meer iets. En ook in dit geval had hij tegen Dione de Graaf, de presentator, gezegd... ik doe niks meer behalve, dat weet jij, spieren voor spieren.
3: Ja.
2: En toen zei ik, maar dit is toch de ultieme wissel. En u heeft dit besloten. Weliswaar in overleg met Frans Hoek, de keeperstrainer... en met Danny Blind, de assistent. Maar u heeft dit besloten. En toen zei hij, ja, oké. Nou, ik wil wel meedoen.
3: Geniaal heb je erbij gezegd. Fantastisch gedaan en zo, dat soort dingen. Dat helpt vaak.
2: Nee, dat doe ik niet in de mails. Maar ik zeg wel dat ik gewoon vind dat hij niet mag ontbreken.
3: Nee.
2: En hij zegt ook, ja, misschien is dit wel mijn fout geweest. Van Persie zat er doorheen, die moest ik wisselen bij de verlenging tegen Argentinië. Huntelaar erin, goede penaltynemer. En toen kon hij niet meer wisselen, omdat hij al twee wissels op had. Toen mocht je nog veel meer wisselen.
4: Had hij het anders wel gedaan?
2: Anders had hij zeker Krul nog een keer ingebracht.
3: Had je toch psychisch, heb je dan zo'n voordeel? Ik bedoel, die Argentijnen hebben dat ook allemaal gezien. Die denken, shit, die gozer is er echt goed in. Ze zetten nu echt een specialist erin. Dat gaat toch doorwerken in die kopjes dan? Ja,
2: en Krul deed alles goed, hè? Frans Hoek, de keeperstrainer, nam vroeger zelf penalties. Grappig genoeg bij Volendam. En die leren dat je, als je een penalty moest nemen... dat het eigenlijk heel irritant was als mensen hem gingen irriteren... gingen afleiden, whatever. Dus dat hebben ze geoefend. Er waren twee dingen die belangrijk waren. Eén, de keeper moet blijven staan. Ja, Sillissen gokte altijd. Die lag altijd al in de hoek, net als Van der Sar vroeger. Ja, doodzonde nummer één. En twee, je moet de tegenstander afleiden. En dat deed die Krul echt fantastisch. Die ging gewoon echt lopen kloten. Frans Snoek zei het ook. Hij doet alles goed. Ja, en dat bleek ook.
3: Ja.
2: En hij leidde dus Brian Ruiz. Jij kent hem. Ja, ook, uit grote held van FC Twente. Die hebben we ook geïnterviewd.
3: Oh ja, zit hij er ook in?
2: Ja. En die zegt, jongen, wij haten allemaal in Costa Rica die Krul. Hij was de enige die zegt, ik vind het aardige gozer.
4: Ja, oh, wat fantastisch.
3: Jij zegt ook, gokken mag niet. Je moet gewoon wachten.
2: Doodzonde.
3: Ja, ja. Nooit
4: gokken. Heb je dat verhaal gelezen over Noppert in NRC?
2: Net te gek. Echt waar.
4: Ik vond het echt een krankzinnig verhaal. Ik vond het ook een geweldig artikel trouwens. Dat mag ook gezegd worden.
3: Fantastisch artikel.
4: Ja, echt. Maar ik vind
3: dat even gemist, dat artikel.
4: Ja, nee, er was een artikel in NRC, echt een long read... waarin ze hebben dus ditzelfde geoefend met Andries Noppert. Die zou hetzelfde moeten doen. Niet gokken, blijven staan.
3: Ja.
4: En toen kwam het puntje bij het paaltje. En uiteindelijk begon Noppert tijdens dat toernooi te twijfelen.
3: Ja.
4: En die heeft toen met die andere keepers besloten. Ja, wat die trainers zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Ik ga alsnog gokken.
3: Echt waar?
4: Ja, dat was echt een krankzinnig verhaal. Gek,
2: echt waar. Als je afgelopen zaterdag Arsenal zag in de finale. Champions League. Die keeper lag ook weer elke keer de verkeerde
4: hoek. Ja, klopt.
2: Helemaal gestoord. Dan denk je, een miljoenen business. Misschien wel miljarden. Nu met het WK. Ja. Ik zeg altijd, het is landsbelang. He, we hebben 5 keer de kans straks, als we de pool doorkomen, dat het penalties kan worden. En dan gaan ze nog steeds gokken. Maar, of met Van Gaal zijn woorden, geen casino, zegt hij dan.
3: Hoe weet Koeman dit?
4: Zou ik zeggen, weet Koeman dit?
2: Ik heb Erwin Koeman ooit voor een ander tijdens sport over 1988 het EK geïnterviewd. Ik heb hem eergisteren, want ik wist dat ze gingen vliegen, een downloadlinkje gestuurd en gezegd, ga dit kijken in het vliegtuig.
4: Heel goed.
2: Het is cruciaal.
4: Ja, is het. En je mag nu vaker wisselen. Daarom. Ook interessant.
2: Maar ook dat ze überhaupt moeten blijven staan. Ja, ik ben een Jehovah getuige voor de penalty sinds 1998. Ik zat bij Reporter, KRO, heel serieus onderzoeksprogramma. En ik bedacht met mijn toenmalige einddirecteur Steven de Vogel, wij gaan een keer een onderzoek doen naar die penalties. We verloren van Brazilië, misschien kan je het nog herinneren, in 1998. Ik werd gek. Ik dacht, waarom verliezen we? Heb ik alle penalties van de studie sport gevraagd, bijgehouden hoe ze geschoten werden, of ze met links of met rechts, hoog, laag, en wat de keeper deed. En uiteindelijk was mijn conclusie, Van der Sar, die ligt ook al in die hoek. En je moet blijven staan. Tafereel, Braziliaanse keeper. Ja.

0: houdt altijd de penalties tegen.
1: Maar dat was ook de theorie van Van Gaal, toch? Precies. En Frans Hoek. Blijven staan, afleiden. Ja. Heb je ook nog een verschil, geloof ik, tussen verticale spelers en horizontale spelers?
0: Ja, maar dat weet ik niet.
2: Maar als iedereen dit nu weet, wat jij nu hebt uitgevonden, dan gaan ze weer een truc bedenken, hè?
0: Het is natuurlijk een mentaal spelletje met die nemen. Maar je zag wat Krul deed. En daarom is Krul. Ik ben naar Engeland gevlogen. Ik heb hem daar uitgebreid geïnterviewd. Hij vertelt het ook echt prachtig. Jullie moeten echt kijken zondag, hoor. Ja. Maar even reclame maken. 9:45, NPO 1. Okay. Een van de laatste andere tijden sport. Jammer.
1: Ik vind het echt verschrikkelijk dat het programma verdwijnt.
3: Ja, dat vind ik ook.
1: Afgelopen afleveringen. Ik vond ook over het WK 94 afgelopen zondag. Ja. Schitterende aflevering. Ja. Echt adembenemend.
4: Ja. Grappig dat het zo kan raken. Ik zat gisteren Rondo te kijken. En daar zat Wesley Sneijder onder andere en Bert van Marwijk. En die namen de finale nog een keer door. Een uur lang.
1: 2010.
4: Ja, die namen ze echt. Elke situatie zaten ze door. Ik zat er echt naar te kijken. Ik zat met het kippenvel te kijken. Ik heb het ook gelijk naar Wesley. En ik vond ook dat Wiets het hartstikke goed deed. Je zat er gewoon helemaal weer in. En je zit terug te kijken. En vlak voor dat doelpunt zie je dat Ravel van der Vaart die bal opeens. Die staat als laatste man staat daar opeens. En die valt achterover. En die raakt. Ik heb ook naar Wesley. Hoe kan ik die bal nou zo raken? Hij zegt, ik zit er ook naar te kijken. Ik snap er ook niks van. En er zit Van Bommel erbij. Hij zegt, waar stond ik eigenlijk de laatste 10 minuten? Dat wist hij gewoon niet meer. Hij zei, je stond in de laatste linie. Zei Bert tegen, weet je dat niet meer? Hij zei, ik weet niet meer waar ik gespeeld heb de laatste 10 minuten kwartier.
1: Ja, ongelooflijk.
4: Je stond gewoon als laatste man opgesteld, zei hij. Oh, jij ging staan waar Johnny Heitinga stond toen hij die rode kaart had gekregen. Oh, zei hij heel verbaasd. Zo intrigerend dat sport dat zo kan doen, hè, met mensen.
0: Ja, ja. Fantastisch, want Van Bommel wilde er nooit over praten, hè?
4: Nee, maar hij zat er ook bij. Het ging bijna huilen, leek het wel.
0: Nee, maar ik heb hem voor 2010 mocht ik ook bij jou nog iets over komen vertellen. Toen we in andere tijden maakten over die magische ommekeer in de rust tegen Brazilië.
4: Ja.
0: En toen zei ik tegen Van Marwijk, ik wil ook nog een keer een verhaal over die finale. En toen zei hij, ga me niet doen.
4: Dat was gisteren echt super intrigerend om naar te kijken. En ook zoals hij dat zei, waar stond ik eigenlijk? Zo intrigerend kan dat zijn. Ah. Maar het is wel jammer dat het voorbij gaat inderdaad. Dus zondagavond,
1: echt vreselijk.
4: 9:45, moeten we allemaal gaan kijken. Maar Frits, alles gaat voorbij.
2: Alles gaat voorbij.
4: gaat voorbij.
2: Ja. Je wil het niet, maar het gebeurt wel.
4: Nee.
2: Ja.
4: Ongelooflijk. Hoe voelt het nu?
2: Ik ben langzaam aan het landen. Ik ben wel min of meer geland. Ik ga ook wel iets met radio doen. Ik ben
4: toch wel, hè?
2: Ambassadeur en adviseur geworden van Cream. Wat ik een mooie aanvullende zender vind. Culturele muziekzender. En daar kunnen we nog wel iets nog mooiers van maken. Dus, maar een radioprogramma presenteren, zo intensief als de taalstaat was, dat, of is, gelukkig is het er nog.
4: En je luistert nog steeds, Sascha?
2: Ja, zeker.
4: Ja, je mist er niet één.
2: Nee, ik mis er niet één. Nee. Maar dat komt ook omdat mijn geliefde Lisette is de samensteller van dat programma. En ook omdat ik vind dat het een prachtig programma is, ook als Ronald Giphart het presenteert. Ja. Dus dat maakt me niet zoveel uit, eerlijk gezegd.
4: Nee, maar kribbelt het dan zo nu dan toch niet? Helemaal niet?
2: Nee.
4: Eerlijk zijn, Frits?
2: Nee, ik ben eerlijk.
4: Ja?
2: Ik ben eerlijk. Ja, ik ben eerlijk omdat ik heel wel overwogen dat die beslissing heb genomen. Omdat ik dat in het belang van het programma vond. En omdat ik programma is, dat vind ik belangrijker dan ik zelf ben. En ik vind de taalstaat dat is een monument geworden, zeggen ze.
4: Ja.
2: En dat vind ik zelf ook. En dat moet blijven bestaan. Dat is een lofrede op onze taal. Wat er allemaal mee kan en wat we er allemaal mee kunnen. En dat hebben we proberen aan te tonen. En daar gaat gelukkig het programma mee door.
4: Maar je zegt, ik land voorzichtig.
2: Ja, ik land voorzichtig omdat je. Maar dat is wat anders. Dat zal iedereen herkennen die met pensioen gaat. Je hebt ineens een zee van tijd.
4: Ja.
2: En er zit geen structuur meer in. Dus je weet niet wanneer je wat moet doen. Bijvoorbeeld ik heb vanmorgen de geraniums in potten gezet. Ik ga er niet achter zitten. Maar ik vind het heerlijk om dat te doen. Maar ik denk tegelijkertijd had ik niet beter in deze tijd iets anders kunnen doen. Die gedachte zit er nog wel steeds een beetje in.
4: Maar er is toch iets meer rust.
2: Er is meer rust. En ik vind het in het belang van het programma dat ik het gedaan heb. Vind ik goed.
4: Ja.
2: Ja.
4: Denk je er wel eens over na dat het ooit een keer voorbij gaat? En dat het dan niet meer kan, zeg maar?
1: Ja, tuurlijk. Ooit word je allemaal ingehaald door de tijd. En ik vind eigenlijk ook. Ik vind het eigenlijk. Weet je wat ik eigenlijk wel mooi vind, Frits? Ik vind het mooi dat je het zelf hebt gedaan. Ik vind ook wel eens, merk ook wel eens in de media dat mensen die wat meer op leeftijd komen, die willen niet weg. En dat snap ik. Maar dat je op een gegeven moment toch zelf zegt van, nou, het belang van het programma, denk ik op een gegeven moment, ga ik wel anders doen.
2: Ja, en daarom heb ik ook dat dagboek bijgehouden. Want daarin heb ik iedere dag met heel veel liefde Het is ook een liefdesverklaring voor de radio.
4: Ja.
2: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is. En ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven. En ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen.
4: Ja.
2: En ik heb geen dag gedacht van... Hey, ik moet nog een stukje schrijven voor mijn dagboek. Helemaal niet. Ik denk, ik mag weer een stukje schrijven in mijn dagboek.
4: Mijn laatste radiojaar.
2: Ja.
4: Dan had je ook last van verdwijnpijn, begrijp ik.
2: Dat... zeker.
0: Mooi woord.
4: Ja.
2: Ja. Ik had verdwijnpijn omdat je weet wat je kwijtraakt. Ik heb zo waanzinnig van radio gehouden om het te maken.
4: Ja.
2: Maar ik hou ook van radio om er naar te luisteren. En dat kan ik nog steeds. Dus het probleem is niet zo heel groot. Radio vind ik een geweldig medium. Wij zitten hier in de bank in Amsterdam.
4: Ja.
2: Er zijn die gasten, maar de luisteraar... heeft niet precies een voorstelling van hoe wij erbij zitten.
4: Nee.
2: Maar maakt zich wel een voorstelling. En dat wat wij hier nu doen, en wat de luisteraar beleeft... daar zit een soort ruimte tussen. Ik noem dat altijd een soort mistig gebied. En als je elkaar in dat gebied kunt ontmoeten... wat ik altijd geprobeerd heb, dat vind ik sensationeel. Dat vind ik het mooie van radio. Daarom vind ik het zo'n fantastisch medium.
4: Ja, je kan toveren, je kan de verbeelding helemaal...
2: Je kunt de verbeelding, daar kun je mee spelen.
4: Ja.
2: En dat is wat ik wel altijd geprobeerd heb.
4: Ja, maar dat kun je dus nu niet meer doen, met de verbeelding spelen. Je hebt nu alleen maar te maken met de werkelijkheid.
2: Ja, maar ik heb nog zoveel verbeelding in mijn hoofd... dat ik daar kom ik wel uit, Wilfred.
4: Ja? Ja. Doe ons geen zorgen over
2: maken. Nee, je hoeft je over mij geen zorgen te maken.
4: Het is ook je bestaansrecht. Ik bedoel, dat zo bedoel ik het ook naar jou toe, Erik. En ik weet ook niet hoe het voor jou geldt als straks dat programma verdwijnt. Er wordt ook iets van je afgepakt. Iets wat jouw onderdeel van jouw leven is.
0: Ja, maar ik ben zelfstandig producent en ik word ingehuurd... om hier af en toe een verhaal voor te maken. Dus
4: ja.
0: Mijn wereld stort niet in.
4: Nee, maar ik bedoel, er wordt een klein stukje van je afgepakt.
0: Nee, zeker.
1: En er wordt niet iets van je afgepakt.
2: Nee, dat vind ik
1: ook een gekke term.
2: Nee.
1: En uiteindelijk is het ook zo. Ik vind het eigenlijk mooi dat Frits nu zegt... Nou, die heeft nu een mooi boek gemaakt. En,
4: ja.
1: En je zegt zelf, ik ga misschien wel iets met radio doen. Misschien ga je wel een podcast maken.
2: Ja, misschien. Maar ik ga in ieder geval bij Cream... gaan we proberen die zender nog mooier te maken.
4: Ik kende het helemaal niet. Ik las het ergens.
2: Ja, maar het is, ze draaien echt... te gekke muziek. Van Benjamin Clementine tot de Rolling Stones. Van De Dijk tot Billy Holiday. Alles. Hmm. Het is heel eclectisch. En ze draaien ook klassieke muziek.
4: Maar sommige avond in de kroeg zal wel niet voorbij komen, denk ik.
2: Nee.
4: Nee, dat dacht ik.
2: Nee. Ja. Nee.
4: Snap dat de grenzen.
2: Dat is heel jammer.
4: Ja.
2: Voor al die platen die jij hebt gemaakt, Wilfred, vind ik ook. Mm. Maar die kunnen toch op een andere zender. Ik vind het juist goed dat er zo'n zender is die als aanvulling is bedoeld.
4: Ja.
2: En ook niet per se als een concurrerende zender, maar gewoon als aanvulling voor mensen die kennis willen. Ook Afrikaanse muziek, Braziliaanse muziek, alles door elkaar. En
4: ook Connie van der Bos. Ik ben gelukkig zonder jou.
2: Nee, denk ik niet.
4: Nee?
2: Misschien. Maar dat
1: mooi liedje,
2: is, daar heb ik persoonlijk...
4: Fantastisch liedje.
2: Ja, is geschreven door mijn moeder.
4: Dat bedoel ik. Ja. Daar kwam ik ook op.
2: Ja.
1: Ik denk, hoe kom je daar op?
4: Nou ja, ik luister dat best wel vaak. Zet ik me even op Spotify, zet ik hem aan. En ik kwam er dus nu in de voorbereiding achter dat het jouw moeder is geweest die dat geschreven heeft.
2: Die heeft het geschreven met Peter Koelewijn. Peter zelf zegt altijd dat ik, toen hij bij mijn moeder kwam om die tekst te bespreken en de muziek daarvoor te maken, dat ik de deur open heb gedaan en dat ik toen een korte broek aan had.
4: Oh.
2: Maar
4: dat geloof jij niet?
2: Ik kan het niet geloven, maar... als hij het zegt. Maar goed.
4: Had je als kind nooit een korte broek aan?
2: Jawel, maar toen was ik toch al 15 of 16.
4: Oh, ja.
2: Dus ik denk het niet. Maar goed, volgens Peter wel. Maar zij hebben samen heel veel liedjes. Ze hebben nog veel. Het Paleis met Gouden Muren. Dat heeft mijn moeder ook geschreven. En hij gaat toch over een man die toch altijd naar de vergadering ging. Mijn moeder was een feminist daarvan, la lettre.
4: Ja.
2: Ja.
4: En een heel positief mens die de oorlog eigenlijk niet wilde benoemen.
2: Daar heb ik ook over geschreven. Mijn moeder kon niet aanvaarden, of laat ik het beter uitdrukken... ze kon niet accepteren dat haar ouders in Auschwitz zijn vergast. Dat kon ze niet. En dat is helaas wel gebeurd. Maar ze heeft het nooit over haar lippen kunnen krijgen. Ze heeft altijd gezegd dat mijn opa, die ik natuurlijk nooit gekend heb... op de vlucht doodgeschoten is. En dat haar moeder in het Apeldoornse bos... waarbij al de Joodse gevangenen...
1: Gijzelen verhaal is dat,
2: ja. In een trein naar Auschwitz zijn geplaatst. Daar is zij overleden, of waarschijnlijk al in de trein. Ook niet in de trein, dat hoopten ze dan nog, maar ook in Auschwitz. En ik heb dat ooit gelezen, of ik ben erachter gekomen, toen ik in Westerbork een televisieprogramma maakte. Ik meen voor de, ook voor de NOS. En toen keek ik in een al die boeken waar al die vermoorde Joden in staan. Dat zijn 9 delen. En ik deed, ik denk, ik zal toch eens kijken bij mijn naam. En daar stonden ze helaas bij, ja. En dat was een schok. Maar ik heb altijd begrepen waarom mijn moeder dit heeft gedaan. Ik heb het er nooit kwalijk genomen. Het verdriet is zo groot, is met geen pen te beschrijven. Het is zo absurd als je zoiets meemaakt. En dat je dan toch doorgaat, houdt van het leven, ons duidelijk heeft gemaakt. Mij, maar ook mijn broer en mijn zusjes. Van het leven is de moeite waard om te leven. En laten we er samen iets moois van maken. Mijn vader was lid van de Partij van de Arbeid. Zat in de gemeenteraad. Dus ik ben opgegroeid in een heel liefdevol muziek. Waar helaas wel af en toe de schaduw van de oorlog overheen hing.
4: Ja. Maar dit probeerden ze wel bij jullie weg te houden.
2: Ja.
4: Ja, dat is wel knap als je dat kan.
2: Dat is knap. Ja. Ik was toen ik 18, 19 was. Toen had ik er ook, naar mijn idee, genoeg van gelezen. Dat is natuurlijk onzin, maar dat vond ik dan zelf. En ik ben gevlucht naar de muziek en naar de literatuur. En dat heeft mij wel geholpen.
4: Heb je het goed gedaan?
2: Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag, Wilfred. Ik heb in ieder geval geprobeerd al die jaren op een integere manier programma's te maken. En ik heb het idee dat ik heel veel luisteraars heb bereikt met die programma's. Dus als je daar een kwalificatie aan zou moeten geven, dan is het goed gegaan. Maar ik ben vooral ook dankbaar dat het zo vaak gelukt is.
4: Ja.
2: En dat ik de goede ideeën op de juiste tijd had.
4: Maar ik denk dat we hier alle drie vinden dat het best wel goed gegaan is, toch? Met Frits Spits. Is mijn leven.
1: Ik kom van de Nederlandse radio en dat zeg je niet te veel.
0: Ja, ik ook.
2: Ja, dat zeg je natuurlijk nooit van jezelf.
1: En nee, daarom zeggen wij het.
0: Dat zeggen wij met z'n drieën in koor.
2: Ik ben heel blij dat jullie dat zeggen.
1: Daarom zeggen wij het. En ik vind het, ik vind het ook mooi wat je zegt over de taalstaat. Want het is toch uiteindelijk is dat je laatste kunstje geweest.
2: Ja.
1: En dat is toch, ik vind het ook prachtig dat het programma ook doorgaat zonder jou.
2: Ja, vind
1: ik zo
2: ook.
1: Gaat het ook bij de NPO. Dat mensen toch denken van, er komt een slot vrij. Hè? We gaan eens even kijken wat daar.
2: Ja, precies.
1: En nee, het programma gaat door. En dat jij ook zegt, het moet ook door.
2: Het moet door.
0: Ja, maar vind je niet dat de stem van Frits eigenlijk nog op de radio moet blijven? Want als ik hem nu zo hoor, dan hoor ik weer de avondspits en alles daarna. En dan denk ik,
2: ja, maar dan denk ik toch, dat hoor ik wel vaker natuurlijk. En misschien dat ik op Cream nog een korte poëtische aankondiging doe. Dat sluit ik niet uit. Maar een echt programma maken, als je dat goed wil doen. Kost dat zoveel energie. Daar moet je zo je best voor doen en zoveel liefde in leggen. En ik dacht dat ik dat misschien op den duur niet meer zou kunnen opbrengen. Even, dat heb ik in dat dagboek ook verteld. Ja, ik heb zo waanzinnig van het vak gehouden, dat ik het een verraad aan het vak zou vinden als ik mezelf belangrijker vind dan dat vak.
0: Dat is mooi.
4: Vroeg of laat is het zover. Je hebt natuurlijk je vrouw verloren al een aantal jaar geleden. Zeker. Trouwens aan dezelfde ziekte als jouw vader ook overleden is.
1: Bij zus ook.
2: Longkanker.
4: Ja,
2: dat was een verschrikkelijke gebeurtenis. En dat gebeurde in 5 weken. En je kan niks meer doen. Het was een voldongen feit. Ik vind het een wonder dat ik opnieuw de liefde heb ontmoet. Daar heb ik ook over geschreven. En dat is iets heel moois. Dat er blijkbaar naast het verdriet het leven toch de ruimte geeft om toch weer gelukkig te kunnen zijn. Dat had ik nooit gedacht. En ik ben ontzettend dankbaar dat dat mij overkomen is.
4: Dat snap ik inderdaad. En je probeert ook de tijd die je nog rest niet als een blaadje aan een kalender te zien, heb ik begrepen.
2: Nee.
4: Maar het als een geheel te zien waar je uiteindelijk ook in verdwijnt.
2: Wat ik het mooie vind is dat muziek tilt je uit de tijd. Literatuur tilt je uit de tijd. En als je ouder wordt, dan zie je natuurlijk op een gegeven moment de horizon van ooit, dat weet je, zal het eindigen. Maar als je kan houden van muziek en van de schoonheid, van taal. Ik heb vorig jaar heb ik ook over geschreven, de trap van de schoonheid gemaakt voor Trouw. Daar heb ik lezers van Trouw gevraagd om hun mooiste dichtregel of zin. En daar hebben we een trap van gemaakt die naar de hemel zou reiken. Dat is ook het antwoord op deze wereld, vind ik. Er gaat zoveel fout. We hebben zoveel oorlogen. Er is zoveel haat tussen de mensen. Laten wij dan proberen, als programmamakers, als iets daartegenover te stellen. Namelijk dat het ook anders kan. Ik ben geen naïeve, rare kwast.
4: Nee, maar je hebt nog wel hoop.
2: Ik heb hoop. En ik vind ook dat we dat allemaal, en jullie zijn veel jonger dan ik. Ik hoop dat jullie je daar ook sterk voor maken. Dat die wereld goed blijft. En dat we een beetje in elkaar blijven vertrouwen. Ja, en dat heb ik ook in mijn programma's altijd proberen uit te dragen.
4: Dat heb je absoluut gedaan. Maar zoals je zegt, zoals radio de verbeelding laat spreken. Dat is de verbeelding die we met z'n allen moeten blijven vasthouden.
2: Ja, dat vind ik.
4: En dan
2: ja.
4: blijven uitgaan van het goede.
2: Ja, ja, dat vind ik ook. Ja. En dan komen we er wel.
4: Fijn dat je er was.
2: Ik vond het heel fijn om hier te zijn.
4: Mijn laatste radiojaar kan je allemaal kopen natuurlijk.
1: Zeker.
4: Wordt vast en zeker binnenkort besproken in onder boekenpodcast. Zou me niks verbazen.
1: Ja, he? Kan maar zo.
2: Ja. Kan maar zo, hè.
1: Kan maar zo.
2: Ja,
4: ik reken erop op. 10:15, NPO 1. Erik, wanneer zijn we jou weer?
1: Maandag. Dan begint dat programma over non-fictieboeken op NPO 2, 19:30.
4: We hebben het hele publiek al goed bediend.
2: Ja.
4: En dit was BNR, voor de duidelijkheid. Hè? Volgende week weer een aflevering van BNR. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
3: The Best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit... maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan... zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president... waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat... terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. Discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille... die ze won op de EK in Engeland. Eerder won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Ze baalde wel dat ze bij discuswerpen niet over de 70 meter ging. Haar laatste worp was wel de verste, maar die werd afgekeurd... omdat ze met haar voet over de rand kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld... en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag... verspreid over het hele land, enkele buien... en dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
6: Dit is alweer de vijfde aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week... een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een absoluut zwaar gewicht... in de internationale beleggingswereld. 10 jaar stond hij aan het hoofd van een partij... die de miljarden van pensioenfondsen en verzekeraars... in woningen en winkelvastgoed steekt. Van harte welkom, Jaap van der Bel van Altera Vastgoed.
7: Dankjewel.
6: Fijn dat je er bent.
7: Vind ik ook. Ik vind het heel leuk dat we hier een gesprek kunnen aangaan met elkaar.
6: Nou, dat gaan we doen.
7: De markt.
6: Dat gaan we doen, Maarten. Want het is een gerenommeerde...
8: Zeker. En die ook in de 10 jaar dat hij de baas bij Altera was... is het met 60-70% gegroeid, het beheerd vermogen. Van enkele tientallen mensen naar, geloof ik, een man of 60-70
7: gegaan. Bijna wel, ja.
8: En van 5.000 naar 7.000 woningen volgens mij gegaan. Dus dat is...
7: Zelfs nog meer.
6: Ja. Kijk, alle reden om in gesprek te gaan... in onze mooie zomerserie. Je hebt op 1 juli het stokje overgedragen aan jouw opvolger. Bevalt het leven van gepensioneerd zijn een beetje?
7: Ja, toen ik aftrad, dacht ik van... nu heb ik niet meer zo'n volle agenda. En dat wilde ik ook even ervaren hoe het is om zoveel vrije tijd te hebben.
6: Ja, ga je door met vrije tijd genieten of ga je wat anders doen?
7: Nee, ik ga ook wat anders doen. Ik vind, kijk, ten eerste vind ik het leuk dat ik nog in het bestuur ben van INREF, de Europese koepel. En daarnaast ben ik ook toegetreden tot het bestuur van de Dutch Green Building Council. En zo hier en daar lopen de gesprekken van mensen die zeggen van... zou je wat kunnen doen? Dat vind ik hartstikke leuk om actief te blijven... zolang het van waarde is wat je kan brengen naar een ander toe.
6: Ja, want
7: ik ben geen plakker.
6: Formeel ben je wel echt gepensioneerd.
7: Ja?
6: Ja, dat is wat anders dan dat je stopt bij een bedrijf en denkt... ik moet nog 10 jaar werken.
7: Ja, klopt.
6: Ja. Dus je zit aan die leeftijd en je mag genieten van de tijd.
7: Nee, dat doe ik ook.
8: En in een politieke carrière, is dat iets wat in het verschiet misschien nog ligt?
7: Nou nee, ik geef het graag door aan de jongere generatie.
8: Ja, want jij was tijdens het debat, het Amsterdamse woondebat, was jij ook wel... had jij nog wel wat commentaar?
7: Dat heb ik ook. Daar gaan we het waarschijnlijk ook over hebben.
6: Ja, vast en zeker. Ja. Maar in deze gesprekken beginnen we bij het begin. Je begon je loopbaan bij Achmea. Onder meer als product manager pensioenen en manager van de pensioenfondsen. Dat klinkt nog niet als iemand die denkt, ik ga mijn carrière eindigen in de stenen.
7: Nee, dat klopt ook. Hè. Dus die carrière die omvat 46 jaar. Eigenlijk gebeurde dat doordat er een fusie was tussen Achmea en de Engelse vermogensbeheerder Foreign and Colonial.
6: Ja, werd dat Sintrens?
7: Nou, uiteindelijk werd het door de fusie met Interpol is weer Sintrens.
6: Ja.
7: Dus je ziet wel dat soort bewegingen. Maar ik heb altijd heel nauw gewerkt met sociale partners. Dus ze zochten eigenlijk bij dat vastgoedbedrijf iemand die ook al die besturen van pensioenfondsen kende. Want daar zaten de werknemer en de werkgeversorganisatie.
6: Dus dat kwam bij elkaar, jouw kennis van de pensioenfondsen.
7: Ja.
6: En toen ben je dus uiteindelijk bij Sintrens Achmea vastgoed in het vastgoed gestapt.
7: Klopt.
6: Ja. Wat was je eerste gedachte toen je daarvoor gevraagd werd? Weet je dat nog?
7: Dat lukt me wel.
6: Dat is gebleken. Ja, ja. Dat is gebleken. Ja, want die vastgoedsector heeft je sindsdien niet meer losgelaten. Wat is nou de magie wat jou betreft van dat domein, van het vastgoed? Waarom?
7: Nou, het is natuurlijk fysiek in de gebouwde omgeving. Iedereen heeft er een mening over. Maar het meest intrigerende vind ik eigenlijk de discussie van, doen we nou in stenen of doen we in munten? Want we beleggen het geld van een ander. En vastgoed is hooguit een middel om tot het rendement te komen voor die pensioenfondsen en die verzekeraars.
6: Maar dat is dus steeds de vraag voor jezelf. Van, gaat het hier om de stenen of gaat het hier om het rendement?
7: Het gaat om het rendement en het omvat meer dan alleen financieel rendement. Maar er is te veel dat er gedacht wordt vanuit de stenen. Maar je moet echt denken vanuit de klant die het kapitaal beschikbaar stelt. Wat wil die bereiken met vastgoed? Want er zijn zoveel verschillende asset classes waar een pensioenfonds ook in kan beleggen.
6: Maar zeg je dan, de meeste mensen in het vastgoed zijn ook te veel met de liefde voor de stenen bezig. En die willen het mogelijk maken, maar soms is het financieel niet mogelijk. En dan moet je het niet doen, investeren bijvoorbeeld.
7: Dat kan zo zijn. Die liefde voor de stenen is, vind ik, heel belangrijk. Want je moet wel kennis hebben en weten hoe je het kunt uitvoeren. Maar je moet de verbinding maken met het rendement. En met wat eigenlijk de klant wil.
8: Maar je hebt het over de klant. En dat vind ik interessant. Want wie is in jouw ogen jouw klant uiteindelijk?
7: Twee soorten. De een stelt kapitaal beschikbaar. En de ander huurt het vastgoed.
8: Nou, ik bedoel eigenlijk degene die het kapitaal. Als je gaat kijken naar de klant die het kapitaal ter beschikking stelt. Wie is dan daar de klant?
7: Uiteindelijk zijn het gewoon de werknemers die pensioenpremie betalen. Het is hun geld.
6: Ja, of de mensen die met pensioen zijn, zoals jij zelf nu.
7: Ja, precies. Ja. Ja. Met dank aan het pensioenfonds ook. Maar daar heb je helemaal gelijk in, Maarten. Want, ik heb geleerd ook vanuit de loopbaan. Je moet altijd kijken naar de echte stakeholders. De mensen voor wie je doet. En in dit geval zit een pensioenfonds, doet het voor mensen in loondienst. Die betalen veel pensioenpremie ongemerkt. En die willen straks ook kunnen genieten van het pensioen.
8: In een van de eerste, want ik vind dus het heel belangrijk, en ik vind dat heel veel investeerders vergeten, dat de echte klant is en niet de boardroom van APG of wie dan ook. Precies. Het gaat om de mensen die het geld erin hebben gestoken. En wij hadden in een van onze eerste afleveringen, het eerste jaar denk ik, hadden wij Cor van Zadelhof. En die begon toen, kregen we een pittige discussie, Cor en ik. Want Cor begon een betoog dat Nederlandse pensioenfondsen, die moesten al hun geld investeren, vooral in Nederland. En de discussie was natuurlijk dat ik vond, dat is totale onzin, want ze moeten gewoon zorgen dat de pensioengerechtigden, zoals jij, uiteindelijk een net pensioen krijgen.
7: Ja,
8: hoe sta jij erin?
7: Nee, maar dat klopt. En daarom is het ook zo belangrijk om dat te beseffen. Want in feite, de markt voor pensioenfondsen is wereldwijd. Je kan in aandelen beleggen, in vast renteonderwaarde. Van allerlei vermogensbeheerproducten zijn er. Ik heb dat ook meegemaakt in mijn loopbaan. Dus je moet terugredeneren. Hoe maak ik nu van vastgoed een hele aantrekkelijke beleggingspropositie? Dus daaraan moet vastgoed ook voldoen.
8: Ja, maar hoe kijk je dan aan tegen? Want ja, dit is wel een beetje een onderwerp waar ik altijd wel op aanga.
7: Ja.
8: Is het zogenaamde impact investeren. Want ik, ja, dat vind, ik krijg daar jeuk van.
7: Oh ja?
8: Ja, omdat ik denk van ja, als ik gewoon mijn hele leven in de bouw heb gezeten of op de vuilniswagen heb gestaan, dan denk ik, jij lekker met mijn geld impact investeren. Ik wil gewoon zorgen dat ik een goed pensioen krijg.
7: Ja, natuurlijk. En dat begrijp ik ook. Tegelijkertijd is impact, vind ik ook, je risico's mitigeren. Dus als je, zoals wij dat ook doen bij Altera, een focuspunt hebben op duurzaamheid in al zijn facetten, dan kijk je eigenlijk van hoe je de risico's kunt mitigeren. Want daar heb je helemaal geen zin in. Dat je straks, dat je vastgoed minder waard is of minder liquide is. Omdat er allerlei risico's zijn binnengekropen. Vanwege je slechte energie-efficiëntie. Vanwege je klimaatrisico's. Dan heb je het veronachtzaamd.
8: Ja.
7: Dan ben je geen goede rentmeester geweest.
9: Ja, dus die taak heb je ook als belegger in vastgoed.
7: Ja?
9: Om dat soort, laten we zeggen, andersoortige risico's te mitigeren. En dat mag je dan onder impact beleggen scharen.
7: Ja, dat mag je onder impact beleggen scharen. En het gaat ook natuurlijk richting betaalbaarheid en tal van factoren. Je wil eigenlijk dat je gebruikers, je huurders, dat die veilig en heel comfortabel kunnen wonen. Ze zijn dus een primaire klant. En je wil dat het betaalbaar voor ze blijft.
9: Ja.
7: En dat heb je als zeg maar vastgoedmensen, heb je dat ook in de hand. Je kan dat.
9: Laten we daar straks zeker nog op inzoomen. Want je bent een uitgesproken criticaster als het gaat over hoe we dat betaalbaar wonen in Nederland mogelijk moeten maken. Maar eerst nog even terug in jouw eigen carrière. In 2016 werd je benoemd als CEO van Altera. Ja. Wat trof je eigenlijk aan? Wat trok je aan Altera om dat te gaan doen?
7: Nou, de mogelijkheden om vooruitgang te boeken. Dus je ziet een partij die ook al een aantal jaren bestaat, op dat moment 15 jaar, al successen heeft gehad. Komende vanuit in dit geval Achmea, maar daarvoor ook AXA Real Assets, heb je ook wel een kijk op van welke nieuwe mogelijkheden er zijn. En in zo'n rol kan je dat stuur met elkaar oppakken.
9: En je had het idee, die nieuwe mogelijkheden kan ik binnen Altera gaan uitrollen. Dan zullen we zo op inzoomen. Is er eigenlijk iemand in die jaren, totdat je bij Altera begon, eigenlijk de laatste stap van je carrière, die voor jou een leermeester is geweest? Waarin je zegt, daar heb ik veel van geleerd. En dat neem ik ook weer mee. Dat nam ik mee toen ik startte. In 2016.
7: Het is wat anders dan één leermeester, moet ik je eerlijk zeggen. Al veel eerder past zeg maar een soort nederigheid en goed luisteren naar anderen, ook als ze heel erg van je verschillen. En niet meteen een mening te hebben, maar luisteren, begrijpen waar het belang van de ander zit. En dat wil je dan verenigen. Dus het is een soort faire, open houding. Wat zeg je nou eigenlijk? En ik hoef het niet meteen op te sluiten in mijn eigen mening. Ik moet gewoon doorvragen. Er zijn zoveel mensen die ik ben tegengekomen in mijn loopbaan waar ik van heb geleerd. Dat zijn hele goede mensen geweest in termen van deskundigheid en ook de manier waarop je stakeholder management doet. Maar het zijn ook opponenten geweest. Je moet ze begrijpen.
8: En deze manier van in het leven staan, heb je dat, is dat iets wat jij ook probeert uit te dragen nu naar anderen, naar jonge mensen die bij jullie werken of die je tegenkomt in...
7: Ja, het is een kunst om dat te leren. Sommigen hebben het misschien meer van zichzelf. En anderen wil je graag meenemen van hoe je nu goed een jou beluistert of een politicus beluistert en wat je daarmee dan zou kunnen doen.
8: Missen we het op dit moment een beetje in bestuur / politiek naar elkaar toch proberen te luisteren? Of?
7: Ja, in die zin. Als je als politicus blijft redeneren vanuit je programma en je idealen, dan respecteer ik jouw keuze om van daaruit te redeneren. Maar je moet het niet te veel gebruiken om dan te denken dat je dan de werkelijkheid ook in pacht hebt.
8: Ja.
7: Dan sta je helemaal niet meer open. Ik begrijp best hoe dat werkt, electoraal en politiek. Uiteindelijk als we echt stappen voorwaarts willen maken, dan moeten we een open gesprek hebben zoals wij nu hebben. Zeggen van hoe komen we nou tot een vergelijk? Want samen kom je verder.
9: Ja. Laten we straks nog even naar die dynamiek van die woningmarkt kijken. Maar voordat we dat doen, dan toch nog eventjes naar 10 jaar lang zo'n bedrijf leiden met pensioengeld van hardwerkende Nederlanders. Waarin je dus voortdurend, zoals je uitlegt, naar al die belangen moet kijken. Van dat fonds, die belegger, maar natuurlijk ook van die huurders. Zeker. En natuurlijk van die pensioengerechtigde of die premiebetaler aan dat pensioen. Jij hebt er als CEO altijd bovenop gezeten op dat stakeholder management. Ja. Wat is jouw belangrijkste les ook weer aan mensen, misschien wel jouw opvolger of aan andere mensen die in datzelfde werk zitten? Van, hoe doe je dat nou op de goede manier? Wat is de les van Jaap?
7: De les is het kan niet zo zijn dat als je naar een ander luistert, dat je meteen zelf je mening er tegenover zit. Dat hoeft helemaal niet. Onderzoek het en vraag je af hoe je, wat ik al zei, tot die verbinding komt.
9: Ja.
7: Dus wees open-minded. Ja.
9: En dat heeft natuurlijk mee te maken dat je in een maatschappij zit die nogal korte termijn gericht is.
7: Ja.
9: Waarin het nieuws en zeker ook de politieke grillen nogal korte termijn gericht kunnen zijn. Ja. Ja. Maar pensioeninvesteringen vragen om een langer termijn.
7: Ja. Dat klopt, ja.
9: Dus hoe ga je met dat spel om?
7: Het helpt echt, wat mij betreft, als je ook voor die klanten hebt gewerkt. Dat is even puur persoonlijk. Ik heb pensioenfondsen gemanaged. Dus je begrijpt wel hoe het in elkaar steekt. En waar ze zich druk over maken. En dat je in die zin als vastgoed, als één van de beleggingsproducten, maar een heel klein dingetje bent in het bestaan van een pensioenfonds. Dus je bent niet zo belangrijk, maar je kan wel van waarde zijn.
8: Interessant, een beetje onze discussie natuurlijk straks al een beetje hadden. Maar heb je bij pensioenfondsen, ik heb er geen idee van. Hè, hoe dicht staan de meeste mensen bij de echte pensioengerechtigden? Of hoe heb je dat ervaren?
7: Ja, zeker in de tijd dat ik dat deed. Dan had je, zeg maar, van in het bestuur mensen die echt contact hadden als werkgeversbestuurders met hun achterban. En als vakbondsbestuurder met hun achterban. En daar letten ze ook heel erg op.
8: Okay.
7: Nu recent met die wijziging van het stelsel zijn er uitgebreide consultaties geweest over met de achterban. Over risicohouding bijvoorbeeld. Of over duurzaam beleggen. Dus dat doen ze eigenlijk best wel goed. En bovendien, er zijn onder pensioendeelnemers altijd wel mensen die assertief zijn of uitgesproken zijn. En die gaan naar die inspraakavonden.
8: Ja. Ja.
7: En dat heb ik ook gedaan vroeger. En dat vond ik hartstikke leuk.
9: Je hebt het over de wet toekomstpensioen.
7: Ja.
9: Is dat een wet hij gaat er nu, hij is er al en de doorvoering gaat ook helemaal door, gelukkig. Ik bedoel, NSC heeft dat niet weten tegen te houden. 2 jaar geleden in de Kamer. Is dat een wet waardoor de rendementen en ook via vastgoed inderdaad hoger kunnen worden? Want dat was de idee, dat we het pensioenstelsel zo wijzigen dat we uiteindelijk ook meer rendement kunnen halen?
7: Nou, het scheelt zeker wel, maar dan wordt heel technisch. Inderdaad, met hoe je assets en je liability matcht. Dat is misschien heel erg ingewikkeld om in een vogelvlucht uit te leggen. Dat scheelt. Het hangt er echt van af of in die leeftijdscohorten, die beleggingsstijlen die je daar kan hanteren. Of er een economische hoogtij is of een laagtij. Dat is een beetje een risico wat erin zit. Gaat alles goed, economisch voorspoedig, fijn. Dan kan er meer rendement worden behaald door iets meer risico te nemen. Zitten we in een zwakke conjunctuur of in een downside, ja, dan krijg je minder pensioen later.
9: Zitten we nu in een zwakke conjunctuur of gaat het economisch goed?
7: Ik ben geen econoom. Dat even als disclaimer. Maar er zijn wel allerlei factoren die ik als niet voordelig beschouw.
9: Ja.
7: Schaarste zit in alle geledingen van de maatschappij en in de economie. En dat brengt alleen maar prijsstijgingen met zich mee, maar ook tekorten. En dat zijn ernstige tekorten, zeker als je nadenkt over de gezondheidszorg of de woningmarkt.
9: En tegelijkertijd hebben we wereldconflicten nu, oorlogen.
7: Ja.
9: Zo her en der, afsluiten van de straat van Hormuz. In de zin van, als die alweer open gaat, dan zeggen alle specialisten dat gaat een jaar vertraging opleveren.
7: Ja.
9: Maar de beurzen,
7: ja.
9: We moeten een beetje oppassen, want we nemen dit aan het begin van de zomer op. We zenden dit uit in augustus.
7: Ja, precies.
9: Maar tot de zomer gingen de beurzen door het dak. Het blijft gek.
7: Dat is gek, ja. Dat is gek. En de fundamentals daarvan, die vallen te betwijfelen. Maar je zit wel in een tijdsgewricht waarin heel veel wat we als vaste normen en waarden eigenlijk hanteerden, nu heel anders worden neergezet. Ja. Door wat er gebeurt, niet alleen geopolitiek, maar ook doordat er nieuwe hemisferen zijn die eigenlijk heel anders met bijvoorbeeld Europa omgaan.
9: Je luistert naar een speciale aflevering van BNR Vastgoed Gezocht. Want in onze zomerserie interviewen Maarten en ik toppers uit het vak. En dat doen we vanaf Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vandaag zijn we in gesprek met Jaap van der Bel van Altera. Hij heeft daar afscheid genomen. We praten natuurlijk over het vak, over zijn dromen, over zijn ambities. En wij vragen ook altijd elke gast een gebouw te noemen dat hij of zij nou echt bijzonder vindt. Jaap, een gebouw dat je misschien wel had willen investeren, beleggen, kopen, ontwikkelen. Waar moeten we aan denken?
7: Oh, dan noem ik toch een gebouw uit de voormalige stal. Ik ben heel blij met de acquisitie van Horizons, de Zeeburger Eiland in Amsterdam. Houtbouw en energiepositief en hergebruik van water. Dat voldoet op alle terreinen eigenlijk aan wat we ultiem nodig hebben.
9: Het klinkt als impact beleggen.
7: Ja, er zit zeker impact aan.
9: Was er een beetje rendement mee te maken?
7: Zeker, ja.
9: Dat kan heel goed samen.
7: Dat kan heel goed samen.
8: Ja, ik... Nee.
9: Want Maarten noemde het al, impact investeren. Onder jouw leiding zette Altera ook stevige stappen op duurzaamheid en impact investing. Was dat eigenlijk een persoonlijke drive? Of zeg je nee, dat hoorde gewoon bij deze tijd?
7: Ja, het is ook wel een persoonlijke drive.
9: Ja, waar komt die vandaan?
7: Dat zit meer in van, het is een vraagstuk, een hele energietransitie en klimaattransitie vraagstuk, wat een soort erfenis is van meer dan 200 jaar schade aanbrengen aan de aarde. En dat los je dus niet in één keer op. En de simpele notie was, dit gaat een tijdje duren, dus je kan maar beter vroeg beginnen. Want dat is waarschijnlijk goedkoper dan dat je maar blijft wachten en de risico's laat oplopen waarvoor je ook niet wordt beloond.
9: Ook goedkoper voor een bedrijf als Altera en voor de fondsen die erachter zitten.
7: Ja.
9: Om daar nu dan op in te zetten.
8: Maar ik vind ook wel, er zijn verschillende vormen van impact investeren als je dan hebt over beleggen in vastgoed. En als het gaat over duurzaamheid, dan denk ik dat je elkaar er al sneller in vindt. En dan moet je daar ook niet in doorslaan. Want uiteindelijk moeten er meer woningen gebouwd worden. En moet het haalbaar zijn. Maar het gaat wel, als we het hebben over die betaalbaarheid. En ik hoorde je toen straks ook al even het woord betaalbaar zeggen.
7: Ja.
8: Ja, en dat bedoel, ik denk dat 9 van de 10 uitzendingen bij ons ongeveer het wel langskomt. Ja, en wat natuurlijk, er is natuurlijk feitelijk geen betaalbaarheidsprobleem in Nederland. Er waren laatst weer cijfers, de afgelopen 10 jaar is de betaalbaarheid voor de Nederlander alleen maar beter geworden. En dan moet niemand komen met het voorbeeld van iemand in Amsterdam die daar een woning huurt. Dat klopt, maar diegene kan ook zeggen, ik ga niet in Amsterdam zitten, ik ga 20 minuten verder zitten. Ja, dat zijn keuzes die je maakt in het leven. En de betaalbaarheid, on average, en daar moeten we toch naar kijken. We kunnen niet, als we data gebruiken, moeten we daar wel naar kijken. Is die betaalbaarheid gewoon beter geworden? Dus wij zitten problemen te maken in ons betaalbaarheid. Het betaalbaar maken van woningen, dat laten we oplossen feitelijk door anderen. In dit geval laten wij woningen subsidiëren door gewoon pensioengerechtigden. Dat is een hele rare manier van het rondpompen van geld.
7: Ja. Ja.
9: Hoe kijk je hier naar, Jaap? Want laten we dit even aanraken. Dit gaat over de 30-40-30 discussie. 30% sociaal, 40% midden kopen, midden huur. Mm-hmm. En jullie investeren in die middenhuur en in die sociale woningen?
7: Nee, niet in sociale woningen.
8: Maar Maarten, mijn vraag is eigenlijk niet naar Altera. Het is niet een vraag aan Jaap over Altera. Het is een vraag over impact investeren in zijn algemeenheid. En wat vindt Jaap van dat je op zo'n manier betaalbaarheid subsidieert, wat al überhaupt wat al een non-issue is.
7: Ja, oké. Okay. Nou, ik ga ze misschien toch alle twee even gewoon langs. Betaalbaarheid wordt altijd fout gedefinieerd. Wij kijken vooral naar het inkomen, want wij bedienen niet elke huishoudinkomen. Want ja, er is ook de sociale sector, dat is voor die inkomensgroepen. Dus wij zitten daarboven. En dan kijken we naar is het hooguit maximaal 30% van je besteedbaar inkomen. Dat is gewoon een NIBE-norm. En dat is betaalbaar. En we kijken ook naar de inkomensgroei. En daar, Maarten, daar kom ik wel weer dicht bij jou. De inkomensgroei is gelukkig, vind ik. De laatste jaren is dat fors geweest. Dus de quote, de huurquote, is verbeterd voor de groepen die wij bedienen. Natuurlijk begrijp ik ook jouw punt van wie zit nou wie te financieren. En dan komen we meer ook in het hoekje van het investeringsklimaat. Als ik kijk naar de begroting van VRO, dan zie ik daar zo'n iets meer dan 6 miljard aan huurtoeslag. En nog geen 900 miljoen voor het stimuleren van de nieuwbouw. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk uit verband gerukt. En dan die hypotheekrenteaftrek kost ook geld. Je krijgt geen inkomsten als overheid. Dus ik zou ook niet snappen waarom pensioenfondsen mee moeten financieren over die terreinen heen. Die moeten vooral blijven bij het geld wat hun is toevertrouwd door alle werknemers. Via je premie op je loonstrook. En die moeten zorgen voor een goed pensioen, zo goed mogelijk pensioen.
9: Maar wat betekent het voor de pensioenfondsen en voor jullie beleggingen als die middenhuurgrens hoger zou zijn dan dat die nu is? Want we weten dat als je nieuwbouwwoningen maakt in de middenhuur, dat die eigenlijk ook een onrendabele top hebben. Dat er dan een beroep wordt gedaan op die pensioenfondsen om daar dus water bij de wijn te doen. Dan zeg je, ja, dat willen we eigenlijk niet, want die premiebetaler wil dat niet. Of dat er dan vanuit het Rijk geld bij moet, of vanuit de vrije sectorwoningen in het project. Maar de vraag is, kunnen die middenhuurwoningen ook zonder subsidie worden gemaakt als die prijs wat omhoog mag? En vind je het dan dat mensen dat moeten, dat mensen dat kunnen betalen als het in plaats van 1100, 1500 euro huur per maand wordt?
7: Ja. Wij kunnen projecten kopen met middenhuur en vrije sector. En wij kijken naar het totale bedrag wat we kwijt zijn, of dat voldoende rendement oplevert.
9: Ja. Is dat op dit moment in Nederland nog mogelijk? Om die projecten te kopen?
7: Ja, het is nog mogelijk. Alleen, je krijgt het langzamerhand over de traagheid der dingen natuurlijk in de hele ontwikkelkant. En hoe lang het duurt, daar zitten problemen aan vast. Die moeten we oplossen. Want tijd kost ook geld. Niks wordt goedkoper als het 3, 4, 5 jaar stil ligt.
8: Maar wat interessant is, is dat je nu ziet, en ik weet niet of dat bij jou ook zo is, bij Altair ook zo is, dat er feitelijk dat beleggers willen betalen minder relatief. Dus die eisen een hoger rendement op de vrije sectorwoningen en zijn bereid met een lager rendement genoegen te nemen voor de middensegment.
7: Nee, dat zie ik niet, want wij hebben een fonds en daarin beleggen de pensioenfondsen. En wij kopen wat waarde toevoegt aan het fonds. Dus wij bepalen aan de hand van de looptijdrendement of iets toegevoegde waarde heeft om in de portefeuille van het fonds op te nemen. En dus ik heb niet zozeer dat schisma tussen zeg maar, de onrendabele top en wie financiert wat. Wij kopen het hele project.
9: Dankjewel Jaap. Wij praten nog even verder, maar dat deel van het gesprek horen onze luisteraars in de podcast. Voor de radio ronden we hierbij af. Vastgoed gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan is de gast in de zomerserie Bernd Stali. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
5: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Bij het Indonesische eiland Flores hebben ze een aardbeving gehad met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Over schade is nog niks bekend. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven. Flores is een eiland ten oosten van Bali. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. Een gedurfde belofte van president Trump: zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China ziet tot zijn tevredenheid hoe Amerika aan het worstelen is met Iran. De belangen van China bespreek ik met sinoloog Henk Schulte-Northolt. Maar nu eerst, Trump roept, bij wijze van spreken, elke 6 minuten iets anders. Nu claimt hij weer dat Amerika de straat van Hormuz onder controle heeft.
6: We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away.
5: Maar welke opties heeft Trump nog, vooral met het oog op de midterms, de parlementsverkiezingen die eraan komen? Ik praat erover met Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD. Welkom.
7: Ja, goedemiddag.
5: Hi. Trump blijft positief voor de buitenwereld, maar we zien toch duidelijk dat het niet zo goed gaat met Amerika in die oorlog. Duurt nu al 5 maanden. Waar blijkt dat allemaal uit?
7: Nou ja, wat Trump zegt is dat hij de militairen verslagen heeft. En militair gezien is die operatie ook best wel vernietigend geweest. Alleen uiteindelijk is de setting nu zo dat Iran toch ook met die militaire tegenslagen op een hele slimme manier Amerika de baas lijkt te zijn. Waaronder ook in de straat van Hormuz. Trump moet die positieve boodschap uitstralen omdat die parlementsverkiezingen eraan komen over een paar maanden. En als hij daar zijn meerderheid kwijtraakt in het Huis en in de Senaat, de Amerikaanse Tweede en Eerste Kamer, dan zal hij de dictaten van de Democraten, zijn politieke opponenten, moeten opvolgen om beleid te kunnen maken. Ja. En daar vecht hij tegen. Dus hij zit in een lastig pakket, met name ook omdat die oorlog ongelooflijk impopulair is. Vooral onder zwevende kiezers en Democraten. En die zwevende kiezers heeft hij nodig voor een fatsoenlijk resultaat.
5: Ja, dat snap ik. Je ziet ook dat de dingen die hij zich had voorgenomen of die hij had aangekondigd, daar is eigenlijk niks van terecht gekomen. Er zou een leiderschapswissel komen. Hè, dus het leiderschap zou worden uitgeschakeld. Dat is gebeurd. En vervolgens kwam er iets voor terug dat naar mijn idee nog erger is dan ze hadden. Het nucleaire programma zou worden uitgeschakeld. Dat was ook uitgeschakeld. Obliterated, zei hij. En wat ik lees ook in dat geweldige boek Regime Change, is dat mensen opdracht kregen om dat te herhalen overal, iedereen bij hun werk. Dus dat was het beeld, maar daar is ook allemaal niks van terechtgekomen.
7: Nee, je ziet dat de geloofwaardigheid van Trump daar toch wel onder vuur komt te liggen. Omdat hij al tientallen keren heeft aangegeven, het einde is in zicht. We gaan overwinnen, er komt een overeenkomst aan. De gevechtshandelingen gaan stoppen, de straat van Hormuz gaat open. En dat is keer op keer niet gebeurd. Dus daar beginnen Amerikanen toch wel aan te twijfelen. En wat je ook steeds meer ziet, is dat mensen er ook aan twijfelen of Trump wel de middelen heeft om dit nog tot een succes te maken. Iran lijkt te spelen op tijd. Iran heeft een regime dat zich weinig van de ellende van de eigen bevolking aantrekt. Dus die hebben een groot incasseringsvermogen. Bij Trump tikt elke dag een tijd weg richting de verkiezingen. Die gaat bepalen hoeveel armslag die straks heeft. En Iran lijkt erop in te hebben gezet dit gewoon uit te zitten tot die tussentijdse verkiezingen. In de hoop dat Trump zoveel mogelijk schade leidt. En Amerika ook politiek wordt verzwakt als opponent van Iran.
5: Ja, en hij heeft natuurlijk ook nog een...
8: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand. En...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Leveranciers die om die reden nog niet hun productie op volle capaciteit hebben. Dus hij is afhankelijk van de goedkeuring van een defensiebegroting die inmiddels 1500 miljard dollar moet zijn. Ja. Dat is waar Trump en Hegseth op inzetten. Als die is goedgekeurd, kunnen de contracten worden afgesloten. Dan kan die productiecapaciteit omhoog. Maar de voorraden zijn heel erg aan het afnemen. En de opdracht om dat aan te vullen, dat loopt dus vast op dit technische politieke element.
3: Ja, je hebt het over het congres, dat dus toestemming moet geven. Ik zeg altijd, de Amerikaanse president gaat over alles behalve over geld. Hè. Daar komt het op neer, dat moet het congres doen. Hoe komt het dat zo blijft haperen? Want er zijn voorstellen geweest. En mijn indruk is dat op een bepaald moment de voorzitter van het huis, Mark Johnson, zei, we komen er nog niet uit, we gaan gewoon op reces. Dat betekent dat ook het congres gewoon openlijk zegt, we schuiven dit tot, weet ik wat, begin september of zo, maar eens even voor ons uit.
2: Ja, er is weer een afspraak gemaakt in het congres, een stoplapmaatregel, waarbij de Amerikanen dan iets mogen bijlenen om tijdelijk uitgaven te kunnen doen die eigenlijk niet zijn begroot. Maar uiteindelijk mag een president alleen uitgaven doen die zijn begroot. En het geld dat ook in de begroting staat moet worden uitgegeven. Ja. Aan waar het voor bedoeld is. Dus dat is wel iets waar de Amerikaanse president erg aan het congres gebonden is. En je zou kunnen zeggen, Republikeinen hebben het makkelijk, want die hebben het Witte Huis en de meerderheid in de Tweede Kamer, dus in de Amerikaanse Eerste Kamer.
3: Dus dat is makkelijk geregeld. Dat moet toch zo kunnen worden goedgekeurd?
2: Maar eigenlijk heb je in Amerika onderhand een vierpartijenstelsel in plaats van twee, omdat de Republikeinen in twee kampen verdeeld zijn. Je hebt een kamp dat heel erg fiscaal prudent is en eigenlijk geen begrotingstekorten wil en belasting niet wil verhogen. En je hebt pragmatische Republikeinen. Bij de Democraten heb je gematigde Democraten en hele linkse Democraten. En de verdeling van die Republikeinen, waarvan dus een deel zegt, wij willen niet dat begrotingstekort oploopt en dat de belasting omhoog moet. Die voorkomen dat Republikeinen als blok een meerderheid hebben, omdat Democraten sowieso niet heel erg behulpzaam zijn richting Trump, zeker niet in verkiezingstijd. En dat maakt het voor het congres uiteindelijk ook heel lastig om een begroting goed te keuren. Al hebben de Republikeinen de meerderheid, maar je hebt eigenlijk Republikeinse Partij A en Republikeinse Partij B. En geen van die twee heeft de meerderheid. En dat maakt het nu heel lastig om tot een overeenkomst te komen.
3: Ja, ze hebben ook pogingen gedaan om de president te dwingen om formeel toestemming te vragen voor die oorlog. Of om te stoppen, de zogenaamde War Powers Act, War Powers Revolution, die dateert uit de tijd van Nixon, geloof ik. En die is er ook niet doorheen gekomen uiteindelijk. Wat is daarmee, Anne? Want ik denk altijd dat is een soort artikel 100 procedure, zoals wij die kennen.
2: Maar dan nog dwingender. In Nederland is een artikel 100 procedure.
3: Ja, dat is vrijblijvend.
2: Een regering, parlement informeert, maar geen goedkeuring.
3: Maar dan is de traditie. Traditie in Nederland is altijd dat we dan hopen dat er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat steunt.
2: Zonder dat er wordt gestemd over. Ja, als er geen meerderheid tegen is, wordt instemming
3: voorgesteld. Precies, maar dit lijkt er een beetje op.
2: In de VS is die War Powers Act ontstaan toen Lyndon Johnson in de Vietnamoorlog zelfstandig steeds offensiever begon te opereren, zonder dat eigenlijk er een oorlogsverklaring was of het parlement goedkeuring had gegeven. En toen dat helemaal uit de hand liep, is er een wet aangenomen die zegt, een president mag in het geval van zelfverdediging of nationale urgenties onmiddellijk schieten. Maar moet dan wel binnen 60 dagen toestemming krijgen om na 60 dagen nog door te mogen gaan met die activiteiten. Trump is met het argument vanuit de regering gezien, het was urgent en voor de veiligheid belangrijk, die aanvallen op Iran begonnen. Dat is de afweging van Trump, dat kan. Alleen hij had wel binnen 60 dagen toestemming moeten krijgen volgens die wet om door te mogen gaan. Maar Republikeinen hebben een stemming daarover die dat zegt, hebben ze tegengehouden met hun meerderheid. En daardoor zegt Trump, ik heb me er niks van aan te trekken. Republikeinen beginnen ook aan te geven dat het misschien helemaal niet de grondwettelijke wet is. Dat zou dan bij het Hoge Rechtshof terecht moeten komen. Maar eigenlijk wordt die wet aan zijn Trump loopt die wet aan zijn laars. Ja. En gaat zijn gang. En er is voor de rest weinig wat je er tegen kunt doen, omdat je een president niet om politieke redenen met de motie van wantrouwen kunt afzetten. En het is geen high crime of misdemeanor. Dat is geen verraad of omkoping, waardoor je met een impeachment procedure kunt afzetten. Nee.

0: Nee. En hij heeft nog een argument, dat vond ik wel vindingrijk. Een hekzet, de minister van Defensie ook. Die zeiden, ja, eigenlijk moet je... Er was een wapenstilstand. Dus die periode van 60 dagen die zou pas weer ingaan als er opnieuw een oorlog uitbrak. Dan kun je erover discussiëren of dat het geval is. Maar ik vond het wel slim gevonden.
1: Ja, het is een beetje wat je bij basketbalwedstrijden hebt, dat met een time-out de tijd ook
0: op staat. Klokstil. Ja.
1: Misschien is het ook daardoor geïnspireerd. Ik denk inmiddels dat als je zou tellen hoeveel dagen er gevechtshandelingen hebben plaatsgehad, dat je ook wel aan die 60 dagen komt. Maar het laat wel zien wat de ongebruikelijke interpretatie is van Trump. Dat kan hij proberen, dat is zijn recht als president. Maar het congres laat wel heel erg de bal vallen in het daarmee akkoord gaan. Daarmee horen ze hun eigen positie uit. En ik denk ook eerlijk gezegd, als je kijkt naar het samenspel van het Hoge Rechtshof, het congres, het parlement en de president, dat Trump probeert het maximale eruit te halen op een soms niet altijd even smaakvolle manier. Dat kan hij proberen, hebben zijn voorgangers ook gedaan. Maar dat het congres echt de bal laat vallen door Trump met alles weg te laten komen.
0: Ja. Welke opties heeft Trump nog? Ervan uitgaande dat het geld er nog niet is, daar hebben we het over. Het feit dat hij eigenlijk niet voldoende wapens heeft of zich zorgen moet maken terecht over de voorraden. En het feit dat Iran nog steeds die straat van Hormuz dicht houdt. Wat zijn zijn opties?
1: Hij heeft er drie. Eén is militaire acties weer opvoeren en toch proberen militair gezien Iran eronder te krijgen. Wat ik al zei, uiteindelijk heeft hij ook een nucleair wapenarsenaal wat hij zou kunnen inzetten. Dat zou enorme schade onder de bevolking teweeg brengen. En Trump heeft gezegd, ik grijp onder andere in omdat Iran zo slordig met zijn eigen bevolking omgaat.
0: Ja, dan kun je moeilijk als stoombom op afsturen. Ja.
1: En eigenlijk zet het ook een president wat politiek gezien totaal onacceptabel is. Maar theoretisch zou dat kunnen. Maar in ieder geval militair opschalen, veel schade toebrengen en het regime op de knieën dwingen, dat is één optie. Tweede is economische sancties, dat is waar hij nu op inzet. Dus de straat van Hormuz blokkeren, handelsactiviteiten van Iran minimaliseren, de geldstroom naar Iran eigenlijk blokkeren en het land dwingen economisch naar de rand van de afgrond te gaan. Dan wordt het dus spannend of dat voor die voorverkiezingen lukt, of dat Iran voldoende vet op de botten heeft, in ieder geval het regime, om dat tot die tijd vol te houden. En de derde is wat Amerikanen noemen declare victory and leave. En dat is eigenlijk dat Trump dan een soort verklaring uitbrengt, ik heb al mijn doelen bereikt en ik ga weg zonder dat dat is gebeurd.
0: Ja, en hij zou ook
1: dat die politiek de aftocht gaan.
0: En hij zou kunnen zeggen dan, als je het zo doet, dat openhouden van die straat van Hormuz, dat is helemaal niet, voor mijzelf is dat helemaal niet belangrijk, of voor Amerika, want wij krijgen geen olie of gas door die, dat is een Europees probleem, en een Chinees probleem, dus weet je wat, lussen jullie dat nou op? Wat mij betreft heb ik alles bereikt.
1: Ja, de directe economische afhankelijkheid van Trump van die straat van Hormuz is klein. Het indirecte effect is natuurlijk wel het geval, als Europese en Chinese producten duurder worden, jaagt dat ook de inflatie in de Verenigde Staten aan. Maar dat kan Trump inderdaad doen. Maar Trump heeft wel aan het begin van de campagne gezegd, ik wil dat Iran stopt met die nucleaire activiteiten voor once and for all. Nu praat hij achter de schermen er al over dat het land voldoende beschadigd moet zijn, dat in ieder geval onder zijn presidentschap die nucleaire activiteiten niet meer kunnen worden opgebouwd. Maar dat is maar 2,5 jaar nog. Dus je ziet ook wel dat achter gesloten deuren die doelstellingen heel erg ter discussie worden gesteld. En dan kun je afvragen aan het eind van de actie of Amerika er wat mee opgeschoten is. Want de nucleaire activiteiten, als die weer worden hersteld, ook na die bombardementen van een jaar geleden, dan was misschien zo'n hele oorlog niet nodig geweest. De straat van Hormuz is veel onrustiger en onveiliger geworden. De economische impact is enorm. Dat zou misschien niet zijn gebeurd als die aanvallen niet zouden zijn gestart. Het regime is in dat opzicht niet weg. Er zijn wel andere leiders, omdat een aantal mensen is doodgeschoten. Maar de leiders die er nu zitten zijn van de hardere school dan van daarvoor. Dus per saldo, als Amerika nu zou weggaan, zou het echt een verliesscenario zijn, omdat op alle ambities Amerika moet inleveren. Ja. En dat kan Trump heel slecht
0: verkopen in de verkiezingen. En hoe zit het met de steun onder de Amerikanen?
1: Ja, die is heel erg beperkt. Een kwart van de Amerikanen is positief over de oorlog en driekwart niet. 60% van de Republikeinen is dat. Dus ook 40% van de achterban van Trump is heel kritisch. Maar wat voor de verkiezingen heel erg belangrijk is, is dat die zwevende kiezers die altijd de doorslag geven tussen gaan Republikeinen of Democraten winnen. Daarvan is ook zo'n 80% tegen deze oorlog. En als dit belangrijk genoeg is om je stem van afhankelijk te maken, je kan het ook oneens zijn met Trump en toch op basis van andere thema's wel op Republikeinen stemmen. Maar als dit doorslaggevend is, kan dit hele grote schade toebrengen aan het verkiezingsresultaat en de kans vergroten dat Trump met een vijandige meerderheid in het huis en in de Senaat te maken heeft vanaf het nieuwe jaar.
0: Ja, komen er direct nog even op terug, maar er is nog één ding. Wat ik het meest hoor, jij ongetwijfeld ook, is waar de mensen op letten, is inflatie. En brandstofprijzen, dat laatste, weegt heel zwaar. En ik denk steeds, dat is waarom hij zich zo druk maakt... bijvoorbeeld over Venezuela. Want hij wil eigenlijk de Venezolaanse olievoorraad kunnen optellen... bij de Amerikaanse. En dan kan hij zeggen, we hebben zo verschrikkelijk veel... bij ons gaat de prijs wel een beetje omlaag. En dan zich onttrekken aan het wereldmechanisme. Is dat, denk je, ook een beetje wat door zijn hoofd gaat?
1: Ja, inflatie is top of mind, om het maar op die manier te zeggen. Omdat elke Amerikaan ermee te maken heeft. Of je links bent of rechts, oud of jong, platteland of stad. Iedereen moet zijn auto vol tanken en iedereen moet naar de supermarkt. De inflatie is nu 3,4%. Het is 0,1% gedaald. Maar de lonen zijn gemiddeld 2,5% gestegen afgelopen jaar. En dat betekent dat Amerikanen hoe dan ook, als je naar die hoogovercijfers kijkt, inleveren en minder te besteden hebben dan een jaar geleden. En Trump is juist gekozen omdat onder Biden dit ook verschrikkelijk verkeerd ging en hij dat zou oplossen. Maar de situatie is onder zijn regime slechter geworden. Ja, en dat betekent dat hij daar waarschijnlijk toch een prijs voor betaalt als de Amerikanen naar de stembus gaan.
0: Ja, ja, en hij krijgt het maar niet voor elkaar om er iets aan te doen. Hè. Er is er één groep, geloof ik, een benzinemaatschappij die een aantal tankstations runt. En die hebben gewoon kunstmatig, zal ik maar zeggen, de prijs verlaagd. Dat vond ik wel een goede stunt. En dat zou hij natuurlijk ook kunnen stimuleren. Maar ja, daar is geen economische onderbouwing voor.
1: Nee, en vroeg of laat zullen die organisaties ook, laten we zeggen, rook uit de schoorsteen moeten laten komen. Dus misschien dus echt niet een heel erg houdbaar economisch model.
0: Nee, dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
2: We face a political crisis, an economic crisis, and a moral crisis all at once. The only solution is victory. And so we need the unity and resolve not just to win, but to win big.
0: Ja, dat was John Ossoff, democratische senator uit Georgia, op een campagnebijeenkomst. En dat brengt ons op die midterms, de parlementsverkiezingen die op 3 november plaatsvinden. Je zegt al, er is een redelijke kans dat Trump een verlies gaat leiden. Dat is overigens gebruikelijk hè, bij midterms. Dus ja, daar is hij niet alleen in, daar moet ik wel bij zeggen. Maar hoe staat dat ervoor? Wat zeggen de peilingen?
1: Nou, als je naar het Huis van Afgevaardigden kijkt, die Amerikaanse Tweede Kamer, dan zie je dat een president altijd bij tussentijdsverkiezingen verliest. Ja. Alleen als jouw partij een grote meerderheid heeft en je verliest wat, kun je meerderheid nog behouden. Maar de meerderheid van de Republikeinen is flinterdum, 2, 3, 4 stemmen. En dat betekent als er maar in een enkele kiesdistrict van de 435 die er weer onder de hamer gaan allemaal, als hij er een handvol verliest, is hij de meerderheid kwijt. En dan hebben democraten de meerderheid en die kunnen dan heel veel procedureel bepalen. En ze hebben een meerderheid als het op stemmen aankomt. Dus dat zou voor hem erg ongunstig zijn, want dan heeft hij daarmee te maken. De Senaat leek heel erg op een meerderheid voor republikeinen af te stevenen. He, er wordt 1/3 van herkozen elk verkiezingsjaar. Maar de laatste peilingen geven aan dat het ook heel mogelijk een 50-50 verdeling kan worden. Dan geeft gelukkig voor Trump de vicepresident, die voorzitter is van de Senaat, de doorslag. Dus dat zou Trump nog aan de meerderheid kunnen helpen. Alleen, waar we het net over hadden, dat de Republikeinse Partij eigenlijk uit 2 partijen bestaat. Ja. Dat geldt ook voor die Senaatsfractie. En je hebt 2 senatoren die eigenlijk heel kritisch zijn op Trump. De een komt uit Maine en de ander komt uit Alaska.
0: 2 vrouwen, ja.
1: Die uit Alaska, die hoeft niet te worden herkozen, want die hoeft niet verkiesbaar. En Collins uit Maine wel, maar die staat er relatief goed voor. Ja. Ja, en als die alle 2 in die partij blijven en het is 50-50, dan kan het heel goed zijn dat die met democraten meestemmen bij belangrijke besluiten.
0: Dat is waar. Maar
1: Trump heel lastig maken.
0: Ik heb wel eens opgelet, zij stemmen inderdaad vaak tegen iets van Trump. Maar meestal, als ze van tevoren weten dat het voor Trump toch wel goed uitpakt. Dus het zijn wel handige tantes hoor, deze 2 senatoren.
1: Ja, nee, dat kan. Alleen beide hebben niet meer met Trump te maken bij hun herverkiezing. Nee. Omdat de dame uit Maine wordt dit jaar gekozen. Dus die heeft over 6 jaar pas weer volgende verkiezingen. En de dame uit Alaska wordt over 4 jaar herkozen. Ja. Dan is Trump ook al weg. Dus ze hebben wel relatief de vrije hand om te doen wat ze willen. En ze zijn wel recalcitrant gebleken in de praktijk.
0: Ja, iets anders. De net benoemde nieuwe minister van Justitie, Todd Blanche, die werkt aan een wet om het zogenaamde executive privilege uit te breiden. En dat komt erop neer dat de president kan zeggen, Koen Petersen ontvangen in de Oval Office en we hebben iets besproken, doet niet toe wat. En dat is allemaal dan privilege. Dus jij mag daar nooit een woord over vertellen. Als hij dat consequent doet en voor iedereen laat gelden, dan betekent dat dat de actie die de Democraten zouden willen nemen, bijvoorbeeld om alle bewindslieden, ambtenaren, noem maar op, die in hun ogen iets fout hebben gedaan en dan voor hoorzittingen worden opgeroepen, die kunnen allemaal zeggen, sorry, ik kan niks zeggen. Dus ook als hij verliest, betekent dat nog niet dat hij zijn macht kwijt is. Ik vond het een ontzettend handige truc.
1: Ja, het past in een trend waarbij de macht van de Amerikaanse president ten opzichte van het parlement toeneemt.
0: Ja.
1: Dat was een trend die je eigenlijk ook al zag tot aan Vietnam en Watergate in de jaren 70. En na die twee crisisperiodes is er wetgeving aangenomen om de macht weer terug te brengen bij het parlement. Alleen de grote moeilijkheid daarbij is dat je aan de uitvoerende macht één president heeft die eigenlijk alles bepaalt. Dat kan hij delegeren, maar hij is de eindverantwoordelijke. En in het parlement heb je 435 Tweede Kamerleden, 100 senatoren, dus 535 opponenten die ook nog een keer verdeeld zijn. En dat maakt toch dat ook daarna de trend weer is geweest dat de president machtiger is geworden ten opzichte van het parlement. Dit zou daar inpassen. Het kan ook voordelen hebben, omdat je vaak hoort dat het Amerikaans politieke systeem lam ligt. Met name ook omdat het parlement complex is om te managen. Maar het holt aan de andere kant ook wel weer de democratie potentieel uit als het misbruikt wordt, die ruimte. Wat je nog wel kan zeggen is dat als dit gebeurt, dan heeft Trump er 2 jaar profijt van. Maar het betekent ook dat zijn opvolgers er profijt van zullen hebben. Dus het is niet per se een Trump-machtsgreep op voorhand, maar wel iets wat de positie van de president kan versterken.
0: Zolang
1: en dat kan
0: nog
1: ook
0: is.
1: Wel iets nou, zijn wat goed is binnen het stelsel.
0: Ja, ook dat kan. Maar dat brengt ons eigenlijk op laatste stukje van het gesprek. En dat is een beetje vooruitkijken naar 2028. Eerst even naar de Democraten. Ik zie en hoor eigenlijk niks van de Democraten. Niks waarvan ik denk, nou, dat is nou de moeite. Dat wordt een leuke kandidaat. Ze zijn zich aan het warmlopen. Ze hebben goede ideeën. Het enige wat ik hoor is ruzie tussen de linker en de rechter vleugel. En dat is het.
1: Ja, de Democraten hebben 2 problemen. Eén, ze zijn enorm verdeeld tussen die democratische socialisten, hè, wat in Amerika als communisten wordt afgeschilderd, die ook een aantal voorverkiezingen hebben gewonnen, en de mainstream democraten. En tweede is, ze hebben niet één leider. Je hebt een leider in de senaatsfractie, die is niet de baas van de partij. Je hebt een leider in het huis, die is niet de baas van de partij. Je hebt de gouverneurs, die dat ook niet zijn. Dus er is niet één gezicht dat de oppositie kan aanvoeren tegen de Republikeinen. En het grappige is, als je naar peilingen kijkt, dan zie je dat als wordt gevraagd wie is voor u de beste kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2028, dat Kamala Harris,
0: ja,
1: die een ongelooflijk slechte campagne heeft gevoerd en een heel slecht resultaat heeft neergezet, dat die bovenaan staat.
0: Ja.
1: Dus de Democraten zijn blijkbaar zo in paniek dat ze terugvallen op iemand die het helemaal niet kan.
0: Nee.
1: En waarvan je eigenlijk al zegt, die gaat op voorhand de verkiezingen verliezen. Dus die hebben echt een heel groot probleem, omdat ze geen leider hebben, geen kandidaatleider.
0: Nee.
1: Ze hebben een verdeelde partij. Dat wordt, als ze dat niet fixen, een drama bij die verkiezingen over 2 jaar.
0: Zeker. Het is misschien ook, denk ik, omdat dat de enige is die ze kennen. Die vrouw heeft natuurlijk, ze heeft dan wel verloren, maar iedereen weet wie ze is. En alle andere namen die je af en toe hoort, daar weten de mensen eigenlijk niet precies van.
1: Ja, nou ja, het zorgelijk is ook dat op 2 Kevin Newsom staat. Dat is de gouverneur van Californië. Dat is weliswaar de grootste staat van het land. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen een senioren persoon. Maar Californië is net als, dat is ook de staat waar Kamala Harris vandaan komt, is echt een uitgesproken liberale linkse staat in de ogen van de Amerikaanse kiezers. En veel mensen hebben helemaal geen zin om op iemand te stemmen die dat label heeft.
0: Nee.
1: Dus dat betekent dat je al moet kijken naar kandidaat 3, 4 of 5 die op dit ogenblik in die partij heel weinig steun hebben.
0: Ja.
1: Maar je ziet wel vaker dat een kandidaat die bij de voorverkiezingen de eigen achterban heel goed doet, bij verkiezingen aflegt, omdat die zwevende kiezers, die middenkiezers, dan toch zo'n kandidaat uitgesproken links of rechts vinden.
0: Ja, tenslotte dan dezelfde vraag over de Republikeinen. Want je hoort daar de naam van Vance, en je hoort anderen zeggen, ja, die wordt weer een beetje weggemoffeld. Je hoort de naam Rubio noemen, en dat is het dan zo'n beetje. Hebben die een plan of een strategie voor de verkiezingen van 2028?
1: Ja, er worden eigenlijk 2 namen genoemd die jij ook nu noemt. Vicepresident J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. 2 getalenteerde politici. Maar wel nu sterk geassocieerd met Trump, die zeer impopulair is. Dus normaal gesproken zou dat een rit richting de afgrond zijn. Maar door dat enorme probleem van de Democraten zouden ze nog kansrijk kunnen zijn. En als je nu Republikeinen vraagt, wie is jouw favoriete kandidaat om de presidentskandidaat te worden, dan zie je dat J.D. Vance, de vicepresident op 1 staat, met zo'n 35% van de Republikeinen die hem zou steunen vandaag. En Rubio staat op 2 met een procent of 17, 18. En dan volgt de rest. Dus eigenlijk twee kandidaten die gegarandeerd het niet zouden halen, gelet op de impopulariteit van Trump, zouden nu nog kansrijk kunnen zijn, omdat de Democraten er een nog grotere puinhoop van maken.
0: Ja, ja, maar goed, dat is, het zou winnen zijn omdat de ander het zo slecht doet.
1: Exact.
0: Ja, ja, wat in feite ook het geval is geweest toen Trump won van Hillary Clinton en toen Trump won van Kamala Harris.
1: Ja, hoewel Trump situatie in 2016 nog wel echt heel erg anti-establishment, anti-huidige gang van zaken, anti-politiek,
0: ja,
1: campagne voerde. En Amerikanen hebben heel weinig vertrouwen in de media, in de journalistiek, in het rechtssysteem, in de politiek. Dus dat onderbuikgevoel sprak hij wel aan. En hij was echt een hele duidelijke andere keus. Maar nu is hij ook een gewoon politicus geworden. En zijn potentiële opvolgers zijn dat helemaal. Dus
0: ja,
1: het wordt weer kiezen uit kwade voor de Amerikanen.
0: Oké. Nou, we gaan elkaar de komende tijd nog heel vaak spreken. Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Hier is jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Bij het Indonesische eiland Flores hebben ze een aardbeving gehad met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Over schade is nog niks bekend. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven. Flores is een eiland ten oosten van Bali. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. Een gedurfde belofte van president Trump: zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Laatste week wordt Oekraïne nacht in nacht uit bestookt met Russische raketten. En waarom doet Volodymyr Zelensky wederom een beroep op aan Donald Trump? Deze keer via CNN.
8: I'm asking American partners to sell me 5% of missiles what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians ballistic missiles.
7: Ja, het lijkt of je Trump hoort onderhandelen, zal ik maar zeggen. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan houdt de situatie in Oekraïne in de gaten. Geert-Jan, vorige week legde Robert Serry, de diplomaat, hieruit dat de situatie zo erg was dat hij eerder uit Kiev is vertrokken, waar hij een groot deel van zijn leven verblijft. Is de situatie nu onveranderd?
9: De situatie is onveranderd en nijpend. En Robert Serry kan dan nog weg uit Oekraïne. Er zijn miljoenen Oekraïners die daar natuurlijk gewoon blijven, of het nou erger wordt of niet.
7: Ja.
9: En die ballistische raketten, waar Zelensky het ook over heeft als hij spreekt over dat hij luchtafweer wil, dat is op dit moment het grote probleem van Oekraïne, van de Oekraïnse steden. Ja, en als het afvangpercentage afneemt van de luchtafweer, dan heeft elke burger van Oekraïne een probleem. En er is zelfs nu een discussie in Oekraïne tussen de pers en het ministerie van Defensie. Want het ministerie van Defensie wil sinds vandaag niet meer publiceren hoeveel ballistische raketten er uit de lucht zijn geschoten. Je weet, ze doen dat dag in dag uit sinds 4,5 jaar oorlog. Ja, ja. Maar nu zegt het ministerie, ja, wij vangen niks meer af. En jullie framen dat alsof dat onze schuld is en wij ons werk niet doen. Dan zeggen de journalisten, nou ja, ja toch moet je blijven publiceren, want je bent anders niet transparant. Dus het geeft aan hoe gevoelig dit dossier is. Wat een gebrek aan luchtafweer leidt dan weer tot frictie op andere niveaus.
7: Ja. Zelensky zegt dat hij miljoenen telefoontjes pleegt, dat lijkt mij aan de hoge kant. Maar toch, om aan luchtafweerraketten te komen of ze te kopen, wat zijn de vooruitzichten?
9: Misschien belt hij alle Amerikanen af.
7: Ja, dat zijn 342 miljoen.
9: Dan is het nog weinig. Maar de vooruitzichten zijn ook gewoon slecht, Bernard. Want Amerika voert natuurlijk nog altijd die oorlog in het Midden-Oosten en houdt zijn Patriot-kruid daar niet droog. En Zelensky die zegt dan ook in gesprek met CNN, ja, ik haal alles uit de kast, echt alles. Ik kan over sommige dingen niet eens zeggen wat ik doe en vraag en uit de kast haal. Waarbij hij er wel bij zegt, ja, niks corrupts of illegaals, voordat mensen dat weer denken. Maar de lobbyist puur sang Zelensky, die zoekt dus zelfs het randje op. Waarbij we wel even moeten zeggen, het is niet zo dat hij dan die luchtafweerraketten van Amerika zou krijgen. Die zou hij of kopen of via die Pearl-pakketten die Mark Rutte voor hem regelt via de NAVO. Dan zou hij ze op deze route krijgen.
7: Ja, en dat betalen wij ze en Amerika levert ze. Ja. En daar komt het op neer. Zelensky zal zijn lobbykunst toch moeten blijven vertonen. We hebben in de loop van de jaren ook van jou vaak gehoord hoe een meester die man daarin is. Want Oekraïnse steden zijn momenteel slecht verdedigd.
9: Ja, en een aantal gedachten heb ik dan over wat Zelensky de Amerikanen zou kunnen bieden. Want we kennen Trump en zijn transactionele regering voor wat hoort wat. Nou ja, we weten dat Oekraïne inmiddels een geweldige wapenindustrie aan het optuigen is. Dat Amerika geïnteresseerd ook is in de Oekraïnse drones. Dus daar kan een deal in zitten. Misschien dat ook toekomstig produceren van een Oekraïns-Europese luchtafweerraket van het Vrija-systeem, dat moet over een jaar op de markt komen. Misschien dat de Amerikanen daar ook wel interesse in hebben, omdat ze dus ook van alles er doorheen jagen.
7: Ja, die hebben zelf ook gebrek aan Patriots.
9: Dus. Precies. Ja. Ja. Maar als je het nieuws wat breder volgt, Bernard, dan zie ik ook nog andere ontwikkelingen. Want wat is er nou weer vannacht gebeurd? Oekraïne voert hele felle aanvallen uit op een belangrijke zeehaven van Rusland in de Zwarte Zee, bij Novorossiysk. En J.D. Vance, die heeft, volgens mij was het begin deze week, tegen Zelensky gezegd, stop nou met het aanvallen van schepen die olie vervoeren in de Zwarte Zee, Russische schepen, want de prijs van olie wereldwijd, die gaat over de kop. Dan Zelensky heeft gezegd, oké, doe ik wel, maar wat staat er tegenover? Dat weten we nog niet. Misschien wel een Patriot. Nu valt Oekraïne de hele infrastructuur van die haven aan. Ja. Niet de schepen met olie, wel de rest. Ze raken ook graanterminals. Nu klaagt Rusland steen en been, ik zeg gejank van de bovenste plank, over dat de graanterminals worden aangevallen. Want dat drijft de graanprijs weer op. Nou, ik denk dat wat Rusland al 4,5 jaar doet in Oekraïne, dat ook de graanprijs en de voedselprijzen geen goed doen.
7: En het is ook een beetje Groundhog Day, want toen de oorlog begon, had je diezelfde kwestie.
9: Ja, en ook nu zou het kunnen dat Rusland dan loopt te klagen en hoopt dat J.D. Vance zegt, oké, Zelensky, stop nou met aanvallen van graanterminals. En dat Zelensky dan misschien zegt, oké, maar voor wat hoort wat. En zo zie je aan alle kanten, wordt alles uit de kast gehaald. Je hebt zelfs nog F-16's in Oekraïne, waarmee in potentie ballistische raketten uit de lucht zouden kunnen worden geschoten. Maar ja, we hebben ook het gehad over hoe moeilijk het is om een F-16 te bedienen. Ja, die piloten die kunnen veel in de Oekraïne, maar dit is echt van de bovenste plank.
7: Ja, en zo'n raket is ballistisch, hè, dus je gaat krankzinnig hoogte. Heel moeilijk. Okay.
9: Er is één lichtpuntje, Bernard. Ja. Laatste nieuws. Ik heb zojuist een interview beluisterd op de Poolse radio met de Poolse onderminister van Defensie, Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. En zij zegt, Polen overweegt luchtafweerraketten naar Oekraïne te sturen. Ze zegt dat er ook gesprekken zijn met de NAVO en Amerika, met als argument vanuit Polen, liever dat we boven Oekraïne raketten uit de lucht halen dan dat ze de grens overvliegen en in Polen landen. Nou, dat is aardig van de Polen als dat doorgaat, dziękuję bardzo. Maar ja, een paar Poolse luchtafweerraketten maken nog geen zomer.
7: Nee. Maar het is wel een hele ernstige ontwikkeling. Dat dit de eerste keer is dat we, nou, waar we zo vaak over hebben, dat je ziet dat het Europese deel van de NAVO niet helemaal veilig is.
9: Nee,
7: dat is zo. Kijk, dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
5: De wereld.
7: Terwijl Amerika worstelt met Iran, houdt die andere grootmacht zich erg koest. De Chinese president Xi kijkt tevreden en heeft er juist een belang bij dat dit nog een tijdje voortduurt. Al zal China dat nooit openlijk zeggen. Er was een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken die zegt dat de situatie in het Midden-Oosten uit de hand loopt. Ik praat erover met sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Dag Henk.
10: Dag Bernard.
7: Zit Xi nu lekker in een leunstoel met een kopje thee toe te kijken?
10: Ja, hij heeft zelf wel misschien er baat bij of in een historische ontwikkeling die hij als goed is, ook als onvermijdelijk ziet. Namelijk dat het kapitalistische Westen en als uitwassen daarvan het imperialisme ondergaat en het socialisme, waarvan China de informele leider is, opkomt. Dus dat is niet alleen maar retoriek. Zo zijn die mensen ook gevormd via de partijscholen die ze hebben gevolgd. Ze zien hier een overreaching van Amerika die zichzelf te gronden richt, versneld te gronden richt.
7: Ja.
10: Dus in die zin kunnen ze natuurlijk wel zoals je zegt, een beetje achteroverleunen. Maar er zijn ook wat praktische bezwaren die ze minder leuk vinden. Maar dit is denk ik het overheersende gevoel.
7: Ja. Welk belang heeft China bij deze oorlog?
10: Ja, de uitputting van Amerika is het belangrijkste. Ik vond het heel symbolisch, vlak nadat de oorlog was begonnen, toen allerlei scenario's nog overwogen werden in Amerika, werden er meer dan 2500 mariniers uit Okinawa. Dat is dus het zuidelijke deel van Japan, die eilandenketen in het zuiden van Japan, waar de Amerikanen een grote basis hebben. Die werden overgegeven naar het Midden-Oosten. Dat is precies wat China aan de kaart speelt. Jij zult je misschien nog herinneren de Pivot to Asia onder president Obama. Ja, minister Clinton was toen buitenlandse zaken, Hillary Clinton. En die zeiden, we moeten ons niet onze energie en onze tijd verspillen aan al die zinloze oorlogen in het Midden-Oosten. Onze echte grote strategische verhaal, dit was in 2010, toen al, is China. Dus laten we daar onze energie en militaire activa op inzetten. En nu zie je de omgekeerde beweging.
7: Ja, het was inderdaad zo.
10: China veel machtiger is geworden.
7: Obama die had het over het belang van Azië in het algemeen. En ik herinner me ook dat bij zijn herverkiezing, na zijn herverkiezing, was zijn allereerste reis naar Myanmar. Niet naar Europa of niet naar Afrika, naar Myanmar. Dat was toen echt een signaal van, dit is de kant waarnaar wij uitkijken.
10: Ja, en ook toen een potentiële democratie nog, denk ik. Dat is zo'n dieren.
7: Ja, wel. Ook,
10: Obama zette zich daar meer voor in dan Trump.
7: Ja. Nou is China ook een bondgenoot van Rusland, maar ook van Iran. Speelden de Chinezen op militair terrein ook een rol in dit verhaal?
10: Ja, China is natuurlijk ook wat voor genoemd als het belangrijkste lid van als een autocratie. Rusland, Noord-Amerika, China en Iran. En heeft al jarenlange militaire samenwerking. Overigens hebben ze dat wel wat teruggeschroefd. Dus meer dual-use technologie dan rechtstreekse wapens en leveranties. Maar het zal China niet welgevallig zijn als Iran om zou vallen. En als daar een, laten we zeggen, zoals zij het noemen, een kleurenrevolutie zou plaatsvinden. Dat een ander politiek systeem zou ontstaan. Dat zou erg in hun nadeel zijn. Ja. Anderzijds kunnen ze niet te hard inzetten op de steun met Iran. Want dan zouden ze toch Amerika, met wie ze ook voorzichtig proberen wat relaties te verbeteren, voor de schenen schoppen. En er is nog een ander element, dat heet Saoedi-Arabië. China heeft in 2023 een hele belangrijke rol gespeeld in de normalisering van de betrekkingen tussen Iran en Saoedi-Arabië. Ze hebben met beide landen grote economische relaties. Gaat veel verder dan alleen maar olie. Het is ook bouw van infrastructuur, levering van elektrische auto's en ga maar door. Dus ze moeten voorzichtig opereren. Maar ze willen niet dat het Iraanse regime omvalt.
7: Nee, dat begrijp ik. En overigens, dat was uitzonderlijk. Hè. We hebben destijds daar ook over gesproken, jij. En het was uitzonderlijk dat China zo'n diplomatieke missie ondernam. Want dat is, laten we zeggen, geen Chinese traditie, om het maar voorzichtig uit te drukken.
10: Nee, de ervaringen die ze hebben, hun geopolitieke bril, richt zich vooral op Oost-Azië. Daar moet natuurlijk de oude positie van dominantie worden hersteld. Te beginnen met Taiwan, Zuid-Chinese Zee, waar ze natuurlijk heel assertief zich opstellen ook. Maar in de rest van de wereld zijn ze nogal terughoudend. Maar die bemiddeling tussen Iran en Saoedi-Arabië past ook wel een beetje bij het Chinese zelfbeeld en hoe ze zichzelf ook graag neerzetten. Namelijk als een grootmacht die toch vredelievend is, die via onderhandelingen en overleg en niet via meteen met wapengekletter problemen probeert op te lossen.
7: Ja.
10: Dus in die zin was dat een enorme politieke doorbraak voor ze.
7: Ja, nou wat Xi zittend in zijn leunstoel met zijn kopje thee ook ziet, zijn alle berichten over het gebrek dat Amerika zo langzamerhand krijgt aan raketten en munitie. Daar zagen we al heel vroeg in de oorlog signalen van toen Trump mariniers weghaalde, wat jij noemde uit Okinawa. En als ik dat hoor en denk, dan denk ik, waarom schreeuwen de Amerikanen dit zelf van de daken? Hè? Het lijkt mij niet zo handig. Maar Xi zal zeggen, blijf het vooral van de daken schreeuwen, want het komt mij alleen maar goed uit, toch?
10: Wat van de daken schreeuwen, bedoel je precies?
7: Dat ze door hun eigen raketten heen raken.
10: Oh, sorry. Dat, zeker. Dat past zeker in het Chinese belang dat die uitputting plaatsvindt. Want nogmaals, ze willen wereldwijd hebben ze die ambitie die ik noemde in het begin van ons gesprek om Amerika te verzwakken. En China is natuurlijk een razendsnelle militaire opbouw bezig. Zowel met enorme wapensystemen, technologieoverdracht naar allerlei landen. Dus het is zeker in hun belang dat Amerika mondiaal verzwakt.
7: Ja. Er wordt steeds gesproken over de landen die het meeste lijden hebben onder het afsluiten van de straat van Hormuz. Dat is Europa, zeker. En dat is misschien ook Afrika, dat is bijna ook wel zeker. Maar we horen ook steeds China. Is dat echt zo? Heeft China daar nou zo'n enorme hinder van?
10: Ja, kijk, nog steeds, ondanks de elektrificatie van de Chinese industrie is nog steeds erg afhankelijk van olie. En olie moet voornamelijk worden geïmporteerd. En een 2/3 van de olie die China importeert komt overzees. En daarvan komt weer ongeveer de helft via de straat van Hormuz. Dus het is een enorm belang dat die uitvoer van olie naar China blijft stromen. Nu is dat wel ook ingewikkeld vanwege de Amerikaanse sancties. Maar daarvoor hebben ze toch een soort vernuftig systeem van een schaduwvloot en andere verdekte middelen ook om die betalingen af te handelen opgezet. Maar het is zeker zo dat China, ik denk van de totale olieimport nog steeds 13-14% uit Iran komt. Dus als dat opeens zou stokken, zou ophouden, zou dat een groot probleem zijn.
7: Ja. En wat heeft dit alles voor effect op de Chinese economie?
10: Nou, die is sowieso verkeerd, die wat in zwaar water. Dat heeft niet alleen hiermee te maken. Kijk, de Chinese economie die is al jaren aan het afzwakken. We herinneren ons nog die groeicijfers van de eerste twee decennia van deze eeuw. Van 10-12%. Dat is nu teruggezakt naar 5%. Daar heeft die COVID-epidemie ook geen goede bijdrage aan geleverd. En als de energieprijzen stijgen, is dat voor China natuurlijk niet gunstig. Ik weet niet precies in percentages, maar zeker versnelt het ook weer. En dat is dan wel weer een keerzijde ervan. Ik vond het zo interessant, toen dit conflict net uitbrak, dan zag je de aandelen van een aantal Chinese bedrijven omhoog schieten. Vooral bedrijven die actief zijn in de groene industrie, in batterijen, auto's, ja, windmolens, en ga maar door. Dus
7: ja, dat begrijp ik ook best.
10: De elektrificatie, ja. En die is mondiaal, is dat een onomkeerbare trend. En China is daar gewoon verreweg het verst in volume en in technologie. Dus in die zin is het per saldo denk ik niet erg negatief voor de Chinese economie.
7: Ja. Laten we even praten over Taiwan. Daar hebben we het al vaak over gehad. China ziet hoe het Trump vergaat in alle perikelen waarin hij zichzelf heeft gewurmd, zal ik maar zeggen. Is dit een uitnodiging aan China om dan misschien wat strenger op te gaan treden tegen Taiwan? Of, dat zou ook kunnen hoor, denken de Chinezen, nou, als die Amerikanen met dat enorme leger zo'n land als Iran er niet eens onder krijgen, dan moeten wij misschien ook uitkijken. Hoe zijn ze geïnspireerd of juist voorzichtiger?
10: Ik denk dat ze de eerste, vooral geïnspireerd. Kijk, even los van wat hier allemaal gebeurt in het Midden-Oosten, is dit een politiek axioma, politiek imperatief, dat Taiwan weer herenigd wordt, zoals zij het noemen, met het moederland. Ja. Dat moet links of rechtsom gebeuren. Dus wat ze hierbij in de kaart speelt, is ten eerste dat als normaal nu wordt gemaakt dat de andere grootmacht soevereiniteit van andere landen schendt, met wapengekletter, ongegeneerd andere landen binnenvalt, leiders verwijderd, ga maar door. En dat terwijl Taiwan niet eens een ander land is. Dat is natuurlijk onderdeel van China. Dat vindt niet alleen China zelf. Dat vinden ook de meeste andere landen ter wereld. Hebben gezegd, ja, er is maar één China. Dus volkenrechtelijk staan zij nog sterker. Dus dat geeft ze een enorm voordeel. En die Amerikanen worden natuurlijk, dat bleek ook weer toen Trump in China was in mei. Die ging daar heel ver. Die zei andere dingen dan Amerikaanse presidenten voor hem hadden gezegd. Hij zei bijvoorbeeld, die wapenleveranties die Amerika jaarlijks nog levert aan Taipei, aan Taiwan, die worden voortaan, ga ik die in overleg afvoeren als ik dat doe, met de Chinezen zelf. En ze presenteert het als een soort onderhandelingschip. Ja. Maar dat werd er heel, heel erg vreemd opgevat, dat ze die kaart uit handen gaven. Dus Amerika, de Chinezen hebben meer vrij spel, maar het tweede punt wat jij zei, is het zo makkelijk om Taiwan in te vallen en over te nemen? Nee, dat is erg ingewikkeld, denk ik.
11: Nee,
10: het is natuurlijk een eiland. Het is heel moeilijk om daar te landen, amfibisch. Ja. Hoe doe je dat? Dus dat blijft een overweging die heel ingewikkeld wordt.
7: Je zou het kunnen omsingelen, hè, met schepen gewoon, en daardoor isoleren. Je kan ook uit de lucht van alles. Er zijn opties. Maar nog eens iets, hè, je had het net al over die militairen die uit Okinawa zijn weggehaald. Dat betekent dat de Amerikanen feitelijk minder slagkracht hebben in die regio. Is dat ook een inspiratie voor China om te zeggen, nou, dan worden onze kansen om Taiwan in te nemen, fout woord, ik weet het, maar met ons te herenigen, die nemen dan toe?
10: Ja, zeker. Ja. Ja, die nemen toe. En de politieke wil neemt af, daar had ik het net over. Want Biden heeft nog een paar keer geroepen, we komen ze zeker te hulp als China dat zou doen. Nou, toen Trump laat hele andere teksten uit. Die zegt dat idee van onafhankelijkheid, niet dat Taiwan dat gaat doen, hoor, formeel. Maar dat vindt hij een heel slecht idee. En waarom zou ik Amerikaanse troepen zo ver over zee sturen? Dus ze voelen dat misschien de tijd wel rijp is. Amerika verzwakt materieel en de politieke wil neemt af.
11: Ja.
10: Dus dat is op zich een hele gunstig scenario.
7: Ja, er is nog een dingetje, daar hebben we het vaker over gehad, maar ik stel hem toch weer die vraag. Wij erkennen Taiwan helemaal niet. Geen enkel land, bijna geen enkel land ter wereld, sinds we allemaal die eenlandpolitiek hebben aanvaard. Zou het niet flinker zijn van ons om te zeggen, nou, dan erkennen we Taiwan wel? Want als we dat niet doen, ja, dan hebben we ook geen argument als China eenmaal toeslaat.
10: Ja, precies. Nee, dat zou heel goed zijn. Daar zouden de Amerikanen het voortouw in moeten nemen. Maar ja, dan moeten we even de klok terugdraaien naar de jaren 70, toen Nixon naar China ging.
7: 72.
10: En dat was juist de doorbraak. Ja. 72, van normalisering van betrekkingen. Maar toen hebben ze niet gezegd van Taiwan hoort bij China, maar er is maar één China. En daar verstaan misschien, dat is men aan beide kanten van de straat het over eens. Dus als je nu dat na zoveel jaar, ruim 50 jaar, helemaal terug zou draaien en zeggen Taiwan is onafhankelijk. Eén ding is zeker, dan moet China, ook al zijn de risico's enorm, die kan niet anders dan onmiddellijk Taiwan aanvallen.
11: Ja.
10: Dat is absoluut uitgesloten om het niet te doen. Ze hebben zelfs een wet aangenomen in 2005, de anti-afscheidingswet. Dus er is geen enkele andere optie dan met vol geweld erin te gaan.
11: Ja.
10: Dus dat risico zullen Europa en zelfs de Amerikanen niet lopen.
7: Nee, dat zou dan een provocatie zijn die we onszelf kunnen verwijten, dat begrijp ik. Ten slotte nog even, Henk, je hebt het al heel even over gehad. De Chinese krijgsmacht. We horen van alles zeggen, het gaat goed. Ze kunnen heel veel. Ze maken een redelijk goed gevechtsvliegtuig. Ze hebben inmiddels een paar vliegtuigschepen. Ja, Amerika heeft er 11, maar goed, ze hebben er dan ook 2 of 3. Dus ze komen een eindje in de buurt. Hoe is de kwaliteit van die krijgsmacht?
10: Dat is moeilijk te zeggen, omdat ze niet getest zijn in de actuele oorlogssituatie. Sinds 1979, toen hebben ze Vietnam aangevallen. En daar hebben ze een zware nederlaag geleden, hoewel ze dat nooit zullen erkennen. Dus de opbouw van een moderne krijgsmacht, met integratie van onderdelen en alles, command and control, alles wat erbij komt kijken, dat is nooit getest. Dus je hebt wel deskundigen die zeggen, ja, al die wapensystemen, dat moet je alleen in de praktijk kun je beoordelen in hoeverre dat goed geïntegreerd is en in een vechtsituatie effectief.
11: Ja.
10: Dus dat is één ding. En het tweede is de onrust aan de top van het leger. Je hebt daar een Xi is bekend om zijn anticorruptiecampagne, maar die heeft hij ook uitgebreid tot het leger. Dat betekent dat het Centrale Militaire Comité, dat is het hoogste orgaan van het leger, geleid of onder toezicht van de partij. Daar zaten 5 generaals in. En 4 van die 5, en Xi zelf, en 4 van die 5 die zijn de laatste 2 jaar gezuiverd. En niet eens onder aanklacht van corruptie, maar eerder dat ze niet zich wilden schikken naar de bevelen van het centrum. Lees wat Xi Jinping wilde. Dus ja, daar is van alles gebeurd.
7: Oké, wat wil Xi Jinping dan van zijn leger?
10: Die wil dat het moderne oorlogen kan voeren en winnen.
7: Ja.
10: Dat is de slogan.
7: Ja.
10: En vooral in de regio. Dus Taiwan moet gebeuren. En misschien heeft die legertop gezegd, we zijn helemaal niet klaar voor, die risico's zijn te groot. Is daar een klassieke strijd geweest tussen het burgerleiding en de legerleiding? Ja. Dat weten we allemaal niet hoor, dat is speculatie. Maar dat is wat hij wil. En het moet in zijn levensloop, dat is ongeveer gelijk aan zijn ambtstermijn waarschijnlijk, ja, moet dat gebeuren. Ja. En als dat niet lukt, dan heeft hij een probleem.
7: Ja. Voor die tijd spreken we elkaar nog. Tot bedankt, sinoloog ja. Henk Schulte-Noordholt. En tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hongelburg. Tot de volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. Autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. En hij moet nu de wet gaan aanpassen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor. Lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
5: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waar we elke week praten met meerdere leiders op het gebied van innovaties die je nog niet eerder gehoord hebt. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
6: En Ben van der Burg.
5: En straks horen we in deze aflevering hoe BioTrip een groot verschil wil maken en hoe partijen samenkomen voor de ontwikkeling van medicijnen. Maar eerst gaan we in gesprek met hele boeiende innovaties vanuit de Brainport bij Traxon. En ditmaal gaan we praten met Ashok Sridhar, CEO van Traxon. Welkom.
7: Hartelijk dank.
5: Goed dat je er bent. Normaal zou ik dan nu vragen, wat doen jullie? Maar je hebt van alles meegenomen. Ja. Allemaal, ja, ik laat het zien voor de mensen die dit kijken. Ik zie een hele rol met dun papier. Ik zie een beetje een stofrubberachtig papier. We hebben hier ook een flexibele. En het zijn allemaal chips. En ook nog eentje die je als een soort pleister op je borst kan doen. Oftewel, jullie maken flexibele chips, moet ik het zo zeggen?
7: Flexibele elektronica eigenlijk.
5: Vertel.
7: Ja, flexibele elektronica is eigenlijk een vervanging van de traditionele printplaatje.
5: Ja.
7: Die is in overal in alle elektronica, gadgets en devices beschikbaar.
5: Mm-hmm.
7: En hij is gewoon de brains van elke device gewoon. Maar de traditionele printplaat is eigenlijk meestal rigide en helemaal niet recycleerbaar. En ook er is een sterke afhankelijkheid van Aziatische supply chain.
5: Ja.
7: Maar wat wij doen bij Traxon is op basis van TNO-technologie, wij printen in een additieve manier, zoals printen op papier, elektronica circuit.
5: Ja.
7: Ook een multilux complex sign. En daarop bestoeken we chips en LED's en dit soort componenten.
5: Ja.
7: Om volledige functionaliteit te creëren.
5: Ja, nu vraag ik me bijna af, waarom doen we dit al decennia lang alleen maar op hard materiaal?
7: Ik had exact hetzelfde.
5: En zijn jullie pas begonnen als in waarschijnlijk niet als enige, om dit op zachte, flexibele materialen te doen?
7: Dat is heel belangrijk. Zachte en flexibele materialen hebben heel veel voordelen, maar ook nadelen.
5: Ja.
7: Als je een betrouwbaar product wil, moet je ook op een betrouwbare en robuuste substraat bouwen.
5: Ja.
7: En daar ligt reliability is heel belangrijk.
5: Mm-hmm.
7: En wij doen dat precies andersom, alles op flexibele, zelfrekbare materiaal.
5: Ja.
7: Dat kunnen we doen ook in een betrouwbare, reliable manier. Dank aan TNO.
5: Ja.
7: TNO heeft bijna 20 jaar lang dit soort technologie ontwikkeld. Waarmee kan je eigenlijk alles flexibel en lightweight maken. Mm-hmm. Maar ook reliable. Dat is heel belangrijk.
6: Ja, robuust.
7: Precies, dat is heel belangrijk. Ja.
6: Oké, okay, maar zijn er dan nog specifieke toepassingen? Ja. Of hebben we straks gewoon in iedere printplaat ergens hebben het flexibel? Of hebben we specifiekere toepassingen?
7: Ja, kijk, heel veel toepassingen hebben eigenlijk die rigide printplaatsen nodig. Bijvoorbeeld als het...
6: Jij bent even robuust. Dus dan heeft het geen verschil.
7: Dat wel, maar er is ook structureel stijfheid nodig.
6: Stijfheid?
7: Ja, precies, ja. Daar kan je niet zomaar vervangen. Maar ook waar heb jij hoge stroom nodig. Dus high power electronics.
6: Ja.
7: Daar kan je niet geprinte elektronica meteen direct in op in gebruiken.
6: Nee.
7: Maar er zijn zoveel andere toepassingen. Vertel. Zoals wearable, draagbare devices.
5: Zeker.
7: Die direct op je lichaam kan geplakt worden, bijvoorbeeld voor hartslag of ademhaling of zelf zweet te analyseren.
5: Ja.
7: Maar ook in kleren te integreren.
5: Ja.
7: Dan heb je bijvoorbeeld piloten kan je monitoren of soldaten in de defensie in een oorlogomgeving.
5: Het heeft ontzettend veel voordelen om dit flexibel te kunnen doen.
7: Absoluut. Maar ook in packages, in logistica, heb je ook heel veel hoogwaardige producten.
5: Ja.
7: Wie weet welke pakketten, hoe wordt het behandeld.
5: Ja.
7: Daar kan je niet heel veel gewicht toevoegen. Er zijn stickers te plakken. Hij kan alles vertellen hoe warm het pakket was, waar het pakket is en alle informatie.
5: Ja.
7: Die heet Logistics Track and Trace.
5: Ja.
7: Ja.
5: En toch zie ik dit nog nauwelijks geïmplementeerd in de wereld. Maar dat komt omdat het dus eigenlijk nog niet zo ver in de uitvindingsfase is als jullie het nu al brengen.
7: Precies, dat is...
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Toepassingen, maar ook voor zogenoemde Internet of Things, waar je heel veel sensoren hebben nodig, bijvoorbeeld logistics track and trace.
2: Oh, die,
1: ja, maar ook om bijvoorbeeld ook jouw die heet structural health monitoring. Kan je jouw machine, hoe gezond jouw machine is, zeg maar.
2: Ja.
1: Kan je ook monitoren en communiceren met radio waves naar een receiver station.
2: Ja.
1: Continue meter. Dat is ook een IoT device.
2: Ja.
1: En ook smart homes. Iedere huis en gebouw wordt gewoon smart. Bijvoorbeeld, hoe kan je energie goed managen en verlichting gewoon aanpassen qua smaak van de mensen, zeg maar.
2: Ja, zeker.
1: Dat gebeurt allemaal door IoT devices. Die zijn wat ligt daarachter is gewoon elektronica.
2: Ja.
1: En daar kunnen we ook heel veel leveren, zeg maar. Dat doen we al. Ja.
3: Er is 20 jaar aangewerkt. Dan neem ik aan dat het ingewikkeld is. Want anders werk je echt geen 20 jaar.
1: Enorm.
3: Dan wat is het ingewikkelder eraan?
1: Kijk, 20 jaar het enige heeft aangewerkt. Maar met 30, 40 collega's. Dus in totaal meer dan 500 person years, persona jaren. Dat is achter tracks van technologie. Wat is complex hier inderdaad? Printen is mogelijk. Maar uiteindelijk moest alle design rules herdenken. Je kan niet meteen de PCB, de printplaatje, design rules pakken en printen. Want de materialen zijn anders.
2: Ja.
1: Je moet nieuwe design rules ontwikkelen. Maar ook nieuwe processen ontwikkelen. En last but not least, printen en maken is één ding. Maar hij moet ook een aantal maanden, jaren werken. Hoe kan je robuust en doelhebbend maken?
2: Ja, hij moet langdurig
1: werken. Daar is de, zeg maar. Dat was altijd een gap tussen R&D en markt.
2: Ja.
1: En TNO en Traxon hebben dat, zeg maar, de gap is bridged door ons.
2: Ja. Dus dat hebben jullie voor elkaar. Ja. Wat zijn dan nu nog de uitdagingen? Is dat het produceren op schaal? Is dat de markt? Ja?
1: Ja, dat is, kijk, volgens bijvoorbeeld McKinsey & Company, de komende jaren hebben we niet miljoenen, maar miljarden. In English is trillions. Trillion sensor economy. Iedere jaar hebben we trillions of sensors nodig.
2: Overal komen sensoren in.
1: Overal. Elektronica is gewoon nodig.
2: Ja.
1: Maar hoe kun je dat reliable maken, maar ook duurzaam maken?
2: Ja, ja.
1: En daar moeten we enorm upscalen.
2: Ja.
1: En kijk, we zijn in Nederland, we zijn in een kennisland, innovatieland.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Maar niet per se een land waar ik een miljarden stuks produceren.
2: Dus nee, onze uitdaging.
3: Wacht even, je hebt de VX300, dat is je eerste. Ik zie het hier op de website.
2: Dat is jullie machine.
1: Ja, VX300 en nog VX600, dat is nog breder en sneller.
3: Maar dan maak je er dan toch gewoon 300 van en die zet je ergens neer in een.
2: Ja, waar dan?
3: Nou, op de Maasvlakte. Alles zit op de Maasvlakte tegenwoordig.
1: Dat kunnen we zeker doen, maar er zijn wel praktische problemen. Ja, dat is natuurlijk. We zijn in Eindhoven, waar ook ASML en Philips zijn allemaal aanwezig. Dat is prima. We krijgen een goede introductie van Trachten altijd.
2: Ja.
1: Maar om juist de mensen te vinden, dat is dan de uitdaging. Maar nog steeds, in Nederland hebben we stroomtekort.
2: Ja.
1: We zijn super sustainable, duurzaam. Maar we moesten ook soms dieselaggregaat draaien.
2: Oh,
1: want van de netwerk krijgen we geen energie.
2: Geen aansluiting kunnen.
1: Dat is, daar moeten we allemaal oplossen. Ja. Dan kunnen we echt schalen.
2: Dus waar in Europa kunnen jullie dan naartoe? Of moet je buiten Europa kijken?
1: Graag in Nederland. Heel graag in Nederland. Want er komen ook aanvragen van defensie.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld voor drones ook.
2: En dan kan er opeens van alles.
1: En liever gewoon hier doen.
2: Ja, ja.
1: Maar we moeten de juiste support system infrastructuur hebben.
2: Ja.
1: Maar gelukkig zijn we Traxon dankzij ook programma's zoals dit, maar ook bijvoorbeeld in Financiële Dagblad en zo.
2: Ja.
1: We zijn heel beroemd geworden.
2: We zijn zichtbaar.
1: Ja, zichtbaar geworden. We hebben ook een aantal awards gewonnen. Dus hopelijk kan ook regering en ook dit soort agencies gaan iets.
2: Maar ik begrijp van je, jullie zijn actief bezig om te kijken waar je in Nederland een grotere productiefaciliteit hebt.
1: We gaan zeker, zeg maar, in de komende maanden, misschien volgende jaar, nog een tweede vestiging hebben, zeg maar.
2: Ja.
1: Misschien regio Eindhoven of Bode Eindhoven.
2: Mm-hmm.
1: Maar daarna, dat is nog steeds miljoenen stuks.
2: Ja, ja.
1: Maar we moeten naar miljarden stuks gaan.
2: Ja,
1: of honderden miljarden stuks gaan eventueel. Dus daar moeten we heel veel partners hebben. Ecosystem is belangrijk. Dus we kunnen niet alles zelf oplossen natuurlijk.
2: Nee. Ja, dat was mijn volgende vraag ook.
1: Precies.
2: Vertel over het ecosysteem waar jullie in zitten.
1: Dus daarom zijn we ook ons ecosysteem aan het bouwen. Ook partners die kunnen ook op basis van Traxon technologie produceren, zeg maar. Onze technologie, onze machines, ze gaan produceren. We krijgen, zeg maar, one-time fee, maar ook licensing fees, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is ook de business model waar we langzaam gaan.
3: Dus je maakt die machines ook zelf, hè? Dus ik kan nu een VX600 kopen.
1: Ons eigen.
3: Ik zet het in mijn achtertuin en ik ga gewoon printen.
2: Theoretisch,
1: misschien een groot achtertuin.

0: ton met alle energievoorzieningen. Maar goed, het is wel mogelijk, ja.
1: Nee, maar even serieus.
0: Onze machine, onze patent.
2: Die kan je dan in licentie gebruiken om je eigen ontwerp...
1: Maar dat is ook je bedoeling, dit?
0: Absoluut. We gaan ook jullie... Kijk, wij produceren tot een schaal, een miljoenen stuk, zeg maar. Ja? Maar daarna moeten we ook met partners... En we kunnen machines verkopen en leren hoe je machines kunt bedienen... maar ook designen en zo. En ieder jaar krijgen we op basis van een aantal stuks die je produceert... en licensing fee.
1: Hey, en de vraag uit de markt is op dit moment onbeperkt. Dus de vraag is heel hoog, nu al.
0: De vraag is heel hoog voor honderdduizenden tot miljoen stuks.
1: Maar niet miljarden.
0: Nog niet miljarden. Dus, want waarom is dat? Want we hebben eigenlijk het pad laten zien. TNO-technologie van lab-scale, world's best, zeg maar. En Traxon heeft dit naar productieschaal gemaakt.
2: Ja.
0: En de volgende stap is om iedereen te overtuigen. Oké, laten we gewoon gaan en vervangen, alle PCB's vervangen, of zoveel mogelijk vervangen.
2: Ja.
0: In plaats van afhankelijkheid
2: alles is
0: van
2: nu nog op ingericht om dan maar om de harde materialen heen te werken. In plaats van, hey, nu kunnen we met zachte materialen.
0: Maar ook zoals je weet, de PCB-technologie, de groene printplaatsen zijn al 70, 80 jaar al.
2: Ja,
0: en in China
2: standaard.
0: Zijn er zoveel bedrijven, ik kan super goedkoop kopen.
2: Ja. Ja.
0: Maar hoe kan je de juiste kwaliteit en prijs. Ik zeg maar aan de klant geven.
2: Ja.
0: En de duurzaamheid is een laagje erop, die is ook belangrijk.
2: Ja, het is een soort zeg maar, glijdende schaal. Op een gegeven moment hebben ze ontdekt, oh, maar nu kunnen we alles zacht gaan doen. En
0: precies.
2: Dan, ja.
0: Dus we hebben de proof point laten zien. En nu komt allerlei tractie van Traxon van
2: mooi.
0: De markt. Dus, ja.
2: Ja.
0: En dan moeten we de juiste partners hebben om te kunnen upscalen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en is dat makkelijk? Dus staan mensen daarvoor in de rij? En is de funding daarvoor? Is het geld daarvoor?
0: Ja, funding is nooit makkelijk natuurlijk om te upscalen. Zeg maar, of alles te groter te maken en uitbreiden, hebben we ook investeerders nodig.
2: Mm-hmm.
0: We hebben gelukkig goede investeerders nu. InvestNL, DeepTech Excel, BOM, de provincie Brabant. Ook TNO natuurlijk. En 819 Capital zijn allemaal achter ons als investeerders. Maar de PCB-industrie, de printplaatje-industrie, in 7 jaar vanaf nu, het wordt een 150 miljard groot. Dat is 150 billion, dat is maar groot.
2: Ja.
0: We zijn een klein visje hier. Hoe kunnen we die technologie gewoon... We willen graag 10% van PCB's vervangen.
2: Ja.
0: Dan hebben we heel veel middelen nodig.
2: 15 miljard.
0: Kunnen we vervangen, maar we hebben zeker 100 miljoen plus nodig om dat te kunnen doen.
2: Ja,
0: kunnen we van nu tot dat punt gaan met de juiste investeerders in de ecosystem? Daar ligt de challenge.
1: Ja. En zijn er in China veel initiatieven zoals dit?
0: Er zijn veel initiatieven in China. Ja. Dat is zoals je weet, in China kunnen ze gewoon veel sneller gaan met heel veel mensen.
1: Met manufacturing is een 10 daar.
0: Precies, dat is, we hebben ook dat gezien. Zonnepanelen bijvoorbeeld, of OLED. Organic.
2: Ja. Ja.
0: Europa was de leider, maar nu is er bijna niks hier.
2: Nee.
0: Dat moeten we voorkomen. En daarom hebben we juiste partnerships nodig. Maar ook bijvoorbeeld defensie en drones en dit soort producten wil je niet daar laten maken, zeg maar.
2: Ja.
0: In Europa is er nu de European Chips Act.
2: Zeker, nu de twee.
0: Ik zeg altijd, chips is één deel van de hele circuit.
2: Ja.
0: En wat gaan we doen met de rest van de circuit?
2: Ja.
0: Gaan we gewoon chips produceren en naar China?
2: Je moet die hele keten aan chips moet je in handen.
0: Dat doen we hier.
2: Ja.
0: En daar hebben we heel veel steun nodig, ook van de regering, ook van de provincie, maar ook investeerders.
2: Ja, hou ons op de hoogte. Dankjewel, Ashok Sridhar, CEO van Traxon. En nu gaan we praten met Willem Mulder, co-founder van BioTrip. Welkom, Willem.
3: Dank.
2: Goed dat je er bent.
1: Wat doet BioTrip?
3: Ja, BioTrip is eigenlijk een onderdeel van een waardeketen die we aan het creëren zijn hier in Nederland, in Zuid-Nederland. Om van een academisch concept op basis van nanotechnologie en immuuntherapie de hele keten te creëren naar de patiënt.
2: Dus dit gaat om biomedische technologie?
3: Dit gaat echt om drug development, ontwikkeling van medicijnen.
1: Ja, dus het bedrijf creëert die waardeketen. Dus die pakt van een universiteit een bepaalde uitvinding met nanotechnologie en immuuntherapie. En die pakt dat op en die brengt dat uiteindelijk dat een arts dat voor kan schrijven.
3: Het zit midden in de waardeketen en het ontwikkelt het IP dat wij academisch ontwikkelen. Dus we hebben allerlei nieuwe concepten.
2: Mm-hmm.
3: Vragen we patent op aan. En BioTrip manage dat hele proces. Gaat dan ook verder met ontwikkelen van mogelijkheden tot commercialisatie.
2: Ja, precies. Dus jullie zijn een platform, een incubator.
3: Een
2: brede tussenpartij. Ja,
1: wat gebeurt dat niet dan? Is dat een lacune in de ontwikkeling van medicijnen?
3: TU Eindhoven, Brainport-regio, die staan vooral bekend om bits en bytes.
1: Daar zijn wij blij om.
3: Mechanische dingen. Maar ja. wij doen echt aan medicijnontwikkeling. Daar staat die Brainport-regio en de TU Eindhoven helemaal niet bekend om. Mm-hmm. Ik ben in 2021 teruggekeerd naar Nederland. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest aan Mount Sinai in New York.
2: Mooi.
3: Ik had de ambitie om in zo'n biotech-waardeketen te creëren in Zuid-Nederland. En daar is BioTrip een heel belangrijk onderdeel van.
2: Ja, want hoe is dit dan tot stand gekomen? Jullie zijn voortgekomen vanuit de TUE, zeg ik dat goed? Of hoe is dit ontstaan?
3: Nou ja, dat is een initiatief van mij. Dus in 2020 heb ik besloten, ik ga terugkeren. Dan ben ik gaan kijken van hoe kunnen wij iets optuigen dat competitief is met wat er in Amerika allemaal gaat.
2: Want daar zijn meer van dit soort partijen. Ja, de concurrenten.
3: Ik ben dan ook mijn eigen concurrent. Het eerste bedrijf heb ik aan Mount Sinai opgericht in 2019.
2: Oké.
3: En wat we aan Mount Sinai deden is toponderzoek. Mm-hmm. Ontzettend translationele bioengineering. Dat betekent dat dat bioengineering is die echt geschikt kan worden voor de patiënt. Mm-hmm. En dat ondernemen. Dus via entrepreneurship. Dat medicijnen ontwikkelen en uiteindelijk proberen bij de patiënt te krijgen. Dat bedrijf zit inmiddels in Nederland.
2: Ja.
3: En daarnaar kijken van hoe kunnen we dat opschalen en welke partijen moeten we daarbij betrekken. Dus mijn academische onderzoeksgroep die zit met één poot in de Technische Universiteit Eindhoven en de andere poot in het Radboud Universitair Medisch Centrum. En dus we proberen allerlei allianties te creëren. En die is ook best logisch, hè, want Eindhoven, Nijmegen, dat is nog geen uur.
2: Nee.
3: En daartussenin zit Os, Pivot Park. En daar, dat is natuurlijk op de artefacten van Organon.
2: Ja, zeker. Ja,
3: dus daar kun je ontzettend goede drug development doen.
2: Ja, nou, dat hebben we ook gehoord in eerdere afleveringen.
1: Ja, maar ik wil even een beeld hebben. Dus je hebt die onderzoekers, die maken dus een nieuw medicijn. En dan moet je naar mijn idee in jouw platform of in jouw organisatie, hoe je het ook noemen wil, in BioTrip, hou je dan... Wat hou je erbij? Zijn dat investeerders of de patentenmanagement? Maar is dat nodig? Nee. Ja,
2: welk probleem los je op?
3: Dat is zeker wel nodig, hoor. Patentmanagement. Dus de nieuwe concepten, de nieuwe technologie worden ontwikkeld in onze academische onderzoeksgroep.
1: Ja, dat snap ik.
3: En dat IP wordt...
1: En dan?
3: Dus die patenten worden vervolgens overgedragen. Want de TU Eindhoven en de Radboud Universitair Medisch Centrum zijn ook aandeelhouders in BioTrip. Mm-hmm. Wordt het IP overgedragen aan BioTrip. En dan werkt daar met jongens... Twee jongens van de Zuidas. Die zijn financieel professionals in biotech. Eentje heeft ook een achtergrond in intellectueel eigendom.
2: Ja, heel belangrijk.
3: En met hun hebben we een hele grote IP-portfolio opgebouwd. Waar je nou zeker een half dozijn nieuwe biotech zou kunnen oprichten.
1: Ja, ja. Dus dan heb je IP, een half dozijn. En dan?
3: Zijn we nou bezig met oprichten van... Het eerste nieuwe bedrijf kan ik er niet te veel over zeggen. Maar het eerste nieuwe bedrijf hebben we half maart opgericht. Mm-hmm. En dat nieuwe bedrijf krijgt een exclusieve licentie van BioTrip... tot die IP-portfolio om zo een nieuw medicijn te ontwikkelen.
1: En zoek je dan ook de organisatie bij elkaar voor dat nieuwe bedrijf? Dus de CEO en de CFO?
3: Dat doen we allemaal zelf. Hè. Dus we hebben zelf dat nieuwe bedrijf opgericht. Ik doe dat met mijn bioengineering partner in crime, Roy van der Meel. Daar heb ik ook die hele club mee opgebouwd.
2: Ja.
3: Dus wij zijn zelf naar de notaris gegaan, hebben zelf dat bedrijf opgericht.
2: Ja.
3: Vervolgens zijn we naar BioTrip gegaan, hebben we licentie gekregen. En een ruil van onderdeel van die licentie is dat BioTrip shareholder wordt in dat nieuwe bedrijf.
2: Ja.
3: En wij zijn nou met een hele groep investeerders bezig om dat bedrijf helemaal gefinancierd te krijgen. Nou,
1: ja. Kun je iets vertellen over de technische oplossing die er is? Want dit is natuurlijk wel de grote techshow. Dus we willen ook even horen wat is nu de technologische oplossing.
3: Nou, wij ontwikkelen immuuntherapie op basis van nanotechnologie. Nou, dat is een beetje nietszeggend. Ik kan het heel concreet maken. De strategie die ik volg al 20 jaar, sinds ik in 2006 naar Mount Sinai ben verkast, is om nanomedicijnen, dat zijn medicijnen gebaseerd op nanotechnologie, om die nanomedicijnen te ontwikkelen op basis van ons eigen nanotransportsysteem, waarmee ons lichaam lipiden, en dus vetten, transporteert.
2: Ja.
3: Kennen jullie als goed en slecht cholesterol?
2: Mm-hmm.
3: Nou, dat is dan maar geen cholesterol. Dat zijn eigenlijk nanodeeltjes.
2: Ja.
3: Die transporteren vetten en andere macromoleculen door de bloedbaan.
2: Ja.
3: En die gaan van nature interacties aan met immuuncellen.
2: Ja.
3: En dus dat hebben we eigenlijk geplagieerd. En daar hebben we een heel medicijnplatform op ontwikkeld.
2: Oké, okay, en dat is jullie specialiteit?
3: Dat is onze specialiteit.
2: Ja. Waar lopen jullie nou echt tegenaan? Of gaat het eigenlijk best wel goed de afgelopen 6 jaar?
3: Nou, de biotech-finance-wereld die ligt wel een beetje op zijn rug.
2: Hoe komt dat?
3: Nou, in 2020 en 2021 klotsen tegen de plinten. En er zijn er allerlei investeringen
2: gedaan. Ja, want gedaan, geld was gratis om te lenen.
3: Juist. En
1: corona.
3: En ja, die covid-vaccins. Ja? En de sky was
2: veel
3: the limit.
2: Markt.
3: Ja, ik werd er ook heel zenuwachtig van.
2: Want jij zag al de bubbel al barsten.
3: Ja, want ik zag allerlei bedrijven gefinancierd worden zonder fatsoenlijke due diligence. En kan nog wel eens hele negatieve repercussies hebben voor wat wij uiteindelijk.
2: En waarvan acte dus in de jaren daarna?
3: Ja, dat was de afgelopen jaren heel pittig geweest.
2: Ja. En nu?
3: Nou, wat ik nu dus heb gedaan is dat er. Ja, het is echt een. Alles hier is een bottom-up initiatief.
2: Mm-hmm.
3: En dus ik werk nu met een groep investeerders. Er zijn jongens die voornamelijk die hun sporen hebben verdiend hier op de Zuidas.
2: Mm-hmm.
3: Onder andere handelaren van Optiver. Mensen die in mergers en acquisitions zitten.
2: Ja.
3: Mensen die uit, zeg maar, hier van de Zuidas financiële wereld en in biotech veel ervaring hebben.
2: Ja.
3: En die hebben we bij elkaar gebracht. En met deze groep zijn we dit allemaal aan het organiseren.
1: Ja, maar die mensen hebben maar één doel. Dus één doel is geld verdienen. En jij hebt maar één doel, mensen beter maken. Hoe matcht dat?
3: Ja, dat is een mooie waarneming. Ik heb het idee dat ze dat doel hebben gehad. En nou denk ik, we hebben best veel geld. Laten we nou eens kijken of we voor de lange termijn iets voor het land kunnen betekenen. En ik denk dat dat ook heel erg oprecht is. Ik kom er natuurlijk vanuit. Ik ben gaan ondernemen, geïnteresseerd geraakt in die, zeg maar, de financiële aspecten van dat ondernemen. Vanuit inhoudelijke ambities.
2: Juist.
3: Zij komen er vanuit, zeg maar, de financiële ambities. En dat komt nou samen. Maar je merkt ook dat mensen die best wel snel veel geld hebben verdiend, dat die er eigenlijk best wel graag willen inzetten om Nederland vooruit te helpen en om uiteindelijk iets te kunnen leveren dat je echt kunt zeggen, ja, dat heeft waarde gecreëerd en heeft echt mensen geholpen.
2: Dankjewel. Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Techshow. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Techshow. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. Autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bedrijven die bijles geven of huiswerkbegeleiding zijn booming. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld, schrijft de Telegraaf. Ouders schakelen zulke bedrijven in omdat ze vinden dat scholen niet genoeg ondersteuning geven of dat er veel lessen uitvallen. Het ministerie vindt het niet nodig om maatregelen te nemen. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron en hij moet nu de wet gaan aanpassen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
8: In een briezer ananas. Ja, welkom hier, Playa del Amstel. En deze week gaan we in gesprek met de rechtspraak. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we van dit mooie werkmerk?
9: Daar komt hij. En Ellen gaat ons daar dadelijk vast nog meer over vertellen. De rechtspraak is de organisatie achter alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven. Ze behandelen rechtszaken en zorgen voor onafhankelijke rechtspraak. De rechtspraak bestaat sinds de invoering van de Nederlandse rechtsstaat. En dat is ongeveer sinds 1811. In Nederland vind je in totaal 11 rechtbanken plus 4 gerechtshoven. En daarnaast zijn er gespecialiseerde colleges, zoals de Centrale Raad van Beroep en de College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het team van de rechtspraak bestaat uit circa 13.500 medewerkers, verdeeld over zo'n 2700 rechters en raadsheren en 10.800 collega's in andere functies. Oh ja, en ze behandelen samen zo'n, schrik niet, 1,5 miljoen zaken per jaar.
8: Jongen. En bij de rechtspraak werkt Ellen Letten. Welkom, Ellen. Fijn dat je hier bent. Dat deed hij goed, hè?
10: Hij heeft goed zijn best gedaan. Ja. Ik denk ook goed het jaarverslag gelezen.
9: Ja, we hebben hard geresearched om er een mooi geheel van te maken.
10: Ja.
8: Ellen, waarom ben jij ooit bij de rechtspraak komen werken?
10: Nou, ik ben eigenlijk daar begonnen omdat een aantal jaar geleden stond er niks op het gebied van werving en selectie in arbeidsmarktcommunicatie. En daar zochten ze iemand voor. En ik vind het heel leuk om van niet iets te maken. Ik dacht eigenlijk dat ik twee jaar zou blijven. Ik zit er nu inmiddels al 5 jaar. En naast het opzetten ervan, en nou, daar gaan we het denk ik zo nog verder over hebben, heb ik nu ook dat gevoel wat eigenlijk iedereen zegt, maar dat ik ook echt bijdraag aan een rechtvaardige samenleving. En dat maakt het voor mij wel extra een soort bonus op de functies die ik hiervoor heb gehad.
11: Ja, nou, ja. Laten we daar zo verder op induiken. Je gaf aan van iets, of nee, van niets mocht jij iets maken. Dus er was niets. Hoe ga je dan te werk? Want jij, even voor de luisteraar, jij bent verantwoordelijk voor het neerzetten van het employer brand. En jij doet de hele recruitment en employer brand strategie voor de rechtspraak. Dan kom je daar, er is niets. En dan, hoe begin je?
12: Ja, waar begin je dan?
10: Ik kwam in coronatijd.
12: Oh,
10: dat was dus echt op onderzoek gaan en heel veel praten. Ook kijken wat er wel was, want we hadden wel een werken bij site, maar eigenlijk niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor was. En we hadden 1 recruiter, dus die heb ik ook direct opgezocht om te gaan kijken wat er was. En uiteindelijk kwam ik er toch eigenlijk na zo'n 3 weken wel achter dat er werd heel veel ook intern gedacht over wat de rechtspraak is en wat we als werkgever en wat we naar buiten uitstralen. Maar wij zijn begonnen eigenlijk klassiek, zoals je begint, met een werkgeversonderzoek. En dat hebben we intern en extern gedaan om echte informatie op te halen. Wat vinden, kennen mensen de rechtspraak? Zo ja, wie kennen de rechtspraak en wat vinden ze ervan? Dus dat is echt wel de basis geweest van om onze hele strategie neer te zetten.
12: Wat gaaf.
11: En wat was de vraag in die zin die je voor jezelf hebt gecreëerd of die je meekreeg, je opdracht? Moest je betere kandidaten recruteren? Moest je meer mensen recruteren? Liep de rechtspraak vast omdat er onvoldoende mensen waren? Dus waar zat voor jou de opdracht?
10: Ik ken de opdracht nog uit mijn hoofd. Positioneer de rechtspraak als aantrekkelijke en inclusieve werkgever om het juiste talent te werven op de juiste tijd tegen het juiste budget.
11: Wauw, Arjan, deze komt binnen, hè?
12: Ik weet niet eens meer wat ik gisteren gegeten heb.
10: Ik ben er al 5 jaar mee bezig, zo, continu. Dus, ja.
12: Echt fantastisch. Ja. Waar ik heel erg nieuwsgierig naar word, jij zegt heel bewust van, hey, ik had 2 jaar in gedachten, het zijn er 5 geworden. Maar wanneer is dat besef gekomen van, ik ben echt iets aan het toevoegen voor die rechtspraak? Was dat in het begin al of is dat gedurende die weg gekomen?
10: Ik kwam er al wel heel snel achter toen ik, zeg maar, mijn eigen onderzoek deed bij de rechtspraak en iedereen te leren kennen, dat ik al heel snel in de gaten had dat iedereen die bij de rechtspraak werkt heeft wel een gezamenlijk ding.
12: Uh-huh.
10: En ja, volgens mij wilde ik daar toch al heel snel ook bij horen. Want iedereen heeft toch wel dat ding, ik wil maatschappelijk iets betekenen. Het zijn vaak best wel loze termen, maar je voelt het. Je voelt het
12: is er gewoon echt.
10: Ja.
11: Het zijn ook loze termen. Want als je met iemand van Friesland Campina spreekt, die zegt dan, ja, wij maken melk, nurturing the world. Ja. En iedereen, en iemand die snoep maakt, die zegt, ik wil kinderen een blij gevoel geven, impact. Als kinderen blij zijn, zijn hun ouders blij. En als hun ouders blij zijn, dan, nou ja, et cetera. Ja. Dus iedereen wil impact maken.
10: Ja.
11: Maar jij zegt, en ik zie dat ook, ik geef wel aan, ja, maar ik heb dat echt gevoeld. Wat voelde je dan? Toen, wat ging er door je heen? Wat was dat? Waardoor jij dacht, bij de rechtspraak is dat echt zo.
10: Je ziet heel gedreven mensen bij de rechtspraak. En ik heb ook veel rechters gesproken. En als je dan hoort hoe zij met passie praten en hoe zij zo hun best willen doen om, zeg maar, de rechtszoekende, hè, degene die bij een rechtszaak moet komen en een zitting leidt, hoe ze dat zo goed mogelijk willen doen. En dat proef je echt wel heel erg. En alle mensen die, zeg maar, om de rechters heen staan, want ja, we doen het uiteindelijk allemaal met z'n allen, die hebben dat ook. Ze willen gewoon echt dat er, ja, dat mensen een eerlijk proces krijgen. Een eerlijk proces betekent niet dat iedereen blij is. Want ja, vaak is het, de een krijgt gelijk en de ander krijgt ongelijk. Maar wel om die helderheid te verschaffen en dat op een goede manier te doen. Dus dat, ja, als je een rechtszaak hebt, heeft dat echt wel heel veel impact natuurlijk op je leven. Hè? Als je weet dat je voor de rechter moet komen voor, ja, wat voor een kwestie dan ook.
11: Ja.
10: Dat merk je echt.
11: En hoe dat is met name ook het beeld naar buiten. Hè? Je noemt het mag je dat een consumentenmerk noemen? Dus wat ze naar buiten. Maar hoe vertaal je dat gevoel dan naar intern? Want je zei net, ik ben onderzoek gaan doen. Ik heb allerlei ingrediënten op tafel gekregen. En hoe vertaal je dat dan, die ingrediënten, naar een aanpak? Want employer branding, dan moet je juist rekening houden met doelgroepen en mensen. En dan moet je ze juist raken in hun privé en op hun social en in hun AI-chatvenster. Maar de rechtspraak is vrij autoritair en heel statig. Dat lijkt me lastig.
10: Dat valt eigenlijk wel mee. Want het beeld wat mensen hebben van buiten is heel anders dan dat de rechtspraak echt is. En ik zeg altijd, arbeidsmarktcommunicatie is minimaal 80% gewoon vertellen wie je bent en wat je doet. En 20% mag die ambitie of die wens
12: die
10: zijn.
12: Die stretch, wat je nog wil, ken ik.
10: Ja. En
11: dus wat zei je, dat is 80% is laten zien wie je bent?
10: Ja.
11: Wat laat je dan zien?
10: Wij laten zien dat er behalve rechters, dat er ook andere doelgroepen zijn. En dat is echt wel heel anders dan ooit daarvoor was. Want mensen denken bij de rechtspraak eigenlijk alleen maar aan rechters. Dat iedereen altijd in een toga
12: rechter of
10: rondloopt.
12: Rechter en alleen maar met hamer op een bureau tikken.
10: Ja, en dat kwam onder andere ook uit die onderzoeker, dat heel veel mensen wisten helemaal niet dat als je IT'er bent of finance, dat je bij de rechtspraak kan werken. Dus daar hebben we echt wel heel hard aan gewerkt.
12: Zit daar dan ook welke doelgroepen zitten jullie uitdagingen vooral op recruitment vlak?
10: Zoals bij elke organisatie IT. Maar ook administratie. Mm-hmm. En dan de juiste mensen bereiken. Omdat het toch wel een ander soort administratie is dan als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, bij een fabriek doet of zo.
11: Dat is het verschil?
10: Je bent eigenlijk al direct bezig met juridische dossiers. Die moet je ook gaan samenstellen. Je moet ook vaak de mensen over wie die rechtszaak gaat, moet je ook contact mee gaan opnemen. En dat zittingen plannen, dat soort zaken. Dus je bent eigenlijk best al wel een onderdeel van het proces voordat het op een zitting komt. Ja, en dat is denk ik niet overal als administratief medewerker.
12: Nee, zeker niet.
10: Er zit echt al ook een juridisch tintje aan.
12: Zeker niet.
10: Ja.
12: Dus hoe doe je dat in de praktijk? Hoe is dat, veel mensen opleiden of veel mensen van notariaten proberen te verleiden? Of?
10: We krijgen ze wel. Want we hebben eigenlijk een employer brand. Uh-huh. En dat hebben we onderverdeeld in functiedoelgroepen. Omdat elke functiedoelgroep werkt overal bij een van die rechtbanken of hoven.
12: Ja, dat kom je overal tegen.
10: Ja. En eigenlijk hebben we per functiedoelgroep ook gekeken, onder andere bij administratie, wat is daar dan de uitdaging in? Hè? Wat maakt het deze doelgroep anders dan bijvoorbeeld een doelgroep rechters? En bij administratie kwamen we erachter dat mensen toch vaak wel een verkeerd beeld hebben wat de functie is. Dus we zijn in die campagne veel meer op gaan zitten van wat doe je nou en wat moet je nou meenemen om een goede juridisch administratief medewerker te zijn. Terwijl bij de doelgroep campagne voor rechters, we hoeven niet te vertellen van als je rechter wil zijn moet je bij ons komen.
12: Dan heb je wel een beeld waar je heen moet.
10: Uitdagingen. Ja.
12: En wat je moet doen.
11: Ja. Want waar trek je rechters op aan?
10: Dat is ook best wel weer wisselend. Want we zoeken rechters die 2 jaar juridische ervaring hebben tot mensen die al 30 jaar in het vak zitten. Dus daar zie je ook gewoon weer andere push- en pull-factoren. Maar ik kom elke keer weer op die term terug. Maar het is toch wel die maatschappelijke relevantie.
11: Ja.
10: Dat maakt het echt anders. Want als jij advocaat bent geweest, dan ga je voor één partij. En hier moet je de belangen van beide partijen moet je afwegen. Dus dat is echt anders. En wat we daar uit het onderzoek ook heel erg naar voren kwam, is dat heel veel mensen dachten, ben ik wel slim genoeg om rechter te worden? En dat hebben we in onze campagne hebben we daar ook aandacht aan besteed. Dat het echt niet zo hoeft te zijn dat je echt een mega IQ moet hebben om rechter te worden. Het is een zware procedure, maar het is echt niet zo dat niemand het kan.
11: En hoe komt het dat mensen dat denken? Hebben jullie daarop doorgevraagd? Dat mensen die angst voelen van ik ben niet slim genoeg om rechter te worden? Ik neem aan dat je niet werft op een mbo-school, hè? Of op een plek waar mbo...
10: Nee.
11: niveau zit. Dus dat zijn mensen die al redelijk beleerd zijn.
10: Ja. Er is gewoon een hele zware selectieprocedure. Je moet verschillende stadia door. Het begint al met een analytische test die je moet maken, die uit een aantal onderdelen bestaat. Daar kan best al wel wat schroom over zijn. Ja. Dan ga je zo'n test maken. En ook wel veel mensen die zijn afgevallen tijdens die sollicitatieprocedure. Ja, en de juridische wereld is niet een hele grote wereld, dus dat.
11: En nu zijn jullie onlangs gestart met een nieuw employer brand. Hè? Dan heb je vanuit, want je zou 2 jaar blijven, je zit er nu bijna 5 jaar en bent voorlopig nog niet weg.
10: Zeker
11: en dan
10: niet.
11: Kom je met een nieuw employer brand, dan heb je strategie, je concept en op een gegeven moment content, dan ga je dat de markt inzetten. Kun je ons eens meenemen in hoe jullie dat gedaan hebben, maar ook waarom jullie bepaalde keuzes hebben gemaakt?
10: We zijn begonnen met het algemene brand te laten zien. En waar we dan ook heel erg op focussen is de rechtspraak als werkgever. Dus niet de rechtspraak, maar de rechtspraak als werkgever. En daarna hebben we het eigenlijk uitgerold over die 6 doelgroepen. En voor elke doelgroep hebben we een eigen campagne gemaakt. En dan ook alles wat daarbij hoort. De website, een campagne, andere content. Die hebben we allemaal uitgerold. Wel, zeg maar, dat hebben we wel heel geleidelijk gedaan. En dat heeft te maken met capaciteit, maar ook met budget. Dus we konden niet al die 6 doelgroepen in 1 keer uitrollen. We zijn in september 23 naar buiten gegaan met het algemene werkgeversmerk. Uh-huh. Toen met de IT-campagne. En we zijn nu net klaar met al die andere 5 doelgroepcampagnes. Maar we vonden dat elke doelgroep een hele goede plek moet krijgen. En ook een hele goede campagne. En dat duurt wel even voordat zo'n campagne klaar is.
12: Ik wilde wel een toevoeging. Dat het heel erg slim is. Want wie je bent als aantrekkelijk werkgever voor een ICT-afdeling is echt een compleet ander verhaal. Wie je bent dan voor een rechter.
10: Ja.
12: Daar zitten gewoon hele andere vraagstukken zitten eronder.
10: Ja. Ja, dat klopt.
11: Arjan, wil jij even nog wat drinken gaan halen in ons barretje? Dan praten we zo verder, Ellen. Ik heb een beetje dorst, zo warm. We gaan even een kleine break.
4: BNR at work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
11: Ja, Ellen, en we zijn terug na de break en met vers water en meer. En natuurlijk ook met de vragen van Arjan. Want hij heeft een aantal prikkelende stellingen of dilemma's, hoe je het wil noemen. En die wil hij met je delen.
12: Ellen, op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
10: Oh, dat vind ik een hele lastige.
12: Waar gaat je hart sneller van kloppen?
10: Nou, toch wel eentje dat ik denk Defensie.
12: Ja, over grote budgetten gesproken.
10: Ja.
12: En dan specifiek bijvoorbeeld generatie D. Vond je die eruit springen?
10: Nou, ze hadden een aantal jaar geleden hadden ze nog zeg maar hun aparte diensten, de luchtmacht en dat soort zaken, die hebben ze bij elkaar gevoegd. En ik vind hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze dat nu over die verschillende diensten aan het uitrollen zijn, vind ik heel goed. En ik vind ze ook. Als het gaat over het bereiken van de doelgroep, welke kanalen gebruiken ze, welke middelen gebruiken ze, denk ik dat zij heel goed de juiste toon aanslaan.
12: Ja, die snappen er wel iets van, hè?
10: Ja.
12: Veel sollicitanten.
10: Ja.
12: Oké, welk onderdeel van jullie employer brand vind je niet zo goed en draag je wel uit tegen beter weten in?
10: Ja, dat is niet zo.
12: Nou, fijn.
10: Nee.
12: Dat is hartstikke fijn. Ja, je had natuurlijk ook geen legacy, hè? Je had geen achtergrond toen je kwam, want er was eigenlijk niks.
11: Jawel, ze had een werken bij zijn.
12: Ja, dat
11: die was er al.
12: Dat is waar.
10: Ja, die was er
11: laten
10: al.
11: Laten we het anders stellen.
10: Maar die hebben we direct ook laten aanpassen toen de eerste campagne eruit kwam.
11: En waarom? Wat deugde er niet aan die verschrikkelijke werken bij zijn van jullie? Wat was dat voor een gedrocht?
10: Het was heel veel tekst.
11: Ah, dat is goed voor de LLM's.
12: Ja.
10: Dat wel, maar niet voor elke doelgroep om dat helemaal door te gaan lezen. Er werd de koninklijke U werd gebruikt op de werken bij site. Het was gewoon totaal. Het was eigenlijk gewoon een online brochure.
12: Ja, te veel PDF.
10: Ja.
12: Moet je daar dan intern voor knokken om bijvoorbeeld van U naar Je te gaan communiceren als werkgeversmerk?
10: we hebben daar wel een paar gesprekken
12: dat
10: voor.
12: Dat kan ik me heel goed voorstellen binnen jullie organisatie.
10: Ja.
12: Dat dat niet zomaar is van, nou jongen, pas alles even aan. Alles, ctrl A, u wordt je.
10: Nee.
12: En let's go. Oké. Hey, wat is bij jullie organisatie de allergaafste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren wegens wat gebrek aan lef?
10: We zijn nog aan het opbouwen. Dus ik heb al wel voor het vervolg heb ik wel al een aantal dingen in gedachten.
12: Ja.
10: Maar daar zijn we gewoon nu nog niet.
12: Komt nog, kan
10: dat
12: nog komen.
10: Dat komt nog, ja. Ja, ik denk dat je moet een merk moet je ook langzaam en heel consequent opbouwen. En als je daar ineens, ook omdat we met die 6 verschillende doelgroepen te maken hebben, moet dat eerst staan.
12: Herhalen, daarna en dat is een lange
10: kun je,
12: adem.
10: Ja, en daarna kun je, vind ik, pas tweaks gaan toepassen of het heel anders gaan doen dan dat je het voor die tijd deed.
12: En als je naar die 6 doelgroepen kijkt, hè, die staan nu net, dus over een tijdsbestek van een paar jaar zijn die helemaal gelanceerd. Noem eens 1 ding waar je echt super trots op bent. Wat er voor jou echt met kop en schouders bovenuit springt.
10: Poeh, dat vind ik een lastige. Want in principe, voor elke doelgroep hebben we het echt aangepakt van onderzoek tot strategie tot uitvoering. Ik zit zelf bij bedrijfsvoering.
12: Mm-hmm.
10: Die kwam als een van de laatste uit. En ik merkte toen wel wat misschien anderen al hadden die het hadden meegemaakt in de andere doelgroepen. Want we hebben altijd focusgroepen waar de mensen van de functie in zitten, hè, met wie we samenwerken en kijk van, hè, slaat dit campagneconcept aan. En toen hij van bedrijfsvoering uitkwam, dat was dan januari dit jaar, toen werd ik toch eigenlijk wel geraakt. Want ik dacht, oh ja, dat ben ik.
12: Dat ben ik ook.
10: Ja, maar wat ik ook wel een hele mooie vind, is die van de boden en beveiligers. Daar wordt toch altijd wel, ja, er wordt heel anders over die functie gedacht. Terwijl die mensen zijn echt, die zorgen voor de veiligheid en zijn tegelijkertijd ook het visitekaartje.
12: De gastheer. Ja.
11: Hoe wordt er over gedacht dan? Je zegt er wordt heel anders gedacht over die functies. Hoe denkt men dan over die functies?
10: Men denkt dat het veel statischer is. En ook eigenlijk veel meer in de vorm van de traditionele beveiligersfuncties. Terwijl het houdt hier bijvoorbeeld ook in als verdachten naar de rechtbank komen. In elke rechtbank zit een cellencomplex. Vaak worden verdachten tegelijkertijd aangevoerd en moeten ze wachten tot er een zitting is. Dus alleen al in het cellencomplex zijn beveiligers die een hele dag met zittende verdachten in een cellencomplex moeten wachten. Nou, de een gaat daar heel goed mee.
12: Ja, om, maar dat is niet voor iedereen natuurlijk.
10: Ja, dat is wel wat anders dan als je beveiliger bij een supermarkt bent, bijvoorbeeld.
11: Ja, snap ik. Als je nu kijkt naar het employer brand wat er nu staat, en je kijkt dan naar de toekomst toe, want van 2 tot 5 jaar en nu verder. Je zei ook net dat je alles al in stapjes hebt gedaan. Dus eerst een campagne voor X, dan voor Y. Wat zou een droom voor je zijn om te kunnen realiseren bij de rechtspraak? En je mag dromen, dus doe maar even net of je defensiebudget hebt. Met andere woorden, laat je hart spreken. Neem ons eens mee in stel dat of wat als. En wat we bedoel, heel veel employer brands zijn toch een beetje voorzichtig, hè? Want je moet rekening houden met X, Y, Z. Maar nu even niet, nu mag je ons meenemen.
10: Oeh, dat vind ik echt wel een lastige.
11: Ja, we hadden deze vraag ook bewust van tevoren niet ingezonden.
10: Ik zou sowieso veel meer campagne gaan voeren dan dat we nu doen. Voornamelijk hebben we nu alles online uitgezet. En toevallig deze week ook out of home. We hebben nu radiocommercials en abris bij de stations.
11: Want de doelgroep komt bij de stations.
10: Ja, die reizen heel veel.
11: Ja, okay.
10: En ook heel veel studenten die van huis naar universiteit gaan. Dus we hebben ook allemaal naar die routes gekeken.
12: Dus echt heel bewust gekozen welke locaties dat je communiceert?
10: Ja, ik zou dat nog wel veel verder willen uitbreiden. Omdat we op die manier ook mensen aanspreken die we online toch nog niet goed kunnen bereiken. We zijn nu met organisch zijn wel bezig om naast campagne materiaal ook wat meer lossere formats te maken. En dan krijgen mensen ook echt nog een veel beter beeld wat het is om werken bij de rechtspraak. Dat we dat laten zien. daar zou ik echt nog wel heel veel meer op willen inzetten. We hebben nu twee concepten die het onwijs goed doen.
9: Mm-hmm.
10: Eigenlijk onze medewerkers zijn de ambassadeurs. En eigenlijk zou ik het heel fijn vinden dat elke medewerker die ambassadeur wil zijn, dat we die hebben kunnen laten zien.
9: Mooi.
10: Ja.
11: Ellen Lette, dankjewel voor dit fijne gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net zoals Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op ons LinkedIn-kanaal. We hebben daar een LinkedIn-pagina, BNR at Work. We hebben ook TikTok en praat vooral mee met ons of volg ons. En volgende week hoor je hier een nieuwe BNR at Work zomerspecial met Ahold Delhaize.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is een aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders die bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied te maken als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag van vrijdag de 14 augustus. We zitten nog diep in de zomer. Dat betekent dat we een mooi onderwerp uitzoeken waar we de hele zomer onze tanden op kapot kunnen bijten. In dit geval hebben we gedacht, nou ja, de afgelopen week heb je dat natuurlijk gehoord, mooie dingen waar deze regering met het motto het kan wel in het najaar mee aan de slag moet. Met de vraag, wat kan er dan precies wel en welke politieke kwesties liggen onder de zaken die men wil. Vandaag weer een hele speciale gast, Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow, maar ook van de auto-updates, mobiliteitsdagen. Eigenlijk alles wat met alles mobiliteit met BNR mobiliteit te maken heeft, ja. Ken je hem van.
5: Leuk.
4: Want we gaan het hebben over precies dat.
5: Ja.
4: De mobiliteitsplannen van het kabinet. Michiel is er, ik ben Mark en Nout is er dus. En we hebben 46 minuten en 27 seconden gekregen van deze zender. Dus die gaan we gebruiken
5: al
4: vandaag.
5: Vullen, ja. Nee, dat lukt wel hoor, denk ik.
6: Die zijn altijd voorbij voor je er erg in hebt.
4: Ja. Dat is precies hoe het is, ja.
6: Het fijne is wel, deze hele zomer, we hoeven alleen te adresseren, hè?
4: Ja, we gaan. Ik ben vergeten het toetertje mee te nemen. De bedoeling is niet per se om oplossingen te verzinnen.
6: Nee, precies.
4: En daar probeerde ik ons scherp mee te houden een paar weken geleden. Maar dat is, vandaag moeten we ons gewoon zelf inhouden dan. Michiel? Heeft dit kabinet überhaupt plannen met mobiliteit? Want ik zit te denken, ik weet dat in het noorden van het land het onderhoud is stilgelegd voor de wegen. Mm-hmm. Ik dacht dat ze weer ooit 130 wilden gaan rijden, maar dat was het vorige kabinet. heeft dit kabinet überhaupt politieke plannen met de auto's en de openbaar vervoer?
6: Die 130, ik herinner me Barry Matlener nog als PVV-minister van de Infrastructuur en Waterstaat, die daar heel trots op was dat op een klein stukje in Nederland weer 130 gereden mocht worden. Nou ja, we zitten te wachten op september. Dan komen er plannen vanuit het ministerie van INW, dus minister Karremans en staatssecretaris Bertram. En dat heeft te maken met, hoe ze dat in Den Haag dan mooi noemen, herprioriteren. Dus genoeg geld om alles te doen wat we zouden willen doen aan nieuwe wegen, nieuwe bruggen, nieuwe sluizen, rijstroken hier en daar erbij. Ja, daar moeten we niet te veel op rekenen. Het is terug naar de basis, zo noemt Karremans het. Dus onderhoud, zorgen dat de boel veilig blijft. Dat gaat voor.
7: Ik vergeet de brug nog inderdaad. Ja,
6: ja dat gaat voor nieuwe projecten. En we krijgen dus in september is de verwachting, krijgen we een duidelijke lijst met wat er gaat gebeuren. En de bedoeling daarbij is dat het dan niet te veel geleid wordt door lobby's vanuit provincies hier en daar. Maar ja, je ziet tegelijkertijd vanuit de provincies al het gelobby gewoon doorgaan.
7: En natuurlijk, want die hebben gewoon hun belangen. Maar Nout, als je dit hoort, dan denk je eigenlijk qua mobiliteit heeft dit kabinet helemaal geen interesse bijna zelfs. Onderhoud, dat gaan we dan doen.
5: Er komt wel 9 miljard bij.
6: Ja,
5: voor
6: klopt.
5: Infra. En dat is wel.
7: Op een budget van hoeveel? Is dat peanuts? Of is dat, is nee. dat, maar is dat 9 op 1000? Op nee. 9 op 100? Of op 10?
5: Nee, je moet het zo zien. Er is 80 miljard nodig, volgens mij, voor de komende 10 tot 15 jaar. Ja. En er is maar 9 miljard deze kabinetsperiode. Ja, dus
7: dat zegt
5: het is echt te weinig. Maar voor de zomer hebben we natuurlijk wel iets heel interessants gezien. Eigenlijk is al min of meer naar heel veel provincies en gemeenten gecommuniceerd. Dat zit er niet in wat jullie willen. En daarom kregen we al heel veel noodkreten uit de noordelijke provincies bijvoorbeeld. Die hebben dan gezegd, ja, maar wij worden helemaal vergeten. En al het geld gaat weer naar de Randstad.
7: In het noorden is zelfs het onderhoud, wat dan de prioriteit is, stilgelegd.
5: Ja,
7: dus dan weet je ongeveer waar je op de prioriteitenladder staat.
5: Ja, je merkt ook nu al heel erg veel onvrede. Terwijl het echte lijstje er nog niet eens ligt. Dus dat kan nog best wel vervelend worden voor Karremans in september. Want ja, iedereen wil er geld bij, of wil geld, of wil iets. Maar krijgt het waarschijnlijk deels of helemaal niet. En dat wordt voor hem wel echt een lastige om dat te managen. Dat denk ik echt.
7: Ik zag hem van de week ook al even bij tv in een talkshow zitten. Dus hij is al begonnen met het charme-offensief wat nodig is om overeind te blijven.
5: Hij is sowieso heel zichtbaar. Hè? Hij is heel actief op social media, wat ik eigenlijk heel erg leuk vind. Maar bij Barry Matlener was het toch wat anders. Die ging met dat 130-bord gewoon op de afsluitdijk staan. En dat is wel een iconische foto ook geworden. Want ja, dat stond wel ook een beetje synoniem voor. Ja, het is best wel mislukt.
7: Maar die 130, dat was een stikstofmaatregel eigenlijk. Hè? Dat we dan niet meer gingen rijden en dat gingen ze dan terugdraaien. Dat stikstofprobleem is bijna opgelost, hebben we vorige week gehoord.
6: Er wordt aan gewerkt.
7: Maar goed, dus daar zit nu voor het eerst misschien een jaren schot in. Is dat iets waar in Den Haag iemand nog mee bezig is, die snelheid?
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Maar er is natuurlijk een hele laag onder.
5: Er zijn ook mensen die gewoon zelf een auto moeten kopen.
4: Juist, ja. En die voelen die noodzaak totaal niet. Want er zijn geen subsidies meer. Er komt wel een zakelijke incentive. Dus dat er een soort pseudo-eindheffing wordt dat dan genoemd. Dat is een naheffing voor werkgevers per 1 januari. Dat gaat dan om 12% over de nieuwwaarde van een auto. Moet je dan die op brandstof rijdt, moet je dan afdragen als die wordt ingezet binnen je wagenpark. Dus dat gaat echt wel heel veel teweeg brengen. Dus zakelijk gaat echt volledig elektrisch worden. Dat denk ik echt de komende jaren. Maar particulier, dat wordt heel moeilijk. Uiteindelijk gaan die auto's natuurlijk ook op de tweedehandsmarkt komen. Maar er is geen stimulans voor mensen. Het enige dat je nu wel ziet is dat omdat die brandstofprijzen zo hoog zijn, mensen denken, misschien moet ik toch maar een keer overstappen op een elektrische auto. Want laadkosten minder. Maar ook op dat vlak.
5: Stroom is toch nog altijd goedkoper dan benzine. Zelfs tegen de oude tarieven.
4: Ja, maar ook daar zien we weer. Het is het eerste helft van het jaar zijn die brandstofprijzen heel erg omhoog gegaan. Is die verkoop van tweedehands elektrische auto's echt gegroeid. Maar daar zie je nu ook alweer de klad in komen. De mensen die het willen of zouden willen, die hebben het nu gedaan. En nu komt die volgende stap. Want die auto's zijn ook weer duurder geworden. Omdat er was opeens meer vraag, maar het aanbod was er niet. Dus het is een markt van vraag en aanbod natuurlijk.
5: Ja. En van de week was er, of vorige week was dat denk ik, een plan voor social lease voor de allerarmsten die wel een auto nodig hebben. Ja. Om die minder kwetsbaar te maken voor de wisselende brandstofprijzen. Om die dan over te laten stappen naar elektrisch.
4: Frankrijk is dat een succes.
5: Ja.
4: Dan lease je eigenlijk voor 100, 150 euro per maand een elektrische auto. En dat is dan vooral voor de lage inkomens. Ja, wat ik daar de enige kanttekening die ik daar heb.
5: Het is een charmant plan, maar er zit even waken over
4: aan. Het is super sympathiek. Ja. Alleen die mensen met een laag inkomen, die hebben waarschijnlijk geen oprit waar ze hun auto kunnen opladen. Dus die zijn afhankelijk van publiek laden.
5: Ja, en die zijn duur relatief.
4: Dat. En er zijn niet genoeg laadpalen, ook in heel Nederland. Want Nederland loopt al voor op dat vlak. Maar dat is lang niet genoeg. En er komt geen stroom uit de grond. Dus we hebben gewoon last van die netcongestie. Dus dat vind ik ook een hele lastige. Maar ik vind het wel een heel sympathieke gedachte om zeker die lage inkomens in die elektrische auto te krijgen op die manier.
5: Wat volgens mij, toen ik dat voor het eerst hoorde, realiseerde dat dus rijke mensen minder kwetsbaar zijn voor hoge benzineprijzen ineens.
4: Zeker.
5: Want die zijn al voor een stuk overgestapt op dure Tesla's en dat soort auto's.
4: Ja, en dan maakt zo'n korting heel generiek. Dus iedereen, jij en ik profiteren van, maar ook de mensen in Wassenaar en Laren.
6: Als die grotere auto's hebben, die meer kilometers rijden.
4: Jij hoort ook weer Laren, toch?
6: Dat klopt, ja. En rijden in een benzineauto.
4: Ja, oké.
6: Okay, niet een hele grote, trouwens.
5: Nee. Ik hoorde dat het kabinet hiermee wel aan de slag wil. En dat de TNO daarom heeft uitgezocht hoe ze dat in Frankrijk doen en hoe dat zou passen in Nederland en hoe verhuizen. Dit kost geld op de een of andere manier, denk ik altijd. Is er in Den Haag geld op het ogenblik voor dit soort leuke experimenten?
6: Dat weet ik niet precies. Maar het is.
5: Weten we aan het eind van de middag. Na deze opname weten we daar ietsje meer van.
4: Dat ligt natuurlijk aan hoe groot je die groep maakt. Weet je, lage inkomens, wie ga je daar in meenemen? Je kunt een hele grote groep daarvan maken, maar je kunt ook een hele kleine groep gaan specificeren. En dan kost het weer minder. Dus ik denk dat het wel mogelijk is. En dat was ook in de Kamerbrief van Bert Tram stond ook. Daar moeten we naar kijken. Hoe groot maken we die groep? En daar kunnen we het budget op aanpassen. Dus daar heeft ze eigenlijk al voor.
5: Misschien wel andersom. We kijken hoeveel geld ik krijg van de minister van Financiën. Juist, en dan kunnen we daarna uitrekenen hoe ver je van je werk af moet wonen. Dat soort overwegingen.
4: Als je die dieselprijs gewoon dan toch maar laat stijgen, heb je dus 500 miljoen. Die kun je ergens anders insteken. Of ook weer niet. Zo werkt het ook weer niet helemaal in de dag. Hè? Er wordt natuurlijk best wel geschoven met potjes van het een naar het ander. En het is niet zo dat als er ergens iets wegvalt, dat iets anders dan wel kan. Soms gaat dat dan naar algemene middelen of weet ik veel.
5: 500 miljoen, zei je?
4: 500 miljoen,
5: ja. Half miljard, ja.
4: Ja, dat is veel geld, hoor.
5: Ja, je kan ook denken, mijn hobby, hoe dat stokpaardje. Je kan er ook gewoon openbaar vervoer heel veel beter van maken in bijvoorbeeld al die dorpen waar alle bushaltes zijn weggehaald.
4: Nou, op dat vlak hebben ze natuurlijk wel in deze zomer wel iets moois gedaan. Dat Nederland-ticket, maar dat was echt puur voor.

0: voor de trein, voor de NS. Ja. Hè, dus 49 euro kon je twee maanden
1: ook
0: lang.
1: Ook de concurrenten, toch? De Arriva's en de Keolis. Ik dacht het, ik weet het niet zeker.
0: Zou kunnen. 49 euro per maand. 118 miljoen euro ingestopt vanuit de overheid. En de NS spreekt dan van een succes. Hè, omdat zij zien de bijna 2 op de 5 had nog geen abonnement en reist nu wel op abonnementsbasis in de trein. Maar kijk, dit zijn natuurlijk wel, dit zijn dalabonnementen. Hè? Dus dit zijn niet mensen die naar hun werk moeten 's ochtends om 7 of 8 uur. Want dat kan niet. Nee. Dus en het is ook gedaan omdat die brandstofprijzen zo ongelooflijk zijn gestegen. Dan ben ik toch aan het inschatten, is dit nou een heel groot succes? Ga je hier mensen mee uit de auto halen? Of ga je vooral mensen die meer al met de trein of het OV reisden, nog meer met het OV laten reizen? Dus,
2: ja, en het is ook zo dat je kon dat dan afsluiten. Maar goed, nu loopt de zomer ten einde. En je moet het ook zelf moet je het weer stopzetten.
1: Want anders krijg je een heel duur abonnement.
2: Als je dat niet doet, als je dat vergeet, dan ga je van 49 euro ga je naar 128 euro. In één keer meer dan een verdubbeling, inderdaad. Dus
1: ja, dat is het moment waarop we weten over 2 maanden of het een succes was. Precies, of die abonnementen overeind gebleven zijn.
0: Dat zei ik deze week ook bij Bas in de Ochtendspits. Ja. Dan weten we hoeveel mensen blijven aan die strijkstok hangen. Of zeggen, tabé, dit was het. En ik ga gewoon weer lekker in mijn autootje.
2: Ja. Nou ja, het was wel een succesje voor het minderheidskabinet. En zo zouden ze graag willen zien dat het gaat. Dus die Iran-oorlog was uitgebroken. We zagen de gevolgen daarvan. Toen werd er dus gepraat over hoe gaan we helpen daarbij. Toen kwam er een groot pakket. Onder andere die onbelaste kilometervergoeding die wat omhoog ging. Daar zat dat goedkope treinticket, dat zat daar nog niet in. Terwijl iedereen dat wel verwachtte. Ja. Toen kwam daar Pro. Die zeiden, zou het niet een idee zijn om ook wat met het OV te gaan doen? En eigenlijk in het debat zelf al over dat pakket was het vanuit het kabinet, dat is wel een goed idee, dat kunnen we wel gaan doen.
1: Ja, dat was een toneelstukje wat je nu beschrijft.
0: Dit is er echt gekomen door Hap Toe Maar de Hoop, hoor. Want die stond hier eigenlijk al een jaar mee vooraan in de Kamer. En heel terecht, hoor, denk ik. Want als je kijkt naar de ticketprijzen in het OV, dus in het algemeen, dat is natuurlijk, dat ligt natuurlijk wel te hoog in een land als Nederland. Terwijl er vanuit de overheid heel veel subsidie ook aan het OV wordt verstrekt. Dus ik maak me ook een beetje zorgen over wat dan de ticketprijzen volgend jaar weer gaan doen. Ik denk sowieso een inflatiecorrectie. Maar de afgelopen jaren hebben we toch 10% of 12% het jaar daarvoor gezien dat die tickets weer omhoog gaan. En ik vrees
1: dat soms ook wel weer teruggedraaid door de Kamer. Ja. Dat dan is zij, we doen er 12% bij op en dan werd het 8 of 7 of zoiets.
0: Dan pakt iemand 3% en iemand anders, de NS moet zelf ook nog ergens 3% vinden. En dan werd dat met de helft. Maar het gaat wel ieder jaar weer omhoog. En maakt het dus minder aantrekkelijk om in die trein te stappen. Dus het OV staat er niet echt goed op in Den Haag. Kwam nog bij dat er een plan is van Bertrand, dat ook is aangenomen volgens mij, dat kinderen tot 11 jaar gratis mogen gaan reizen in het OV per volgend jaar. Ja. En de OV-korting voor 65-plussers daardoor vervalt. En daar was dan weer heel veel onvrede over bij de pensionado's. Die zeiden, dan wordt mijn OV-kaart, mijn korting daarop, wordt opeens afgepakt.
1: Ik spaar mijn hele leven al voor dat moment. Ja. Dat ik eindelijk 65 word.
0: Ja, maar ik denk
1: dat ik dan om gewoon gratis reizen en dat soort zaken al wel heb.
0: Ik weet niet hoe groot de groep van 0 tot 11 is die al met de trein reist. Maar het zijn wel de potentiële reizers in de toekomst. Ja. Dat denk ik dan van, oké, die snap ik nog wel. Dat je daar al, je wil het een beetje al laten wennen. Ja.
1: Ik denk het experiment van de OV-chipkaart voor studenten. Ja. Dat heette toen de OV-studentenkaart. Misschien
0: heel veel gebruik gemaakt. Ja. Hadden jullie weekend of weekabonnement?
2: Weekabonnement.
1: Ik ben van nog daarvoor dat je gewoon 7 dagen per week, 24 uur per dag mocht.
2: En ik had daarnaast had ik dan, ik weet niet of het nog bestaat, maar daarnaast had ik dan het weekendvrij abonnement. Dus daar betaalde ik dan zelf. Dat was volgens mij toen 40 euro per maand of zo, ruim 10 jaar geleden. Dus dan kon je gewoon altijd.
1: Maar de bedoeling van waarom de NS meeging met het ministerie van Onderwijs, om dat te zeggen, dan gaan we dat regelen, was onder andere omdat de NS hoopte dat mensen dan meer in de trein zouden blijven hangen. Ik zie om mij heen niet dat dat veel gebeurt.
0: Nee.
1: Dus ik dat wennen aan het openbaar vervoer, of dat werkt?
2: Ik weet nog dat ik bij de kaartautomaat stond om het uit te gaan zetten, inderdaad. Het studentenreisproduct, zo heette het in die tijd. Volgens mij, iedereen die stopt met studeren, die heeft een keer dat moment. En dat is dan heel pijnlijk. En vanaf dan ga je meer auto rijden. Zo ging dat wel, ja.
0: Ja, dan stap je vaak
1: dus
0: wel.
1: Dus of dat dan werkt als je tot en met 11 gratis met de bus mocht?
0: Nou ja, dat is natuurlijk een van de gedachten die er wel achter zit. Dus dat zullen we dan waarschijnlijk pas over 20 jaar weten of dat echt zo is geweest. Maar ja, het is in ieder geval wel. Ze hebben in ieder geval een beslissing genomen. En er verandert iets. En dat vind ik wel interessant.
1: Ja, want dat betekent dat ze. Nou, ze hebben zich ook gerealiseerd, denk ik, dat er steeds meer ouderen zijn. Dus dat het weggeven van goedkoop openbaar voer aan ouderen, dat je steeds meer weggeeft.
0: Dat zou maar kunnen, ja.
1: Ook al kost het natuurlijk helemaal niks, want die trein rijdt toch wel. En dan. Aan stoelen, die zijn er toch niet.
0: Nee, maar er zijn heel veel andere abonnementen waar 65-plussers ook nog aanspraak op kunnen maken. En reis dan gewoon buiten de spits en.
1: Dat is ook waar. En er was ook een tijd dat oudere mensen arm waren. En dat is al lang gemiddeld gesproken niet meer zo.
0: Ja.
1: Nee, wel?
0: Nee, zo oud ben ik nog niet, dus ik kan het niet inschatten.
1: Nee, dat is waar. Hoe de pensioenen vanaf nu gaan. Dat is dan weer een hele andere aflevering.
0: Ja, ik maak me daar nu nog niet zo zorgen over. Maar dat zou ik wel moeten doen, volgens mij. Als ik de bericht
1: volgens mensen die
0: er
1: verstand van hebben, zou je dat moeten doen.
0: Ja.
1: Maar je bent vast in dienst bij BNR. Dan wordt in ieder geval je pensioen geregeld.
0: Ja, dat wel.
1: Openbaar vervoer gehad, want daar zijn ze dus kennelijk wel een beetje mee bezig. Ja. Auto's, de wegen in elk geval niet. De overstap naar elektrische auto's ook niet per se.
0: Ja, alleen met die belastingheffing per 1 januari voor werkgevers. Dat wordt wel een groot ding.
1: Wat zit Karremans de hele dag te doen dan?
0: Ja, Karremans zegt, ik ben eigenlijk niet de automan. Dan moet je bij financiën zijn. En dat is ook iedere keer als wij vanuit de autoshow of ander programma contact opnemen met Den Haag, is altijd van maar het geld zit bij financiën. Dat is ook zo. En die maken ook de belangrijke beslissingen op het gebied van hoe gaan we de autobelasting hervormen. Wat ik heel een mooi moment vond, was er kwam ooit, ik weet niet wanneer dat precies was dat document van CDA en D66.
2: Ja, dat was de positieve agenda voor Nederland. Ja, toen zaten we in de eerste fase van de formatie, waarin duidelijk was dat met D66 en CDA samen, dat ging wel goed komen. Maar toen zaten we met het probleem dat aan een grote meerderheid komen. Dat ging niet omdat de VVD niet met toen nog GroenLinks PvdA tegenwoordig pro wilde. En zeker D66 liever niet met jaar 21. Juist. Dus er was een impasse in die formatie. Dus gingen Jette en Bontebal gingen inderdaad samen aan dat document schrijven.
0: En dat document, daar stond een best wel grote hervorming van de autobelasting in. Daar stond eigenlijk in, we gaan naar rekening rijden. En dat was ook wel echt.
1: Toen kwam de VVD erbij.
0: Nou, juist. Ja, nee, maar dat was dus zo. Toen kwam de eerste aanzet van het coalitieakkoord. Helemaal niks. Helemaal niks daarover. En toen dacht ik al, Dat is jammer, want de hervorming van de autobelastingen, het is echt stapelen van autobelastingen en het plakken van pleisters en het wordt alleen maar duurder. Daar hadden ze echt wel iets mee gekund. Het enige wat ze nu, waar ze naar gaan kijken, dus dat is nog helemaal niet gezegd dat het ook gaat komen, is dat ze de motorrijtuigenbelasting in vakjargon MRB... die willen ze gaan aanpassen van het gewicht van de auto naar oppervlak of de omvang van de auto.
1: Oh ja, en dat is nuttig, want elektrische auto's zijn keizwaar.
0: Juist. Dus omdat elektrische auto's gewoon 300, 400, 500 kilo, misschien soms wel 600 kilo zwaarder zijn, worden ze nu veel hoger aangeslagen. Daar is een korting voor ingesteld. Dus volgens mij nu 30%. Maar dat gaat ook, die gaat er ook de komende jaren verder vanaf. Dus
1: ze zitten met vierkante meterprijzen. Dus al die hele grote auto's waar je eigenlijk 2 parkeerplekken nodig hebt om hem ergens neer te kunnen zetten, die je af en toe ineens door de straten ziet rijden, waarvan je altijd afvraagt, heb je dat echt nodig? Die vraag gaan we helemaal niet beantwoorden. We gaan wel heel even onderbreken. Dan gaan we zo meteen verder praten met Nout Broekhoff. Ik ben Mark. Michiel is er natuurlijk ook bij. Om te denken wat er allemaal kan en moet nog in het komend jaar. Want het kan wel, zegt deze regering. Maar wat kan er precies wel? Zometeen dat we even van de studio vandaag.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders die bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied te maken als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag leiden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. EasyJet schrapt dit weekend zo'n 100 vluchten in Frankrijk omdat cabinepersoneel heeft aangekondigd te gaan staken. Vluchten worden preventief gecanceld, zodat passagiers een alternatief kunnen zoeken. Het personeel wil het werk neerleggen omdat ze de wisselende roosters en de last-minute wijzigingen zat zijn. Bij het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Er waren ook nog wat naschokken. Er zijn tot nu toe zeker 2 doden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing gegeven en mensen die langs de kust wonen opgeroepen naar hogere gebieden te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Worden 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag. Het tweede deel van 14 augustus in het jaar 2026. Met Michiel en met mij, ik ben Mark. En onze speciale gast, Nout Broekhoff. We hebben het dus over mobiliteit. We zaten net al in de hervormingen van de motorrijtuigenbelasting. En
5: MRB.
4: De mogelijkheid om een rekeningrijden in te voeren, noemde je heel even.
5: Ja,
4: dat is iets wat eigenlijk zou moeten. Want als je benzineaccijnzen terugloopt omdat iedereen overstapt op elektrisch, ja, dan moet eigenlijk de accijns omhoog, omdat je steeds meer auto's hebt om datzelfde bedrag op te halen.
5: Dat is zo. Die schatkist loopt leeg omdat die accijns straks natuurlijk vervalt bij veel auto's. We zouden nog wel met die energiebelasting kunnen, maar dat is heel lastig. Hè, want ja, dat is niet per kilometer. En hoe doe je dat dan precies? Dus dat is echt wel een hoofdpijndossier. Die accijns gaat echt wegvallen in de toekomst. Dan heb ik het niet over nu en 5 jaar, maar over 10 jaar. En dan komt er natuurlijk ook nog Europese regelgeving. Hè, dat 90% van de verkochte auto's moet straks gewoon elektrisch zijn. Die 10% die is alweer, die is aangepast. Dat was eigenlijk 100%, maar ja, 1 op de 10 mag toch nog. Van, ja,
4: je ja, weet dat hoe is dat de lobby werkt in Europa.
5: Ja, altijd, ja. Dus ja, je moet wel wat met die accijns. Maar ja, daar wordt eigenlijk niet echt nu iets mee gedaan. Ze gaan vooral naar die MRB kijken. En ja, grotere auto's willen ze dus harder belasten. En ze willen het loslaten dat het gewicht daar dan een onderdeel van is. Maar ja, ik denk ook, ja, een grote auto kan ook gewoon een benzinemotor hebben. Dus je moet wel nog iets met van, als die auto dan heel groot is en hij is elektrisch, dan moet je toch een soort van korting krijgen. Want anders heeft het ook geen zin meer om een elektrische auto aan te schaffen. Dus daar, oppervlak alleen zegt volgens mij gewoon te weinig over een auto.
4: Ja.
5: Het zegt inderdaad of die groot is of niet groot is, maar niet over wat er dan onder de motorkap ligt.
4: Nee. En maar er wordt natuurlijk heel veel geld aan belasting opgehaald aan het hebben van de auto en aan het tanken van een auto. En een klein beetje voor het elektrisch voltanken van een auto.
5: Ja.
4: Dat zou een probleem zijn als we dat geld niet meer zouden hebben. Ik bedoel, er wordt wel geklaagd altijd, de auto is de melkkoe.
5: Nou, dat is ook zo hoor. Want gewoon,
4: als de melkkoe er niet meer is.
5: Ja, als het niet meer gemeld
4: kan worden. Waar gaan we dan de wegen van aanleggen? En defensie, want de defensieuitgaven die gaan keihard omhoog. Er is natuurlijk niks wat je kan belasten waar je defensie één op één aan kan linken. Leeft dit probleem überhaupt in Den Haag? Of is dat iets wat alleen bij Pro, zeg maar, en bij de Partij voor de Dieren zo leeft?
6: Nou, wat Nout zegt over die inkomsten uit accijnzen die omlaag en omlaag en omlaag zullen gaan.
4: Ja.
6: Natuurlijk wordt daar over nagedacht en maakt zich men daar zorgen over.
4: Ja, je kan ook zeggen, wij wilden eigenlijk lagere belastingen. Dat zijn dan ook partijen die daarvoor staan. Die zeggen, die accijnzen op benzine hoeven helemaal niet. Alleen dan heb je misschien een begrotingstekort.
5: Ja.
6: Ja, dus dan. Dan kom je weer inderdaad bij de bredere politieke discussie. Wat doe je daarmee?
4: Ja, ik probeer het ook een klein beetje richting het politieke te trekken.
5: Maar het gevoel in de autowereld leeft. Oh, maar dan gaan ze het wel weer op een andere manier bij ons weghalen. Dat is echt zo. Vaak is toch echt wel het idee dat in Den Haag die auto. En jij noemt het inderdaad die melkkoe. Maar gebruikt wordt om op een bepaalde manier altijd een steady. Inkomenspatroon te hebben.
6: Maar is dat alleen in Nederland zo?
5: Nee, natuurlijk niet.
6: Nee, toch?
5: Alleen in Nederland wordt dat wel echt zo gevoeld. En dat heb je natuurlijk ook met de verkeersboetes. Hè?
4: Zit dat ook in het beleid? Dat er bedragen zijn die opgehaald moeten worden met boetes. Wat heel gek is.
5: Ja,
4: die zegt, we moeten minstens mensen voor diefstal moeten we minstens zoveel dagen opsluiten. Dat is heel raar. Als er geen dieven zijn, dan moet je mensen niet zoveel dagen opsluiten.
6: Nee. Als vanaf vandaag iedereen in Nederland zich helemaal 100% aan de verkeersregels houdt, nooit meer door rood rijdt, nooit meer iets te hard rijdt en geflitst wordt, dan heeft David van Wil, de minister van Justitie en Veiligheid, die heeft dan een acuut probleem.
5: Ja,
6: dat klopt, ja.
5: Ja, nee, en er zijn rechtszaken gevoerd over de hoogte van de boetes en het mogelijk de verhogingen die zijn doorgevoerd, het terugdraaien daarvan. En ik snap dat het ministerie daar nu nog van justitie nu nog een beetje, we gaan even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar als dat echt gaat betekenen dat boetes weer teruggedraaid moeten worden, dan heb je gewoon een gat op je begroting.
6: Ja.
5: Dus dat kan potentieel echt heel vervelend gaan worden.
4: Daar worden natuurlijk ook lelijke dingen mee uitgehaald. Als je ineens zegt, oh ja, weet je wat voor, dan doen we administratiekosten.
5: Die 9 euro, dat, ja.
4: Ja, want we mogen de boete niet omhoog doen. Ja, het begon geloof ik bij 7, het is nu 9.
5: Ja,
4: de boetes mogen niet omhoog, dan verzinnen we gewoon een kostenpost.
5: Zo gaat het wel.
4: Dan krijg je dat melkkoegevoel.
5: En
4: dan heb ik zelf geen eens een auto.
5: Nee, maar wel ik vind dat wel een terecht gevoel dat leeft. En er wordt nu eigenlijk al in de auto-industrie of in de Nederlandse autosector gezegd, als het maar niet duurder wordt. He, dus ze hebben eigenlijk al vrede meegenomen met van hoe we er nu voor staan. En als het maar niet erger wordt. En dat vind ik eigenlijk al veel zeggen. We weten dat we die slag hebben we eigenlijk al verloren. We moeten er nu alles aan doen om het niet nog verder uit de hand te laten.
4: Als ik tot nu toe de balans opmaak, dan heb ik het idee dat we. Er is wel aandacht voor het OV, niet voor de auto.
5: Weinig.
4: Er is, en voor O2 ook niet per se heel veel, maar toch meer.
5: Mm-hmm.
4: Er is wel aandacht voor de Randstad, maar veel minder voor de periferie. Terwijl je daar juist de auto nodig hebt. Want daar is het openbaar vervoer in de afgelopen decennia wegbezuinigd.
5: Ja.
4: Dat zijn wel een beetje de politieke keuzes die gemaakt worden. Hè? We zeggen, we richten ons op de Randstad. En de mensen die niet in de Randstad wonen, die lossen het maar op. Want die gaan maar in Duitsland denken.
6: Ja, het heeft niet alleen met wonen te maken.
5: Nee, denk ik ook niet.
6: Het is ook de economische activiteit die in de Randstad groter is. Dus je zou kunnen redeneren dat als de wegen rond Rotterdam, waar het al niet leuk is in de ochtend- en avondspits, maar als het daar nog voller en voller en voller loopt, dat het hele land daar last van heeft. Zo kun je redeneren.
4: Nee, dat klopt. Maar als je nu voorbij Deventer woont, of voorbij Zutphen, dan is eerst het busweg bezuinigd.
5: Ja.
4: En dus je hebt een auto gekocht. En nu is de auto die krijgt nog een klein beetje korting, maar die gaat er misschien ook vanaf over een jaartje dan weer op je. En dan betaal je makkelijk 2,5 euro per liter. En dat gaat dan alleen maar omhoog.
5: Ja.
4: Dus ik probeer een beetje te denken van wie wordt er bediend, wie wordt er niet bediend, wiens belangen worden geholpen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar de politiek over gaat, voor keuzes in schaarste.
5: Nou ja, we hebben ook nog een enorme woningbouwopgave. En die komt ook nog om de hoek kijken. Want daar zijn eigenlijk heel veel kansen om die infrastructuur juist wel te verbeteren. We hebben nog het defensiebudget dat verhoogd moet worden. En dat volgens mij die 1,5% die er bovenop moet, die ook deels besteed kan worden aan het versterken van de infrastructuur. Dus er zijn echt wel mogelijkheden om dingen te gaan doen. Maar ja, je moet wel in die stikstofruimte en zo dingen kunnen. En ik denk dat is wat...
4: Ja, maar dat is bijna opgelost.
5: Ja, dat is wat Kachelman
4: die je daarom moet lachen.
5: Ook zei in onze podcast voor de zomer... Als dat maar is opgelost, kan ik weer dingen. En dan had hij het niet over die 130, want dat maakt hem dan niet zo heel veel uit. Maar het gaat meer over, oké, die woningbouw moet weer gaan... en ik wil weer nieuwe dingen aanleggen. Maar ja, het geld, dat is eigenlijk waar we steeds op uitkomen.
6: Ja.
5: Als je 9 miljard extra kunt besteden en je hebt 80 miljard nodig... dus je kunt eigenlijk maar een tiende daarvan... uitgeven.
4: Wat zou je met die 80 miljard doen? Dat is dus en goed onderhoud in heel Nederland... en de verbredingen en de bruggen...
5: Ja.
4: Zodat de Moerdijkbrug niet afgesloten hoeft te worden... voor brugvrachtwagens.
5: Wat dacht je van de Lelylijn? Waar al 30 jaar over gesproken wordt.
4: Ja, en die andere ook, want er zijn 2 treinsporen richting het noorden.
5: Ja, die Neder-Saxe-lijn die wordt wel aangelegd. Omdat daar is in ieder geval nu wel een zekerheid over. Ja, volgens mij met behulp van BBB is daar wel echt werk van gemaakt. Maar de Lelylijn, als je die wil aanleggen, ben je ook al 15 miljard verder. Dus je moet echt, het gaat echt om keuzes maken. Wat kun je met het geld wat je nu hebt? Nou, Karlmans zegt, ik kan alleen de basis hopelijk op orde brengen. Ja, het is voor een land als Nederland vind ik dat toch wel een trieste conclusie.
4: Ja. Dat is het. Want we zijn natuurlijk hartstikke rijk. Dus als we willen, kunnen we dit wel.
5: Nou, en we wisten het ook. Want in de jaren 50, 60 zijn al die bruggen neergezet. En nu, 60 jaar, 65 jaar later... is het inderdaad wel eens tijd om te vernieuwen.
4: Ja,
5: en
4: dat we hadden kunnen sparen.
5: Ja, maar echt...
4: Als je dat thuis wel doet.
5: Ja, dat. En alle experts hebben ervoor gewaarschuwd. Let op, er komt een enorme vervangingsvraag, onderhoudsvraag op ons af. En... Ja, het is toch altijd leuker om een nieuw stukje weg... bijvoorbeeld een Blankenburg-verbinding te openen... dan de onderhoud op orde te houden. Dat is echt zo.
4: Dat is iets wat wethouders schijnen te denken. Hè? En ministers misschien ook wel. Maar...
5: Ja, en dat zei Karreman zelf ook wel. Dat hij dat snapte... Maar dat hij daar dus vanaf wil stappen, dat is voor hem nu niet de prioriteit.
6: Ja, maar ook voor Kamerleden zelf. Het is makkelijker scoren, zeg ik oneerbiedig. Als je geregeld hebt dat op locatie X toch wel die brug er komt. Dat is sexier en leuker dan dat je geregeld hebt dat onderhoud dat misschien niet door zou gaan, dat toch gaat gebeuren.
4: Ja. Nou ja, je hebt van die landen, en dus in Nederland valt dat relatief nog wel mee. Hoewel sommige stukken asfalt waar allerlei gaten in de weg zitten. En dat heb je op de stoep, maar dat heb je ook op alle grote snelwegen. Ik vind het altijd wel heel erg fijn als op een goed moment wordt gezegd... weet je, we gaan dit onderhoud doen, dan zijn al die gaten weer weg.
5: Ja.
4: Daar maak je mij heel gelukkig mee.
5: Ben ik het mee eens, maar een land als België is een voorbeeld... maar die voeren nu gewoon een tol in, waar wij voor moeten gaan betalen. Ja. Ik ben heel benieuwd, het is ook voor dit najaar... wat gaat Nederland daar tegen inbrengen? Gaat Nederland misschien dat ook doen? He? Ik ben echt heel benieuwd. Want,
4: dat is zo'n vignet achter op je ruit te plakken.
5: Ja, want een land als België... het zal nog bij de Europese Commissie natuurlijk allemaal goedgekeurd moeten worden... of het mag. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag of je andere EU-landen... want we zijn één Europa. Ja. Nou ja, totdat het... He? dus het is nog maar de vraag of dat er echt mag komen. Maar de reactie van Nederland vind ik tot nu een beetje lousy. Van we houden het in de gaten en we kijken wat het gaat betekenen. Dan zeg ik, nee, jij zit ook met allemaal gaten in je weg. En er rijden ook Belgen overheen. Dus misschien moet je ook wat gaan doen.
4: Dan dempen we die gaten met Belgen.
5: Nou, hey, Mark.
4: Nee, dat zal wel weer niet kunnen. Nee.
5: Ja. Maar we missen echt nog één heel groot thema. Eén heel groot onderwerp.
4: Ik had gedacht dat je daar als eerste over zou beginnen.
5: Ja. Ja? Ja, de fatbike.
4: De fatbikes en de helmplicht.
5: Oh, de helmplicht. Ik kom er zo.
4: Ja, dat hoort bij elkaar natuurlijk.
5: Fatbike. Kijk, je had bij het vorige kabinet... Matt Lehner was over 2 onderwerpen altijd wel even in om iets over te zeggen. 130. En de fatbikes. En 130 was dan, ik ga het proberen om het mogelijk te maken. En ook bij de fatbikes was, ik ga ze proberen in een aparte categorie te zetten, zodat ik ze kan handhaven.
4: Maar nou, alle ambtenaren zeiden altijd, dat is onmogelijk.
5: Ja, nou ja, die hebben allemaal hele goede dossiers laten samenstellen en onderzoeken laten doen. En de uitkomst van het onderzoek was, het kan niet.
4: Ja.
5: Het kan niet, want het is gewoon een elektrische fiets. Hij is misschien iets zwaarder.
6: Dan moet je alle elektrische fietsen verbieden of zo. Daar kwam je steeds bij, toch?
5: Dan geldt dat ook voor een normale elektrische fiets. En dat wil men niet, want de fatbike is de boosdoener. wat ik ook wel begrijp, ze zijn heel zichtbaar, heel irritant. Ik vind bij mij in de wijk rijden er ook een hoop rond. En de mensen die erop zitten zijn vaak ook heel irritant. Maar ja, het
4: moet
5: is...
4: Moet je dan niet die mensen verbieden in plaats van de fatbikes?
5: Nou ja, dat heb ik wel vaker ook op BNR geroepen. Van, misschien gaat het ook wel om de personen die op die fiets zitten.
4: Ja.
5: Maar goed, dat is een andere discussie misschien. Maar ja, het gaat toch weer gebeuren. Karremans gaat toch proberen om aparte regelgeving voor fatbikes in te stellen. En ja, ik vind dat zo mooi dat een minister die alles eigenlijk al heeft geprobeerd en in ieder debat om zijn oren kreeg van het gaat niet lukken, maar u moet toch wel wat doen. En dan komt er weer een minister en die zegt, ik ga het toch weer proberen.
4: Ik snap het wel, want er zitten in de Kamer ook allemaal mensen die zeggen, het kan niet, maar je moet het toch regelen.
5: Ja, dat is het juist.
4: Dus dan gaat zo'n minister beroep en zeggen, oké, nou ja, het kan niet, maar je moet het toch regelen. En dan gaat hij iets regelen wat dan sneuvelt bij de rechter over 3 jaar.
5: Nou, dat kan. Maar hij heeft natuurlijk wel de hulp van een paar grote steden nu gekregen. Amsterdam, Enschede, die hebben op basis van APV, Algemeen Plaatselijke Verordening, hebben die een fatbike verbod op een bepaald in een bepaald gebied.
6: En, ja, in Enschede in de binnenstad en in Amsterdam in het Vondelpark.
5: Ja. En in het coalitieakkoord zeggen ze ook van dat willen wij mogelijk maken en gewoon juridisch houdbaar maken. Alleen ja, de eerste rechtszaken zijn daar natuurlijk al tegen begonnen. Dus daar ook dit najaar heel interessant wat uit zo'n rechtszaak gaat komen. Als de rechter zegt dit mag gewoon, ja, dan gaat dat in heel Nederland natuurlijk opgezet worden.
4: Maar dan heeft Karremans ook geen probleem meer. Dan kan hij gewoon zeggen, er is een probleem met fatbikes en die mag je niet gewoon niet rijden in Nederland.
5: En die in bepaalde
4: niet onder de 16 of wat ik veel.
6: Ja. En hoe kijk jij naar die helmplicht? Want daar gaat het dan ook over. Daar werkt hij dan ook aan dat een helm verplicht wordt. Ja, en dan wordt het vanzelf zo vervelend om op een fatbike te rijden dat je het misschien niet meer gaat doen.
5: Ja,
6: dat is weer een andere truc.
5: Ja, dat gaat vooral om ook de veiligheid. Iemand met een helm op heeft gewoon minder kans op hoofdletsel, dus die begrijp ik wel. En zeker jongeren in het verkeer hebben niet altijd door wat ze aan het doen zijn. En als ze dan ook nog op een fatbike rijden die harder kan dan 25, dan wordt het echt gevaarlijk. Nou, op die fatbikes moet je gewoon handhaven. Dat is ook gewoon in de wet nu vastgelegd. Hè, dat je mag zo'n ding niet opvoeren. Je mag geen opvoersetjes en dat soort dingen. Nou, dat is allemaal. Hè, maar daar moet je de politiecapaciteit voor hebben.
6: Ik zie het wel eens op de weg tussen Laren en Hilversum. Daar
4: controleren.
6: Een lang recht fietspad zo langs de weg.
5: Een rollenbank.
6: En daar gebeurt het wel eens 's ochtends vroeg inderdaad dat daar zo'n post opgezet wordt.
4: Zoals vroeger met de brommers deden.
6: Ja, en dan al die Gooise kinderen die moeten dan maar laten zien dat het niet opgevoerd is.
5: Maar daar halen ze er verrassend veel uit hoor.
6: Ja.
5: Dus dat is hartstikke goed. Ik vind alleen de mensen die ermee bezig zijn, daar zijn gewoon 8 agenten of zo mee bezig. Dan denk ik van wow, dat is wel echt een enorme politie inzet.
4: In heel Nederland?
5: Nee, op zo'n locatie dan op dat moment. Met zo'n rollenbank zie ik echt heel veel agenten.
4: Je moet een hele zwerm fietsen kunnen houden tegelijkertijd.
5: Ja, dat. En vaak staat er ook nog een motoragent die achter iemand aan moet kunnen gaan die er tussendoor glipt. Dus, nou goed, maar de veiligheid, hè, dat is dan met die helmplicht tot 18 jaar alleen voor elektrische fietsen. Dus dit geldt niet voor de normale fiets, voor de kinderfiets. Nee, dit gaat alleen voor de elektrische fietsen. En ja,
4: eigenlijk gaat dit over die irritante jongeren op hun fatbike, zeg jij nu.
5: Ja, het maakt het wel minder interessant om op zo'n fiets te gaan zitten. En dat is dan ook meteen weer de aanklacht van bijvoorbeeld de Fietsersbond. Die zegt, ja, oké, maar hier haal je dus mensen mee van de fiets. Die zouden dus normaal wel op de fiets gaan zitten. En die moeten nu naar... Met een bureau of dat zal wel een lager gebeuren.
6: Dus nee, er staan de scholen bij de middelbare of de stoepen bij de middelbare scholen staan daar vol mee.
5: Het is nog in voorbereiding. Hè. Eerst was de hoop om het 1 januari te doen, maar nu heeft hij in onze podcast alweer gezegd: na de zomer volgend jaar, want dan begint het nieuwe schooljaar. Dus het is ook alweer
4: een beetje aan het schuiven.
5: Ja, aan het schuiven. Ja, er is kritiek op, maar...
4: Zouden we niet sowieso een helmplicht moeten hebben op de fiets? Ik bedoel, als je aangereden wordt door een fatbike met die 25 à 30 gaat, dan heb je gewoon als fietser ook nog steeds een helm eigenlijk nodig.
5: Ja, nou, ik betrek het altijd op mij persoonlijk dan. Ik heb een kind van een zoon van 3 jaar. Die heeft altijd een helm achterop bij ons op de fiets. Ja. Mijn vriendin zei laatst, waarom hebben wij geen helm? Vriendin, mevrouw. Die zei... Ik moet toch even binnen.
6: Ik wou het niet zeggen, maar ja.
5: Ik ben net getrouwd een paar weken geleden. Ja, dankjewel. Maar mijn vrouw zei, waarom doen wij dat niet? Ik zei, ja, Waarom doen wij dat niet?
4: Omdat een haar daarna niet goed zit.
5: Ja, dat. En,
6: omdat we niet gewend zijn.
5: Ik vind de helmen, nee, dat ook.
4: Maar je ziet het wel steeds meer.
5: Je ziet het steeds meer en ik denk dat wij het ook gaan doen. Ja, we hebben er nu wel een beslissing over genomen van misschien moeten we ook, omdat we dat goede voorbeeld willen geven, moeten we het ook zelf.
6: Wordt wel eens een vergelijking getrokken toch met de gordelplicht in de auto. En dat toen dat ingevoerd werd, ik was er nog niet, jij ook niet, denk ik nog, Nout. Maar toen,
4: ik kan me goed herinneren.
7: Zeg je zo voor jouw leeftijd.
6: Maar toen vonden veel, mensen dat toch ook stom en overdreven en betutteling.
5: Maar het heeft zoveel levens gered en het is nu inderdaad common sense. Maar zo'n helm, ja, dat, je ziet dat andere landen zijn daar, bijvoorbeeld een Denemarken, die zijn daar veel strenger in. En ik denk dat dat ook, ja, wij zijn toch meer vrijheid, blijheid in Nederland. Maar Nederland is wel het fietsland, hè. En er gebeuren ongelooflijk veel ongelukken met fietsers. Fietsers zijn ook oververtegenwoordigd in het aantal verkeersdoden. Dus er moet wel ook echt iets gebeuren. En een helmplicht voor alleen tot 18 jaar gaat inderdaad niet genoeg zijn om het aantal doden echt substantieel terug te dringen. Dus 65-plussers, ook zo'n groep die heel vaak zie je die terugkomen in de cijfers, die vaak omkomen. Een algehele helmplicht, ik denk daar te weinig politieke animo voor is.
4: Ja, natuurlijk. Dan is het veel leuker om een nieuwe weg te openen. Ja. Dan om te vertellen, jij moet voortaan een helm op.
5: Ja, maar ook vanuit de samenleving zal er te veel strijd over komen. Dus daar gaan ze zich niet aan branden.
4: Moet worden.
5: Ja, dus nu heb je tot 18 en dan kijk ze wel weer verder. Werkt dat of niet? En heeft dat echt effect?
4: Ja. Nou. En jij zegt Nederland is een fietsland. Dat hoort natuurlijk ook bij de mobiliteit. Is deze week gewoon de twee grote fietsmerken zijn failliet gegaan.
5: Ja, daar hoor je ook niemand Axel over in Den Haag, hè? Heb jij daar? Het is natuurlijk reces.
4: Het is hartstikke reces en iedereen is bezig met de begroting van volgend jaar, als ze al terug zijn.
5: Ja.
4: Maar dat is niet iets waarvan je dan denkt, Den Haag springt in de bres om dat bedrijf overeind te helpen of zo.
5: Bij Van Moof een paar jaar geleden was daar ook helemaal geen aandacht voor.
4: Dat was ook een raar bedrijf wat niet per se een gunfactor had.
5: Nee.
4: Maar Sparta en de andere, dan heb ik de naam kwijt even.
5: Batavus.
4: Batavus, ja precies. Ja, dat heeft een soort, een culturele status heeft dat bijna.
5: Ja, nou ja, zeker. Het zijn niet de meest sexy fietsen.
4: Nee.
5: Zeg ik dan als bijna 40-jarige. Ik mag het nog zeggen, toch? Dus daarmee wil ik niet zeggen dat het goed is dat ze failliet zijn. Zeker niet. Maar ja, er is wel enorm wanbeleid ook geweest bij dat bedrijf. Dus maar goed, daar is misschien een andere podcast een keer voor nodig. Trouwens, wat ik nog wel wil aangeven, die helmplicht. Wat je heel vaak ziet, en dan wordt er een plicht ergens voor ingesteld. Dus bijvoorbeeld bij de snorscooter, de snorfiets, bromfiets gebeurt. En dan gaan mensen dus een ander vervoersmiddel zoeken. Dat werd de fatbike, want die lijkt wel heel erg op een scooter. Dus ik sluit niet uit dat als dan straks die fatbike daar een helm op moet, dan gaan ze weer wat anders zoeken. En wat nu echt in opmars is, is de E-step, de elektrische step.
4: Ik wou net over beginnen.
6: Die mogen de openbare weg toch niet op, eigenlijk?
5: Jawel, de RDW heeft nu, als je een kenteken hebt en een bepaalde aanpassing hebt aan de steps, dan mag die dus wel de weg op. In eerste instantie alleen op het fietspad. Is er geen fietspad, dan mag je ook tussen de auto's in de bebouwde kom.
4: De stoep?
5: Nee, dat willen ze niet. Want je kunt 25 km per uur, dat is echt hard voor op de stoep. Maar dat wordt natuurlijk het volgende vervoersmiddel. Want het aanbod groeit heel hard. Hè. Er komen de ene na de andere E-step die daaraan voldoet aan die RDW-eisen. Die komt nu op de markt. Ze worden steeds goedkoper. Deze week is de goedkoopste van €650 gelanceerd. Het was eerst 2000, het is nu €650. Dit wordt het volgende probleem waar we dan weer op afstevenen. De elektrische steps die overal tussendoor schieten. En dan komt er weer een Kamerlid die zegt, hoe kan het dat? En
4: die heeft dan niet geluisterd vandaag.
5: Helemaal weer opnieuw. Gaat weer helemaal overnieuw beginnen, denk ik.
4: Ja, ik was van de zomer even in Riga. En daar word je de hele tijd links en rechtsom afgesneden door
6: in heel veel toeristische steden in Europa.
5: Parijs heeft ze alweer.
4: Je hebt natuurlijk van die dingen die je dan kan huren, zeg maar. Maar er waren ook gewoon heel veel mensen die hun eigen ding hadden.
5: Maar het is ook een hele leuke en goede mobiliteitsoplossing. Weet je waarom?
4: Ja, maar ik vond het heel irritant. Ja, het was bijna erger dan de fatbike.
5: Ja,
4: en ik woon in Amsterdam-Zuid. Noordoosten, ik ken ze.
5: Nou, ik kan het me goed voorstellen. Maar die A-steps, die schieten inderdaad ook tussendoor en heel snel. Ja. En je staat erop, je bent heel kwetsbaar. Dus een helmplicht voor een A-step zou helemaal niet zo gek zijn. Maar goed, dat is er nu nog niet. En wie weet komt daar weer discussie later over. Dan hebben we het hier al aangekondigd.
6: Over een paar jaar, dan zeggen we Nout had gelijk.
4: Zeggen nu al dat Nout gelijk had.
5: Ja, nou gelukkig.
4: Goh. Dan was het maar omdat we aan het uitkomen van deze podcast vandaag. Ja. Dankjewel dat je er was.
6: Ja, ik vond het erg leuk.
4: En als je dit op de radio hoort, dan moet je zeker blijven luisteren. Want dan is je op de achtergrond nog steeds aanwezig bij de Nationale Autoshow die hierna komt. In de podcast heb je dat dan niet, moet je zelf even de autoshow opzoeken. Dankjewel, Michiel.
6: Graag gedaan, vandaag weer ministerraad.
4: Ik wou zeggen, volgende week dan gaan we weer gewoon doen wat we altijd doen.
6: Ja, precies. We gaan langzaam weer een beetje beginnen. De Tweede Kamer is nog 2 weken met reces, maar de ministersploeg is terug. Er gaat over de begroting gepraat worden de komende week.
4: Als je volgende week iets hebt wat inmiddels gelekt is, als je dat boven water gekregen hebt.
6: Dat is mijn doel.
4: Ja. Oké. Okay. Dankjewel en tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is dood in zijn huis gevonden. Ardee was de jongste zwarte hoogleraar op de Universiteit van Cambridge ooit en stapte vorige week op. Hij werd beschuldigd van plagiaat en zou ook gelogen hebben over zijn jeugd en over de dingen die hij in zijn leven had gedaan. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. En dan het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor, lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
4: The ladies not for turning.
5: If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
6: Are you excited about another election?
7: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
8: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Morgen, donderdag, gaan de inwoners van Clactonuncie naar de stembus. En alle ogen zijn gericht op maar 1 man, Nigel Farage. De leider van Reform UK vecht in deze stad aan de Engelse oostkust opnieuw voor zijn zetel in het Lagerhuis. Lia, waarom moeten de inwoners van Clactonuncie opnieuw naar de stembus? En waarom juist deze stad?
9: Dat Farage die stad, die regio die hij eigenlijk al heeft, wil heroveren, is omdat hij gezegd heeft een aantal dagen geleden, ik hou niet van dat onderzoek dat gedaan wordt naar mijn financiën. Dat gebeurt door een speciale onderzoekscommissie vanuit het parlement die gaat over gedragscodes. Die kijkt of Farage 5 miljoen pond geaccepteerd heeft en niet heeft aangegeven, terwijl hij dat wel had moeten aangeven. En dan kan hij geschorst worden. Nou, dat gebeurt regelmatig, hè, dat Kamerleden op deze manier tegen het licht gehouden worden als er vermoedens bestaat dat ze niet het geld hebben aangegeven wat ze hebben moeten aangeven. Farage gelooft daar helemaal niets van. Die denkt dat dat een excuus is om hem te torpederen. Hij denkt dat dit hele onderzoek eigenlijk bedoeld is om hem de politiek uit te zetten door de elite. Dus wat Farage heeft gedaan is, hij heeft gezegd, ik ga niet aan de elite overlaten of ik gelijk heb of niet. Ik laat de mensen van mijn kiesdistrict die mij destijds gekozen hebben opnieuw beslissen of ze mij geloven of de gevestigde orde. Dus vandaar deze verkiezing. Hij had gehoopt Farage dat alle andere gevestigde partijen mee zouden doen met die verkiezing. Maar die zeiden nee, hebben wij geen zin in, bekijk het maar. Jij hebt die verkiezing uitgeschreven, je hebt ons daarin niet gekend, dus nee, wij doen niet mee. Dus eigenlijk heeft het een tikje een tegengestelde effect. Want de ene persoon die het heeft opgenomen tegen Farage, er zijn er trouwens meer, maar de bekendste van de 33 andere kleine kandidaten. De bekendste is inderdaad Graaf Binface, Count Binface. Strijder uit het heelal met die beroemde vuilnisemmer op zijn hoofd.
10: Ik kom nog op een heleboel punten terug die je net noemde, waaronder inderdaad Count Binface. Maar waarom is juist Clacton zo'n bolwerk voor Farage en Reform UK?
9: Er zijn heel veel steden aan de Engelse kust die eigenlijk sinds de eerste vlucht in de jaren 60, geloof ik, naar Benidorm ging, langzaam vervallen zijn. En ik denk dat economisch verval een van de grootste redenen is voor die kustplaatsen om zich achtergesteld te voelen. En terecht, denk ik, vaak door de regeringspartijen van de afgelopen 20, 30 jaar genegeerd te zijn. En dat is natuurlijk hele goede grond voor de opkomst van populisme, vertegenwoordigd door Nigel Farage. Dus Farage heeft 7 keer geprobeerd in het Britse parlement gekozen te worden. Dat is hem 7 keer niet gelukt. Er is een reden waarom hij dat altijd probeerde in Britse kustplaatsen. Maar deze kustplaats, Clacton-on-Sea, is helemaal farragistisch. Ik bedoel, hij gaat daar de verkiezingen winnen met zeker 70% van de uitgebrachte stemmen.
10: Dan maak ik even een klein sprongetje, want je zei het al, hè? Count Binface lijkt de belangrijkste tegenstander van Farage te worden. Uit de peilingen blijkt dat Farage op 73% staat en Binface op 20% van de stemmen. Lijkt het dan ook niet dat dit een beetje een toneelstuk is, want de strijd is gestreden?
9: Het is een toneelstuk van alle twee. Daarom zeggen de gevestigde partijen, die hebben ook gezegd, ik vond de uitspraak heel mooi van Ed Davey, een liberaal democraat, die zei, waarom zouden wij deel gaan nemen aan verkiezingen die geleid worden door de grootste clown van het Verenigd Koninkrijk tegen Count Binface. Met andere woorden, heel veel Britse kiezers die zien deze verkiezingen als een grap. En vandaar ook, je kunt zeggen, natuurlijk gaat Farage winnen met een gigantische meerderheid, met 70%. Van de andere kant kun je ook zeggen dat zo'n idioot, zo'n carnavaleske figuur als een graaf vuilnisbakkenhoofd 20% van de stemmen gaat krijgen. Dat is natuurlijk nog idioter. En ik denk dat is ook het tegengestelde effect wat Farage, en dat verbaast mij, want hij glijdt zelden uit over dit soort dingen. Hij weet vaak precies hoe die in het nieuws moet blijven. En dit lijkt mij een uitglijder. Want ik denk echt dat het effect nu zal zijn dat mensen het moeilijk gaan vinden om Farage nog serieus te nemen.
10: Deze verkiezingen zijn op z'n zachtst gezegd vrij opmerkelijk. Hij heeft ze zelf uitgelokt. Waarom? Wat is de directe reden? Is dat ook om een beetje af te leiden van dat onderzoek?
9: Jazeker, want het onderzoek houdt op. Dat onderzoek gaat alleen maar door als je Kamerlid bent. Dus dat onderzoek is nu gestopt. Maar als hij eind deze week, vrijdag, opnieuw Kamerlid is, dan begint dat onderzoek weer opnieuw. En is de kans groot dat over pakweg een week of 6 dat onderzoek concludeert dat Farage inderdaad in de fout ging, omdat hij die 5 miljoen niet heeft aangegeven. Dan wordt hij wellicht, is een grote kans, geschorst. En Roet, en dit is het absurde, nog absurder kan het namelijk. En als hij geschorst wordt voor langer dan 10 dagen, dan gaat het Britse parlement een petitie naar Clacton sturen. En dat betekent dat als 10% van de kiezers in Clacton vinden dat zij niet zonder Kamerlid kunnen en nieuwe verkiezingen willen voor mogelijk een ander Kamerlid, dan kan dat. En dan worden er opnieuw verkiezingen gehouden in Clacton. En aan deze verkiezingen zullen wel alle andere normale partijen meedoen. Zoals de Labour-partij, zoals de Groenen, zoals de Liberaal-Democraten.
10: En wat verwacht je dat dan de uitkomst zou zijn op het moment dat inderdaad die partijen, Conservatieven en Labour, doen nu niet mee? Wat op het moment dat die dan wel meedoen?
9: Oh, ik denk dat Farage nog steeds gaat winnen. Farage is echt, ik zal niet zeggen een politieke held, maar hij wordt heel hoog geschat in die regio. En hij gaat absoluut winnen. Hij is heel populair daar.
10: Clacton-on-Sea is Essex, hè?
9: Ja, Clactonsea is Essex. Dus in het zuiden van Engeland. Maar ik denk dat er zeker gevolgen zijn voor de positie van Farage. Want ook al zou die deze verkiezingen, mochten die opnieuw gehouden worden in september, met alle politieke partijen weer winnen, wat iedereen verwacht, ik ook, dan nog staat hij onder druk. En nogmaals, het is een beetje absurd geweest dat hij het nu gaat winnen van graaf Binface, graaf Vuilnisbakkenhoofd. Dat was een leuke landelijke, zelfs internationale grap, dat klopt. Ik denk dat de positie van Farage is afgezwakt. Je ziet hoe zijn partij aan het uitglijden is. Ze hebben de afgelopen 5 tussentijds verkiezingen verloren, terwijl ze een aantal hadden moeten winnen eigenlijk. In de peilingen zie je dat de partij nu op de 2e, zelfs op de 3e plaats staat. Dus het lijkt, als je kijkt ook naar de langere termijn, dat de partij onder Farage over zijn piek heen is. Wat absurd is, nogmaals, dat is zo verrassend en zo vreemd. En dat toont ook aan, als het één ding bewijst, hoe wispelturig de Britse kiezers zijn. Want afgelopen mei, 3 maanden geleden, toen was bij de lokale verkiezingen Reform, daar hebben we het ook over gehad, uitgebreid over gehad, de allergrootste politieke partij van het Verenigd Koninkrijk. Ze won toen ruim 1000 zetels. Iedereen ging ervan uit, tenminste iedereen die houdt van politiek,
11: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Verkiezingen, landsverkiezingen, onder zijn eigen titel zou kunnen winnen. En van de andere kant, van rechts, is daar de bedreiging van Restore. Een partij opgericht door overlopers uit Farage's eigen partij. En die zijn nog rechtser, nog radicaler dan de partij van Farage. En die knippen echt heel wat kiezers van hem af.
5: Kan het niet zijn, hè? Want wij hebben de FVD in Nederland gehad. Net voor de verkiezingen heeft Thierry Baudet, die natuurlijk jarenlang het gezicht is geweest van FVD, het stokje doorgeven aan Lodewijk de Vos. Wat een hele goede zet lijkt te zijn geweest als je kijkt naar het aantal zetels wat ze hebben gewonnen. Is er een kans dat Farage ook het stokje doorgeeft en dat daarmee Reform in ieder geval zijn populariteit behoudt?
4: De vraag is aan wie? Want Reform is Farage. Reform is zo'n duidelijke partij die, zoals alle andere voorgaande partijen van Nigel Farage, helemaal op zijn naam staan, geschreven zijn door hem, die zonder hem eigenlijk niks zijn. Met andere woorden, er is geen kroonprins. Er is geen vanzelfsprekende tweede. Er is geen Lodewijk de Vos. En dat is het grote probleem, denk ik, van de Reformpartij. Ik herinner me nog niet zo lang geleden was er een persconferentie. Vorig jaar deed Farage dat ontzettend goed. Iedere week, terwijl alle partijen op zomerreces waren, hield hij een persconferentie. En omdat er over niks anders te berichten was, haalde hij daarmee alle media, alle kranten, alle journaals voortdurend. Hè. Dat was echt strategisch een hele goede set. Maar dat is nu allemaal anders. Hij staat met zijn rug tegen de muur. Hij geeft de indruk er ook echt geen zin meer in te hebben. Mm-hmm. Hij maakt fouten, zoals ik zei, Clacton. Deze verkiezing was volgens mij echt een eerste serieuze uitglijer van hem. Misschien omdat hij in zijn eigen mythe is beginnen te geloven. Misschien dat hij echt dacht dat hij op weg was naar Downing Street 10. Hij is ook hier en daar aangekondigd als de volgende premier. Alles draaide binnen Reform en nog steeds om Nigel Farage. In een van die persconferenties die hij wel hield, een van de weinige deze zomer herinner ik me nog, stelde hij zijn woordvoerders voor, kopstukken uit zijn partij. Want, zei hij, het is verkeerd van jullie, journalisten, om te bedenken dat ik de enige ben die Reform vertegenwoordigt. Er zijn er veel meer. Hij kreeg iets van 20, 25 vragen die hij alleen beantwoordde. Dus hij kan wel andere mensen benoemen op zogenaamde belangrijke posten, maar wat hij niet kan, Farage, is dan die andere mensen hun gang laten gaan. Hij kan ze wel benoemen, maar alles draait om Farage. Hij heeft echt alle stokken in handen.
5: Van Clacton on Fee gaan we naar Cambridge, waar de perikelen rondom de jonge zwarte professor Jason Arday inmiddels de gehele Britse academische wereld bezighoudt. Het onderzoek is nog in volle gang en hoewel Arday alle aantijgingen ontkent, heeft hij inmiddels wel ontslag genomen. Lia, laten we beginnen bij het begin. Wie is Jason Arday?
4: Ongelooflijk verhaal. Dat is iemand die uit een arm zwart milieu komt. Zijn ouders kwamen uit Ghana. Hij had op zijn derde was al duidelijk dat hij mentale beperkingen had, dat hij nooit echt tot ontwikkeling zou komen. Hij kon niet praten tot zijn elfde. Hij heeft pas leren lezen en schrijven toen hij 18 was. Hij was autistisch. Hij had allerlei, ik weet niet precies, maar neurologische stoornissen. Hij was zeker epileptisch en zo. En hij blijkt dat allemaal te hebben gecorrigeerd en ingehaald, die achterstand. Hij heeft academische studies afgerond, studies in rasongelijkheid en onderwijs, sociologie. Heeft zijn masters gehaald in Liverpool. En werd 3 jaar geleden de jongste zwarte hoogleraar van 's werelds topuniversiteit in Cambridge. Hoe ongelooflijk is dat? Ik bedoel, wat een verhaal. En nu blijkt dat hij door de mand is gevallen. Hij werd in juli beschuldigd van plagiaat in zijn proefschrift, doctoraat. En die beschuldigingen werden in eerste instantie weggeveegd door Cambridge. Die zei, dit is een smerige campagne om de geloofwaardigheid van

0: van professor Ardé neer te halen. Maar een paar jaar eerder al was een journalist van de Times begonnen met het napluizen van Ardé en zijn verleden. En die journalist die keek niet alleen naar zijn academische werk, maar keek ook naar zijn persoonlijke verhaal. Want dat was zo mogelijk nog opvallender. Die journalist wilde weten bijvoorbeeld hoe Ardé in 6 dagen 900 kilometer kon lopen in marathons. En soms een gevaarlijk opgezwollen been had. Die wilde weten waarom zijn boek nooit verschenen was. Die wilde weten hoe het zat met zijn ongelooflijke liefdadigheidswerk dat hij deed. Die wilde weten hoe het stond met zijn campagnes tegen dakloosheid, met zijn hersentumor. Want het was zo'n wonderkind. Weet je, hij had ook een mediaprofiel, deed radiowerk voor de BBC en zo. Maar hij kreeg nooit antwoord op die vragen. Sterker, hij werd verteld, deze journalist, onderzoeksjournalist, door de politie, de Londense politie, Ardé niet langer lastig te vallen. En dat vind ik ook vrij opmerkelijk. Dat academici de afgelopen jaren vraagtekens hadden bij het werk van Ardé. En zeker ook bij zijn proefschrift, maar niet aan de bel durfde trekken binnen hun eigen academische organisatie, omdat ze bang waren, als ze kritiek zouden hebben, dat dat ten koste zou gaan van hun werk, hun promotie, omdat ze zouden worden uitgemaakt voor racist. En daarom dus terugvielen naar lekker naar de media.
1: Kan het ook zijn, hè? Want dat is ook welk gerucht en nu gaat, is dat Cambridge en de mensen om hem heen te lang hebben weggekeken omdat Jason Ardé zo'n belangrijk boegbeeld was.
0: Tuurlijk, zoals één zwarte collega van hem schreef, hij was voor Cambridge een mascotte. Hij was onaantastbaar en hij was voor Cambridge zo ontzettend belangrijk. En de reden is omdat Cambridge, zoals alle topuniversiteiten in het Verenigd Koninkrijk, die vaak ook topuniversiteiten internationaal zijn, nog steeds zo'n bolwerk zijn van witte, middenklasse, appelmiddelklasse studenten. Afgezien natuurlijk van de internationale studenten, die ook worden toegelaten, vooral ook omdat ze veel en veel meer geld in huis brengen. Maar dat is inderdaad het probleem. Anderen zeggen, het is ook een kwestie van die hele woke-cultuur. Hij had zo'n goed persoonlijk verhaal. Cambridge moest laten zien dat ze zeker iets doet om meer open te zijn, om meer divers te zijn. En met zijn persoonlijke verhaal kon Cambridge hem niet negeren. Maar dan nog, natuurlijk heb je helemaal gelijk als je zegt, ze hadden zijn werk kritischer moeten bekijken. Dat gebeurde nauwelijks. En ik denk omdat een persoonlijk verhaal even waardevol is, onder de omstandigheden die ik je net gaf, als je prestatie op academisch gebied. En ik denk dat vooral sociale media daar de reden van zijn, dat wat je persoonlijk hebt meegemaakt, doorstaan hebt, zo is gaan bovendrijven, dat ook universiteiten en ook zelfs academische uitgevers aan die persoonlijke verhalen zo hechten. Maar dan nog hoor, dan nog vind ik het een raadsel hoeveel eminente academici hem voortdurend de afgelopen jaren geprezen hebben.
1: Dit was dus al veel langer bekend. Er werden al langer vragen gesteld. Het gaat nu niet alleen om plagiaat, maar ook aan het aandikken van zowel zijn academische alles, cv en zijn levensverhaal. Wat doet dit als straks blijkt dat er inderdaad heel veel niet klopt met het immaculate imago van Cambridge?
0: Ja, dat is een groot probleem natuurlijk. Natuurlijk ja, blijkt Cambridge nu al niet het bolwerk te zijn van objectieve waarheid en rigoureus intellectueel debat en onderzoek. Dat is duidelijk. Ik denk, kijk, hij zat op de faculteit sociologie. Hè. Het is anders, denk ik, als je op, laten we zeggen, wiskunde, archeologie, watertuinbouwkunde gezeten hadden. Hè, dan gaat het echt om cijfers, om feiten, om percentages, om metingen. Dat is anders natuurlijk op een faculteit als als sociologie. Maar het heeft ongelooflijk veel schade toegedaan aan het imago van Cambridge. Nou moet ik zeggen dat het is ook wel ongemakkelijk, denk ik. Ik voel me ook ongemakkelijk over het gejuich, over ja, bijna de bloeddorstige manier waarmee Ardé nou in de hoek getrapt wordt. Ik bedoel, het lijkt mij, hij heeft een verhaal te vertellen. Wat er ook waar is of niet waar is, zeker is, hij heeft enorm veel overwonnen. Maar zoals je al suggereert, Roet, de neiging, pathologisch volgens mij, om alles aan te dikken, om alles te overdrijven. En niemand uit de academische wereld die daar een rem op zet. zetten, zelfs vraagtekens achterbij zetten. En dat juist aanmoedigde, dat betekent dat je dus ook inderdaad de schuld kan leggen bij, in dit geval, Cambridge. Nogmaals, het is ook meten met twee maten. Een witte academicus in Cambridge die nog niet zo lang geleden beschuldigd was van plagiaat. Hij had delen van het werk van een student overgenomen. Die man zit nog steeds, heeft zijn baan behouden, nauwelijks media-aandacht. Ik begrijp wel waarom Cambridge dit heeft gedaan. Maar nogmaals, het is rampzalig. Want positieve discriminatie, daar wordt ook al jarenlang op verschillende manieren naar gekeken. En ik herinner me een discussie van twee zwarte academici die al jaren zeggen, het is rampzalig voor het academische niveau en voor zwarte studenten, die positieve discriminatie, omdat het op den duur, zeggen zij, alles wat zwarte studenten presteren onderuit haalt. En dat vind ik ook het lastige aan Ardé. Hij heeft het, die zwarte studenten, nog moeilijker gemaakt. Ik vind het ook beledigend eigenlijk dat die Ardé zo anders behandeld is. Dat hij door de faculteiten zelf in de universiteiten die hij gevolgd heeft, tenminste drie, niet behandeld is als andere studenten, niet langs dezelfde lat gelegd is als zij.
1: Je noemde net die andere witte academicus die er nog zit. Uiteindelijk is Ardé heeft nu ontslag genomen, terwijl het onderzoek nog in volle gang is. Doordat hij zelf die keuze heeft gemaakt, terwijl hij ontkent, ik heb niet bewust gelogen, ik neem wel ontslag, wat doet dat met de publieke opinie?
0: Ja, kijk, maar hij is niet onschuldig over de waarheden die hij verkocht heeft. Hij zegt wel dat hij het niet opzettelijk gedaan heeft, maar gelogen heeft hij wel. Nogmaals, over alles, over zijn sportprestaties, zijn geldinzamelingen, zijn boek dat nooit gepubliceerd was, de gastcolleges die hij niet gehouden heeft en zo. Maar hij is niet de eerste. We hebben het ook een poos geleden gehad over dat boek Salt Path, ook in Nederland uitgegeven, ja. Het Zoutpad. Ja. Weet je wel, van die schrijfster, naam vergeten, die failliet was. Zij en haar man hadden geen geld, hij was ziek, haar man. En ze gingen lopen de hele Engelse Zuidkust af. Na afloop was die man genezen en zo. Blijkt allemaal onwaar. Het gebeurt zo vaak. Ja. Het is niet de eerste keer. En je vraagt je inderdaad af, in dit geval van die schrijver, wist die uitgever niet beter? Had die uitgever niet even kunnen nadenken en gewoon drie kritische vragen kunnen stellen? Maar nee dus, het gebeurt niet. Maar ik denk dus, de meeste Britten hebben vraagtekens bij Ardé, bij alles wat hij gezegd heeft. En nogmaals, wat ik denk is het zwaarste wat je hem kan aanrekenen, is dat hij zwart hoogleraren, zwart studenten in de verdomhoek gezet heeft. Die worden nu op een andere manier aangekeken. Die moeten nu nog meer bewijzen dat wat ze gedaan hebben, dat klopt. Ja. Want hij heeft namelijk ammunitie gegeven aan witte Britten, en die zijn er, die altijd geprobeerd hebben hun positie in die universiteiten, in dat bolwerk, te behouden ten koste van minderheden. En die zijn nog steeds dominant. Ik denk dat klasse even dominant is als rassen in het Verenigd Koninkrijk in dit geval. Ik bedoel, één reden waarom in het Verenigd Koninkrijk, net zoals elders, vaak de middenmaat komt bovendrijven, maakt niet uit welk beroep, is omdat te veel studenten uit gegoede milieus, uit gegoede middenklasses, via kruiwagens op de beste universiteiten terechtkomen, vaak onterecht academisch middelmatige resultaten boeken. Maar dankzij Ons Kent Ons, dankzij kruiwagens, weet je wel, op een goede plek terechtkomen. En daarna ligt de wereld aan hun voeten.
1: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en hebben we het over het illegaal dumpen van afval tot grote frustratie van omwonenden. Al is het alleen al vanwege de enorme stank die het met zich meebrengt. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
7: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
8: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
7: Dus we zijn nog niet verloren.
9: Want daarvoor luister je de grote techshow.
8: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
10: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
11: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bedrijven die bijles geven zijn big business, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Het zijn er nu dik 5200. Ouders schakelen huiswerkbegeleiding in omdat ze vinden dat scholen te weinig ondersteuning bieden. De angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. President Trump heeft plannen om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen als Iran is verslagen. En Iran zal een zware nederlaag lijden, zei hij erbij tijdens een speech in de staat New York. De straat van Hormuz is belangrijk voor het transport van olie en gas. En sinds de oorlog in Iran komen er amper schepen doorheen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada. Maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is dood in zijn huis gevonden. Ardee was de jongste zwarte hoogleraar op de Universiteit van Cambridge ooit en stapte vorige week op. Hij werd beschuldigd van plagiaat. Hij zou ook gelogen hebben over zijn jeugd en over de dingen die hij in zijn leven had gedaan. En 2 keer Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. En dan het weer van Weer Online. De komende dag zijn er wolkenvelden en komen verspreid over het land enkele buien voor. Lokaal met onweer. In de middag trekken de buien weer weg. Het wordt 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
15: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is zelfs zo als de sky the limit lijkt. Mijn gast van vandaag ging keihard viraal. Daarna liep het absoluut storm. Het ging zelfs zo hard dat ze de vraag totaal niet aankon. Maar nu die storm lijkt te gaan liggen, is haar bedrijf nog wel ingericht op hele drukke tijden. Welkom, Amy.
16: Dankjewel.
15: Wie ben je en wat doe je?
16: Ik ben Amy Klein en tweede generatie eigenaar of eigenaresse van de Bontekoe Chocolade in Schiedam.
15: En waar heb jij het goed gedaan?
16: Wij hebben, ik en mijn broer dus, hebben het bedrijf getransformeerd in 5 jaar. Van een lokaal ambachtsbedrijf naar een nationaal, nog steeds ambachtelijk, maar duurzaam bedrijf.
15: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
16: We zijn te hard gegaan en te veel met de achterkant bezig geweest, denk ik.
15: Nou, voldoende om over te praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Amy, leuk om jou hier in de uitzending te hebben. De Bontekoe Chocolade, dat spreekt natuurlijk voor zich. In Schiedam. Ik ben natuurlijk even benieuwd, wat is de product range?
16: Nou, wij we zijn van oorsprong een bedrijf wat dus handgemaakte, vooral bonbons maakt. Mm-hmm. Met verse ingrediënten. En wij hebben het in die transformatie ook gebracht naar een nieuw assortiment. Dus wij maken nu ook vooral repen. Die populair zijn bij niet De standaard klant, dus de wat oudere chocoladeklant, maar juist jongeren.
15: Ja, ja.
16: Die ook trendgevoeliger zijn.
15: Heb je voorbeelden mee of niet?
16: Onze allergrootste hit, dat is onze pistachereep.
15: Oh ja.
16: Die ligt hier. En we hebben een nieuwe hit, dat is de zwarte sesam.
15: Oh ja.
16: Even
15: reeptechnisch even kijken hoe de verpakking, het ziet er prachtig uit.
16: Ja, wij zitten vrij hoog
15: in de markt, ja.
16: Niet alleen door de ingrediënten, duurzame cacao. Maar ook door het ambacht wat erachter zit. Ja. En we proberen dat ook op een manier te verpakken dat of een cadeautje voor jezelf of voor iemand anders is.
15: Dit is inderdaad, wat voor de luisteraars, het ziet eruit als een soort, bijna als een soort pennendoosje. Als ik een pen koop, zo'n dure Parker, weet je wel, dat zit er ook zo mooi in.
16: Wij zeggen liever Hermès. Een Hermès,
15: je hebt helemaal gelijk. Je hebt er wel, met een prachtige kleur, ook een chique kleur. En daar, als je hem openschuift, dan zit daar een reep in. Ja. En dat is anders dan, nou, heel veel van die bonnetjes op die glazen plaatjes zo, waar je zo de,
16: ja,
15: in het doosje
16: ver
15: doet.
16: Van weg te
15: En dit spreekt de jongere doelgroep aan.
16: Ja, dus in eerste instantie is daar is daar echt de groei uitgekomen. Mm-hmm. Maar we zien nu dat, we gaan binnenkort ook bij Crisp Life. Dus dat er ook nu andere mensen zijn die op zoek zijn naar een, of andere mensen, wat oudere mensen die op zoek zijn naar een cadeautje. Maar wel met de tijd mee willen.
15: Ja, snap het. En jullie verkopen, je bent ooit gestart in Schiedam.
16: Ja.
15: Waar verkoop je nu nog meer?
16: Nou, dus wij hebben winkels in Schiedam, Rotterdam, Den Haag. En zijn afgelopen 2 jaar ook uitgerold met onze chocomaten. Dat zijn vintage vending machines. Daar hebben we er 17 van door heel Nederland. Mm-hmm. We verkopen online. Onze webshop is belangrijk. En we zijn nu bij Schiphol. En nu de nieuwe fase waar we het zo over gaan hebben. Bijvoorbeeld ook bij Crisp.
15: Ja. Ja. Hoe groot is het team?
16: 80 mensen. Wel veel parttimers. Dus het is erg seizoensbusiness. Dus ik denk rond de 30, 35 FT.
15: Ja, oké. Okay. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad, je zei het al, seizoensbusiness, Sinterklaas en Pasen of zo, dat is de hoogtijdagen van de chocolade, toch?
16: Ja, dus van oorsprong, dus toen wij bedrijven overnamen, 5 jaar geleden, deed het bedrijf 1 miljoen omzet en werd vooral het geld verdiend met Sinterklaas, Kerst en Pasen. En wij zijn juist gaan kijken van hoe kunnen we het hele jaar door een gezonde business hebben.
15: Ja.
16: Dat heeft ons in combinatie met duurzaamheid ook naar de missie chocolade die verbindt gebracht. En die verbinding zoeken we niet alleen in het team, dus we hebben 80 mensen met 15 nationaliteiten, met allerlei verschillende achtergronden. En die hebben ons ook geïnspireerd om verschillende soorten collecties te lanceren. Dus niet alleen Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook suikerfeest, Ramadan, offerfeest, Diwali,
15: wow.
16: Lunar New Year. Dus,
15: wat goed zeg.
16: Vooral in Rotterdam, Schiedam, waar het een hele gemixte
15: populatie is.
16: Spreekt het heel veel mensen aan en voelen ze zich ook gezien en gehoord.
15: Wat leuk zeg. En toen je het overnam van jouw moeder en oom, laten vertellen. Toen was het 1 miljoen euro omzet, zeg je. Waar zit hier nu op?
16: We zaten vorig jaar boven de 6.
15: Zo, dat is een behoorlijke, dat is een behoorlijke
16: dus
15: groei.
16: We zijn in 2 jaar van 1 naar 2 gegaan. En door het viraal gaan zijn we richting 6 gegaan.
15: Wauw, oké.
16: En dit jaar zullen we daar iets onder zitten.
15: Ja. Yeah. En draai je winst?
16: Ja.
15: Oké. Dat is mooi. En je bent uitgeroepen tot Rotterdamse zakenvrouw van het jaar.
16: Ja, vorig jaar was dat. Dus,
15: opent dat veel deuren of niet?
16: In die hele, toen in 2024 viraal ging, dan gaat iedereen bellen, allerlei media, mediakanalen, maar ook ik ben genomineerd voor als bedrijf, maar ook als persoon voor verschillende awards. Maar die Rotterdamse zakenvrouw, dat opent heel veel deuren. Je krijgt allemaal uitnodigingen, bijna te veel zelfs.
15: Ja.
16: Maar het is heel mooi om andere dames te ontmoeten. Ook, we hebben nu ook een vrouwelijke burgemeester in Rotterdam, dus daar mag je ook een aantal keer mee lunchen, eten, ideeën mee uitwisselen. Dus dat is
15: leuk om te doen.
16: Mooie eer.
15: Heel eventjes terug naar het begin, want ik zei net al, je hebt het 5 jaar geleden overgenomen samen met je broer. Tweede generatie, is dan het ondernemerschap met de paplepel ingegoten en is het logisch dat je dit bedrijf zou gaan overnemen?
16: Ja, het ging altijd bij ons aan tafel over
15: omzet,
16: de winkels, sleutels die ik kwijt. Maar ik hoorde het, vooral het, ook wel het, mijn moeder en mijn oom hebben het echt met hun eigen handen, alles zelf doen. Echt de bloed, zweet en tranen zou ik zeggen. In praktische zin gedaan. Dus
15: jij voelde, dit is misschien niet iets voor mij.
16: Nou, ik dacht wel van, de wereld is groter dan een chocoladewinkel in Schiedam. Dus ik ben zelf in Delft gaan studeren, maar ook bij Picnic gewerkt. Naar Dakar gaan voor zonnepanelenbedrijf. Mijn broer zat er op een gegeven moment wel in als chocolatier. En eigenlijk tijdens corona heeft mijn broer mij benaderd van, wil je helpen om het bedrijf over te nemen? Want mijn moeder of onze moeder en onze oom willen het gaan verkopen.
15: Ja. En zei je het meteen, oké, dit gaan we doen?
16: Nou, ik was altijd al de officieuze webshopbeheerder en zo, omdat ik dan de meest technische achtergrond had. Ik dacht wel van, er zit zoveel emotie in. En het is zonde als we dit aan de eerste beste verkopen. En ik wil zeker meehelpen en kijken hoe we dit in ieder geval kunnen voort laten bestaan. Ik heb dat eerst part-time gedaan en later besefte ik me pas, er zijn knoppen waar je aan kan draaien om het naar je eigen hand te zetten, om zelf dingen te gaan uitproberen. En nu kan ik me bijna niet voorstellen dat ik het bijna niet heb gedaan.
15: Ik begreep wat je zei net even tussen Leus en Lippen door, je werkte bij Picnic met de founders, echt het eerste team van 30 man had je.
16: Ja, klopt.
15: Ik geloof dat zij ook een beetje geadviseerd hadden van, joh.
16: Ja, een van de oprichters, Frederik Nieuwenhuis, die zei tegen mij, wat je ook doet, zorg ervoor dat het niet verkocht wordt, want er gaat een moment in je leven zijn dat je daar spijt van gaat hebben. Dus dat heeft me zeker geholpen om te beseffen hoeveel waarde eigenlijk een familiebedrijf waar je het eigenlijk al dag en nacht als kind mee bezig was. Hoe mooi dat is en hoeveel emotie daarin zit. Ja. En ja, hoe eigenlijk ook een bepaald geluk je hebt dat je dat mag en kan overnemen.
15: Samenwerken met je broer, met familie.
16: Ja.
15: Mijn vader zei altijd, met familie moet je wandelen, niet handelen. Maar ja, bij een familiebedrijf gaat het niet anders.
16: Ja.
15: Is dat makkelijk?
16: Nou, dat is voor ons werkt dat heel goed. En dat komt vooral omdat we aanvullende kwaliteiten hebben. En ook wel aanvullende interesses. Dus hij is heel erg bezig met de nieuwe smaken, met de productie, met innovatie. En ik ben meer met de bedrijfskundige kant bezig. Mm-hmm. En natuurlijk hebben wij moeten leren hoe dat samenwerken gaat. Dus ik zie ook bijna elk jaar voelt het wel een ander bedrijf. Maar aan het begin lieten we nog wel eens te lang dingen sudderen. En nu hebben we eigenlijk bijna een gouden regel van, wat als je ergens mee zit. Moet je ervoor zorgen dat die dag wordt uitgesproken.
15: Oh ja.
16: En dat je
15: het niet mee naar huis neemt.
16: Nee, oké gevoel naar bed gaat. Ja. We checken ook bijna elke dag in van, is het nog leuk wat we doen? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
15: Leuk om dat zo samen met je broer te doen. Hey, laten we even een sprongetje maken naar wat, een aantal keer zeggen we dat al in deze uitzending, toen we viraal gingen.
16: Ja.
15: Dat was 2024. Want toen was er de Dubai-reep. Ik weet ongeveer wat het is. Het is iets met pistache erin, geloof ik.
16: Ja, we proberen het zelf niet de Dubai-reep te noemen. Dus okay. Ik denk dat Dubai aan zich heel erg haak staat op waar we als bedrijf voor staan. Dus ik ben helemaal geen fan van Dubai. De klant een groep in heel de wereld is het de Dubai-reep gaan noemen.
15: Nou, even voor mij, is niet jullie uitvinding, of wel?
16: We hebben een eigen variant gemaakt. Dus waar die transformatie waar ik het over had, zijn we ook gaan kijken van, oké, we hebben een product wat zich goed leent voor social media. Als we zeggen, een TikTokable product. Dus het ziet er goed uit, het kraakt, het is lekker. Dus we zijn gaan testen, echt vanaf overname, van hoe kunnen we tractie genereren op social media. We hebben van alles getest. Dus we hadden een eigen versie van de krompoes, een chocozant. Nou, dat was eigenlijk de eerste keer viraal gaan voor ons. Dat er wel een rij voor de deur stond. Iedereen wilde croissantjes met chocolade. Maar wij maakten helemaal geen croissantjes. Je kan het niet met de webshop versturen. Dus na 2 dagen dachten we, we stoppen er weer mee. We hebben libido bonbons gemaakt. Febo-muren omgebouwd tot chocolademuren. Om te kijken of dat tractie zou hebben. Brandnetels van chocolade. We zijn allemaal dingen gaan testen.
15: Allemaal TikTokable, zeg
16: je. Ja, we zijn gewoon dingen gaan proberen van wat werkt er in het algoritme. Een iemand uit het team met een Marokkaanse achtergrond hebben. Nou, er wordt ook baklava of verschillende onderdelen uit het Midden-Oosten of koekjes uit het Midden-Oosten worden er op dit moment in chocoladereep gedaan. Dus wij zijn met dat team naar Istanbul gegaan en zijn gaan kijken van wat gebeurt er eigenlijk in het Midden-Oosten met chocolade. En daar zagen we dat pistache en onderdeel van baklava, die kadayif, dus dat zijn die engelenhaar, baklava, de zoete lekkernijen, dat in chocoladereep werd gedaan. En wij zijn onze eigen variant daarop gaan maken. Nou, dat is een vrij knullig filmpje geworden op een maandagavond. En dat is nu in totaal iets, 15 miljoen keer bekeken. En dat is, wij hadden dat hele product nog niet in de schappen liggen, maar dat is wel het moment dat het bedrijf explodeerde.
15: Oh ja, oké. Dus wat, jij noemt het niet de Dubai-reep. Ik probeer gewoon even te snappen hoe dat al zit.
16: Hoe
15: dus
16: dat dan komt.
15: Er zijn meerdere mensen die zoiets aan het maken waren. Dus
16: in Dubai zijn ze begonnen, of is er een chocolatier die daarmee begonnen is om onderdelen van baklava ook. Zij is degene die waarvan het filmpje ook heel hard is gegaan.
15: Ja.
16: En wij waren de eerste daarna waarvan een filmpje heel hard is gegaan. En wat verkrijgbaar was in West-Europa. Dus we hebben op dat moment ook klanten gekregen uit heel West-Europa.
15: Ja.
16: En daarna zie je eigenlijk overal varianten oppoppen. En ik denk dat als je kijkt naar de food trends en wereld, is dit denk ik een hype geweest. Dat gaan we aankomende jaren niet zien.
15: Nee,
16: hele pistache in Dubai of die versie daarvan. Je ziet het overal terugkomen nu in taarten, pannenkoeken met aardbeien. Het is een schaarste op pistaches geleverd. Het hele chocoladesegment is veranderd. Dus nou, het is normaler geworden om €15 aan een reep uit te geven. Dus het heeft een hele shift gebracht.
2: Wauw,
16: ja.
2: Oké. Gewoon omdat we anders naar chocola zagen kijken. Want die Dubai reep was hartstikke duur, toch? Dat kan ik me herinneren.
16: Ja, dus in Dubai zelf is iets van 25 dollar.
2: En wat kostte dat bij jullie?
16: Wij verkopen hem voor €15.
2: Ja, oké. Nou, dat is nog steeds een behoorlijke prijs natuurlijk voor een reep. Even voor mij. Je maken dat filmpje. Ja. Maar dan komt Monica Geuze langs, een influencer.
16: Die heeft hem zelf besteld. Dus okay. het ging al heel hard op dat moment. Ik was al het team aan bellen van hey, we moeten even 's avonds door gaan werken. We waren met een witte bakpapier waren we die reep aan het inpakken. En proberen alle postorders op te sturen. En op een gegeven moment viel de website een aantal dagen daarna uit. En toen dacht, wat gebeurt er? En zij had zelf die reep besteld. Zij zegt onze naam niet. Ze houdt een hand op het logo, want daar betaal je heel veel voor, denk ik, bij Monica. Maar daaronder gaan mensen commenten, hey, dat is de reep van de Bontekoe, dat is dit filmpje. Nou, en dan heb je wel het Mo-effect te pakken. Dus dan gaat iedereen het mooie effect. Dat is ook wel grappig, want daar ben ik zelf over gaan schrijven. Dus ik vind het wel leuk om op ook onder andere LinkedIn weer te schrijven. Wat gebeurt er nou met een product als dat wordt opgepikt door een influencer? En dat hele mooie effect is weer opgepakt door heel veel mediakanalen. Dus dan zie je dat een beetje viraal gaan. Zorg weer dat je meer viraal gaat. Dan staat NOS en iedereen voor de deur. Dus dat waren wel dynamische weken. En op dat moment dacht ik, oké, we moeten hier vol op ingaan. Want volgende week zit over.
2: Ja.
16: Hoe hard het omhoog gaat, hoe hard het naar beneden gaat.
2: Ja,
16: Volgende week is het over. Dus we waren echt alleen nog maar met eigen team. We zijn een maximaal aantal repen erop gaan zetten. We konden maar op dat moment 500 repen per dag of zo verkopen. En we gingen niet meer via de webshop versturen. Want we hadden veel problemen met de post. Het werd zomer, chocolade ging smelten. Je mocht in de rij staan voor de deur en dat was het. En elke keer dacht ik, nou, volgende week is het over.
2: Ja, en het was niet over.
16: Nee, het heeft zeker 2 jaar geduurd.
2: Ja. Wauw. Ja. Heeft 2 jaar ook rijen voor de deur? Of?
16: Ja, wel echt drukte en nog steeds. We zijn dus toen voor 3,5 vervoudigd in een jaar. En dat heeft zeker 2 jaar geduurd.
2: En denk je dan elke keer ook, ja, morgen is het over of volgende week is het over? Dan gaan we gewoon weer terug naar normaal. Maar ja, als je zo lang bezig bent, op een gegeven moment is de druk op het team heel groot natuurlijk.
16: Ja, maar op een gegeven moment zag ik de smaak overal terugkomen. Belde Schiphol, belde Albert Heijn. We hebben heel veel nee gezegd. Van, dat kunnen we niet aan, we zijn een ambachtsbedrijf. We willen kwaliteit bieden. Dus ik heb heel lang gedacht, het gaat over. Toen dacht ik, oké, dit blijft misschien wel een standaard smaak. Zeg maar, zoals de karamel zeezout, de red velvet. Ik merkte dat nog steeds veel mensen in Nederland ons product wilden, maar niet makkelijk konden verkrijgen naast de webshop. Maar ondertussen was ik met mijn broer ook al, doordat we daar ook nieuwe repen lanceerden en dat ook viraal ging, dacht ik, oké, we moeten de achterkant gaan voorbereiden. We moeten mensen gaan aannemen. Ik had ook externe adviseurs en die zagen ook de cijfers. Je moet achterkant voorbereiden. Daarmee bedoel ik productie, machines. Ik was met heel veel dingen bezig. Ik ben zelf cacao gaan inkopen omdat we meer nodig hadden. We hebben een eigen machine ingekocht om cacao te gaan mengen met melk en suiker, wat de hoofdingrediënten zijn. Terwijl het eigenlijk ook semi-extern is. Maar omdat ik dacht van, nou, er is zoveel vraag, we kunnen van alles doen, ben ik allerlei dingen vooral aan de achterkant gaan doen op dat moment. Ja. Maar dat was na een jaar, zeg maar. Een jaar, anderhalf jaar.
2: En was dat leverde dat op wat je wilde?
16: Op dat moment wel. Dus maar ook ter voorbereiding van het gesprek. Want op dat moment denk je dat je de goede dingen aan het doen bent. ook omdat we heel veel nee hadden gezegd tegen partijen die het wilden wederverkopen.
2: Ja, je baalt natuurlijk als een idioot om elke keer nee te zeggen tegen omzet, omdat je niet kunt
16: maken.
2: Dus
16: je gaat toch op een gegeven moment wel investeren in machines of om het ambacht te ondersteunen. Je gaat investeren in mensen. Je gaat toch een inkoper aannemen. Je gaat iemand op HR aannemen. Eerst deed dat allemaal zelf. Iemand op finance. Je bent je team aan het uitbreiden. En ook, je gaat ook geloven in dat moment in je eigen succes. En dat kon bijna niet stuk. Een nieuw filmpje ging online en had weer 100.000 views, 200.000 views. Dus na anderhalf jaar ga je daar wel...
2: Een soort koning Midas ben je dan. Alles wat je aanraakt verandert in goud.
16: Ja, supergevaarlijk. Supergevaarlijk, ja.
2: Ja, want waarom is dat gevaarlijk?
16: Dat is gevaarlijk omdat je bent minder humble over die vraag. Dus we kennen ook de tijden dat het heel rustig is daarvoor. Maar als je continu je vraag meer is dan dat je aan kunt, dan ga je niet meer waarderen waar je vraag vandaan komt. En goed bekijken waar komt mijn vraag vandaan. Ik was op dat moment niet bezig. Wat gebeurt er eigenlijk als die vraag echt naar beneden gaat?
2: Ja. Wanneer kwam dat moment dat je denkt, oh, wacht even.
16: Nee, dat kwam eigenlijk dit jaar is na Q1. Dat we het team hebben uitbreid. Bepaalde investeringen hebben gedaan. En rond de 20-25% minder omzet draaiden. En dat met die nieuwe vaste kosten dan wel een ander rekensom, ander spel gaat worden.
2: Ja.
16: En ik me ook besefte, ik heb op dit moment een bedrijf gebouwd met niet heel veel meer kanalen dan voordat we viraal gingen. Wat afhankelijk is geworden van virale filmpjes eigenlijk.
2: Ja. Dus je hebt eigenlijk de voorkant en je was heel erg bezig met de achterkant.
16: Ja.
2: En opeens denk je, shit, die voorkant is wel heel indimensionaal. Namelijk TikTokable producten en die moeten ook wel viraal gaan. Anders lukt het niet.
16: Ja, we hebben ook wel wat rebranding en zo gedaan. Maar achteraf gezien had ik eerder willen nadenken van misschien hadden we wat gestabiliseerde kanalen, dus nieuwe winkels willen openen. Of eerder die chocomaten willen uitrollen. Waar we vrij zeker van weten, mensen weten ons te vinden, gaan er naartoe die niet per se op TikTok zitten, maar lekkere chocola willen hebben. Maar ik ben heel veel bezig geweest met cacaohandel, machines, team uitbreiden.
2: Dus je ziet opeens, gaat het dus, wat zei je, 6,5 miljoen ga je 20-25% in omzet naar beneden.
16: Yeah.
2: Wat ga je dan doen? Dus je realiseert je, we hebben allerlei keuzes gemaakt, maar we moeten nu even iets anders doen.
16: Yeah.
2: Wat ga je doen?
16: Nou, we stonden op het punt om een nieuw productiepand aan te gaan huren. We zijn vrij snel uitgebreid, ze hebben allemaal losse panden. Wat ons eigenlijk vrij flexibel maakte, realiseerde ik me achteraf. In het moment dat je de vraag niet aan kan, denk je, wat doen we met die drie verschillende panden? Iedereen moet heen en weer rijden en we kunnen het niet goed managen. Maar als je vraag omhoog of naar beneden gaat, heb je wel flexibiliteit. En dat nieuwe productiepand zou een stuk groter zijn, zou de vaste kosten omhoog gaan. Dus op dat moment heb ik dat gecanceld.
2: Mm-hmm.
16: En we zijn met het team gaan zitten en zeggen, we moeten andere manieren gaan vinden om onze vraag te laten groeien. Of we moeten de vaste kosten weer naar beneden gaan brengen om het dit jaar weer gezond af te sluiten. En het team staat daar. Mijn broer en ik zijn beide heel transparant. Ze weten de cijfers, dus ze staan daar ook voor open. Designers zijn ook gedeeltelijk in de winkel gaan staan. Mensen, hun uren zijn naar beneden gegaan, bijvoorbeeld. We zijn weer terug gaan schroeven, zou ik
2: zeggen. Ja. En wat je. Dus je hebt een transformatie eigenlijk aan de achterkant gehad.
16: Yeah.
2: En nu moet er heel hard gewerkt worden aan de voorkant.
16: Yeah.
2: Ja. Kun je vertellen waar je nu in zit?
16: Dus wat wel mooi is, dat we zijn. Ik denk omdat we transparant zijn, een team hebben wat al lang bij ons zit, wat al meerdere fases heeft meegemaakt, voelt het wel weer alsof we er weer doorheen zijn. Dus op het moment dat we echt viraal gingen, belden best wel veel wederverkopers ons en zeiden we nee. En nu dacht ik, die kunnen we weer gaan bellen. Weet je?
2: Ja.
16: Dus we gaan binnenkort live bij Crisp. Dat zal weer ervoor zorgen dat we beschikbaar zijn in Nederland. Zal waarschijnlijk ook voor wat volume en nieuwe naamsbekendheid zorgen. Die chocomaten uitrol gaat vrij.
2: Werkt dat, zo'n chocomaten uitrol?
16: Ja, dus we merken, mensen willen onze repen. Op €15 is €4 verzendkosten is best wel fors.
2: Ja.
16: Dus we kunnen ze een chocomaat lanceren. Doet het alsnog ook vrij goed op social media. En vooral een jonger publiek vindt het toch mooi om ook via de vendingmachines dingen te kopen. Ik dacht eerst van mensen willen allemaal via een persoon en een winkel. Maar de filmpjes worden juist gemaakt met deze. Het zijn eigenlijk vintage snoepmachines die je kent van het zwembad. Maar wij bouwen ze dan vintage en wat klassieker om. En daar maken mensen weer filmpjes ook van. Naast het feit dat het dan weer afhankelijk is van social media, vinden mensen het ook fijn om niet die €4-5 verzendkosten te hoeven betalen. Ik zeg, dat is ergens ook betaalbare luxe en een cadeautje om iemand te verrassen.
2: Ja.
16: En we zijn aan het kijken hoe we met winkels uit kunnen rollen. Omdat we zien dat een winkel voor ons ook ergens beleving is. Het is een makkelijkere manier om ons verhaal te vertellen.
2: Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook zoekt naar grotere retailers. À la de Bijenkorf of de luxere brands. Of werkt zoiets niet?
16: Ja, dus daar staan we zeker voor open. De echt grote doen we niet. Dus wij blijven wel een ambachtsproduct.
2: Ja.
16: Maar ik geloof hierin ook weer in het ergens stap voor stap. Dus we zijn iets teruggedraaid en nu weer stap voor stap aan de voorkant aan het werken. Ook veel aan het nadenken, hoe groot wil je zijn, hoe groot wil je worden? En ik denk uiteindelijk willen we een bedrijf hebben wat gezond is en niet afhankelijk is van virale video's.
2: We sluiten af met een mooie, we zeggen altijd Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar dat mag voor mij ook een Schiedamse tegeltjeswijsheid zijn. Wat is die volgens jou?
16: Nou, viraal gaan is heel mooi meegenomen, maar is geen basis voor je bedrijf.
2: Nee. Ongelooflijk leuk dat je er was. Dankjewel voor je openheid. Amy Klein was dat, mede-eigenaar van Chocolatier De Bonte Koe. Volgende week praten we met een ondernemer die in een branche zit die goed past bij chocolade, namelijk koffie. Maar Daf Dubbelman van Zuivere Koffie die zet niet zomaar een bakkie. Hij heeft de eerste koffiebranderij ter wereld in de Baaijes. Dat verhaal dat hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
14: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
1: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
0: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daar tegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada, maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Milou Brandt.
5: Welkom, de afsluiter van de week. Vrijdag 14 augustus is het, de dag dat de S&P 500 een nieuwkomer aankondigt.
6: Credit rising more than 12% in the pre-market after it was tapped to join the S&P 500, which is also helping the company make up some lost ground, which shares down 30% year to date through yesterday's close.
5: Beleggers en gebruikers van Reddit zijn dolblij. Of jij dat ook moet zijn, dat hoor je zo.
7: En dan hebben we het ook over Bill Ackman. De normaal zo berekenende belegger gooit zijn portefeuille plots groots om.
8: Billionaire investor Bill Ackman has recently bought billions of dollars into 6 different companies.
7: Welke bedrijven dat zijn en of het tijd is voor een late lenteschoonmaak, ook daar krijg je straks antwoord op. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom, Errol.
9: Dankjewel.
5: Ja, en ik wil aftrappen met de langste staking uit de Zweedse geschiedenis. Eentje die bijna 3 jaar heeft geduurd. Ik heb het over het Zweedse personeel van Tesla. Nou, die staking die begon in oktober 2023, toen Elon Musk weigerde om een cao te sluiten voor personeel van servicevestigingen. Nou, daarna besloot een deel van het personeel te staken. Niet allemaal, en de productie kwam niet in gevaar, maar toch heeft een deel van die Tesla-mensen het toch bijna 3 jaar volgehouden. Tot nu, want volgens de Zweedse metaalarbeidersvakbond was Musk daar klaar mee en heeft hij alle stakende leden uitgekocht. Maar een nieuwe cao, ja, die is er dan weer niet. Reden tot staken hebben ze trouwens zeker. Bij een gemiddeld S&P-bedrijf verdient de CEO 312 keer het salaris van een doorsnee-medewerker. In het geval van Musk ligt dat net even anders. Is het net wat meer, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
10: Hij heeft vorig jaar $158 miljard opgestreken bij Tesla. En dat is volgens Electric ruim 2,5 miljoen keer meer dan een gemiddeld salaris van een Tesla-medewerker.
9: Dat is toch wel leuk, ja.
10: Dat is toch wel leuk om even te melden, ja.
5: Ja, een beetje uit verhouding. Komt wel vooral door die eerste megabonus die hij eindelijk toegezegd kreeg. Maar ja, het wel in een jaar dat de Tesla-verkopen dramatisch waren. Dus dat moet je dan ook weer even meerekenen.
7: Zo is dat. Dan Applied Materials. Weer een bedrijf uit de chipindustrie dat alle verwachtingen overtreft, hoewel alle, niet die van beleggers, die zetten het aandeel na beurs 5% lager, omdat de uiteindelijke outperformance toch niet genoeg was om de rally die er tot nu toe is geweest te verantwoorden. Het aandeel pluste al zo'n 100% dit jaar. Maar goed, feit blijft dat de maker van halfgeleiderapparatuur uitstekend werk verricht. Recordomzet van $9,12 miljard. De netto-winst die steeg met 43%. Het blijft ook maar de marges opkrikken. Ja, het kan niet op. En dat het aandeel vandaag dan wat procentjes lager staat, dat negeren we dan maar even voor het gemak.
5: Ja, door naar de oorlog in Iran. De Amerikaanse regering heeft al voor miljarden bommen en raketten op Iran gegooid. Nou, zonder succes. Maar ze gaan Iran nog nu op een andere manier aanvallen. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat de Amerikanen Iran economisch gaan isoleren en dat op een manier die de wereld nog nooit eerder heeft gezien.
11: More announcements coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. So it will be a combination of economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
5: Nou, ik hoop dat ze het effectiever kunnen doen dan dat Bessent woorden kan
7: Moeders,
5: uitspreken.
7: Moeders, houdt uw kinderen binnen.
5: Ja, het is alleen de vraag wat de Trump-regering eraan heeft. Het gaat niet helpen met de inflatie in eigen land of de hoge benzineprijzen. Het lijkt me ook niet dat de straat van Hormuz ermee opeens open gaat. Wat denk jij, Errol? Kunnen ze Iran inderdaad economisch isoleren?
9: Nee.
7: Nou, oké, helder.
5: Kort en duidelijk.
7: Nou, wil ik naar Zuid-Korea. Het zal niemand zijn ontgaan dat de Kospi de laatste tijd nogal on steroids is door die AI-gekte. Beleggers gedragen zich als een op hol geslagen kudde, gebruiken allerlei hefboomproducten, lenen er lustig op los ook. Met hoge pieken, maar ook diepe dalen tot gevolg. En de Zuid-Koreaanse toezichthouder, die is er klaar mee. Die zegt, dit kan zo niet langer. Jullie moeten voortaan op cursus. Verplicht, een hele week. En daarna mag je pas handelen in fondsen die slechts één aandeel volgen. Zoals de populaire trackers op SK Hynix en Samsung. Nou, er schijnt ook al een hotline te zijn ingericht, zag ik, voor particuliere beleggers die zichzelf flink in de financiële nesten hebben gewerkt. Dus het is wel nodig, denk ik, zo'n cursus. Maar ja, ik ben wel benieuwd of een diplomaatje daar nou helemaal verandering in kan brengen.
5: En Rol, hoe lang ben jij op cursus geweest voordat je bij de VEB aan de slag ging?
9: Mijn heel beleggersleven, in feite. Dus zelfcursus. Ik denk dat cursussen en kennis is natuurlijk bijzonder belangrijk, maar het zal dit issue niet oplossen. Het is gewoon goklust en sensatie.
7: Goudboord.
9: Juist.
5: Ja, een poging is het in ieder geval waard. Ze gaan het proberen. Ja. Ik had het net al over Scott Bessent. Nou, die heeft een nog groter probleem dan Iran. Namelijk een probleem met de hoge rente in eigen huis. Zijn ministerie van Financiën moet een flinke rente betalen om geld te lenen. Gisteren haalde de VS 25 miljard op met een 30-jarige lening. En daarvoor moest 5,2% worden betaald. En dat is het hoogste percentage sinds 2001. Ook op andere leningen. Met lange looptijden willen beleggers meer rente zien. Dat is dan een teken dat ze minder vertrouwen hebben in de VS en de kracht om dat ook echt terug te betalen. Hoe groot is dit probleem?
9: Als dit zo door blijft gaan, gaat het groot worden en steeds groter worden. Kijk, de VS kan echt een stootje hebben. Is natuurlijk met afstand en zeker in economische zin het machtigste en belangrijkste land ter wereld. Maar zelfs zo'n land, daar zijn grenzen aan wat je kunt verwachten, wat je kunt eisen van mensen die of al dan niet op een of andere manier willen investeren in je land. Je hebt uiteindelijk financiële nodig. En hoe hoger je risicograad gaat worden, hoe meer rente beleggers gaan eisen vanuit de andere delen van de wereld. Ja, en hoe bonter je gaat maken, hoe duurder het gaat worden. En als het duurder gaat worden, gaat het steeds lastiger worden, ook budgetair de zaak op orde te krijgen. Dus ze kunnen met een heel eind wegkomen. Ze zijn onderweg nu naar een nieuw Italië te gaan worden. Dat kan. Maar als het twee keer zoveel wordt, dan is het erger dan Japan ooit is geweest. En op een gegeven moment stopt het feestje en de markt gaat aangeven en nou is het genoeg. En dan hebben de Amerikanen echt een probleem. Maar zover is het nog niet.
5: Ja. Hoe lang gaat het duren voordat het wel zover is? Denk
9: ja, dat is in die kristallen bol kijken. Er zijn al decennia lang zijn er signalen van, als de Amerikanen echt op een juiste manier hun schuldpositie zouden weergeven, ja, dan zouden ze nu moeten stoppen met lenen. Want er zijn allerlei verplichtingen qua sociale zekerheid, die we in Nederland netjes een heel ruimhartig toebedelen. In Amerika hebben ze allerlei garanties gegeven naar mensen als ze ooit met pensioen gaan of arbeidsongeschikt of whatsoever. Zorg is ook een hele grote kostenpost. Als je dat goed boekhoudkundig zou zou gaan waarderen, dan zeg je, de Amerikanen zouden veel meer geld opzij moeten gaan zetten om die verplichtingen ooit aan te kunnen. Maar dat liedje wordt al enkele decennia lang gezongen. En wat gebeurt in de tussentijd? Het gaat beter en beter in economische zin en in financiële zin op de beleggingsmarkten in de Verenigde Staten dan ooit. Dus hoe lang gaat het nog duren? Misschien een jaar, misschien 10 jaar, misschien 20 jaar. Totdat de beleggers er genoeg van hebben.
7: Straks hebben we het over internetforum Reddit. Het aandeel heeft een treurig jaar tot nu toe, maar toch mag het promoveren naar de topklasse.
5: En we vertellen je over de twee grote AI-beursgangen. Is het daar wie het eerst komt, wie is het eerst maalt? Maar eerst naar Pershing Square USA. Zo heet het bedrijf van Bill Ackman tegenwoordig. De man die de Amsterdamse beurs niet meer leuk vond en dus vertrok. Dit jaar blijkt voor hem een jaar van de grote veranderingen.
8: What is Bill Ackman finding attractive? He recently bought stakes in Visa, Mastercard, Netflix, S&P Global, Intercontinental Exchange, ICE en Alcon.
5: Ackman doet de grootste herinrichting van zijn portefeuille in jaren. Hij koopt dus 6 nieuwe aandelen. Netflix, Visa, Mastercard, Alcon, beursuitbater Intercontinental Exchange en S&P Global, het databedrijf. En dat is bijzonder, want hij heeft eigenlijk altijd maar zo'n 10 bedrijven waar hij eigenlijk tegelijk in belegt. En dat zijn vooral ook marktleiders. Welke van die beleggingen vind jij nou het interessantste, Errol?
9: Ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Ja, en toen ik dat hoorde, was mijn conclusie dat Billy zijn testosterongehalte behoorlijk aan het dalen is. Dus de grote riskante stappen die hij in het verleden deed, van of een onderneming op een heel laag punt kopen zoals hij dan dacht, en dat kan misschien vervijfvoudigen, of omgekeerd short gaan in een bedrijf waarvan hij dacht van dat zit vol met fraude en veel te hoog gewaardeerd. Daar lijkt hij na het nu van af te stappen. En het type bedrijf wat je nu noemt zijn redelijk defensief. Die zullen niet snel gaan verdrievoudigen, vervijfvoudigen in koers of met 90% in koers gaan dalen binnen een jaar. Dus het zijn toch de wat defensievere bedrijven. Dat gezegd hebben, de meeste van die bedrijven zijn ook redelijk hoog gewaardeerd. Juist omdat ze zo defensief zijn. Welke ik zou willen hebben? Geen enkele, omdat ik ze allemaal nog steeds te duur vind.
5: Ja, maar waarom zou je zo'n hoog gewaardeerde bedrijf dan kopen?
9: Ja, als je geld over hebt en je moet ergens heen met je geld, dan wil je beleggen. Dan kun je beleggen in zeer riskante zaken die hij in het verleden heeft gedaan. Dat is vaak goed gegaan, maar ook vaak misgegaan. Hij zat net nog aan de goede kant dat het vaker goed is gegaan dan dat het fout is gegaan. Dus vandaar dat hij nog miljardair is. Had ook omgekeerd kunnen zijn. Er zullen zeker mensen zijn die net zo profiel, net zo slim zijn, net zo handig en opportunistisch, maar wat minder gelukkig.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Omdat het alternatief, namelijk een paar honderd miljard die ze nu in cash hebben, dat ze die in korte termijn staatsleningen beleggen in de Verenigde Staten, dat rendeert best wel lekker. Zo'n 3,5, misschien wel tegen de 4% aan, met zeer laag risico en zeer veel liquiditeit. En waarom is dat zo verstandig? Niet vanwege die 3 of 3,5 of misschien kleine 4%. Het is juist geweldig als je zoveel ammunitie paraat hebt als de markten helemaal de andere kant uit gaan kiezen. En dan kun je de koopjes gewoon oppikken. Want dan staan de mensen op hun knieën voor je. Alsjeblieft, alsjeblieft, wil je me helpen? Wil je in me gaan beleggen? En dan kan Berkshire kan gewoon de terms en conditions gewoon vaststellen. Dus blijkbaar is het geduld te veel op de proef gesteld. En we gaan ze een beperkt deel nog steeds van die enorme cashpositie gaan ze toch investeren.
5: Nog even terug naar Ackman en Pershing Square. Vooral dat Netflix, dat sprong er voor mij tussenuit. Ziet daar een koopje in? Ja, ik had het idee dat we de afgelopen tijd vooral negatieve dingen over dat aandeel hoorden. Die mislukte overname. En het loopt allemaal niet zo heel erg goed met hun abonnees. Ze zien dat toch daar wat verschuivingen plaatsvinden. Dat mensen Netflix niet meer vinden wat ze er ooit van vonden.
4: Netflix is minder sexy dan het vroeger was als belegging. Tegelijkertijd, als de koers op een gegeven moment was die bijna gehalveerd, dan krijg je wel meer waar voor je geld. En beleggers hebben zich zorgen gemaakt of de groei wel zo door kan gaan. Netflix is wat dat betreft iets aantrekkelijker gewaardeerd, wellicht dan de andere vijf namen die je hebt genoemd. Het is wat dat betreft nog steeds een minder riskante onderneming dan je misschien vroeger had verwacht bij Bill Ackman. Want Netflix heeft nog steeds enorm veel abonnees. Omdat die abonnees er zijn, is het ook aantrekkelijker voor partijen die films en series en dergelijke op de plank hebben liggen om die juist bij Netflix aan te bieden. En die kruisbestuiving, veel abonnees die kunnen die films allemaal zien en veel films worden aangeboden, dus je hebt meer abonnees. Ze hebben dat netwerkeffect, dat hebben ze dus. Het is redelijk defensief, met een kans als die groei echt wel ooit terug gaat komen, dat ze net wat meer marges gaan kunnen draaien, dat de koers een extra oppepper kan krijgen. Maar het is een minder riskant bedrijf dan wat hij vroeger had gedaan.
6: En je zei al, ik denk dat de man veranderd is. Ik zat even naar het aandeel Pershing Square USA te kijken. Sinds hun beursgang eind april min 2%. Ja, is Ackman eigenlijk nog wel een toonaangevende belegger?
4: Nou, het feit dat we het erover hebben betekent dat hij nog wel zijn status heeft. Maar het heeft er heel veel mee te maken van, nogmaals, zoals ik eerder aangaf, van ja, hij heeft hele riskante zaken heeft hij gedaan. Die zijn vaak goed gegaan, een aantal keer ook flink misgegaan. Het had ook omgekeerd kunnen zijn en dan hadden we het niet meer over hem gehad.
7: BNR Beurs.
5: Ook bij internetforum Reddit komt er een grote verandering aan. Het bedrijf promoveert naar de S&P 500.
8: Changes in the S&P 500. Reddit will be joining the S&P 500 effective prior to the opening of trading on Tuesday, August 18th. Reddit will replace Avalon Bay Communities in the index.
6: Ja, een vastgoedbedrijf dat je toch niet kent, dat kukelt uit de belangrijkste index ter wereld zo'n beetje. En Reddit mag die plek dus overnemen nadat de kwartaalcijfers een positieve verrassing waren. Reddit noteert al 6 kwartalen op rij een omzetstijging van meer dan 60%. Ja, Errol, het gebeurt wel op het moment dat het aandeel Reddit er niet helemaal op zijn allerbest voor staat. Stond tot vanochtend zelfs 30% lager dan begin dit jaar. Hoe kan het dan alsnog die promotie krijgen nu?
4: Ja, dan moet je precies Standard & Poor's 500 vragen. Wellicht is veel handel erin. Het is ook geen gek bedrijf. Het is een bedrijf dat goed rendeert, dat zeer solide balans heeft. Ik heb het voor deze uitzending nog even bekeken. Het genereert cash. En het is natuurlijk een modern bedrijf, namelijk op basis van data ga je geld verdienen. Nou, het is gewoon een verzameling van fora. Als je geïnteresseerd bent in een wijn, bij wijze van spreken, of een beleggen, nou, dan ga je met gelijkgestemden kun je erover gaan vechten of discussiëren. Nou, dat genereert berichtjes en tumult. Nou, als je die mensen, dat zijn vele duizenden mensen per groepje, als je die beschikbaar hebt voor adverteerders, die kunnen dan lekker advertenties laten tonen. Daar kan Reddit geld mee gaan verdienen. Je kunt misschien premium abonnementen kun je daar afsluiten. En wat ze recent hebben gevonden, ja, er zijn natuurlijk allerlei grote partijen die zijn op zoek naar hun modelletjes op het gebied van AI te optimaliseren. En wat is dan mooi als je daar vele, vele duizenden mensen, gelijkgestemden die over een bepaald onderwerp zitten te praten, als je die gegevens kunt verwerken in je modellen. En dat is een iets waar Reddit nu mee bezig is om dat te verkopen aan partijen zoals Alphabet.
6: Ja, dat is het pot met goud natuurlijk.
5: Ja, je kan het ook heel erg plat slaan en zeggen het is weer een social media bedrijf. Is dat nou nog zo spectaculair? Ja, ze verzamelen data en ze verkopen dat.
4: Ja, het hoeft misschien niet spectaculair te zijn voor beleggers. Het moet renderen. Het bedrijf rendeert, genereert cash, sterke balans en het groeit en het is

0: modern en sexy, maar er zijn veel bedrijven die tegenwoordig modern en sexy zijn. En het zit net in die branche. Data is het nieuwe goud, is al vele malen gezegd.
1: Ja, dus je bent wel optimistisch over hun businessmodel. Dus ja. Dat opwerpen als bron van data voor AI-bedrijven.
0: Het is een extraatje nu. Hun belangrijkste zijn gewoon de advertenties nog steeds. Dat van AI, dat ze hun gegevens beschikbaar stellen aan partijen om hun modelletjes te optimaliseren. Dat is dat heeft ook een duistere kant. Mogelijkerwijs wordt daarna Reddit minder relevant. Als Google, Alphabet of andere partijen op een gegeven moment alles weten over een achterban, kan die achterban wellicht naar hen worden toegetrokken. Of als je iets zoekt op Google of Gemini, wellicht in de toekomst dat ook van Google is, wellicht word je er niet zomaar terug doorgestuurd naar Reddit, maar blijf je daar gewoon hangen. Dus het kan ook een bedreiging zijn dat Reddit een minder relevante partij gaat zijn. Ik ben er persoonlijk minder beducht voor, maar ook ik heb die kristallenbol niet.
1: Nee, maar als je dus naar de toekomst van Google dan bijvoorbeeld kijkt, die willen eigenlijk een beetje af van die zoekmachine. Die willen inderdaad die AI-overviews, dat moet het nieuwe ding worden. Nou ja, daar word je dan de hele tijd doorgeklikt naar Reddit, want daar komt de data vandaan, grotendeels. Leeft de beurskoers dan Reddit dan bij de gratie van Alphabet? Of is
0: Alphabet
1: het niet
0: of
1: zo
0: anders gesteld? Nu, op dit moment, zijn nog steeds advertentieopbrengsten die relevant zijn. Daar is Google natuurlijk heel, heel relevant. Je zou ook kunnen zeggen, hè, dit is een duister scenario wat je net schetst en wat ik ook even heb aangehaald, van straks zijn ze helemaal overgeleverd aan Alphabet of zijn ze maar niet meer nodig. Je zou ook kunnen zeggen, juist zoiets als Reddit kan interessant zijn voor de grote partijen, wellicht zelfs een Microsoft of misschien een Meta, om te zeggen, misschien zo'n 30 miljard, betaal er 40 of 50 miljard voor misschien zo'n leuk hapje om te integreren in ons eigen systeem, als de mededingingsautoriteiten dat natuurlijk toelaten. Dus het is een hapje, dat is een kleinigheid, dat is een maand winst voor een van die partijen en ze kunnen ze overnemen.
1: Dus je denkt dat een overname van Reddit nog wel in de maak is misschien?
0: Ik weet niet of het in de maak is. Ik kan me voorstellen dat er diverse partijen naar kijken. Het zou toch een lekker extraatje zijn naast onze andere inkomstenbronnen.
2: En we zeiden ook al even, het aandeel doet het niet op haar best. Wat is er nou voor nodig om dat toch weer een beetje recht te trekken, denk jij?
0: Groei, nummer 1, met op zijn minst margebehoud en liefst een beetje marge toename.
1: Maar groei hebben ze, want ze hebben al 6 kwartalen op rij meer dan 60% omzetgroei laten zien.
0: Nou, nog een paar kwartalen doorzetten, zou ik zeggen. En goed, de koers was ook heel hoog, de waardering was heel hoog. Maar hoe langer je zo door blijft groeien, hoe goedkoper het aandeel is en hoe aantrekkelijk het wordt voor nieuwe beleggers om toch maar een keertje in te stappen.
1: Gaat die opname in de S&P ze nog een goede zet geven? Ja, het staat de voorbeurs al iets van 10% hoger.
0: Ja, natuurlijk. Dat helpt. Dat heel veel ETF's van die beleggingsfondsen die automatisch een index volgen, daardoor wordt het opgenomen. Het wordt ook nog bekender bij serieuze beleggers. Dus dat helpt zeker.
1: We gaan nog even door de afgelopen beursweek heen. Een week die begon met goed nieuws voor Europa.
3: Beleggers die lijken weer terug te keren op het Europese vasteland. Bedrijven uit de Stoxx 600 die steven af op een winstgroei van ruim 22% in het tweede kwartaal.
2: En een fijne week voor de klanten van Nvidia. Die kregen een dikke zak geld van, Nvidia, om producten te kopen van Nvidia.
4: Nvidia is coming together with some of the biggest names on Wall Street to put together $500 trillion of independent financing to kind of push AI forward, to build the AI infrastructure out.
1: Dan was er ook Intel, dat haalde miljarden op in een enorme aandelenuitgifte.
5: The key word though is stock, not bonds. So compare that with the giants. Meta selling about $30 billion in bonds last fall. Oracle keeps going back to the debt market. Alphabet is in the mix too with their equity ways, but it's really a shift for Intel too.
1: Ja, doel was $15 miljard. Het werd 20 miljard, maar ze schepte wel nog even op dat er zelfs animo was voor $100 miljard.
2: En er was ook een bedrijf waar een paar miljoen verdween.
6: Het gemeentelijk vervoersbedrijf van de Duitse stad Potsdam, genaamd Wiep, heeft een streep gezet door een order van 23 bussen van Ebusco. Al bijna 2 jaar hebben ze geen nieuwe bestelling ontvangen.
2: Ja, en er verdween nog iets, het niveau van BNR Beurs.
6: Sorry.
7: Ja, wat is het wanstaltig. Dit is echt uitgezonden. Maar heb je dit gevonden? De krochten van het internet.
6: Ja, zeker. Gelijk als laatste optreden. Ik hoef niet op de hoofdredactie zitten luisteren.
1: Ja, we mochten doorgaan. Ik dacht dat nooit meer uit zou komen. Maar het moet nu toch nog steeds lachen eigenlijk als ik eraan denk.
2: Gaat het weer een beetje. Het duurde 2 minuten ongeveer.
1: Ja, luister vooral terug. Die van woensdag. Ja. Het was ook nog de week waarin 2 grote AI-beursgangen weer voorbij kwamen. De één die werd een stukje groter.
8: $2000 miljard. Dat is het immense prijskaartje dat door investeerders aan Anthropic wordt gehangen. En de beursgang, die is ook ineens dichterbij.
2: Ja, en de IPO van OpenAI laat juist langer op zich wachten. Want het bedrijf koopt aandelen terug via een zogenoemde tender offer.
9: Stel die aandeelhouders zeggen ruim ruim van tevoren. Nou, dit duurt me wel heel erg lang. Jullie zijn wel heel lang bezig met het voorbereiden. Wij willen nu gewoon geld zien. Dan kan je ze dus ook zelf uitkopen met zo'n tenderoffer. Wat er in beursgangland vaak op wijst dat het nog even kan duren voordat je echt beursgenoteerd wordt.
2: Ja, die van Anthropic komt dus dichterbij. Die van OpenAI raakt verder uit zicht. Wat maak jij daarvan?
0: Ja, ik maak eruit, en dat lezen en dat horen we al afgelopen half jaar op zijn minst, dat OpenAI, dat was de ster. Hè? Als je het even terug, dat was de ster. En de rest, is eigenlijk ook kansloos.
2: Nou, ik ben al lang om op cloud, hoor.
0: Ja, oké. De kansen van OpenAI, dat was eigenlijk degene die ermee leek te zijn begonnen. En toen werd er gesproken, 800 miljard, misschien 1000 miljard kan die ooit wel waard worden met een beetje geduld. Inmiddels lijken de kaarten anders te zijn geschud. Anthropic lijkt ze rechts te hebben ingehaald door zich veel meer te gaan richten op de corporates, op de bedrijven en niet zozeer op de consumenten. En op een gegeven moment blijkt er uit China met minimale investeringen bijna hetzelfde te kunnen gaan doen, met een achterstand van misschien 2-3 maanden. Dus beleggers beginnen een beetje te twijfelen aan, zal OpenAI echt de leider zijn in deze markt? En zal OpenAI ook de financiering allemaal gaan krijgen om al die investeringen te blijven gaan doen? Tegelijkertijd, Anthropic lijkt het vlaggetje te hebben overgenomen. En daar lijkt de hoop te zijn van dat ze heel snel die kansen te gelden te kunnen gaan maken. Zolang het feestje nog lijkt door te gaan.
1: Ja, maar ik heb ook bij die AI-bedrijven wel het idee dat het om de paar weken weer wisselt wie er nou in de koppositie van die race loopt. Kunnen we die winnaar en die verliezer al optekenen?
0: Mijn gedachte is nummer 1, ik geloof heilig in AI. Ik geloof er heilig in. En ik geloof er heilig in dat heel veel bedrijven, heel veel consumenten daar enorm veel profijt van gaan hebben. Efficiëntievoordelen enzovoort. Tegelijkertijd ben ik er heel sterk van overtuigd dat bedrijven als OpenAI en Anthropic en allerlei andere partijen, dat ze nooit of te nemen de investeringen die ze aan het doen zijn te gelden weten te maken op een manier waarvan je zegt als econoom van dat was een goede investering. Maar belangrijk dat het gebeurt, alleen duizenden miljarden, dat gaat het uiteindelijk niet waard blijken te zijn.
1: Ja, maar gaat dat die duizenden miljarden, gaan die er wel ingestopt worden? Of wordt het wel zover opgeblazen, denk jij? Of is het inderdaad wie als eerste naar de beurs gaat, die krijgt misschien alle beleggers met zich mee? Nou, die bewijst dan dat het nog wel redelijk goed gaat. En dan komt OpenAI erachteraan, net wat te laat en mislukking.
0: Ik sluit niet uit dat Anthropic als eerste naar de beurs gaat, want ze hebben het momentum mee. Het producten lijken net wat beter, net wat sneller, net wat uitgebreider te zijn. En dat die inderdaad een enorme waardering krijgen. Of nog 1000 of 2000 of 3000 miljard of 1500 miljard gaat zijn, we zullen zien, het zal enorm zijn. Maar of die waardering over 1 of over 5 jaar nog zo zal zijn, over 5 jaar ben ik er zelf van overtuigd. Maar weten doe ik niet, maar ben ik van overtuigd. Eigenlijk kansloos dat het zoiets 3000 miljard waard gaat zijn. Want waarom? Als het zo rendabel is, als het zo interessant is, zullen de concurrenten van links en rechts komen. Die hoeven echt niet nog een keertje zelf 100 of 200 miljard te investeren. Ja. Worden zelf links en rechts ingehaald door MeToo-partijen die iets vergelijkbaars kunnen gaan leveren voor een fractie van de prijs. En de consumenten en de bedrijven zullen dan de goedkopere optie gaan kiezen. Ook al heeft Anthropic misschien 2 maanden voorsprong, so what?
2: En
0: so
2: de eerste
0: what?
2: Tekenen daarvan zien we al vanuit de China. Er komen er al goedkopere modellen naar ons toe. Goed, tot zover de beursweek die achter ons ligt. We nemen je nog even mee naar die er aankomt. We komen in steeds rustiger vaarwater wat betreft de kwartaalcijfers. Maandag niets, maar op dinsdag krijgen we die van het Chinese internetbedrijf Baidu. Wordt vaak een beetje vergeleken met Google. Laadpalenmaker Alphen krijgen we ook op dinsdag. Die steeds meer verschuiven van laadpalen naar batterijen en netoplossingen. En ook die van Home Depot krijg je dan. Een dag later komt dan de rechtstreekse concurrent van hun, namelijk de bouwmarkt Lowe's. Ook Avantium, Target, Estée Lauder en ASR nog op woensdag. Een dag later dan de volgende verzekeraar, Aegon. En krijgen we ook Alibaba, Deere & Company en Walmart die de boeken open doen. En dat was het wat kwartaalcijfers betreft. Wel nog wat macro-hoogtepuntjes. De publicatie van de notulen van de Fed. En ook wel leuk, een DNB-kwartaalrapport over waarin en hoeveel Nederlandse huishoudens beleggen. Dat krijgen we allebei op woensdag.
1: En zondag nemen we uitgebreid die vetnotulen die eraan komen met je door. Alvast, dat gaat Errol Keijner ook doen van de VEB. Dank voor vandaag.
0: Graag gedaan.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag dus een nieuwe kans in je podcast-app en op YouTube. We zien je daar. Tot dan.
1: Tot zondag.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
12: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
13: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
12: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
20: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer bedrijven bieden huiswerkbegeleiding en bijles aan. Hun aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek volgens de Telegraaf. Ouders zouden het gevoel hebben dat scholen te weinig extra ondersteuning bieden. Angst bestaat wel dat alleen kinderen met rijke ouders de bijlessen kunnen krijgen. Iran benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Ze reageren daarmee op president Trump, die zei dat na de oorlog met Iran de straat Amerikaans grondgebied wordt. Hoe hij dat voor zich ziet, zei hij er niet bij. Volgens Trump heeft Amerika de straat van Hormuz eigenlijk al in handen. Ze houden Iraanse schepen daar tegen. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een aardbeving geweest met een kracht van 7,7. Er zijn zeker 2 doden. Over schade aan gebouwen en wegen is weinig bekend. En ook in Spanje was een aardbeving in de buurt van Granada, maar die was minder krachtig. Over slachtoffers en schade is niks bekend. Het WK in Nederland succes op de EK Atletiek in Engeland. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte ze al het zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol deed voor het eerst op een EK mee aan haar nieuwe afstand, de 800 meter. En dat was goed voor brons. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door, door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
25: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week verlaten we onze eigen planeet en niet vanwege die zonsverduistering, maar omdat Europa de uitrol van het eigen Iris Square satellietsysteem wil uitbreiden en vervroegen. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Bij mij is Stefan de Vries.
26: Hoi Luc.
25: En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst...
23: The Gradometer.
26: Bij Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat juist ontzettend langzaam? Dat vertelt deze week Luc. We hebben het over een oude ergernis van jou, Vertel.
3: Ja, toen ik nog in Brussel woonde, kon ik me daar mateloos aan irriteren dat in de stad, die toch de facto de hoofdstad van Europa is, je niet normaal boodschappen kan doen op zondag of überhaupt naar de winkels. Mm-hmm. Want ja, bijna alles was dicht. In België is de regel dat winkels verplicht een dag gesloten moeten zijn. En in de praktijk is dat dan natuurlijk dan zondag. En ik kan me nog wel herinneren, volgens mij, dat er altijd, er was nog één Delhaize dan in het centrum ergens bij Beurs open. Maar als ik tegenwoordig in Brussel ben, dan kom ik eigenlijk nooit meer in het centrum. Dus ik heb al even niet meer gezien of die er nog is. Maar ik zag net op Google Maps, leek het er zelfs alsof die nou ook verdwenen is. Maar goed, want in de Brusselse Vijfhoek, dus in dat centrum zo binnen de ringweg, zeg maar. Daar geldt, dat was een toeristische zone, dus daar was dan nog wel een uitzondering voor. Kon je nog wel boodschappen doen. Vond ik trouwens ook bijzonder, want ik vroeg me ook altijd af wat je als toerist eigenlijk te zoeken hebt op zondag in die stad.
26: Inderdaad.
3: Want er valt vrij weinig te beleven. En ja, die winkelstraten op zondag, die zijn ook allemaal dicht. De kledingwinkels en zo, daar kun je ook niet terecht.
26: Ja, dus je moest eigenlijk op zaterdag al je inkopen doen voor zondag. En tot en met maandag eigenlijk altijd.
3: Ja, je moest dat wel echt plannen. En nu gaat dat dan waarschijnlijk eindelijk veranderen.
26: Ja.
3: En godzijdank ook misschien wel. Ja. Of ja, God wil het juist niet horen, denk ik dan. Maar de supermarkten en andere detailzaken, die mogen sinds gisteren 7 dagen per week open.
26: Okay.
3: En de regering De Wever had dat in april al besloten, maar dus nu sinds gisteren is het dan officieel. En de Arizona-coalitie, zoals die in België heet, die wil daarmee inspelen op de wensen van de consument. De ontwikkeling van e-commerce, die werd in het regeerakkoord genoemd als een van de redenen. Nou, welkom in de 21ste eeuw, zou ik dan zeggen.
26: Ja.
3: En iets anders, wat niet als reden wordt genoemd, maar ja, ik kan me ergens toch ook wel wat bij voorstellen. In Nederland zijn winkels natuurlijk over het algemeen wel open op zondag. In Frankrijk en Luxemburg ook deels. In Duitsland dan nog weer niet. Maar ja, ik kan me dus ook wel voorstellen dat mensen dan misschien de grens overgaan om daar boodschappen te doen.
26: Ja. Nou ja, ik ben opgegroeid in Zeeland. En toen ik klein was, gingen wij op zondag naar Antwerpen. Want daar waren de winkels wel open.
3: Ja, want Antwerpen is ook een toeristische zone.
26: Ah, okay.
3: Dus daar, en volgens mij aan de kust van België is dat ook nog weer.
26: Precies.
3: Dus daarvoor dus het centrum van Brussel, Antwerpen, dat soort plekken, daar mag het dan wel.
26: Ja, duidelijk. Ja. Is dit nou great?
3: Nou, voor de veel eisende consument zoals ik dan misschien wel. Maar je hoort natuurlijk ook al meteen klachten van MKB-bedrijven of KMO's in het Vlaams. En want voor die kleine bedrijven is het natuurlijk lastiger om de kosten te dragen om ook langer open te blijven. Al is het ook niet verplicht om het te doen natuurlijk. Maar ja, de vrees is dat dan de grote multinationals, zoals Delhaize, Albert Heijn, Carrefour, dat die dat allemaal wel kunnen. En dan nog een dingetje is dat de arbeidswetgeving in België verder niet verandert. En die verplicht bedrijven wel om de zondagsrust te respecteren. Dus voor alle bedrijven die wel heel graag open willen op zondag, kan het eigenlijk niet helemaal. Want de wet zegt dat werknemers op zondag na 12 uur niet meer mogen werken. En dan zijn er nog wel weer uitzonderingen voor. Dus ook die toeristische zones en sommige andere beroepen. Maar ja, ik hou wel van België, maar dit is weer een Belgisch probleem met een Belgische oplossing. En shoppen op zondag lijkt dus mogelijk, maar in de praktijk zal het waarschijnlijk helemaal niet zo great zijn.
23: Make Europe great again.
4: Het doel van het IRIS2-project is dat overheden, maar ook bedrijven connectiviteit hebben. En dan met name voor de plekken waar op dit moment geen internet is, of als je mobiel op pad bent.
5: This is part of our long-term strategy to develop European secure satellite communication system.
6: We're all aware of the profound geopolitical shifts we face. And our mission is clear. Europe must become more independent and more competitive.
5: This new constellation can be operational somewhere around of 2029.
3: Ja, over muzieksmaak valt te twisten, maar dat Europa onafhankelijker moet zijn, daar zijn we het dan toch wel over eens. Europa gaat zijn eigen satellietsysteem IRIS² sneller uitrollen dan gedacht. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Al in 2029 moeten de eerste van de 348 satellieten in een baan om de aarde worden gebracht. Dat zijn er dan ook nog eens 66 meer dan verwacht. En met dit systeem moet Europa autonomer worden op het gebied van digitale communicatie. Naast dat we het ook voor onze veiligheid kunnen inzetten. Maar hoe autonoom kunnen we hiermee echt worden? Stefan, dat Irish Square, ja, ja. Wat gaat dat nou precies doen?
26: Ja, het wordt eigenlijk een soort beveiligd Europees internet, maar dan in de ruimte. Het is geen navigatiesysteem zoals Galileo en GPS. Het maakt ook geen foto's zoals Copernicus. Dat houdt het weer in de gaten in Europa. Maar het zorgt ervoor dat Europese overheden, defensie, ambassades en hulpdiensten kunnen blijven communiceren als er kabels of mobiele netwerken uitvallen. Je noemde het aantal van 348 satellieten. Nou, die komen in verschillende banen rond de aarde, laag en hoog, zodat het netwerk snelheid en bereik kan combineren. Er komt ook commerciële capaciteit voor bedrijven en bijvoorbeeld afgelegen gebieden waar nu geen kabelinternet is. De eerste satellieten die moeten in 2029 omhoog gaan. En ja, dan er zijn nu twee testsatellieten die draaien al rond. Maar de dienstverlening dus aan de overheden, maar ook aan het bedrijfsleven dat geïnteresseerd is, dat wordt dan stapsgewijs uitgebreid al naar gelang het aantal satellieten dat dan rondom de aarde cirkelt.
3: Ja, en waarom hebben we dit nou nodig, dat Irish Square als Starlink van SpaceX, van Elon Musk, dat al wel bestaat en dit eigenlijk ook kan doen?
26: Ja, om een paar redenen. Het is niet helemaal vergelijkbaar, of eigenlijk helemaal niet. De EU wil natuurlijk niet afhankelijk zijn van een Amerikaans bedrijf. Het gaat hier namelijk om kritische communicatie. Dus in tijden van crisis, maar ook tussen overheden en ambassades. En Irish Square moet dan zorgen voor de Europese digitale soevereiniteit, maar ook de beveiligde communicatie voor overheden, weerbaarheid bij cyberaanvallen bijvoorbeeld, verbeterde beveiliging, koppeling aan Europese kwantumcommunicatie-initiatieven. En dan heb je natuurlijk niet een Amerikaans netwerk. Nee. Wil je dat eigenlijk liever niet.
3: Zeker in deze tijd niet meer.
26: Ja, nee. Absoluut. Maar het is dus niet een concurrent van Starlink. Dat heeft duizenden satellieten en dat biedt ook veel diensten aan de consumentenmarkt. Dat hoort Irish Square niet. Het is een iets ander verhaal. Maar ook hier is de rode draad toch de Europese digitale soevereiniteit.
3: En zeker, dus in verhouding ook tot de Amerikanen vooral dan uiteindelijk. Ja. Ja. En we hebben voor deze aflevering ook even versterking ingeroepen van luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij legt uit wat het grote verschil is verder nog tussen Irish Square en dat Starlink.
0: Het grote verschil tussen Irish Square en Starlink is het aantal satellieten. Waar Starlink op dit moment op de 10.000 satellieten zit. En goede plannen heeft naar 30 of misschien wel 42.000. Gaat Irish Square niet verder dan een 400-tal satellieten. Dat halen ze volgens mij nog niet eens. En waar Starlink zit in de laaghaakbanen, zo rond de 500, 550 kilometer. Zit het grootste deel van de constellatie van Irish Square ook wel daar. Maar er zitten ook een aantal in hogere aardbanen om zo het tekort aan satellieten in de lage banen te kunnen compenseren. Eigenlijk zijn de functionaliteiten wel een beetje hetzelfde. Het gaat echt over breedbandige internetverbindingen met een lage latency, noemen ze dat, low latency, met een kleine vertraging daarin. En wat dat betreft zijn die wel vergelijkbaar qua functionaliteiten.
3: Ja, en Stefan, we kennen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. In hoeverre zijn zij nou eigenlijk ook betrokken bij die ontwikkeling van Irish Square?
26: Nou, ESA is vooral de technische motor van dit project en ook van de Europese ruimtevaart in het algemeen. Het is geen instelling van de EU, maar een zelfstandige organisatie van 23 Europese landen. ESA ontwikkelt satellieten, raketten en technologie en doet ook onderzoek naar de aarde, het klimaat, zonnestelsel, het heelal. En in dit geval werkt het zo dat bij Irish Square de Europese Commissie eigenlijk de politieke doelen heeft bepaald en de veiligheidsvoorwaarden. Europese bedrijven bouwen en exploiteren het netwerk en de ESA controleert dan het ontwerp, begeleidt ook de ontwikkeling en kijkt of alles voldoet aan de technische eisen. Dus kort gezegd, Brussel bestelt het, ja, ja. De industrie bouwt het en ESA controleert of het allemaal werkt.
3: Ja, en de ESA die maakt altijd gebruik van een lanceerplek, Kourou in Frans-Guyana, dat aan Suriname grenst. Ja. En de baas van ESA die waarschuwde deze week dat Europa in 2030 te weinig lanceerinstallaties zal hebben. Wat zegt hij daar precies over?
26: Ja, hij zegt onder meer dat tussen 2029 en 2031 de enorme piek komt van het aantal satellieten dat wordt gelanceerd. Onder andere door Iris Square, maar ook Galileo, Copernicus, allerlei nationale defensieprojecten. Zelfs Nederland ontwikkelt ook eigen satellieten voor defensie. Nou, die moeten allemaal de lucht in. Ter vergelijking, SpaceX lanceerde vorig jaar 170 raketten. Dus iedere twee dagen eentje. Heel Europa, 8. En dus ja, vanaf Kourou. ESA onderzoekt nu of de productie van Ariane 6... dat is de raket die satellieten in de ruimte brengt voor Europa... of die productie kan stijgen van 9 à 10 nu... naar ongeveer 15 lanceringen per jaar. En ook VGAC, een andere raket, moet vaker gaan vliegen. Want ja, anders dan heb je zo'n mooi systeem bedacht... en dan ben je nog afhankelijk van Amerikaanse raketten... om dat in de ruimte te brengen. Dat zou natuurlijk een pijnlijke situatie zijn.
3: Ja, volgens mij is dat ook pas sinds kort toch... dat we eigenlijk weer dat zelf kunnen doen. We zijn lange tijd afhankelijk geweest van Amerikanen... zelfs Russen volgens mij.
26: Ja, de Russen ook, daarvoor. Ja.
3: En we hebben dit probleem van lanceringen... hebben we ook nog even aan Patrick Bolder voorgelegd.
0: Om satellieten in de ruimte te krijgen... moet je natuurlijk wel de vervoersmiddelen daarvoor hebben. De raketten. Starlink is natuurlijk, maakt natuurlijk gebruik van de SpaceX... raketten van dezelfde eigenaar, ook van Elon Musk. Rusland heeft natuurlijk haar eigen Soyuz-raketten. China heeft eigen raketten. Maar Europa heeft eigenlijk een tekort aan lanceercapaciteit. We hebben de Vega-raket en de Ariane 6. Die heeft nu 2 keer met succes gelanceerd. Die Ariane 6 is de nieuwste. Maar dat zijn nog geen hernieuwbare raketten. Dus die lanceringen die zijn vrij kostbaar. Kunnen ook eigenlijk alleen maar vanuit Kourou gebeuren. We zijn op Europees vlak wel bezig met lanceringen vanuit Europa. Kiruna in Noord-Zweden is dat iets. Is daar de lanceerbasis voor. Maar daar kunnen alleen maar nog maar vrij lichte raketten gelanceerd worden. Met maar 1, misschien 2 satellieten aan boord. Dus als je dan een constellatie wil hebben van 400 satellieten... dan duurt dat erg lang. Maar bovendien kunnen die alleen maar in een zogenaamde polaire baan... met een hoge inclinatie worden gebracht... waardoor je maar een beperkt deel van de aarde kunt bestrijken... met je Iris Square-satellieten. Dus daar ligt nog wel een probleem voor Europa.
3: Ja, en dan is er eigenlijk nog een ander probleem ook. Want ja, je hebt dus de lanceercapaciteit. Ja. Maar ja, er is ook nog een gebrek aan grondstoffen. Dat is ook een probleem voor Europa. En een van de elementen dus die ons ook nog kwetsbaar maakt. Want ja, China heeft daarin natuurlijk een grote, belangrijke, machtige positie. En bedrijven die aan lucht- en ruimtevaarttechniek werken... die zijn dus afhankelijk van de Chinezen... ook weer voor allerlei zeldzame aardmetalen. Dus materialen zoals neodium en dysprosium... die worden bijvoorbeeld in krachtige magneten... in stuur- en richtsystemen voor satellieten gebruikt. En dat zijn dan weer 2 voorbeelden... waar China minstens zo'n 90% van die productie controleert. Dus ja, dat blijft toch ook altijd nog iets in... waar we erg kwetsbaar in zijn.
26: Absoluut.
3: Ja, als we breder kijken naar Europa... we hebben onder meer ons eigen navigatiesysteem... Galileo al, waar wordt dat precies voor gebruikt?
26: Ja, iedereen kent natuurlijk GPS. Dat is een Amerikaanse uitvinding van het Amerikaanse leger. Maar wij hebben al jaren en jaren Galileo, natuurlijk genoemd naar Galileo Galilei. De man die met de Middelburgse telescoop ontdekte dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Maar Galileo is ons navigatiesysteem en het zit eigenlijk... overal in. Je gebruikt het zonder dat je het merkt. Vanaf de iPhone 8 al.
3: Ja, zo.
26: Ja, dat is al bijna 10 jaar. Ja. Ondersteunen iPhones het systeem. Dus als jij op de fiets zit en ergens naartoe gaat... dan wordt de weg jou geleid door Galileo. Het zit eigenlijk ook in vrijwel alle moderne Android-telefoons. Vaak combineert je telefoon dan Galileo met het Amerikaanse GPS... en ook nog andere satellietensystemen.
3: Dus je kunt niet zelf kiezen. Ik wil alleen maar Galileo, maar Europa gebruiken.
26: Nee, nou, misschien wel als je... iPhone hackt, maar misschien moet je helemaal geen iPhone kopen, maar dit terzijde. Maar ja, door die verschillende satellieten te combineren, wordt de plaatsbepaling nog nauwkeuriger. En dan ook nog, daarom wijkt het eigenlijk nauwelijks af van waar je echt bent. Hè. Als je op de kaart kijkt, dan staat een blauw bolletje vaak gewoon waar je ook echt staat. Galileo wordt ook gebruikt in auto's, vliegtuigen, schepen, treinen, landbouwmachines en drones. Hulpdiensten gebruiken het om noodsignalen op te sporen. In nieuwe Europese auto's zit zo'n knopje, zo'n rood knopje boven je voorruit. Het e-call noodsysteem.
3: Oh, ja.
26: Dus als je ondersteboven in een of andere greppel ligt, dan druk je op dat knopje. En dan komen de hulpdiensten eraan. Banken, telecombedrijven en elektriciteitsnetten gebruiken de hele nauwkeurige tijdsaanduiding om hun systemen gelijk te laten lopen. Dus ja, Galileo helpt je niet alleen om de weg te vinden, het houdt ook een deel van de economie op koers. En belangrijker nog, want dat is het gevaar bij GPS, in tijden van oorlog, dat is al regelmatig gebeurd, kan Amerika het zo instellen, GPS, dat het bijvoorbeeld maar nauwkeurig is op 10 meter in plaats van 1 meter. Of helemaal uitschakelen. Nou, daarvan zijn we niet meer afhankelijk, daarom hebben we Galileo.
3: Ja, en als we dan kijken naar de wapenwedloop eigenlijk op het gebied van satellieten. Want ja, Europa is natuurlijk niet de enige die bezig is. Daar hebben we Patrick Bolden ook nog even naar gevraagd hoe die wedloop precies gaat.
0: Ja, je ziet dat ieder machtsblok eigenlijk een eigen satellietconstellatie wil hebben die met name die communicatie doet vanuit de lage aardbanen. In Amerika heb je niet alleen maar Starlink, maar je hebt ook het Kuiperproject van Jeff Bezos. Moet ook bijna 4000 satellieten worden. Chinezen zijn bezig met 2 constellaties van ieder 10.000 satellieten die ook die lage aardbaan moeten gaan bezitten. Ook low latency internet. En ook de Russen die zijn nu bezig met hun RASFET systeem. Ook een Starlink analoog, ook in die lage banen. Daarvan hebben ze er inmiddels 30 satellieten. Maar die willen ook groeien naar iets van 900 satellieten.
3: Ja, nog even over dat Russische systeem dan. Want daar zie je een enorme vervlechting van politiek, commercieel en militair gebruik. En ook natuurlijk een enorme versnelling door die oorlog met Oekraïne. En nieuws kwam via Oekraïne naar buiten. En dus ja, die focus ligt ook toch wel echt op dat militaire. Bolder zegt nu dus dat de Russen er zo'n 30 hebben. En zover ik het verder nog begrijp, hebben ze dan iets meer dan 250 nodig om echt een 24/7 dekking te hebben. En als Rusland er dan in slaagt om dat echt uit te rollen snel, dan zal het Oekraïne aan kunnen vallen met drones die online worden bestuurd. Dus aanvallen in heel Oekraïne. En andersom kan Oekraïne Starlink gebruiken, maar niet boven Russisch terrein. En wat hierin opvalt is dat in Amerika civiele partijen zijn die dit doen, maar in Rusland en China zijn het dus staatsbedrijven. En volgens Bolder is het een niet per se beter dan het ander.
0: Wat je ziet waar de Amerikanen en de Oekraïners voor militaire operaties gebruik maken van Starlink, dat is natuurlijk wel een civiel bedrijf, compleet civiel bedrijf, waarbij je contracten moet afsluiten voor gegarandeerde levering. En we hebben bij Oekraïne gezien dat Elon Musk dat op een gegeven moment niet wilde aanzetten of uitgezet heeft toen Oekraïne een aanval op de Krim wilde uitvoeren. Dus dat blijft wel een risico. Het Russische RASFET, dat is natuurlijk puur overheid. En de overheid heeft altijd de zeggenschap daarover. Er kan niet een enorme rijke zakenman in één keer gaan zeggen van ik zet hem uit of aan. Dus dat is wel een voordeel voor Rusland op die manier. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor China. Alles wat daar gebeurt is overheid.
3: Ja, precies. Dus van wie wordt Iris Square nou? Nou, van ons allemaal uiteindelijk dan.
26: Ja.
0: Ja, Iris Square, dat wordt van de Europese Unie. Dus dat zou worden aangestuurd door een eurocommissaris, denk ik dan. Of heeft daar dan een agentschap voor. Is niet in principe militair, maar is wel heel duidelijk ja, een supranationale overheidsorganisatie. Dus wat dat betreft is daar niet een rijke zakenman achter de knoppen die gaat bepalen waar het wel of niet uitgezet kan worden. Dat zal altijd een besluit zijn van ja, de Europese parlement en de Europese commissie.
3: Ja, en Stefan, ik noemde net al Oekraïne en dat ze Starlink ook gebruiken. Dat is heel belangrijk voor hun dat ze dat kunnen gebruiken in deze oorlog. Hoe belangrijk is dan voor hun de ontwikkeling van een Europees systeem?
26: Nou ja, deze week was er wel wat gedoe over Starlink en Oekraïne. Natuurlijk niet alleen het nieuws over de Russische versie van Starlink. Daar worden mensen natuurlijk wel ongerust van. Maar ja, Elon Musk die wilde ook iets doen aan de levering van Starlink aan Oekraïne. Dat gaat via Polen. Nou, Polen werd boos, want Elon wilde meer rekenen. En nou, dat zat even niet goed. Dat is inmiddels weer rechtgestreken, die onmin deze week. Maar het toont wel aan hoe afhankelijk Oekraïne en natuurlijk ook andere landen zijn van één man eigenlijk voor de veiligheid. En daarom is het belangrijk om naar alternatieven te kijken. Europa moet daarom op korte termijn bijvoorbeeld Eutelsat OneWeb combineren. Dat bestaat al. Je kan een internetabonnement nemen bij Eutelsat. Als je bijvoorbeeld een caravan hebt of een huis ergens op het platteland. En voor de langere termijn dat Iris Square uitbouwen. En ja, je ziet net als met wapenleveranties en andere vormen van afhankelijkheid. Zorg gewoon dat je eigen spullen op orde zijn, Europa.
3: Maar weet je dat of er al iets is gezegd over of we dat ook daadwerkelijk aan Oekraïne gaan openstellen? Ook dat Iris Square dan meteen?
26: Nou, ik kan me voorstellen dat dat wel gebeurt. Kijk, in 2029 moet het beginnen, Iris Square.
3: Ja.
26: Nou, dat is over 3 jaar. Misschien zijn de onderhandelingen met Oekraïne over toetreding tot de Europese Unie al zo ver gevorderd dat zij inderdaad ook direct al toegang kunnen krijgen. Maar dat is wel de bedoeling. Als Oekraïne, zeker als het lid wordt van de EU, ja, dan krijgen ook zij toegang tot Iris Square.
3: Ja. En als we dan nog even een conclusie moeten trekken uit dit hele verhaal. Het duurt dus nog even, wat je zegt, voor het is uitgerold. Maar kan Europa hier dan uiteindelijk echt een vuist mee maken?
26: Ja, uiteindelijk wel. Maar wat me wel opvalt is dat, het werd net ook al even benoemd, SpaceX is een privébedrijf. Mm. Je ziet in Europa, ja, er zijn heel veel kleine bedrijfjes die satellietjes maken en drones en technologie ontwikkelen. Maar er is eigenlijk geen groot privébedrijf in Europa dat dit zou ontwikkelen. Dat zou natuurlijk ook een goede zaak zijn. Want je kunt het niet alleen aan de overheid overlaten. Maar ja, dat toont ook weer aan hoe lastig het is in Europa om van een kleine start-up, want die zijn er wel degelijk op ruimtevaartgebied, om daar echt een groot bedrijf van te schalen met de kracht en de macht van Elon Musk's SpaceX. Dus ja, een vuist maken kan. Het zal inderdaad nog wel even duren. Ik vraag me af of we die tijd hebben. We moeten in ieder geval zorgen dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Elon Musk natuurlijk. Want als hij op een dag wakker wordt en denkt, ik heb geen zin meer in Oekraïne, en hij schakelt de schakelaar om.
3: We hebben natuurlijk ook een keer gezien dat hij daarmee toch wat gebeurt of dat hij mee dreigt.
26: Ja. Ja. Dus dat is risicovol.
23: BNR's megahit.
3: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook weer oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen deze week?
26: Ja, een documentaire serie van onze collega's van de VPRO deze week. De Poorten van Europa, een serie in 4 delen. 3 jaar lang volgden de makers Frontex, de grenspolitie van de Europese Unie, de bewakers van de buitengrenzen. En ja, dat is een hele mooie en indringende documentaire geworden. Goed gefilmd, maar ook toch best wel een ontluisterend verhaal over hoe wij omgaan met onze buitengrenzen eigenlijk. Dus dat heb ik deze week meegenomen.
1: Europe is a garden, the best that the humankind has been able to build. And the gardeners should take care of it.
2: Together we have to show that Europe manages migration in a humane and effective way.
3: Een onluisterend, hoe komt Frontex er dan uit?
26: Nou ja, Frontex is vrij omstreden in de zin dat het natuurlijk deel neemt aan processen, en het drukt me voorzichtig uit, die mensenrechten niet respecteren. Nemen deel aan pushbacks. Dus dat is dat migranten aankomen of asielzoekers, en die worden letterlijk teruggeduwd naar waar ze vandaan komen, of gewoon de zee in.
3: Ja.
26: Dat mag niet, want een asielzoeker die heeft recht op een asielaanvraag als die Europa binnenkomt. Het is het grootste en best gefinancierde Europese agentschap. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over de stemming in Europa. Frontex wordt beschouwd als een soort van
3: wondermiddel bijna of zo.
26: Eigenlijk wel, maar dat is het in de praktijk natuurlijk niet. Want zij assisteren ook de landen overal in Europa met hun grensbewaking. Dus ze kregen wel toegang jarenlang. Maar echt heel transparant was Frontex volgens mij nog steeds helemaal niet. Maar ze zijn zo dichtbij gekomen als het.
3: En je zag dat toch ook rondom het verhaal rondom Ceuta, dat meteen werd gegrepen naar we moeten Frontex weer meer macht geven of meer geld in ieder geval. En dat lost het probleem dan uiteindelijk weer op.
26: Ja, precies. Dat is inderdaad een soort toverstaf.
3: Ja. En waarom heb je juist deze week dan dus hiervoor gekozen, deze hit?
26: Nou, ik heb nu 1 aflevering gezien en ik vond het echt indrukwekkend. Ook al weten we wel het een en ander over de grenzen van Europa. Toch leer je heel veel hoe het Fort Europa om soms mensonterende wijze de muren worden bewaakt. Zeker 2000 doden per jaar. Die sterven onderweg naar Europa. Het is fascinerend, interessant. Ook in een tijd, in een vakantietijd, waarin we toch redelijk makkelijk allemaal de grenzen oversteken, is het wel eens goed om te kijken hoe dat nou gaat aan die buitengrens. Ik denk dat veel luisteraars daar natuurlijk nooit komen. De Poorten van Europa dus. Nog 2 afleveringen de komende 2 weken op woensdag op NPO 2. Maar ze zijn ook al allemaal achter elkaar te zien op NPO Start.
3: Ah, lekker. Dan gaat dat dus zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Bedankt Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Auto's.

0: Hey ondernemer, hallo, kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Van organisator van Track Days naar eigenaar van het Britse sportwagenmerk Westfield.
10: Ja, Peter Tunnissen van Driving Fun schuwt het avontuur niet en vertelt daar zo meer over.
9: Ja, verder hoor je een rijimpressie in de BMW M440i X-Drive Grand Coupé. Het zal maar op je visitekaartje staan. Ja. Maar eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer achterwielbesturing. Het bestaat al langer, zit op steeds meer auto's. Wouter, toch maar even uitleggen aan de luisteraars. Het is vrij duidelijk hè, wat het doet. De achterwielen sturen mee.
10: Joh, ja.
9: Is nou, daarmee ook alles gezegd?
10: Nee, zeker niet. Even technisch gezien is natuurlijk inderdaad je hebt ook een stuurhuis op de achteras dus. Over het algemeen veel minder stuuruitslag dan voor. Is Mercedes-Benz gaat wel tot 10 graden achter, dat is echt best veel. En hij stuurt tegen op lage snelheden. Dus dan heb je korter draaicirkel bijvoorbeeld. Ja. En mee op hoge snelheden. Dus over het algemeen tussen de 50 en de 80 kilometer per uur is die switch. Dus dan kan je voorstellen dat je op de autobaan lekker hard aan het rijden bent. Je wilt van baan wisselen en dan, ja, dan stuurt hij mee. En dan, weet je wel, dan schuif je zeg maar, veel meer schuif je die baan op. Ja. Dat voel je natuurlijk niet per se zo als je niet enorme automotive engineer bent. Maar
9: in de korte draaicirkel, zoals ik hier bij BNR binnenkwam en toch nog even achteruit moest steken omdat mijn Volvo dat niet redt.
10: Exacto mundo. Volvo heeft volgens mij geen auto's met achterwielbesturing. Wij hebben thuis ook een BMW 5-serie. Die heeft dat wel. En die auto is langer volgens mij dan jouw X60. Okay. Ik kan hier de draai met die 5-serie probleemloos maken om de parkeergarage in te gaan. Hoeft niet te steken. En dat het was, we denken een half jaar geleden dat ik weer eens met die 5-serie hier naartoe ging. Toen dacht ik, oh ja, dit is echt heel zo briljant. Dus als je het hebt over de schaal van hebben, over achterwielbesturing, altijd meebestellen. Als het kan, ja. Je wordt er echt gelukkig van. Je zal heel vaak het niet per se merken, maar ook met file parkeren, manoeuvreren in parkeergarages. En je moet je ook voorstellen, doordat hij tegenstuurt, en jij moet om een paal heen in een parkeergarage. Door die achterkant die draait als het ware eerst maar natuurlijk zeg maar, ja. Er meer omheen dan dat hij zeg maar, weet je, anders dan gaat die voorkant gaat in één keer rechtsaf, bij wijze van spreken. En normaal, ja, die achterkant doet de kwee, die sleept er als het ware achteraan. Precies, ja. En dan maakt hij mooi die bocht eromheen. En het is echt serieus briljante optie.
9: Is dit altijd met vierwielaandrijving eigenlijk?
10: Nee, ja, heeft niks mee te maken. Nee. Vierwielaandrijving, ja, dat is ook weer een optie. Maar daar heb je in Nederland in principe minder aan.
9: Je had het net over verschil in uitslag. Hè? Dat is sommige tot 10%, maar ook wel minder.
10: 10 graden.
9: 10 graden, ja, bedoel ik. Sorry.
10: Ja, maakt niet uit, hoor.
9: Heb je een automerk waarvan je denkt, die doen het echt nu het allerbest?
10: Nou ja, Mercedes-Benz doet met de S-klasse tot 10 graden. Ja, dat is geweldig. Weet je, dat scheelt zo enorm. Feitelijk heb je dat eigenlijk niet nodig. Goed, dit is natuurlijk zo'n gevalletje omdat het kan. En dat is natuurlijk bij een auto als de S-klasse. Ja, daar zitten dingen op omdat het kan. En waarvan dan later merkt van, oh, dat is toch wel heel briljant. En vond natuurlijk stuurwielverwarming heel lang. Ja, weet je wel, heb je dat niet nodig? Dus ik koude handen, ja. En dan rij je een tijdje in de winter met een auto.
9: Het heerlijk.
10: Ja, ik heb het inderdaad ook. Ik vond het heel lang onzin. Dan stap je weer terug in een auto en heeft het niet. En dan denk je, oh, ik heb echt koude handen. Het is natuurlijk onzin, maar het is natuurlijk allemaal comfort.
9: Ja.
10: Nee, achterwielbesturing.
11: Ja, wil ik hebben. Ja.
9: Ik wilde nog vragen het oordeel, maar dat had je ook al gegeven. Dus hebben. Deze zomer hoor je ook iedere woensdag Breek de Week. Luister de aflevering terug in onze podcastfeed.
11: De Nationale Autoshow.
9: Driving Fun is uitgegroeid tot de grootste organisator van trackdays in binnen- en buitenland. Oprichter Peter Tunnissen is nu ook eigenaar van een automerk, het Britse Westfield. Hij is bij ons te gast. Leuk, welkom. Ja,
12: dank je.
9: Ben je ook met een Westfield gekomen?
12: Nee, met een Alfa.
9: Oh ja, dat dus, mag ook.
10: Ook avontuurlijk.
12: ik hoefde niet zo ver. Ja. Dus dat scheelt.
10: Nee. Wij kennen elkaar al een tijdje. Je bent wel van de avontuurlijke auto's.
12: Dat klopt. Ja, het moet wel leuk blijven.
10: Ja, zeker. Op de kop af 20 jaar Driving Fun.
12: Ja, klopt.
10: Heb je ooit bedacht dat het tot zoiets zou uitgroeien?
12: Nee, het was een hobby. Ja. Het was iets leuks om te doen. En ik reed zelf graag op het circuit. Ik was nog student. Dus al mijn vrienden zeiden, wij werken al. Jij hebt tijd. Regel het alsjeblieft voor ons. Dus we zijn wel dagen gaan organiseren. Het is een beetje uit de hand gelopen. Het plezier is er nog steeds. Dus het voelt nog steeds niet als een opgave om het werk te doen wat we doen. En er komen af en toe mogelijkheden voorbij. Waardoor het alleen nog maar leuker wordt. En we zijn eigenlijk. De eerste vraag is altijd: is iets leuk om te doen? Zo ja, dan doen we het meestal wel.
10: Ja. Het is wel een heel goed uitgangspunt. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk die luxe om in werk en zo dat te doen. Maar weet je, kijk, wij mijners en ik, ook genieten van radio maken, podcast maken. Dus ja, dat is wel de basis waardoor je gelukkiger blijft. Dan doe je ook nog iets waar andere mensen zeg maar geld voor betalen om het als hobby te doen. Hè? Dus die track days. Maar dit is toch bizar. Hoeveel doe je er per jaar?
12: Track days ongeveer 120 met Driving Fun. Dus dat is eigenlijk 2-3 per week gemiddeld.
10: Ja, en dan maar, blijft het leuk.
12: Het lukt niet om bij alle dagen zelf aanwezig te zijn. Nee. Om een idee te geven, ik zit nu hier bij jullie. Maar we hebben vandaag ook een motorfietsdag op Meppen. Mm-hmm. We hebben morgen op Meppen, in Duitsland inderdaad, ons eigen circuit.
13: Dus ja, precies. Daar gaan we het zo ook nog even hebben.
12: Oh, okay. Morgen hebben we een dag voor auto's op Meppen. Maar we zitten ook op Spa-Francorchamps. Dus dan zie je al, je kunt jezelf niet opdelen om bij allebei aanwezig te zijn.
13: Nee. Maar het begon dus toen je student was. Heb je je studie wel afgemaakt?
12: Ik heb mijn studie afgemaakt.
13: Oh, oké. Okay. Wat heb je gestudeerd?
12: Rechten.
13: Rechten. Kijk, dat kan ook nog wel van nuttig zijn bij dit soort activiteiten, kan ik me voorstellen.
12: Het goed is niet, maar...
13: Nee, precies. Nee, als het allemaal goed loopt, dan heb je het niet nodig. Maar zoals gezegd, jullie doen nu zoveel. Dat kan inderdaad niet meer door één iemand. Hoeveel mensen heb je in dienst?
12: In totaal, we hebben heel veel mensen met een flexibele contracten. In Duitsland heet dat een minijob. Ik denk dat we in totaal een man of 100 hebben rondlopen.
13: Oké.
10: Okay. Jee, dat is veel. Ik wens je veel personeel toe. Blijft dat dan ook leuk? Je kan natuurlijk denken, oh ja, ik ga track days organiseren, want dan sta je lekker met mannen en die komen dan in een GT3 of met een Alfa of met een BMW en dan een beetje ouwe banden trappen. Ga maar lekker een rondje doen. Maar dit is wat anders. Dan heb je opeens personeelsadministratie of een functioneelsgesprek.
12: Ja, die doen we eigenlijk niet.
10: Oh, fijn.
12: Salarisverhogingen doen we ook niet.
10: Ja. Hebben jullie het pas gehoord? Je hebt het op de radio gehoord. Dit jaar niks. Maar dat deel, vind je dat ook...
12: Niet altijd. Het ligt echt aan de mensen. We hebben een paar mensen bij ons, dat zijn echt toppers. Die vinden het net zo leuk als dat wij het vinden. En dat is heel leuk om daarmee samen te werken. En er zit ook heel veel talent. Er zitten ook een paar mensen, we hebben bijvoorbeeld op Meppen hebben een kartbaan. Het is wel eens gebeurd dat iemand daar 3-4 jongens stonden, 3-4 uur lang. Ze is echt rustig vanavond. En dat ze na 3 uur zeggen van, heb je misschien de sleutel van het hek? Want we hebben het hek nog niet opengemaakt. Dus dan kunnen de klanten dus ook niet bij de kartbaan komen.
13: Nee, ja.
12: Dus het was heel rustig die dag, dat klopt. Ja. Alleen in de mail was het iets drukker dat iedereen ging mailen van... Hey, we hadden geboekt en we konden niet komen.
13: Precies.
12: Dus je maakt af en toe wel dingen mee met mensen dat je denkt... Ja, dat is niet per se het allerleukste, maar over het algemeen is het nog steeds prima.
13: Precies. En dan had je het al net al over Meppen en over Spa-Francorchamps, waar vandaag ook het een en ander... Maar zijn er nog meer plaatsen waar jullie track days organiseren?
12: We zitten op een stuk of 12, 13 circuits. We zitten natuurlijk op Zandvoort en Assen in Nederland. We zitten op Zolder en Spa in België. En met Ted tegenwoordig weer. In Duitsland zitten we natuurlijk op Meppen, maar ook op de Nürburgring. Mm. Zowel Nordschleife als GP's trekken en... we zijn aan het kijken om wat dingen op Hockenheim te doen. En we zitten op Bielsterberg.
13: Ja.
12: We zitten op Le Mans. Ik ben net terug van de Red Bull Ring. Daar zaten we vorige week. Supermooi circuit. Mooi, prachtige omgeving.
10: Goed voor de remmen, hè?
12: Ja.
10: Hebben ze het volgehouden?
12: We hebben het volgehouden. Ja, dat ging helemaal goed. En we zitten sinds dit jaar weer op Ascari. Ascari had een Nederlandse eigenaar. Ja, die heeft het verkocht aan mensen die het niet nodig hadden om het te verhuren. Die vonden het vooral leuk om daar zelf te spelen. We zijn daar 6-7 jaar niet meer geweest. Maar intussen is het weer mogelijk om het te huren. Okay. Dus we hebben daar weer wat evenementen gepland staan.
10: We hebben daar ook wel vaak auto-introductie. Maar er zijn er nog wel wat geweest. Maar ik had wel het gevoel van het lijkt wel rustiger inderdaad. Maar dat klopt dus.
12: Ja, klopt. Hey,
10: ken jij dan al die circuits ook goed?
12: Ik heb ze allemaal wel gereden sowieso. Dus. Ja. Ik weet ook wel of je naar links of naar rechts moet.
10: Ja, ik zie dat ook. Als die vangrail dan zo rechts gaat, dan denk ik... misschien moet ik toch die kant. Maar goed genoeg om een beetje op tempo te rijden... want het zijn best veel circuits.
12: Dat is het voordeel als je daar jong genoeg mee begint... is het makkelijk om die circuits van buiten te leren.
10: Ja. Ja, dat is ons probleem.
12: Je ouder wordt dat lastig.
10: Wie doen er mee met dit soort track days?
12: Heel divers. Bij ons is eigenlijk de doelgroep is mensen die het gewoon heel leuk vinden. Die echt een passie voor auto's hebben. En dat gaat van een student die 2-3 maanden bijbeunt om te kunnen betalen. Tot mensen die in de quote 500 staan.
10: Ja.
12: Het leuke is, die rijden op dezelfde...
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Ja, merendeel wel tegenwoordig.
5: Ja, het is ook altijd met een eigen auto?
4: Nee, we hebben een stuk of 150 huurauto's. Oh, okay. Die kun je op alle
6: 150
4: dagen
6: 150 inmiddels?
4: Ja. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen.
6: Je spreekt hem een paar jaar niet. Ja. En wat voor range aan auto's zijn dat dan?
4: We hebben een aantal Volkswagen Beetles, maar dat is echt voor jeugdrijden. Dus wij laten op meppen kinderen vanaf een jaar of 7, 8... Onder begeleiding van de instructeur zelf op het circuit rijden.
6: Dit moeten we even wegknippen, anders okay. Als mijn zoon dit hoort. Ja. Dan, Peter, ik kom binnenkort...
4: Ja. November zitten we erbij.
6: Mijn god, dit gaat allemaal weer geld kosten.
4: Ja. Maar
6: ga door.
4: Ja. Nee, het merendeel zijn oude BMW's. E36's hebben we er een stuk of 70 nu. 325i's en M3's.
6: Oh, daar zijn ze allemaal gebleven.
4: Daar zijn ze staan allemaal in Meppen bij ons inderdaad. En daarna bouwde het op. We hebben Audi's, RS5, TT, R8. We hebben Radicals, we hebben heel veel Westfields. Ja. Westfield Cup auto's van de DNRT Cup. Dus... Nou, eigenlijk van alles wat. Voor elk budget en elke wens qua snelheid kun je bij ons terecht. En er zijn ook echt mensen die zeggen, ik heb geen zin in gedoe met trailers, met spanbanden. Ik stuur gewoon door welke dag ik wil komen. Ik huur elke dag een autootje en zorg maar dat het er staat. En,
6: Ja, ik was gisteren met een bootje varen. Hij was niet van mij, maar wel van iemand anders. En die moest dus weer uit het water op de trailer schoon worden gemaakt. En de trailer, die kwam hier met een kraan, die haalde me eruit. Maar dan hadden wij allebei zoiets van, dat is ook wel echt wel werk.
4: Ja.
6: Dus met een auto, ik bedoel niet om te klagen of om te patsen. Maar gewoon, weet je, dat je denkt, ik snap het wel. Dat je dan kiest van, heel arrive and drive heeft ook zo'n charme.
4: Ja, zeker als het je hobby is. En je wilt er niet te veel werk van hebben.
6: Nee.
5: Nou, is het best wel succesvol, hè, wat je doet. Toch?
6: Ja, zou je denken met 150 auto's?
5: Nee. Ja.
6: Alleen 150 auto's, maar
5: precies.
6: Hoeveel heb jij er?
5: Ja. Twee. Ja. Als ik die van mijn vrouw meetel, 3.
6: Ja.
5: En dan nog kleine miniatuurauto's heb ik ook nog.
6: Ja, dat kan ook niet aan 150 met miniatuurauto's.
5: Precies. Maar goed, dat zien anderen natuurlijk ook. En die circuits waar jij je trackdays houdt, die zien dat ook. Ja. Die willen dat zelf ook organiseren, neem ik aan.
4: Ja, deels wel. We bijvoorbeeld vroeger deden we wel eens wat op Silverstone. Die hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt. We doen alles zelf. We verhuren het circuit niet meer. Elke dag wordt vanuit het circuit georganiseerd. Maar het is wel ingewikkeld. Want wat Wouter zegt, je hebt er wel heel veel werk van.
5: Ja.
4: Het is niet heel makkelijk als je huurauto's hebt. Je moet ze bijhouden, je moet ze onderhouden. Je moet via checklists werken. Je wil natuurlijk, als iemand een auto gehuurd heeft en volgende week huurt iemand anders dezelfde auto, die moet wel een veilige auto krijgen. Ja. Dus het is niet heel makkelijk om dit goed neer te zetten qua structuur en organisatie. Nee. Dus,
5: maar zie je wel dat circuits ermee bezig zijn? Je zegt al, Silverstone heeft het gedaan. Hè?
4: Meppen, maar dat zijn we zelf.
5: Ja.
4: Maar we hadden toch die mogelijkheden al. Er is een hele grote markt voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes. En daar richten we ons ook steeds meer op. Want we hebben de auto's, we hebben de circuittijd, we hebben de mogelijkheden.
5: Ja.
4: En op Meppen naast het circuit ligt ook nog een heel groot offroad terrein en een kartbaan. We hebben de catering daar zelf. Dus je kunt eigenlijk de pakketjes maken waardoor een bedrijf kan zeggen, we willen iets leuk doen met onze mensen of met relaties. Ja. We komen met 100 man en regelen het maar. En daar worden we ook steeds beter in. En daar weten mensen ons ook steeds meer te vinden.
5: Oké.
6: Okay. Meppen is van jullie of van jou?
4: Nee, Meppen is van Harry Maassen.
6: Okay.
4: Wij pachten het van hem.
6: Okay.
4: Maar we zijn wel met hem in gesprek. Als hij er ooit vanaf wil, dan denk hij wel aan ons. En dan mogen wij er wel mee door.
6: Want Meppen, ik ben er ook wel eens geweest, maar jij kan het beter uitleggen. Wat maakt dit dan een leuk baantje? Leuke baan?
4: Een paar dingen. Het ligt niet heel ver van Nederland af. Als je de grens over bent, je moet 10, 15 kilometer door Duitsland en je bent er. Dus Nederland is klein, dus vanuit de Randstad 2,5 uur ben je er.
6: Ja.
4: Het is een echte stuurmansbaantje. Ja, je hebt er gereden. Je hebt weinig rust. Je hebt zeg maar in 2,5 kilometer evenveel bochten als in 7 kilometer Spa-Francorchamps. Dus je bent continu naar links, naar rechts, omhoog, omlaag. Dus je wordt er ook echt moe van als je daar aan het sturen bent. En het hele leuke is, het is redelijk compact. Dus als je op het dakterras staat, je kunt het hele circuit overzien.
6: Ja.
4: Dus je kunt, als iemand anders aan het rijden is, als bijvoorbeeld

0: neemt iemand mee, je neemt je vrouw mee of een vriend en die kijkt wat jij aan het doen bent. Die kan je de hele baan volgen. En op een ander circuit sta je langs het rechte stuk. Dan zie je elke 2-3 minuten iemand langskomen en rijdt die weer.
1: Ja. Ja. Ja. Grappig. Maar het is een relatief onbekend circuit eigenlijk. Hè? Het is ook geen autosport volgens mij. Niet echt. Ja, wel een beetje.
0: Begint steeds meer te komen. We hebben vorig jaar is iemand bij ons erbij gekomen. Dat is de hoofdmarshal van de Formule 1 op Zandvoort. Die werkt intussen fulltime op Meppen.
1: Okay.
0: En die heeft echt als zijn missie is om meer autosportweekenden en races naar Meppen te halen. Dus zijn we ook bezig met allerlei investeringen. Met camerasystemen, met LED-panels. Wat daar wel voor nodig is. Maar bijvoorbeeld de DNRT is al vaker op Meppen geweest. ACNN, een aantal Duitse raceklasses zijn geweest. En we proberen dat echt steeds meer structureel. Elk jaar Meppen op de kalender staat.
1: Okay.
0: Voor de organisaties.
1: Okay. Kan je nog een beetje groeien dan in Meppen?
0: Plannen liggen er. We hebben een uitgewerkt plan om het circuit met iets meer dan een kilometer te verlengen.
1: Ja.
0: Daar hebben we alleen de medewerking van de lokale politiek nodig.
1: Oh, dat gaat helemaal goed komen.
0: Nou,
1: dat
0: hoor
1: ik zo al.
0: Ja, daarom. In Duitsland is dat iets anders dan in Nederland. Daar heeft de burgemeester heeft heel veel te zeggen. In Nederland heeft hij meer een ceremoniële functie. In Duitsland is dat echt iemand die de beslissingen maakt.
2: Dus er moeten wat envelopjes gebracht worden.
0: Maar we hebben volgende maand zijn de verkiezingen in Meppen voor de nieuwe burgemeester. Mm. En de gedoodverfde kandidaten is al 2 keer op het circuit geweest. En die heeft eigenlijk gezegd dat ze daar wel in onze plannen wel iets ziet. Dus
2: en waarom dan? Want het is van de oorsprong is het natuurlijk gewoon een locatie van een oude elektriciteitscentrale.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus dat is ooit door Henny van der Most omgebouwd tot pretpark was het idee.
2: Ja.
0: Uiteindelijk, het is nooit helemaal afgemaakt. Dat is wel vaker volgens mij.
1: Weet je, we zijn in Rotterdam ook zo'n mooie locatie.
0: Ja. Dat is bij jou naast de deur. Ja. Ja. Nee, op een gegeven moment heeft Harry Maas een stuk van terrein gekocht. Die heeft daar een circuit aangelegd. Die heeft de vergunningen geregeld. Mm. En uiteindelijk heeft hij het tweede deel van het terrein ook van Henny overgenomen. En dat is pas redelijk recentelijk gebeurd. Dus we zijn nu met allerlei dingen bezig om af te maken. Maar het is ongeveer 60 hectare het complete terrein. Dus dat is niet iets wat je van de ene dag op de andere voor elkaar krijgt. Daar zijn we wel mee bezig. En die plannen van de verlenging van het circuit, dat is wel echt voor ons een speerpunt. Want dan krijg je het na een circuit van bijna 4 kilometer, wat vergelijkbaar is met een circuit als Assen of Zolder of Zandvoort.
2: En dan kun je ook wat hogere klasses daar.
0: Dan kun je wat sneller
2: auto's. Waar moet je aan denken? Ga je dan ook richting DTM of?
0: Nou, dat is wel een keer gezegd door mensen die bij ons werken.
2: Ja.
0: Maar wij kennen wel de vroeger kantoor op Zandvoort.
1: Meisterschaft.
0: Jawohl. We hadden vroeger hadden we kantoor op Zandvoort. En als de DTM kwam, dan was het altijd een gigantisch gedoe om bij je eigen kantoor te komen. En die nemen echt alles over. Ja. En van begin tot eind val je onder hun regime. Dus het zou kunnen, alleen wat wij eigenlijk zeggen, DTM zou een logisch gevolg moeten zijn van waar we mee bezig zijn. En het is niet ons doel om nu de DTM naar Meppen te trekken tegen heug en meug om het maar te doen.
1: Ja. Dit is hetzelfde Formule 1 op Zandvoort hoor, van je hebt nog de sleutel, maar die ze hebben het slot al vervangen.
2: Ja, van over Zandvoort gesproken, was dat ook niet een optie geweest?
0: Om Zandvoort over te nemen.
2: Het schijnt dat iemand iets wil verkopen daar.
0: Ja, die heeft het aan zijn partners verkocht, volgens mij.
2: Ja, precies.
0: Dus,
2: ja.
0: We zijn er wel ooit mee bezig geweest, in de tijd voordat de huidige eigenaar het gekocht hadden. Maar toen waren we eigenlijk iets te laat. En toen was eigenlijk het principeakkoord met Menno de Jong en Bernard was al getekend.
2: Oh, okay.
0: Maar we hadden wel de wens vanaf dat we zijn begonnen met 10, 12 trackdays per jaar. Op een gegeven moment ging dat richting 50, 60. En toen kwamen we er wel achter van het is wel handig om iets van jezelf te hebben. Dat je niet overal maar moet huren.
2: Precies,
0: want dan ben je ook afhankelijk van de circuits. En als die zeggen van prime season is juni, juli, augustus. Ja, dan hebben we niks voor je. Dus dan kun je ook niks. Dus als je een eigen circuit hebt, is wel makkelijker om je eigen klanten te bedienen.
1: Met de Formule 1 op Zandvoort is dat ook ingewikkelder worden. Het was natuurlijk een enorme hoos aan allerlei evenementen. Iedereen wilde daar dingen doen. En plus, rondom de race ook gewoon een maand uit de planning. Goed.
2: Alsof hij het niet druk genoeg heeft.
1: Dacht je van ja. Maar ja, je noemde het net al. Van je hebt dus in jouw vloot van auto's ook al Westfields.
2: Klopt.
1: Even voor de mensen die want Westfield zal niet iedereen kennen, de luisteraars. Wat is het voor merk? Wat voor soort auto's zijn het?
0: Nou, het merk bestaat sinds 1982. Toen is een meneer, die heette Chris Smith, die is een paar jaar terug overleden. Die is begonnen met het bouwen van replica's van Lotussen.
2: Hij
0: is
2: Lotus 7.
0: Ja, hij is begonnen met een replica van een Lotus 11. Dat is auto die in de jaren 50 op Le Mans meedeed. Hij wilde graag zo'n auto, maar het origineel was niet te krijgen, niet betaalbaar. Dus hij heeft er zelf een gebouwd. Toen kwamen allerlei vrienden bij hem van, dat is vet, ik wil ook zo'n ding hebben, bouw er voor mij ook een. Dat is, heeft hij uitgebouwd tot een kleine autofabriek. Hij ging Lotus 7 replica's bouwen. Alleen had Lotus de rechten al aan Caterham verkocht. Dus die kwamen elkaar bij een rechter tegen. Toen moest het hele concept van Westfield eigenlijk aangepast worden. Dat heeft hij toen ook aangepast. Sinds het begin hebben ze ongeveer 16.000 auto's verkocht. Dus best wel een substantieel aantal. Vier jaar terug is het merk overgenomen door twee nieuwe eigenaren. En die hebben nog, ik weet niet hoeveel andere bedrijven, die hadden dit als hobby erbij. Mm. Kwamen erachter.
2: Ja, maar jij hebt ook alleen maar hobby's. Dus,
0: precies. Dus wat dat betreft, ik kan het ook goed met ze vinden. Ja, dus zitten er een beetje hetzelfde in. Maar voor hun was het echt hobby. Dus ze wilden eigenlijk echt niet te veel tijd eraan kwijt zijn. Dus het is bij hun nooit echt van de grond gekomen. En begin dit jaar zeiden ze van, nou, we trekken de stekker eruit. Het kost ons zoveel geld per jaar, dat heeft geen zin meer. Binnen de DNRT is er een Westfield Cup. Daar ben ik twee jaar terug begonnen met in die cup zelf weer mee te racen. Een soort vervroegde midlife crisis. Ik denk, ik wil toch nog wat op het circuit zelf gaan doen. Dus laat ik maar eens in die cup gaan racen. Nou ja, ik zie dat voorbij komen, dat we dus geen onderdelen meer kunnen bestellen. Ja. Dat het dicht gaat. Ik denk, ja, dat is vervelend. Er stond een mailadres bij van geïnteresseerde partijen in het merk kunnen zich bij de curator melden onder dit mailadres. Dus ik heb een mailtje gestuurd en eigenlijk 3-4 dagen later was de deal rond.
2: Je was de enige die mailde.
0: Er waren er meer die mailden, maar ik was in ieder geval de enige die kon garanderen dat het geld meteen, dat het niet afhankelijk was van banken of investeerders en dat er meteen geld overgemaakt kon worden.
2: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
1: Ja, dus zoek hem op in de podcast feed, lekker op het strand, op die bergpas of weet ik van waar je hem gaat luisteren, maar ik kan nog even doorgaan.
2: Zo meteen.
1: Ja, een rijpresje doen we. Wat leuk. BMW M440i X-Drive Grand Coupé.
2: En je hoort Breek de Week, dus tot zo.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
1: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, rijst de pan uit. In 10 jaar tijd zijn ze meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers volgens de Telegraaf. Ouders hebben het gevoel dat scholen de ondersteuning niet kunnen geven. Het ministerie zegt dat scholen bijlessen steeds vaker juist wel zelf regelen. Zeker 5 doden voor de kust van het Indonesische eiland Flores na een zware aardbeving. Maar er is angst voor meer slachtoffers. Op meerdere plekken op het eiland is schade en ook is de stroom uitgevallen. Ook in Spanje bij Granada was een aardbeving, maar een veel lichtere. Voor zover bekend met alleen schade. President Trump wil nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardee was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. Ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. En discuswerpster Jorinde van Klink is gigantisch trots op haar gouden medaille op de EK in Engeland, zei ze na afloop. Ze had ook al zilver bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol pakte brons op de 800 meter. Nieuwe afstand voor haar en een Nederlands record dat ze deelt met Ellen van Lange. Heel eervol, zei Femke. Dan het weer van Weer Online. Eerst wolkenvelden en een paar buien, lokaal met onweer. Vanmiddag trekken de buien weer weg en breekt vanuit het westen de zon door. Door 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
6: Welkom terug, zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
4: de rijimpressie.
6: Ja, Wouter die test de BMW M440i X-Drive Grand Coupé. Zo, nu moet ik aan de koffie.
7: Ja, precies, hè?
8: Lekker, hoor. Wat wel grappig is, ik haalde deze auto op. En het is natuurlijk een nieuwe auto en echt niks mis mee. Maar inmiddels zijn we weer verder. Ook bij BMW is het alweer verder. Dus dan voelt het toch... Nou, ouderwets is niet het goede woord, hè. Want ook als je... Stel dat je hem jong gebruikt, verkoopt überhaupt of nieuw koopt... denk ik, oh, een geweldige auto. En is hij gewoon nieuw. Maar is hij toch dat je smaak weer zich verder ontwikkelt of zo. En nou, waar dat dan exact aan ligt, weet ik ook niet. Goed, dat wilde ik even met jullie meedelen... Verder natuurlijk interieur, ja, weet je, laatste BMW OS. Dus gewoon lekker met al die iconen. Redelijk gebruiksvriendelijk. Curved screen schermen voor mijn neus. Bestuurdersdisplay. En dat iDrive systeem met touchscreen. En wat overigens niet onbelangrijk is. Wat eigenlijk wel heel fijn is. ook nog gewoon de iDrive-controller hier. En knoppen voor bijvoorbeeld media, telefoon, map, navigatie. Dus je hoeft niet per se alles via het scherm te doen. Dus je kunt ook gewoon zo zitten en dan denk je, maar het is een hand. Nou ja, die zit dan op die iDrive-controller. Maar dat is eigenlijk wel het beste van twee werelden. En touchscreen en toch ook gewoon met een draaiknop en fysieke buttons, knoppen in het Nederlands, dingen kunnen bedienen. Maar goed, daarvoor hadden we deze auto niet geleend. Maar ja, misschien toch ook wel weer een interessante conclusie dat het is dat eigenlijk wel heel goed is. Ah, luister, maar die motor is echt wel lekker hoor. Dat is echt een uitgerijpt concept. Maar ook overigens de BMW 4-serie Grand Coupé. We raken een beetje gewend aan dat auto's echt heel zwaar zijn. Niet dat dit zo'n lichtgewicht is, maar stel je had hem volledig elektrisch gekozen, een i4. Ja, dan is hij natuurlijk echt wel een klap zwaarder. Het scheelt gewoon een paar honderd kilogram. En je merkt gewoon over hobbels en dingen dat je denkt, oh, dat doet hij eigenlijk verrassend goed. Nee, dat is eigenlijk verrassend normaal. Maar inmiddels zijn we in de slechte zin des woords verziekt met die elektrische auto's die gewoon natuurlijk veel te zwaar zijn. Maar goed, de motor, luister, hij klinkt ook gewoon lekkerder. Ik ga hem even in sport zetten, maar net iets meer herrie. Gewoon een heerlijk, heerlijk blok. Vanuit onderin gewoon veel koppel. Mag redelijk wat toeren draaien natuurlijk. Gecombineerd met die ZF achterrapsautomaat. Ja, weet je, dat is een goddelijke combinatie. En als mild hybride, je merkt gewoon dat die, weet je, onderin net even wat makkelijker oppakt. Niet dat het een slome duikelen was voordat die mild hybride werd. Zeker niet. Maar het werkt nog beter. Ook best wel wat vermogen bijgekomen, namelijk dik 18 pikken. Nee, oké, dat is niet veel. Maar nee, van 374 uiteindelijk naar 392 pk. Weet je, het is natuurlijk ook veel vermogen. Hè? Dus je kan ook niet denken, oh nee, dat zal een langzame auto zijn. Koppel ook weer 40 Nm erbij, 540 Nm totaal. Ja, dus het gaat gewoon wel lekker van zijn plek. 4,4 seconden naar de 100. Maar ja, het is ook het gemak en een beetje de lol die je ermee hebt. Dat hij gewoon goed klinkt, bij de les is. Weet je, zo'n bocht uit accelereren. Nou, dan ga je op het gas, min 4. En dan komt hij. Wat dat betreft wel gaaf. Dat het er nog is. In Nederland is de vraag of iemand het nieuw gaat bestellen. Als je niet bij BMW werkt, want het is echt heel duur geworden. En dat komt niet door BMW, maar door de belastingen die natuurlijk op dit soort auto's zitten. €98.000 voor een M440 in Grand Coupé. Ik vind het wel veel geld. Nou ja, dat is een beetje de makke met alles in Nederland. Alles wordt duur. En auto's op benzine of laat staan, diesel helemaal. Maar het is stiekem wel een heel mooi pakket. En je ziet ook dat het in de praktijk dit soort auto's gewoon zuiniger aan het worden zijn. Dat je opgegeven verbruik, was ooit 8 liter per 100 kilometer in 2020. Toen alle milieueisen erbij kwamen, werd iets zuiniger, 8,2. En nu is hij weer terug naar 7,8 liter per 100 kilometer. En als ik gewoon kijk in de praktijk, ik heb er niet echt een zuinigheidstest mee gedaan. Maar ik weet van andere mensen dat als je gewoon een beetje normaal doet, dat je dat ook gewoon ruimschoots gaat halen. Zonde hè, dat we het niet meer kunnen kopen. Over een paar jaar halen we het gewoon weer massaal uit Duitsland. Hè. Zo gaat dat. Enig wat een beetje tegenval. Zo'n haakse bocht en dan ga je vol op het gas. Dan heeft hij gewoon heel veel grip. Het is warm. Het asfalt is warm. Niet nat. Ja, en dan is het wel een X-Drive. En dat was in mijn hoofd speelser, M340 en M440 X-Drive. Maar ja, onder dit soort omstandigheden heb je vooral veel grip. Je voelt wel dat het een achterwielaandrijver is als je op het gas gaat. Maar er gebeurt gewoon verder eigenlijk niet zoveel. Zou kunnen zeggen dat het goed is, maar ik dacht, zo'n auto is wel lekker speels. Dat is die wel, maar niet onder dit soort omstandigheden. Dus ja, cool hè, dat ze nog gewoon lekker met die 6 in lijn bezig blijven.
7: De M440i, ik schrijf Grand Coupé. Ik ging het nu een keer zeggen, anders dan moest jij weer energie ja, en iets doen.
6: Gewoon aan zuurstof. Ja. Is dat nou een lekkere rijdersauto, ondanks, zeg ik even hierbij, de vierwielaandrijving?
7: Ja. Nu, dit platform BMW hebben ze best wel een beetje de BMW-genen. Dat voelt wat meer
6: achter. BMW-genen zit er ook de M-genen in.
7: Ja, een beetje wel. Dit is een M-Lite.
6: Beetje wel. Dit is een beetje zwanger. Kun je ook niet zijn, mijn auto.
7: Nou, dat weet ik niet. Nou, ik wil iets heel plastisch zeggen, maar dat doe ik even niet.
6: Nee.
7: Als je deze auto individueel rijdt, dan denk je echt van, oh, geweldig. Het grappige was, ik heb een keer met de BMW Driving Experience op Zandvoort circuit echt. En dan gingen we wisselen tussen auto's. En toen reken een M440i. Misschien was het ook een Grand Coupé, kan ook een coupé zijn geweest. Toen dacht ik, ja, nou, dit is gaaf. En toen stapte ik in een M4. En toen dacht ik, ja, dat is zeg maar, het is 2 keer zo duur in Nederland. Was het toen, en nu scheelt het, weet ik veel, 50%. Het verschil zit er wel. Maar, weet je, de Grand Coupé is er, dit is de top, de topper van een Grand Coupé. Dus als je dat wil, nou, dan is dit is gewoon echt een hele lekkere auto.
6: Als je dat wil, moet je het ook nog kunnen betalen?
7: Ja, dit is natuurlijk in Nederland heel veel belasting op. Meer dan een ton. Dan kun je nog wel opties aanvinken. Dit sterft natuurlijk langzaam uit in Nederland. Is als nieuw verkopen. Straks met de pseudo-eindheffing. Pijnheffing. De pseudo-pijnheffing.
6: Oh, wat leuk. Je hebt hem hier voor het eerst gehoord.
7: Ja.
6: Ja. Er is ook een video van gemaakt. Die vind je op autoblog.nl of via YouTube te vinden.
7: Ja, precies. En dan is het nu tijd voor...
6: Dus er volgen alleen een paar smurfen neer.
7: Toch? Onze vrouwen. Maar kijk eens naar die middelste foto. Zie je de auto voor de zee staan.
6: Ja.
7: Hoe lang is die motorkap? En waarom is die motorkap zo lang? Ja.
9: Project de Week, we zijn er weer. En dit keer gaan we het gewoon weer over nieuws hebben. Want er is veel autonieuws.
7: Zo, we vielen echt van onze stoel.
6: We weten gewoon niet waar we moeten beginnen.
7: Lastig hoor.
6: Jeetje.
9: Het is nog een beetje zomer, een beetje. Laten we beginnen met Jaguar. Want we weten hoe het interieur van de Type 01 eruit gaat zien.
7: Nou, ze noemen het zelf al een drama.
9: Architectural drama.
6: Ik dacht, zijn ze nou zelf heel erg geschrokken ervan?
9: Maar wat betekent dat?
6: Filmisch is het gewoon, hè?
7: Ja.
6: Het is zo moet je bekijken. Als je op Netflix ziet drama, dan weet je dat het een...
7: dat is spannend. Moet even voor gaan zitten.
6: Of heel veel huilen.
7: Ja.
6: Dat kan ook, natuurlijk. Dat is dit misschien wat meer.
9: Ja.
6: Het is een beetje kostuumdrama.
9: Even duiden, dit gaat over de Type 01. En dat is die controversiële elektrische auto die Jaguar...
6: Controversieel bij sommige mensen, hè? Er zijn ook, ik bedoel... Je bent gewoon heel conservatief.
9: Ja, ik ben niet woke genoeg om het te snappen.
6: Ik vind woke een hele negatieve uiting van je.
7: Kijk, Meijers heeft zich even lekker gereset.
9: Inderdaad, je hebt er weer zin in, hè? Ja. Nee, maar de consensus was... Wat is Jaguar aan het doen?
6: Zullen we het dan even... Moeten we eerst het interieur gaan beschrijven?
9: Ja, doe jij dat eens.
7: Het zijn 4 stoelen. Ja. Hij heeft echt 4 losse stoelen. De middenconsole loopt helemaal door.
6: Ja, wij zaten dus net een soort rails is dat eigenlijk?
7: Ja, ik denk dat het schermpje wat daarvoor nu staat bij het dashboard...
6: Dus een soort iPhone'tje of een smartphone-achtig grote...
7: Ja, dat, ik denk een iPhone plus. Dit is voor boomers, zou dit echt geweldig zijn. Met zo'n grote map eromheen.
6: Voor ons dus.
7: Ja, nee, wij zijn geen boomers. Nee, we zijn nog iets anders. Maar dat lijkt alsof je dat over die rails helemaal naar achter zou kunnen schuiven.
9: Mm-hmm.
7: Ik zou hem god niet weten waarom je dat wil. Ja, als achterpassagier zelf. Leuk, kan ik alles bedienen daar. Maar volgens kan je het dan voor niet meer doen. Dus dat lijkt me wat onhandig. Ja, het is nogal een beetje bruin tinten, minimalistisch, horizontale lijnen. Ook een horizontale, zeg maar, 2 spaken stuurwiel. 2 kleuren leer trouwens in het stuurwiel. Ja. Want het bovenste deel is donkerder bruin.
6: Ja.
7: Onderste echt licht. Ja, ik...
6: Heel minimalistisch.
7: Ja.
6: Die kleuren hebben een beetje jaren 70, begin jaren 80 gevoel. Als er toen in die tijd een futuristische film gemaakt zou zijn...
7: Ja, dan had de auto er zo uit gezien.
6: En ik kreeg ook een beetje het is niet helemaal, maar een beetje Citroën-vibes van lang geleden, met een stuur met wel haptische knoppen en ook in deze kleurenstelling.
9: Alles komt weer terug, hè?
6: Ja. Als we het dan over een drama hebben, dan doet mij dit denken aan een Scandinavisch moorddrama.
9: Zo.
7: Ja, dit had ook prima een Volvo-interieur kunnen zijn.
6: Precies.
7: Ja, ja. Ja, dat is wel zo. Wat ik het lastig vind, maar ze doen het zichzelf aan. Op die foto's krijg je natuurlijk geen gevoel bij of die materialen echt mooi zijn. Nee. Of vernieuwend. En dat hopen we natuurlijk wel, ja, dat zo is. Maar dat weten we gewoon niet. Dan kan je gewoon die foto's niet beoordelen. Ja, weet je,
6: kunnen we het echt beoordelen dan?
7: Was het 6 of 8 oktober?
9: Nee, 6 oktober.
7: 6 oktober,
9: ja.
7: New York.
6: Oh,
7: ik had even gekeken, maar wij kunnen allebei. Hè?
6: Ja,
7: Aldo, luister. Ja. Hi Aldo.
9: Ja.
7: Al tijd niet in New York geweest. Dat is wel mooi.
9: Na deze lofzang is het natuurlijk wel.
6: Wij moeten overtuigd worden.
9: Ja, ja, dat is wel zo. Ja, ja, ja.
6: En ik heb gehoord van de mensen die hem in het echt hebben gezien.
7: Ja, dat hij echt geweldig
6: is. Dat hij echt fantastisch is.
7: Ja. Mm-hmm. Dus, nou, kom maar door. Nee, Jaguar, we gaan het gewoon even zien wat het allemaal gaat doen. Want ze hebben natuurlijk best een ingewikkelde strategie gekozen. Echt stoppen met de auto's, ja, met verbrandingsmotor. Die zijn nu ook allemaal... Bijna alle auto's bij dealers zijn verkocht, lijkt mij. Of misschien nu allemaal. En dan een relaunch, nou ja, op begin oktober. Dus in New York komt die Type... Ik zag Type 01, maar we hadden het over 001. Wat is het nu?
6: 01 voor 01.
7: 01, ja, 01.
9: 01.
7: Ja. De Type 01, die wordt gelanceerd. Was natuurlijk een coupé. Het is nu een soort sedan, weet je, sportsedan, luxe GT. Sedan,
6: ah, GT-achtig. Wat wel knap, ja, precies, dat GT-achtige, dat is natuurlijk wel interessant, hè, want... Ik begrijp wel dat je in deze Jack wel relatief laag zit als bestuurder. Wat natuurlijk met een elektrische auto niet gebruikelijk is. Omdat ze die accupakketten kwijt moeten. Is het toch wel leuk dat ze daarin geslaagd zijn om toch dat GT-gevoel, als het waar is, hè, we kunnen pas beoordelen als we erin zitten, maar dat wel mee te geven.
7: Ja, wat ik heel interessant vind, als je eens even naar beneden scrolt, dan zie je foto's van dat die auto aan de kust staat. Dan zie je ook een interieur in het grijs trouwens.
6: Hmm.
7: Kijk eens naar die middelste foto, zie je de auto voor de zee staan.
6: Ja. Ja.
7: Hoe lang is die motorkap? Ja. En waarom is die motorkap zo lang?
9: Ja.
7: Want er zit geen verbrandingsmotor daar. Er zit natuurlijk wel, het is ongetwijfeld een auto met meerdere elektromotoren. We weten nog niet veel of dat er 2, 3, 4 of 28 zijn. Nou ja, 28 overdreven. Maar misschien doen zij wel iets met die accupakketten. Dat die niet alleen maar in de bodem zitten, maar ook zeg maar daar toch ergens voor je neus. Als ik dit zo zie.
6: Maar is dat handig qua gewichtsverdeling? Om daar neer te leggen?
7: Nou ja, normaal ligt daar een zo'n V8 blok.
6: Ja, je kunt er wel iets neerleggen natuurlijk.
7: IJzer.
9: Ja. Of een hele grote frunk.
7: Ja,
9: echt heel veel in kunt slapen. Ja, waar je gewoon lekker kunt liggen. Ja.
7: Nee, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat ze zeggen van we doen gewoon een... De kofferbakruimte is voor.
9: Ja, is
7: er moet een reden zijn waarom dit... En als er niet een goede reden is, dan maakt het wat...
6: stroomlijn.
7: Ja, maar dan maakt het toch niet zo lang. Dat hoeft ook niet.
6: Misschien is die foto een klein beetje uitgerekt.
9: Zijn we nu nog meer belangstelling over wat het gaat worden?
6: Dat zeker.
9: Denken we nu juist van, oh nee, ga deze kant niet op.
6: Kijk, ergens aan de ene kant zeg ik bij deze... ik geloof er niet in, maar ik laat me graag verrassen.
9: Ja.
6: Maar ook omdat we al zo lang alleen maar dit horen van Jaguar... over deze auto en verder niets merken. En dat ze dan met... iets komen waarvan je denkt van ja, gaat dit lukken? Ben ik super geïnteresseerd.
9: Ja.
6: Ik wil dit echt heel graag van dichtbij zien. Ik wil ermee rijden, ik wil er aan voelen.
7: Nou.
9: Benieuwd dus.
6: Ja.
9: Ja.
6: Nou ja, en ik denk dat het ook een leuk team uitje kan zijn.
9: New York. Bij deze.
7: We nodigen onszelf graag uit.
9: Ja,
7: wat zonder twijfel zo is, het is een interessant koers die ze inzetten.
6: Ja, dat.
7: Alleen we voelen natuurlijk allemaal een beetje, is dit de goede keuze? Zijn ze niet te vroeg of juist te laat met zeg maar echt elektrificeren?
6: Mm-hmm.
7: Tesla natuurlijk duidelijk veel eerder en al veel meer succes mee gehad.
6: En nog steeds.
7: En nog steeds
6: als je nu kijkt weer naar de verkoopcijfers van Tesla, ook in Europa, gaat eigenlijk als een speer.
7: Ja.
6: Ondanks dat ze te weinig modellen hebben. Dus wat dat betreft, misschien...
7: Ja. Ja, ja.
9: Er zit wel... komt verandering in.
6: Ja. Wil je daar nu al naartoe?
9: Ja, ik wilde eigenlijk nu meteen naartoe. Ja,
7: dan gaan we daar meteen naartoe. Nee, overigens wel over verkoopcijfers en de cijfers van Tesla. Ze hebben wel een eigen marge, zijn ze heel hard aan het opeten. Ja. Je ziet dus dat je wel, ze verdienen minder. Dus, maar goed.
9: Ja, met die standaardversies.
7: Ja, überhaupt. Maar ik zag ook alweer mensen die aan het klagen waren dat de dual motor en de performance en zo allemaal heel slecht worden uitgeleverd en zo. Ja. Dus daar zit ook. Ze hebben wel wat issues hoor. Maar goed, het nieuws bij Tesla is nu niet eens een keer de verkoopcijfers. Want ja, dat kunnen we ieder kwartaal wel weer een keer. Nou, valt ons toch mee. Gaat toch hooi lekker. En nu nog een extra reden dat het nog lekkerder misschien gaat. Hè?
9: Ja, primeurtje van Autoblog. Jullie hebben ontdekt dat de Model I L. Die komt naar Nederland.
7: Ja, nou ja, staat in ieder geval in de broncode van de configurator. Daar heeft mijn collega Dennis uitgevogeld samen met collega Machiel. Dus dat is best wel grappig. Dat gebeurt toch vaak. Uit.
9: Ja, hoe zit dat dan?
7: Nou ja, je hebt gewoon die configurator. Daar kan je natuurlijk je kan 5 kleuren kiezen en dan ben je ongeveer klaar bij Tesla. Want zoveel valt er niet. Het valt niet zoveel te kiezen als bij. Bij de Duitse merken. Echt, ik dacht, ik vond dit en dan
6: ander. Daar kun je een weekje mee bezig zijn.
7: De Tesla is wat eenvoudiger. En vaak staat natuurlijk aan de achterkant, als ze nieuwe modellen gaan uitleveren, zetten ze al spullen klaar. En die staan dan niet zichtbaar voor de buitenwereld. Maar als je dan in de broncode duikt van de website, dus de HTML, om even zeg maar, dan kan je zien wat daar nog meer staat. Nou, daar staat dus de Model I L al tussen.
9: Ja, en dat is, dat voor de mensen die dat weer niet weten...
7: Ja, een langere versie van de Model Y. 17,9 centimeter langer. Dus dat is best een
9: fors.
7: Hij is ook hoger, 4,4 centimeter. Hij blijft wel een beetje die awkward, zeg maar, verhoudingen. Die houden ze wel in stand, dat is goed. In plaats van een mooi langgerecht sport hatchback.
6: Maar is dit dan niet gewoon eigenlijk de X?
7: Nee,
6: bijna?
7: Bijna wel, ja.
9: Dan komt vervangt de X wel natuurlijk.
7: Nee, en dat is natuurlijk, de X is natuurlijk al gone. Dit is wel iets wat ik eigenlijk wel een leuk punt om te maken. Hè. Het feit dat je een auto iets langer en iets hoger maakt, betekent nog niet automatisch dat je echt in een andere klasse komt. En jullie weten dat denk ik ook wel, als je in een BMW 3-serie, en ik pak bewust even een Duits merk, of een Mercedes C-klasse rijdt, en je gaat vervolgens in een 5 of in een 7-serie, of een E of een S-klasse, als het goed is, valt je dan op van, dit rijdt echt, zeg maar, toch weer andere weet je, het is, de stoelen zijn vaak anders, het is toch nog meer geluidsisolatie, onderstel verfijnder en zo. Dus ja, is dit de vervanging van de X? Nee, want het is gewoon duidelijk in een andere klasse. Alleen qua formaat en qua ruimte. Ja, je komt wel een end in de buurt. Naar wie zwaaien we?
6: Naar een oud collega van mij ooit bij Talpa.
7: En dan zwaai ik ook even.
9: Ja, we gaan heel goed.
6: Heel ver. Dat was een enorme succesnummer in nieuws, sport en entertainment.
9: Maar ik ging aan de lippen van Wouter.
7: Jullie gingen zwaaien.
6: Zwaai alleen maar even. Nee. Je hoeft daar niks mee. Maar, het is radio.
7: Nee, jullie zwaaiden 2 keer. Nou, jij zwaaide. Nou, toen zwaaide Nout ook. En jij nog een keer.
6: Nout zag ik nooit de beelden uit.
9: Wij moeten ook gewoon op afstand van elkaar zitten. Ja, dan zijn we niet
6: nooit de beelden uit. Of ga je dat nu wel doen?
9: Nee, ja, misschien. Maar
7: dan hadden we daarachter zit een bloed, zweet en tranen ding. Met Rens de Jong. Mede mogelijk gemaakt door kont. Oh.
6: Kont.
7: Kont. Oh.
9: Doe het gewoon niet.
7: Wat een goede begrijpsel.
9: Gratis reclame. Ja, goed hoor. Maar dit gaat om eigenlijk een derde zitrij. Een volwaardige derde zitrij in de Model.
6: Ja, want je kunt hem ook
9: weet ik niet.
6: In de ei krijgen, toch?
7: Ik ben in China. Jij ook. Je bent in China geweest. Ja. Stel die Model I L daar al was. We hebben er allebei niet in gezeten, volgens mij. Kijk, de Model I heeft natuurlijk best wel een aflopende daklijn. Mm-hmm. Zeg maar, het is een beetje een coupé-achtig lijntje naar achter, vanwege de stroomlijn, noem maar op. Dus ik denk dat je daar achterin nog steeds niet heel riant zit. Het is beter dan.
6: Dus er zitten toch alleen een paar smurven neer?
7: Ja.
10: Ja.
7: Ja. Toch? Onze vrouwen.
9: Maar het is ook geen zeven zitten, toch? Het zijn gewoon 2-2-2. Het is toch gewoon, zijn gewoon captain seats, volgens mij. En een bankje.
7: Ja. En een bankje, ja.
10: Hé, maar even kijken. Want dit zit dus in die broncode. Dat zat ook al in de broncode van de Noorse.
7: Ja.
10: Dus, en dit zijn natuurlijk wel de twee markten in Europa... waarvan je denkt van ja...
7: Ja.
10: Prima.
7: Ja, denk het wel. En ja, Scandinavië in het algemeen, Denemarken en Zweden zijn ook wel aardig op weg. Mm-hmm. Alhoewel ik vanochtend bij mijn chiropractor was en die heeft een Zweedse vrouw en die was in Zweden. En die zei: ja, ik moest zo lachen. Ik moest elke keer aan denken. Maar hij woont dus vlakbij de Noorse grens. En dan zei ze: ja, er is daar een heel groot winkelcentrum met heel veel laadmogelijkheden. Het staat dan allemaal vol met Noorse auto's.
10: Oh, ja.
7: En zei: ja, maar die mensen staan daar echt lang te wachten om nog een keer te kunnen opladen. Wat een armoe, wat een. Ja, dat is. Ja, dan rijdt nog niet eens iedereen elektrisch. Nee, dus dat wordt nog interessant. Maar
9: is de L een verkoophitje in spe? Of?
7: Ga denk ik heel erg ook van de prijs af, afhangen. Ja. Kijk, nu wordt natuurlijk heel veel Model Y's en Model 3's gekocht. Ja, het wordt gewoon puur prijs. Weet je, het is natuurlijk ook een waanzinnige aanbieding. Weet je, als jou, als het je niks uitmaakt hoe het eruit ziet en hoe je erbij rijdt, ja, dan koop je een Tesla. Het is wel hard om dat te zeggen. Het is wel leuk. Ja. Het is altijd goed om dit soort statement...
10: Over dat laden wil ik toch even met jullie delen mijn ervaringen in de zomervakantie.
7: Ja. Heb je geladen? Nee, toch?
10: Nou, ik heb 3 keer even gekeken of het kon. Ja. Het voordeel is namelijk ik zat in Begur in Spanje, Oostkust. Spanje, Noordoostkust.
7: Ja.
10: Echt heel mooi daar. Ook lekker groen en zo. Niet al te droog nog. Maar bij die stranden is het altijd hartstikke druk. Alleen vaak zijn de laadplaatsen zijn nog wel vrij.
7: Oh, ja. Dus met je plug-in hybride.
10: Met mijn plug-in hybride. Maar het probleem is, die palen die doen het allemaal niet. Dus iedereen heeft wel keurig stekkertjes zo in die paal en in de auto.
7: Ja, nee, serieus.
10: Ik heb er 3 geprobeerd. Alle 3 deden ze het gewoon niet. En naast mij stond elke keer dan ook nog een andere auto uit een Nederland of Duitsland.
9: Maar
10: plug-in hybride allemaal.
7: Yeah.
10: En die geen stroom. Dan maar een stekkertje erin, want dan mag ik hier parkeren. Deed het gewoon niet.
9: Maar wel fijn om daar te staan.
10: En fijn dat ik ook nog wat benzine in mijn tank had.
9: Inderdaad. Tot zover Breekt de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey ondernemer.
2: Hallo?
1: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ongeluk met een vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesische eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar twee kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitvallen op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de Bilt alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij, een record. President Trump wil, nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen, de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders-Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
10: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Jaarlijks lopen meer dan 80.000 Nederlanders een hersenschudding op, bijvoorbeeld na het sporten. Eigenlijk is rust houden dan het eerste advies, maar voor 1 op de 5 mensen werkt dat niet. Zij houden maanden en soms wel jaren klachten en vallen vaak tussen wal en schip binnen de zorg. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten en behandelingen voor langdurige klachten na een hersenschudding. Wat die zijn, ga ik vandaag bespreken met Amy Ane, Head of Business Development NL voor Hemi Health. We gaan zo meteen vertellen wat dat is. Welkom, Amy.
2: Dank je wel.
10: En naast jou Marten Voort, klinisch neuropsycholoog bij Helio Mare en universitair docent neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Marten.
11: Dank je wel.
10: Om met jou te beginnen. Jij werkt met mensen met langdurige klachten, hè, na onder andere een hersenschudding. Waar hebben mensen, als ze echt langdurige klachten hebben, waar hebben ze dan last van?
11: Ja, meestal hebben ze last van heel veel klachten tegelijkertijd. Dus ze kunnen last hebben van hoofdpijn, overprikkeling. Radiogeluiden zijn bijvoorbeeld verschrikkelijk voor ze om te horen.
10: Zij willen dit niet horen.
11: Zij willen zeker niet horen wat wij nu horen. Okay. Lichtprikkels. Dus veel pijnklachten. Maar ook zodanig dat ze daardoor niet meer hun dagelijkse leven kunnen leven.
10: Nee, en dan is natuurlijk de vraag, waarom heeft de ene daar heel lang last van, waar de ander na een paar weken gewoon weer herstelt?
11: Nou, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. De gedachte was van, zou het dan aan het letsel liggen? Zou het dan misschien hoe zwaarder de klap is of hoe heftiger je ongeluk is geweest, zou dat misschien uitmaken? Maar dat lijkt eigenlijk maar beperkt te voorspellen van wie er op langere termijn klachten blijft houden. En wat veel een grotere rol speelt, is van hoe ga je om met de klachten? Van welke adviezen heb je gekregen? Hoe pas je die toe in je dagelijks leven? Doe je misschien wel te weinig of misschien wel te veel? Heb je stemmingsklachten erbij gekregen? Heb je stress vanuit de omgeving? Letselschadeprocedures of andere problematiek er nog bij komt? Mm-hmm. En eigenlijk zijn die factoren veel belangrijker voor je herstel op lange termijn.
10: En ik hoor jou ook zeggen stemmingsklachten. Als in, je zit minder lekker in je vel, dat soort dingen?
11: Ja.
10: Want dat kan allemaal samenhangen met die klachten van een hersenschudding.
11: Zeker, zeker. En dan heb je natuurlijk de stemmingsklachten of de meer posttraumatische stressklachten. Stel, je hebt een ongeluk gehad en je hebt daar een behoorlijk heftige gebeurtenis waarbij je ook herbeleving hebt of nachtmerries. Mm-hmm. Dan is dat iets wat de klachten in stand kan houden of herstel kan belemmeren. Maar je kunt je ook voorstellen, als het je niet meer lukt om naar je werk toe te gaan of om je kinderen op te voeden of om te sporten en al je hobby's uit te voeren, dat je daar ook somber van wordt.
10: Ja. Amy, jij werkt voor Hemi Health, een Deense start-up, hè?
2: Klopt.
10: Dat dus nu uitbreidt naar Nederland.
2: Ja.
10: Dit is ook precies de doelgroep, hè, die jullie willen helpen. De mensen die langer klachten hebben na hersenletsel.
2: Klopt, ja, inderdaad. De doelgroep die tussen wal en schip valt en na de acute fase van een hersenschudding er last van blijft houden en het gevoel blijft houden van, hey, ik heb klachten die eigenlijk al weg hadden moeten zijn.
10: Ja, en jij zegt ook, ze vallen tussen wal en schip. Op welke manier vallen die mensen tussen wal en schip?
2: Nou, in feite wordt er dus inderdaad van uitgegaan dat als je een hersenschudding hebt, de klachten na 1 of 6 wel over moeten zijn. En toch is dat niet altijd het geval. En dan is het advies inderdaad van, nou, neem rust, maar ook probeer weer wat dingen te doen. En daar is exact waar mensen op vastlopen. Waarbij ze dus inderdaad eigenlijk begeleiding nodig hebben om te begrijpen van, oké, op welk level neem ik rust? Wanneer neem ik, moet ik meer actie ondernemen? En dat is dus ook wat we bij Hemi Health doen. We kijken samen met fysiotherapeuten die op een psychologische manier ook zijn opgeleid naar, hoe kan iemand zijn leven inrichten om van de klachten af te komen?
10: Ja, dus dan krijg je eigenlijk gewoon, als je klachten hebt, krijg je begeleiding van jullie. En dat zijn dat fysiotherapeuten?
2: Zijn er inderdaad fysiotherapeuten die wel gespecialiseerd zijn in hersenschuddingen.
10: Ja, dat lijkt me wel handig, want het is vaak heel fysiek, hè? Denk je dan een fysiotherapeut?
2: Klopt. En een hersenschudding is natuurlijk, ja, er zitten fysieke symptomen bij, maar er is niks te zien. Dus de behandeling is ook gewoon inderdaad veel gericht op mensen blootstellen aan nieuwe ervaringen. Ervoor zorgen dat dingen die ze nu niet meer kunnen, ze straks wel weer kunnen.
10: Ja. Marten, jij werkt dus onder andere ook bij Helio Mare. Dat is eigenlijk een heel gespecialiseerd centrum, hè, voor mensen die zware klachten hebben, die dus misschien al jaren met klachten lopen na een hersenschudding. Wanneer komen die mensen dan bij jou terecht?
11: Ja, je kan vanaf 3 maanden al bij ons terechtkomen, maar soms komen mensen na 1 jaar, na 2 jaar, na 10 jaar bij ons terecht. En vaak al nadat ze heel veel stappen hebben gelopen door de eerste lijn van verschillende fysiotherapeuten, ergotherapeuten, alternatieve geneeswijzen, die allemaal niet voldoende effect hebben gehad.
10: Nee, en jullie zijn dan de last resort?
11: Ja, die neiging heb ik wel om te zeggen. Ja, last resort, ja.
10: Ja, want jullie hebben dus een hele intensieve behandeling. Dat valt denk ik onder tweede lijns zorgen. Dus je moet echt doorverwezen worden vanuit specialisten naar jullie dan.
11: Ja, Ja. En je moet al iets in de eerste lijn geprobeerd hebben met beperkt resultaat.
12: Ja, en hoe zit het dan bij jou, Amy? Want jij zegt al, dit is een iets waar je na zes weken eigenlijk al terecht kan. Vallen jullie dan ook in die eerste lijn zorg?
2: We vallen er eigenlijk een beetje tussen. Dus wij horen inderdaad niet bij de echte gespecialiseerde zorg. Maar gaan wel een stapje verder dan de normale fysiotherapie. Hmm. Omdat we daar dus wel de specialisatie hebben op hersenschudding en het type behandeling wat wij geven.
12: Ja.
2: Dus inderdaad vallen wij daar een stapje voor. Wij zijn ook een digital first kliniek.
12: Digital first, dus digital lekker first. Op afstand.
2: Lekker op afstand, ja. En we merken eigenlijk dat de patiënten die wij daarmee zien daar heel veel baat bij hebben. He, als we zien dat er patiënten zijn die heel veel prikkelingen hebben, kan de stap heel erg groot zijn om hulp te zoeken. En dan kan het heel fijn zijn dat je dat vanuit het comfort vanuit je eigen huis kan doen.
12: Ja, dus oké, dat is inderdaad interessant. Want als ik dan een behandeling bij jullie zou krijgen, hoe ziet zo'n traject er dan uit?
2: Nou, we beginnen met een screening. En in die screening kijken we naar wat zijn je klachten. Wat speelt er in je leven? Dus hoe ziet je omgeving eruit? Heb je een stressvolle baan? Gezinssituatie? En hoe kijk jij tegen pijn aan? En daarbij kun je dus kijken naar... sommige mensen kunnen heel angstig zijn om dingen uit te proberen. Andere mensen negeren hun klachten totaal, waardoor het juist erger wordt. En die drie dingen brengen wij samen. Dan zetten we doelstellingen voor de patiënt, waarin we kijken naar, oké, hoe kunnen we zorgen dat deze patiënt een stapje verder komt, mm-hmm, om zo van zijn klachten af te komen. En dan gaan we aan de slag. En dan gaan we steeds met deze patiënt een stapje verder in de behandeling. En dat kan soms heel laagdrempelig zijn. Zo hadden we vorige week bijvoorbeeld een patiënt die zei van, ja, ik kan gewoon geen films meer kijken, ik kan er niet op focussen. En die daar heel erg mee zat. Toen hebben we ook gezegd van, nou, in dit geval kunnen we beter zeggen, we beginnen met een video op YouTube, 5 minuten. Kun je dat aan? Ja, oké, prima, doen we dat. Morgen video 6 minuten, de dag daarna 7. En dat kan zoveel vertrouwen geven in het eigen kunnen en het eigen herstel. Mm-hmm. Dat soms een hele mooie eerste stap kan zijn om daarna verder te komen.
12: Ja, en dan hoop je uiteindelijk na een x-aantal weken, of misschien na het traject van 12 weken, want het is dus 12 weken bij jullie?
2: Gemiddeld. Dus wij kijken wel per patiënt wat een patiënt nodig heeft. Patiënten die wat vroeger komen kunnen soms al sneller geholpen worden en hebben dat niet nodig. Sommige mensen wel iets langer. Dus gemiddeld 12 weken.
12: Ja, en dan hoop je dus dat na jullie traject iemand bij wijze van spreken weer naar de bioscoop kan om daar dan gewoon een complete film te kijken zonder klachten.
2: Ja, in dit geval wel. En die doelstellingen worden dus ook echt samen met de patiënt gemaakt van, wat is er belangrijk in jouw leven, wat weggevallen is door de hersenschuddingen en hoe komen we weer terug op dat moment.
12: Ja, dan ga ik even naar Marten. Jij hoort dit. In hoeverre verschilt de behandeling bij Heliomare eigenlijk van Hemi Health?
11: Gelukkig is het op de meeste punten hetzelfde. Van sluit het mooi aan. En dat is niet overal in het land zo trouwens. Er zijn veel plekken waar ook wordt gezegd van, luister goed naar je lichaam en doe een stapje terug als je wat voelt. Dus dat denk ik ook meteen de reden waarom veel mensen vastlopen. Van wat is nou luisteren naar je lichaam en wat vertelt je lichaam je dan precies? Bij Heliomare sluit het wel aan van, we hebben ook een intake en we kijken ook op maat van wat zijn bij jou alle factoren die nog een rol spelen bij de klachten die je ervaart. En met name wat is dan een aangrijpingspunt voor behandeling. Van wat kan jou weer helpen om weer een stapje vooruit te gaan. Mm-hmm. Vaak speelt een vicieuze cirkel van angst voor de klachten, maar die wordt niet meteen herkend als angst. Iemand heeft meer ervaren van, ik heb iets gedaan, bijvoorbeeld naar de bioscoop geweest en ik dacht dat ik hersteld was, maar halverwege de film ontplofte mijn hoofd en moest ik echt die bioscoopzaal uitrennen.
12: Ja, ja.
11: Dus er ontstaat dan wel, als je verstandig nadenkt, een stapje terug doen en vermijdingsgedrag. Mm-hmm. Op korte termijn super effectief. Maar ga je lange termijn. Precies. Ga je langere termijn vermijden, dan merk je dat die breinconditie steeds wat meer achteruit gaat. En dat iemand eigenlijk niet meer goed gewend is om activiteiten te ondernemen.
12: Nee.
11: Dus wat wij dan doen is ook exposure. Hè? Dat is de interventie die daarbij hoort. Van hoe ga je weer die activiteiten opzoeken die je langere tijd hebt vermeden. En voorheen deden we dat ook met kleine stapjes. En we hebben nu een wat meer recent, in de laatste 2 jaar, onderzoek gedaan van hoe kan je dat met hele grote stappen doen. En dan met dat hele intensieve exposure-programma.
12: Oké, geef eens een voorbeeld. Want jij zegt, we hebben een heel intensief exposure-programma, waarbij ik eigenlijk bij jou hoor, Amy, dat het geleidelijk wordt opgebouwd in 12 weken. Hoe snel is jullie traject dan?
11: Het is 1 week exposure-programma.
12: Ja?
11: Voorafgaand hebben we dan 2 gesprekken met de patiënt om helemaal goed in kaart te brengen van, wat zijn de triggers, wat zijn de zaken die iemand vermijdt? Bijvoorbeeld licht flitsen. En dan doen we in die week, zien we iemand 5 dagen achter elkaar.
12: Fysiek dus, hè? Niet op afstand.
11: Fysiek en ook helemaal uit de thuisomgeving. Ze slapen dan ook in een mooi hotel in Wijk aan Zee.
12: Ze zijn
11: even weg van het gezin. Dus helemaal bezig met eigen herstel. En dan maandagochtend komen ze binnen. Dan krijgen ze wat uitleg. Vaak komen ze dan nog binnen ook met zonnebril op en oordoppen. Van veel vermijden en veel last van de klachten. En eigenlijk gooien we dan meteen al in de eerste sessie alle prikkels die we maar kunnen verzinnen, gooien we bij elkaar met rondjes draaien, bewegen, discomuziek, discolampen. Chaos alom. En dat 5 dagen lang. Om te ervaren van, hey, dit...
13: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Zee, dus dan in de avond wordt er vaak nog met elkaar gegeten. En degene die heeft verloren met sporten, die mag de bitterballen zeg maar betalen voor de rest. Dus er zit ook veel lol en plezier omheen.
3: Maar dit klinkt vrij heftig, hè, als je dit zo hoort. Het is een heftige exposure-therapie in een week tijd. Wat is de succesrate en wat maakt nou dat iemand van 0 naar 100 gaat? Want ze kunnen eigenlijk niks. En waarom kunnen ze dan ineens bij jou wel?
2: We hebben nu een aantal onderzoeken gedaan. We hebben bij Heliomare gedaan, bij Klimmendaal gedaan en in Maastricht. Het wordt ook vanuit Maastricht geleid, dit onderzoek. Mm-hmm. En we zien eigenlijk bij vrijwel alle deelnemers dat ze goed vooruit gaan. In hele korte tijd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook de eerste keer dat ik dacht van oké, we gaan het doen. Ik dacht van nou, ik ben heel benieuwd hoe mensen dan de week na deze exposure week eraan
3: toe, zijn.
2: En eigenlijk op dag 2 zie je al dat ze wat wit weggetrokken zijn of dat het echt wel wat inspanning vraagt. Maar op dag 3 zag ik ook van opeens gaan mensen zelf dingen bedenken van oh Marten, kan je niet dat nog even bij doen? Maak het nog wat heftiger. Of kan ik nu in de avond ook nog even hardlopen over het strand? Of dus er groeit een vertrouwen. Mensen ervaren van die klachten worden ontzettend erg. Ik denk dat ik niet meer kan functioneren, maar ik kan toch nog functioneren. Dat geeft natuurlijk een enorme boost. En ze merken ook, als ze dan daarna even sporten, dat die klachten ook weer weg kunnen trekken.
3: Ja.
2: Dus waar ze voorheen dacht van dit is zo ernstig en ik moet blijven liggen in bed, gordijnen dicht en mezelf terugtrekken en wachten tot het herstelt, wat eigenlijk alle aandacht op die klachten vestigt. En je ook bevestigt in het idee van hey, dit had ik nooit moeten doen, want ik ben echt mijn brein kapot aan het maken, bij wijze van spreken. Ervaren ze nu van hey, die klachten gaan weer weg en ik kan veel meer dan ik denk.
3: Maar is de succesrate, dat kan nooit 100% zijn, toch? Ook niet bij jullie?
2: Nee, we hebben nu 20 deelnemers het gedaan en 19 van de 20 zijn vooruit gegaan.
3: Oké. Ja. 1 niet. Nou, dat vind ik echt een mooie succesrate voor pas 20 gevallen. Hè? Dus het is wel, jullie zijn net begonnen. Dit wordt dus heel goed gemonitord de komende periode. Wat hier allemaal gebeurt en wie hier baat bij hebben. Ja. Is het een bepaalde groep patiënten die hier baat bij heeft?
2: De exposure moet je in ieder geval moet er sprake zijn van vreesvermijding, zoals we dat dan noemen. Dus er moet ergens in het beloop van de klachten moet iemand ervaren hebben van oké, dit is zo slecht voor mij, dit durf ik niet meer. En waarbij het vaak niet als angst wordt ervaren, maar meer van dit is niet goed voor mij. Hè?
3: Ja, precies. Je hoeft er niet bang voor te zijn om naar de bios te gaan, maar je weet, ik kom daar met knallende koppijn uit, dus ik ga niet meer.
2: Precies.
3: Dat is eigenlijk de groep waar je dan op mist.
2: Ja.
3: Sinds 2024 zijn de richtlijnen hiervoor ook aangepast. Ben je ook zijdelings bij betrokken geweest, volgens mij? Hè?
2: Ja.
3: Ja, want daarin staat nu dat er eigenlijk sneller moet worden doorverwezen naar een meer actieve behandeling in plaats van alleen maar nou, doe maar rustig aan, hou maar rust. Waarom was er reden om dat aan te passen?
2: Met name door ook die inzichten vanuit de exposure studies.
3: Dat dat veel beter werkte. Ja.
2: En er is al langer een beweging gaande. Hè? Want als je 20 jaar terug een hersenschudding kreeg, dan werd ook nog gezegd, hou een week rust in een donkere kamer, gordijnen dicht. En ook in de acute fase, maar heel rustig aandoen. Waar het nu al veel meer is van, ja, ga eigenlijk langzaam weer wat bewegen. En zeker na 3 maanden kun je echt wel weer je activiteiten oppakken.
3: Ja, dus je ziet gewoon een hele hoge succesrate. Eigenlijk wat jullie nog relatief weinig klanten natuurlijk geholpen. Maar wat je ziet tot nu toe is veelbelovend. Dus dat is heel interessant. Hoe zit dat bij jullie, Amy? Wat voor? Want ik merk eigenlijk dan, zeker als je zo'n intensieve week tegemoet gaat. En je kan pas na 3 maanden terecht. Dan krijgt Marten de heftige gevallen. Jullie hoop ik al wat minder, dat je dat dus dat al voor kan zijn. Wat zie jij daar?
4: Ja, ik denk inderdaad dat wel een beetje voor zijn. Dus we hebben ook in Denemarken ongeveer 1000 patiënten behandeld op dit gebied. Daarvan zien we eigenlijk dat 90% van de patiënten die zich aanmelden met klachten gerelateerd aan hersenschuddingen, dat die bij ons terecht kunnen. En dat wij die op de digitale manier met ons programma kunnen helpen.
3: Mm-hmm.
4: We zien dat daarvan dan 80-90% van de patiënten uiteindelijk verbetering ziet. Juist omdat ze veel meer zelfinitiatief nemen. Dus deze patiënten gaan veel meer zelf aan de slag. Passen het meteen toe in hun leven. En dat kan laagdrempelig aanvoelen.
3: Ja. Dat snap ik.
4: Ja.
3: Bij wie werkt het niet? Want je zegt, bij zeg maar 10% van de patiënten zie je eigenlijk geen vooruitgang. Heb je die groep in kaart? Is daar een oorzaak voor aan te wijzen?
4: Het is redelijk maatwerk. Dus het verschilt best wel als we kijken naar welke patiënten moeten we afwijzen. Eén ding wat er best wel gemeen is toch wel de motivatie. En dan bedoel ik niet zozeer dat iemand niet gemotiveerd is.

0: geïnteresseerd is, maar misschien gewoon niet de plek in zijn leven heeft waardoor je ook echt aan de slag kan zelf. Dus als er heel veel dingen in je leven spelen, je hebt het heel erg druk, je hebt eigenlijk geen tijd voor deze behandeling.
1: Dan moet je eigenlijk naar Marten, want dan kan je
0: dan
1: beter...
0: Moet je vijf dagen bij Marten
2: in het mooie hotel in Wijk aan Zee.
0: Precies.
1: Ja, oké. Dus dat is wel echt iets waarvan je ziet, dat speelt wel mee. Je moet het wel zelf doen, want je moet zelf inbellen op tijd. Hoe vaak heb je eigenlijk een sessie dan bij jullie?
0: Gemiddeld op het begin 1 keer per week. Mm-hmm. Vaak op het einde gaan we toch vaker naar 1 keer in de 2 weken. Omdat er dan de patiënt al wat meer gewend is om zelf veel oefeningen te doen. En ook meer zelf kan reflecteren.
1: Ik vind het niet veel. Weet je, als je zegt begin 1 keer per week. Terwijl je komt niet voor niets bij jullie met behoorlijke klachten. Dan vind ik het eigenlijk heel weinig.
0: Ja, klopt. Wat daarbij wel is dat er tussendoor best wel veel contact is met de patiënt ook. Dus we hebben een chat waarin patiënten ons gewoon iedere dag kunnen bereiken. En in die chat kunnen zij dus ook wel gewoon de vragen stellen. Dus ze hoeven niet te wachten op de volgende sessie. Om te kijken van nou, wat gaan we, werkt dit of werkt het niet? We kunnen snellere aanpassingen tussendoor doen.
1: Komen we toch even bij het kostenplaatje. Hoeveel kost nu een behandeling bij Hemi Health, Amy?
0: Hangt er vanaf. We bieden geen standaard pakketten aan die bij iedereen passen. Hè. Zoals Marten aangaf, het is maatwerk. Gemiddeld zien we dat patiënten die ongeveer 12 weken bezig zijn, €1000 kwijt zijn. Mm-hmm. Op dit moment is dat privé betaald. Maar we zoeken daarin ook samenwerkingen met zorgverzekeraars.
1: Ja, niet vergoed. Hoe kan
0: niet
1: dat?
0: Vergoed.
1: Proberen jullie dat? Ja, je zegt we zoeken contact, maar het is moeilijk denk ik hè, om daar doorheen te komen.
0: Ja, aan de ene kant moeilijk. Aan de andere kant ook heel erg belangrijk om te doen. Dus daar zijn we zeker heel erg druk mee bezig. Maar ja, we zijn ook pas net gestart en moeten ook realistisch zijn dat om te beginnen je vaak privé moet beginnen in Nederland.
1: Ja, dus gemiddeld €1000 afhankelijk van de duur en de intensiteit natuurlijk van zo'n traject.
0: Maar het komt ook zeker voor dat er patiënten zijn die wat minder last hebben, die eigenlijk heel snel geholpen kunnen worden en die we voor €300 ook
1: klaar zijn.
0: Kunnen hebben. Ja.
1: Oké, Marten. Hoeveel kost een luxe week in Wijk aan Zee, in een hotel? Helio Maren.
2: Ja, die is helaas nog niet vergoed. Dus die hebben nu alleen een onderzoeksverband aangeboden. En die willen we in de toekomst wel met de verzekeraar vergoed krijgen. Mm-hmm. Die past nog niet in de standaard zorg. Maar omdat mensen eigenlijk in korte tijd zo goed vooruit gaan, is dat wel eentje om te onderhandelen.
1: Ja, maar je moet het nu nog zelf betalen. Dat ben je dan kwijt?
2: Nee, nu kan je het niet doen.
1: Het was in de onderzoeksfase. Dus jullie betalen het
2: van de pers, is het.
1: Ja. Jullie betalen het uit eigen zak als Helio Maren eigenlijk. Ja, natuurlijk met funding, hè, et cetera, wat daaronder ligt.
2: Juist, het was echt in het kader van onderzoek. Daar hebben we binnen Helio Maren en binnen Klimmendaal gedaan. En met een hoop enthousiaste medewerkers die dan ook zelf wat tijd erin hebben gestoken. Mm-hmm. En hetzelfde bij Maastricht. We zijn voor de toekomst bezig. Van zou het mooi zijn als het op een paar plekken in Nederland dit goed aangeboden kan worden.
1: En ja, stel dat de zorgverzekeraars zeggen, ja, dit vergoeden wij niet. Om wat voor reden dan ook. Ga je dan wel door? Ga je het wel aanbieden? Want ja, het blijft dan natuurlijk iets waar mensen gebruik van kunnen maken. Maar dan moet je wel een goede portemonnee hebben, denk ik.
2: Ja, en zo ziet ons systeem er zeg maar niet uit dat we mensen zelf kunnen laten betalen voor zorg binnen de tweede lijn. Dus dat is echt allemaal voor je de zorgverzekeraar. Hmm,
1: dus als zij zeggen dat gaat niet gebeuren, dan stopt dit programma.
2: En dat zou heel jammer zijn, ja.
1: Ja, ja, zeker. Zijn daar dingen waar je dan nu al tegenaan loopt? Of zeg je, nou, we hebben echt wel goede hoop dat je dit uiteindelijk binnen een paar jaar bij de zorgverzekeraar vergoed kunt krijgen?
2: Ja, die vind ik zelf altijd heel lastig om in te schatten. Van, ik ben vrij optimistisch van aard. Dus ik denk, waar je een goed programma hebt, dan moet je daar wel een markt voor vinden. En het is eigenlijk voor iedereen winst. Van, als iemand sneller herstelt en weer sneller terug kan naar het werk, dan is dit iets wat de zorg in Nederland beter maakt.
1: Ja.
2: Ja, dus ik ben heel erg geneigd om te zeggen, ja, daar komen we wel uit, maar we hebben even tijd nodig.
1: Ja, ja, en even is dan vaak wel een paar jaar.
2: Ja, ik hoop wat sneller. Maar goed, ik ben optimistisch van aard.
1: Goed, tot slot. Wat is jullie advies aan mensen die bijvoorbeeld nu een hersenschudding hebben of het net hebben gehad en die twijfelen van, nou ja, ik zit nu in bij wijze van spreken week 5, week 6. Even kijken hoe dit verder gaat, maar ik voel me nog niet helemaal jovel. Wanneer moet je nou aan de bel trekken, Amy? En bij wie dan vooral? Ga je dan eerst naar een huisarts? Of hoe werkt dat?
0: Ja, vaak is het goed om wel eerst naar de huisarts te gaan. Na die 6 weken en kijken van oké, speelt er nog heel veel. Eigenlijk zou het dan goed zijn als je merkt van nou, ik kom zelf niet uit de klachten, om daar gewoon al begeleiding bij te zoeken. Hoe eerder je erbij bent, hoe minder die angstpatronen ook ontwikkeld zijn, vaak hoe sneller je er weer vanaf kan.
1: Ja. En Marten, als mensen nu luisteren en die denken, ik kom ontzettend in aanmerking voor dat onderzoek wat Marten doet met Helio Maren, kunnen ze zich aanmelden?
2: Het onderzoek is niet afgerond, dus dat kan niet. We bieden wel natuurlijk wel al de exposure aan, dan niet een intensieve week, maar dan een wekelijkse groepsessie van één keer per week.
1: En daar kun je wel voor terecht. En dat moet ook via de huisarts, denk ik?
2: Ja, altijd verwijzing via de huisarts.
1: Ja. Ja. En daarvoor kun je in elk geval naar Heliomare. Maar dit traject wat je dus nu hebt, dat is afgerond. En dan wordt het hopelijk, zeg jij, over een tijdje op meerdere plekken
2: reguliere
1: aangeboden.
2: Zorg, ja. Ja.
1: Veel dank voor jullie komst. Marten Voort, klinisch neuropsycholoog bij Heliomare. En Amy Ane, Head of Business Development bij Hemi Health. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
5: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
6: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
9: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
8: Gelukkig lees jij ze wel.
9: Ja, tot en met de voetnoten.
8: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
9: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
8: Voetnoten, taaie rapporten,
9: maar wel helder uitgelegd.
8: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
1: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
10: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
1: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
10: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
1: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
10: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.

0: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk met een vrachtwagen staat er file op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Al meer dan 20 doden bij een aardbeving voor de kust van een Indonesische eiland Flores. Onder meer kwamen een moeder en haar 2 kinderen om toen hun huis instortte. Er zijn veel meer gebouwen beschadigd en er is angst voor veel meer slachtoffers. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven, maar die is weer ingetrokken. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitvallen op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. Voor de 8e keer dit jaar is ergens in Nederland weer een tropische nacht gemeten. Bij zo'n plaknacht zakt de temperatuur niet onder de 20 graden. In Vlissingen was het 20,9 graden en in Maastricht 20,4. Intussen is het overdag in de Bilt alweer meer dan 20 graden. En dat is voor de 61ste dag op rij, een record. President Trump wil, nadat hij de oorlog tegen Iran heeft gewonnen, de straat van Hormuz innemen. Dat zei hij tijdens een speech bij een politieacademie in de staat New York. Hoe hij de inname voor zich ziet, zei Trump niet. Iran heeft gereageerd en zegt dat de zeestraat Iraans blijft en dat ze doorgaan met de blokkade. En na zilver bij het kogelstoten heeft Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Engeland goud gehaald bij het discuswerpen. Ze is gigantisch trots, zei ze na afloop. Ook een medaille voor Femke Broeders-Bol op haar nieuwe afstand, de 800 meter. Ze vindt dat de overstap beter heeft uitgepakt dan gedacht. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
4: Er lekt wereldwijd iets heel kostbaars weg. Simpelweg omdat we niet weten waar het precies gebeurt. Onze gast bedacht een oplossing en bouwde er een techbedrijf omheen. Van ploeteren op een zolderkamer tot een miljoeneninjectie door een van de meest vermogende families van ons land. Zijn ondernemersverhaal leest als een jongensboek. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen zij het niet. Met deze keer in de studio Robert Lodewijks van Hulo. Van harte welkom.
5: Dankjewel.
4: Het probleem dat jullie willen oplossen. Vertel.
5: Wereldwijd lekt 30% van al het schone drinkwater dat al is geproduceerd, schoongemaakt, lekt simpelweg weg. Nou, en dit frustreert ons in ieder geval in Leeuwarden dag in, dag uit. En willen wij heel graag aan bijdragen om dat op te lossen.
6: Hoe kwam je erachter eigenlijk?
5: Een lang verhaal terug. In Taiwan gestudeerd. Kwam ik terug. Wilde ik iets doen wat ertoe doet. En kwam ik heel toevallig, ik moet bekennen, heel toevallig in de waterindustrie terecht. En dan ga je inlezen wat er allemaal al gebeurt. En toen kwam ik erachter dat dat in ieder geval een plek was waar ik wat kon doen dat ertoe doet. Ja. En toen zijn we er ook achter gekomen dat dit een dusdanig groot probleem is waar we wat aan willen doen.
4: En hoe komt dat? Want 30%, 1/3, dat is gigantisch.
5: Ja, het is echt flabbergasting. Hè? Het is bizar. Ja, je hebt te maken met ondergrondse infrastructuur. Dus je moet je voorstellen, een stad die heeft een doolhof aan drinkwaterleidingen ondergrond. Eigenlijk is het eigenlijk ook iets moois. Hè? Want we kopen een flesje drinkwater in de supermarkt voor vandaag de dag misschien wel €2. Maar net waar je het vandaan haalt. Maar je krijgt gewoon thuis, op je stoep, krijg je een kubieke meter drinkwater voor een geleverd. Voor nog geen euro. Ik bedoel, hoe efficiënt kan het bijna? Dus het is een heel bijzonder proces eigenlijk. Maar toch, je kunt je ook voorstellen dat zo'n ondergrondse infrastructuur een heel groot ja, noem het black box is, waar het heel moeilijk is om te begrijpen wat er precies gebeurt. Ja, door veroudering van die ondergrondse infrastructuur ontstaan er ook lekkages die daarbij ook nog eens heel lastig te detecteren zijn. Want ze komen niet allemaal boven de grond, waarbij we gelijk jij of ik het waterbedrijf kan bellen. Heel veel van die lekkages die blijven ook een hele lange tijd onzichtbaar in de ondergrond, stromen weg in dan wel het grondwater of bijvoorbeeld in waterwegen die langs die leidingen liggen. Dus ja, dat is een uitdaging voor die waterbedrijven om daar grip op te krijgen.
6: Eigenlijk. Dus eigenlijk in die hele keten meteen, daar zit het probleem.
5: Ja, dus wat men nu doet is, men weet soms wel, men meet wat erin komt, wat men maakt aan drinkwater en men meet ongeveer wat eruit gaat. Hè. Jullie moeten ook elk jaar een foto maken van jullie watermeter. Nou, ze zijn bezig met slimme watermeters. Maar wat daartussen gebeurt, is best wel een lastig iets om te begrijpen. Ze meten op sommige plekken wel de druk. Maar ja, het is gewoon moeilijk om vanuit die geringe hoeveelheid data, metingen, iets te zeggen over wat er gebeurt. Dus het resultaat daarvan is, als er al een lekkage is en ze weten, want het is zo groot, dat ze het zien aan de ingang van, nou ja, dit, normaal pompen we zoveel water het netwerk in, de stad in, en nu is het zo groot, nou, dan is het iets heel groots aan de hand. Ja, dan vaak komen die dan ook wel boven de grond, als het echt bizar groot is. Maar ja, het kan ook zijn dat die niet boven de grond komt. Ja, en wat ze dan dus kunnen doen is gewoon letterlijk zoeken in dat hele grote gebied. En ja, wat wij dan doen,
6: good luck.
5: Zeggen.
4: Ja, ja. Even nog één wel een vraag. Is dit iets wat wereldwijd voorkomt? Of vooral, want ik kan me voorstellen dat we dit in Nederland heel goed voor elkaar hebben. Of is het tegendeel waar?
5: Nou, in Nederland zijn we wel zeker het beste jongetje in de klas, om het zo maar te noemen. Wij in Nederland wordt geschat dat ongeveer tussen de 6-7% van het drinkwater niet in rekening wordt gebracht. Wereldwijd is dat dus rond die 30% gemiddeld. En wij passen dit toe, niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Italië. Brazilië is voor ons een hele, hele belangrijke markt. Dus ja, het speelt overal. En ook gek genoeg, overal speelt het topic waterschaarste. Al die systemen zijn in het verleden gebouwd op een bepaalde gedachtegoed van zoveel mensen moet het voorzien. Je ziet nu met klimaatverandering dat overal ook er druk komt te staan op die voorziening. En ze efficiënter om moeten gaan met datgene wat ze al hebben eigenlijk.
6: En dan Taiwan was niet toevallig, maar ook Leeuwarden niet toevallig.
5: Nee, zeker niet. Nee, de Capital of Water Technology, zoals ze het noemen. Ik weet niet of jullie wel eens in Leeuwarden komen.
4: Niet met die gedachte. Dagelijks. Als ik denk aan Leeuwarden, denk ik aan die piramide daar. Als je de snelweg op komt rijden.
5: Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we in Leeuwarden. Nee, maar Leeuwarden, als je binnenkomt rijden, zie je het echt op de bordjes staan. De Capital of Water Technology.
4: En Deltares, dat is het kennisinstituut.
5: Wetsus.
4: Oh, Wetsus. Ja. Sorry, excuus.
5: Ja. Deltares is ook een heel mooi kennisinstituut, moet ik erbij zeggen. Maar wat Wetsus heel uniek maakt, het is een, ze noemen het Center of Excellence voor watertechnologie in Europa. Wat daar gebeurt, zijn eigenlijk 23 Europese universiteiten. Ze sturen daar hun PhD's naartoe. En in het gebouw van Wetsus in Leeuwarden wordt dat eigenlijk gekoppeld aan de eindgebruikers. Dat kan zijn drinkwater, leidingmaatschappijen, maar ook industriewater en commerciële bedrijven, zoals Hulo. En wordt eigenlijk dat financieringsmodel dusdanig opgezet dat daar dus PhD-onderzoek wordt gedaan, dat daadwerkelijk ook gelijk toepasbaar is, waar een vraag voor is in de markt. In plaats van, wat je heel veel ziet, er wordt PhD-onderzoek gedaan, maar uiteindelijk belandt dat op de.
4: Zullen we even naar de kern gaan van de oplossing die jullie hebben? Want je had het over een soort black box. Als er ergens een lekkage is, niemand die precies weet waar dat is. Jullie kunnen dat veel beter in kaart brengen.
5: Ja, je moet je voorstellen, in dat leidingnetwerk waar ik het net over had, zitten sensoren op bepaalde plekken. Ze meten de druk, ze meten op sommige plekken de beat, noem je dat, de flow. Wat wij hebben ontwikkeld is eigenlijk een intelligente laag die bovenop al die bestaande systemen van zo'n drinkwaterbedrijf zit. Dan moet je denken aan die sensoren, aan een SCADA-systeem, ook aan een GIS-applicatie, dus een geografisch systeem. Hey, waar liggen mijn leidingen en noem het maar op. Bouwen wij een intelligente laag op. En door middel van AI en hydraulische modellen, fysische modellen, hebben wij een set aan algoritmes ontwikkeld die A, goed kan bepalen, hey, er is nu een lekkage aan de hand. B, ook kan zeggen, hey, dit lekkage is groter dan die andere. Met andere woorden, prioritiseer, ga nu een team daar naartoe sturen. En C, het allerbelangrijkste, dat we dat ook kunnen lokaliseren. En daar zijn wij wereldwijd ook uniek in. En dat is ook waarom wij klanten over de wereld als start-up toch weten te overtuigen. Is dat we daarmee natuurlijk de tijd dat men aan het zoeken is naar zo'n lekkage significant verminderen. En dus ook de tijd dat zo'n lekkage aanwezig is in zo'n netwerk. Nogmaals, elke kubieke meter water is ongeveer een euro. Dus als je een lekkage hebt van, laten we zeggen, 50 kuub per uur, wat in principe een lekkage is die wel voorkomen. En die gaat 3 maanden onopgemerkt.
7: Ja, dat aan.
5: Heb je het over een ton?
6: Ja, ja, maar toen je daarmee begon, hè, dan heb je die kennis in je zak. Wist je toen meteen wat je ging doen? Of ben je heel goed eerst aan graven en die buiten.
5: Ja. Wat denk je? Nee. Het was
7: niet gehinderd door enige kennis.
5: Nee, het was voor ons een hele ontdekkingstocht. Ik heb het samen opgericht met mijn medeoprichter Frank van der Hulst. En ook de twee oprichters van het bedrijf. Een ander techbedrijf in Leeuwarden, ook in de waterindustrie. Zo zijn we begonnen. En eigenlijk de eerste 2 jaar. Dus ik vertelde, we waren in 2021 opgericht. Maar de eerste 2 jaar hebben we eigenlijk volledig gespendeerd aan met 1 drinkwaterbedrijf eigenlijk de core technologie testen. En voor onszelf ook valideren. Heel mooi. Er zit heel veel potentie in. Maar ja, is het nou echt zo goed ten opzichte van de grote concurrenten in deze wereld, de grote bedrijven in Nederland, maar ook internationaal? Nou, daar kwam uit, oké, jongens, wat jullie nu in een paar maanden kunnen bewijzen bij ons, ja, dat is dusdanig uniek. Veel minder valse alarmen, localisatie die potentie heeft. Dat wij toen zeiden van oké, dit is wel echt interessant. En toen gingen we eigenlijk ook, als ik heel eerlijk ben, ook pas echt nadenken van oké, dit heeft zoveel potentie, hoe gaan we dit groter maken? En toen kwam dus ook de behoefte voor investeerders, omdat het zo schaalbaar was, dat we zeiden, ja, we kunnen gewoon dit globaal schalen.
6: Want als je kijkt naar jullie business, of zeg maar jullie keten, dan heb je eigenlijk bedrijven die doen de AI en software leak detection. Maar je hebt ook degene die het doen met hardware oplossingen. Waar moet ik jullie plaatsen?
5: Puur software. Dus dat is ook denk ik het mooie aan onze oplossing. Er zijn twee, ja, ik denk hele onderscheidende dingen eraan. Allereerst, wij maken gebruik van de bestaande hardware en systemen die een waterbedrijf al heeft.
6: Ja, dus je hoeft geen gekke dingen aan boord te halen of te doen om.
5: Nee, dat betekent dus niet per se nieuwe sensoren. Natuurlijk zien wij ook, daar heb je blinde vlekken. Dus daar zou het heel strategisch zijn om nog een sensor toe te voegen. Maar wat ik ook vooral bedoel is dat heel veel andere softwareproposities eigenlijk een heel ander beginpunt nodig hebben. Dat wil zeggen, dat ondergrondse doolhof, beeld je even in, je hebt een hele grote stad en dat is 1 groot doolhof. Water kan alle kanten opvloeien. Dat is een beetje hoe een netwerk in Nederland eruit ziet. Maar wat eigenlijk heel veel van die softwareproposities nodig hebben, die zetten.
6: Die 3D-kaart natuurlijk nodig.
5: Nou, die zeggen van, we hebben dat hele grote netwerk, maar dat is een heel groot probleem. Dus als er nu een lekkage is, moeten we dat hele netwerk doorzoeken. Dus laten we het opsplitsen in kleinere netwerkjes. Men noemt dat district metered areas. Was voor 2 decennia eigenlijk de oplossing. Want ja, dan kun je zeggen van, we weten nu, er is in dat gebiedje een lekkage. Maar ja, wat je daarvoor nodig hebt, is per DMA, en dan verdelen ze het in honderden DMA's, tonnen om kleppen, dus letterlijk,
6: ook weer te gaan testen en te bekijken.
5: In het netwerk te installeren, om ze af te sluiten van elkaar. Nou, dat hebben wij dus niet nodig. En daarnaast, het andere punt wat ik wilde benoemen is, uiteindelijk, klinkt misschien gek, maar wij zien lekkages als een symptoom van de ziekte, dat je eigenlijk niet begrijpt wat er in de ondergrond gebeurt. Er is een andere oplossingsrichting, dat heet acoustics. Wat dat eigenlijk is, hardwarepartijen die verkopen eigenlijk sensoren die luisteren naar het omgevingsgeluid. Die installeer je op leidingen. En vervolgens kun je horen of er een lekkage is. Het punt daarbij is dat dat eigenlijk niet niks vertelt over hoe stroomt het water in dat leidingnetwerk. Dus de druk en de biedsensoren, waar ik het eerder over had, die geven nou net dat inzicht. En die zijn dus ook breder inzetbaar dan alleen lekkages. En onze visie is dat, ja, als een waterbedrijf precies begrijpt in real time hoe het water stroomt onder de grond, dus echt die intelligentie heeft, ja, dan uiteindelijk
7: dan heb je
5: echt een controle.
7: Ja. Het zoeken naar zo'n product market fit, dat is ongetwijfeld een weg geweest met vallen en opstaan.
5: Ja, zeg dat wel.
7: Ja, ja, want waar krijg je nog de meeste buikpijn van als je daaraan terugdenkt?
5: Het begint bij, je hebt op een gegeven moment, heb je zo'n gevoel van, wow, dit kan echt iets worden. Daar begint het mee. En dan ga je kijken welke markten zitten klanten die hier het meeste bij passen eigenlijk? Wat is onze ideale klant? Wat zijn externe factoren in die markten die ervoor zorgen dat dat ook snel omarmd wordt als
7: en wie
5: start-up?
7: Wil hier uiteindelijk voor gaan betalen?
5: Ook dat. Hè, dus is er geld? Nou, allemaal dat soort dingen. En dan kom je in het begin, voor onze pre-seed investeringsronde, kwamen we tot een besef van ja, het is heel lastig kiezen. Maar je weet, vanuit alle theorie en succesvolle start-ups en dergelijke, je moet kiezen. Want je moet focussen en daar je tijd op inzetten. Dus dat was voor ons wel een heel, ja, eerlijk gezegd, lastig proces. En
7: kiezen voor de klant die je wilt gaan bedienen?
5: Ja, kiezen voor welk land. Want we wisten, okay, Nederland is gewoon te klein. Gaat te sloom, zijn 10 drinkwaterbedrijven en we wilden gewoon sneller. Plus dat wij het probleem is ook in Nederland. Alleen we zien dat het in het buitenland, voorbeeldje Brazilië, staan ze ons met open armen op te wachten en eigenlijk van, kom alsjeblieft dit met ons oplossen.
7: Ja. Kwam jouw eerste klant daar ook vandaan? Of?
5: Nou, niet de eerste, wel de tweede. De eerste was in Nederland, drinkwaterbedrijf in Limburg. Tweede was inderdaad in Brazilië. En dat is ook een bizar verhaal als je erbij nadenkt als start-up uit Leeuwarden. Ga je schalen naar Brazilië? Nou, ik denk elke investeerder die dat als eerste hoort, die denkt,
6: doe even normaal.
7: En was dat een kwestie van toeval dat zij op jullie pad kwamen? Of ben je daar bewust op zoek gegaan? Hoe is dat gekomen?
5: Nee, er zit altijd een factor van toeval in natuurlijk. Je kunt wel zeggen als founder van, nee, hebben we helemaal zo uitgekiemd en dat was het meest strategische. Maar we hebben wel een marktonderzoek laten doen. Brazilië was gewoon een hele grote markt, groot land. Veel druk vanuit overheden.
7: Daar zagen jullie al potentie.
5: Zagen we wel kansen. Uiteindelijk uit een marktonderzoek met een lokale partij. Die nu overigens ook bij ons in dienst is. En daar de hele business trekt in Brazilië. Kwamen gewoon indicatoren dat waterbedrijven echt zeiden van, ja, dit is precies waar wij op hebben gewacht.
7: Nou, heb je dan gewoon de gouden gids er even bijgepakt van Brazilië en willekeurige partijen opgebeld? Hoe gaat het?
6: Kijken, wat is een gouden gids?
5: Ja, nou ja, dat weet ik. Maar, dit is misschien wel het stukje toeval. Sterker nog, het is een Fries die al 30 jaar in Brazilië woont. Waarmee ik via de Friese exportclub in contact kwam via het andere bedrijf. Nou, sowieso via. Ja, en van het een is het ander gekomen.
7: Friezen vinden elkaar over de hele wereld.
5: Nou, mooi gezegd.
7: Wij praten verder met Robert Lodewijks van Hulo. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van Baanbrekende Businessmodellen. En zijn start-up tackelt het probleem van wereldwijde waterverspilling. Oktober vorig jaar, Robert. Het grote nieuws over een flinke investering. Hoe is dat op jullie pad gekomen?
5: Hoe is dat op ons pad gekomen? Heel veel praten met verschillende investeerders, dat vooropgesteld. En wij wisten van tevoren, je stippelt een route uit als bedrijf. Hè. Ik noemde, we zijn begonnen en op een gegeven moment heb je dat aha-moment en je ziet die potentie. En maak je een plan van, ja, wat hebben we nodig en welke stappen zijn nodig om bij dat eindpunt te komen. Daar past deze ronde ook in. En na veel gesprekken met investeerders waarbij ik mezelf altijd afvroeg, het gaat bij ons in ieder geval niet alleen om het geld. Natuurlijk is dat een van de belangrijkste dingen. Maar je gaat toch een soort van, je trouwt bijna met iemand. Want een start-up doen is gewoon keihard beuken. En je wilt dan ook dat die investeerders er in goede en slechte tijden voor je zijn. Ik stelde altijd 3 vragen van 1. Zie ik mezelf met deze persoon in een kroeg een drankje doen, bij wijze van. 2, naast het geld zit er ook een netwerk omheen die ons wat kunnen leren, die ons openingen kunnen geven naar de markt. En 3, hebben ze iets met impact. Hè? Dus is het breder dan alleen het financiële.
6: Want anders heb je een ander spel ook te spelen met elkaar.
5: Nou,
6: als het puur alleen financieel zou zijn, is misschien nog wel te vroeg.
5: Nou ja, en dat wil ik niet per se zeggen, maar ik geloof er gewoon heel heilig in dat je, als je een goed businessmodel hebt, dat impact bedrijven gewoon een hele interessante investeringscasus zijn, waarbij het businessmodel 1-op-1 eigenlijk gelinkt moet zijn aan de impact.
6: Ja, want misschien is het wel goed om daar eens bij stil te staan bij het woord start-up. Hè? Want je bent eigenlijk nog maar 5 jaar aan de slag. Alleen je zit niet meer in het model dat je nog in de garage bezig bent. Maar je hebt eigenlijk een pre-seed fase gedaan. Je hebt een early stage funding gedaan. En dat betekent dat je nu dan de stap moet zetten om te kijken of je dat dan verder kunt gaan schalen.
5: Ja.
6: En dan ga je eigenlijk uit die start-up fase. Als je ziet dat je dan stabiele winstgevendheid kunt laten zien. En minder sterk afhankelijk bent van een paar klanten. En dat je uiteindelijk kunt vestigen als een echte marktspeler.
7: Nou, volgens mij gaan we dat even testen. Winstgevend inmiddels?
5: Nee.
7: Nog niet? Hoeveel klanten?
5: 6.
7: 6. Actief in hoeveel landen?
5: 5.
7: 5, oké. Dus er is nog wel wat potentie voor meer. Ja. Maar wel een hele vermogende familie achter jullie. De familie van Puijenbroek.
5: Ja.
7: VC of VP Capital moet ik zeggen. Dat is hun family office. Waarom was dat voor jullie een match made in heaven?
5: Nou, allereerst denk ik die drie vragen die ik net noemde. Daar was het antwoord bij alle ja. En zagen we potentie. En ik denk het mooie van VP Capital is ook. Zij zijn gedreven door die impact. Dus dat is echt voor hun eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat er een positieve impact wordt gemaakt. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om een langere termijn partner binnen het bedrijf te zijn. En dus je gaat op een gegeven moment ook kijken van ja, wat kunnen mijn huidige investeerders doorinvesteren. Mocht ik zometeen nog een investeringsronde doen, kunnen zij dan ook meefinancieren.
7: Nou, dat zit bij die familie wel goed, toch?
5: Dat zit goed.
7: Ja.
6: En heb je dan voor de investering, gaat dat in menskracht zitten, denkkracht of in softwareontwikkeling of is de combinatie?
5: Nou, de eerste investeringsronde ging met name in het product, dus de productontwikkeling. Tweede investeringsronde, dus die van afgelopen oktober, was eigenlijk met name bedoeld om aan de commerciële kant te ontwikkelen.
7: Ja, bijna 2,5 miljoen, hè?
5: Ja. Klopt. En dus dat zit hem eigenlijk allemaal in mensen. We zijn een softwarepropositie. Dus ja,
6: je hebt een SaaS-model. Ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je één keer met een waterbedrijf aan de slag gaat, dat ze niet zomaar zullen overstappen naar een ander bedrijf. Dus ook al ben je nog jong, dan is misschien wel de kans dat een conversie gaat plaatsvinden naar een concurrent of iets.
5: Dat is denk ik ook het mooie van onze business en onze sector. Je hebt te maken met langere sales cycles, langere lead times. En ons businessmodel, ik denk dat we dat heel slim doen, is we beginnen klein met zo'n drinkwaterbedrijf. En dat duurt nog steeds, kan 12 maanden duren in sommige gevallen, voordat zo'n waterbedrijf, voordat je echt aan de gang gaat, contract hebt getekend, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk beginnen we dan in, laten we zeggen, 500 kilometer van hun leidingnetwerk. Dus daar brengen we die intelligentie voor ze, kunnen ze het gebruiken, beginnen we. En uiteindelijk, als dat succesvol is, ja, dan zit het eigenlijk al zo geëmbed in dat drinkwaterbedrijf dat ze daarmee door willen. En dan gaan we uitrollen. Dus we noemen dat een land and expand model. En het mooie is van deze industrie is dat als ze één keer tevreden met je zijn, ja, dan, we noemen het sticky revenue. Dan blijven ze ook vaak. Het is meer een partnership dat je met ze aangaat dan een klant.
7: En Robert, welke showcase gebruik jij in elke presentatie? Als jij bij een nieuw drinkwaterbedrijf komt, dan heb jij een PowerPoint bij je. Welke klant zit daar altijd in?
5: Tegenwoordig Cloud, hè? Niet meer een PowerPoint. Maar
7: veel handiger.
5: Nee, maar dat is Brazilië. Als je nu in Rio de Janeiro over de Copacabana loopt. En je loopt daar in de straten aan het strand. Dan moet je je inbeelden, daar draait de Hulo software in real time. Dus als daar iets gebeurt, dan krijgen ze daar in hun centrale kamer, wat bijna een NASA-station is, waar ze al die schermen hebben, krijgen ze een melding en gaat er een team op zoek om dat op te sporen. En dat is gewoon een heel mooi voorbeeld, waar los van de locatie die natuurlijk fenomenaal is. Het mooie is daar, ze hadden daar in ongeveer 500 kilometer aan ondergrondse leidingnetwerken, hadden ze iets van 300 sensoren geplaatst. Geen districten, dus geen afkadering van gebiedjes. En wat wij daar eigenlijk hebben laten zien is, jongens, die 300 is heel mooi, maar eigenlijk als je ze nou net anders plaatst, dan kun je met 100 sensoren meer inzicht in je leidingnetwerk krijgen. En gek genoeg hebben ze ons vertrouwd als Nederlands jong bedrijf. En hebben we uiteindelijk dus samen met dat waterbedrijf op de Copacabana kunnen aantonen dat je veel meer kunt als je het slim inricht eigenlijk.
7: En kun je ook aangeven wat naast al die liters drinkwater die ze hiermee besparen, wat levert het ze ook financieel gezien op?
5: Nou, dat is een hele goeie, want zonder een financiële prikkel heb je geen, denk ik, duurzaam businessmodel. Elke kubieke meter drinkwater die daar verloren gaat, staat gelijk aan een bepaalde kostenpost. En in dat specifieke geval is het ongeveer 60 eurocent, moet je denken. Maar een heel groot winst zit ook in de tijdsbesparing die mensen kwijt zijn in het netwerk om lekkages en andere afwijkingen op te sporen. Dus het is eigenlijk een dubbelop waarop we besparen.
7: En tot slot, Robert, zo'n 5 jaar zijn jullie nu aan het bouwen aan deze oplossing, aan deze start-up. Met al die kennis die jij de afgelopen jaren hebt opgedaan, wat adviseer jij andere start-up founders die misschien nog aan het begin van die reis staan?
5: Nou, ik heb één heel concreet voorbeeld. Zoek mensen en vind mensen om je heen die dingen eerder hebben gedaan, veel beter in zijn dan jijzelf. En wees daar niet te trots op je eigen ego. Uiteindelijk is dat in mijn optiek de enige manier waarop je als bedrijf succesvol wordt en jezelf eigenlijk voornamelijk kunt inzetten op de strategie en de richting van het bedrijf.
7: Robert Lodewijks van Hulo. Heel fijn dat je hier wilde zijn, Robert. En succes de komende jaren. En ik zou zeggen, snel opschalen die boel. Op naar volgende week, Patrick. Wie is dan onze gast?
6: Jasper Knietel van Social Army is dan onze gast. En dat is een Nederlandse founder die al een indrukwekkend bedrijf heeft opgebouwd in de US. Op het gebied van social commerce met TikTok. En hij komt naar Nederland en ik ben wel echt heel nieuwsgierig naar zijn verhaal.
7: Social commerce dus. Daarover volgende week meer in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze op alle bekende podcastfeeds. Tot volgende week. Dag.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 5 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. En de A67 is dicht, de weg Venlo-Eindhoven. Er wordt een vrachtwagen geborgen op knooppunt Leenderheide. Dat gaat nog wel eventjes duren. Moet ook een vangrail gerepareerd worden. Tot die tijd omrijden via Maastricht over de A73 en de A2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in de beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8e keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitval op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. En een primeur voor actrice Fayent van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Fayent heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
13: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
14: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd dat ik geen andere uitweg heb gezien dan het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf, heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd, de eerstvolgende keer dat we je zien, dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
15: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
16: Dankjewel Wouter.
15: Kort de huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, noodweer.
16: Ja.
15: Dat is hier wel vaker voorbijgekomen in de podcast. En vandaag gaan we het hebben, en ik heb mijn belletje al in mijn handen, over putatief noodweer.
16: Ja.
15: En wat is dat?
16: Nou, nog even in het kort. Kijk, noodweer, juridisch gezien, het is gewoon het recht op zelfverdediging.
15: Ja. Iemand geeft mij een klap en ik geef hem een klap terug.
16: Ja, nou, zo simpel is het dus weer net niet. Want het moet gaan om een, zoals wij dat noemen, een ogenblikkelijke aanranding. Of een ogenblikkelijk dreigende aanranding.
15: Dus geeft hem gelijk een klap terug.
16: Nee, maar goed, de klap moet eerst komen. Ja. Vervolgens moet het noodzakelijk zijn je daartegen te verdedigen.
15: Ja.
16: Dus dat je niet weg kan of wat dan ook. Dus dat je je echt moet verdedigen. En dan moet je reactie moet in eerste instantie ook proportioneel zijn. Dus ja, als jij mij een klap op mijn bek geeft, dan kan ik niet mijn wapen pakken en je 3 kogels door je hoofd schieten. Dat is disproportioneel.
15: Dus, en wat is dan proportie? Dat is aan de rechtbank. Dus stel, jij geeft mij een klap en ik geef je een paar klappen terug, en terwijl je op de grond ligt, geef je ook nog eens even een lekkere trap in je ribbenkast.
16: Ja.
15: Dan zitten we alweer op een hellend vlak.
16: Ja, we zitten op een hellend vlak. Ja. Kijk, en het mooie van het hele noodweer is dat het heel erg afhankelijk is, de beoordeling van de feiten en omstandigheden van het geval.
15: Ja.
16: En nog even één ding daarnaast. Als je dus disproportioneel reageert, dan kun je nog steeds wel een beroep toekomen op noodweerexces. En dat betekent eigenlijk dat er sprake moet zijn van een aanranding die tot dusdanige gemoedsopwelling heeft geleid, dat je van daaruit disproportioneel reageert. En dan hebben we dus putatief noodweer.
15: Ja, ik ga toch nog een keer bellen.
16: Wat is putatief noodweer, daar gaan we het vandaag over hebben, is eigenlijk als je dwaalt over die ogenblikkelijke aanranding, over die aanval die plaatsgevonden heeft. Het kan natuurlijk dat jij denkt dat je aangevallen wordt, bijvoorbeeld met iemand met een wapen. Jij pakt jouw wapen en je schiet hem dood, maar later blijkt dat hij helemaal geen wapen heeft. Dan kan het in onder omstandigheden zo zijn dat jij verschoonbaar gedwaald hebt, dus je vergist hebt over het feit dat je wordt aangevallen, en kan jou dus nog steeds een beroep worden toegekend op putatief noodweer.
15: Ja, dus dat is, maar dat is eigenlijk ook wel dan toch vrij simpel te zeggen. Ja, ik heb hem een pomp verkocht, maar ik dacht dat hij me ging aanvallen.
16: Ja, maar kijk, voor dat hele noodweer, als je dat verweer voert als verdachte en als advocaat, betekent dat de rechtbank of het hof, die moet dat aannemelijk vinden. Dus als jij je beroept op putatief noodweer, want ik heb gedwaald, me vergist over die aanval, dan zul je daar wel feiten en omstandigheden onder moeten leggen dat die rechtbank kan zeggen, ja, dat vind ik aannemelijk.
15: Ja, dat gebeurt natuurlijk niet heel vaak.
16: Nee, en daar komt bij, dat is wel het mooie, het is zo afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval, en het is eigenlijk ook heel erg afhankelijk van wie er, ja, welke rechters je hebt. De een zal er anders naar kijken dan naar de ander.
15: We gaan naar de zaak.
16: Ja.
15: Een man uit Bad Hoeverdorp staat op 26 februari 2019 voor zijn huis te kletsen met zijn buurman. Op dat moment heeft hij zijn dochtertje van 1 op zijn arm. Wanneer er 3 mannen komen aangelopen, geeft de man zijn dochtertje in de handen van de buurman. Hij loopt resoluut naar zijn auto en haalt een vuurwapen tevoorschijn. Daarmee schiet hij 2 keer op een 27-jarige Amsterdammer en raakt de man daarbij in zijn knie. Het Openbaar Ministerie klaagt de schutter aan voor poging tot doodslag. De man beroept zich echter op zelfverdediging. Hij zou al maanden worden bedreigd en afgeperst en zou doodsbang zijn geweest. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Vincent Poelmeijer uit Amsterdam. Welkom Vincent.
14: Dank, leuk om hier te zijn.
15: Wij werden getipt over deze zaak door iemand van jouw kantoor en die zei, we hadden het erover tijdens de lunch en volgens ons is dit een echte napleitenzaak. Vertel. Nou, dat ga je natuurlijk zo doen, maar wat even een tipje van de sluier.
14: Een tipje van de sluier. Ik ben niet de eerste van kantoor die hier zit.
15: Nee, Jan-Hein Kuipers is geweest.
14: Klopt, Tony Boersma is
15: Tony
14: geweest.
15: Boersma.
14: Tim Scheffer is geweest.
16: Ja. Jij dus dacht, wanneer mag ik eens een
14: keer? Ik dacht, wanneer mag ik? En toen kwam ik inderdaad op de dag van dit arrest, hoorde ik de uitslag. En toen dacht ik, je denkt er stiekem wel eens over na. Van, als zou ik gevraagd worden als vierde van kantoor, met welke zaak kan er komen? Je moet 3 kwartier toch over vol kunnen praten. Het moet onherroepelijk zijn. Iets als, de echte liquidatiezaken moet je misschien ook een beetje links laten liggen. En toen kreeg ik deze. En toen dacht ik...
15: Hey, dit zou er wel zo eentje kunnen zijn.
16: Nou ja, voor de luisteraar misschien wel van belang. Hè? Ik bedoel, wij worden wel vaker getipt. En dat mag ook. Want zo komen we ook eigenlijk wel vaak op hele mooie verhalen.
15: Juridische snoepjes.
16: Ja, dat anderen zeg maar zeggen... Hey, je moet die eens vragen met die zaak. Dus ja, we verwachten er heel veel van, Vincent.
15: Hoe kwam de zaak bij jou terecht, Vincent?
14: Nou, in alle eerlijkheid kwam het bij een kantoorgenoot van mij terecht. Ja. Dus hij heeft gevraagd om Kuipers. De voorkeursadvocaat heeft hij om gevraagd.
15: Jan Hein Kuipers. De patroon.
16: Wie is dat?
15: Nou, de patroon van het kantoor. Ja,
14: precies. Een van de eerste die hier geweest is. En die bij jullie in de aflevering. Ja. En hij was op dat moment niet beschikbaar. En wij zien ook de meldingen. Wij kunnen op kantoor de meldingen zien die bij Jan Hein binnenkomen. Ik zag die melding en ik zie daar inderdaad 45287. Nou, dat is hier eerder aan de orde geweest, maar dat is inderdaad een melding van poging doodslag.
16: Dan gaat je hartje iets sneller kloppen.
14: Dan hebben we het over dat advocatenhartje, zeker. En toen dacht ik, daar moet ik heen.
15: Die is van mij.
14: Die is van mij. Maakt me niet uit hoe laat het is. Die trek ik naar me toe en die ga ik doen.
16: En heb je toen meteen, zoals dat vaak gaat, de recherche... Maar kijk, een poging doodslag, dat kan uiteindelijk ook echt iets... Ja, een bagatel blijken, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, dat de politie zeg maar, in eerste instantie net nadat iets gebeurd is... het als een poging doodslag zeg maar, op die melding zet. Maar dat het uiteindelijk eigenlijk gewoon een feit is... wat nauwelijks een mishandeling is geweest. Dus heb jij toen de recherche gebeld van... hé jongens, wat is hier aan de hand voordat je naar het arrestantencomplex ging?
14: Ja, dat is natuurlijk stap 1. Ja. Eerst de recherche bellen, vragen wat er volgens hun gebeurd is... of wat de casus is... Wat ik deze keer aan specifieke informatie heb gekregen... volgens mij wel van, nou, er is een schietpartij geweest... en wilden ze voor de rest niet zo heel veel loslaten. En stap 2 is dan, tenminste, ik weet niet of jij dat doet... maar met de informatie die de recherche geeft... ga je kijken of je daar al iets over kan vinden in het nieuws.
16: Ja.
15: Dat doe je, dat doen jullie. Dan zitten jullie even op Google of www.parool.nl van is er iets.
16: Het komt eigenlijk best wel vaak voor dat er, zeg maar, zeker als het niet zeg maar, bij mij in de buurt gebeurt, hè, maar ergens in Brabant bijvoorbeeld.
15: Ja.
16: En dat je echt geen flauw idee hebt, maar dat er kennelijk een heel groot incident is geweest, bijvoorbeeld in Den Bosch. Ja, dan ga ik even kijken van wat is er te lezen. Kijk, het belangrijke is, op het moment dat jij met je cliënt gaat spreken voor de eerste keer, hoe meer informatie je hebt op dat moment, hoe beter. Want ja, je moet hem adviseren van hoe gaan we dat eerst voor in.
15: En, dus jij stroopte Google af en wat vond je?
14: Volgens mij een klein artikeltje van Noord-Holland Nieuws inderdaad... dat er in Bad Oevedorp iemand beschoten zou zijn. Maar ja, dat moet je dan wel nog maar weer zien te koppelen aan deze zaak. Het feit dat je hebt informatie van de recherche... en je kan iets vinden op internet, maar het moet net maar wel weer... kloppen. Het geeft in ieder geval een nieuw puzzelstukje om met cliënt het gesprek aan te gaan zodra je bij een cliënt bent.
15: Dan kom je binnen in dat arrestantencomplex. Wie trof je daar aan?
14: Ik trof Anthony daar aan. Ik heb met hem afgesproken voorafgaand aan de uitzending dat ik zijn voornaam gewoon in de uitzending mag gebruiken. Dat noem ik er maar even bij.
16: Hoe oud was hij ongeveer?
14: Dat is een gewetensvraag.
16: Oh.
14: Ik dacht dat hij van... Nou, ik moet het uit mijn hoofd zeggen. Ik dacht dat
16: om en nabij.
14: Ja, ergens in de 25 denk ik dat hij toen was, zoiets. Dus een jonge gozer. Vriendelijk in contact. Maar tegelijkertijd ook wel terneergeslagen. En boos over het feit dat hij daar zat.
15: Maar, bestreed hij dat hij had geschoten?
14: Nou, ik ben met hem het gesprek ingegaan. Ja. Ik zeg, joh. Je wordt verdacht van een best wel ernstig strafbaar feit. Althans, op de melding staat poging doodslag. En dan leg je uit van, nou, dat wil nog wel eens door de recherche ook groter gemaakt worden dan het is. Jij zegt, ik ben boos over het feit dat ik hier zit.
16: Wat is er gebeurd?
14: Vertel me eerst maar eens jouw kant van het verhaal. Vertel maar eens, wat is er gebeurd volgens jou? Als je dat wil. Als je het niet wil, is het ook goed. Even goede vrienden, want je kent elkaar in dit 5 minuten. Maar ik vraag altijd van, joh. Dit is wat de politie neerlegt. Vertel mij maar wat je daarover wil vertellen, vraag ik dan.
15: En kon, want ik bedoel, je zegt het net zelf, Vincent. Je kent elkaar eigenlijk 5 minuten. Kwam eigenlijk gelijk al dat verhaal? Of wat vertelde hij?
14: Nou, ik heb dat die boosheid, want hij zat daar heel boos. En hij zegt, ik heb iets gedaan wat ik zelf ook niet heb gewild.
16: Was het net daarvoor gebeurd of niet?
14: Nee. dag of 3 tot 5 was ja, het er okay. Volgens mij daarvoor. Dus het heeft zich plaats gehad. En daarna heeft hij zichzelf een beetje ontrokken uit de situatie. Was hij wel van plan om zichzelf te gaan melden. Maar dat heeft de aanhouding.
15: De politie was hem voor. Jongens, dit is dus een beetje advocatenpraat voor.
16: Hij moest even tot rust komen.
15: Ja.
14: Precies.
15: Ja. Hij is natuurlijk gewoon nadat hij die vent heeft neergeschoten. Is hij er vandoor gegaan. En later is hij door de politie opgepakt.
14: Ja.
15: Zeg ik het even in journalistentaal.
14: Dat is journalistentaal, maar Kent heeft wel altijd van meet af aan gezegd. Ik was voornemens om mij te gaan melden.
15: Okay.
14: Maar ook vanwege het onderliggende conflict en wat er is gebeurd. Ik weet natuurlijk niet wat voor represailles ik op mezelf afroep. Dus ik ga er nu heel even vandoor.
15: Jij zit met hem in die spreekkamer. Ja. Hij is boos. Ja. Hij zegt, joh, ik ben niet trots. Ik heb het nooit gewild. Maar begreep je wel dat hij... Ik bedoel, als je verdacht wordt van iemand neerschieten... dan moet je wel even blijven.
14: Ja, ik heb hem eerst eens gevraagd. Jij zegt, ik heb dit niet gewild en ik ben heel boos. Vertel maar eens wat er is gebeurd. En hij heeft toen tegen mij gezegd... ik wil je best in grote lijnen vertellen wat er is gebeurd. En hij zegt, ik ben eigenlijk al 2 maanden lang... ben ik bedreigd, ben ik afgeperst. Zijn ze bij mijn huis geweest, hebben ze mijn vriendin opgezocht...
17: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Laat ik het zo zeggen, ik moet even diplomatiek formuleren. Dit verhaal klinkt natuurlijk ook als een verhaal wat zich in een zeker milieu afspeelt.
5: Ja. Maar ja, maar even ook voor het goede begrip, hè. Eigenlijk is het ook weer niet zo heel erg relevant. In die zin dat ook zeg maar een dat ook in dat milieu jou gewoon een beroep op noodweer of noodweerexces kan toekomen. Dus het feit dat jij in je bepaald milieu begeeft waar zeg maar eerder misschien conflicten ontstaan, hè, of dit situaties, is op zichzelf niet relevant voor de vraag: komt iemand een beroep toe op noodweer of noodweerexces?
4: Ja, nee, oké. Okay, maar omdat hij zegt: joh, ze zijn bij mijn vrouw geweest, dan betekent het dus dat er wel een soort met van hoogoplopend conflict gaande was. Kon hij je iets vertellen over de achtergronden van dat conflict?
6: Dat heb ik zeg maar dat moment zelf nog niet van hem gehoord. Kijk, je hebt inderdaad, wat ik net al zei, je kent elkaar 5 tot 10 minuten. Het is, ja. Hij heeft wel een voorkeursadvocaat opgegeven, maar ik had hem daarvoor nog nooit gezien of gesproken. En je moet dan wel een vertrouwensband gaan opbouwen met zo iemand.
4: Ik heb een verjaardagsvraag. Ja. Dan werk jij natuurlijk op het kantoor van de grote Jan-Hein Kuipers. Dan wordt iemand aangehouden die zegt: ik wil Jan-Hein Kuipers. En dan staat daar Vincent Poelmeijer.
6: Ja.
4: Is dat dan, zie je dan, zijn ze dan niet een beetje dat ze zeggen: hé, maar ik wil eigenlijk Jan-Hein Kuipers. Hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk wel wat ze verwachten, toch? Een beetje.
6: Of, ja. Je stelt hele leuke gewetensvragen.
5: Nou, het is geen geweten. Ik ken dezelfde situatie, hoor. Ja. Ik heb hem vaak genoeg meegemaakt.
6: Toen ik nog stagiair was, vond ik dat inderdaad heel moeilijk. En heb ik echt wel momenten gehad dat er werd gezegd: ja, leuk, maar ik vraag gewoon om Jan-Hein Kuipers. En dat ik dan echt een half uur lang eerst het gesprek.
4: Maar ik kan ook gewoon goed jou helpen.
6: Ik kan het ook. Wat Jan-Hein kan ik ook.
5: Ik ben beter dan Jan-Hein, hoor. Ja,
6: dat zou ik niet zeggen. Maar
5: ik heb het zelf natuurlijk ook best wel vaak gehad. Hè? Toen ik bij het kantoor van Bedit Fiek en Nico Meijering werkte, Leon van Kleef. Ja, ging ik heel vaak.
4: Willem Meijering. Oh, wie ben jij?
5: Daar ging ik heel vaak op meldingen af, natuurlijk ook. Die aan hun gericht waren. Ja. En soms heb je mensen. Kijk, en soms doe je die melding ook omdat zij niet kunnen. En om de zaak vervolgens weer af te geven. Maar soms, ja, als die vertrouwensband ontstaat en ze hebben vertrouwen in je, en de rest heeft het druk, ja, dan kan je die zaak meenemen.
4: Hè? Ja, dus, ja.
5: Ja, het kan wel eens een dingetje worden, soms niet, soms wel. Maar kijk, het is aan jou natuurlijk om te laten zien van: ik ben heel goed. Ja, Nico of Jan-Hein, die kijken mee, weet je. Als er overleg nodig is, geen enkel punt. Kijk, dit is een beetje de springplank, hè, waar je, als je bij zo'n kantoor gaat werken, dat hebben we allebei, ja, die je nodig hebt, zeg maar, om in die zaken te groeien.
6: Ja, het is graag of niet, hè. Ja. Ik heb dat op een gegeven moment ook wel. Zitten er types tussen waar tegen je zegt: ja, oké, je wil Jan-Hein, ja, prima, maar Jan-Hein is maandag beschikbaar. Het is nu vrijdagavond 6 uur. Maandagochtend 9 uur kan niet er zijn. Als jij tot die tijd hier wil zitten en niet wil verklaren, niet wil luisteren, lekker prima. Ja. Veel plezier mee. Jouw wedstrijd, niet mijn wedstrijd.
5: Mag ik even?
4: Zeggen ze: nee, Vincent, wacht, ga nog even zitten.
6: Blijf toch maar zitten.
5: Dan mag ik even terug toch even nog naar dat eerste gesprek? Hè? Want het is wel van belang. Kijk, mensen moeten zich ook realiseren: je hebt niet zo heel lang de tijd.
4: Nee.
5: Hè? En als advocaat weet je niet zoveel. Je kent die jongen niet. Je moet een vertrouwensband opbouwen. Hij vertelt jou een verhaal. Hij vertelt je op dat moment wel, zeg maar, in grote lijnen een soort van noodweerverhaal.
6: Ja.
5: He? En jij moet hem dan gaan adviseren: hé, wat gaan we nu doen bij de politie zometeen?
6: Klopt. He?
5: Zonder dat je eigenlijk alles precies weet en ook niet weet wat de politie in handen heeft.
6: Klopt.
5: En heel hard gezegd, je weet ook niet of je op dat moment of je cliënt kan geloven. He? Omdat je kent hem niet.
6: Nee.
5: Wat heb je geadviseerd?
6: Ik heb met hem besproken van: joh, als het klopt wat je zegt, dat zeg ik bewust op die manier, als het klopt wat je zegt, dan zit hier in potentie een escape. Ik kan het je niet beloven, dat doe ik niet, want het is uiteindelijk aan de rechter. Maar als het klopt wat je zegt, van: ik ben bedreigd, ik ben afgeperst en ik zag geen andere uitweg dan schieten, dan zit daar een escape. Maar dan moet je wel gaan verklaren. Hoe eerder, hoe beter.
5: Ja.
6: En zeker bij noodweer is het gewoon: hoe eerder, hoe beter.
4: Dus eigenlijk heb je tegen hem gezegd: joh, we gaan straks dat voorin. Vertel wat je. Eigenlijk is het slimst om nu gewoon te praten.
6: Ik heb even gepolst wat hij zelf zou willen ook. Want hij zegt: ik ben ontzettend boos. En ik heb hem gevraagd. Ik heb hem voorgehouden. Als het gaat over noodweer, moet je verklaren. Maar wat wil je zelf? En toen zei hij: ja, Amahoula, ik vind het fantastisch met je. Maar ik ga helemaal niks. Ik ben ontzettend boos. Ik heb melding gemaakt bij de politie van het feit dat ik

0: bedreigd wordt. Ik heb dit eerder aangekaart. Ik wilde eigenlijk aangifte komen doen. En toen hebben ze gezegd, nou, we maken er een mutatie van in het systeem. En we horen het wel als u nog een keer belt. En nou ben ik in de situatie. Dus ik heb er melding van gemaakt. En dan kom ik vervolgens in een situatie waarin ik zelf niet heb willen zijn. En dan moet ik gaan verklaren hoe het zit. De amber hoela, zoek het maar uit. Los het zelf maar op.
1: Dit lijkt me ingewikkeld als advocaat. Kijk ook van jou, Chris. Je weet gewoon, het beste is.
2: Moet even klaren.
1: Ja.
2: Hoe eerder, hoe beter. He, want als jij wil dat jouw noodweerverhaal aannemelijk wordt gemaakt, dan moet je niet later het verwijt kunnen krijgen dat je het hebt afgestemd op het dossier. Of wat dan ook. Je moet meteen al out gaan, want dat is de beste manier. Ja, dit is vervelend. Maar tegelijkertijd kun je ook denken, als ik even heel vals denk, Vincent, of als hoe advocaten denken. Het is ook niet erg om heel even af te wachten wat er in zo'n eerste verhoor aan.
1: Precies. Voor de luisteraars, Vincent knikt instemmend.
0: Ja. Zeker.
2: Je moet niet onderschatten hoe lastig het is voor een advocaat om zo'n advies te geven, wat best wel doorslaggevend is voor de uitkomst van de zaak. Want als hij uit zijn nek lult, om het zo maar te zeggen, en jij adviseert hem, ga maar verklaren, dan is hij daarna weg. He, dus je kent hem niet, je weet niet helemaal zeker van wat moet ik hiermee, hij wil eigenlijk niet. Ja, als jij dan gaat zeggen, maar je moet het echt doen. Ja, ik zou je in zo'n geval ook zeggen, nou laten we dan maar even de eerste verhoor afwachten.
0: Het luistert ook heel nauw, hè? Dan loop ik misschien een beetje op de zaken vooruit, maar het moment waarop hij zijn wapen zou pakken en wat hij op dat moment ziet, dat moet 100% op dat moment goed op papier en ook gewoon verklaard zoals hij dat heeft gepland. Want anders gaan ze je.
2: Ja, maar de juridische toets van noodweer, die wordt echt stap voor stap door die rechter gemaakt. Hè, aan de hand van de feiten en omstandigheden.
0: Dat moet je dan zonder dossier in dat eerste half uurtje wat je met die verdachte hebt, moet dat er wel goed uitkomen.
2: Maar goed, dat eerste verhoor dan.
0: Gezwegen.
2: En wat kwam er iets naar voren in dat eerste verhoor dat je dacht van nou, dat noodweerverhaal van mijn klant, dat wordt niet direct weersproken van wat ik nu hoor.
0: Nou, maar ze hadden nog niet heel erg de achtergrond van die bedreiging en die afpersing. Ze hadden wel zijn vriendin gehoord en ze hadden van zijn vriendin al wel gehoord van dat er mensen aan de deur zouden zijn geweest. Maar zijn vriendin wist ook niet de exacte achtergrond van wat er speelde.
1: Was die mutatie er inderdaad bij de politie?
0: Nooit gevonden, nee.
1: Ah, dus hij zegt, ik heb de politie gebeld, maar daar is geen bewijs van. Nee. Okay.
2: Wat kwam er nog meer uit die verhoren? Ik bedoel, die vriendin is gehoord, maar waren de camerabeelden, andere getuigen?
0: Beelden in het eerste verhoor nog niet, maar ze lieten wel een beetje doorschemeren. Van joh, Greg, ken jij die en die? En dat was dan de naam van de buurman. Dus het werd gaandeweg het verhoor, werd het wel duidelijk dat ze echt wel de juiste schutter te pakken hadden, zeg maar. Dat ze echt wel wisten, hij is daar geweest. Ja, zijn buurman heeft gewoon gezegd, hij was hier. Dat ze lieten wel puzzelstukjes vallen van, nou, wij weten prima dat jij daar bent geweest en wat daar is gebeurd.
1: Wat is het moment dat jullie samen hebben besloten van, joh, we gaan nu wel iets vertellen?
0: Uiteindelijk bij de rechtercommissaris. Dus dat is 3 dagen later.
1: Ja.
0: Nadat de inverzekeringstelling is afgelopen, als de officier van justitie wil dat je langer vast blijft zitten, dan moet je naar de rechtercommissaris voor de bewaring.
1: Ja.
0: En op dat moment krijg je ook een klein voorgeleidingsdossier. En dat gaf voor mij ook de basis om verder te bouwen aan dat vertrouwen. Om tegen Anthony te zeggen van luister, dit eerste gesprek heb je tegen mij gezegd, ik word bedreigd, ik word afgeperst, ik geloof je daarin, maar we hebben daar nu ook een stukje onderbouwing voor. Je vriendin is nu gehoord als getuige, die zegt inderdaad, er zijn mannen hier aan de deur geweest. En ik heb al een tijd lang het gevoel bij Anthony dat er iets niet klopt. Heeft ze ook gezegd dat hij zich niet goed in zijn vel zit. Hij heeft er wel iets over losgelaten, maar niet heel veel. Er is nog een buurman is er gehoord als getuige, of een andere buurman die daar in de wijk woonde, die bleek politieagent te zijn.
1: Dus dat die zei zelf al,
0: precies, ik heb hier die auto waar het slachtoffer of aangever in zat, die heb ik hier vaker in de buurt zien rijden. Dus er zaten genoeg haakjes om op dat moment te gaan verklaren.
1: Oh, daarmee had hij natuurlijk dan wel ook een beetje, dat klinkt een beetje gek, maar een soort gemiddel van geluk dat er dan een politieman in de buurt woont die goed oplet.
2: Maar waren die slachtoffers eigenlijk achterhaald? Of dat slachtoffer?
0: Het slachtoffer is niet heel ver. Ik probeer het een beetje met alle eerbied naar het slachtoffer te zeggen, maar die is niet heel ver gekomen. Want die is natuurlijk in zijn been geschoten.
2: Ja.
0: En die is hinkend de straat uitgegaan. En uiteindelijk heeft volgens mij die buurman die politieagent bleek te zijn, heeft zich over hem ontfermd en een ambulance gebeld en dat soort dingen. Dus die is niet heel ver gekomen. Maar die andere twee, die hebben de benen genomen.
1: Ja. Jouw cliënt, die gaat vertellen wat er aan de hand is. Wat vertelde hij?
0: Hij heeft bij de rechtercommissaris heeft hij vanaf dat moment inderdaad verteld, Ik ben 2 maanden lang bedreigd. Ik ben 2 maanden lang afgeperst.
1: Ja.
0: Ik heb, er is een vriend van mij. Dat is een gezamenlijke kennis van de aangever en van mij. Die heeft een probleem veroorzaakt. Die heeft de benen genomen. En aangever weet dat ik die jongen ook ken. En die houdt mij nu verantwoordelijk voor het betalen van de schulden van die gezamenlijke kennis van ons die de benen genomen heeft.
1: Even voor mijn beeld. Hoeveel geld ging dat ongeveer?
0: Schrik niet. 3000 euro.
2: Ja.
0: 3000 euro.
2: Ja, je weet hoe het gaat tegenwoordig, Wout.
1: 3000 euro, ja, dat is een hele hoop heisa om 3000 euro dan.
2: Maar wat voor incidenten waren er geweest daarvoor?
0: Vanaf de RC heeft hij verhaal verteld wat er vanaf het begin af is gebeurd. Dus hij zegt, vanaf ongeveer de jaarwisseling vlak daarvoor, het feit zelf was 26 februari, vanaf de jaarwisseling ben ik verantwoordelijk gehouden. Dus ze hebben bij mijn werk gestaan. Ik ben opgehaald vanaf mijn werk. Ze hebben bij me thuis gestaan. Ze hebben mijn scooter afgepakt en later weer teruggegeven als een soort onderpand. En ook ze hebben naar mijn werk gebeld om mijn rooster te achterhalen. Toen ze eenmaal mijn rooster hadden, toen zijn ze naar mijn werk gekomen. Toen moest ik instappen in een auto. Toen hebben ze rondjes met me gereden en me vrij duidelijk gemaakt op niet mis te verstaande wijze dat ik verantwoordelijk werd gehouden voor dat geldbedrag van 3000 euro.
1: Is dat ook onafhankelijk vastgesteld dat het om 3000 euro ging? Of is dat gewoon het verhaal van zijn cliënt? Daar is niet iets tegenover gezegd, want het ging op meer.
0: Nee, want er zijn.
1: Ik vind het zo extreem voor 3000 euro.
0: Maar er zijn wel berichten gevonden waaruit dat bedrag ook blijkt. Want telefoon van de aangever is op de plaatsdelict achtergebleven. Ja. En die is geopend. Dus daar bleek dan wel.
2: En had hij ook al eerder wapens bij hun gezien?
0: Ja, zeker. Een van die rondjes die ze gereden hebben, is er een vuurwapen tegen zijn hoofd aangezet. En later is hij nog een keer opgewacht, moest hij nog een keer mee. En toen zijn ze naar de pinautomaat gegaan. Dat was de 28e januari. Daarom heeft het feit zich op 26 februari afgespeeld. Want toen was de salaris al op. Die kreeg hij op de 26e, 28e januari naar de pinautomaat. En toen bleek de 28e januari zijn salaris al op te zijn. Want hij had zijn rekeningen betaald en een deel doorgestort. Dus hij zat in die auto met een vuurwapen. En toen bleek zijn rekening leeg.
1: Zo.
2: Ja.
1: Straks in Napleiten hoor je hoe een man iemand op klaarlichte dag in zijn been schoot. Hij vertelde later zo bang te zijn geweest dat hij schoot om zichzelf te verdedigen. Maar de andere partij bleek helemaal geen wapens bij zich te hebben.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.
4: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
5: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom. Goed dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
6: En waar gaan we het over hebben, Hans?
7: Large language models. Zoeken in digitaal bereik.
6: Zoeken in digitaal. Ja, precies. Digitaal zoeken. Want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
7: Dat klopt. Ja, of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
6: Ja, dan ben ik gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
4: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
8: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
9: Europe is going in some bad directions.
10: Maar voor hoe lang nog?
11: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
12: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
13: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
11: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
16: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius.
10: Atradius. Verzekerd van betaling. BNR
16: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn extra verkeer... doordat de A12 is afgesloten in oostelijke richting dit weekend. Bij Barneveld nu 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven, dik 20 minuten vertraging bij afrit Zomeren. Daar wordt het verkeer de snelweg afgeleid... want verderop zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang... en is de weg dicht op knooppunt Leenderheide. Er wordt een vrachtwagen geborgen... Dus vanuit Venlo kan je maar beter omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. Op de A76 vanuit Geleen naar Keulen bij de Duitse grenscontroles. 2 kilometer file en 20 minuten vertraging daar.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. In het oosten van België, net onder Limburg, woedt sinds gistermiddag een grote veenbrand. Die heeft al 8 vierkante kilometer verwoest en breidt zich nog steeds uit. De bodem bestaat uit turf en de brand woedt ook onder de grond. Blussen is daarom een lastig karwei. De Belgische brandweer krijgt hulp uit Duitsland. Nog nooit zijn zoveel warme dagen op rij gemeten. Volgens Weer Online is het in de beeld voor de 61ste keer achter elkaar warmer dan 20 graden. En dat is een record. Voor de 8ste keer hebben we dit jaar weer een regionale tropische nacht achter de rug. In Vlissingen en Maastricht zakte de temperatuur vannacht niet onder de 20 graden. Het aantal bedrijven dat scholieren bijles geeft is in 10 jaar tijd verdubbeld, meldt de Telegraaf. Ouders schakelen vaak zo'n bedrijf in vanwege lesuitval op scholen. Maar de groei van het aantal bijspijkerbedrijven kan leiden tot meer kansongelijkheid. Het zijn vooral rijke ouders die de bijlessen kunnen betalen. En een primeur voor actrice Fayenne van den Bos. Ze gaat als eerste Nederlandse musicalster spelen in de originele cast van een nieuwe musical op West End in Londen. Het gaat om The Greatest Showman van Disney. En Fayenne heeft ook nog eens de hoofdrol. Ze was in Nederland al onder meer te zien in Frozen, Les Miserables en The Sound of Music. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
19: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
20: Je bent weer terug bij Napleiten met strafadvocaat Vincent Poelmeijer.
21: Oké, dit is zijn verhaal. Het verhaal wordt ondersteund door wat bewijzen. De camerabeelden zijn er, toch?
20: Ja.
21: Waren er. Die berichten op de telefoons. Hebben ze die twee andere mannen uiteindelijk kunnen achterhalen die daarbij geweest zijn?
0: Ja, want ze hebben... daar hebben ze bij de rechtbank niet zo heel veel mee gedaan. De officier van justitie heeft dat een beetje gelaten voor wat het was. Maar in de auto van de aangever zijn 3 telefoons gevonden. Overigens in de jaszak van de aangever ook het legitimatiebewijs van mijn cliënt. Wat ook weer een linkje is om te zeggen hoe komt hij eigenlijk aan het legitimatiebewijs.
21: Had hij afgepakt.
0: Maar ook er waren 3 telefoons aangetroffen in die auto waarvan de aangever zei... die zijn alle 3 van mij, maar ik ga de code niet geven... En vervolgens heeft de recherche gewoon die telefoons opengemaakt. En daar zaten, konden ze vrij duidelijk aanwijzen... die is van aangever en die is van die.
2: Er zijn nog 2 belangrijke punten wat mij betreft waar ik een vraag over heb. Want hij heeft natuurlijk op enig moment zelf een wapen aangeschaft. Of verkregen.
0: Ja.
2: Wat was zijn verhaal daarover?
0: Hij heeft gezegd, ik voelde me dusdanig angstig en dusdanig bedreigd... dat ik geen andere uitweg heb gezien dan... het aanschaffen van een wapen. Dus kort voor de schietpartij, enkele dagen voor het schieten zelf... heb ik dat wapen aangeschaft. Omdat er ook tegen mij werd gezegd... de eerstvolgende keer dat we je zien... dan ben je van ons en dan ga je met ons mee.
2: Ja. En op de dag zelf, hij staat daar buiten met zijn dochter op zijn arm. Ja. Hè? Die 3 mannen komen op hem af.
21: Hij staat te kletsen met de buurman.
2: Was hij nou in een veronderstelling dat zij... heeft hij nou een wapen gezien? Of wat was nou zijn verhaal over wat daar exact was gebeurd?
0: Ja, dus hij staat te praten met de buurman. En de buurman die zegt tegen hem... komen die voor jou? Zijn dat vrienden van jou? Ze zien er niet zo heel vriendelijk uit. En op dat moment... hij staat met zijn rug naar die 3 heren toe. Hij draait zich om. En de buurman heeft daarover verklaard. Ik zie zijn gezicht eigenlijk lijkbleek worden... Ik zie de angst op zijn gezicht en hij herkent die drie heren. Ze komen op hen af. Twee blijven staan in de buurt van de buurman. Hij zegt inderdaad tegen de buurman iets van bel de 112. En hij geeft zijn dochtertje aan die buurman. En op dat moment, terwijl die twee blijven staan, ziet hij erbij, denkt hij, want uiteindelijk is, loop ik een beetje op de zaak vooruit, maar is er door de rechtbank vastgesteld en door het hof ook dat er geen vuurwapens in het spel zijn geweest. Maar hij denkt op dat moment bij een van de twee heren die blijft staan, ziet hij een zilveren revolver in de broeksband, meent hij te zien. En aangever die op hem afkomt. En bij aangever ziet hij in zijn broeksband, zegt hij, denkt hij, een zwart voorwerp waarvan hij dat op dat moment denkt te kunnen herkennen
2: als een wapen.
0: Als een wapen.
2: En dan gaat hij naar zijn auto?
0: Ja, dus aangever komt op hem af. Cliënt die stapt naar achteren. Die loopt op een gegeven moment naar zijn auto toe, doet de deur open. Pakt daar het vuurwapen uit de auto. En aangever blijft op hem afkomen. Cliënt die strekt zijn arm naar aangever toe. En in zijn perceptie blijft aangever op hem afkomen. Hij schreeuwt nog iets in het Surinaams. Dat zei cliënt zelf, ik schreeuwde iets in het Surinaams. Voor zijn gevoel bleef cliënt of aangever op hem afkomen. En op dat moment hij zegt, ik zie geen andere uitweg. En ik schiet bewust gericht schuin naar beneden. In eerste instantie naast hem. En in een fractie van een seconde. De politie heeft op basis van de beelden hebben ze vastgesteld dat er tussen het eerste en het tweede schot 1,7 seconden zit.
21: Ja, dat is bam bam.
0: Dat is echt bam bam. Dus hij schiet eerst links. En op dat moment heeft hij het idee van nee, hij deinst niet achteruit. Bij het tonen van het wapen deinst hij al niet achteruit. Hij blijft op me komen. Hij heeft een wapen in zijn broeksband. Hij schiet er schuin naar beneden. Bam, er links naast. Hij blijft op me afkomen en bam, in zijn knie.
2: Zeg maar, dit blijkt ook uit de camerabeelden, deze feitelijke gang van zaken.
0: Nou, daar valt over te twisten.
21: Man. Laten we eens even de zitting. Hè? Je ging de eerste de zitting in. Was jij zeker dat noodweer dat kansrijk was?
0: Nou, ja, ik heb bewust bijna alle varianten wel bepleit. Dus noodweer, dan wel noodweer excess. Dan wel putatief noodweer excess. Ja. Ja.
2: Het hele rijtje.
0: Het hele rijtje eigenlijk. Ja. Ja.
2: Maar eventjes qua City, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hij heeft dit verhaal verteld bij de RC. Ja. Ik neem aan dat hij later nog gehoord is bij de politie ook. Dat er na de onderzoek is gedaan. Hij bleef al vastzitten, toch?
0: Hij is er op de eerste proforma is hij eruit gegaan.
2: Okay, ja,
0: ondanks de 12-jaarsgrond.
2: Ja.
0: Dus
21: even de 12-jaarsgrond voor de mensen die het niet weten.
0: De 12-jaarsgrond. In hele simpele termen is het op het moment dat je wordt verdacht van een strafbaar feit waar 12 jaar gevangenisstraf of meer op staat. Ja. En de geschokte rechtsorde. Dus er moet ook een redelijke vrees ontstaan dat op het moment dat hij dat cliënt vrij zou komen, dat eigenlijk de hele maatschappij over die beslissing heen zou vallen.
21: Ja.
0: Is dat een zelfstandige reden om iemand langer vast te zetten? En hij werd natuurlijk verdacht van poging doodslag. Het schiet op iemand.
21: Niet niks.
0: Dat is niet niks. Dat is dan naast het feit dat er camerabeelden en een semi-bekennende verklaring zijn. Ik zeg semi, omdat hij een beroep doet op noodweer. Heb je een reden nodig om langer vast te zetten. En een 12-jaarsgrond is een vrij duidelijke reden om iemand vast te zetten.
2: Maar hij werd vrijgelaten.
0: Ja, althans geschorst. Geschorst, ja. Niet,
21: op vrije voeten.
0: Op vrije voeten.
2: En wat was de reden daarvoor?
0: Zwaarwegende persoonlijke belangen.
21: Dus hij had een baan, vertelde je.
0: Een baan heeft hij gewoon. De opvoeding van zijn dochtertje van 1 jaar. En ook gewoon omdat ik eigenlijk van meet af aan toch hamerde op. Nou, ik ga een beroep doen op noodweer, dan op noodweer excess, dan op putatief noodweer. En u gaat er in het kader van de ernstige bezwaren waarschijnlijk niet nu al iets van vinden. Maar ik vind wel dat een beetje vooruitlopend op die beslissing, vind ik, als je ook kijkt naar de merites van de zaak, moet hij eruit kunnen.
21: Ja.
0: En daar waren ze het mee eens.
2: Ja, kijk, het mooie hier van Wouter is, hè, van zo'n zaak, waar we het eigenlijk begin over hadden. Uiteindelijk moet die rechtbank op zitting, die de verdachte gaat ondervragen, waar het zo meteen over gaat hebben, die moet gewoon ook een beetje gewoon voelen van, is dit een redelijk verhaal?
21: Klopt dit?
2: Weet je? En vinden we dit aannemelijk? Ja. En vinden dat hier sprake is van een noodweersituatie, dan wel putatief of wat dan ook. Dus daar, dat is eigenlijk gewoon de basis van je hele verdediging.
21: Je hebt een beetje een, hoe zeg je dat, een rechtbank die invoelend is nodig om voor zo'n zaak, denk ik, hè?
0: Ja, dat waren ze de pro forma wel, ja.
2: Ja, en een cliënt die het goed kan vertellen. Ja.
0: Ook dat.
21: Ja. Hoe ging het? op de zitting?
0: Nou ja, zo invoelend als we waren bij de proforma, zo'n dichte deur troffen wij bij de inhoudelijke behandeling.
21: En waar lag dat aan volgens jou?
0: Ik vond de bejegening vond ik heel anders. En ik druk me voorzichtig uit, want ik moet natuurlijk nog, ik wil nog wat jaartjes door als advocaat.
21: Kun je vertel mij eens even, want je vindt de bejegening heel anders. En waar bleek dat dan volgens jou uit?
0: Nou, er zijn twee elementen die ik wel wil vertellen. Want het eerste vind ik inderdaad heel erg van belang. En het tweede voelde ik eigenlijk de zaak uit mijn handen glippen op dat moment. Dus vandaar dat ik het zeg. Dus dat eerste moment, nou, je voelt het gewoon in de bejegening. Dus het vragen stellen aan de verdachte. Het mag best knetteren, het mag best pittig zijn. Maar de exacte bewoording weet ik niet meer. Maar er is op een gegeven moment ook gewoon door de rechtbank gezegd: luister Anthony, er is geen enkele getuige die over wapens spreekt. Er zijn beelden, maar die zijn van een afstand. Maar ook weer niet heel duidelijk te zien dat er bij aangever een wapen zou zitten. Jij bent letterlijk de enige die over die wapens praat. Is het nou niet gewoon zo, Anthony, dat jouw advocaat jou dit heeft ingefluisterd?
2: Oh, serieus?
0: Ja, nou, dat was de context van de vraag.
21: Want dit is toch een normale vraag, of niet?
2: Dat de rechter aan een verdachte vraagt: hey, dat verhaal wat u vertelt sinds de rechtercommissaris, is dat niet gewoon door uw advocaat ingefluisterd? Ja, nou, dat vind ik geen normale vraag, nee. Oh, nee, want het is niet ons werk en onze taak en onze functie, dat weet de rechter ook, om ons cliënten een verhaal in te fluisteren. Dat is punt 1. Dus daarmee suggereert die rechtbank dat jij mogelijk niet integer hebt gehandeld. En punt 2, kijk, het kan natuurlijk wel voorkomen, maar dan moet je daar wel aanwijzing voor hebben als rechtbank om zoiets naar voren te halen.
21: Heb je er iets van gezegd?
0: Ik denk dat ik er een korte opmerking over gemaakt heb. Wat zegt u nu?
2: Ja.
0: Maar ja.
2: Oh, rechtbank, wat doet u nu?
0: Wat doet u nu? Ja. Maar nee, ja, ik heb daar op dat moment geen. Dat is lastig.
21: Nou, ja, ik denk dan gelijk, hoppakee, voor ingenomen wraken die handel.
2: Ja, maar dat is nog. Je weet zelf ook, die grensverwraking, die zijn vrij hoog. En als het niet lukt, ja, diezelfde rechtbank heb je nodig om tot die goede uitkomst te komen. Dus dat is natuurlijk altijd de spanning waar je. Maar was dit dezelfde combinatie van rechters die je ook bij die proforma had, waar die geschorst was? Was een andere combinatie?
0: Was een andere combinatie, maar ik voelde hem, dat kondig ik net al aan, ik voelde hem op een gegeven moment echt.
21: Dit was het eerste voorbeeld dat je ging geven? En was er nog één?
0: Nou, toen ik hem. Het moment dat ik de zaak uit mijn handen voelde glippen, letterlijk, was het moment dat aan hem werd gevraagd: van joh, op de beelden is ook te zien dat aangever hinkt weg en dan rijd jij er met de auto. Want hij is daarna is hij ingestapt en weggereden. Rijd je er nog langs met de auto. En we zien je op de beelden zien we je langzamer rijden en je raampje gaat open. Wat is daar gebeurd? En toen heeft hij gewoon naar eer en geweten verklaard dat hij op dat moment aan aangever heeft gevraagd: joh, moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? Want ik heb net op je geschoten en je hebt een schotwond. Moet ik jou naar het ziekenhuis brengen? Ik voelde die zaak als een kaarthuis.
21: Hé, maar waarom? Dat is toch eigenlijk wel gewoon.
0: Vond ik ook eer en geweten.
21: Maar, waarom voel je dan op dat moment die zaak uit je handen glippen?
2: Ik snap het niet helemaal.
0: Omdat, het is eerlijk, het is eer en geweten. En het is ook zo gegaan. Maar daarna, de vraagstelling en de bejegening van de rechtbank werd alleen maar erbovenop. Ze zeiden, dat moeten we ons toch eens uitleggen. Moet u ons toch eens uitleggen. U heeft hem, stelt u, een maand lang, 2 maanden lang bedreigd. Totale doodsangst geleefd. Zo erg dat u op dat moment stelt geen andere uitweg te hebben gezien dan op hem te schieten. U zegt, hij had een wapen dat nergens is aangetroffen, dat vuurwapen.
2: En toch gaat u bij hem stilstaan.
0: En toch kiest u ervoor, terwijl hij dus kennelijk niet heeft teruggeschoten en dus geen wapen heeft misschien wel, kiest u ervoor om naast hem te gaan rijden en stil te gaan staan. Maar u was toch bang?
21: Ja. Maar bevestigde degene die in zijn been geschoten was dit verhaal ook, dat dit gevraagd is?
0: Dat volgens mij niet. Ja. Maar de aangever was sowieso niet bijzonder meewerkend. Die heeft letterlijk, heeft hij gezegd, aangifte gedaan. Puur vanwege het feit dat hij zelf als verdachte werd opgeroepen. Het wordt vanaf hier een beetje ingewikkeld om bij te houden misschien. Maar aangever is op een gegeven moment zelf de verdachte van dezelfde status van verdachte toegekend vanwege de afpersing en de bedreiging van mijn cliënt.
2: Toen is hij gaan zwijgen.
0: En toen is hij gaan zwijgen. En toen heeft hij gezegd: ik wil alleen maar aangifte doen vanwege het feit dat ik dan schadevergoeding kan krijgen.
2: Wat hier misschien wel meespeelt, Wouter. Ik denk dat luisteraars dat misschien ook wel hebben. Het feit dat hij zelf een vuurwapen heeft aangeschaft.
21: Ja.
2: Maar daarvoor geldt ook het feit dat jij zeg maar dat hebt gedaan, hè, of een mes bij je hebt gestoken. Hoeft niet in de weg te staan aan een beroep op noodweer of noodweer excess.
21: Dat hebben we hier wel eens vaker besproken. Ik blijf dat ook raar vinden.
2: Ja, maar goed, tegelijkertijd. Kijk, stel je voor, dat zou ook betekenen, als jij een crimineel bent en jij hebt gewoon een wapen op zak. En Vincent,
21: gewoon een wapen.
2: Ja, maar goed, zoals criminelen dat kunnen hebben. Vincent heeft dat ook.
21: Ja.
2: En jullie hebben een conflict, weet je. En jullie lopen op straat langs elkaar. En Vincent zou zijn wapen pakken en jou...
21: Dan is het logisch dat ik dat ook doe.
2: Nee, maar dan mag jij je dan verdedigen, vind jij?
21: Nou ja, kijk, we hebben met z'n allen afgesproken. Wapens op zak, dat is niet de bedoeling.
2: Nee, maar daar word je voor vervolgd, dat wapen, daar kan je dan gewoon straf voor krijgen. Maar het feit dat je terugschiet. Kijk, het is alleen anders. Het is alleen anders op het moment dat je zelf de confrontatie zoekt. Dus op het moment dat je zelf het conflict weer aangaat, terwijl er op dat moment geen aanranding is, ja, dan ben je de pineut. Maar dat speelt misschien wel mee in de afweging die zo'n rechtbank ook maakt.
21: Ja, de rechtbank vindt het natuurlijk niet leuk dat je een wapen hebt aangeschaft.
2: Nee, dat zou misschien kunnen meespelen in de manier waarop ze erin staan, hoe ze dat verweer, wat ze natuurlijk zien aankomen, beoordelen, en hoe ze dan ook zo'n verdachte gaan bejegenen op zitting.
21: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
0: Uit mijn hoofd, 30 maanden. Ja.
21: En wat was de kern van jouw verweer? Die drie noodweerscenario's.
0: Ja, de kern van mijn verweer is dat... ik heb een beroep gedaan zowel op noodweer excess als putatief, dan een putatief noodweer excess. Dus mijn verweer was, er was een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding in de vorm van van de aangever die op mijn cliënt afkwam met een vuurwapen in zijn broek. Want ik hoef het niet te bewijzen. Ik moet het aannemelijk maken. Hè? Dus dan kan ik ook een beroep doen op noodweer. En dat doe ik ook. Soms, ik weet niet of jij dat ook hebt, Chris, maar soms weet je wel van, nou, misschien ga ik noodweer net niet halen.
2: Nee, tuurlijk.
0: Maar dan, je wil hem niet laten hangen.
2: Nee.
0: Dus dan doe je toch maar noodweer excess en putatief noodweer excess. Ja. Maar je weet, op het moment dat je het voert, denk je maar, putatief noodweer heeft misschien wel het meeste kans van slagen.
2: Maar even een andere vraag. Hoe pleit jij, op het moment dat die zitting die is geweest, nou, je voelt die zaak wegglippen, dan kom jij met je vier noodweer excess, putatief noodweer scenario's. Terwijl je denkt, die rechtbank,
21: die
2: luiken zijn al dicht, zeg maar. Hoe pleit jij dan? Hoe voel je dan?
0: Nou ja, ik heb me toch een beetje boos staan maken daar. Ja, ik dacht, je moet gewoon gaan.
21: De blaren op je tong gepleit.
0: Nou ja, dat speelt op dat moment voor mezelf ook wel mee dat het op Schiphol was. Dat was de eerste zitting die ik mocht draaien op Schiphol. Waarvan ik toen dacht, nou, daar worden de echt grote... Nou ja, Chris heeft er waarschijnlijk veel eerder, veel vaker gestaan op Schiphol.
2: Daar worden de echte zaken gedraaid.
21: En dan had hij ook nog eens gevraagd om Kuipers. En dan wilde hij ook wel even wat bewijzen natuurlijk.
0: Precies. Maar het bleek uiteindelijk waarschijnlijk te zijn omdat het feit zich in Bad Hoeverdorp heeft afgespeeld, dat we daarom in Schiphol waren. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar op dat moment, je gaat je boos maken. Gas geven, ja.
21: Wat was de uitspraak? Heeft het zin gehad?
0: Nee, het was 30 maanden.
2: Ja, ik heb het vonnis even gelezen. En,
21: ja.
2: Kijk, wat de rechtbank eigenlijk gewoon zegt, die is er snel klaar mee.
21: Ja, wapen.
2: Die zeggen, er is geen sprake geweest van een dusdanige dreigende of ogenblikkelijke aanranding. Dus er heeft überhaupt geen noodweersituatie plaatsgevonden. Dus dan kom je ook niet aan noodweerexces. Putatief noodweer zagen ze ook allemaal niet zitten. Die situatie was er niet. En het is niet aannemelijk dat hij zich verschoonbaar vergist heeft. Klaar.
21: En toen?
0: Ja, dan moet je nog een beroep.
2: Dubbelgas.
0: Ja, dubbelgas. Gas erop.
21: Was dat jouw hoge beroep? Hè? Was dat nou een herhaling van zet? Of kwamen er ook echt andere bewijsmiddelen aan de orde?
0: Nee, wat ik in hoger beroep vaak aan een cliënt meegeef, was bij deze misschien net iets genuanceerder. Maar wat ik vaak meegeef is, de veroordeling ligt er. Dus op het moment dat je in hoger beroep een ander resultaat wil, moeten we daar misschien een andere input aan gaan geven. Dus dat betekent niet dat we niet het verweer noodweer of noodweer excess gaan voeren. Dat blijven we voeren, maar we zullen toch meer haakjes moeten geven. Dus ik heb ervoor gekozen toen, dat heeft niet zo heel veel opgeleverd, om die twee jongens die erbij waren ook nog op te roepen als getuigen. En om zijn vriendin, of de vriendin van Anthony, op te roepen als getuigen.
2: Om ook meer die geschiedenis nog meer tot leven te brengen.
0: Toch die angst die hij gehad heeft meer in de stijgers te zetten. Dan zei ze, ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd, we moeten hier melding van gaan maken bij de politie. Dus we hebben samen nog het 0900-8844 nummer gebeld. Dat weet ik nog. En ik heb op mijn werk heb ik gezegd, het kinderdagverblijf heb ik het gezegd.
2: Ja, maar dat is ook even van belang, hè? Los van dat je dat vuurwapen aanschaft. Kijk, als jij niet naar de politie gaat, terwijl eigenlijk alle reden is om naar de politie te gaan.
21: Ja,
2: ja nou, hè, dat kan je natuurlijk ook tegen.
21: Maar nu kun je natuurlijk aannemelijk maken van, joh, de politie is gewaarschuwd, maar ze deden niks.
0: Ja, zeker.
21: Hoe, je had het net over die bejegening van de rechters in eerste aanleg. Dat je daar niet zo blij mee was. Hoe was dat met de raadsheren van het Hof?
0: Heel anders. Ja, oh ja? Meteen de eerste zitting, de regiezitting. Dus ik heb op het moment dat je na het vonnis een hoger beroep gaat en je wil nog nieuwe getuigen hebben, dan komt het vaak eerst op een regiezitting. En meteen bij die eerste zitting al was de bejegening heel anders. Anthony was er op dat moment zelf niet. Maar het Hof vroeg van, joh, waar is uw cliënt? Waarom is uw cliënt er eigenlijk niet? En hoe gaat het nu met uw cliënt? Ik kan me voorstellen dat het voor hem ook een hele heftige, hele intense periode is geweest. Fors vonnis op zijn dak gekregen van de rechtbank. We begrijpen dat hij er niet is, gezien de context van de zitting. De regiezitting is toch vaak wat meer juridisch. Maar wel al een heel inlevend Hof. In ieder geval in de bejegening naar mij toe al heel invoelend van, het zou in hoger beroep wel eens anders kunnen uitpakken.
2: Dus jij kreeg
0: vertrouwen? Zeker, zeker. Toen ik in het PV van de zitting teruglas dat de voorzitter had gezegd, deze combinatie, of in ieder geval één van de drie raadsheren, moet betrokken blijven bij deze zaak.
21: Waarom is dat zo veelzeggend, Chris?
2: Nou ja, goed. Hè. Het komt allemaal neer van de beoordeling van dat verweer.
21: Uiteindelijk is het mensenwerk.
2: Ja. Hè. Het is geen zwart of wit situatie. Je hebt die bejegening gehad, hè, of dat vonnis in eerste aanleg. Ja, als je dan bij het Hof een hele andere bejegening krijgt, ja, dan krijg je weer vertrouwen. En dan gaat het vuurtje ook weer branden.
21: Nou ja, ik vind het altijd wel grappig. Want zeg maar, als ik dan koffie zit te leuten in een rechtbank. En ik vertel, ik ben bij die en die zaak. Dan vragen advocaten vragen me altijd, ja, wie is de voorzitter, wie is de combinatie? Soms kan ik het gewoon, weet ik veel. Het maakt nou uit. En voor advocaten maken dat.
2: Ja, het kan verschil uitmaken.
21: Echt een wereld van verschil. Hè? Ja.
2: Hoe ging vervolgens dan die inhoudelijke behandeling bij het Hof?
0: Dat was volgens mij wel een andere combinatie. De planning er nog op geprobeerd aan te sturen bij de verkeerstoren. Van, in het PV van de zitting staat dat de voorzitter betrokken zou moeten worden. Maar goed, dat was allemaal niet te plannen. Dus ik kreeg een andere combinatie. Maar alsnog qua bejegening gewoon heel anders dan bij de rechtbank. Zeker.
21: Wat eist het Openbaar Ministerie?
0: In verband met de overschrijding van de redelijke termijn uit mijn hoofd.
21: Ga je vertellen voor de mensen die het niet weten.
0: Ja. Dat is, een strafzaak moet binnen een termijn worden afgedaan. In principe is de redelijke termijn 24 maanden voor een niet voorlopige gehechte verdachte. En een verdachte die vastzit, daar is de redelijke termijn is 16 maanden. Dus moet er binnen 2 jaar na het vonnis moet er uitspraak komen in hoger beroep. En dat was niet gelukt. En dan zegt de Hoge Raad, nou ja, afhankelijk van hoe lang die overschrijding is, geven we iets korting. Dus de advocaat-generaal had gezegd, nou, of de officier van justitie in hoger beroep, die had gezegd, in verband met die overschrijding, 3 maanden korting. Toen we er 27 maanden van.
21: Je hebt hetzelfde bepleit, neem ik aan.
0: Ja, zeker.
21: Wat was de uitspraak?
0: Een hele andere uitkomst. Het Hof heeft gezegd, we honoreren het beroep op putatief noter. We gaan er mee.
2: Ontslag van alle rechtsvervolging krijg je dan.
21: Chris, je hebt dat arrest doorgeakkerd.
2: Ja. Nou ja, kijk, misschien is het goed omdat het Hof ook heel goed uitlegt hoe ze dit beoordelen. Ik citeer even. Van putatief noodweer is sprake wanneer een verdachte verschoonbaar dwaalt over het bestaan van een noodweersituatie. De verdachte komt een beroep op putatief noodweer toe indien omstandigheden aannemelijk zijn geworden die hem redelijkerwijs aanleiding konden geven te veronderstellen dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen en daarbij redelijkerwijs mocht menen dat hij zich moest verdedigen op de wijze als hij heeft gedaan. In aanmerking dient te worden genomen of de gemiddelde burger geplaatst in de situatie van de verdachte ook in de veronderstelling zou hebben verkeerd dat hij werd aangevallen of dreigde te worden aangevallen. Dat is eigenlijk juridisch kader. Vervolgens gaat het Hof eigenlijk volledig mee in het verhaal van jouw cliënt en de geschiedenis daarvan. En ze zeggen, ja, dat die aanvaller geen wapen bij zich had, dat kan zo zijn. Maar het Hof is tegen de achtergrond van al die feiten en omstandigheden van oordeel dat de verdachte kon menen dat op het moment dat de benadeelde, dus de aangever, op de verdachte af kwam lopen, de aangever een wapen bij zich had en dat de verdachte zich tegen hem moest verdedigen. En ze vinden vervolgens zijn reactie, het schieten op de knie, proportioneel. Dat maar toen jij dit arrest binnenkreeg, dat is best wel bijzonder, hè? Putatief noodwerk wordt niet heel snel aangenomen.
0: Ja, toen hebben we een klein sprongetje gemaakt.
2: Toen voelde je wel een beetje de koning, toch?
0: Dit voelde een overwinning. Ja.
1: Toen bestelde de grote Jan Hein Kuipers natuurlijk taart voor het hele kantoor.
0: Nee, was maar zo'n feest. Nee, maar ik heb wel een flesje bubbels opengetrokken. Ja, ik vind het een mooie overwinning.
2: En je hebt wel tegen Jan Hein gezegd, hey Jan Hein, kijk hoe goed ik dit gedaan heb.
0: Dat gaat in de kantoor, in de groepsapp van kantoor. Ja, zeker, kijk eens jongens.
1: Ja. Is dan toch. En jouw cliënt?
0: Ja, heel blij. Euforisch. Het scheelt hem 30 maanden van zijn leven. Ja.
1: En die heeft natuurlijk ook geleerd dat het voortaan niet zo verstandig is om een pistool bij te steken natuurlijk.
0: Nee, zeker. Ja.
1: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
0: Leerzaam. Op het moment dat ik dus de eerste 5 minuten dat gesprek met hem voer, was ik wel geteld een jaar advocaat. En inmiddels zijn we sinds het arrest bijna 6 jaar verder. En toen heb ik ook tegen het Hof gezegd van, kijk, dat zwijgen en het meteen moeten verklaren bij noodweer, dat is zeker van belang. En ik heb toen ook geprobeerd aan het Hof uit te leggen van, luister, je hebt een half uur om dit te doen. En ik ken hem niet, ik moet in een half uur een vertrouwensband met hem opbouwen. Hij is hartstikke boos, hij wil zwijgen en ik ben net een jaar advocaat. En misschien had ik dat anders moeten doen. En misschien had ik toch door moeten duwen als advocaat. Had ik moeten zeggen, luister Anthony.
2: Meteen al oud gaan.
0: Meteen al oud, meteen verklaren. Het is noodweer, verklaar nou maar. Dat heb ik ook tegen het Hof gezegd. Dus leerzaam, maar wat een mooi resultaat. Zeker.
1: Vincent Poelmeijer, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
0: Graag gedaan, leuk om hier te zijn.
1: Lieve luisteraars, een kleine mededeling. Volgende week helaas geen nieuwe aflevering van Napleiten.
2: Maar op BNR is dan een herhaling te horen. Een bizarre zaak over een moeder en een zoon.
1: En wij zijn er weer de week erna op 4 juli. Nog één keer met een gloednieuwe aflevering. En dan gaan we een tijdje met zomervakantie. Mocht je ons echt niet kunnen missen. Welke aflevering raad jij aan, Chris?
2: Dan zal ik toch terugluisteren de aflevering met Frans Baudouin over de rechtszaak tegen Volkert van der G. En jij, Wout?
1: Ja, ik doe hem gewoon nog een keertje. Simeon Burmeister. De aflevering van de Italiaan die verdween in de seksclub. Nou, voor ook als je even wil grinniken.
2: Een beetje grinniken.
1: Ja. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar Napleiten. @bnr.nl. En we zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk. Clap your hands now.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden verderop. Bij Someren wordt het verkeer van de snelweg geleid. Want de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Leenderheide. Wordt een vrachtwagen geborgen en een vangrail gerepareerd. Totdat het klaar is, moet je omrijden richting Eindhoven. Volg de borden Maastricht over de A73 en de A2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaargewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken. Van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
9: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
10: Wat zeg je, Hugo?
11: Niks.
9: BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
12: Is het een microfoon, Hugo?
9: Nee, joh.
10: Het overeen.
12: Deze Brzezinski is leuk.
10: Oh ja.
13: Over wereldorde gesproken, dit is wel... De boeken uit de oude wereld, hoor. De meeste boeken hier, die heb ik gebruikt ook toen ik mijn proefschrift schreef. Nou, dat is echt lang geleden. Dat was in de nadagen van de Koude Oorlog. Dit was dus echt de situatie tussen, laten we zeggen, de Tweede Wereldoorlog tot 1990. Ja. Waarbij je die bipolaire wereldorde had met aan de ene kant de Sovjet-Unie, aan de andere kant Amerika en de NAVO. En dus... heel veel van die boeken die heb ik gewoon nog, omdat die uiteindelijk wel weer terugkomen. En dat heeft ook te maken met het feit dat als je bijvoorbeeld kijkt naar nucleaire strategieën, Het nucleaire denken, dat is allemaal in die tijd ontstaan. Ja. Dat is in de jaren 60, 70, 80 is dat ontstaan. Er zijn allemaal standaardwerken over verschenen. En eigenlijk is dat denken wat toen is ontwikkeld, dat is gedeeltelijk verdwenen. En je ziet nu dat jongere generaties teruggrijpen op dat denken om te kunnen verklaren wat op dit ogenblik op nucleair gebied gebeurt. Dat is echt interessant.
10: Die kunnen dan bijvoorbeeld weer Soviet Military Strategy in Space erbij pakken.
13: Ja, exact. Ja, nou, exact. Dit is natuurlijk uit de tijd ook van het Strategic Defense Initiative van Ronald Reagan. Die Amerika wilde gaan verdedigen met allerlei geavanceerde ruimtesystemen. Er is allemaal niets van terechtgekomen. Die discussie loopt gewoon nu weer. Dus wat je dus nu op dit ogenblik ziet, de hele discussie over satellieten en antisatellietsystemen, ruimteoorlogvoering, dat is gewoon in die tijd komt het allemaal weer terug.
10: Twee verschillende dingen staan over de SALT-akkoorden.
13: Ja, SALT-akkoorden, Strategic Arms Limitation Agreements. Dat zijn dus de akkoorden die er waren voor de strategische kernwapens. Dat zijn dus de grote zware kernwapens waarmee Rusland of de Sovjet-Unie Amerika kon bestoken en vice versa. Mm. Nou, daar is oeverloos over gedebatteerd. Dat is eigenlijk allemaal dood op dit ogenblik. Maar ik kan je melden, dat gaat allemaal terugkomen. En dan wordt China erbij betrokken. Dat kan gewoon
12: niet
13: anders. Nee. Dus hier Brzezinski over The Grand Failure. Ja, dat is een beroemd boek ook. Brzezinski was de veiligheidsadviseur van Carter, van Jimmy Carter. En dat was echt een groot man, echt een groot denker. Een beetje vergelijkbaar wel met Kissinger, vind ik. Misschien is Brzezinski nog wel geavanceerder dan Kissinger. En die deed ook heel erg veel aan machtspolitiek. En die heeft daar echt heel goede boeken over geschreven. Ja, zo gaat het hier maar door. Ik heb hier honderden boeken staan.
12: Weet je, die Koude Oorlog die bleef koud, mede door het kernwapen. Hè? En tegelijkertijd is het zo dat, en dat is weer een continuïteit met onze tijd, Rusland heeft een kernwapen en kan dus toch Oekraïne aanvallen.
13: Ja.
12: Met name ook omdat het een kernwapen is.
13: Dat is een belangrijk punt, want de wijziging op de Russische militaire doctrine, die zeggen natuurlijk dat een land dat gesteund wordt door kernwapenmogendheden. Dat is Frankrijk, Engeland, Amerika. Die bestookt Rusland. Dan mag Rusland met nucleaire wapens terugslaan. Maar dat doen ze niet.
12: Ja.
13: Dus kennelijk is dat kun je allemaal lezen in die oude theorieën van heel lang geleden. Kennelijk zijn die theorieën nog zo bestand tegen de tijd, dat men dus nog steeds weet dat als je dat gaat doen, als je die grens overgaat, dan gebeurt er iets wat je niet meer onder controle hebt. En dat kan leiden tot zelfvernietiging.
12: MED, hè?
13: Dus Mutual Assured Destruction. En dat is natuurlijk wat het is. En je ziet nu dat die Chinezen ook zo'n capaciteit aan het ontwikkelen zijn. Maar goed, als je kijkt naar de aantallen kernwapens in die tijd van de oude wereldorde, van de bipolaire wereld van tijdens de Koude Oorlog, ja, dan waren de aantallen kernwapens nog een veelvoud van wat het nu is.
12: Ja.
13: Nu hebben zowel Rusland als Amerika al pakweg ruim 5000 kernwapens. De Chinezen die zitten op pakweg 600, willen naar 1000 toe gaan. En dan hebben de Fransen en de Britten, die hebben er elk nog, wat zal het zijn, 250. Iets in die geest. Maar het is, ja, die theorieën die zijn er allemaal nog. En wat ik het meest verbijsterend vind, is dat in de huidige tijd er heel erg veel wordt gesproken over, met name in Rusland, over kernwapens en met name nucleaire dreigementen. En dat is wel nieuw. Dus er is één groot verschil met al die boeken die hier staan over nucleair. Tijdens de Koude Oorlog praat je daar niet over. Dat blijkt hier ook duidelijkheid. Doe het niet. Ga geen avonturen aan. Want je weet nooit of iets kan escaleren naar nucleair. En nu is het denken verschoven de afgelopen 10, 15 jaar in de richting van, nou, je kunt best wel een beetje conventionele oorlog voeren met elkaar. Want die nucleaire wapens die zorgen ervoor dat het niet helemaal escaleert.
12: Ja.
13: En dat is echt nieuw. En dat maakt ook de huidige tijd, de huidige wereldorde zoals we die nu krijgen, hebben wel gevaarlijk, vind ik.
10: Gesproken van oude orders en dingen die onder druk staan, zie ik daar meer bij je knie nog een mooie oude blauwe bundel. Eentje verder.
13: Deze? Hugo Groot. Ja, exact. Ja, wat grappig dat je dat zegt. Nou, ontzettend. De Vrije Zee, Mario Liberum. Ja. Nou ja, ik bedoel, wanneer is dit boek geschreven eigenlijk?
12: 17 zoveel, denk ik.
13: Even kijken hoor, dat is natuurlijk inderdaad heel erg leuk. Nee, ben je gek? 1609. Je zit 100 jaar daarnaast. Jeetje. Ken je geschiedenis, Arjan?
12: Ja, ik had het later verwacht.
13: Ja, Mario Liederum. Ja, nee, dit is natuurlijk super actueel.
11: Het is zeer recent afgeschaft, deze principes.
13: Ja. Nou ja, Iran is daar natuurlijk volop mee bezig in de Straat van Hormuz. Maar je ziet dus dat Mare Liberum, dat overal op dit ogenblik ter discussie staat.
12: Ja.
13: Die discussie loopt natuurlijk gewoon in de Oostzee. Als je dus in die Vrije Zee zit, ja, dan heb je dus ook geen jurisdictie om daar heel makkelijk op te kunnen treden. Dus dan kan je dus inderdaad kabels doortrekken in de Oostzee. De Noordzee gaat dat vast ook gebeuren als het verder door escaleert. Die ongein die we op dit ogenblik hebben met Rusland. Ja, en uiteindelijk is Hugo de Groot dood. Ja, dat is hij al een hele tijd. Maar dan is dus ook zijn gedachtegoed is dus ook dood, helaas.
12: Maar het is wel een mooie metafoor eigenlijk. Hè? Want het was natuurlijk Nederland bedacht, Mare Liberum. Hartstikke gunstig voor een handelsland dat zo'n groot koloniaal rijk had. Hè? Al die choking points. Ja. Zo. Nou, de Britten dachten er precies zo over. Hè? En de Amerikanen ook. En nu hebben we natuurlijk een andere orde waarbij er gewoon disruptors zijn. Hè? Die zeggen van, wij praten wel over kernwapens. Wij doen wel, met proxies gaan we aan de gang.
13: Ja.
12: En we gaan wel desinformatie doen.
13: Ja.
12: En dat geeft de rauwheid van die orde waar we nu eigenlijk al in zitten aan.
13: Ja, en als je dus gewoon naar deze boeken kijkt, die wat ouder zijn. Daar is natuurlijk enorm gespeculeerd, ook op grond van speltheorie, over wat is nou de meest stabiele orde.
12: Ja.
13: Dus een bipolaire orde met twee nucleaire macht is redelijk stabiel. Want
12: behalve dat je een wapenwetloop krijgt.
13: Ja, alles kan natuurlijk uit de klauwen lopen.
12: Ja.
13: Maar is in principe stabiel, omdat dan sprake is van nucleaire wederzijdse vernietiging.
12: Ja.
13: Dus dan haal je het wel uit je hoofd. Het enige wat je kan doen is een beetje rommelen in elkaars invloedssfeer, maar het moet ook niet te gek worden. Het is de Amerikanen in Vietnam, omdat de communisten daarop rukten. Maar dat deden natuurlijk de Sovjets, die deden dat ook. Dan heb je dan na de Koude Oorlog heb je een unipolaire wereldorde met Amerika als hegemoon. Dat is de meest stabiele wereldorde die er is. Maar uiteindelijk houdt dat op te bestaan. Dat houdt nu op te bestaan. Nu ga je naar een soort multipolariteit toe. Dus meerdere machtscentra. De EU, de Verenigde Staten, China, misschien ook wel India. Met niet gebonden landen. Als je dus naar deze boeken kijkt die hier staan. Dan gaat het ook over speltheorie. Dan wordt aangetoond dat zo'n multipolaire wereldorde met 4 of 5 machtscentra eigenlijk veel instabieler is dan wat dan ook.
12: Bij multipolaire orde is het probleem natuurlijk dat je, nou, je weet niet precies welke kant het op gaat. Je bent onzeker over de intenties van de anderen. Er is wel één voordeel, dat de wapenwetloop van de bipolaire orde kan je dus voor een deel potentieel ondervangen doordat de bondgenootschappen er anders uit gaan zien.
13: Mm.
12: Als je het machtsevenwicht fysiek met allianties verschuivingen kan opvangen, dan hoef je iets mindere wapenwetloop aan te gaan.
13: Ja.
12: Maar het is heel dynamisch. Dus machtsevenwicht is
13: je hebt gewoon meer keuzemogelijkheden.
12: Je hebt meer keuzemogelijkheden.
13: Ja, en meer keuzemogelijkheden in de internationale betrekkingen leidt door de bank genomen tot fricties.
12: Nee.
13: En dat is wat we op dit ogenblik ook zien. Maar goed, je zit nu echt in een interregnum. Hè? Dus de oude wereldorde die bestaat eigenlijk niet meer. En de nieuwe die bestaat nog niet. Dus die transities van de ene wereldorde naar de andere wereldorde, die zijn inherent instabiel. Want dan moet de wereld zich opnieuw settelen. En dan ontstaan er meestal fricties. En fricties, dat kunnen conflicten zijn of kunnen oorlog zijn.
14: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
15: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein aan de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
13: Waar zit je nou weer jezelf te praten, Hugo?
12: Niks.
11: nu we elkaar off the record spreken, durf ik dit wel toe te geven. Maar toen ik dit programma ging doen, eerst deed Jan Postma dat. En er stond een soort draaiboekje in het systeem van die gesprekken. En daar stond dus, welkom bij Boeken zijn in de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Sindsdien copy-paste ik dat draaiboekje in een nieuw scherm. En dan vul ik het in met wat er verder in moet. En zeg ik dus altijd maar op zoek naar de nieuwe wereldorde. Maar ik heb me hele lange tijd afgevraagd, wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee? En ten tweede, denken jullie dat ze hem ooit gaan vinden, die nieuwe?
13: Ja, natuurlijk. Maar dat duurt even. Kijk, daarom die titel, die hebben we 10 jaar geleden bedacht. En we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe wereldorde. Ja. Maar hij begint ze natuurlijk wel steeds meer uit te kristalliseren. Ja, natuurlijk. Want kijk, in het begin van de jaren 90 is al voorspeld dat de grote machtsstrijd zou gaan tussen China en de Verenigde Staten. Dus de Rusland is daarvoor te klein. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een regionale speler. De Europese Unie is verdeeld. Dus dan blijven er maar 2 smaken over. En dat is China en de Verenigde Staten. Nou, dat zien we dus ook. Dus totdat daar een evenwicht ontstaat tussen die 2 landen, net zoals tijdens de Koude Oorlog een evenwicht ontstond tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, ga je van crisis naar crisis. En hou je...
16: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat...

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Wat betekent dat voor de instituties? Wat betekent dat voor het functioneren van de Verenigde Naties? Van het Internationaal Monetair Fonds? Wat betekent dat voor de Europese Veiligheidsorde? Dat weten we niet. En dat kan nog wel. Dat zou nog wel eens 20 jaar kunnen duren voordat we daar een antwoord op hebben. Dus die titel van ons, die gaat Rusland nog 20 jaar mee. Want dan over 10, 15 jaar dat we kunnen zeggen, maar dat wordt het met een grote mate van zekerheid.
6: Laten weten dat ik het niet meer moet zeggen als we hem hebben getroffen.
5: Ja.
6: Hey, maar zou je alles wat Trump nu overhoop haalt ook niet kunnen zien als een poging om een antwoord te vinden op deze vraagstukken?
5: Zeker.
6: En dat antwoord is dan dus vooral doe mij het westelijk halfrond de rest moet het uitzoeken.
5: Nee, maar daar heb je absoluut gelijk in. Want eigenlijk die hele nationale veiligheidsstrategie die eind vorig jaar is verschenen van de Verenigde Staten is eigenlijk een knieval. Ja. Want als jij dus zegt van ik ga me alleen nog maar bemoeien met westelijk halfrond, dat betekent dus dat je daarmee afstand doet van je mondiale betrokkenheid. Dat is wat je doet. Nou, zijn er altijd isolationistische tendensen geweest in de Verenigde Staten? Dus op zich is dat niet nieuw. Maar als je het zo expliciet neerzet, dan betekent dat ook, als je dat zeker wat Trump doet koppelt aan invloedssferen, dan betekent dat dat je inderdaad afstand doet van je leidende rol in de wereld. Dan laat je dat aan een andere mogelijkheid over. En als we kijken wat er gebeurd is met het bezoek van Trump aan Xi. Wanneer was dat, jongens? Was dat nou in juni of zo? In mei, juni?
3: Juni, geloof ik.
5: Eigenlijk wat daar toen gebeurde, was dat de sleutel tot de nieuwe wereldorde, die werd door Trump overgedragen aan Xi. Ja. En dat had te maken met het feit dat Trump onderuit is gegaan in Iran. En als dat gebeurt en je komt bij de nieuwe hegemoniale macht, ja, dan word je op je plaats gezet. En dat is ook gewoon gebeurd door Xi. Dus dat is een historische bijeenkomst.
3: Grappig, is dat ook 19e eeuwse invloedssferen? Ja. Dus dan gaan we weer terug naar de oude tijd. Maar het is heel erg waar wat erop zegt. Dat gewoon, als jij praat over het westelijke halfrond, dan capituleer je in het oostelijke halfrond.
5: Ja, dat is
3: het. En in het verleden is het natuurlijk geweest dat Amerika was de politieagent ook van het oostelijke halfrond. Ja. Hebben soms ook goede dingen gedaan.
5: Politieagent van de wereld.
3: Politieagent van de wereld.
5: En dat is totaal voorbij. En dat is ook voorbij omdat Amerika tegen de grenzen opgelopen is van zijn militaire macht. Dus als je op dat gebied capituleert, dan capituleer je ook militair. En dat is precies wat er gebeurd is in het Midden-Oosten. En dat heeft enorme consequenties voor de wereldorde. En dat is precies wat we nu zien. Dus die Trump, daarvan wordt altijd gedacht, dat is een man die de wereldorde naar zijn hand probeert te zetten. Hij heeft precies wat je vroeg, Hugo, geprobeerd om dat proces te vertragen. Dat is niet gelukt. In plaats daarvan heeft hij het proces versneld. Dat is wel gelukt. Dus Trump is een accelerator, een versneller van ontwikkelingen die eigenlijk al gaande zijn vanaf pakweg 1991, toen de Chinezen lid werden van de Wereldhandelsorganisatie. Toen dacht iedereen van, hey, die Chinezen houden zich nou eindelijk een keer aan de regels van het spel. Dus niet. En toen bleek al in die tijd, direct na toetreding van de Chinezen tot de Wereldhandelsorganisatie, dat ze eigenlijk hun eigen spel aan het spelen waren. Lange termijnvisie, heel strategisch gedacht. Want wij, een visie die kun je doortrekken naar 2049, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek, dan moet het gewoon klaar zijn en dan moet China de gewoon nummer 1 zijn van de wereld.
3: China is echt een land dat het ook, net als Trump eigenlijk, het gaat om China zelf.
5: Maar natuurlijk, dat is gewoon, er is eigenlijk wat dat betreft niks veranderd in de geschiedenis. Het zijn landen die opkomen, die maken gebruik van de nieuwe technologie. De Britten kwamen door de nieuwe technologie, de industrialisatie, op, werden daardoor het machtigste land, vertalen dat in militaire macht. Dat deden de Amerikanen in de 19e eeuw. De grote vraag is wie dat nu in de 21e eeuw gaat doen, maar met zo'n

0: president Trump, kan je er vergif op innemen dat de Chinezen dat klip en klaar gaan winnen. En ze liggen nu al helemaal voorop als het gaat op technologisch niveau.
1: Als we het nou eventjes niet zo positief bekijken dat wij die nieuwe wereldmacht gaan worden, dan zal het dus een ander zijn.
0: Ja.
1: Maar dan zal Europa zich dus in die nieuwe wereldorde een eigen plaats moeten invechten. Wat betekenen dus die grote ontwikkelingen die dus in de eerste plaats tussen de VS en China zich zullen afspelen voor de plek die Europa voor zichzelf kan opeisen?
0: Aanpassen, aanpassen, aanpassen. Dat is wat het is. En dat gaat ten koste van de wijze waarop wij ons leven hebben ingericht. Ik wil niet zeggen dat dat direct leidt tot verarming en grotere mate van onveiligheid, want we passen alles wel aan. Maar je moet je staande houden in een veel ruigere wereld die transactioneel is, waar democratische principes eigenlijk niet gelden, waar het recht van de sterkste geldt. En dat betekent dus dat we gewoon een totaal andere mindset gaan krijgen de komende tijd in Europa. Wij zijn postmodern geworden. Zelfontplooiing staat helemaal bovenaan. Dat is echt, als je naar die Maslow-pyramide kijkt, dat begint met de basale behoeften, eten en drinken en dat soort zaken. En dan uiteindelijk helemaal bovenaan de piramide staat zelfontplooiing. Daar zijn wij bij wijze van spreken aangekomen. En dat is wat we willen. En dat kan niet meer. Je gaat nu dalen op die piramide. En je gaat nu eigenlijk vechten voor het bestaan. En dat heeft een enorme impact op de maatschappij. Hoe die impact, dat weten we nog niet. Maar ik weet wel één ding. En dat is dat het menselijk aanpassingsvermogen bijna onbegrensd is.
2: Ja. Weet je, om te voorkomen dat Europa dus vertrapt wordt door de ene kant China, Rusland en de andere kant Amerika, zullen we economisch sterker, fitter moeten worden. We zullen militair sterker moeten worden. En we zullen ook toegang moeten hebben tot die kritische grondstoffen en tot chips. En ook tijdens een crisis. Hè, dat is ontzettend belangrijk. Er komt natuurlijk een keer een crisis. En dan moet je het geregeld hebben. Dat je die hele supply line als het ware beheerst. Anders ga je ook kapot.
0: Nou, ook daar zie je dus. Er gebeurt wel veel in Europa. Er gebeurt, vind ik, nu zoveel. Dat wij ook niet in de staat zijn in de podcast om dat allemaal te volgen. Er gebeurt op economisch, op militair gebied gebeurt er zoveel. Met name op industrieel gebied, op militair-industrieel gebied gebeurt er zo onwaarschijnlijk veel. Er zijn zoveel samenwerkingsovereenkomsten in het ogenblik. Ook multilateraal tussen verschillende landen, maar ook met Oekraïne erbij. Het is gewoon niet te volgen. Ik heb zelden in een tijd geleefd waarin de aanpassing zo hard gaat in Europa, dat het eigenlijk bijna niet meer te volgen is. Dat geldt feitelijk ook voor de economie. Daar zijn we hartstikke goed in, ook in de podcast, om voortdurend te kanken dat het niet snel genoeg gaat. Maar als je gewoon eigenlijk objectief kijkt van wat er gebeurt, ja, dan we zijn op een aantal gebieden gewoon te laat. En daarom zitten we te kankeren. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook wel een hele hoop. He, dus jij noemde zet, je moet toegang hebben tot die kritieke grondstoffen. Nou, er is tijdens de NAVO-top van een tijdje geleden is dan ook besloten om met een groep van landen, Nederland zit erin,
2: ja,
0: gezamenlijk voorraad aan te leggen van kritieke grondstoffen. Speciaal voor de defensieindustrie. Nou, dat gaat natuurlijk gewoon ook op een hele hoop andere gebieden gebeuren. De Europese Unie die heeft daar ook aanwijzingen voor gegeven.
2: Ja, duurt toch wel een tijdje, maar de plannen zijn er zeker, hè?
0: Nou ja, er gebeurt ook een hele hoop. Daarom zeg ik van, het is bijna niet meer te volgen. Er gebeurt op een aantal gebieden veel meer dan je denkt.
2: Ja. Ben je toch een beetje optimistisch over Europa?
0: Nee, ik ben wel optimistisch over het aanpassingsvermogen van de mens. Dus hoe vaak ik wel niet hoor van ja, mijn kinderen dan en wat moet dat allemaal niet worden. Ik ben blij dat ik geen kinderen heb of ik ben blij dat ze volwassen zijn. Het aanpassingsvermogen is echt gigantisch. Je ziet ook nu ook geleidelijk hoe mensen zich aan het aanpassen zijn aan klimaatverandering. We blijven kanker omdat het te warm is. Maar je ziet nu ook hele discussies ontstaan over meer bomen in steden en dat soort zaken. Dat adaptieve vermogen is enorm groot. Dus ik ben wat dat betreft ben ik ook helemaal niet zo pessimistisch over toekomstige generaties. Het vervelende is, je moet wel gewoon door zo'n hele periode van adaptiviteit heen. En we hebben het al eens een keer eerder gehad over de opkomst van populisme. Ja, die stromen die zeggen, ja, je moet je niet aanpassen. Dat moet helemaal niet veranderen.
1: Ik denk wel trouwens dat als we weer de podcast opnemen, als de microfoon erbij hebben, moet je dit niet zeggen. Dat is niet goed voor het verhaal als je ook nog ineens weer positief wordt.
2: Oh ja. Gelukkig dat niemand dit te pakken krijgt, toch?
1: Ja.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
5: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file in het land op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Veel vakantieverkeer bij Duiven onderweg. 10 kilometer file vanaf de grens duurt er een half uur langer over. Meer dan een uur vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg na een ongeluk met 4 voertuigen. Er is maar 1 rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je ervoor kiezen om te rijden over de A1, de A30 en de A12. Op de A67 Venlo-Eindhoven wordt een vrachtwagen uit de sloot geborgen bij knooppunt Leenderheide. Daarvoor is de weg dicht en vanuit Venlo richting Eindhoven rij je dus om via Maastricht over de A73 en de A2.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Grote natuurbrand in Duitsland, vlakbij Aken, is onder controle. Duitse militairen hebben meerdere brandgangen aangelegd, waardoor het vuur niet meer kan overslaan naar andere gebieden. Het kan nog lang duren voordat de brand is geblust en daarom mogen de inwoners van het dorp Gij voorlopig nog niet terug naar huis. Intussen woedt ook in het oosten van België een forse natuurbrand. Het is een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds. De branden in Duitsland en België zijn vlak bij de grens met Limburg. Daar krijgen de inwoners het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is een verdachte opgepakt voor de dood vorige week van een man uit het Brabantse Werkendam. Het slachtoffer van 52 is door geweld om het leven gekomen. Hij werd zwaargewond gevonden in een pand en overleed op diezelfde nacht in het ziekenhuis. De opgepakte verdachte is 41 en was ook in het pand. Het aantal doden door de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores staat nu op ruim 20, maar verwacht wordt dat het er meer worden. In meerdere steden zijn huizen en gebouwen beschadigd en ingestort. Ook in Spanje, bij Granada, was een aardbeving. Daar is alleen wat schade, geen slachtoffers. En de 58e zwemmarathon in het IJsselmeer gaat vandaag niet door. Die is afgelast omdat het waarschijnlijk gaat onweren. Het was de bedoeling dat 7 mensen zwemmend het IJsselmeer gingen oversteken, van Stavoren in Friesland naar Medemblik in Noord-Holland. Dat is ruim 22 kilometer. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten buien. Die trekken vanmiddag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door tot 22 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
11: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waar ik normaal gesproken Chief Marketing Officers ondervraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. Maar deze zomer pakken we het helemaal anders aan, want we hebben namelijk de CMO Talk Summer School. Ja, en bij een summer school horen natuurlijk hoogleraren. En dit is de derde in een serie van 3 dus, waarin ik 2 hoogleraren heb uitgenodigd om te praten over ons prachtige vak marketing. Vandaag bij mij in de studio Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En expert op het gebied van merkactivisme. En Marnik de Kimpen. En hij is hoogleraar marketing aan de Tilburg University. En de KU Leuven in België. En hij is expert op het gebied van private labels, oftewel huismerken. Nou, het afgelopen seizoen van CMO Talk hebben we natuurlijk uitgebreid ook gesproken over de opkomst van die huismerken in supermarkten en de opmars, die ook een behoorlijke opmars beleven door de hoge inflatie. Maar ja, het valt mij natuurlijk op, is die private label, is dat nou ook mogelijk om daar een hele opvallende productlijn voor te maken? En kunnen ze ook een beetje activistisch zijn? Ik kijk wel met een schuin oog naar Peter. Dat en veel meer natuurlijk hoor je de komende 30 minuten in deze heerlijke zomeraflevering van CMO Talk. Peter en Marnik, van harte welkom.
12: Hallo.
13: Dank je.
11: Nou, laten we meteen maar beginnen bij mijn aankondiging. De eerste stelling voor jullie. Kunnen huismerken activistisch zijn?
12: Waarom niet? Je ziet tegenwoordig steeds meer huismerken die zich ook differentiëren op bepaalde positioneringen. Biologische huismerken, prijsvechters, luxe merken, gezonde huismerken. Daar zou ook een merk met een beetje meer, laten we zeggen, smoel tussen kunnen passen. Je zit natuurlijk wel met een corporate identity. Dus het moet wel binnen de lijn van het hele Albert Heijn of Jumbo of welke retailer dan ook passen. Maar binnen die kaders zou dat best kunnen. Wat denk jij, Marnik?
13: Ik denk dat dat zeker moet kunnen. Vooral wanneer dat je rekening houdt met het feit dat er een ganse architectuur van private labels begint te ontstaan. Je hebt de budget, de goedkopere versie, de standard, de
11: en de premium huismerken.
13: De premium huismerken. Ja, ja. En je kunt met één van die kun je een wat meer activistische houding nemen.
11: Hmm. En aan de premium huismerken moet ik dan een beetje denken aan de Excellence, de Delicieux. Ja. En als we het over huismerken hebben, hebben we het automatisch over supermarkten. Is dat correct? Of kan je huismerk eigenlijk voor veel bredere categorieën inzetten?
13: Je kunt je huismerken vind je eigenlijk overal. In die zin, de meeste studies focussen op de grocery, op de supermarktproducten. Vandaar dat we daar heel erg mee vertrouwd zijn. Maar heel veel elektronica-merken zijn ook private label-merken, zijn ook huismerken. Hm. Wat je koopt bij IKEA is ook huismerkproducten.
11: Ja. Ja,
13: dus het is gewoon van, wordt het enkel in die supermarkt of in die winkelketen verkocht? En dan praten we over huismerken.
11: Terwijl ik denk aan IKEA, dat is toch een iconisch merk. Volgens mij in de top 10 wereldwijd van de meest waardevolle merken. Mm-hmm. Maar het is inderdaad een huismerk. Want je koopt het bij die retail en dat is dan ook meteen de definitie. Maar ik blijf nog even bij jou, want je doet onderzoek naar de zogeheten brandification of private labels. Hè, dus dat huismerken zich ook steeds meer proberen te onderscheiden. Hè, zich eigenlijk steeds meer als een normaal merk gaan gedragen. En op welke manieren doen ze dat?
13: Wel, eerst en vooral door, net zoals de andere merken, meerdere versies te hebben. Het goedkope or economy brand of budget brand, het standaardmerk, het premium merk. Dus dat is een eerste manier waarbij dat je je zowel verticaal differentieert op basis van kwaliteit. Je hebt mindere kwaliteit of degelijke kwaliteit is beter genoemd. De goede kwaliteit en dan de super or nog beste kwaliteit met het premium merk. Dus dat is een eerste vorm. Maar ook door bepaalde zaken toe te voegen, bepaalde ingrediënten, bepaalde smaakjes, et cetera, die je niet bij concurrerende huismerken, maar ook niet bij concurrerende nationale merken zal vinden.
11: Een vleugje truffel. Een vleugje truffel.
13: Ja,
11: dat zie je bijna al die producten tegenwoordig komen.
13: Juist. En dan in functie daarvan ga je dus ook kunnen bepaalde namen geven. Hmm. En dat is een tweede manier van brandification. Hmm. Behalve een ganse architectuur te maken, ook bepaalde naamgeving te geven, zodanig dat je beter nog de associatie kunt leggen met de retailer, met de winkelketen die achter het merk staat, zodanig dat je dus de link kan versterken tussen de naam van de retailer en de naam van de private label.
11: Ja,
13: dus de ganse naamgeving is een tweede vorm van extra brandification. En dan een derde is, ze beginnen ook meer. Vroeger had je geen reclamecampagnes voor huismerken. Nu begin je die meer en meer ook te zien.
11: Ja, oh, dat is ook op communicatie beginnen zich te
13: ontwikkelen.
11: En dan vraag ik me af, hè, dus, als we het hebben over die unieke eigenschappen van producten, kijk even naar jou, Peter. Het september 2023 lanceerde Albert Heijn hun AH Terra-lijn. En ja, dat deden ze natuurlijk met als doel om ook een beetje een bijdrage te leveren aan die hele eiwittransitie.
12: Ja.
11: Zo moet in 2030 60% van alle verkochte eiwitten een plantaardige oorsprong hebben. Is dat nou een mooi voorbeeld van activisme?
12: Ja, heel geleidelijk aan proberen een bepaalde doelstelling te bereiken. Kan ook activistisch zijn, zeker als je daarmee vooruit loopt op de overheid en vooruit loopt op de maatschappij. Dan heb je toch een bepaalde gidsfunctie. Dat zou ik zeker op die manier omschrijven.
11: Nou, maar als ik denk aan activisme, dan denk ik spandoeken, dan denk ik Malieveld op, dan denk ik protesteren. Ja, en dit is toch een beetje een ordinaire manier om meer te verkopen, toch, voor Albert Heijn?
12: Ja, de enige spandoeken die ik bij Albert Heijn ziet hangen zijn met hamsters erop. Dus dat past niet helemaal bij AH. Maar ja, ik denk toch dat, wat ik zeg, een bepaalde doelstelling hebben die maatschappelijk voorop loopt. Dat kun je zeker ook onder activisme scharen.
11: En hoe moet je dat dan rijmen dat ook dezezelfde supermarkt dan in de zomer campagnes voert op 1-1 barbecue vlees?
12: Ja, dat is het probleem. Hè. Dus hoe geloofwaardig kunnen huismerken zijn in hun activisme, in hun doelstellingen? Dat is net waar Marnik het over had, die hele architectuur die je hebt onder een huismerk. Dat zit elkaar soms ook in de weg. Maar goed, dat zie je bij Unilever ook. Het bekende Axdorf dilemma, ja. Met aan de ene kant vrouwvriendelijkheid. En aan de andere kant, hypermasculine uitstraling is ook een klassiek voorbeeld van hoe die twee merken met elkaar kunnen botsen.
11: Nou, van Mars tot Unilever, alle CMO's van bedrijven die concurreren met huismerken zeiden het afgelopen seizoen hier in CMO Talk: private label wint aan marktaandeel. Dat doet natuurlijk direct pijn. Deels door die hoge inflatie inderdaad, maar ook deels door de ongekende promotiedruk in Nederland. Wat moeten Mars en Unilever nou doen om dat marktaandeel terug te winnen? Peter, heb jij, als jij nou een van die merken mag adviseren, wat zou je dan zeggen?
12: Ja, ik zou zeggen vooral blijven bouwen aan je merk. Vooral blijven investeren in redenen waarom jij meer prijs waard bent. Waarom jij een band hebt met die consumenten. Die moet je opbouwen, want anders dan... Ja, op prijs leg je het af tegen een Albert Heijn huismerk. Lijkt
11: zijn ze die band een beetje kwijtgeraakt over de jaren?
12: Ja, dat zou je aan de merkmanagers van Mars moeten vragen. Ja. Maar ik heb het gevoel dat daar wel wat erosie zit, ja.
11: Oké. Marnik, hoe kijk je daarnaar?
13: Zo één aanraden, te blijven innoveren. Hm. Zodanig dus dat je altijd een stapje vooruit bent op de private labels.
11: Ja.
13: Private labels beginnen ook te innoveren, maar heel wat van de private label introducties zijn in feite imitaties van de nationale merken.
11: Ja.
13: Dus door te innoveren, zorg je in feite dat de private labels, dat de huismerken, het nationaal merk van gisteren aan het imiteren zijn.
11: Ja.
13: Dus je moet altijd een stapje vooruit zijn.
11: Ja. En
13: dan is het voordeel, of vooral proberen om niet met kleine incrementele innovaties te werken, maar met meer radicale innovaties die iets langer duren om te imiteren.
11: Ja, maar daar ligt volgens mij nou net de kern van het probleem. Dus als we kijken naar verminderd marktaandeel, toenemende concurrentie vanuit private labels, stijgende kosten, ketens die onder druk staat, waardoor natuurlijk steeds meer druk komt vanuit die aandeelhouder op het behalen van resultaat. Ja, wat gaat er dan als eerste aan? Dat is het marketingbudget.
12: Ja.
11: Maar ook natuurlijk het R&D-budget.
13: Ja.
11: En op een gegeven moment ben je een beetje uitgeïnnoveerd. En zijn al die innovaties, als we nou kijken naar die hele labels. Ja, nu heb je nou net M&M's met cookie dough. Maar volgens mij is dat de grootste breakthrough innovatie in jaren bij M&M's. Marnik?
13: Dus blijven innoveren, zou ik zeggen. Ook blijven adverteren om je innovaties in de verf te zetten.
11: Ja.
13: Dus,
11: ook als er geen geld is.
13: Dan moet je proberen het geld te vinden. In die zin van, hetzelfde probleem ontstaat wanneer dat je bijvoorbeeld in een recessie gaat. Dan zegt men, er is geen geld. Het eerste wat veel van de nationale merken dan doen, is het verminderen van het reclamebudget, het R&D-budget, het marketingbudget in het algemeen. Terwijl dat eigenlijk net dat de periode is waar je marketingactiviteiten een grotere invloed kunnen hebben. Nu, wanneer dat het budget minder groot wordt, dan is een andere manier om het slimmer in te zetten met de budgetten die je hebt.
11: Peter?
12: Ja, ik denk dat inderdaad belangrijk is, omdat toch te blijven doen. Want kijk, nou goed, ik weet dat veel praktijkmensen dol zijn op Byron Sharp. De physical availability die is er natuurlijk bij een huismerk. Maar mental, zeker als je het gaat hebben over de gedifferentieerde huismerken, ja, dan is het toch een stuk minder, juist door die verminderde advertising en die minder duidelijke. Ja, dat minder duidelijk imago wat ze hebben, wat niet over de jaren heen is opgebouwd. Dus daar zit wel een kans in om dat nog tot stand te houden. Ja.
11: Jij bent natuurlijk niet een praktijkmens, maar ik weet wel, je houdt je heel veel bezig met de praktijk. Maar je bent een wetenschapper, ben je ook een fan van Byron Sharp?
12: Nou, nee.
11: Nee? Oh, vertel.
12: Kijk, ik denk dat hij een aantal hele goede punten heeft. Ja. En die punten ook heel mooi voor het voetlicht brengt. Daar ben ik best een beetje jaloers op. Dat ze alle wetenschappers zijn. Maar ik denk dat het ook wel veel oude wijn en nieuwe zakken is. Mental availability, dat riep Kevin Keller ook al in de jaren 90. En physical availability, ja. Dat distributie een belangrijke, de P van plaats, dat is ook niet echt nieuws. Dus ik denk dat hij het vooral heel mooi verpakt heeft.
11: Oké, okay. Een goede marketeer.
12: En ja, daar ben ik een beetje jaloers op.
11: Misschien een goede marketeer.
12: Ja, ja,
11: Mark, ben je fan van Byron Sharp?
13: Zelfde mening als Peter. In die zin van hele goede marketeer, heeft heel mooi verpakt. Ja. Soms een beetje de neiging van dat alles onder één verpakking moet kunnen vallen. Dus ook wanneer de werkelijkheid complexer is, moeten toch dezelfde regels blijven helden. En op die manier verlies je heel wat nuance. Maar inderdaad, knappe bevindingen. Helder. Als ik eventjes terug mag komen op je eerdere vraag, wat we kunnen aanraden aan de nationale merkfabrikanten.
11: Uiteraard.
13: Dan zou ik zeggen wat ze niet moeten doen.
11: Okay.
13: We hebben al gezegd wat ze wel moeten doen. Wat ik niet zou doen, is precies op die promotiekar springen. Is op die prijsaspect springen. Want zodra dat je dat begint te doen, begin je in feite aan de consument zelf aan te leren. Kijk naar de prijs. Ja. Dat is het attribuut waar je moet op focussen. Maar dat is het attribuut waar je minder sterk staat. Dus in feite zit je te zeggen van, kijk naar dat aspect waar mijn concurrent het sterkst staat.
11: Ja.
13: Terwijl als je met reclame, met innovaties, een ander aspect kunt benadrukken. Bovendien, wanneer dat je dus te veel op de prijs, op de promoties gaat, dan ga je de prijsafstand verminderen.
11: Maar Mark, ik hoor wat je zegt. Hè, maar ik heb natuurlijk veel gasten in de studio gehad en die klagen steen en been. Die zeggen, ja, die retailers die hebben zoveel macht. En het spelletje begint september weer. Dan gaan we weer kijken naar 2027. En dan moet je mee in die promokalender. Je moet mee in retail media. Je moet adverteren bij die retailer om die schappositie te houden. En dan kan je zeggen, ja, ik wil het lekker premium houden, maar zeg ja, maar dan neem je gewoon niet meer op. Dan is het voorbij Coca-Cola of voorbij Grols.
13: Goed punt, maar dus je kunt natuurlijk naar de retailer gaan met enkel het standpunt van we zullen proberen hen te overtuigen om onze promotionele kalender te aanvaarden.
11: Ja.
13: Dus dat is in feite al er naartoe stappen met we hebben verloren en we proberen de schade te beperken.
11: Ja.
13: Maar als je met een wervend verhaal kan komen met nieuwe producten, met een bepaalde attributen die je via je reclamecampagne in de verf gezet hebt, et cetera, dan zal het gemakkelijk zijn, helemaal niet. Maar het is niet onmogelijk.
11: Oké. Okay. Ik wil nog even terugblikken naar eerder in het seizoen. Want toen had ik Angela Eilander te gast. En zij zit in het raad van bestuur van ASN Bank. Nou, daar is natuurlijk ook veel commotie over geweest. Hè, die consolidatieslag. Voorheen echt natuurlijk een bank wat met Triodos bekend stond op haar duurzaamheidspropositie. Nu hebben we gezegd, nee, we gooien het allemaal lekker in één bak. We hebben SNS, we hebben BLG Wonen, we hebben de andere, Regiobank. Mm-hmm. En het wordt allemaal ASN Bank, wat is het sterkste merk. Ja, daar vonden critici hier nog wel wat van. Met name dat ze het onderscheidend vermogen een beetje zijn kwijtgeraakt. Hoe kijk jij daarnaar, Peter?
12: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Want ja, het was inderdaad een hele mooie propositie. Sterk neergezet ook, met een duidelijke onderscheidend ten opzichte van andere bankenmerken. Maar ja, hoe hou je dat in stand als je de hele corporate moet meetrekken daarin? En dat is, het is als een beetje alsof AH Terra, alsof Terra Albert Heijn wordt. En dat, ja, dat is toch een wat dunne basis, denk ik. Dus, nou goed, heel benieuwd vooral. Ja. Ja, niet zozeer kritisch, want ja, ik denk dat er zijn genoeg banken in Nederland, ook buiten het SNS, ASN-merk. Maar ja, dus ik denk dat daar wel dat daar wel ruimte is.
11: Uitgelezen kans voor Triodos?
12: Ook, ja. Ja, ik hoop dat ze die kans zullen pakken.
11: Mooi. Ik wil met jullie naar de dilemma's. Want dat doen we altijd in CMO Talk. Ik ga jullie twee keuzes voorzetten. En jullie mogen er één kiezen. En de afloop mogen je allebei even nadenken van... oh, dat vind ik leuk, die vereist wat meer toelichting. Zijn jullie er klaar voor? Peter, echt activistische merken creëren vraag waar die nog niet is. Of dat zijn ook de merken die gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
12: Dat zijn ook merken die inspelen op de behoeften van de consument.
11: Mooi. Marnik, huismerken focussen eerder op duurzaamheid of juist op een sociaal verantwoorde keten?
13: Ik denk dat ze op beten zullen beginnen wedden. In die zin van met hun organic lijnen beginnen ze duidelijk op de duurzaamheid te focussen. Blijkt succesvol te zijn. Heel veel retailers zijn dat aan het introduceren als een extra niche lijn in hun PL, in hun huismerken assortiment. Aan de andere kant positioneren ze zich ook dikwijls met we willen sociaal zijn, et cetera. Ja. Waarbij dat ze zeker in de hoge inflatieperiode heel sterk die kaart getrokken hebben. Ja. Met te zeggen van wij zijn bezorgd voor onze consumenten, wij weten dat jullie het moeilijk hebben, et cetera. En jullie krijgen, wij beschermen jullie tegen de inflatie als je onze huismerken koopt.
11: Ja, ja. Dus okay.
13: Ze wedden op twee paarden.
11: Ik kan zien dat u een wetenschapper bent. Want ja, een dilemma die kan je nooit zo kort beantwoorden.
12: Ja, Marnik is veel meer wetenschapper dan ik.
11: Ja, toch wel. Ja. Nou, we gaan even terug naar Peter. En graag de volgende. Ga ik echt vragen om te kiezen, Marnik. Ja. Peter, het moet activistische merken niet uitmaken dat ze een deel van de consument op de kast jagen. Of ook met een activistische boodschap kan je prima de massa bedienen.
12: Je moet een deel op de kast jagen. Dan blijft er voldoende massa over.
11: Oké. Marnik. Je weet het, hè? Oké, heel goed. Zolang het prijsverschil tussen huismerken en A-merken onverminderd groot blijft, zullen de huismerken marktaandeel blijven winnen? Of de groei is er wel een beetje uit?
13: In de diverse markten is de groei er al wat uit. Het feit dat de ding is, de prijsverschil behouden zal daar niet mee helpen. Nee,
11: mooi. Ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment een paper indient of een publicatie, dat er heel veel asterikjes bij staan. Ja. Maar goed. Peter, het schoolvoorbeeld van een activistisch merk vind ik Patagonia, Tony's Chocolonely of Ben & Jerry's.
12: Krijgen we nou opeens drie keuzes?
11: Ja, kijk, ja, heel goed.
12: Ben & Jerry's.
11: Ben & Jerry's. De gast zijn Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Marnik de Kimpe, hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België. Nou Peter, jij was heel erg duidelijk in je keuzes, maar ik zag je bij een paar toch wel een beetje bedachtzaam kijken. Ja. Welke wil je toelichten?
12: Ja, die eerste keuze waar het ging over
11: duurzaamheid of een sociaal verantwoorde keten. Nee, die had ik Marnik gevraagd. Een activistische merken creëren vraag waar die nog niet is. Of dat zijn ook de merken die gewoon inspelen op de behoeften van de consument.
12: Ja, ik denk dat je gewoon inspeelt op de behoeften van de consument. Want er is een deel van de consumenten wat graag koopt in lijn met hun waarden. En dat koopt om iets uit te dragen. En dat deel, dat spreek je aan met je activistische merk.
11: Okay.
12: Dus nee, je creëert niet een behoefte die er niet is. Maar je speelt in om een behoefte die misschien bij andere merken wat minder aan bod komt.
11: Ja, die misschien wat subliminaal sugar zou misschien kunnen zijn. Marnik, nu is je kans. heb je nog één waar zeg je, nou, die behoeft nog verdere uitleg? Eén van de stellingen, of zeg je, nou, ik heb voldoende toegelicht. Misschien die
13: toelichting rond het prijsverschil.
11: Ja, precies.
13: In de toekomst verwacht ik dat het prijsverschil zal verminderen.
11: Mm.
13: En een verminderd prijsverschil zal, denk ik, niet in de kaart spelen van de van de private labels.
12: Oké. Okay.
13: Dus en dan, het is, ja. Op langere termijn, denk ik, is het goed dat het prijsverschil behouden blijft.
12: Oké, okay, interessant. Als ik nog...
11: Ja, je mag zeker.
12: Ja, ik had nog wel een gedachte over de retailers in de toekomst. Namelijk dat die moeten zich natuurlijk ook steeds duidelijker positioneren. Want de echte winnaar is uiteindelijk online retailing. En dus... zul je daar misschien ook steeds meer onderscheidend krijgen, waardoor ze minder op prijs kunnen varen en juist meer moeten gaan richting hoe komt die consument überhaupt nog in de winkel? Wat gaan we die consument bieden? Hoe gaan we die consument met dienstverlening, met sfeer naar ons toe trekken? Dat geldt nu voor kledingwinkels bijvoorbeeld, maar dat ga je ook zien voor supermarkten.
11: Ja, maar toch zie je dat die pure digital players tot de conclusie komen, achter elkaar, dat je ook een fysieke winkel nodig hebt.
12: Kijk, die fysieke winkel heb je nodig om...
11: Je merkbeleving, je testen, basis, het gevoel.
12: Precies, als basis neer te zetten. Maar dat moet er wel zijn dan bij een Albert Heijn en een Jumbo ook. Ja.
11: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van de CMO Talks Summer School. Leuk dat je hebt geluisterd en dank voor jullie komst. Peter Verleg, hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Marnik de Kimpe, hoogleraar marketing aan de Tilburg University en de KU Leuven in België. Tot over 2 weken, want dan hebben we alweer een kraakverse aflevering van het nieuwe seizoen voor je klaar. Daarin is Annemieke Kleij, marketeer bij Joybuy, te gast. En met haar heb ik het over de introductie van de Chinese webwinkel in Nederland. Die aflevering wil je zeker niet missen. Tot dan en voor nu, dank voor het luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: rolluiken. Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 17 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte auto. Ook goed nieuws vanaf knooppunt Leenderheide, want op de A67 Venlo-Eindhoven zijn bijna alle rijstroken weer vrij. Alleen de rechter is nog dicht voor een spoedreparatie. Er werd daar een vrachtwagen geborgen. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. Veel vakantieverkeer is daar onderweg. Vanaf de grens heb je een uur vertraging. A50 Arnhem-Apeldoorn, 10 minuten oponthoud bij Hoenderloo. En dat is de kijkersfile, want de andere kant op de A50... vanuit Apeldoorn naar Arnhem gebeurt een ongeluk op knooppunt Waterberg. 3 kwartier vertraging daar in de vorm van 9 kilometer file. Er is maar 1 rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je beter voor de route over de A1, de A30 en de A12 rijden. En een half uur vertraging door grenscontroles op de A76... vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelwegen op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er 2 doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta honderden mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta. Maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: Wat is het probleem dat digitale euro gaat oplossen?
9: Ja, ik probeer te voorkomen dat centrale banken de Kodak van het geld worden. Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je zo'n grote economie hebt, hè, het eurogebied, en die hebben geen eigen betaalsysteem.
10: We moeten allemaal een buffervoorraad gartaal, fysiek geld aanhouden. Dus dat doe ik ook.
9: Mijn juridische collega's zijn er nog niet over uit of de ECB überhaupt wel bankrekeningen aan het publiek mag aanbieden. wat je
11: krijgt, dus daarmee eerst even moeten beginnen.
12: Alleen pin, geen cash. Je ziet het steeds vaker staan bij cafeetjes en winkels. Al die bankbiljetten, het is ook maar onhandig. Zeker als je ook met je telefoon kan betalen. Contant geld is aan het verdwijnen. In 2014 was 50% van de betalingen in Nederland nog gewoon met cash. 10 jaar later was dat nog maar 20%. Nou zou je denken, dat is prima toch, lekker makkelijk. Nou, de Europese Centrale Bank denkt daar ietsje anders over. Hoe dat zit, daar moet je het volgende voor weten. De meeste mensen weten het niet, maar eigenlijk heb je 2 soorten euro's in je leven. Je hebt de commerciële euro, dat is geld op een bankrekening. Dat is eigenlijk niet echt geld. Dat is een belofte van je bank. Een cijfertje in een spreadsheet dat je vertelt hoeveel je theoretisch dan zou kunnen pinnen. En je hebt de publieke euro. Dat is geld dat je uiteindelijk uit die pinautomaat zou kunnen trekken. Uitgegeven door de Europese Centrale Bank. En dat is echt geld. Dat is geld dat je desnoods in een sporttas in de vriezer kunt bewaren voor als de wereld instort. Maar wat nou als straks veel meer bedrijven zeggen pin-only? Wat nou als iedereen alleen nog maar met zijn pinpas gaat betalen? Dat mensen zeggen, oh, dat briefje van 20, dat wil ik niet meer. Ondermijnt dat niet het vertrouwen in het hele Europese geldsysteem? Nou ja, zegt de ECB. En daarom willen ze een digitale versie van die fysieke euro aanbieden. Een digitale euro rechtstreeks van de centrale bank. Is dat nou niet een beetje veel gedoe voor een probleem dat niet heel groot lijkt? Nou, de Europese Commissie vindt van niet en nu ligt het bij het Europees Parlement. Is de digitale euro een logische stap of lost het een probleem op dat niemand heeft? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dat gaat altijd wel weer over geld. En deze keer zelfs letterlijk. Bij mij in de studio, macro-econoom Han de Jong. Tenminste in de studio in Ierland. Dag Han.
13: Dag Rens.
12: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
14: Dag Rens.
12: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom heren. Han, is het zo'n gek idee trouwens om een sporttas in een vriezer, een sporttas met geld in een vriezer te hebben voor als de wereld vergaat?
10: Ja, ik probeer dat mij voor te stellen. Ik heb wel een vriezer, maar daar past geen sporttas in. En ik zou ook niet een hele sporttas vol met... maar ik zou niet een sporttas vol met geld doen. Maar ja, we moeten allemaal een buffervoorraad gartaal, fysiek geld aanhouden. Dus dat doe ik ook. Ja. Maar het ligt niet in de vriezer.
12: Oké. Okay. Edin, heb jij nog een bundeltje biljetten ergens liggen?
14: Ik heb op 15-jarige leeftijd een oorlog meegemaakt. En als je dat hebt meegemaakt, dan zorg je er altijd wel voor dat je een soort noodpakket hebt. Dus toen we laatst dat boekje kregen, noodpakket, dacht ik, nou, dat heb ik
12: dat
14: al.
12: Heb ik al.
14: En dat hoort, daar hoort ook contant geld bij.
12: Ja, ja. Wij gaan uitgebreid praten over de voor- en de nadelen van het alternatief voor die bankbiljetten, namelijk de digitale euro. Even een tipje van de sluier voordat je meteen alles weggeeft, Edin. Ben jij positief, negatief? Hoe zit je in de wedstrijd?
14: Ik steun het principe, want onze maatschappij digitaliseert en dan gaat geld gewoon mee. Maar wat ik niet steun is dat de centrale banken dat gaan doen. Want ik vind dat er dan bij die instellingen veel te veel macht komt te liggen.
12: Ah, oké. Okay. Dat is goed. Han, jij bent lang hoofdeconoom bij ABN AMRO geweest. Stel, je had toen die rol, of nu die rol nog steeds. Hoe zou je er dan naar kijken, naar de invoering van zo'n digitale euro via de ECB?
10: Oeh, dat is wel een gewetensvraag eigenlijk. Ik heb de nodige reserves, moet ik zeggen. Maar ik laat mij graag overtuigen in deze podcast door Menno. Maar wat je dus ziet, hè, de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken, heeft een officieel standpunt. Ik zou dat willen typeren als constructief, kritisch constructief. Maar het punt bij banken is altijd, hè, als je een bank vraagt van wat vind je van je toezichthouder, die zal toch altijd in zijn achterhoofd houden dat hij de relatie met de toezichthouder goed wil houden. Dus als ik bankeconoom was geweest, dan zou ik mij redelijk op de vlakte houden. maar nu ik onafhankelijk ben, ben ik misschien iets kritischer.
13: En waarom ben je er kritisch op? Is dat omdat misschien dat publiek geld de functie van het commerciële geld overneemt, of heb je andere kritiekpunten?
10: Nou ja, als je gaat kijken, waarom willen we dit nou eigenlijk? Nou, dan is er een aantal redenen, maar daar gaan we ongetwijfeld nog verder op in. Dat kan Menno beter uitleggen dan ik. Maar ik zou zeggen, we hebben al een heel efficiënt betaalsysteem. Dus waarom moet er daarnaast nog een parallel ander systeem komen? Dat digitale geld van de centrale banken, dat moet ook veilig zijn. Daar zit ook eigenlijk een hele rare paradox in. Want de centrale bank heeft ook als taak om de commerciële banken veilig te houden. En gaan ze nu echt een instrument in het leven roepen voor de veiligheid, betekent dat dan dat ze toch eigenlijk niet het volste vertrouwen hebben in de uitvoering van hun eigen toezichtstaken?
13: Oké. Dus jij zegt, je zou het kunnen zien als een motie van wantrouwen.
10: Ja, een soort motie van wantrouwen tegen zichzelf.
13: Ja. Ja.
10: Maar Menno gaat me ongetwijfeld uitleggen dat dat onzin is.
13: Goed zo. Nou, Menno is al een aantal keer aangekondigd. Zal ik hem ook officieel welkom heten in deze studio. Welkom, Menno Broos.
9: Dankjewel.
13: Jij bent programmamanager Digitale Euro bij de Nederlandse Centrale Bank. De Nederlandse Bank, kort gezegd. Je merkt het al, wat scepties in deze studio.
9: Ja,
13: Kom jij dat vaker tegen of niet?
9: Nee, ik ben het gewend. Nee, ja. Zeker.
13: Jij bent de programmamanager, dus jij bent ook een voorstander van de invoering van deze digitale euro, toch?
14: Dat mag ik wel hopen, ja.
9: Nou, er is mij gevraagd door DNB en door de ECB in het verlengde om te gaan onderzoeken of we publiek geld moeten digitaliseren. En met dat onderzoek zijn we bezig. En er zitten wel zeker wel degelijk voordelen.
13: Oh, ik hoor jou dus ook wel een beetje academisch erin zitten.
9: Ik ben een econoom, dus die houden altijd een voorbehoud. Kijk, uiteindelijk is het aan ons als centrale bank om de taken uit te voeren die wij krijgen van de politiek. Dus er is, je hebt het al aangekondigd, het ligt nu bij het parlement. Hè? Dus als Nederlandse bank moeten we ook voorzichtig zijn met de middelen die we krijgen. Die krijgen we van de politiek. We zijn formeel nog in een onderzoeksfase. Mm-hmm. Natuurlijk gaat die al wel wat verder, omdat we zien dat het politiek akkoord er bijna is. En tegelijkertijd zie je dat ook de hele maatschappij nog moet wennen aan het idee dat centrale banken gaan digitaliseren.
13: Ja. Nou, laten we dat even met je gaan afpellen. Eerst even, waarom is het belangrijk dat er ook digitaal publiek geld bestaat?
9: Dat begint natuurlijk bij de vraag, waarom is het belangrijk dat er publiek geld bestaat? En publiek geld is er altijd geweest. Centrale banken hebben eigenlijk altijd geld direct uitgegeven aan het publiek. Dat zijn natuurlijk de bankbiljetten. We hebben ook gezien dat steeds minder wordt. En er zijn geen voorbeelden van geldsystemen waarbij de centrale bank geen bankbiljetten uitgeeft.
13: Mm.
9: Dus door de verdere digitalisering zien we dat het aantal bankbiljetten in de economie afneemt. In ieder geval in het betalingsverkeer. En als je die lijn zou doortrekken, en gelukkig gaat het niet zo hard als 10 jaar geleden. Maar als je die lijn zou doortrekken, dan is er dus een punt waarbij centrale banken geen bankbiljetten meer uitgeven. Of in ieder geval die bankbiljetten niet meer worden gebruikt.
13: En wat zou daar dan gebeuren? Wat is dan het idee?
9: Nou ja, wij hebben als taak om de goede werking van betalingsverkeer te waarborgen. Naast prijsstabiliteit en dergelijke. En een van de middelen die we daarvoor hebben zijn dus die bankbiljetten.
13: Ja.
9: Dus bankbiljetten zijn een manier om het betalingsverkeer door te laten gaan als er een online storing is. Het is ook een
13: betaalmiddel dat helemaal gratis intro is. Mijn intro was, dat zou het vertrouwen in het geldsysteem ondermijnen als we geen cash meer gebruiken. En er is geen vervanger voor. Hè, voor dat publieke geld, dat zou het vertrouwen in het systeem ondermijnen. Is dat inderdaad hoe jij het ook ziet?
9: Ja, er is geen precedent, dus het is moeilijk in te schatten. En je hebt als bank ook andere instrumenten. Dus je kan ook toezicht houden. En er zijn verschillende dingen die je kan doen. Maar ik wil niet als eerste land in de wereld dat experiment aangaan dat je een geldsysteem hebt zonder bankbiljetten.
13: Ja, Edin. Nou,
14: Wat ik me afvraag in het geheel, als ik naar de hele historie van het geld ga kijken, dan zie ik, we zijn ooit heel lang geleden gestart met ruilhandel. Nou, na enige tijd kwamen we erachter, dat werkt niet echt. Want dan moet je, als ik schoenen maak, nou ja, je kent het verhaal. Ja. Dus de introductie van munten loste een heel duidelijk probleem op. Namelijk, je hoeft er niet meer op zoek te gaan naar iemand die exact het spul nodig had wat jij, nou ja. Vervolgens is die handel in de wereld gaan toenemen. Het is steeds complexer geworden. Bankbiljetten losten het probleem van dat je heel veel munten mee moest slepen. Dat het niet meer veilig was, zwaar was, letterlijk. Dus daar zie ik een probleem dat opgelost wordt. Wat is het probleem dat digitale euro gaat oplossen?
9: Dus bankbiljetten is de uitvinding van de centrale banken geweest om dat probleem op te lossen. Dat werkte heel lang heel goed. Vervolgens zijn commerciële banken met digitaal geld begonnen. He, dus die dachten, oh, dat is vervelend, die bankbiljetten mee te nemen in een portemonnee. En dan kun je niet op afstand geld overmaken. En heeft dus Albert Heijn samen met ING, of de Postbank destijds, pinnen geïntroduceerd. Dus daar werd een ander probleem opgelost ten koste, zeg maar, van de positie van bankbiljetten.
13: Eigenlijk heb je daar een beetje kaas voor je brood laten eten, hoor ik.
9: Ergens hebben wij dus toen als centrale bank gezegd, weet je wat, die digitalisering, dat is iets voor de commerciële banken. Daar hoeven wij niet aan mee te doen.
13: Hmm. En is dat achteraf gezien dan een fout? Is dat dan een fout geweest?
9: Ik denk niet dat je destijds, ik zou eens een oud jaarverslag moeten lezen, maar ik denk niet dat je destijds had kunnen inschatten hoe ver die digitalisering zou gaan.
13: Ja.
14: Laten we niet vergeten, we hebben het over de tijd waarin de topman van IBM zei, de wereldwijde vraag naar computers zal 5 zijn.
13: Ja,
14: dus je kunt niet zeggen centrale banken
13: zijn. Ze hebben zitten slapen destijds. Okay. Maar misschien even voortgaan op jouw vraag, Edin. Want de grote vraag is, welk probleem lost dit op? Ik heb ook een beetje zitten spitten. Ik kwam er 4 tegen. 4 problemen die het eventueel zou kunnen oplossen. Menno misschien vul aan, en Han en Edin ook. Nummer 1 is geloofwaardigheid van geld als niemand meer cash gebruikt. Hebben we het net even over gehad. Moeten we over doorpraten. 2, minder afhankelijk zijn van het Amerikaanse betalingssysteem. 3, het is een goed noodsysteem in tijden van stroom- en internetuitval. En 4, je zou makkelijker kunnen betalen in Europa, across Europe. Mis ik er nog eentje, Menno, of is dit het wel?
9: Nou, wij zien privacy ook als een voordeel. Dus de privacy van de digitale euro ten opzichte van de private digitale betaalsysteem.
13: Okay.
9: Niet ten opzichte van bankbiljet.
13: Ja, interessant. Handen, andere voordelen die we zouden moeten bespreken, of zogenaamde voordelen?
10: Nou, volgens mij heb je ze gehad. En ik had er zelf ook eigenlijk al wel 2 genoemd. Ja, misschien nog eentje, heel stiekem. Maar ik heb dus een...
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter...

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Makkelijker betalen in Europa. Volgens mij gaat het nu ook heel makkelijk.
5: Okay, goed, maar laten we eens even gaan afpellen dan. Dan komen die argumenten komen langs. Even die geloofwaardigheid. Menno, waar jij al zei, als er geen cash meer is, zijn we dan wel geloofwaardig? Jij zegt, er is geen geldsysteem in de wereld waar er geen cash meer was van de centrale bank en wat nog wel lekker heeft doorgedraaid.
6: Nou ja, ik überhaupt waar geen cash meer was van de centrale bank, punt. Ja.
5: Is het, Han, hier wordt gezegd, wij zouden niet de eerste willen zijn die dit experiment aangaan en daarom zouden we het sowieso maar moeten doen voor de stabiliteit. Klinkt als valide argument.
7: Oh, ik ben helemaal niet tegen testen. Wat me wel opviel, en ja, dat ontlokte bij Edin ook direct een reactie, was dat Menno net zei dat ook privacy een belangrijk argument is. Mijn vrees is een beetje, en dat zie je bijvoorbeeld in China gebeuren. China, waar ze met een hele grote pilot, eigenlijk nog een pilot, maar er zijn, kennelijk lees ik, in China meer dan 2 miljard rekeningen in dat betaalsysteem van de centrale bank daar. Die worden niet heel actief gebruikt, overigens. Maar wat je daar ziet is dat de modaliteiten van dat centrale bankgeld in China, dat de centrale bank van China dat toch geleidelijk aan verandert om de adaptatie ervan te bespoedigen. En ja, dan kom je naar mijn idee een beetje op een glijdende schaal. Mm-hmm. Toen Edin net wat verbaasd reageerde op dat privacy een voordeel zou zijn van centrale bank digitaal geld, ja, dat kan ik wel begrijpen. Ik ben ook bang dat het dan toch op een hellend vlak terecht komt op een gegeven moment.
5: Laten we de privacy er even bij pakken. Want daar zijn mensen bang voor. Dat zie je ook op de social media van deze wereld. Nee, we gaan al het gartalen, dus het papiergeld, vervangen door digitaal geld, zodat de overheid, Big Brother, je helemaal kan volgen.
6: Dus we hebben altijd gezegd, digitaal euro komt naast bankbiljetten te staan. En er verandert niks aan de uitgifte van bankbiljetten. Bankbiljetten geven we uit zolang daar vraag naar is. Mm-hmm. Maar we zien wel dat die vraag minder wordt. He, dus al die mensen die kiezen dan toch liever een digitaal betaalmiddel en die gebruiken Wero en Ideal en pinnen. In plaats van bankbiljetten. Nou, die trend die zien we. We zien ook dat digitaal betalen iets betekent voor je privacy. Want we weten allemaal dat een digitale betaling is uiteindelijk gewoon een betaling die je ergens in een boek moet opschrijven, want anders kun je hem niet terugvinden. En in tegenstelling tot bankbiljetten die je gewoon overdraagt en dan bij de ontvanger bewaart. Dus die privacy is in digitaal betalen altijd al een beetje een zorg.
5: Het commerciële alternatief is helemaal niet privacy safe, zeg maar.
6: Nou ja, ik wil ook niet zeggen dat de privacy daar geschonden wordt.
5: We registreren het. Ja. Even in de snelheid dan. Is deze digitale euro, daar wordt niets geregistreerd?
6: We hebben een offline variant en daar wordt vrijwel niks geregistreerd. Dus de offline variant, dat zijn tokens op je telefoon. Daar hoeven wij niet van te weten waar die terechtkomen.
4: Ja, maar ik denk dat dit wel een belangrijk punt is. Want wij horen al heel lang dat het vertrouwen van de mensen in overheden echt aan het afkalven is. Dus als je nu te horen krijgt, wij registreren niks en we gaan er niks mee doen. Ja, dat kan nu misschien het geval zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen denken, ja, nu niet, maar over 5 jaar kan het ineens heel anders zijn.
5: Ja, dat is een beetje wat Han zegt. En dan wordt het toch een beetje gerommeld.
4: Inderdaad. En even naar de andere vraag. Wij hebben in Nederland het systeem van even tikkie sturen. Mm-hmm. In Scandinavië hebben ze ook iets vergelijkbaars. Waarom, dus even terugkeren naar mijn vraag, welk probleem los je op? Waarom zou je dat niet Europees gaan maken, uitrollen, en dan heb je het toch opgelost? Ja, ja. Dan is het makkelijk.
5: Ik heb deze uitzending voorbereid met een soort afpellen van allerlei argumenten. Ja. Je merkt al, de heer De Jong en Mujagic houden zich daar totaal niet aan. Maar goed, ik ga met jullie mee. Dit is het argument nummer 4 op mijn lijstje, namelijk Europees geldsysteem wordt makkelijker gemaakt. Ja. Jullie argument is, of de centrale bank zegt, het argument is, dan maken we het Europese betaalsysteem makkelijker. Je zou kunnen zeggen, doe dat gewoon lekker met commercieel geld en zorg ervoor dat tikkie
4: gewoon werkt.
5: Werkt internationaal.
6: Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je zo'n grote economie hebt, hè, het eurogebied.

0: En die hebben geen eigen betaalsysteem. Dus die zijn voor de betalingen in Europa zijn ze eigenlijk afhankelijk van Amerikanen. Er is geen enkel groot land in de wereld dat zo afhankelijk is in betalen. En natuurlijk moet er dan dus een partij opstaan die zegt, nou weet je wat, wij gaan dat doen.
1: Even voor mij, en als ik zeg maar naar Frankrijk geld overmaak, dat doe ik dan met dat IBAN-nummer, met FR erbij, et cetera. Dat gaat uiteindelijk over Amerikaanse systemen?
0: Nee, IBAN gaat goed. Dus gewone bankoverschrijvingen, dat gaat goed. Mm-hmm. Dat gaat hier, dat is een regel, die set van regels die we hebben ingevoerd, dat heet SEPA. Mm-hmm. Kaartbetalingen, die gaan via
1: creditcards. Ja.
0: Niet alleen creditcards, ook een pinbetaling. Dus als je met je ING of Rabopas in Frankrijk aan de tolpoortje staat, dan gaat dat via de Amerikaanse.
1: Oké. Okay. En wat zou dan, als dat nu nog via Amerikaanse systemen loopt, dan moet je dat toch gewoon gaan fixen in plaats van een digitale euro invoeren?
0: Precies, en we hebben ook een initiatief daarvoor. Wero heet dat. Hè. Dus dat zijn 5 landen die wilden dat gaan uitrollen in heel Europa. En die zien ook dat je daar tegen grenzen aan loopt. Want Spanje zei al, ja, we hebben ons eigen systeem, wij doen niet mee. Italië zei ook, maar liever niet. Dus er is in Europa er zijn maar weinig partijen in Europa die dit pan-Europees kunnen invoeren. En ik ben er wel van overtuigd dat je echt schaal moet hebben in Europa, mm-hmm, wil je kunnen opboksen tegen de Amerikanen.
1: En dus als je dit als Europese Centrale Bank doet, jullie gaan, jij zit bij DNB, maar ja, je valt dan onder de Europese Centrale Bank, ja, dan zou je dat gewoon, wat iedereen ook wil, gewoon kunnen uitrollen.
0: Dan doe je het eigenlijk per definitie op Europees.
2: Maar mag ik dan een vraag stellen? Als dit daadwerkelijk een geweldig goed idee zou zijn, kun jij mij uitleggen waarom jullie zusterinstelling in Amerika daar heel anders in zit? De Fed zegt, we willen er eigenlijk niks mee te maken hebben.
0: Ja, heel simpel. Heel veel dollarbiljetten die daar nog in omloop zijn. Ik was 2 jaar geleden in Amerika. Er zijn steeds meer winkels nu die zeggen, betaal maar contant. Omdat die worden afgeknepen door die Amerikaanse kaartmaatschappijen.
1: Han, ik vind dit wel, als ik er zo naar luister, een valide argument. Dat je zegt, ja, dus een heel groot gedeelte van je makkelijke systeem loopt via Amerikaanse systemen. Als we dat proberen uit te rollen via, laten we zeggen, de commerciële weg, dan loop je tegen allerlei landen aan die zeggen, nou, we hebben eigenlijk wel een ander systeem. Ga nou dat Europees doen, via de Europese Centrale Bank, want dan is het al gewoon sowieso in het eurogebied ingevoerd. Wat denk je daarvan?
3: Nou, dat vind ik een valide argument. Ik moet wel zeggen wat, kijk, weet je, Menno die weet veel meer van de techniek dan ik. Hij zegt, ja, die kaartmaatschappijen, Visa en Mastercard, die hebben al die kastjes en die bepalen dan welke andere kaarten worden geaccepteerd. Nou, hij zal ongetwijfeld gelijk hebben. Maar ik constateer eigenlijk dat als ik in Amsterdam boodschappen doe, dat ik dan heel vaak in een winkel kom waar je wel kunt pinnen, maar juist niet met creditcard kunt betalen. Dus,
1: maar zelfs dat pinnen is volgens mij het ook het via Mastercard Visa, hè, toch?
0: Ja, kijk maar op je pinpas.
2: Ja, oké. Okay. Is het dan geen plausibel verhaal als je zou zeggen, ja, we zijn afhankelijk voor een groot deel van ons betalingsverkeer van die Amerikaanse partijen. Maar tegelijkertijd is het zo, dat gaf je zelf net eigenlijk ook aan, wij zijn wel een gigantische markt voor die partijen. Kun je als Europa geen Europese regels opleggen van, of je hou je aan deze regels aan als je betalingen in Europa doet, of je gaat maar iets anders doen.
1: Ja, het Europese systeem. Het Europese systeem. Zo doen we dat
2: altijd.
1: Wij zijn
2: groot gewoon regels, denk ik.
1: Ja. En dan luisteren ze naar ons.
0: Ja, je kan heel veel ook met regels oplossen. Dat is zeker waar. Hè. Je kan zeggen, die Europese standaard die moet er komen. Al die Europese initiatieven die er nu ontstaan, zoals Wero die al genoemd is, die moeten ook Europese schaal gaan krijgen. Dus de wetgever kan daar ook heel veel maatregelen treffen, absoluut. En ik denk dat als wij dit in Nederland hadden gedaan, dan hadden we dat door te polderen opgelost. Hè? Dus ieder land doet het op een andere manier.
1: Goed. Helaas moeten we op de radio alweer stoppen. Want de tijd is schaars, net zoals geld. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. De aflevering kun je gewoon vinden in de BNR-app. Of natuurlijk in alle andere podcast-apps. Veel dank voor Menno Broos. Hij is programmamanager Digitale Euro bij DNB. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot volgende week. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: wil
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: De Nationale Autoshow.
10: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
10: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land. De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Vanaf Amersfoort Noord rijden er langzaam. Is extra druk op de A1 door de afgesloten A12 voor werkzaamheden in oostelijke richting. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide een kapotte auto. 20 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, een stukje verderop. Bij Zaltbommel de kop van 13 kilometer file vanaf Culemborg een kwartier vertraging. De rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. Er is daar een ongeluk gebeurd, de vertraging is 20 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens door controles vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een half uur vertraging.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Farmers Defence Force is het niet fair om de actievoerende boeren de schuld te geven van het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. We gaan dan ook geen oproep doen om niet meer met tractoren de snelwegen op te gaan, zeggen ze. Bij het ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door tractoren. Politievakbond ACP noemt het diep triest dat er 2 doden zijn gevallen. Ze krijgen kritiek omdat de politie niet zou hebben gehandhaafd. Maar daar gaat het lokale gezag, dus de burgemeester, over, zegt de vakbond. Die vindt ook dat actievoerders zich moeten afvragen of het slim is om met tractoren de snelweg op te gaan. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta 100 mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta. Maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. En bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de plaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en in het noordwesten vallen buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen vaker de zon door bij 22 tot 30 graden. Morgen droog en zonnig en nog een paar graden minder warm. En tot zover het AP-nieuws.
16: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
9: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
17: Je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant. En durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten. En je wil graag.
18: Dus als jij 1 bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard.
17: En van de 34 overnames die we daar gerealiseerd hebben, denk ik dat we bij aanvang met 36 partijen due diligence gestart zijn, bijvoorbeeld.
19: Hij kocht jarenlang bureaus op, bracht ondernemers samen en smeedde tientallen bedrijven tot 1 organisatie. Maar zoals bij elke buy-and-build-strategie zat de grootste uitdaging niet in het sluiten van de deal, maar in alles wat daarna kwam. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben Sean van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Pieter Janssens van I.O. Die uitlegt waar dit overnameverhaal begint.
17: Er zijn twee verhalen. Hè. Je hebt enerzijds het verhaal van Interactor, het voormalige I.O. Het start van het ondernemerschap, het bouwen van websites. Dat begint in 2005. Hè. Het starten als zelfstandige om kleine websitejes te maken. Maar al snel in 2006, einde 2006, deed Interactor op dat moment, hè, met een klein teampje van 3-4 collega's, zijn eerste overname. Dus 1 jaar na de start was de eerste overname een feit.
19: En was dat een kwestie van toeval? Of kwam er iemand op jouw pad? Hoe ging dat?
17: Is eerder een toeval geweest. Hè. Ze hadden op een bepaald punt een gezamenlijke klant of een klant die van een bepaald agency naar ons wou overstappen. Die vertelde, goh, de eigenaar van het agency, zijn energie is een beetje kwijt. Denk dat hij er wil mee stoppen. En naast het onboarden van die klant dacht ik, ja, ik ga met die eigenaar eens praten. Want misschien heeft hij een klantenportfolio, wat het geval was, die nog verder bediend kan worden. En vandaar is het gestart. Dus het is een combinatie van, ja, een stukje toeval, maar langs de andere kant ook proactief op die ondernemer afstappen om te kijken of ik hem niet kon helpen op dat moment.
19: En dat ging letterlijk en figuurlijk met kopje koffie drinken en binnen een half uur handen schudden. En toen had jij dat klantenbestand.
17: Ja, en samen met de Windows NT-server op de stoep had ik ook nog even bijgekregen. 60 klanten inderdaad, een bierviltje bij wijze van spreken, 1 A4 papier en een handdruk.
19: En dat geld, dat had jij...
17: Goh, weet je, dat ging over heel weinig geld. We gaan het ook overname niet groter maken dan het was. Het ging over, ik denk, €6.000 inclusief de Windows NT-server.
19: Oh, kijk eens, dus dat hadden wij zelfs nog kunnen betalen, David.
18: Ja, ik denk het wel. Ja.
19: Ja.
18: Activa, passiva transactie.
17: Een pure inderdaad een handelsfondstransactie. Dus eigenlijk een activa transactie in Belgische termen. En ja, dat ging over een klantenportefeuille van 60 klanten die in totaal €25.000 per jaar in omzet draaiden. Een beetje onderhoud, een beetje hosting.
19: En dat ging omhoog, hè?
17: En ging omhoog, ja. Binnen het jaar was dat meer dan €100.000, €125.000 ongeveer. Dus we konden dat klantenbestand eigenlijk gelukkiger maken door hun meer aandacht te geven. En ja, we deden die omzet maal 5 binnen een jaar. En ik had zoiets van, ja, naast organische groei en Interactor op dat moment op de kaart zetten als merkje, als agentschap in België. Dat combineren met overnames kon wel eens een versneller met zich meebrengen. En vandaar dat die trein vertrokken is.
18: Heb je dat toen eerst op eigen kracht gedaan, de eerste overnames daarna?
17: Ja, zeker wel. Dus we hebben de eerste overnames altijd op eigen kracht gedaan. Omdat het ook over relatief kleinere overnames ging enerzijds. En anderzijds, ik ben altijd van het principe geweest om all-in te gaan. Hè. Dus dat wil ook zeggen, in de voorbije nu intussen 21 jaar, ik heb nooit een dividend uitgekeerd. En eigenlijk alle middelen die we opgebouwd hebben bij het agentschap zijn teruggegaan naar herinvesteringen, vol in de stappen zetten, zet in marketing, in nieuwe aanwervingen, nieuwe kennis ontwikkelen en dus ook in acquisities. Ik had altijd een laag loon, heb ik nog altijd vandaag dat lage loon. Nooit een dividend uitgekeerd en eigenlijk altijd full-on gaan en altijd herinvesteren en zoveel mogelijk op eigen kracht.
18: Dus dit is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Je hebt zeg maar in die afgelopen 20 jaar privé niet zeker gesteld, ondanks het bouwen van zo'n groot bedrijf.
17: Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar het zou nooit middels een dividend of middels een loon geweest zijn.
18: Nee,
17: dat zijn via andere tactieken gegaan.
19: Ja, ja. Okay. We hebben het nog niet opgenoemd. Je zei het net terloops even. Het is een webbureau, Interactor. Digital agency. Digitale speler, websites, apps hebben jullie gebouwd. Destijds, toen jij die eerste overnames deed, toen had jij daar nog relatief weinig ervaringen mee natuurlijk. Kun jij nog een blunder herinneren, waarvan je nu denkt van, oeh jee, hoe heb ik dat in vredesnaam zo kunnen doen?
17: Goh, zeker, ja. Je moet weten, ik ben vandaag 41. Ik ben 21 jaar bezig. Dus dat wil zeggen dat ik op mijn 20ste gestart ben. Dat wil ook zeggen dat ik het zonder diploma gedaan heb. Ik ben mijn schoolstudies gestopt om dan eigenlijk fulltime te gaan werken. Of een agentschap uit te bouwen.
19: Dit is echt een verhaal uit de boekjes. Ik hoor het al.
17: Ja, maar het klinkt rooskleuriger dan het in de praktijk ook geweest is. Ook daar, ja, je verromantiseert het verleden. Hè. Maar uiteraard hebben we een hele hoop... We hebben alles geleerd wat je maar kan leren. Van medewerkers aannemen zonder contract, tot denken dat je een klant goed kan bedienen op erewoord zonder nog maar iets op papier te zetten, wat in projectontwikkeling altijd heel gevaarlijk is. Want scope, timing en budget zijn wel drie dingen die heel erg samenhangen met elkaar natuurlijk. Dus ja, van lage uurtarieven en totaal niet bezig zijn met rendement, tot op een bepaald punt wel stapje voor stapje die dingetjes beginnen leren.
19: En dus ook overnames die achteraf toch niet zo'n goed idee bleken te zijn.
17: Absoluut. Kijk, heel simpel. In overnamelandschap, ik denk dat als je 10 overnames doet en je doet er van die 10 overnames 8 succesvol, heb je het goed gedaan.
19: Herken je dat, ja. David?
18: Ja, dat, en zeker bij buy and build is het nogal eens zo, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat het ook best lastig is om die founders in dezelfde energie erbij te houden als de energie die ze hadden op het moment dat ze zelf nog hun eigen bedrijf runden.
17: Klopt inderdaad, hè. En ook daar, je moet jezelf afvragen, denk ik, koop ik het bedrijf omwille van de founder en na de overname wil ik dat die founder nog dezelfde rol speelt als hij speelde in het verleden? Of misschien wil ik überhaupt dat die founder op korte, middellange of lange termijn nog een rol speelt in het agentschap?
19: Ja. In over die integratie, daar wil ik het straks nog wat uitgebreider met jou over hebben. Maar eerst toch nog even die deals die je dan sluit. Ik kan me voorstellen, je hebt due diligence gedaan, maar dan toch, dan blijkt er onder de motorkap toch nog wel wat mis te zijn. Bijvoorbeeld ontevreden klanten. Of een team dat totaal niet wil meewerken. Ik bedoel, dat soort dingen, als je zoveel overnames doet als jij de afgelopen 20 jaar, en het zijn er hoeveel?
17: Ja, over de volledige 20 jaar zullen het er een 45 geweest zijn.
19: Nou, dan zitten dit soort voorbeelden ertussen, toch?
17: Absoluut. Ja, ik vind het woordje due diligence is een heel eufemisme ten opzichte van wat wij in de beginjaren ook deden. Ja, we trokken de boeken eens open van de boekhouding en we keken eens in de mailbox van het bedrijf. Maar ook daar, due diligence of het boekenonderzoek was zeer beperkt. Zaken doen is voor mij altijd een combinatie van de ratio heel goed begrijpen en Excel heel goed uittekenen van wat kan dit ons brengen. Maar langs de andere kant ook een stukje, en zeker in onze business, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op mensen, vertrouwen op agency owners in dit geval. Dus vooral de eerste overnames waren een stukje gebaseerd op dat vertrouwen en op een beetje een buikgevoel en wat ondernemerschap. En veel minder op een zwaar uitgekiemd due diligence proces, wat we vandaag wel hebben uiteraard. Maar die beginjaren...
18: En speelt die onderbuik wel nog een rol?
17: Ja, zeker wel. Absoluut wel. Ik denk dat ik, als ik met een ondernemer praat, kan ik binnen de 10 minuten na het eerste kennismakingsgesprek echt wel zeggen, oké, goed, deze ondernemer heeft in mijn beleving de keuzes gemaakt die aansluiten bij de keuze die ik ook zou gemaakt hebben, of die aansluiten bij een gezamenlijk vervolgtraject. Ja. Eén en twee, met deze ondernemer denk ik wel dat het gaat klikken, ook persoonlijk, en deze ondernemer vertrouw ik, ja of nee.
18: En als je dan kijkt naar de overnames die minder goed zijn gelukt, had je dan eigenlijk met de kennis van nu toen al ergens een gevoel van...
17: Ja, hè, dat je het... een aantal wel. Ja, de meeste wel, absoluut wel. Maar ook daar, je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd alles vergeten, omdat je ook de opportuniteit
18: ja,
17: ziet en je wil verraad en je wil graag. Dus soms schakel je...
19: Maar waar ging het dan mis? Bleken de boeken toch niet zo rooskleurig te zijn? Of wat ik net al schets, was er een team dat totaal niet zag zitten, dat een de Pieter Janssens even daar zou komen vertellen hoe de wind zou moeten waaien?
17: Uiteindelijk, als je bij ons in onze industrie een overname doet, dan gaat het om een heel beperkt aantal zaken. Het gaat om het type klant dat je bedient en het type werkzaamheden die je doet. Twee, heeft die klant gekregen wat dat er beloofd geweest is? En ten derde, welk team zit daarachter? Welke capabilities zitten in dat team? En je hebt die klanten nodig. Je hebt de geschiedenis en die kennis over die projecten nodig. En je hebt die mensen nodig. Hè. En dan kan je succes bouwen. Als je die drie componenten goed begrijpt en goed in de vingers hebt. En al de rest is data. Kan je perfect, wat het loon is, wat de omzet is, whatever. Dat zijn zaken die historisch vastliggen. Dat kan je prima wel onderzoeken. Maar die klantrelatie, die... Wat hebben we nu echt geleverd voor die klanten? Soms moeilijk vatbaar en begrijpbaar. Tenzij dat je code gaat analyseren wat je niet altijd doet. En hoe zit dat team in de wedstrijd? Kan je op voorhand ook heel moeilijk grijpen. Die drie zaken, die zijn eerder de zachte zaken. Ja, en uiteraard op die drie fronten kan er iets mislopen. Je kan prima hebben dat je op een bepaald punt een overname deed. Hebben altijd gehad van mensen die zeggen, wow, professionaliteit, structuur, groei, meer mogelijkheden. En die daar helemaal in opgaan. Je hebt mensen die absoluut zeiden, vroeger was het beter, ik wou liever een klein ongestructureerd agentschapje hebben, 10 man aan de tafel. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en elkaars vrouwen enzovoort ook. Je komt daar alle smaakjes in tegen. Mijn ervaring daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen stoppen of laten stoppen om een overname te doen. Als blijkt dat op een moment heel dat team weg is uiteraard. Hè, en heel dat team inderdaad hier niks van wist of zich bekocht voelt door de voorbije eigenaar. Dan heb je een probleem. Maar dat zijn niet de cases die we echt meegemaakt hebben.
18: Hebben jullie een soort van format waarin je de founder of misschien wel de key people kunt betrekken door middel van een herinvestering in zo'n transactie?
17: Wat wij doen bij elke overname, en hebben we altijd gedaan, we maken een knip tussen het verleden en de toekomst. We gaan enerzijds in het due diligence traject bepaalde waarden gaan plakken op het bedrijf historisch. En we gaan echt wel eerst een 100% overname doen. Altijd.
0: Ja.
17: Tenzij er echt wel een gigantische uitzondering is. Maar eigenlijk is het 100% overname op dag 1 altijd. En dat is eigenlijk de beloning voor wat de ondernemer of het ondernemersteam samen met het managementteam in het verleden heeft opgebouwd.
0: Ja.
17: Dan leggen we eigenlijk in het tweede deel echt heel goed vast wat gaan we samen doen. Wat is de route van IO? Wat is het geloof, de visie, de missie, welke capabilities en hoe gaat eigenlijk de overname daarop aansluiten?
19: Ja, IO is inmiddels hoe Intracto nu heet, de groep.
17: Juist, inderdaad. Tijdens de overnames is heel belangrijk, ook misschien een sidestep. Wij doen overnames in het kader van het bouwen aan één bedrijf, dat één positie heeft in de markt met één logo, één reputatie, één commercial.
19: En waarom jullie dat doen, dat wil ik je zo meteen nog even vragen.
18: En nog even die structuur van die...
17: Terug naar de stap daarvoor, inderdaad. Dus eigenlijk stapje 1 is betalen voor de geschiedenis wat opgebouwd is. En stapje 2 gaan we eigenlijk kijken met dat bedrijf en het managementteam. Ja, hoe gaan ze eigenlijk de puzzelstuk vormen binnen IO? Welk puzzelstuk is dat? Dus welke rol is daarvoor nodig en wie is daarvoor nodig? En dan gaan we pas kijken welk juist incentive programma hangt er aan die gezamenlijke toekomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de overname van een agentschap en het opgaan in IO, dat misschien niet de voormalige founder
18: een
17: instap kan maken, een herinvestering kan maken, maar misschien iemand uit het management die een cruciale rol voor ons gaat spelen.
0: Ja.
17: Of misschien wel een aantal mensen uit het management, of zelfs met nieuwe mensen die toetreden tot. Dus wij gaan altijd kijken, niet naar de geschiedenis, wie heeft tot bij de overname succes gebracht, maar we gaan altijd kijken naar de toekomst. Hoe past dat puzzelstukje binnen het grotere geheel? En wie zijn daar de key figuren in? En wie hebben we daarvoor nodig? En met die mensen gaan we aan de tafel
19: en incentive planten. Ja, David, komt dit veel voor? Een verkopende ondernemer die dan de kans krijgt om te herinvesteren?
18: Ja, dat komt heel veel voor. Sterker nog, dat is toch meestal in zo'n buy-and-build context the way to go, zeg maar. En dat is ook wel logisch, want de reden dat die koper zo geïnteresseerd is in dat bedrijf ligt toch vaak ook door wat die founder kan en heeft opgebouwd. Dus die wil je er vaak nog wel even bij houden. Het kan natuurlijk zijn dat als je al wat groter bent, zoals het bedrijf van Pieter, dat je mooie bedrijven ziet waarvan de founder al wat uitgeblust is. Je de klanten prima kunt bedienen, ook zonder die founder. Je de mensen een goede plek kunt aanbieden om te werken. En dan is het minder nodig. Maar 9 van de 10 keer, zeker ook bij de start van zo'n groep, denk ik, is dat wel heel belangrijk.
19: Dat en dat de founder... is dan een onderdeel van de deal. En moet een verkoper, moet die daar dan ook nog een lening voor afsluiten? Of doet die dat gewoon...
18: Nee, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus die krijgt bij de notaris... een beetje afhankelijk van de constructie. Die zal altijd wat geld houden. En die zal, en dat verschilt een beetje per groep, maar laten we zeggen ergens tussen de 10% en 50% van zijn inkomsten herinvesteren in de groep.
19: Nog even die buy-and-build-strategie, hè? Want dat is wat jullie hebben toegepast. En dat ging later nog in een stroomversnelling. De belofte van buy-and-build, David, is altijd een soort 1 en 1 is 3. Hè? Samen gaan we meer waarde creëren.
18: Ja.
19: Hoe gebeurt dat altijd?
18: Jij doelt op de multiple-arbitrage.
19: Behorende belletje.
18: Ja, in de basis is dat als je een waardering hebt op basis van een multiple, een factor keer de EBITDA, kun je stellen dat hoe groter, hoe hoger die EBITDA, hoe hoger de factor. Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard. Dus op het moment dat je dat bij elkaar brengt en samen koopt, creëer je op die manier, zonder dat je verder eigenlijk nog iets anders hebt gedaan, al een enorme waarde. En die waarde wordt nog een stuk vergroot, maar dat wordt misschien een beetje te technisch, doordat je dat vaak ook met vreemd vermogen doet, waardoor het rendement op je eigen ingelegde euro's nog hoger wordt.

0: En dan wordt het 2018. Waterland België stapt in als investeerder bij Intracto. Belgische media berichten dat deze partij ongeveer 13 miljoen euro groeikapitaal inlegt in ruil voor 50% van de aandelen. Pieter houdt via zijn eigen holding de andere helft. En tja, dat private equity precies voor de helft instapt, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, klopt. De meeste projecten die wij in onze industrie zien, is by far private equity partij de grootste aandeelhouder. Ook in andere industrieën, denk ik, hoor. Daar mag ik niks van zeggen. Bij ons zijn die gesprekken misschien net iets anders gegaan, omdat wij echt wel die kennis en het kapitaal aan boord wouden krijgen om met private equity, met Waterland, een versneld groeitraject af te leggen, zonder dat we verkocht werden. Ja, dus voor ons is het belangrijk om te weten dat Waterland voor ons een zeer belangrijk tussenstation is in het ondernemersverhaal dat we aan het schrijven zijn met onze teams. Maar geen eindverhaal waarbij private equity de bovenhand heeft, nog in kapitaal, nog in stem, om op een bepaald punt zelf te gaan bepalen wat de exitroute van IO moet zijn of het volgende station van IO moet zijn.
0: Maar was het moeilijk om dit uit te onderhandelen?
1: Was dat moeilijk?
0: Ja.
1: Kijk, in alle gesprekken met Waterland zeer positief terug op de houding en de inhoud van de onderhandelingen. Dat wil zeggen dat ik tot op de dag van vandaag kan zeggen dat Waterland een partij is die echt kijkt naar het objectief en naar de ondernemer achter dat objectief. En best een mature, flexibele partij is om mee te gaan zolang dat het rationele verhaal klopt.
0: Ja, maar toch, dit specifieke onderhandelingspunt, hè, dat je allebei 50% van de aandelen hebt, je zei het zelf al, dat komt niet heel veel voor toen jij dit op tafel legde. Toen zeiden ze toch niet meteen, waar kan ik tekenen bij het kruisje?
1: Daar zijn gesprekken over geweest, absoluut.
0: Ja, en dat
1: zijn
0: zegt hij heel diplomatiek. Punten,
1: absoluut wel. Er zijn gesprekken over geweest, maar nooit in de zin van, hoe kan hij dit, dat is nooit geen emotie bij te pas gekomen. Oké, goed. Pieter, vertel waarom, wat betekent dat in de praktijk, hoe moeten we daar naar kijken gezamenlijk, hoe kijk jij naar de exit van Waterland? En in een heel rationeel kader zijn dat heel goede gesprekken geweest, maar is dat eerder de uitzondering? Ja, dat denk ik wel.
2: En hoe doe je dat, hoe doen zij dat dan? Hebben zij een horizon in tijd waarin ze ook rendement willen presenteren op hun inleg?
1: Ja en nee. Dus ja, ze hebben een horizon. Hè. Dat is een closed-end fund. Hè. Dus ook daar, maar ook, ook daar valt over te spreken.
2: En hoe lang is dat?
1: Afhankelijk van wanneer dat fonds waar dat we in zitten inderdaad zal eindigen.
0: Ja, ik laat even het belletje rinkelen, want een closed-end fund, dat moeten we even uitleggen.
1: Ja. Een closed-end fund is een fund waarbij eigenlijk een private equity partij op een bepaalde dag in de tijd geld ophaalt van de investeerder. En eigenlijk ook naar die investeerders de garantie geeft om binnen een bepaalde horizon, 8+2 jaar bijvoorbeeld, eigenlijk dat geld terug te geven aan de investeerders die ingelegd hebben. Dus die horizon van dat tijdelijke fonds ligt vast in de tijd.
2: Ja, dus je moet een keer naar een exit, of in ieder geval een liquidity event, waarbij de investeerders...
0: Een liquidity event, ja.
2: Nou ja, dat is als er geld uitgekeerd wordt eigenlijk.
0: Oké, helder.
2: Gezegd.
0: Ja.
2: Ja, daar zou je een keer naartoe moeten werken.
1: Ja. En ook daar zijn structuren om eventueel van het ene fonds naar het andere fonds overgeheveld te worden. Dus ook daar, hè, dus dat is de theorie. In de praktijk valt er altijd wel iets voor te zeggen, zolang dat de rationele business case eigenlijk sens maakt. Hè. Ja, daar gaat het uiteindelijk over bij die private equity partijen. Dus het moet rationeel zijn, het moet inderdaad centen opbrengen, maar boven voor elke aandeelhouder moet de aandelen geld opbrengen, neem ik aan. En dat is bij een private equity partij niet anders.
0: En dan, dit is eigenlijk ook het startschot voor, jullie gaan nu echt finaal op het gaspedaal trappen. Ik bedoel, er moeten meer, dit wordt echt een buy and build. Veel deals mislukken niet bij het zetten van de handtekening, maar vaak daarna. Wat heb jij in al die jaren geleerd over integratie? Want je gaf net in het eerste deel ook al aan, het is onze bedoeling dat het allemaal één merk wordt. Dus je maakt het je daarmee niet al te eenvoudig.
1: Nee, ik kan oprecht zeggen inderdaad dat wij zelf voor de moeilijke route hebben gekozen. Dus je ziet meerdere buy-and-build trajecten waarbij overnames gedaan worden om in een centrale holding een of andere kerstboomstructuur te bouwen.
0: Maar de merken blijven
1: merken
0: bestaan.
1: Merken blijven zijn ding, iedereen houdt zijn autonomie enzovoort enzovoort. Dus, en in sommige routes valt daar zeker iets voor te zeggen. Ik zit die routes zeker niet af te breken, versta me niet verkeerd. We hebben zelf altijd wel gezegd, oké, goed, los van organische groei, even belangrijk, zijn acquisities voor ons een manier om die groei van IO te gaan versnellen. om de juiste type klanten, de juiste type mensen en kennis aan boord te halen, om echt wel te bewegen naar een vandaag die AI-native partner in marketing en technology. En die overnames zijn een middel om dat doel te gaan halen, het bouwen van dat sterke bedrijf, het sterke merk, en niet het zozeer bouwen van een holding met en het stapelen van EBITDA. Dat is eigenlijk, dat is uiteraard zou een mooi gevolg moeten zijn van een succesvolle route. Maar het mag niet het hoofddoel zijn. Het hoofddoel is dat bedrijf bouwen.
2: En wanneer is dat af, wat jou betreft? Wanneer heb je je droom op dat punt bereikt? Heb je daar een beeld bij?
1: Ik denk dat, dat zeg ik eigenlijk al 20 jaar... van zodra ik intern de boodschap verkondig dat het bedrijf af is, is de dag dat ze mij collectief moeten buiten dragen. omdat dat de officiële dag is dat ik blind ben geworden voor de opportuniteiten die er in de markt en de industrie zijn.
3: Ja, het is eigenlijk nooit af.
1: Het is nooit af. Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment aftreden.
2: Maar wat is dan je horizon? Want wil je dan tot je 80ste op deze manier doorgaan?
3: Hij is nog maar net begin 40.
1: Kijk, zo dus. Wacht, er zijn een aantal elementen. Zolang het leuk is, je moet er energie uit krijgen. Zolang ik continu bezig ben met de volgende stappen, met andere woorden, niet blind ben geworden voor de mogelijkheden en opportuniteiten die er zijn. Hè. En zolang ik het thuis verkocht krijg aan vrouw en kinderen, dat zijn voor mij de drie parameters.
3: Vooral dat laatste moeten we niet onderschatten, toch?
1: Daar zijn twee antwoorden, die van mij of de antwoord van mijn vrouw.
2: Ja. Je zult altijd aan het werk zijn, denk ik. Veel aan het werk. Het
1: zit ook in beestje.
3: Hij gaat toch niet, begin 40. Deze man gaat toch niet nu stoppen en van zijn pensioen genieten?
2: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zie ik hem ook zeker niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar je hebt misschien een beeld van als we het bedrijf naar deze grootte hebben gebracht, of deze landen, of naar andere parameters. Dat je denkt,
3: Ik wil nog wat weten over die ondernemers die dan uiteindelijk hun hut verkopen aan IO. Vaak zijn die mensen toch ook wel, hun identiteit is sterk verweven met hun bedrijf. Hoe krijg jij die oprichters zover om zich aan te sluiten bij die grotere groep? En dat niet alleen, om ook hun merknaam op te geven. Want daar zit toch een stukje emotie bij.
1: Zeker, hè? En dat moet ook. Een oprichter-eigenaar, denk ik, moet aan de basis trots zijn op wat hij opgebouwd heeft. En die trots moet hij ook uitstralen, intern en extern. Anders denk ik dat er fundamenteel iets verkeerd is, of dat de energie weg is. Ja, dus dat is niet altijd makkelijk. En ik denk, hoe wij dat aanpakken, er zijn twee zaken. Enerzijds, ik denk dat het vrij goed geweten is, als je wat persartikeltjes opzoekt enzovoort, welke route IO aan het varen is. We hebben die route vanaf dag 1 vrij duidelijk gecommuniceerd. En dat wordt altijd herhaald in elk persbericht, in elke uiting, in elke stap die wij zetten, herhalen wij onze route. Waardoor wij dossiers eigenlijk aantrekken die bij dag 1 al weten welke route dat wij varen. Dat is 1. Dus de reputatie die je opbouwt rond de route vind ik belangrijk. Je moet daar transparant over zijn. Maar 2 ook. Een van de eerste gesprekken gaan volledig over de toekomst van de klant, de toekomst van de industrie en de toekomst van de mensen die in onze industrie actief zijn. En waarom wij dus denken dat een route zoals IO, welke plaats IO in dat landschap wil innemen en welk gevolg dat heeft voor de acquisities. Lees, dus het opgaan in IO, het opgaan in de besluitvorming van IO, de proposities enzovoort, tot HR en whatever allemaal. Maar dat moet een gevolg zijn van een grotere ambitie. En daar transparant over praten, nog voordat je praat over boekenonderzoek, due diligence of over pricing, moet je dat op tafel.
3: En wanneer praat je dan wel over pricing?
1: Op gaat het over, delen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken? Delen we de visie op merk? Delen we de visie op waar de markt naartoe gaat, waar de klantbehoefte van morgen zit en waar eigenlijk de mensen die in de industrie werken naartoe moeten gaan en welke omgeving zij nodig hebben om succesvol te zijn? Als je het op die punten eens bent, gaan we eigenlijk de omslag maken naar blokje 2, oké? En als we het over die route eens zijn, wat zou dan het huwelijk tussen één IO en anderzijds het over te nemen bedrijf, waar zit de versterking van elkaar? Zit die op capability? Zit die op synergie-effecten? Zit die op de klantbasis enzovoort?
3: En dat zei Pieter Janssens van IO over dealmaking in België. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
4: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
3: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
4: En natuurlijk ook als podcast, lekker voor aan het zwembad.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. BNR Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 10 minuten vertraging. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting is afgesloten voor werkzaamheden. Kapotte auto op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. A12 Duitsergrens Arnhem. Vakantieverkeer onderweg vanuit de grens naar Duiven. 9 kilometer en een kwartier vertraging. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat is bij knooppunt Leenderheide, 10 minuten vertraging daar. En altijd nog 20 minuten oponthoud door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland vlakbij Aken is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta 100 mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het AP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.

0: Hocus pocus, Pilatus pas, ik wou dat Donald Trump in een ander vliegtuig was. Bij het vertrek van de NAVO-top in Ankara vorige maand haalde de president een heuse wisseltruc uit. Hij stapte in Air Force One, stak door naar de bevoorradingsdeur aan de rechterkant van het toestel, in catering truck one die hem naar een ander vliegtuig bracht. De reden? Een mogelijke Iraanse aanslag. De journalisten, twee ministers en andere medewerkers van de president bleven ondertussen gewoon achter in Air Force One en stegen op als vliegende afleidingsmanoeuvre. Maar Trump vliegt dit heel anders aan.
1: The plane that I flew on was at greater risk.
2: Why I think you it was say at greater that?
1: Risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
0: In Washington heeft inmiddels nog een andere wisseltruc plaatsgevonden. Todd Blanche, Trumps oud-advocaat, is definitief benoemd tot minister van Justitie. Daarmee zijn de zorgen over de onafhankelijkheid van het ministerie alleen maar groter geworden. Dit is aflevering 359 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van John Boy en Luc. Jan is op vakantie, dus ook deze week wenden we ons weer tot het nepotistisch alternatief.
3: Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio New York. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, voor jou is nog ochtend trouwens, hè, want wij nemen dit altijd op aan het einde van de donderdagmiddag in Nederland. Vertel, wat was jouw nieuws van deze week?
3: Heel veel keuze moesten we maken, maar uiteindelijk kwam het bij mij hier op de kosten van de ballroom. Volgens een nieuw rapport van de Washington Post zal de regering Trump naar verwachting minstens $927 miljoen uitgeven aan de bouwprojecten rond het Witte Huis, deels gefinancierd met belastinggeld en zonder toekeuring van het congres. Naast de sloop van de East Wing en de bouw van de balzaal omvatten deze de plannen een ondergronds beveiligingscomplex, een helikopterplatform en een herinrichting van de West Wing, waar de Oval Office zich bevindt. En dit allemaal zonder goedkeuring van het congres. Vorige week gelastte een federale rechtbank de werkzaamheden 2 weken stil te liggen, zodat de regering bij het Hoge Rechtshof in beroep kon gaan tegen de uitspraak die de bouw van de bal zal blokkeren. Even een kleine notitie daaraan. Het meeste van dit geld, dat hij had beloofd, dat het dus helemaal via donaties zou gaan. De eerste keer kostte $200, toen werd het $300 miljoen, nu $400 miljoen en uiteindelijk bijna 1 miljard. Het meeste van dat geld, dat dus een oploopje is van het congres, komt uit het potje van de National Parks. Dat is een onderdeel van de ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is nog niet gespeeld, maar dit zijn chockerende bedragen.
0: Ja. Het belangrijkste is natuurlijk dat Trump had gezegd, het kost wel een hoop centen, maar maak je geen zorgen, er gaat geen belastinggeld heen. En als een departement, in dit geval de National Park Service, er voor een deel voor opdraait, is het dus wel gewoon belastinggeld.
3: Niet alleen dat, maar de National Park Service leidt eronder. Er is een kwart van de staf heeft inmiddels ontslag genomen. Te veel uren, te weinig geld. En de projecten die bedoeld zijn voor National Park, de Park Service, dat is dus, ja, dat ligt in feite stil. Dus het is een grote drama. Zoals je zei, geen belastinggeld, uiteindelijk wel belastinggeld. Ja, ja. Dus hoe dat afloopt, moeten we nog allemaal zien.
0: Ja, nou goed, het zal ongetwijfeld een uitspraak komen van het Hoge Rechtshof op een bepaald moment.
3: Nog een weekje wachten en daarna zien we wel weer. Maar hij spendeert wel heel veel tijd en energie aan deze projecten. Dat wordt ook vanity-projecten genoemd. We zullen wel zien waar het eindigen. Ja. In ieder geval, wat is jou opgevallen?
0: Dat gaat ook even over Trump. Een veel minder gecompliceerd verhaal. Namelijk, Trump heeft nieuw haar. Hij hield een toespraak in Las Vegas vorige week. En een heleboel mensen viel toen op dat het haar van de president er opeens veel voller uitzag dan normaal. Hij heeft in het verleden, er is natuurlijk heel veel al gezegd over het haar van Trump. En hij maakt er ook wel grappen over soms. Hij heeft zelfs, ik geloof vorig jaar of het jaar daarvoor, een keer tijdens een toespraak riepen mensen ook iets. En zeiden, ja, ik geef het toe, ik heb een kale plek, dus ik kan met er een beetje overheen. Hij heeft die mensen zelfs laten voelen om aan te tonen dat hij in ieder geval geen haarstukje of wat dan ook had. Maar dat het zijn eigen idee was om dat af te dekken. Maar nu zeiden de mensen, dit is niet normaal. Dit is, zoals dat dan heet, extensions of ingevlochten haar. Waarschijnlijk zoiets. En nou ja, dat gaf een hele hoop reuring. En ik dacht, dat is nou zo'n leuk bericht. Hè? Dat vind ik leuk.
3: Ja. Denk jij dat dit ijdelheid is? Of dat het een onderdeel is van zijn bekende trademark, dat haar?
0: Nee, ik denk dat het gewoon ijdelheid is. Maar daar is hij niet oneerlijk over, laat ik het zo zeggen. Hij vindt het vervelend dat hij niet over dat hij kalend is. Dat geeft hij ook gewoon toe. En ja, ik denk dat het eerlijk gezegd ook wel, ik denk dat hij ook wel leuk vindt dat mensen daar grappen over maken en over speculeren. Want ja, dat maakt hem wie hij is. Het is best een goede vraag, hoor. Maar ja, ik vond het een leuk verhaal.
3: Ik heb het één keer op een andere manier meegemaakt. In aanwezigheid stond ik toevallig achter zijn teleprompter. Die waren blokken in koeienletters. En ik denk altijd, hij kan het niet goed zien, maar is te ijdel om een bril te dragen.
0: Ja, maar
3: is een van de redenen waarom hij zo vaak van die teleprompter toespraken afwijkt, omdat hij het gewoon niet kan lezen.
0: Nee, maar daar staat hij niet alleen in. Je weet dat Ronald Reagan was wat betreft fantastisch. Die had namelijk, die was bijziende, maar die had contactlenzen. En die had één vergrotende en één verkleinende contactlens, zodat hij dus naar mensen kon kijken op een afstand, maar ook een tekst kon lezen van de prompter. Dat had hij helemaal ingestudeerd. En dat heeft hij zijn hele leven zo volgehouden. Dus die man heeft nooit een leesbril opgehad, zal ik maar zeggen. Maar dat had Joe Biden ook niet. Die liet ook voor die hele grote letters projecteren. Dus ja, ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid, zullen we maar zeggen. Hè?
3: Ja. Zo is het.
0: Zo is, ja. Oké, nou eens eventjes het grote verhaal van de week. Bij het vertrek van de NAVO-top in Ankara vorige maand is Donald Trump stiekem via een catering-vrachtwagen van vliegtuig gewisseld. We wisten al dat hij niet in het door Qatar geschonken vliegtuig kon vertrekken, maar nu pas blijkt dat hij ook niet in de oude Air Force One zat. Nou, dat is wat. Kunnen we al een beetje reconstrueren hoe die wisseltruc nu heeft plaatsgevonden? Er is veel over geschreven inmiddels.
3: Heel veel. Het is ook een spullend verhaal van alles wat ik zie en begrijp is hij gewoon op de oorspronkelijke Air Force One ingestapt.
0: Ja.
3: En linea recta naar het rechter deur gelopen aan de rechterkant van het vliegtuig en daar weer uitgestapt.
0: Dus hij is als het ware hij is ingestapt en rechtdoor er weer uitgestapt.
3: Dat heeft misschien wel 5 of 6 of 7 seconden geduurd. Maar daar stond dus de catering truck. Daar is hij ingestapt met een paar van zijn staf. Daar aan die container truck is hij doorgereden naar de andere Air Force van de Amerika, de 757. En dat was het vliegtuig van Pete Hegseth. Pete Hegseth is in dat vliegtuig gewoon voorin ingestapt. Dat kon iedereen zien. En via de achterdeur is Trump en consorten ingestapt en naar Engeland gevlogen. Daar is hij uit. Dat toestel kwam 9 minuten eerder aan dan Air Force One, hè, dus waar hij niet in zat.
0: Ja.
3: En daar is hij uiteindelijk weer ingestapt en via de voordeur gewoon naar buiten gelopen. Onder het mum dat hij altijd in dat vliegtuig heeft gezeten. Nou, dat is natuurlijk uitgekomen, gelekt door de Washington Post. En dat is een smullend verhaal.
0: Ja.
3: En heel Washington houdt er maar niet over op.
0: Nee.
3: Maar goed, zijn staf, de pers.
0: Ja, even, dat wou ik zeggen, want er zaten die.
3: Dat zat allemaal aan boord, dus hoe kwam dat over bij jou?
0: Ja, nou precies, dat wou ik wel zeggen. Dus de journalisten die zaten aan boord, die moesten ook allemaal, die kregen de opdracht om hun luikjes voor de ramen dicht te doen. Dus ze mochten niet naar buiten kijken. Er was een verhaal van één journalist die dat even daaronder door wilde gluren en die kreeg meteen op zijn donder van laat die dingen dicht. Dus helemaal snappen deden ze dat niet, maar oké. Okay. Maar daar zat dus ook minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Minister Bassett van Financiën, die zaten in dat toestel. Een hele hoop ambtenaren. En natuurlijk ook gewoon de bemanning, hè? Wat dacht je daarvan? De bemanning van het toestel. Nou kun je zeggen, oké, dat zijn soldaten, dat is luchtmacht. Maar toch, die hebben allemaal een enorm risico genomen. Ik, voor zover ik weet niet wat jij hoort, maar eigenlijk wist niemand het. Maar dus er is
3: wat een gerucht dat Rubio. Ja, dat alleen Rubio ervan wist.
0: Ja.
3: En verder niemand. En wie ook aan boord zat, was Carolyn Leavitt, de woordvoerster van Trump.
0: Ja.
3: Nou is het toeval of niet, maar zij heeft gisteren aangekondigd dat zij per eind augustus weggaat uit die functie.
0: Ja.
3: Ik geloof niet zo in complottheorieën, maar het zou me niet verbazen als zij er niets van wist.
0: Dat
3: en gewoon niet woest is.
0: Ja, daar heb ik nog niet gehoord. Wat ik begreep en hoorde is, die vrouw die heeft net haar tweede baby. Ze is nog jong. Ze werkt 9 dagen in de week.
3: 28 is
0: ze. Ja, ze werkt 9 dagen in de week, zal ik maar zeggen. Veel te hard. En ze heeft het na 1,5 jaar gewoon, ze kan niet meer. Dus dat begrijp ik ook best. Maar dit verhaal, complot of niet, vind ik veel spannender, eerlijk gezegd, wat jij vertelt. Dat ze dus denkt, joh, als je met mij zulke risico's neemt, dan wil ik niet meer voor je werken. Het zou kunnen.
3: Ja. Nou, ook Stephen Miller zat aan boord trouwens. Hè, die de zogenaamde schaduwpresident heet.
0: Ja.
3: Maar goed, wie het wist of niet, daar komen we ongetwijfeld wel achter. Maar vertel eens verder over die 757, die C-32A. Wat is dat voor een ding?
0: C-32A is een militaire aanduiding. Een 757 is een doodgewone Boeing. Die overigens al lang niet meer wordt gebouwd. Maar daar zijn er nog heel veel van in gebruik. En de krijgsmacht heeft die ook. Dus dit ding is gewoon een luchtmachttoestel. En doorgaans wordt deze gebruikt door J.D. Vance. En dan heet die de Air Force 2. Maar je weet dat die benaming van zo'n toestel hangt er vanaf wie erin zit. Dus als J.D. Vance in een ander, voor mijn part, in een Piper Cub stapt, dan heet die de Air Force 2. Maar omdat dit allemaal geheim moest blijven, hebben ze dit als radiosignaal. Je moet altijd de naam van je toestel noemen. Hebben ze hem Reach 18 genoemd. Dus dat was in de communicatie met de verkeerstoren, was dat de naam. En de hele suggestie hiervan was, dit was het toestel van Hexet. Met zijn staf, die kon je ook duidelijk zien instappen. Dus niemand heeft gedacht, er is iets raars aan de hand. Want ja, de minister van Defensie kwam met zijn eigen toestel, er gebeurt wel meer. En de rest kwam dan met de gewone Air Force One. Dus, maar dat is dus het verhaal. Dat toestel is op zichzelf niet zo geheimzinnig, maar de manier waarop die is gebruikt natuurlijk wel.
3: Wat ik begrijp van het verhaal is dat de oorspronkelijke Air Force One, dus zonder Trump, ook opsteeg als Air Force One.
0: Ja.
3: Dat vind ik opmerkelijk, want daar zat hij niet in.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Een bericht heeft gestuurd naar de CIA dat zij iemand met een schouderraket hebben gezien in de omgeving van de NAVO-top in Ankara. De CIA heeft dat keurig doorgemeld aan de Secret Service. Wat ik ook lees is dat de CIA dit niet een hele gevaarlijke situatie vond. Maar toch, ja, Secret Service is er voor de president en niemand anders. Vind jij dat de Secret Service dit goed heeft gehandeld?
3: Ja, nou even los van de vraag of het verhaal klopt. Hè? Want er zijn dus in de Amerikaanse diensten een aantal mensen die zeggen nee, dit was eigenlijk een opzetje van de Israëliërs om te kijken of ze Trump konden aanzetten tot een nieuwe aanval op Iran. Hè? Zo ongeveer. En in Turkije gaat dat verhaal ook rond. Maar los daarvan, als de CIA en zeker de Secret Service zegt, wij hebben aanwijzingen gekregen en we nemen ze serieus, ja, dan hebben ze correct gehandeld. Want de taak van de Secret Service in dit soort situaties is het beschermen van de president van de Verenigde Staten. En daar wordt alles aan ondergeschikt gemaakt. Nou kun je zeggen, ja, de Secret Service moet misschien ook de ministers wel beschermen. Maar de president, die heeft wat, hoe heet het? President has precedence, of zoiets heet dat. Die gaat altijd voor.
2: Ja, dat begrijp ik wel. Maar toch is die oude Air Force One gewoon opgestegen als een soort loktoestel. Ja. Zit die een beetje
3: je neemt
2: gevaarlijk?
3: Ja, je neemt een risico. En nou ja, kijk, het is ook maar hoe groot het risico is. We weten niet precies wat voor. Er wordt gespeculeerd over wat voor raket. Het was een schouderraket. Het kenmerk van zo'n schouderraket is dat heet een heat-seeking missile. Dus dat is een soort raket dat zoekt de hitte op van een motor. En nou heeft de Air Force One, net als een heleboel andere luchtmachttoestellen en bijvoorbeeld ook de meeste toestellen van El Al, die hebben dat ook. Die hebben een zogenaamde flare bij die motor zitten. Dus als er zo'n raket afkomt, dan wordt die flare afgeschoten en die misleidt de raket. Dus dan krijg je een vlam in de lucht en daar gaat die raket dan op af. Dus wat dat betreft weet ik ook niet of het gevaar nou letterlijk zo groot was. Alleen, Trump zei zelf, ik heb zelf ook behoorlijk wat gevaar gelopen. En ik denk, als even hij in die 757 zat, kan het ook best het geval zijn.
2: Nou, want ik weet niet of hij datzelfde heeft als de Air Force One. Trouwens, ik heb even gekeken op sociale, of zoals jij noemt, asociale media. En er komen wat heerlijke roepnamen bij. Bijvoorbeeld Food Truck One. Ja. Air Farce One.
3: Ja, farce,
2: Operation Butterball. McDelivery One. The McShuttle. En Container Cart One.
3: Ja, geweldig. Ja,
2: ja, heerlijk. Ja. Hey, even stel, zijn er nog voorbeelden van andere afleidingsmanoeuvres voor iedere president?
3: Ja, er zijn wel eens presidenten stiekem ergens anders heen gevlogen dan we dachten. Maar zo'n afleidingsmanoeuvre als deze is maar één keer eerder gebeurd, voor zover we weten. En dat was met Bill Clinton. Die vloog in 2000, meen ik, dus aan het einde van zijn termijn, zo'n beetje, vloog hij van India naar Pakistan. En dat was klaarblijkelijk een enorme risicovlucht. En toen hebben ze hem dus vervoerd in een aparte private jet. En de rest van de menigte is gewoon op Air Force One gegaan. Inclusief de pers. Maar het grote verschil is dat Clinton heeft wel de voorzitter van het Witte Huis perskorps ingelicht. Dus formeel is dit niet in stiekem geweest. Die had wel eens.
2: Nee, dat was Joe Lockhart, was dat toen.
3: Ja.
2: En die is ontzettend tekeer gegaan, volgens mij, dat de pers hiervan moest weten en dat het allemaal, laten we zeggen, open kaart zou worden gespeeld. Maar dat iedereen daaraan mee moest doen.
3: Oké, maar in ieder geval, iedereen heeft tot nu toe gezwegen. Maar nu dit verhaal naar buiten komt, horen we nu ook pas dat verhaal met Clinton zich heeft afgespeeld.
2: Ja. Hey, wat zegt dit incident over de positie van Iran in de oorlog met Amerika?
3: Nou ja, het bevestigt, vind ik, steeds het beeld dat we toch krijgen, dat in dat hele ingewikkelde schaakspel, militaire schaakspel tussen Amerika en Iran toch weer steeds wat slimmer is. Want als je nou kijkt hoe ze iedereen op de kast hebben weten te krijgen hiermee, en of het nou waar is of niet, dat weet

0: Ik niet. Er is gelukkig niets gebeurd, laten we dat voorop stellen. Maar dat je zo'n Netflix-productie ongeveer kunt regisseren, dat hebben als het zo is, hebben de Iraniërs dat gedaan. Want die waren de bedreigende partij. Het laat ook zien hoe, nou ja, naar mijn idee, hoe weinig ruimte Trump heeft. Ook in de pogingen die hij doet om te onderhandelen. Je weet, dat probeert hij dan steeds. En hij heeft nu net weer een aanval afgeblazen. Omdat hij zei, nee, onderhandelen geeft misschien toch wat meer ruimte. Maar ze zijn er nog niet, lang niet uit. Dus wat dat betreft, dit is, als het allemaal waar is, is dit gewoon weer een extra punt in de wedstrijd.
1: Trump zegt dat hij low-keying is met Iran en dat het de VS, de Verenigde Staten, semi-onderhandelt. Hij heeft ook gezegd in te zetten op sancties om Iran verder onder druk te zetten. Hoe kan deze oorlog nou tot een einde komen? Ik vraag niet wanneer, maar meer hoe. Ja. Wat gaat er gebeuren?
0: Nou, dat weet ik. Er zijn verschillende opties. Eén is echt een hele grote oorlog met een grondleger, een enorme hoeveelheid extra vliegtuigen. Die hebben de Amerikanen niet. En bovendien is dat politiek, is dat zelfmoord als hij dat doet. Ja. Hij kan ook gewoon doormodderen nog een tijdje. Dat is niet uitgesloten. En werken met sancties en dat soort dingen, dat doet hij nu. En de laatste mogelijkheid, daar hebben we het wel vaker over gehad, en dat kan ook best gebeuren, dat is de bekende Amerikaanse formule: declare victory and leave. Dus hij zegt gewoon, luister eens, de belangrijkste dingen die ik wilde bereiken heb ik wel bereikt. Die straat van Hormuz, ja, dat is wel een probleem, maar niet mijn probleem, want wij voeren geen olie in uit het Midden-Oosten, wij Amerikanen. Dat is een probleem dat China heeft en Europa heeft. Dus als die het probleem vinden, laat het maar oplossen. Dat kan die doen. En dan trekt hij zich terug. Dan hoopt hij dat daardoor wat rust komt en misschien de benzineprijzen iets omlaag gaan en die niet zoveel schade oploopt bij de midterms. Want dat is natuurlijk zijn grote angst.
1: Ik lees ook dat een van de redenen waarom hij de vorige aanval die hij heeft aangekondigd niet heeft doorgezet, was toch een munitieprobleem. Ja, ja. Zie jij dat ook?
0: Ja, stond in de New York Times een heel goed verhaal over hoe Amerika door zijn munitie en door zijn raketten heen is. Dus ze moeten gewoon zuinig zijn. En ook dat is verontrustend. Ja, we hebben geleerd dat Amerika groot en sterk genoeg is om een wereldoorlog te kunnen voeren en winnen. En na 5 maanden een beetje knokken tegen een tamelijk klein land, of veel kleiner land. Ja, dat is verontrustend dat ze dan al, zo, zal ik maar zeggen, militair op zwart zaad zitten.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik zie in ieder geval er voorlopig geen einde aankomen. En met de midterms die eraan zijn te zien te komen, dat het niet makkelijk voor hem. Nee. In ieder geval zometeen in de Amerika-podcast. Todd Blanche is benoemd tot minister van Justitie. Een aantal Republikeinen boden verzet. Maar waarom gingen ze uiteindelijk toch overstaf? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een kwartiertje vertraging bij Barneveld. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting dicht is voor werkzaamheden dit weekend. Vakantieverkeer op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Eerste kwartier vertraging bij Duiven. En verderop tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. Nog eens 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging heb je ook door een spoedreparatie op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 3 kilometer file daardoor dat de rechterrijstrook dicht is. En een kwartier vertraging door grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen, langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Boerenactiegroepen roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren vielen 2 doden en 6 gewonden. Wacht eerst de feiten af, zegt Agractie. En ook Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct actievoerende boeren de schuld te geven. In Limburg hebben ze last van 2 natuurbranden, net over de grens in Duitsland en België. De veiligheidsregio heeft tientallen meldingen gekregen van rook en stank. In het oosten van België woedt sinds gisteren een veenbrand die zich nog steeds uitbreidt. De natuurbrand in Duitsland vlakbij Aken is onder controle. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta honderden mensen tegengehouden. Het zouden geen Marokkanen zijn, maar mensen uit andere Afrikaanse landen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, maar de grens wordt nu veel beter bewaakt dan een paar weken geleden. Het dodental van de zware aardbeving in Indonesië is opgelopen tot bijna 40. De beving had een kracht van 7,7 en het epicentrum lag 30 kilometer uit de kust van het eiland Flores. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami waarop duizenden mensen landinwaarts zijn gevlucht. Maar al snel werd de waarschuwing ingetrokken. En in Ommen in Overijssel was de politie een paar uur druk met een man met een vuurwapen. Hij werd daarmee eerst op straat gezien en later in een woning. Het huis werd omsingeld en de politie probeerde contact met de man te krijgen. Hij is uiteindelijk opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit, dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm, met afwisselend wolken en zon. En tot zover het AP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.
9: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
10: Na weken van politiek gesteggel in de Senaat is Todd Blanche benoemd tot minister van Justitie. De oud-advocaat van Trump was als interimmer en plaatsvervanger al in dienst eigenlijk als minister onder zijn voorganger Pam Bondi, die haar biezen moest pakken een tijdje geleden. 2 Republikeinen in de Senaat stemden tegen de benoeming van Blanche, Toch waren er meer binnen de partij die hun twijfels hadden, zoals senator Bill Cassidy. Maar hij stemde uiteindelijk voor.
11: Mr. Blanche is not perfect, and he will tell you this. But the choice is not between perfection and Mr. Blanche. It is between Mr. Blanche and another acting attorney general who may not run the department effectively under President Trump. This is not a referendum on President Trump. It is a decision regarding Mr. Blanche in very specific circumstances. All considered, I will vote for Mr. Blanche.
10: Ja, hoe heeft Blanche, Cassidy en andere republikeinse tegenstanders toch kunnen overtuigen?
9: Het ging uiteindelijk om die 1,8 miljard aan wat ze hier noemen smartengeld. De toestand van Trumps anti-wapen tegen de 6 januari mensen waarvoor ze geld moeten krijgen.
10: Oh ja, wacht even voor de duidelijkheid. Die mensen die waren allemaal veroordeeld, die hebben van hem allemaal gratie gekregen. Maar hij vindt ook dat ze gecompenseerd moeten worden. En dat ze ten onrechte zijn veroordeeld. En er zaten mensen bij die hele lange gevangenisstraffen hadden gekregen. Het was de grootste strafzaak in de Amerikaanse geschiedenis.
9: En er zijn geloof ik
10: en dat ging dan
9: 1600 mensen vrijgesproken. En die hebben allemaal recht op geld.
10: Ja, vindt
9: Trump. Een ander onderdeel van dit verhaal is dat Trump en zijn familie en al die organisaties die ze hebben immuniteit krijgen van de IRS. Dus dat de IRS niet...
10: Dat is de Belastingdienst.
9: De Belastingdienst niet in kan duiken op de fraude die is gepleegd. Nu heeft Blanche gezegd en ook uiteindelijk geschreven... ja, die deal die is van de baan, daar gaan we niet meer over. Maar er is een twijfel. De verwoording daarvan was vaag. Dus je kan op andere trucjes die 1,8 miljard gewoon weer inzetten.
10: Moet je even uitleggen. Dat fonds van 1,8 miljard was bedoeld om de mensen te compenseren die waren opgepikt... In de gevangenis zaten in verband met de bestorming van het Capitool. Mijn indruk, ook als ik naar die senator Cassidy luisterde, was dat die kwestie door Blanche wordt gezien als iets wat niet moet gebeuren. En als ik jou nu beluister, zeg je ja, maar er zijn nog trucs. Wat zou dat dan kunnen zijn?
9: Er zijn trucs voor om dat op andere manieren te doen. Dat ze het wat anders noemen, dat ze het van een ander potje halen. Er staat dus eigenlijk alleen maar dat deze deal van de baan is. Maar dat betekent niet dat er verder iets uit kan komen... wat op een andere manier toch een trucje is. Zo lees ik het. En als ander onderdeel, de Trump... organisaties en familie en de IRS-deal... Staat ook niet duidelijk dat dat niet doorgaat. Nee, maar in ieder geval hebben de tegenstanders... de republikeinse tegenstanders een brief gekregen van Blanche. En daardoor is het uit de commissie gegaan... en bij de stemmen gekomen van de Senaat.
10: Maar zegt hij dan in die brief, maak je geen zorgen... dit gaat niet gebeuren? Of zegt hij...
9: Dat zegt hij, ja. En er is natuurlijk heel veel wantrouwen, want ja, zo zijn er wel eerdere deals gebeurd. Het is Trumps persoonlijke advocaat. En zijn loyaliteit is tegen Trump, en dat is een van de dingen waar we het ook zo meteen over gaan hebben. De onafhankelijkheid en de rol van het ministerie van Justitie in Amerika. Deze Todd Blanche is een ja-knikker van Trump, dus hij doet eigenlijk alles
10: Maar als hij in een brief vastlegt, aan het parlement geschreven... van dit en dit zijn mijn voornemen en ik ga dat en dat niet doen of wel doen... of ik zal dat vermijden, het maakt niet uit hoe hij het verwoordt... ja, dan is dat toch... Als hij het zegt, is het één ding, maar als hij het op papier zet... Denk je dan dat hij toch van gedachten gaat veranderen? Is het echt denkbaar dat die 1,8 miljard er toch komen? Is het denkbaar dat, wat was het, al die belastingaffaires... met ik geloof 300 van Trumps BV's... dat er ook allemaal toch gaat komen?
9: het kan. En dat was ook het gevaar van die paar republikeinen die dus tegenspartelden. Ja. Dat ze uiteindelijk overstag zijn gegaan, kwam door die brief. Maar ze kijken het allemaal met argusogen aan natuurlijk, wat die man gaat doen. En over, om je een voorbeeld te geven, hè, enkele uren na de beëdiging van Blanche stelde de juridische adviesafdeling van het ministerie van Justitie dat de president zich kan beroepen op executive privilege, dus presidentiële privilege, dat is het recht om informatie geheim te houden, voor vertrouwelijke communicatie met zijn privéadviseurs, voor zover die verband houdt met zijn presidentiële besluitvorming. Die memo lijkt dit voorrecht bovendien uit te breiden tot communicatie tussen directe adviseurs van de president en burgers. Met andere woorden, iedereen die een gesprek heeft met Donald Trump, dat wordt dan beschouwd als privilege.
10: En dan mag je dus nooit meer over praten.
9: En mijn gevoel zegt dat als de Democraten de midterms winnen, kan die memo grote gevolgen hebben voor de onderzoeken naar Trump en andere hoge regeringsfunctionarissen. De regering Trump lijkt zich duidelijk voor te bereiden op de confrontatie met het congres en op het achterhouden van informatie. Met andere woorden, wat we allemaal hadden voorgesteld, of het beeld dat we allemaal krijgen, is dat als de Democraten het Huis van Afgevaardigden winnen, dat je het ene proces naar het andere krijgt en de ene hoorzitting naar de andere. En daar komen de Pep, Bondi en Todd Blanche.
10: Die moeten allemaal verantwoording afleggen. Hè? En die
9: moeten allemaal verantwoording afleggen. En nu kunnen ze simpel zeggen, ja, sorry, dat is privilegegesprek tussen president en ik. Daar ga ik niet over, kan ik niks over zeggen.
10: Ja.
9: Dus mijn gevoel zegt dat Todd Blanche zich aan het voorbereiden is met de grote overwinning van de Democraten in november. En laten ze het lekker maar uitzoeken, ziet hij dat.
10: Ja, en dan maakt hij ze bij wijze van spreken toch monddood. Hoewel ze dan de meerderheid hebben, kunnen ze er niks mee. Dat is ongeveer wat je zegt.
9: Ja, en nog een ander aspect waar veel mensen zich op afschuwen is die klopjacht, hè, die van Trumps vijanden. Zoals James Comey of Letitia James. Denk jij dat hij dat gewoon voort gaat zetten? Want de voorganger Pam Bondi heeft dat dus niet gedaan. Nee. Hoe zie jij dat, deze rol van Todd Blanche?
10: Ja, ik kijk meer naar de rol van Donald Trump zelf. En zo langzamerhand weten we dat wat hij, zoals je dat in mooi Amsterdam zegt, wat hij in zijn kop heeft, heeft hij niet in zijn kont. Hij laat iets niet rusten. Dus ik denk dat hij inderdaad, wat er ook gebeurt, of wie het ook voorgaat, ik weet niet of Blanche is, maar hij zal net zo lang doorgaan tot hij iemand vindt die die mensen gaat vervolgen. En dat gebeurt nu ook al. En dat wordt dan af en toe tegengehouden door een rechtbank of er gebeuren andere dingen. Maar ik denk niet dat hij rust voordat hij alles wat hij zijn oude vijanden noemt, of de mensen die hem dwars hebben gezeten in zijn eerste termijn, al die mensen van het Ruslandonderzoek, al die mensen die hebben meegewerkt aan die de verschillende impeachment-affaires, die wil hij stuk voor stuk, daar wil hij stuk voor stuk wraak opnemen. Ik denk dat zijn uitgangspunt en zijn bedoeling is.
9: Dus denk jij dat Blanche het dan beter zal doen dan zijn voorganger Pam Bondi, tenminste in de ogen van Donald Trump?
10: Ja, ik denk dat je doet het al snel beter dan Pam Bondi, omdat Pam Bondi, wat je ook verder van haar vindt, maar het was naar mijn idee wel een bekwame jurist. En ze had door dat het uiteindelijk dat zo'n wraakactie en het voeren van je juridische politiek op basis van persoonlijke vetes, dat nergens toe leidt. Dus zij heeft gewoon, denk ik, ik denk dat Trump daar wel gelijk in heeft, zij heeft hem gewoon, ik zal maar zeggen, de pas afgesneden en geprobeerd te saboteren. En de vraag is of Blanche dat ook doet. Blanche zegt zelf, luister, jullie hebben allerlei vooroordelen en ideeën over mij, maar ik ben in de eerste plaats gewoon advocaat. Dus ik doe gewoon mijn werk. En dat doe ik ook in deze functie. En dan hoor je iemand op zijn minst het voordeel van de twijfel te geven. Maar we zullen het zien, ik weet het niet.
9: Kan jij dit vergelijken met eerdere presidenten en zijn, laten we zeggen, visie op de rol van de minister van Justitie? Ik denk meteen aan
10: Nixon.
9: Tijdperk Nixon.
10: Ja, tuurlijk.
9: Ja.
10: Ja. Maar toen is ongeveer alles wat in het kabinet zat bleek fout te zijn. Maar daar heb je ook, hoe heette die ook weer? Mitchell?
9: Mitchell, ja.
10: Ja, dat was die minister, die is zelfs ook in de gevangenis verdwenen.
9: 19 maanden kreeg
10: hij. 19 maanden kreeg hij. En toen hij eruit kwam, is hij theologie gaan studeren en dominee geworden, als ik het me goed herinner. En heeft zich daarna heel verdienstelijk gemaakt in de samenleving. Maar dat was.
9: Kan jij nog de Saturday Massacre herinneren?
10: Ja, ja, dat was toen. Dat ging om het. Nixon wilde zijn minister van Justitie ontslaan. Als ik het me goed herinner. En daar, hij moest iemand hebben die dat uitvoerde. En daarvoor ging hij van stad naar land. En de ene rechter naar de andere rechter. En niemand wilde. Tot er uiteindelijk één werd gevonden die daarna nog kandidaat is geweest voor het Hoge Rechtshof. Maar die heeft dan uiteindelijk dat ontslag uitgevoerd. Maar het was een soort bijltjesdag op één in één weekend. En eigenlijk een van de meest spectaculaire onderdelen van dat Watergate-schandaal. Wat dat betreft valt het allemaal nog wel een beetje mee, hè, wat we nu meemaken.
9: Ja, maar uiteindelijk ging het over wat Nixon dacht, namelijk de ovale kamer is van mij.
10: Ja, ja.
9: De gesprekken in deze kamer zijn mijn recht. En dat ging uiteindelijk over die tapes die meeliepen.
10: Ja, precies, dat is
9: waarvan die beroemde 18 minuten vermist was.
10: Ja, ja, dat klopt. Hij zijn redenering was: ik neem alles wat er gebeurt in mijn kantoor op. En de bedoeling is dat ik dat verwerk misschien in memoires voor de geschiedenis. Ja. Hij was niet de eerste die dat had gedaan. Johnson deed het ook. En zelfs Roosevelt had van die bandjes. Dus het was op zichzelf niet zo'n gek idee. Maar toen het conflict ontstond in de hoorzitting werd gevraagd om naar die bandjes te luisteren, toen zei hij: geen sprake van, die dingen zijn van mij. Dat is naar het Hoge Rechtshof gegaan. En daarvan zei het Hof: nee, alles wat er gebeurt in het Witte Huis is eigendom van het volk. Dat was de uitspraak van het Hoge Rechtshof. En,
9: kan je vergelijking stellen met de visie van Nixon? En wat Trump probeert en wat Bondi en wat nu Blanche proberen. Idee dat.
10: Nou, ik snap wat je bedoelt, maar ik denk wel, voor een deel wel natuurlijk. Maar in het geval van Nixon was het niet een wraakactie. Nixon wilde iets tegenhouden, namelijk bewijs dat hij een misdrijf had gepleegd. Die wilde alleen maar iets stoppen en maken alles daar aan ondergeschikt. Trump wil wat anders. Trump is op jacht naar een hele hoop mensen die hem in zijn gevoel hebben dwarsgezeten en dus straf verdienen. Dus kun je niet helemaal vergelijken. Nou ja.
9: Nee, maar Trump heeft wel gezegd dat iedereen die binnen de 200 meter van het Witte Huis is geweest onder zijn aanwezigheid krijgt bij vooraf al gratie. Dus er speelt wat.
10: Ja.
9: Wat hij gewoon het volk wil. Ja. Wegnemen van überhaupt enige vraag over wat hij allemaal doet.
10: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Nou, het laatste woord is hier niet over gesproken. En over
9: zeker
10: het laatste woord zullen we naar de luisteraarsvragen gaan. Want die hebben het laatste woord, de luisteraars. Die vragen die zijn welkom op de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-50-20. En laten we beginnen met een vraag van Brechtje.
12: Hoe wordt J.D. Vance, is er nog bewijs dat hij via de Peter Thiel achtervang wordt beïnvloed? En zo ja, in welke mate? Of is dat eigenlijk heel lastig om daar meer over te zeggen?
10: Ja, dat was de grote man van PayPal, hè? Peter Thiel.
9: Ja.
10: En de financier en de ik zal maar zeggen, de opperstalmeester van het Circus Vans. En de vraag weet ik eigenlijk niet. Staat hij nog steeds zo onder zijn eigen onderdienst invloed?
9: Naar mijn weten wel. J.D. Vance is groot geworden door Peter Thiel. Of Peter Thiel, zoals hij wordt genoemd.
10: Ja.
9: Zeer rechtse, invloedrijke man die volgens mij nog steeds de vinger in de pap heeft met J.D. Vance.
10: Ja.
9: Ik weet niet tot hoeverre. En ik weet ook niet wat dat in de toekomst gaat bieden. Maar het antwoord is ja.
10: Ja, nou ja, hij heeft hem in Alphen gelanceerd. Want toen Vance senator wilde worden, heeft die Thiel heeft zijn hele campagne gefinancierd. Dat was een enorm bedrag. Dus,
9: Tech Pro,
10: precies. Dus dat zou kunnen. Maar ik weet niet, het is de moeite. Ik vind goede vraag en ook de moeite om in de gaten te houden. Want al die mensen die op de achtergrond zo'n rol spelen, die zijn ontzettend interessant voor, vind ik, gewoon voor de geschiedschrijving. Dus dank. Oké, we hebben een vraag van Thomas.
13: Bernard zal het nog wel weten. In de vorige eeuw stond Amerika met name bekend om zijn beroerte koffie. Die reputatie is al lang niet meer terecht. En ze zijn zelfs een van de dragers van de wereldwijde koffiecultuur. Van specialty koffie tot Starbucks. Hoe is die omslag tot stand gekomen? En misschien belangrijker, wat is eigenlijk de rol van koffie in de Amerikaanse cultuur en specifiek Amerikaanse politiek? Hebben jullie wellicht nog leuke anekdotes waarin die kop koffie meer was dan alleen maar de cafeïne?
10: Ja. Wat een ontzettend leuke vraag.
9: Hele leuke vraag.
10: Zullen we even in stukjes delen? Zullen we eerst even beginnen met de anekdotes, want die zijn het makkelijkst.
9: Ja.
10: En ik neem maar de eerste. De eerste anekdote is dat hierdoor de Amerika-podcast Koffiebeker is ontstaan. Dat is historisch misschien wel de allergrootste prestatie op dit gebied. Ontworpen vrijwillig door hoe heet hij?
14: Erik Kolen.
10: Ja,
9: Erik
10: Kolen, precies. Die heeft het eigen initiatief genomen. En die heeft veel contact met Jan, trouwens. En toen, daar is die koffiebeker uit ontstaan. En dat is een hele leuke. En dan heb je natuurlijk, maar dan moet jij even vertellen, het verhaal van McDonald's. Want dat vind ik.
9: Ja, dat is het beroemde verhaal van een te hete koffie. Dat is gebeurd door een mevrouw van 79 jaar oud, die in de auto zat met een kopje koffie van McDonald's. Dat was te heet. Dat is over de arm gegaan. Daar heeft ze schade aan
10: brandwond
9: opgelopen. Ja. En toen heeft ze aan McDonald's gevraagd of ze bereid waren $20.000 te betalen. Toen heeft McDonald's gezegd, nee, je krijgt 800. Toen is er een lawsuit gekomen. Daar heeft ze uiteindelijk $200.000 aan gewonnen. En nog eens een 2,7 miljoen dollar extra. Niet voor de schade, maar voor de ernst van de situatie.
10: Ja,
9: dat is dus de beroemde zaak over te hete koffie bij McDonald's.
10: Geweldig.
9: Dus daar staat, daar staat nu een labeltje op dat je eraan moet denken dat de koffie wel eens heet kan zijn.
10: Ja. Ja.
9: Maar even verder over koffie in Amerika. Ik denk altijd, Nederland heeft een echte koffiecultuur. Je gaat bij elkaar op bezoek op de koffie. Dat heb je eigenlijk overal ter wereld, behalve in Amerika. Dit is eigenlijk nooit een koffiecultuur geweest. En zeker niet bij iemand op bezoek. Als je bij iemand op bezoek gaat, dan krijg je misschien wel wat aangeboden, maar eigenlijk weinig koffie. Goed, jij loopt al een tijdje langer mee. Koffiecultuur in Amerika, wat vind jij daarvan?
10: Het is nooit wat geworden. Dat wil zeggen, vroeger was die koffie niet te drinken. Hè. Dat was allemaal slootwater.
9: Ja.
10: En in de diners en in heel veel gewone restaurants is dat nog zo. En op een bepaald moment,
9: ik noem dat altijd zwarte koffie. Of ja, tenminste waterkoffie.
10: Waterkoffie, dat is het. Smaakt me niks.
9: Ja.
10: Maar, en toen kreeg je op een bepaald moment inderdaad ontwikkelingen. Vooral dat kwam Dat is geïnspireerd, denk ik, door de Italianen in Amerika. Want die zijn wel op
9: cultuur. Italiaanse en Franse cultuur, ja.
10: Ja, die zijn er wel op gesteld. En die hadden in hun restaurants ook vaak dingen als espresso. Daar had de gemiddelde Amerikaan nooit van zijn leven van gehoord. En toen kreeg je het hele Starbucks gebeuren. Maar daar komen inderdaad wel mensen bij elkaar. Of die ontmoeten elkaar. Maar het idee van, als je iets te bespreken hebt. Ik zit hier nu in de studio met Luc. Als Luc en ik iets te bespreken hebben, dan zeggen we waarschijnlijk, joh, laten we even een kop koffie gaan drinken. Dat idee bestaat niet in Amerika. Is er gewoon niet.
9: En wat betaal je voor een kopje koffie in Nederland?
10: €2,50, denk ik. €3
9: Nou, als ik hier naar Starbucks loop, dan hang ik al snel aan de $6.
10: Ja, en dan krijg je
9: voor een kopje wat ik toch matige koffie noem. Dus als ik echte koffie wil hebben, dan moet ik eigenlijk naar Little Italy.
10: Ja. En dan
9: naar een ouderwetse Italiaanse koffieshop.
10: Ja, en dan krijg je een kopje. En bij Starbucks komen ze niet verder dan een kartonnen bekertje voor dat geld.
9: Nee, zo is het.
10: Zo is het. Oké. Zullen we een vraag die steeds komt? Dat is namelijk van Matthijs. Die vraagt of wij even iets kunnen zeggen over de mogelijke presidentskandidaten aan de democratische kant. En ik zeg, die vraag krijgen we steeds ontzettend vaak. En begrijp dat mensen blijven stellen. En wij kunnen er heel slecht op antwoorden, omdat we eigenlijk niet veel weten. Welke namen zingen nou steeds rond?
9: De namen die kennen we. Hè. Dat is dus Newsom en AOC en Pritzker uit Illinois. Maar ik ben even naar Polly Market gegaan. Hè. De bedding site. Om te kijken hoe dat daar staat. En ik lees het gewoon even voor. Ik zie Ocasio-Cortez op 19%. Gavin Newsom op 17%. John Ossoff, de senator uit Georgia, op 15%. Kamala Harris op 7%, Pete Buttigieg op 5%, Josh Shapiro, gouverneur uit Pennsylvania, op 5% en Mark Kelly op 3%. Dat is Polly Market. Zij zullen het ongetwijfeld beter weten dan wij.
10: Ja, maar goed, dan zou betekenen dat de socialistische beweging ligt een klein stukje voor in deze, als je dat zo wil interpreteren.
9: Zo is het.
10: Oké.
9: Okay. Ja.
10: Nou.
9: Laten we het daarmee afronden. Yes. Dat de tijd gaat snel,
10: de tijd
9: zeggen.
10: Gaat snel, ja. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast hebt. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp. Dat is 06-28-13-5020. En wie weet win je zo'n prachtige Amerika Podcast koffiebeker. Volgende week is Jan weer terug. Dus wij nemen voorlopig even afscheid van elkaar. Maar we zien elkaar morgen of overmorgen in New York.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info. BNR
6: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in ons land. Het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de A12 voor werkzaamheden dit weekend in oostelijke richting. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond. Er is een auto met caravan geschaard. 5 kilometer file en een kwartier vertraging daar. 20 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. En een spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Vanaf Zomeren 3 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59... Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. De luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. Bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de badplaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79. De bestuurder kwam met de schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het AP-nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Milou Brandt.
9: Welkom, de afsluiter van de week. Vrijdag 14 augustus is het, de dag dat de S&P 500 een nieuwkomer aankondigt.
10: Reddit rising more than 12% in the pre-market after it was tapped to join the S&P 500, which is also helping the company make up some lost ground, which shares down 30% year to date through yesterday's close.
9: Beleggers en gebruikers van Reddit zijn dolblij. Of jij dat ook moet zijn, dat hoor je zo.
11: We hebben het ook over Bill Ackman. De normaal zo berekenende belegger gooit zijn portefeuille plots groots om.
12: Billionaire investor Bill Ackman has recently bought billions of dollars into 6 different companies.
11: Welke bedrijven dat zijn en of het tijd is voor een late lenteschoonmaak, ook daar krijg je straks antwoord op. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom, Errol.
13: Dankjewel.
9: Ja, en ik wil aftrappen met de langste staking uit de Zweedse geschiedenis. Eentje die bijna 3 jaar heeft geduurd. Ik heb het over het Zweeds personeel van Tesla. Nou, die staking die begon in oktober 2023... toen Elon Musk weigerde om een cao te sluiten voor personeel van servicevestigingen. Nou, daarna besloot een deel van het personeel te staken. Niet allemaal en de productie kwam niet in gevaar, maar toch heeft een deel van die Tesla-mensen toch bijna 3 jaar volgehouden. Tot nu, want volgens de Zweedse metaalarbeidersvakbond was Musk daar klaar mee en heeft hij alle stakende leden uitgekocht. Maar een nieuwe CEO, ja, die is er dan weer niet. Reden tot staken hebben ze trouwens zeker. Bij een gemiddeld S&P-bedrijf verdient de CEO 312 keer het salaris van een doorsnee-medewerker. In het geval van Musk ligt dat net even anders. Is het net wat meer, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
14: Hij heeft vorig jaar $158 miljard... opgestreken bij Tesla. En dat is volgens Electric ruim 2,5 miljoen keer meer dan een gemiddeld salaris van een Tesla-medewerker. Dat
15: is toch wel leuk, ja.
14: Dat is toch wel leuk om even te melden, ja.
9: Ja, een beetje uit verhouding. Komt wel vooral door die eerste megabonus die hij eindelijk toegezegd kreeg. Maar ja, wel in een jaar dat de Tesla-verkopen dramatisch waren. Dus dat moet je dan ook weer even meerekenen.
11: Zo is dat. Dan Applied Materials. Weer een bedrijf uit de chipindustrie dat alle verwachtingen overtreft, hoewel alle niet die van beleggers. Die zetten het aandeel na beurs 5% lager. Omdat de uiteindelijke outperformance toch niet genoeg was om de rally die er tot nu toe is geweest te verantwoorden. Het aandeel pluste al zo'n 100% dit jaar. Maar goed, feit blijft dat de maker van halfgeleiderapparatuur uitstekend werk verricht. Een recordomzet van $9,12 miljard. De netto-winst die steeg met 43%. Het blijft ook maar de marges opkrikken. Ja, het kan niet op. En dat het aandeel vandaag dan wat procentjes lager staat, dat negeren we dan maar even voor het gemak.
9: Ja, door naar de oorlog in Iran. De Amerikaanse regering heeft al voor miljarden bommen en raketten op Iran gegooid. Nou, zonder succes. Maar ze gaan Iran nog nu op een andere manier aanvallen. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat de Amerikanen Iran economisch gaan isoleren en dat op een manier die de wereld nog nooit eerder heeft gezien.
16: More announcements coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. So it will be a combination of economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
9: Nou, ik hoop dat ze het effectiever kunnen doen dan dat Bessent woorden kan
11: Moeders,
9: uitspreken.
11: Moeders, houdt uw kinderen binnen.
9: Ja, het is alleen de vraag wat de Trump-regering eraan heeft. Het gaat niet helpen met de inflatie in eigen land of de hoge benzineprijzen. Het lijkt me ook niet dat de straat van Hormuz ermee opeens open gaat. Wat denk jij, Errol? Kunnen ze Iran inderdaad economisch isoleren?
15: Nee.
11: Nou, oké, helder.
9: Kort en duidelijk.
11: Nou, wil ik naar Zuid-Korea. Het zal niemand zijn ontgaan dat de Kospi de laatste tijd nogal on steroids is door die AI-gekte. Beleggers gedragen zich als een op hol geslagen kudde, gebruiken allerlei hefboomproducten, lenen er lustig op los ook, met hoge pieken, maar ook ja, diepe dalen tot gevolg. En de Zuid-Koreaanse toezichthouder, die is er klaar mee. Die zegt, dit kan zo niet langer. Jullie moeten voortaan op cursus. Verplicht, een hele week. En daarna mag je pas handelen in fondsen die slechts 1 aandeel volgen, zoals de populaire trackers op SK Hynix en Samsung. Nou, er schijnt ook al een hotline te zijn ingericht, zag ik, voor particuliere beleggers die zichzelf flink in de financiële nesten hebben gewerkt. Dus het is wel nodig, denk ik, zo'n cursus. Maar ja, ik ben wel benieuwd of een diplomaatje daar nou helemaal verandering in kan brengen.
9: En Roel, hoe lang ben jij op cursus geweest voordat je bij de VEB aan de slag ging?
15: Mijn heel beleggersleven in feite. Dus zelfcursus. Ik denk dat cursussen en kennis is natuurlijk bijzonder belangrijk, maar het zal
13: zal dit issue niet oplossen. Het is gewoon goklust en sensatie.
11: Goudboord.
13: Juist.
9: Ja. Ja, een poging is het in ieder geval waard. Ze gaan het proberen. Ja. Ik had het net al over Scott Bessent. Nou, die heeft een nog groter probleem dan Iran. Namelijk een probleem met de hoge rente in eigen huis. Zijn ministerie van Financiën moet een flinke rente betalen om geld te lenen. Gisteren haalde de VS 25 miljard op met een 30-jarige lening. En daarvoor moest 5,2% worden betaald. En dat is het hoogste percentage sinds 2001. Ook op andere leningen met lange looptijden willen beleggers meer rente zien. Dat is dan een teken dat ze minder vertrouwen hebben in de VS en de kracht om dat ook echt terug te betalen. Hoe groot is dit probleem?
13: Als dit zo door blijft gaan, gaat het groot worden en steeds groter worden. Kijk, de VS kan echt een stootje hebben. Is natuurlijk met afstand en zeker in economische zin het machtigste en belangrijkste land ter wereld. Maar zelfs zo'n land, daar zijn grenzen aan wat je kunt verwachten, wat je kunt eisen van mensen die of al dan niet op een of andere manier willen investeren in je land. Je hebt uiteindelijk financiering nodig en hoe hoger je risicograad gaat worden, hoe meer rente beleggers gaan eisen vanuit de andere delen van de wereld. Ja, en hoe bonter je gaat maken, hoe duurder het gaat worden. En als het duurder gaat worden, gaat het steeds lastiger worden om budgetair de zaak op orde te krijgen. Dus ze kunnen met een heel eind wegkomen. Ze zijn onderweg nu naar een nieuw Italië te gaan worden. Dat kan. Maar als het twee keer zoveel wordt, dan is het erger dan Japan ooit is geweest. En op een gegeven moment stopt het feestje en de markt gaat aangeven en nou is het genoeg en dan hebben de Amerikanen echt een probleem. Maar zover is het nog niet.
9: Ja, hoe lang gaat het duren voordat het wel zover is? Denk
13: ja,
9: je?
13: Dat is in die kristallenbol kijken. Er zijn al decennia lang zijn er signalen van als de Amerikanen echt op de juiste manier hun schuldposities zouden weergeven, ja, dan zouden ze nu moeten stoppen met lenen, want er zijn allerlei verplichtingen qua sociale zekerheid die bij Nederland netjes een heel ruimhartig toebedelen. In Amerika hebben ze allerlei garanties gegeven aan mensen als ze ooit met pensioen gaan of arbeidsongeschikt of whatsoever. Zorg is ook een hele grote kostenpost. Als je dat goed boekhoudkundig zou gaan waarderen, dan zeg je, de Amerikanen zouden veel meer geld opzij moeten gaan zetten om die verplichtingen ooit aan te kunnen. Maar dat liedje wordt al enkele decennia lang gezongen. En wat gebeurt er in de tussentijd? Het gaat beter en beter in economische zin en in financiële zin op de beleggingsmarkten in de Verenigde Staten dan ooit. Dus hoe lang gaat het nog duren? Misschien een jaar, misschien 10 jaar, misschien 20 jaar. Totdat de beleggers er genoeg van hebben.
11: Straks hebben we het over internetforum Reddit. Het aandeel heeft een treurig jaar tot nu toe, maar toch mag het promoveren naar de topklasse.
9: En we vertellen je over de twee grote AI-beursgangen. Is het daar wie het eerst komt, wie is het eerst maalt? Maar eerst naar Pershing Square USA. Zo heet het bedrijf van Bill Ackman tegenwoordig. De man die de Amsterdamse beurs niet meer leuk vond en dus vertrok. Dit jaar blijkt voor hem een jaar van de grote veranderingen.
12: What is Bill Ackman finding attractive? He recently bought stakes in Visa, Mastercard, Netflix, S&P Global, Intercontinental Exchange, ICE en Alcon.
9: Ackman doet de grootste herinrichting van zijn portefeuille in jaren. Hij koopt dus 6 nieuwe aandelen. Netflix, Visa, Mastercard, Alcon, beursuitbater Intercontinental Exchange en S&P Global, het databedrijf. En dat is bijzonder, want hij heeft eigenlijk altijd maar zo'n 10 bedrijven waar hij eigenlijk tegelijk in belegt. En dat zijn vooral ook marktleiders. Welke van die beleggingen vind jij nou het interessantst, Errol?
13: Ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Ja, en toen ik dat hoorde, was mijn conclusie dat Billy zijn testosterongehalte behoorlijk aan het dalen is. Dus de grote riskante stappen die hij in het verleden deed, van of een onderneming op een heel laag punt kopen, zoals hij dan dacht, en dat kan misschien vervijfvoudigen, of omgekeerd short gaan in een bedrijf waarvan hij dacht van dat zit vol met fraude en veel te hoog waardeerd. Daar lijkt hij na het nu van af te stappen. En het type bedrijf wat je nu noemt zijn redelijk defensief. Die zullen niet snel gaan verdrievoudigen, vervijfvoudigen in koers of met 90% in koers gaan dalen binnen een jaar. Dus het zijn toch wat defensievere bedrijven. Dat gezegd hebben, de meeste van die bedrijven zijn ook redelijk hoog gewaardeerd. Juist omdat ze zo defensief zijn. Welke ik zou willen hebben? Geen enkele, omdat ik ze allemaal nog steeds te duur vind.
9: Ja, maar waarom zou je zo'n hoog gewaardeerde bedrijf dan kopen?
13: Ja, als je geld over hebt en je moet ergens heen met je geld, dan wil je beleggen. Dan kun je beleggen in zeer riskante zaken die hij in het verleden heeft gedaan. Dat is vaak goed gegaan, maar ook vaak misgegaan. Hij zat net nog aan de goede kant dat het vaker goed is gegaan dan dat het fout is gegaan. Dus vandaar dat hij nog miljardair is. Had ook omgekeerd kunnen zijn. Er zullen zeker mensen zijn die net zo profiel, net zo slim zijn, net zo handig en opportunistisch, maar wat minder geluk hebben gehad. En die liggen nu berooid aan de zijkant van de weg, bij wijze van spreken. Dus het is geen genie, maar het is iemand die onderaan de streep een gelukkige hand heeft gehad, maar zich wel realiseert dat waren zeer riskante beleggingen die hij heeft gedaan. En is nu wat voorzichtiger geworden.
11: Maar is de man veranderd of zijn de tijden veranderd? Wat zegt dit?
13: Ik denk dat de man is veranderd. Dat meen ik oprecht.
9: En ook als je ook deze week bijvoorbeeld ziet dat Berkshire Hathaway ook weer aan het kopen geslagen is, dat is ook ook weer een verandering, een grote verandering in wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan. Is dan toch een beetje een trend te zien of zien we spoken?
13: Nou ja, met twee heb je nog geen trend, maar het verrast me wel. Eerlijk gezegd dat Warren Buffett en zijn opvolger, want Warren Buffett kijkt nog steeds toe, hij is nog steeds chairman, ja. Nog steeds eigenlijk de grote beslissingen gaan toch echt ook nog langs hem. Hij moet groen licht geven. Het verbaast me wel, want juist Berkshire heeft aangegeven, ja, aandelen inkoop doen we echt niet aan als ons aandeel zo hoog gewaardeerd is, veel hoger dan de boekwaarde. Dus dat verbaast me wel. Te meer omdat het alternatief, namelijk een paar honderd miljard die ze nu in cash hebben, dat ze die in korte termijn staatsleningen beleggen in de Verenigde Staten, dat rendeert best wel lekker. Zo'n 3,5, misschien wel tegen de 4% aan. Met zeer laag risico en zeer veel liquiditeit. En waarom is dat zo verstandig? Niet vanwege de 3 of 3,5 of misschien kleine 4%. Het is juist geweldig als je zoveel ammunitie paraat hebt als de markten helemaal de andere kant uit gaan kiezen. En dan kun je de koopjes gewoon oppikken. Want dan staan de mensen op hun knieën voor je. Alsjeblieft, alsjeblieft, wil je me helpen? Wil je in me gaan beleggen? En dan kan Berkshire kan gewoon de terms en conditions gewoon vaststellen. Dus blijkbaar is het geduld te veel op de proef gesteld. En we gaan ze een beperkt deel nog steeds van die enorme cashpositie gaan ze toch investeren.
9: Nog even terug naar Ackman en Pershing Square. Vooral dat Netflix, dat sprong er voor mij tussenuit. Ziet daar een koopje in? Ja, ik had het idee dat we de afgelopen tijd vooral negatieve dingen over dat aandeel hoorden. Die mislukte overname. En het loopt allemaal niet zo heel erg goed met hun abonnees. Ze zien dat toch daar wat verschuivingen plaatsvinden. Dat mensen Netflix niet meer vinden wat ze er ooit van vonden.
13: Netflix is minder sexy dan het vroeger was. Als belegging. Tegelijkertijd, als de koers op een gegeven moment was die bijna gehalveerd, dan krijg je wel meer waar voor je geld. En beleggers hebben zich zorgen gemaakt of de groei wel zo door kan gaan. Netflix is wat dat betreft iets aantrekkelijker gewaardeerd, wellicht dan de andere vijf namen die je hebt genoemd. Het is wat dat betreft nog steeds een minder riskante onderneming dan je misschien vroeger had verwacht bij Bill Ackman. Want Netflix heeft nog steeds enorm veel abonnees. Omdat die abonnees er zijn, is het ook aantrekkelijker voor partijen die films en series en dergelijke op de plank hebben liggen om die juist bij Netflix aan te bieden. En die kruisbestuiving, veel abonnees die kunnen die films allemaal zien en veel films worden aangeboden, dus je hebt meer abonnees. Ze hebben dat netwerkeffect, dat hebben ze, dus het is redelijk defensief. Met een kans als die groei echt wel ooit terug gaat komen, dat ze net wat meer marges gaan kunnen draaien, dat de koers een extra oppepper kan krijgen. Maar het is een minder riskant bedrijf dan wat hij vroeger had gedaan.
11: En je zei al, ik denk dat de man veranderd is. Ik zat even naar het aandeel Pershing Square USA te kijken. Sinds hun beursgang eind april -2%. Ja, is Ackman eigenlijk nog wel een toonaangevende belegger?
13: Nou, het feit dat we het erover hebben betekent dat hij nog wel zijn status heeft. Maar het heeft er heel veel mee te maken van, nogmaals, zoals ik eerder al aangaf, van ja, hij heeft hele riskante zaken heeft hij gedaan. Die zijn vaak goed gegaan, een aantal keer ook flink misgegaan. Het had ook omgekeerd kunnen zijn en dan hadden we het niet meer over hem gehad.
0: BNR Beurs.
9: Ook bij internetforum Reddit komt er een grote verandering aan. Het bedrijf promoveert naar de S&P 500.
15: Changes in the S&P 500. Reddit will be joining the S&P 500 effective prior to the opening of trading on Tuesday, August 18th. Reddit will replace Avalon Bay Communities in the index.
11: Ja, een vastgoedbedrijf dat je toch niet kent, dat kukelt uit de belangrijkste index ter wereld zo'n beetje. En Reddit mag die plek dus overnemen nadat de kwartaalcijfers een positieve verrassing waren. Reddit noteert al 6 kwartalen op rij een omzetstijging van meer dan 60%. Ja, Errol, het gebeurt wel op het moment dat het aandeel Reddit er niet helemaal op zijn allerbest voor staat. Stond tot vanochtend zelfs 30% lager dan begin dit jaar. Hoe kan het dan alsnog die promotie krijgen nu?
13: Ja, dan moet je precies Standard & Poor's 500 vragen. Wellicht is veel handel erin. Het is ook geen gek bedrijf. Het is een bedrijf dat goed rendeert, dat zeer solide balans heeft. Ik heb het voor deze uitzending nog even bekeken. Het genereert cash. En het is natuurlijk een modern bedrijf. Namelijk op basis van data ga je geld verdienen. Nou, het is gewoon een verzameling van fora. Hè? Als je geïnteresseerd bent in een wijn bij wijze van spreken of een beleggen. Nou, dan ga je met gelijkgestemden kun je erover gaan vechten of discussiëren. Nou, dat genereert berichtjes en tumult. Nou, als je die mensen, dat zijn vele duizenden mensen per groepje. Als je die beschikbaar hebt voor adverteerders, die kunnen dan lekker advertenties laten tonen. Daar kan Reddit geld mee gaan verdienen. Je kunt misschien premium abonnementen kun je daar afsluiten. En wat ze.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Van AI, dat ze hun gegevens beschikbaar stellen aan partijen om hun modelletjes te optimaliseren. Dat is een, dat heeft ook een duistere kant. Mogelijkerwijs wordt daarna Reddit minder relevant. Als Google, Alphabet of andere partijen op een gegeven moment alles weten over een achterban, kan die achterban wellicht naar hen worden toegetrokken. Of als je iets zoekt op Google of Gemini, wellicht in de toekomst, dat ook van Google is, wellicht word je er niet zomaar terug doorgestuurd naar Reddit, maar blijf je daar gewoon hangen. Dus het kan ook een bedreiging zijn dat Reddit een minder relevante partij gaat zijn. Ik ben er persoonlijk minder beducht voor, maar ook ik heb die kristallenbol niet.
2: Nee, maar als je dus naar de toekomst van Google dan bijvoorbeeld kijkt, die willen eigenlijk een beetje af van die zoekmachine. Die willen inderdaad die AI-overviews, dat moet het nieuwe ding worden. Nou, daar word je dan de hele tijd doorgeklikt naar Reddit, want daar komt de data vandaan, grotendeels. Leeft de beurskoers dan Reddit dan bij de gratie van Alphabet? Of is
1: Alphabet
2: het niet
1: of
2: zo goed gesteld?
1: Nu, op dit moment, zijn nog steeds advertentieopbrengsten die relevant zijn. Daar is Google natuurlijk heel, heel relevant. Je zou ook kunnen zeggen, er is een duister scenario wat je net schetst en wat ik ook even heb aangehaald. Van ja, straks zijn ze helemaal overgeleverd aan Alphabet of zijn ze maar niet meer nodig. Je zou ook kunnen zeggen, juist zoiets als Reddit kan interessant zijn voor de grote partijen, wellicht zelfs een Microsoft of misschien een Meta, om te zeggen, misschien zo'n 30 miljard, betaal er 40 of 50 miljard voor misschien een leuk hapje om te integreren in ons eigen systeem. Als de mededingingsautoriteiten dat natuurlijk toelaten. Dus het is een hapje, dat is een kleinigheid, dat is een maand winst voor een van die partijen en ze kunnen ze overnemen.
2: Dus je denkt dat een overname van Reddit nog wel in de maak is misschien?
1: Ik weet niet of het in de maak is. Ik kan me voorstellen dat de diverse partijen naar kijken. Het zou toch een lekker extraatje zijn naast onze andere inkomstenbronnen.
3: En we zeiden ook al even, het aandeel doet het niet op haar best. Wat is er nou voor nodig om dat toch weer een beetje recht te trekken, denk je?
1: Groei, nummer 1, met op zijn minst margebehoud en liefst een beetje marge toename.
2: Maar groei hebben ze, want ze hebben al 6 kwartalen op rij meer dan 60% omzetgroei laten zien.
1: Nog een paar kwartalen doorzetten, zou ik zeggen. En goed, de koers was ook heel hoog, de waardering was heel hoog. Maar hoe langer je zo door blijft groeien, hoe goedkoper het aandeel is en hoe aantrekkelijk het wordt voor nieuwe beleggers om toch maar een keertje in te stappen.
2: Gaat die opname in de S&P ze nog een goede zet geven? Ja, het staat de voorbeurs al iets van 10% hoger.
1: Ja, natuurlijk. Dat helpt. Dat heel veel ETF's van die beleggingsfondsen die automatisch een index volgen, daardoor wordt het opgenomen. Het wordt ook nog bekender bij serieuze beleggers. Dus dat helpt zeker.
2: We gaan nog even door de afgelopen beursweek heen. Een week die begon met goed nieuws voor Europa.
4: Beleggers die lijken weer terug te keren op het Europese vasteland. Bedrijven uit de Stoxx 600 die steven af op een winstgroei van ruim 22% in het tweede kwartaal.
3: En een fijne week voor de klanten van Nvidia. Die kregen een dikke zak geld van, jawel, Nvidia om producten te kopen van Nvidia.
5: Nvidia is coming together with some of the biggest names on Wall Street to put together $500 billion of independent financing to kind of push AI forward, to build the AI infrastructure out.
2: Dan was er ook Intel, dat haalde miljarden op in een enorme aandelenuitgifte.
6: The key word though is stock, not bonds. So compare that with the giants, Meta selling about $30 billion in bonds last fall. Oracle keeps going back to the debt market. Alphabet is in the mix too with their equity ways, but it's really a shift for Intel too.
2: Ja, het doel was $15 miljard. Het werd 20 miljard, maar ze schepte wel nog even op dat er zelfs animo was voor $100 miljard.
3: En er was ook een bedrijf waar een paar miljoen verdween.
7: Het gemeentelijk vervoersbedrijf van de Duitse stad Potsdam, genaamd Wiep, heeft een streep gezet door een order van 23 bussen van Ebusco. Al bijna 2 jaar hebben ze geen nieuwe bestelling ontvangen.
3: Ja, en er verdween nog iets, het niveau van BNR Beurs.
2: Sorry.
8: Ja, wat is dit? Wat is dit? Wat is het wanstaltig? Dit is echt uitgezonden. Waar heb je dit gevonden? De krochten van het internet.
2: Ja, gelijk als laatste optreden. Ik hoop niet dat de hoofdredactie zit te luisteren. Ja, we mochten doorgaan. Ik dacht dat dat nooit meer uit zou komen. Maar het moet nu toch nog steeds lachen eigenlijk als ik eraan denk.
3: Gaat het weer een beetje. Het duurde 2 minuten ongeveer.
2: Ja, luister vooral terug. Die van woensdag. Ja. Het was ook nog de week waarin 2 grote AI-beursgangen weer voorbij kwamen. De één die werd een stukje groter.
9: $2000 miljard. Dat is het immense prijskaartje dat door investeerders aan Anthropic wordt gehangen. En de beursgang, die is ook ineens dichterbij.
3: Ja, de IPO van OpenAI laat juist langer op zich wachten. Want het bedrijf koopt aandelen terug via een zogenoemde tender offer.
10: Stel die aandeelhouders zeggen van tevoren, dit duurt me wel heel erg lang. Jullie zijn wel heel lang bezig met het voorbereiden. Wij willen nu gewoon geld zien. Dan kan je ze dus ook

0: zelf uitkopen met zo'n tenderoffer, wat er in beursgangland vaak op wijst, dat het nog even kan duren voordat je echt beursgenoteerd wordt.
1: Errol, die van Anthropic komt dus dichterbij. Die van OpenAI raakt verder uit zicht. Wat maak jij daarvan?
2: Ja, ik maak eruit, en dat lezen en dat horen we al afgelopen half jaar op zijn minst, dat OpenAI, dat was de ster. Hè? Als je het eventjes terug, dat was de ster. En de rest, ja, is eigenlijk kansloos.
1: Nou, ik ben al lang om op cloud, hoor.
2: Ja, oké. Okay, nou, ja. Maar de kansen voor OpenAI, dat was eigenlijk degene die ermee leek te zijn begonnen. En ja, toen werd er gesproken, 800 miljard, misschien 1000 miljard, kan die ooit wel waard worden met een beetje geduld. Inmiddels lijken de kaarten anders te zijn geschud. Anthropic lijkt ze rechts te hebben ingehaald door zich veel meer te gaan richten op de corporates, op de bedrijven en niet zozeer op de consumenten. En op een gegeven moment blijkt er uit China met minimale investeringen bijna hetzelfde te kunnen gaan doen, met een achterstand van misschien 2-3 maanden. Dus beleggers beginnen een beetje te twijfelen aan, zal OpenAI echt de leider zijn in deze markt? En zal OpenAI ook de financiering allemaal gaan krijgen om al die investeringen te blijven gaan doen? Tegelijkertijd, Anthropic lijkt het vlaggetje te hebben overgenomen. En daar lijkt de hoop te zijn van dat ze heel snel die kansen te gelden te kunnen gaan maken. Zolang het feestje nog lijkt door te gaan.
3: Ja, maar ik heb ook bij die AI-bedrijven wel het idee dat het om de paar weken weer wisselt wie er nou in de koppositie van die race loopt. Kunnen we die winnaar en die verliezer al optekenen?
2: Mijn gedachte is nummer 1, ik geloof heilig in AI. Ik geloof er heilig in. En ik geloof er heilig in dat heel veel bedrijven, heel veel consumenten daar enorm veel profijt van gaan hebben. Efficiëntievoordelen enzovoort. Tegelijkertijd ben ik er heel sterk van overtuigd dat bedrijven als OpenAI en Anthropic en allerlei andere partijen, dat ze nooit of te nemen de investeringen die ze aan het doen zijn, te gelden weten te maken. Op een manier waarvan je zegt als econoom van dat was een goede investering. Maar belangrijk dat het gebeurt, alleen duizenden miljarden, dat gaat het uiteindelijk niet waard blijken te zijn.
3: Ja, maar gaat dat die duizenden miljarden, gaan die er wel ingestopt worden? Of wordt het wel zover opgeblazen, denk jij? Of is het inderdaad wie als eerste naar de beurs gaat, die krijgt misschien alle beleggers met zich mee? Nou, die bewijst dan dat het nog wel redelijk goed gaat. En dan komt OpenAI erachteraan, net wat te laat en mislukking.
2: Ik sluit niet uit dat Anthropic als eerste naar de beurs, want ze hebben net momentum mee. Het producten lijken net wat beter, net wat sneller, net wat uitgebreider te zijn. En dat die inderdaad een enorme waardering krijgen. Of het 1000 of 2000 of 3000 miljard of 1500 miljard gaat zijn, we zullen zien, het zal enorm zijn. Maar of die waardering over 1 of over 5 jaar nog zo zal zijn, over 5 jaar ben ik er zelf van overtuigd. Maar weten doe ik niet, maar ben ik van overtuigd. Eigenlijk kansloos dat het zoiets 3000 miljard waard gaat zijn. Want waarom? Als het zo rendabel is, als het zo interessant is, zullen de concurrenten van links en rechts komen. Die hoeven echt niet nog een keertje zelf 100 of 200 miljard te investeren. Ja. Worden zelf links en rechts ingehaald door MeToo-partijen die iets vergelijkbaars kunnen gaan leveren voor een fractie van de prijs. En de consumenten en de bedrijven zullen dan de goedkopere optie gaan kiezen. Ook al heeft Anthropic misschien 2 maanden voorsprong. So what?
1: En
2: so
1: de eerste
2: what.
1: Tekenen daarvan zien we al vanuit de China. Er komen er al goedkopere modellen naar ons toe. Goed, tot zover de beursweek die achter ons ligt. We nemen je nog even mee naar die er aankomt. We komen in steeds rustiger vaarwater wat betreft de kwartaalcijfers. Maandag niets, maar op dinsdag krijgen we die van het Chinese internetbedrijf Baidu. Wordt vaak een beetje vergeleken met Google. Laadpalenmaker Alfen krijgen we ook op dinsdag. Die steeds meer verschuiven van laadpalen naar batterijen en netoplossingen. En ook die van Home Depot krijg je dan. Een dag later komt dan de rechtstreekse concurrent van hun, namelijk de bouwmarkt Lowe's. Ook Avantium, Target, Estée Lauder en ASR nog op woensdag. Een dag later dan de volgende verzekeraar, Aegon. En krijgen we ook Alibaba, Deere & Company en Walmart die de boeken open doen. En dat was het wat kwartaalcijfers betreft. Wel nog wat macro-hoogtepuntjes. De publicatie van de notulen van de Fed. En ook wel leuk, een DNB-kwartaalrapport over waarin en hoeveel Nederlandse huishoudens beleggen. Dat krijgen we allebei op woensdag.
3: En zondag nemen we uitgebreid die Fed-notulen die eraan komen met je door. Alvast, dat gaat Errol Keijner ook doen van de VEB. Dank voor vandaag.
2: Graag gedaan.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag dus een nieuwe kans in je podcast-app en op YouTube. We zien je daar. Tot dan.
3: Tot zondag.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: zwembad.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Nijmegen is vannacht een man overleden toen de politie hem in zijn woning wilde aanhouden. Het gebeurde na een melding over geschreeuw van de man. Toen de politie hem probeerde op te pakken, liep het helemaal uit de hand. Hij verzette zich en weet niet goed waarna hij overleed. Landbouworganisatie LTO roept leden op zich altijd aan de wet te houden. Ga dus niet met tractoren de snelweg op, want dat mag niet, zegt LTO. Boerenactiegroepen Agractie en Farmers Defence Force roepen op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk gisteren op de A59. Bij een botsing in de file ontstaan door tractoren vielen 2 doden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook 11 gewonden. Een luchtaanval zou gericht zijn op een woning en er wordt nog gezocht naar overlevenden. De Libanese premier veroordeelt de actie, ook omdat hij niet op militaire doelen was. Bij de grote natuurbrand gisteren in Kroatië is een dode gevallen en zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt. Van hen liggen er 14 in het ziekenhuis. De brand woedde bij de badplaats Omis in het zuiden van Kroatië. Zo'n 2000 op de vlucht geslagen mensen zitten in opvangcentra, ook Nederlandse toeristen. En in Limburg is vannacht op mysterieuze wijze een auto in een boom beland. Het gebeurde volgens regiozender L1 bij de afslag Valkenburg op de A79. De bestuurder kwam met de schrik vrij en meldde zichzelf op het politiebureau. Daar begrijpen ze ook niet hoe de auto in de boom terecht is gekomen. Dan het weer van Weer Online. De buien trekken via het oosten het land uit. Dan komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen minder warm met afwisselend wolken en zon. En tot zover het AP-nieuws.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
8: Niet veel ondernemers zijn 100% tegen duurzaamheid, totdat ze verdrinken in een gigantische bureaucratische administratie vol complexe Europese richtlijnen. Bij mij in de studio staan een vader en een dochter die te hulp schieten. Ze zijn de digitale pioniers van de verduurzaming en helpen bedrijven om aan de strenge regels te voldoen. En er ook nog eens aan te verdienen. Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. Mijn gasten in deze aflevering zijn John en Almira Brahim van Master Sustainability. Zeggen we dan punt of dot today, John?
9: Ja, ik zeg dot today, maar dat schijnt fout te zijn volgens de deskundigen.
8: Ik vind het
9: Master
8: mooi.
9: Sustainability.
8: Punt today. Welkom allebei. De trouwe luisteraar weet, het is toch even belangrijk om te zeggen, jullie zijn sinds mei partner van dit programma. En daar zijn we heel blij mee. En dit is een mooie plek om eens te kijken wie jullie zijn en wat jullie drijft. John, mag ik met jou beginnen? Jij bent een beetje van mijn generatie. Je werkte jarenlang als consultant van onder meer Capgemini. En toen kwam er bij jou het besef, ik wil iets doen tegen de schande en de schade die mensheid aan die planeet toebrengt. Weet je dat moment nog?
9: Ja, dat moment was echt wel op het toen ik een heerlijke job nog had als manager bij Capgemini. Mm-hmm. En over de hele wereld, nou ik durf het je niet te zeggen, rondreisde. En ik dacht, ja, de laatste fase. Dat klinkt misschien deprimerend hier.
8: Of realistisch.
9: En dat was het moment, een gesprek met Paul Hermelin. Laat me gaan. En hij liet me gaan.
8: Ja, maar je zei niet laat me gaan, om niks. Je wilde ergens naartoe.
9: Ja, voor de kleinkinderen. Giselle, Matthias en nog 4 andere namen. Het zijn er 6. Uh-huh. Wat voor planeet laat ik voor ze achter?
0: Letterlijk, het is een beetje een cliché met waarde, hè? Want, ja. Maar dat besef kwam ineens in jou omhoog. Dat je dacht...
9: Nou, niet ineens. Maar ja, je zit enorm in een comfortzone. Fantastisch bedrijf, digitaal, weet je. Dus het is ook wel de nieuwe wereld nog steeds. En dan denk je, ja, wat gaat echt jouw laatste stap zijn? En dat is dit bedrijf geworden. En daar ben ik, ja, apetrots op. Ja,
0: dat snap ik, maar... Toch snap ik hem nog niet helemaal, wanneer die kwartjes nou vielen. Is het gewoon gegroeid en toen dacht je, nou ben ik 60, dit is een mooi moment. Of was er ook gewoon echt iets...
9: Het was beide. Hmm. Het is gegroeid en op een gegeven moment valt het kwartje. En jij noemt dat wel eens, ik heb je boek ook gelezen, dus pas op, ik ga je quoten vandaag.
0: Help.
9: Een kantelpunt. Ja. Dat heb je dus niet alleen in het klimaat, maar zelfs in het hoofd van John Brahim.
0: Ja. En dat is ook weer John, iedereen heet tegenwoordig John. Jan Rotmans met zijn kanteltijden, die transitiepunten die zitten overal. Niet veel mensen beginnen op onze leeftijd 60 plus met een eigen bedrijf. Laat staan dat het ook nog een succes wordt. Wat zit daar bij jou achter?
9: Nou ja, punt 1, een bepaalde dienstbaarheid. Mm-hmm. Ik bedoel dat niet al te engelachtig aan de planeet en zo. Ja, ook wel een beetje, maar dienstbaarheid aan de ondernemers voor wie we werken. Het is best wel moeilijk voor hun om het anders te doen, want het is wel anders, duurzamer te doen.
0: Ja.
9: Praktisch, niet alleen maar te babbelen erover, maar het in het echt te doen. Dat is ploeteren. En wij ploeteren om het voor hun mogelijk te maken. En door eigenlijk de administratie te verminderen, zodanig dat de energie... in het echte spul kan gaan zitten.
0: Ja. We gaan later wel even de techniek vragen wat dat precies is wat jullie doen. Maar het is niet dat jij vanuit jouw Capgemini-achtergrond... een business opportunity zag. Jij zag meer een climate opportunity.
9: Nou ja, ook zeker wel een business opportunity.
0: Mm-hmm.
9: Misschien dat Almere daar scherper in is om dat uit te leggen.
0: Nou, je bent van de jongere generatie Almere. Jouw carrière begon bij Shell.
10: Ja.
0: Wat deed je daar?
10: Ik zat in de duurzame kant eigenlijk. Ik ben na mijn studie in Delft ben ik daar als graduate begonnen. En in 2014. En toen eigenlijk wist ik al dat ik bij Shell wilde gaan werken. Omdat ik dacht, de energietransitie heeft schaal nodig.
0: Mm-hmm.
10: Is ook heel technisch. Wat voor een ander bedrijf dan Shell zou hier echt impact in kunnen maken?
0: Heeft ook die middelen.
10: Zeker.
0: En ook binnen bestaande structuren veranderen is ook veilig wereldwijd natuurlijk.
10: Ja, dus als je ergens impact kon maken, dan voor mijn gevoel was dat daar. En toen in 2016, eigenlijk 2 jaar nadat ik was begonnen, begon hun New Energies afdeling. En ben ik op Wind op Zee ben ik begonnen.
0: Ja. Dus, en het was natuurlijk ook de tijd van Marjan van Loon. En het was de koploop afdeling van Shell Worldwide.
10: Zeker.
0: Dus jullie mochten heel veel doen wat de rest niet deed.
10: Marjan van Loon, Ben van Beurden, er was echt wel een executive committee die daar heel erg op stuurde. Mm-hmm. En daar wat van wilde maken. En ik heb daar 8 jaar met enorm veel plezier gewerkt. We mochten echt heel veel. Dus ik heb ook in Japan gezeten. We hebben een van de grootste floating offshore wind parken zijn we begonnen te bouwen in Schotland. Dus daar heb ik ook aan meegewerkt.
0: Ja.
10: Het was gewoon een periode waarin we mochten ondernemen binnen Shell.
0: En wanneer kwam dat punt dat je dacht, nou, Shell is toch ook niet een beetje greenwasherig. Het wordt eigenlijk niks, want ze zijn echt heel erg in de achteruitgeschoten, mag je wel zeggen.
10: De ambities waren heel groot en er was ook wel... kijken welke businessmodellen pasten binnen de organisatie van zo'n groot energiebedrijf.
0: Mm-hmm.
10: Toen ik in Schotland zat, dat was in 2023 denk ik, kwam er een andere wind, andere CEO, andere strategie, andere prioriteiten.
0: Andere wereld ook.
10: Andere wereld. En toen zijn zij een weg ingeslagen waar ik zelf niet meer... niet de weg die ik ook kon bewandelen.
0: Heb je het echt zo gevoeld?
10: Ja, zeker.
0: Van wat krijgen we nou?
10: Ja.
0: En dan belde je John... licht huilend op, vader.
10: Nou, niet op die manier. Wel veel frustratie, denk ik. En,
0: ja, dat snap
10: en
0: ik heel goed.
10: Niet helemaal begrijpen hoe en waarom en wat dan. En ik denk met mij ook nog wel heel veel andere mensen.
0: Mm-hmm.
10: En dat was ook al het punt waarvan ik toen had gezegd: oké, dan niet binnen Shell, dan ergens anders impact maken.
0: Dat vind ik wel mooi dat je dan nog een punt kan zetten. Dat je niet dooremmert, dat je zelf meestribbelt, zoals het vaak genoemd wordt. Nou, ging je. Bij je vader werken?
10: Ja.
0: Nou, dappere dochter zou ik zeggen. Misschien ook wel dappere vader. Want samenwerken is een kunst. Had je niet het gevoel dat je daarmee ook de familiebanden onder druk ging zetten?
10: Nou ja, ik wist wel dat het een uitdaging zou worden. Ergens.
0: Hij kijkt nu heel streng naar je. Jullie zitten tegen over elkaar in de studio. Dus...
10: Maar...
9: Volgens mij bedoelde ze een uitdaging voor John.
0: Dat kan, ja.
10: Nee, we zijn uiteindelijk we zijn een Caribisch-Libanese familie. We zijn super hecht. En vanuit mijn vaders kant heeft hij ook ondernemingen gehad met zijn broers en zussen. Mm-hmm. Dus dat ondernemerschap zit echt wel in de familie. Dus ik denk dat ik in eerste instantie was begonnen met... Oh, ik ga mijn vader helpen met een aantal dingen die gedaan moesten worden. Ook wel de Master Sustainability, dat today. Het concept van impact maken bij wat ik dan noem de normale bedrijven in de normale economie. Is gewoon heel... aantrekkelijk, zeg maar, dat je echt impact kan maken.
0: Ja, dat er echt iets verschil maakt als jij geweest bent.
10: Ja.
0: Of als jij er bent. Even tussendoor, want je noemt het achterloos Caribisch-Libanees.
10: Ja.
0: Die Libanese achtergrond is op dit moment natuurlijk heel actueel naar in het nieuws.
10: Ja.
0: Maar ook al heel lang een land onder grote druk. Is dat voor jullie allebei ook een soort extra drive geweest om die wereld beter te maken? Want dat is typisch zo'n hotspot waar het niet lukt al heel lang.
10: Ja, ik moet zeggen dat het voor mij, als ik heel eerlijk ben, iets minder is. Mm-hmm. Ik denk dat het meer te maken heeft dat je kan zien qua klimaatverandering en de impact dat het heeft op heel veel verschillende gebieden in de wereld. Dat gewoon heel lastig is. Als je kijkt naar Aruba, waar mijn moeder vandaan komt.
0: Yeah.
10: Ook zij hebben te maken met klimaatverandering. Met verhoogde zeespiegels, hoe ga je daar dan mee om?
0: Verblekend koraal, noem maar op. Dus, ja.
10: In Suriname, waar ze dan oliereserves dan vinden... hoe ga je daar dan mee op een duurzame manier? Oh. En dat iedereen daar...
0: Even jouw reactie, want het werd gevonden. En toen dacht ik, oh nee, dan gaan ze dat natuurlijk oppompen. En we kunnen ook niet zeggen, dat mag niet. Want die hebben ook recht op rijkdom. En oh, wat een slecht moment, hè? Nou, en wat dacht jij?
10: Ik denk, op dat moment dacht ik... ik hoop dat ze een model vinden wat... ook in Noorwegen heeft geholpen dat het daadwerkelijk ook de lokale maatschappij en de lokale mensen helpt op het verder komen in hun economische
0: ontwikkeling. Zo'n nationaal fonds.
10: Zeker.
0: En ook voor klimaatadaptatie en al dat soort dingen.
10: Ja.
0: John, hoe leg je inmiddels op verjaardagen uit wat jullie doen? CSRD, nou, we komen straks, ik ga straks de Corporate Sustainability Reporting Device Directive. Ik bedoel, ja, lekker sexy.
9: Simpel, heel simpel. Kijk, bijna iedereen houdt van de planeet.
0: Mm-hmm.
9: En bijna alle ondernemers hebben de pest aan regels. Mopperen daar soms te veel over. En wat wij doen is, wij digitaliseren die duurzaamheidsregelingen die uit Europa komen.
0: Mm-hmm.
9: Dat zijn echt wel beesten. Weet je, een enorme lappen tekst met heel veel voetnoten. Wat je allemaal doen moet.
0: Ja.
9: En wat wij doen is, we automatiseren die regelingen zodanig dat je de mooie kant overhoudt, namelijk ja, duurzamer bezig zijn en niet administratief van alles hoeft te doen.
0: Verzuipen in de goede bedoelingen.
9: Dus hou je van de planeet, heb je de pest aan regels, ja, digitaliseer dan.
0: Ja. En heel veel mensen weten helemaal niet eens dat dat ook kan.
9: Ja.
0: Dat zijn dingen die je handmatig in je bedrijf moet implementeren. Gedoe. Kan je een voorbeeld geven, of een van jullie, van een bedrijf waar jullie aan de voorkant op de grote deurbel drukte, waar de paniek groot was en toen het klaar was en ze, oh wat fijn, nu zijn we echt duurzaam aan de gang.
9: Ja, weet je, eigenlijk alle type bedrijven, ze lopen van 10 miljoen euro omzet per jaar tot wel 10 miljard euro omzet per jaar.
0: Nou, noem eens zo'n middelgrote, want dat lijkt dan toch heel complex.
9: Ik noem een DS, supermooi groot eigenlijk al, vind ik. Een supermooi groothandel in farmacie, in parfumerie en dergelijke.
0: Mm-hmm.
9: En ja, die moeten van alles doen. Die kopen in China en dergelijke. En dan moet er op de ontbossing gelet worden. Er moet op de verpakkingen gelet worden. Er moet op de carbon gelet worden.
0: Transport.
9: En daar zijn daar is een heel mooi team. Andrea met een mooi team is daar echt aan het heroïs bezig. Maar met weinig mankracht. En wij komen dan helpen.
0: Ja. En dan wordt het wat.
9: Ja, dan wordt het wat, en stapje voor stapje. Maar uiteindelijk leg je dan ook een fundament, want het gaat om data. Het gaat om data.
0: Uiteindelijk is dat de
9: data is niet makkelijk.
0: Crux, hè? Ja.
9: Ja, data is niet makkelijk voor grote bedrijven niet, voor kleine bedrijven niet. Dus data modelleren, structureren, mm-hmm. Ja.
0: Nou heb je veel MKB'ers met name. Grote bedrijven zitten er wat dieper in en die hebben wat meer slagkracht. Maar met name MKB-bedrijven die denken alleen maar, het is gewoon heel duur en arbeidsintensief. Hoe overtuig je nu, kijk toch maar even naar je dochter, want dan ga je naar zo'n bedrijf, dat wel meevalt en dat je uiteindelijk ook misschien wel veel geld kan overhouden op die manier.
10: Ik denk dat het in eerste instantie te maken heeft, nou ja, met name met ontzorgen. En er zit een bepaalde complexiteit in die regelingen, dat de tijd die je daarmee wint door zelf in je supply chain, in je keten te zitten, met hun het hierover te hebben, dat die tijdswinst een groot onderdeel van je business case is. Maar uiteindelijk gaat het ook om de impact. Maar de regeling is één ding, maar uiteindelijk wil je laten zien, nou, hoe goed je doet, of misschien wat minder goed, en op welke plekken je nog kan verbeteren. Ja. En dat is uiteindelijk ook de business case. Het is ontzorgen, minder tijd aan administratie. Maar ook zeker uiteindelijk is het jezelf als een groen beter bedrijf neerzetten, wat beter is voor je klanten, voor je aandeelhouders.
0: Voor je toekomstige werknemers.
10: Zeker.
0: En is het ook nog zo, dat kan ik me zo voor, het vliegt nu zo in mijn hoofd, dat door wat jullie doen en door die regelgeving uit Europa, dat bedrijven ook zorgvuldiger en eerlijker gaan kijken naar wat ze nou eigenlijk doen. Van wat doen we nou eigenlijk, hoe zit die keten in elkaar, los van hoe je die CSRD dingen er dan op loslaat. Maar je krijgt gewoon meer inzicht over wat we altijd al deden en wat misschien veel beter kan. Ik denk dat daar veel winst zit ook.
10: 100%. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de eerste stap is toch echt wel de regeling. En dat is zeg maar de hoek waar je bedrijf mee hebt. En dat is natuurlijk ook waar wet en regelgeving goed voor kan dienen. Dan is het in eerste instantie, nou, wat is het rapport en wat komt eruit? En dan pas is het, so what? Wat betekent dit eigenlijk? Wat zeggen deze cijfers? En dan is voor ons dat de volgende stap zit dat in het impact gedeelte.
0: Ja. Ja, en eigenlijk daarmee ook alweer een soort kleine outlook op wat die wereld moet gaan worden.
10: 100%.
0: Want dat komt gewoon door je achterdeur naar binnen natuurlijk.
9: Zeker, nou, je hebt volkomen gelijk, Arnhem. Kijk, heel veel mensen associeerden dit soort regelingen met rapportages,
0: ja,
9: met
0: rapporten,
9: en met controle. Ja. En dat is een gedeeltelijk ook wel, want ja, je moet niet roepen dat je groen bent als je zwart bent. Weet je, dus ja, dat zit er ook wel in, maar het is niet de essentie. Ik geef een voorbeeld. Mm-hmm. Weet je, de PPWR, de PPWR zeggen wij dan, de Packaging and Packaging Waste Reduction, ja. 12 augustus begint die, minder verpakkingen. Geen PFAS in verpakkingen, minder zware metalen, meer recycled spul in het karton. En uiteindelijk alles recyclen als het bij de consument wordt uitgepakt.
0: Ja, moet allemaal geïmplementeerd.
9: Het heeft niets met rapportages te maken, maar alleen maar met minder afvalstromen. Ja.
0: En mooi, hè? En dan hebben we PFAS-vrije verpakkingen en daar stoppen we dan snoepkomkommertjes in vol met PFAS. Heerlijke wereld. Even voor mij, want die CSRD-wetgeving die is nu eigenlijk versmalt. Ja. Vanuit Europa, die was echt voor ons allemaal. En nu is het alleen voor 450 plus miljoen omzetbedrijven.
9: Ja.
0: Dus is dat voor jullie een gevoelige klap? Of
9: nou,
0: valt het
9: dat
0: mee?
9: Was een enorme klap, toch? Almere, in 24 hadden we onze eerste 50 klanten. En toen kwam die, ja, die,
10: de omnibus.
9: Die omnibus.
10: Ja. Nee, mooi in 2024 zijn wij namelijk begonnen met echt uitrollen. En toen hebben we echt een gigantisch jaar gehad. Dat was heel positief. Mm-hmm. De markt wilde ook. En toen merkte je toch wel dat de regelingen, dat op het moment dat de overheid zegt toch minder, dat bedrijven ook opeens minder gaan.
0: Ja.
10: Maar het positieve daarvan vonden wij wel, dat wij een groot gedeelte van onze klanten gewoon hebben behouden, ook al moesten zij niet meer. Dus op een gegeven moment, als zij waren gesprongen, toen zijn ze er ook ingebleven. Dus dat was heel positief.
0: Dus als je van de groene toekomst gesnoept hebt, ga je nooit meer terug.
6: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Hoe maken we samen een groenere toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van The Green Quest. Mijn gasten zijn deze week John en Almira Brahim van Master Sustainability.today. Ik vraag mijn gasten in deze serie altijd even in het tweede stukje, want daar zitten we nu, om een groen initiatief te noemen, een innovatie of iets in die geest, waarvan jullie denken dat mag meer aandacht hebben. Almira, wat heb je gekozen?
10: Ik heb daar even over nagedacht. En toen dacht ik, nou ja, wij zijn best wel een internationale familie van waar we vandaan komen. Maar ook John's carrière en mijn carrière hebben heel veel gevlogen.
0: Mm-hmm.
10: En toch is de transportsector een van de sectoren waarvan we zien dat verduurzamen dat heel lastig is.
0: Ja.
10: En toen ben ik op Sky Energy gekomen. Dat is een Nederlands bedrijf die dus sustainable aviation fuel maakt. Ja. Maar ook in Delfzijl zijn eigen productieunit gaat bouwen.
0: Mm-hmm.
10: En toen dacht ik, voor mij is het 80% of 90% minder CO2 die daar dan bij vrijkomt. Ik hoop dat ik het goed zeg.
0: Ja, nou, iets minder, maar wel veel.
10: Ja, en daarvan denk ik dus, ja, dat zijn, de aviation sector is nou een moeilijke om te verduurzamen. En dit soort Nederlandse ontwikkelingen, dragen daar dus positief bij aan bij.
0: Dat heb ik altijd wel bij SAF. Dat is heel veel procenten dierlijk eiwit of vet. En dat moet natuurlijk ook minder. Dus ik hoop dat ze daar ook weer heel snel doorontwikkelen. Dat de versmalling van de veestapel, die ook hogere kwaliteit moet krijgen voor de boeren. Zeker. Dat die dan ook zich doorvertaalt in SAF. Maar het is mooi om te zeggen, we gaan alternatieven zoeken. En zo eerlijk mogelijk ontwikkelen. Had jij er zelf nog een, John, of niet? Of sluit je hierbij aan?
9: Het is een mooi voorbeeld en vaak denk je dan aan dingen, weet je, die andere brandstof en zo. En ik denk ook aan het geploeter van alle dag, want daar staan wij ook voor. En dan praat ik over de Circular Plastic Alliance. En dat wordt nu de Circular Plastic Foundation. Mm-hmm. 60 bedrijven, bouwbedrijven, recyclingbedrijven en dergelijke. En dat is afspraken maken met elkaar, dingen uitproberen, proeven doen en dergelijke.
0: En het echt doen, hè?
9: En het echt doen.
0: Want we waren heel ver op weg, maar er is heel veel omgedonderd weer.
9: Ja, het is om chagrijnig van te worden. Je ziet hoeveel mooie, moderne recyclingbedrijven het moeilijk krijgen, omdat virgin plastic dan goedkoper is.
0: Door oorlog. Nou, dan zijn we toch heel erg aan het achteruit rennen, John. Als je daar nou naar kijkt, voor jullie alle twee, hè, duurzaamheid, daar gaat dit eigenlijk ook over, is een beetje uit aan het raken op het moment. He, we doen liever andere dingen op het moment en onze welvaart vasthouden. Hoe kijk jij dan, Almere? Dat je zegt van, dit programma hebben we ook weer een nieuwe naam gegeven, omdat we dachten, dat klinkt er toch wat frisser.
10: Ik vind dat best een lastige, want ik had denk ik persoonlijk niet verwacht hoe groot die ommekeer zou zijn. En ik denk dat er heel veel dingen in de wereld gebeuren waardoor het misschien logisch is dat de focus enigszins shift. Mm-hmm. Ik had niet verwacht dat Europa daar zo'n grote pivot in zou maken. En dat is eigenlijk denk ik een beetje teleurstellend.
0: Ik vond het een beetje dom. Ik dacht, als je nou ziet waar uiteindelijk de verdienmodellen liggen, waar uiteindelijk de kracht ligt en waar we uiteindelijk naartoe moeten, zet er een tandje bij.
10: Het is bijna een beetje weer terug in je comfortzone en een beetje bang zijn voor ontwikkeling, lijkt het. Ja. Maar er zijn genoeg initiatieven en genoeg mensen, denk ik, die toch meer willen. En daar moeten we ons aan vasthouden.
0: Wil ik even een vervolgvraagje opstellen. Uiteindelijk gaat het om hele grote systeemveranderingen. Anders komen we niet waar we wezen willen. En jullie werken met data en jullie zitten binnen in bedrijven. Is dat nou ook een uitgelezen kans voor jullie om te zeggen, leuk bezig jongens, maar nu moeten we het nog heel anders doen, want het moet fundamenteel, we moeten binnen planetaire grenzen. Kan je stiekem vergaand advies geven?
10: Dat zou misschien kunnen, maar ik denk dat je ook wel moet erkennen wat jouw plek is in een organisatie en wat voor producten en services je brengt.
0: Ja, maar dan kan je toch splitsen. John doet gewoon het oude werk en dan ben jij gewoon een nieuwe generatie. Het moet anders.
10: Misschien een nieuw businessmodel.
0: Ja. Ik vind dat wel. Wat denk jij nu, John?
9: Nou ja, kijk, ik denk dat het niet alleen maar automatiseren is, maar ook, zoals je eigenlijk zelf suggereerde, sturen op nieuwe doelen. Maar nieuwe doelen, die wordt alleen maar afgedwongen als de maatschappij tegen bedrijven roept, het moet groener. Want heel eerlijk, er zijn maar heel weinig bedrijven die tegen het huidige verdienmodel in kunnen gaan. Dus je hebt ook dat gelijke speelveld wel nodig, wat vanuit Europa komt.
0: Ja.
9: Dus ja, wij willen niet de meest ideologische zijn, ook niet de meest radicale. Wij willen vooral de meest praktische zijn, die het chagrijn van de regelingen vertaalt in mooi digitaal sturen en dan de positieve energie naar de kleinkinderen en de planeet toe.
0: Ja, en ik vind het ook wel mooi, als je het chagrijn weghaalt, dan geeft dat weer ruimte voor mooie dingen. En dat zei je in het begin volgens mij ook al, dan stroomt dat richting misschien wel extra groene stappen. Want als je eerlijk gaat leren kijken, zie je dat het anders moet.
10: 100%. En ik denk wat het ook wel doet, vanuit ons perspectief, dat het niet bij alleen de directie ligt of alleen een sustainability persoon, maar dat het echt integraal wordt in de onderneming.
0: Ja.
10: Dus het is niet alleen maar van één persoon of van één CFO of een sustainability manager.
0: Mm-hmm.
10: Het moet gewoon geïntegreerd zijn in elke businessbeslissing die door een onderneming wordt genomen. En op dat moment zal je de impact zien.
0: Ja, en we moeten heel snel van een kwantitatieve naar een kwalitatieve economie, van dom winst naar heel veel impact. En dat is uiteindelijk een simpele weg, toch?
9: Ja, winst blijft mooi, want winst is ook gewoon zuurstof.
0: Ik hoor je even
9: de goede
0: John,
9: dingen kan doen.
0: Slechte microfoon, wacht even.
9: Ik denk niet.
0: Nee, ik hoor, tuurlijk is het zo. Maar er heeft nu één man 1 triljard euro of zo, of dollar. Weet je, ik bedoel, het is een beetje pervers aan het worden. Hou op, ga die wereld verbeteren.
9: Eens. Absoluut.
0: Als jullie morgen de baas van Nederland zouden zijn, welke duurzame maatregel zou je onmiddellijk voor het bedrijfsleven doorvoeren, John?
9: Je begint met de baas of met de bazin? Met de baas. Ja, nou, ik zou 3 dingetjes roepen. Punt 1. punt 1, ik zou zeggen, vertaal uitstoot naar geld.
0: Mm-hmm.
9: Dus wel degelijk gaat helpen.
0: Ja.
9: Punt 2, in Nederland ga vooral Europees iets harder duwen op niet laf achter de rest aanlopen, maar het Europese verdienmodel in plaats van het uitgeefmodel. Want wat we nu hebben is een uitgeefmodel waar de anderen
0: heel
9: de rekening
0: fijn woord
9: voor gaan betalen.
0: Wees niet laf.
9: Niet laf.
0: Ja, ja. Mooi.
9: En het derde puntje is, wees ook wat consistenter. Want iedere keer je keutel intrekken helpt ondernemers niet.
0: Nee. Mooi! Je had erover nagedacht, stiekem. Wist je die vraag al?
9: Hij komt gewoon helemaal onverwacht hier binnenlopen.
0: Zo'n helder antwoord. Almira, wat zou jij doen als maatregel?
10: Misschien iets, gewoon één maatregel. En dat is de focus van verleggen van beboeten naar belonen. Dus in plaats van focus op rapportages, check in de boxen. Mm-hmm. Echt focus op aantoonbare vooruitgang. En ervoor zorgen dat als je goede impact vertoont, dat je daar ook positieve rewards voor krijgt. Dus ja, in plaats van beboeten, wat een negatieve incentive is, er juist een belonen, positieve, ja, een positieve swing aan maken.
0: En misschien even iets voor jouw generatie. Dat je zegt, iedereen onder de 35, die krijgt onmiddellijk extra punten als hij iets goeds groens doet voor het bedrijf en de keten.
10: Ja.
0: Een extra
10: ben ik
0: pensioen.
10: Helemaal voor.
0: Of is gewoon iets leuks. Wat is op dit moment het spannendste project waar jullie mee bezig zijn?
10: Het spannendste project. Ja, dat is een combinatie van eigenlijk het zelf ondernemen. Want ondernemen, daar zitten echt nog wel uitdagingen in.
0: Zijn jullie zelf eigenlijk nog? Ja, mooi.
10: Ja, zeker. Ja. Maar daarnaast is het, hoe kunnen wij ons platform zo schaalbaar maken, zodat ook we meer mensen aan elkaar kunnen connecten. Dat het gewoon allemaal makkelijker wordt.
9: Mooi. We lanceren een hub in Q3. Maar nu gaan we 100 klanten aantikken. En met een hub gaan we 1000 klanten aantikken.
0: En dan gaan we het franchisen naar de hele wereld. Ja. En ik hoor groene klokken luiden. Wat mooi. Ik wil jullie enorm bedanken dat jullie hier waren. John en Almira Brahim van Master Sustainability. Today. 2 generaties aan een tafel met een gedeelde visie. Dat is mooi. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride, voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: BNR Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens staat 2 kilometer file door de grenscontroles. A67 Venlo richting Eindhoven door een spoedreparatie aan de vangrail. Bij knooppunt Leenderheide 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen en liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijk ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daarin zat een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn in de regio nog meer bevingen gemeld. Zo was er eentje bij Sumatra en ook één in buurland Papua-Nieuw-Guinea. Maar die waren minder zwaar dan de beving bij Flores. Die had een kracht van 7,7 en het dodental is opgelopen tot zeker 40. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van een veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden. Tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden. In het zuiden met 30 graden nog tropisch. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is zelfs zo als de sky the limit lijkt. Mijn gast van vandaag ging keihard viraal. Daarna liep het absoluut storm. Het ging zelfs zo hard dat ze de vraag totaal niet aankon. Maar nu die storm lijkt te gaan liggen, is haar bedrijf nog wel ingericht op hele drukke tijden. Welkom, Amy.
8: Dankjewel.
7: Wie ben je en wat doe je?
8: Ik ben Amy Klein en tweede generatie eigenaar of eigenaresse van de Bontekoe Chocolade in Schiedam.
7: En waar heb jij het goed gedaan?
8: Ik en mijn broer dus hebben het bedrijf getransformeerd in 5 jaar. Van een lokaal ambachtsbedrijf naar een nationaal, nog steeds ambachtelijk, maar duurzaam bedrijf.
7: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: We zijn te hard gegaan en te veel. Ja, met de achterkant bezig geweest, denk ik.
7: Nou, voldoende om over te praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Amy, leuk om jou hier in de uitzending te hebben. De Bontekoe Chocolade, dat spreekt natuurlijk voor zich. In Schiedam. Ik ben natuurlijk even benieuwd, wat is de product range?
8: Nou, wij... We zijn van oorsprong een bedrijf wat dus handgemaakte, vooral bonbons maakt. Mm-hmm. Met verse ingrediënten. En wij hebben het in die transformatie ook gebracht naar een nieuw assortiment. Dus wij maken nu ook vooral repen. Die populair zijn bij niet Denk de standaard klant, dus de wat oudere chocoladeklant, maar juist jongeren.
7: Ja, ja.
8: Die ook trendgevoeliger zijn.
7: Heb je voorbeelden mee of niet?
8: Onze allergrootste hit, dat is onze pistachereep.
7: Oh ja.
8: Die ligt hier. En we hebben een nieuwe hit, dat is de zwarte sesam.
7: Oh ja.
8: Even
7: reeptechnisch even kijken hoe de verpakking. Het ziet er dus prachtig uit.
8: Ja, wij zitten vrij hoog in
7: hoog
8: het segment.
7: Hoog in de markt, ja.
8: Niet alleen door de ingrediënten, het duurzame cacao. Maar ook door het ambacht wat erachter zit. Ja. En we proberen dat ook op een manier te verpakken dat of een cadeautje voor jezelf of voor iemand anders is.
7: Dit is inderdaad, wat voor de luisteraars, het ziet eruit als een soort, bijna als een soort pennendoosje. Als ik een pen koop, zo'n dure Parker, weet je wel, dat zit er ook zo mooi in.
8: Wij zeggen liever Hermès. Hermès,
7: je hebt helemaal gelijk. Je hebt er wel, met een prachtige kleur, ook een chique kleur. En daar, als je hem openschuift, dan zit daar een reep in. Ja, en dat is anders dan heel veel van die bonbonnetjes op die glazen plaatjes, zo waar je zo de in het doosje.
8: Van weg te brengen.
7: En dit spreekt de jongere doelgroep aan.
8: Ja, dus in eerste instantie is daar is daar echt de groei uitgekomen. Mm-hmm. Maar we zien nu dat. We gaan binnenkort ook bij Crisp Life. Dus dat er ook nu andere mensen zijn die op zoek zijn naar een. Of andere mensen, wat oudere mensen die op zoek zijn naar een cadeautje. Maar wel met de tijd mee willen.
7: Ja, snap het. En jullie verkopen. Je is ooit gestart in Schiedam.
8: Yeah.
7: Waar verkoop je nu nog meer?
8: Nou, dus wij hebben winkels in Schiedam, Rotterdam, Den Haag. En zijn afgelopen 2 jaar ook uitgerold met onze chocomaten. Dat zijn vintage vending machines. Daar hebben we er 17 van door heel Nederland. Mm-hmm. We verkopen online. Onze webshop is belangrijk. En we zijn nu bij Schiphol. En nu de nieuwe fase waar we het zo over gaan hebben. Bijvoorbeeld ook bij Crisp.
7: Ja. Ja. Hoe groot is het team?
8: 80 mensen. Wel veel parttimers. Dus het is erg seizoensbusiness. Dus ik denk rond de 30, 35 FT.
7: Ja, ja. Oké. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad, je zei het al, seizoensbusiness, Sinterklaas en Pasen of zo, dat is de hoogtijdagen van de chocola, toch?
8: Ja, dus van oorsprong, dus toen wij het bedrijf overnamen 5 jaar geleden, dit bedrijf 1 miljoen omzet en werd vooral het geld verdiend met Sinterklaas, Kerst en Pasen. En wij zijn juist gaan kijken van hoe kunnen we het hele jaar door een gezonde business hebben.
7: Ja.
8: Dat heeft ons in combinatie met duurzaamheid ook naar de missie Chocolade die verbindt gebracht. En die verbinding zoeken we niet alleen in het team. Dus we hebben 80 mensen met 15 nationaliteiten. Met allerlei verschillende achtergronden. En die hebben ons ook geïnspireerd om verschillende soorten collecties te lanceren. Dus niet alleen Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar ook suikerfeest, Ramadan, offerfeest, Diwali,
7: wow.
8: Lunar New Year. Dus,
7: wat goed zeg.
8: Vooral in Rotterdam, Schiedam, waar het een hele gemixte
7: Populatie is.
8: Spreekt het heel veel mensen aan en voelen ze zich ook gezien en gehoord.
7: Wat leuk zeg. En toen je het overnam van jouw moeder en oom, laten vertellen. Het was 1 miljoen euro omzet, zeg je. Waar zit hier nu op?
8: We zaten vorig jaar boven de 6.
7: Zo, dat is een behoorlijke, groei.
8: We zijn in 2 jaar van 1 naar 2 gegaan. En door het viraal gaan zijn we richting 6 gegaan.
7: Wauw, oké. Okay.
8: En dit jaar zullen we daar iets onder zitten.
7: Ja. Yeah. En draai je winst?
8: Ja.
7: Oké. Okay. Dat is mooi. En je bent uitgeroepen tot Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar.
8: Ja, vorig jaar was dat. Dus,
7: opent dat veel deuren of niet?
8: Dat. In die hele, toen in 2024 viraal ging, dan gaat iedereen bellen, alle allerlei media, mediakanalen, maar ook ik ben genomineerd voor als bedrijf, maar ook als persoon voor verschillende awards. Maar die Rotterdamse zaakvrouw, dat opent heel veel deuren. Je krijgt allemaal uitnodigingen, bijna te veel zelfs.
7: Ja.
8: Maar het is heel mooi om andere dames te ontmoeten. Ook, we hebben nu ook een vrouwelijke burgemeester in Rotterdam, dus daar mag je ook een aantal keer mee lunchen, eten, ideeën mee uitwisselen. Dus dat is
7: leuk om te doen.
8: Mooie eer.
7: Heel eventjes terug naar het begin, want ik zei net al, je hebt het 5 jaar geleden overgenomen samen met je broer. Tweede generatie, is dan het ondernemerschap met de paplepel ingegoten en is het logisch dat je dit bedrijf zou gaan overnemen?
8: Ja, het ging altijd bij ons aan tafel over
7: omzet,
8: de winkels, sleutels die ik kwijt. Maar ik hoorde het, vooral het, ook wel het, mijn moeder en mijn oom hebben het echt met hun eigen handen, alles zelf doen. Echt de bloed, zweet en tranen, zou ik zeggen. In praktische zin gedaan. Dus
7: jij voelde, dit is misschien niet iets voor mij.
8: Nou, ik dacht wel van, de wereld is groter dan een chocoladewinkel in Schiedam. Dus ik ben zelf in Delft gaan studeren, maar ook bij Picnic gewerkt in naar Dakar gaan voor zonnepanelenbedrijf. Mijn broer zat er op een gegeven moment wel in als chocolatier. En eigenlijk tijdens corona heeft mijn broer mij benaderd van wil je helpen om het bedrijf over te nemen? Want mijn moeder of onze moeder en onze oom willen het gaan verkopen.
7: Ja. En zei je het meteen, oké, dat gaan we doen?
8: Nou, ik was altijd al de officieuze webshopbeheerder en zo, omdat ik dan de meest technische achtergrond had. Ik dacht wel van, er zit zoveel emotie in. En het is zonde als we dit aan de eerste beste verkopen. En ik wil zeker meehelpen en kijken hoe we dit in ieder geval kunnen voort laten bestaan. Ik heb dat eerst part-time gedaan en later besefte ik me pas, er zijn knoppen waar je aan kan draaien om het naar je eigen hand te zetten, om zelf dingen te gaan uitproberen. En nu kan ik me bijna niet voorstellen dat ik het bijna niet heb gedaan.
7: Ik begreep wat jij hebt. Je zei net even tussen leus en lippen door, je werkte bij Picnic met de founders, echt het eerste team van 30 man had je.
8: Ja, klopt.
7: Ik geloof dat zij ook een beetje geadviseerd hadden van, joh.
8: Ja, een van de oprichters, Frederik Nieuwenhuis, die zei tegen mij, wat je ook doet, zorg ervoor dat het niet verkocht wordt, want er gaat een moment in je leven zijn dat je daar spijt van gaat hebben. Dus dat heeft me zeker geholpen om, om te beseffen hoeveel waarde eigenlijk een familiebedrijf waar je eigenlijk al dag en nacht als kind mee bezig was, hoe mooi dat is en hoeveel emotie daarin zit. Ja. En hoe eigenlijk ook een bepaald geluk je hebt dat je dat mag en kan overnemen.
7: Samenwerken met je broer, met familie.
8: Yeah.
7: Mijn vader zei altijd, met familie moet je wandelen, niet handelen. Maar bij een familiebedrijf gaat het niet anders.
8: Yeah.
7: Is dat makkelijk?
8: Nou, dat is voor ons werkt dat heel goed. En dat komt vooral omdat we aanvullende kwaliteiten hebben en ook wel aanvullende interesses. Dus hij is heel erg bezig met de nieuwe smaken, met de productie, met innovatie. En ik ben meer met de bedrijfskundige kant bezig. Mm-hmm. En natuurlijk hebben wij moeten leren hoe dat samenwerken gaat. Dus ik zie ook bijna elk jaar, voelt het wel een ander bedrijf. Maar aan het begin lieten we nog wel eens te lang dingen sudderen. En nu hebben we eigenlijk bijna een gouden regel van, wat als je ergens mee zit, moet je ervoor zorgen dat die dag wordt uitgesproken.
7: Oh ja.
8: En dat je
7: het met niet mee naar huis neemt.
8: Nee, oké gevoel naar bed gaat. We checken ook bijna elke dag in van, is het nog leuk wat we doen? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
7: Leuk om dat zo samen met je broer te doen. Hey, laten we even een sprongetje maken naar wat, een aantal keer zeggen we dat al in deze uitzending, toen we viraal gingen.
8: Ja.
7: Dat was 2024. Want toen was er de Dubai-reep. Ik weet ongeveer wat het is. Het is iets met pistache erin, geloof ik.
8: Ja, we proberen het zelf niet de Dubai-reep te noemen. Dus ik denk dat Dubai aan zich heel erg haak staat op waar we als bedrijf voor staan. Dus ik ben helemaal geen fan van Dubai. De klant een groep in heel de wereld is het de Dubai-reep gaan noemen.
7: Maar even voor mij, is niet jullie uitvinding, of wel?
8: Eigen variant gemaakt. Dus waar die transformatie waar ik het over had, zijn we ook gaan kijken van, we hebben een product wat zich goed leent voor social media. Zoals we zeggen, een TikTokable product. Dus het ziet er goed uit, het kraakt, het is lekker. Dus we zijn gaan testen, echt vanaf overname, van hoe kunnen we tractie genereren op social media. We hebben van alles getest. Dus we hadden een eigen versie van de krompoes, een chocozant. Dat was eigenlijk de eerste keer viraal gaan voor ons, dat er wel een rij voor de deur stond. Iedereen wilde croissantjes met chocolade. Maar wij maakten helemaal geen croissantjes. Je kan het niet met de webshop versturen. Dus na 2 dagen dachten we, we stoppen er weer mee. We hebben libido bonbons gemaakt. Febo-muren omgebouwd tot chocolademuren, om te kijken of dat tractie zou hebben. Brandnetels van chocolade. We zijn allemaal dingen gaan testen.
7: Allemaal TikTokable, zeg
8: je? Ja, we zijn gewoon dingen gaan proberen van wat werkt er in het algoritme. Een iemand uit het team met een Marokkaanse achtergrond hebben. Er wordt ook baklava of verschillende onderdelen uit het Midden-Oosten, of koekjes uit het Midden-Oosten, worden er op dit moment in chocoladereep gedaan. Dus wij zijn met dat team naar Istanbul gegaan en zijn gaan kijken van, wat gebeurt er eigenlijk in het Midden-Oosten met chocolade? En daar zagen we dat pistache en onderdeel van baklava, die kadaïf, dus dat zijn die engelenhaar, de zoete lekkernijen, dat in chocoladereep werd gedaan. En wij zijn onze eigen variant daarop gaan maken. Dat is een vrij knullig filmpje geworden op een maandagavond. En dat is nu in totaal 15 miljoen keer bekeken. En dat is, wij hadden dat hele product nog niet in de schappen liggen, maar dat is wel het moment dat het bedrijf explodeerde.
7: Jij noemt het niet de Dubai-reep. Ik probeer gewoon even te snappen hoe dat al zit. Er zijn meerdere mensen die zoiets aan het maken waren.
8: In Dubai zijn ze begonnen, of is er een chocolatier die daarmee begonnen is om onderdelen van baklava ook. Zij is degene die waarvan het filmpje ook heel hard is gegaan.
7: Ja.
8: En wij waren de eerste daarna de waarvan een filmpje heel hard is gegaan en wat verkrijgbaar was in West-Europa. Dus we hebben op dat moment ook klanten gekregen uit heel West-Europa.
7: Ja.
8: En daarna zie je eigenlijk overal varianten oppoppen. En ik denk dat in hele, als je kijkt naar de food trends en wereld, is dit denk ik een hype geweest. Dat gaan we aankomende jaren niet zien.
7: Nee,
8: hele pistache in Dubai of die versie daarvan. Je ziet het overal terugkomen nu in taarten, pannenkoeken met aardbeien. Het is een schaarste testen op pistaches geleverd. Het hele chocoladesegment is veranderd. Dus nou, het is normaler geworden om €15 aan een reep uit te geven. Dus het heeft een hele shift gebracht.
7: Wauw, gewoon omdat we anders naar chocola zagen kijken. Want die Dubai reep was hartstikke duur, toch? Dat kan ik me herinneren.
8: Ja, dus in Dubai zelf is iets van $25.
7: En wat kostte dat bij jullie?
8: Wij verkopen hem voor €15.
7: Ja, oké. Okay. Nou, dat is nog steeds een behoorlijke prijs natuurlijk voor een reep. Even voor mij. Want dan, je maken dat filmpje. Ja. Maar dan komt Monica Geuze langs, een influencer.
8: Die heeft hem zelf besteld. Dus okay. het ging al heel hard op dat moment. Ik was al het team aan bellen van... Hey, we moeten even 's avonds door gaan werken. We waren met een witte bakpapier waren we die reep aan het inpakken. En proberen alle postorders op te sturen. En op een gegeven moment viel de website een aantal dagen daarna uit. En toen dacht ik, wat gebeurt er? En zij had zelf die reep besteld. Zij zegt onze naam niet. Zij houdt een hand op het logo, want daar betaal je heel veel voor, denk ik, bij Monica. Maar daaronder gaan mensen commenten... Hey, dat is de reep van de Bontekoe, dat is dit filmpje. Nou, en dan heb je wel het Mo-effect te pakken. Dus dan
7: het,
8: gaat iedereen...
7: Het mooie effect is...
8: Dat is ook wel grappig, want daar ben ik zelf over gaan schrijven. Dus ik vind het wel leuk om op ook onder andere LinkedIn weer te schrijven. Wat gebeurt er nou met een product als dat wordt opgepikt door een influencer? En dat hele mooie effect is weer opgepakt door heel veel mediakanalen. Dus dan zie je dat een beetje viraal gaan. Zorg weer dat je meer viraal gaat. Dan staat NOS en iedereen voor de deur. Dus dat waren wel dynamische weken. En op dat moment dacht ik, oké, we moeten hier vol op ingaan, want volgende week zit over.
7: Ja.
8: Hoe hard het omhoog gaat, hoe hard het naar beneden gaat.
7: Ja,
8: volgende week is het over, volgende week is het over. Dus we waren echt alleen nog maar met eigen team. We zijn een maximaal aantal repen erop gaan zetten. We konden maar op dat moment 500 repen per dag of zo verkopen. En we gingen niet meer via de webshop versturen. Want we hadden veel problemen met de post. Het werd zomer, chocolade ging smelten. Je mocht in de rij staan voor de deur en dat was het. En elke keer dacht ik, nou, volgende week is het over.
7: Ja, het was niet over.
8: Nee, het heeft zeker 2 jaar geduurd. Ja.
7: Wauw. Ja. Heeft 2 jaar ook rijen voor de deur? Of?
8: Ja, wel echt druk. En nog steeds. We zijn dus toen voor 3,5 vervoudigd in een jaar. En dat heeft zeker 2 jaar geduurd.
7: En denk je dan elke keer ook, ja, morgen is het over of volgende week is het over? Dan gaan we gewoon weer terug naar normaal. Maar ja, als je zo lang bezig bent... Op een gegeven moment is de druk op het team heel groot natuurlijk.
8: Ja, maar op een gegeven moment zag ik de smaak overal terugkomen. Belde Schiphol, belde Albert Heijn. We hebben heel veel nee gezegd. Van, dat kunnen we niet aan, we zijn een ambachtsbedrijf. We willen kwaliteit bieden. Dus ik heb heel lang gedacht... Het gaat over. Toen dacht ik, oké, dit blijft misschien wel een standaard smaak. Zeg maar zoals de karamel, zeezout, de red velvet. Ik merkte dat nog steeds veel mensen in Nederland ons product wilden, maar niet makkelijk konden verkrijgen naast de webshop. Maar ondertussen was ik met mijn broer ook wel, doordat we daar ook nieuwe repen lanceerden en dat ook viraal ging, dacht ik, oké, we moeten de achterkant gaan voorbereiden. We moeten mensen gaan aannemen. Ik had ook externe adviseurs en die zagen ook de cijfers in. Je moet de achterkant voorbereiden. Daarmee bedoel ik productie, machines. Ik was met heel veel dingen bezig. Ik ben zelf cacao gaan inkopen omdat we meer nodig hadden. We hebben een eigen machine ingekocht om cacao te gaan mengen met melk en suiker, wat de hoofdingrediënten zijn. Terwijl dat eigenlijk ook semi-externe, maar omdat ik dacht van, nou, er is zoveel vraag, we kunnen van alles doen, ben ik allerlei dingen vooral aan de achterkant gaan doen op dat moment. Ja. Maar dat was na een jaar, zeg maar. Een jaar, anderhalf jaar.
7: En was dat leverde dat op wat je wilde?
8: Op dat moment wel. Dus maar ook ter voorbereiding van het gesprek. Want op dat moment denk je dat je de goede dingen aan het doen bent. ook omdat we heel veel nee hadden gezegd tegen partijen die het wilden wederverkopen.
7: Je baalt natuurlijk als een idioot om elke keer nee te zeggen tegen omzet, omdat je niet kunt
8: dus
7: maken.
8: Dus je gaat toch op een gegeven moment wel investeren in machines of om het ambacht te ondersteunen. Je gaat investeren in mensen. Je gaat toch een inkoper aannemen.
9: Hoi, ik ben Marieke. En ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte. Wacht even.
4: Nee, dat kwam eigenlijk dit jaar, na Q1, dat we het team hebben uitbreid. Bepaalde investeringen hebben gedaan. En rond de 20-25% minder omzet draaiden. En dat met die nieuwe vaste kosten dan wel een ander rekensom, ander spel gaat worden.
5: Ja.
4: En ik me ook besefte, ik heb op dit moment een bedrijf gebouwd met niet heel veel meer kanalen dan voordat we viraal gingen. Wat afhankelijk is geworden van virale filmpjes eigenlijk.
5: Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk de voorkant en je was heel erg bezig met de achterkant.
4: Ja.
5: En opeens denk je, shit, die voorkant is wel heel indimensionaal. Namelijk TikTokable producten en die moeten ook wel viraal gaan. Anders lukt het niet.
4: Ja, we hebben ook wel wat rebranding en zo gedaan. Maar achteraf gezien had ik eerder willen nadenken van misschien hadden we wat gestabiliseerde kanalen, dus nieuwe winkels willen openen. Of eerder die chocomaten willen uitrollen. Waar we vrij zeker van weten, mensen weten ons te vinden, gaan er naartoe die niet per se op TikTok zitten, maar lekkere chocola willen hebben. Maar ik ben heel veel bezig geweest met cacaohandel, machines, team uitbreiden.
5: Dus je ziet opeens, gaat het dus, wat zei je, 6,5 miljoen ga je 20-25% in omzet naar beneden.
4: Yeah.
5: Wat ga je dan doen? Dus je realiseert je, we hebben allerlei keuzes gemaakt, maar we moeten nu even iets anders doen.
4: Yeah.
5: Wat ga je doen?
4: Nou, we stonden op het punt om een nieuw productiepand aan te gaan huren. We zijn vrij snel uitgebreid, we hebben allemaal losse panden. Wat ons eigenlijk vrij flexibel maakte, realiseerde ik me achteraf. In het moment dat je de vraag niet aan kan, denk je, wat doen we met die drie verschillende panden? Iedereen moet heen en weer rijden en we kunnen het niet goed managen. Maar als je vraag omhoog of naar beneden gaat, heb je wel flexibiliteit. En dat nieuwe productiepand zou een stuk groter zijn, zou de vaste kosten omhoog gaan. Dus op dat moment heb ik dat gecanceld.
5: Mm-hmm.
4: En we zijn met het team gaan zitten en zeggen, we moeten andere manieren gaan vinden om onze vraag te laten groeien. Of we moeten de vaste kosten weer naar beneden gaan brengen om het dit jaar weer gezond af te sluiten. En het team staat daar. Mijn broer en ik zijn beide heel transparant. Ze weten de cijfers, dus ze staan daar ook voor open. Designers zijn ook gedeeltelijk in de winkel gaan staan. Mensen, hun uren zijn naar beneden gegaan, bijvoorbeeld. We zijn weer terug gaan schroeven, zou ik
5: zeggen. Ja. En wat je. Dus je hebt een transformatie eigenlijk aan de achterkant gehad.
4: Yeah.
5: En nu moet er heel hard gewerkt worden aan de voorkant.
4: Yeah.
5: Ja. Kun je vertellen waar je nu in zit?
4: Dus wat wel mooi is, dat we zijn, ik denk omdat we transparant zijn, een team hebben wat al lang bij ons zit, wat al meerdere fases heeft meegemaakt, voelt het wel weer alsof we er weer doorheen zijn. Dus op het moment dat we echt viraal gingen, belden best wel veel wederverkopers ons en zeiden we nee. En nu dacht ik, die kunnen we weer gaan bellen. Weet je?
5: Ja.
4: Dus we gaan binnenkort live bij Crisp. Dat zal weer ervoor zorgen dat we beschikbaar zijn in Nederland. Zal waarschijnlijk ook voor wat volume en nieuwe naamsbekendheid zorgen. Die chocomaten uitrol gaat vrij.
5: Werkt dat, zo'n chocomaten uitrol?
4: Ja, dus we merken, mensen willen onze repen. Op €15 is €4 verzendkosten is best wel fors.
5: Ja.
4: Dus we kunnen ze een chocomaat lanceren. Doet het alsnog ook vrij goed op social media. En vooral een jonger publiek vindt het toch mooi om ook via we noemen de vendingmachines dingen te kopen. Ik dacht eerst van mensen willen allemaal via een persoon en een winkel. Maar de filmpjes worden juist gemaakt met deze. Het zijn eigenlijk vintage snoepmachines die je kent van het zwembad. Maar wij bouwen ze dan vintage en wat klassieker om. En daar maken mensen weer filmpjes ook van. Naast het feit dat het dan weer afhankelijk is van social media, vinden mensen ook fijn om niet die €4-5 verzendkosten te hoeven betalen. Ik zeg, dat is ergens ook betaalbare luxe en een cadeautje om iemand te verrassen.
5: Ja.
4: We zijn aan het kijken hoe we met winkels uit kunnen rollen. Omdat we zien dat een winkel voor ons ook ergens beleving is. Het is een makkelijkere manier om ons verhaal te vertellen.
5: Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook zoekt naar grotere retailers. À la de Bijenkorf of de luxere brands. Of werkt zoiets niet?
4: Ja, dus daar staan we zeker voor open. De echt grote doen we niet. Dus wij blijven wel een ambachtsproduct.
5: Ja.
4: Maar ik geloof hierin ook weer in het ergens stap voor stap. Dus we zijn iets teruggedraaid en nu weer stap voor stap aan de voorkant aan het werken. Ook veel aan het nadenken, hoe groot wil je zijn, hoe groot wil je worden. En ik denk uiteindelijk willen we een bedrijf hebben wat gezond is en niet afhankelijk is van virale video's.
5: We sluiten af met

0: een mooie, we zeggen altijd Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar dat mag voor mij ook een Schiedamse tegeltjeswijsheid zijn. Wat is die volgens jou?
1: Nou, viraal gaan is heel mooi meegenomen, maar is geen basis voor je bedrijf.
0: Nee. Ongelooflijk leuk dat je er was. Dankjewel voor je openheid. Amy Klein was dat, mede-eigenaar van Chocolatier de Bonte Koe. Volgende week praten we met een ondernemer die in een branche zit die goed past bij chocolade, namelijk koffie. Maar Daf Dubbelman van Zuivere Koffie die zet niet zomaar een bakkie. Hij heeft de eerste koffiebranderij ter wereld in de Baaijes. Dat verhaal dat hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
8: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht, de demonstratie. Vanaf Den Haag-Malieveld is de A12 dicht in de richting van Utrecht. Op de A67 Venlo-Eindhoven, een spoedreparatie bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging, rechterrijstrook is dicht. En 20 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Keulen bij de Duitse grens door controles.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang naar de A12 geblokkeerd. Ze hielden op een kruispunt al het verkeer tegen en liepen daarna naar de Utrechtse baan waar velen zijn gaan zitten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en er is politie aanwezig. Na het dodelijk ongeluk op de A59 is goed nagedacht of de actie wel moest doorgaan, zegt iemand van Extinction. Gisteren vielen bij een botsing in een file die was ontstaan door tractoren 2 doden. Maar volgens Extinction is de klimaatcrisis te belangrijk om de actie te cancelen. Wel hebben enkele activisten afgezegd. In het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een busje. Daarin zat een familie die onderweg was naar een bruiloft. Het busje kreeg klapband en crashte. Onder de doden zijn 2 kinderen. Bij het ongeluk in Turkije raakten ook 11 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn in de regio nog meer bevingen gemeld. Zo was er eentje bij Sumatra en ook 1 in buurland Papua-Nieuw-Guinea. Maar die waren minder zwaar dan de beving bij Flores. Die had een kracht van 7,7 en het dodental is opgelopen tot zeker 40. En Nederland stuurt blushelikopters naar het oosten van België om te helpen bij het bestrijden van een veenbrand. Het vuur in de Hoge Venen wordt groter en groter. Er staat een gebied in brand van 16 vierkante kilometer. Omdat de bodem uit turf bestaat, woedt de brand ook ondergronds en dat maakt het blussen lastig. Het weer van Weer Online. Een mix van wolken en wat zon. De meeste zon in het zuiden. Tussendoor ook een paar buien. In het noorden is het 20 graden. In het zuiden met 30 graden nog tropisch. En tot over het ANP-nieuws.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
13: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de nasleep van de cold card hack, waarbij miljoenen dollars aan bitcoin en hardware wallets is gestolen. En ondertussen zouden ruim 25.000 wallets zijn gehackt en daarmee meer dan 100 miljoen dollars zijn buitgemaakt. En we hebben het over een nieuwe ideologische strijd die is losgebarsten in de bitcoinwereld. Dus genoeg te bespreken. Dit is CryptoCast 442 en ik heb de luxe van 2 co-hosts om dat allemaal te gaan bespreken. Aan mijn linkerhand zit Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. Goed dat je er bent, Kim.
14: Dank plekje.
13: En Mauro Halvenstrook, voorzitter bij de branchevereniging voor cryptodienstverleners, de VBNL. Ook dat jij er bent, Mauro. Kim, we beginnen met jou, want we gaan eens doorpraten over de coldcard hack. Hadden we het vorige week ook over met z'n tweeën hier in deze studio. Want ruim een week na die grote hack, waarbij miljoenen dollars aan bitcoin is gestolen, is de rust nog niet wedergekeerd in de bitcoinwereld. Het aantal slachtoffers loopt nog steeds op en het gestolen bedrag heeft de grens van 100 miljoen dollar gepasseerd. En om verdere ellende te voorkomen is er dan ook een groep softwareontwikkelaars opgestaan die de kwetsbaarheden in de bitcoin software en aan aanverwante software aan het onderzoeken zijn. Kim, voor de mensen die dit even gemist hebben, wat is er precies gebeurd de afgelopen week, anderhalve week in de bitcoinwereld?
14: Ja, laten we beginnen met Coldcard. Dat is een hardware wallet. Ja. En die kun je zien als een digitale kluis voor je cryptovaluta. Het is eigenlijk een soort USB-stick. En deze lijkt specifiek ook wel een beetje op een rekenmachientje. En het probleem zat in de manier waarop de Coldcards vanaf 2021... de Bitcoin wallets hun geheime sleutel lieten genereren. Ja. Die sleutel hoort willekeurig te zijn. Volledig willekeurig, zodat er astronomisch veel mogelijkheden zijn. En door een fout in de software werd in bepaalde gevallen niet de juiste generator gebruikt, maar een hele zwakke generator. En daardoor waren sommige seeds, dat zijn de woorden van je wachtwoord, heel erg voorspelbaar. En dan konden ze gereconstrueerd worden. En de aanvaller hoefde hiervoor helemaal niet fysiek bij die coldcard te komen. Nee. Hij kon dat op afstand uitrekenen welke wachtwoorden mogelijk waren. En dan op de blockchain bekijken welke adressen er veel bitcoins hadden. Ja. In het begin werden er vooral adressen gehackt die heel veel bitcoins hadden. En die kon hij dan wegsluizen op afstand. En daardoor al meer dan 100 miljoen aan bitcoin gestolen op dit moment.
13: Precies, ja. Echt een grote ramp voor mensen die zelf hun bitcoin aan het bewaren waren op zo'n coldcard. Is er al meer bekend over slachtoffers en daders van deze hack? Is daar al duidelijkheid over?
14: Nou ja, wat jij net ook in de intro zei, we weten inmiddels dat het om duizenden adressen gaat. En dat de schade dus boven die 100 miljoen dollar ligt. Maar het precieze aantal slachtoffers blijft lastig om vast te stellen. Want één persoon kan ook meerdere bitcoin-adressen hebben. En over de dader weten we eigenlijk ook nog steeds weinig. Het lijkt nog steeds wel echt duidelijk dat dit iemand is die er veel kennis over had. Hè. Veel technische kennis, dat er voorbereiding is getroffen. En er is heel gericht gezocht naar wallets waarvan die sleutel mogelijk kwetsbaar was. En waar die bitcoin afgehaald
13: en we weten eigenlijk niet eens zeker of het één dader is of meerdere. Want kan iedereen meerdere kan dit zijn. In feite hebben gedaan natuurlijk.
14: Ja.
13: Zie je dat veel mensen vluchten van de coldcard? Dat veel mensen hun bitcoin van die coldcard afhalen en bijvoorbeeld naar een exchange verplaatsen?
14: Ja, dat is denk ik een van de meest opvallendste gevolgen op dit moment. Je ziet dat grote hoeveelheden bitcoin die al heel lang niet waren verplaatst in beweging komen. Glassnode rapporteerde dat er in één week voor ongeveer 210.000 bitcoin uit lang slapende wallets werd verplaatst. En dat betekent dat je wordt gezien als een lange termijnhouder die dan langer dan 5 maanden de cryptovaluta niet heeft aangeraakt. En eigenlijk is dat sinds december 2024 niet gebeurd. Toen was een hoge prijs waardoor mensen hun bitcoin wilden
13: verkopen. Dan zie je dat mensen gaan verkopen. Ja.
14: Ja, maar dit hoeft natuurlijk niet allemaal coldcard gerelateerd te zijn. Maar ik denk wel dat het laat zien dat de hack mensen aan het denken heeft gezet over hun eigen beveiliging. En inderdaad ook aangeraden werd natuurlijk om je bitcoin over te zetten naar een nieuwe veilige wallet.
13: Ja. Deze hack zet logischerwijs mensen aan het denken. Kan je iets zeggen over wat misschien het veiligste is voor qua bitcoin bewaren? Moet je toch niet alleen maar kiezen voor eigen beheer, wat lang altijd de gedachte was in de bitcoinwereld? Is misschien een rekening bij een bekende partij ook wel een goed idee? Wat is daar de balans nu tussen? Hoe zie jij dat?
14: Ja, ik denk zelf dat deze hack laat zien dat er niet één perfecte manier is eigenlijk om je bitcoin te bewaren. Inderdaad, bij self-custody heb je de maximale controle, maar dus ook de maximale verantwoordelijkheid. Ja. En als er iets misgaat met je wallet of dus met dat wachtwoord, dan is er niet iemand die dat voor jou kan terugdraaien of je daarbij kan helpen. En bij een professionele beheerpartij lever je dus een deel van die controle in. Maar er staat wel tegenover dat die partij beveiligingslagen heeft ingericht, professionele procedures. En ik zou zeggen, voor iemand met inderdaad ook een groot vermogen zou ik zeker spreiding aanraden, dat wel verstandig is. En niet alles op één hardware wallet zetten. Maar ook niet alles bij één exchange of bij een custodian.
13: Ja.
14: En ik denk dat het hier het allerbelangrijkste is dat je goed begrijpt welk risico je neemt en waar je dus ook dat risico neerlegt.
13: Ja. CoinKite is het bedrijf achter die coldcard hardware wallet. Extra pijnlijk is dat deze week bekend wordt dat in 2021 al, dus 5 jaar geleden, werden zij al gewezen op de risico's die mogelijk in hun eigen software zat. Waarom heeft het bedrijf daar nooit iets aan gedaan?
14: Ja, Daniel, ik denk dat dat echt een van de meest lastige vragen is op dit moment. Zij hebben zelf publiek nu een overzicht gemaakt van eerdere security disclosures. Dus dat zijn beveiligingswaarschuwingen en beveiligingslekken. En wat we nu inderdaad weten is dat de uiteindelijke kwetsbaarheid ontstond bij een wijziging in 2021. Ja. Op de grens van die twee verschillende software modules. Ja. En ja, een instelling die softwarematige random generator had moeten uitschakelen, die werkte door een integratiefout niet zoals bedoeld. En daardoor werd er eigenlijk ongemerkt die generator gebruikt. Dus zij zeggen ook nadrukkelijk, het was natuurlijk geen bewuste keus om die zwakkere generator in te zetten of als backup te gebruiken. En de hardware generator die goed was, die was ook niet kapot. Hè, maar er was echt een fout in die koppeling. En dat maakt het allemaal niet minder ernstig. Maar ik denk wel dat het een belangrijk onderscheid is om te maken. En ik kan me echt goed voorstellen als ze dat eerder hadden gezien dat daar andere maatregelen waren getroffen.
13: Ja, extra pijnlijk is wel dat de software die ze op het allereerste begin gebruikten, die niet kwetsbaar was voor de duidelijkheid, dat was software die ze geleend hadden van een open source concurrent van de Trezor. Toen hebben ze daar hun eigen versie van gemaakt. En sinds
15: zij niet meer zelf open source zijn, mogen ze dat niet meer zodanig gebruiken. Ja, moesten ze dat zelf dan updaten.
13: Dus de Coldcard had de mond vol van het Bitcoin ethos, maar was zelf niet open source en bleek dus heel kwetsbaar te zijn. Ja, dat is terugkijkend zo allemaal heel erg pijnlijk. Er zijn ook wel ontwikkelingen die misschien positief zijn of die een soort van sprankje hoop met zich meebrengen. Er is namelijk bijvoorbeeld een Bitcoin Red Team opgericht. Ja, dat zijn een groep ontwikkelaars, enthousiastelingen die met de AI kwetsbaarheden proberen op te sporen in de open source projecten. De grote waaier aan open source projecten die Bitcoin kent en die van alles voor Bitcoin doen. Kan je eens vertellen wat daar gebeurt, Kim?
14: Ja, zij gebruiken inderdaad AI om enorme hoeveelheden open source code door te lichten. Ja. En ze hebben naar honderden verschillende projecten gekeken die eigenlijk rondom Bitcoin worden gebruikt. Dus ze kijken bijvoorbeeld naar Bitcoin wallets en ook software die transacties ondertekent. En AI zoekt dan eigenlijk naar patronen die mogelijk op een beveiligingsprobleem wijzen. En vervolgens moeten dan natuurlijk nog wel mensen ernaar kijken of zo'n melding ook daadwerkelijk kwetsbaar is.
13: Ja, het vermoeden is namelijk ook dat AI die kwetsbaarheid bij de Coldcard zelf heeft gevonden. Mensen hebben daar 5 jaar niet op gestuit. En nu met AI, nu de AI-modellen goed genoeg zijn, krijgen we dat wel. Hebben zij al grote risico's ontdekt, dat Bitcoin Red Team, die nu dus afgedicht kunnen worden?
14: Ja, ze hebben inderdaad naar verschillende onderdelen gekeken die met name cruciaal zijn voor de veiligheid van Bitcoin. En de grootste dingen die daar uitkomen gaan over de geheime sleutel eigenlijk die wordt aangemaakt, over die private key. Maar ook de manier waarop je transacties worden goedgekeurd en worden ondertekend. En als daar een fout in zit, kan dat natuurlijk wel echt serieuze gevolgen hebben. Want net zoals bij Coldcard, de sleutel kan minder veilig worden aangemaakt dan dat je eigenlijk dacht. Of je kan transacties manipuleren. Ja. Dus het gaat niet om, in die zin niet om kleine foutjes in verschillende software. Dat gaat echt om heel veel kwetsbaarheden die ze daar hebben gevonden.
13: Ja, precies, ja. De onderzoekers benadrukken dat de audit pas het begin is van zo'n langer traject. In hoeverre is Bitcoin straks echt veiliger door de inspanningen van dit Red Team?
14: Ja, kijk, één audit lost natuurlijk niet alle problemen op. Het belangrijkste effect is dat je nu eigenlijk een soort continue beveiligingswedstrijd krijgt. Dat is mijn vermoeden. Want je hebt ontwikkelaars die proberen de software beter te maken. En je hebt tegelijkertijd de aanvallers die precies het tegenovergestelde proberen. En als je een audit hierop doet, is dat niet een APK-keuring waar je de komende 5 jaar veilig bent. Maar software verandert namelijk voortdurend. Er komen nieuwe functies, er komen nieuwe afhankelijkheden, nieuwe versies. Dus een security review is eigenlijk iets wat een permanent proces zou moeten worden. En ik denk dat dit eigenlijk positief nieuws is uit de Coldcard hack. Dat er de hele sector is zichzelf opnieuw onder de loep aan het nemen. Ja. En als daar dan kwetsbaarheden uitkomen voordat criminelen ze vinden, dan denk ik dat het ecosysteem uiteindelijk wel weer veel veiliger maakt.
13: Misschien werd er door een grote groep mensen en ook een grote groep ontwikkelaars gedacht dat Bitcoin sowieso wel veilig was. En dat is het waarschijnlijk ook, Bitcoin zelf. Maar veel eromheen, wat toch heel veel schade kan doen, zoals zo'n Coldcard kwetsbaarheid. Ja, daar moeten we niet van uitgaan dat veilig is. Nou goed.
14: Nee, precies.
13: Wij blijven dit volgen, absoluut. En bij meer nieuws melden we ons wederom. Waar iets minder nieuws is, maar even min interessant om te bespreken, is op de cryptomarkten. En wij gaan dat eens even doorspreken met Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
16: Hallo Daniel.
13: Jij wilde het graag met mij over de volatiliteit op de markt hebben. Want die is extreem laag. Ik zei het al een beetje. Het is best wel saai op de cryptomarkt. Waar heeft dat mee te maken?
16: Ja, het is zomer. En zoals gebruikelijk in de zomer zie je dan dat markten wat minder bewegen. En bij de cryptomarkt is dat echt heel erg duidelijk nu. De maandelijkse volatiliteit van de bitcoinprijs ligt op ongeveer 25%. En dat is het laagste punt sinds de zomer van 2023. En wat het eigenlijk nog wel beter illustreert hoe gek het is, is dat zelfs de grotere indices in de aandelenmarkt op dit moment volatieler zijn dan de cryptomarkt. Dat is toch best wel bijzonder voor een markt die zijn reputatie juist aan die grote uitslagen te danken heeft.
13: Ja.
16: En ja, wat ik er praktisch uit opmaak is dat er weinig nieuwe informatie in de markt komt en dat kopers en verkopers redelijk in evenwicht zijn. Dus dat het eigenlijk allemaal wel gewoon gaat zoals het gaat.
13: Ja. Hey, en als we nu even naar de markt zelf kijken, $64.000 per bitcoin. Als ik ook naar de altcoins kijk, Ethereum, Solana, XRP, dat soort namen, ja, dan bewegen die ook niet echt. Hoe ligt de markt erbij wat jou betreft?
16: Ja, op momenten van laag volatiliteit is het altijd wel fijn om even wat uit te zoomen. En als je uitzoomt, dan is het direct duidelijk van zover staan we van de bodem af. En dat beeld is vooralsnog vrij mager. We staan zo'n 10-12% boven het laagste punt. Dat geldt zo'n beetje voor iedere cryptomunt. En wat ik daar positief aan vind is dat we inmiddels wel een paar weken echt ruim en stabiel daarboven liggen. Het is geen spectaculair herstel, maar het is wel gewoon rustig opbouwend. Verder, de altcoin-markt ligt gewoon eigenlijk volledig stil momenteel. Er is niet echt een duidelijk signaal waarom we omhoog of omlaag gaan. Eén kleine uitzondering is het memecoin-platform Pun.fun op Solana. Dat is afgelopen week weer een beetje uit de dood gaan opstaan. Alleen weten we op basis van het verleden ook precies hoe vluchtig dat soort activiteit kan zijn. Dus ik kan daar echt nog geen bredere conclusies aan verbinden.
13: Ja, maar wellicht wel een signaal dat het casino toch weer met één deurtje geopend is. Dat is interessant. Jij zegt het is voorzichtig positief. Het is een beetje saai. Er gebeurt niet echt veel. Mogen we al spreken van een bodem in deze bear market, Tim? Ik blijf het je vragen.
16: Ja, het lastige aan lage volatiliteit is dat het ontzettend onvoorspelbaar en eigenlijk ook onverklaarbaar is. Onvoorspelbaar omdat je kan zeggen het is een kwestie van tijd voordat er weer grote uitslagen komen, maar het is nu niet meer het geval dan op andere momenten. En onverklarend is dat het vertelt ons niet echt een duidelijke richting. Het kan zowel in een bull als een bear market ontzettend lage volatiliteit kan zich voordoen. Dus op zichzelf kan je er niet echt iets uithalen. Als je er toch iets uit wil halen, dan zou ik wel parallellen willen trekken met die zomer van 2023, waar ik het net over had. Misschien is het een beetje wishful thinking van mijn kant. Maar het einde van 2023 was eigenlijk fantastisch. En wat ik daaruit meeneem is dat het gebrek aan aandacht voor de cryptomarkt, wat toen ook eigenlijk een toppunt bereikte, op dit moment absoluut geen probleem is. Bij zo'n stilte hoort natuurlijk dat er geen nieuwe verhalen verkocht hoeven te worden om de prijs overeind te houden. En dat is een stuk gezonder dan dat het lijkt. Die hype die komt heus alweer terug. En tot die tijd is het vooral een markt voor partijen met een langere horizon.
13: Ja, precies. Een beetje apathie, dat is geen probleem in deze zomer. Dan kan je ook lekker in de zon zitten in plaats van naar die grafieken staren. Dat is in principe allemaal goed nieuws. Dankjewel voor deze week in ieder geval weer Tim Stolter, portfolio manager bij Andax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Mauro, dan gaan wij nog over een ander fenomeen praten in de Bitcoin-wereld. De BIP 110 fork. Nou goed, wij gaan allemaal uitleggen. Jij gaat ons allemaal uitleggen wat dat is. Maar dit is nogal een omstreden voorstel. Die moet zorgen dat onnodige data uit bitcoin-transacties geweerd wordt. Het overgrote deel van de sector is tegen het voorstel door de bitcoin-gemeenschap. Maar tegenstanders proberen via omwegen toch de boel een beetje er doorheen te drukken. Leg me even uit, BIP 110. Het wordt een enigszins technisch verhaal, maar jij gaat het ons hartstikke duidelijk uitleggen. Wat is dat precies? Hoe zit dat in elkaar? Ja, wat is een BIP?
15: In Jip en Janneke taal, eerst is wat is een BIP? Dat is een Bitcoin Improvement Proposal. Hè. Iedereen kan een verbeter voorstel indienen. Nou, die zijn niet chronologisch genummerd, maar er zijn al meer dan 400 geweest. En BIP 39 is wel een hele bekende. Die heeft ervoor gezorgd dat die privésleutel vertaald wordt in die 12 of 24 woorden. Oh, dat zat niet in het oorspronkelijke ontwerp.
13: Dat is heel lang geleden al.
15: Ja, maar er zijn best wel veel dingen die we gebruiken die dus uit zo'n improvement proposal zijn gekomen. Nou, dit nummer 110 is de reduced Data Temporary Soft Fork. En zijn voorstel om dan tijdelijk, een jaar lang, de hoeveelheid niet-financiële data die je bij een transactie kan stoppen, te beperken. En dat wordt dan door de indieners hiervan, Luke Dasher is daar een bekende van, wordt dit als eigenlijk de rommel die bij een transactie gepropt wordt genoemd.
17: Ja, dat is nogal een discussie in de Bitcoin-wereld, moeten we ook even uitleggen. Want de mensen die misschien nu luisteren, die zouden zoiets hebben van, Bitcoin-transactie, dat is gewoon Bitcoin van de ene naar de andere plaats versturen, naar het ene naar het andere adres. Dat is het ook. Maar je kan daar ook nog allemaal dingen omheen doen, hè?
15: Ja, er zijn verplichte componenten, hè? Naar wie stuur je het bijvoorbeeld? Ja. En er zijn ook optionele componenten. En daar gaat het dus over. En ja, daar kan altijd al wat tekst in, hè? Ik heb wel eens huwelijksaanzoeken gezien. Voetbaluitslagen, krantenkoppen, hè? Chancellor on the brink of second bailout is een bekende
17: daarin.
15: Dat is
17: de eerste blok zit.
15: Psalmen, noem het allemaal op. Die worden dan vereeuwigd op de blockchain. En dat vond iedereen altijd wel prima. Tekst kost namelijk heel weinig ruimte. En ja, je moet er een klein beetje extra voor
17: volgens
15: betalen.
17: Ook wel eens het gezicht van Donald Trump is ook een keer
15: in leestekens. Ja, precies. Nou, dat soort dingen allemaal. Geinig, zou je kunnen zeggen. Optioneel. Er zijn ook heel veel transacties die dat niet doen. Maar de ordinals, dat is eigenlijk sinds 2023 een beetje opgekomen. Waarbij via een technische omweg er ook plaatjes, afbeeldingen, NFT's in kunnen worden gezet. En sinds 2025 is een oud limiet van hoeveel data je erin kan stoppen ook nog eens opgehoogd. Ja, en dat was voer voor meer discussie. Omdat het dus ook steeds meer gebruikt werd. En door de indieners hiervan wordt gezegd, dit verstopt de blockchain eigenlijk. Ja. Er komt heel veel data op die een gebruiker dus ook moet gaan downloaden. En dat zou zonde zijn.
17: Ja, dus in de basis bijna een soort filosofische discussie. Die mensen die BIP 110 willen doordrukken, die zeggen, ja jongens, het neemt onnodig veel ruimte in, willen de Bitcoin blockchain niet belasten. Wat zeggen de mensen die het daar niet mee eens zijn? Kan je die filosofische discussie een beetje duidelijk maken?
15: Ja, in principe zijn de tegenstanders hiervan, die zeggen dus van, joh, je houdt je aan de regels van het protocol. Ja. En dan zou je transactie geldig moeten zijn. Of jij daar nou wel of niet iets anders ook in stopt. Wat jouw doel ook is. Het is freedom money als ontworpen.
17: En op je mag doen ermee wat je wil.
15: Ja, vriend en vijand mag ermee doen wat je wil. En op het moment dat je dus censuur gaat toepassen, of dat nou is wie wel of niet mag transacten, of wat voor data je daarbij toevoegt. Ja, dat toont aan dat grondbeginsel, zou je bijna kunnen noemen. En dat doet een hoop bitcoiners pijn.
17: Ja, precies. Ja. Vooral op X wordt daar dan fanatiek over gediscussieerd. Dat is een understatement. Door dit voorstel, en dat is wat er dus nu aan de hand is, of afgelopen weekend in ieder geval aan de hand was, splitste de bitcoin blockchain, de keten met blokken, zou ik maar zeggen, in tweeën.
15: Ja.
17: Wat gebeurde er dan?
15: Ja, er was eerst eigenlijk een soort vrijwillige periode voor de miners om te signaleren of ze het hier wel of niet mee eens zijn. Je kan dus een vinkje meegeven van, joh, ik ben het met dit voorstel eens, elke keer dat er een blok gemined wordt. En dat bleef met die vrijwillige periode op zo'n 2% hangen. Terwijl ze 55% nodig hebben om hiermee verder te gaan. Dus dat geeft al iets. Ja, dat geeft al iets aan. Maar ze hadden dus wel in het voorstel ook bedacht van, joh, na die vrijwillige periode, als we dan nog niet dat quotum hebben gehaald, dan gaan we naar de verplichte periode. Nou, en dat startte dus zaterdagavond Nederlandse tijd rond 9:30. Waarbij eigenlijk werd gezegd, nou, het is dus nu verplicht, elk blok wat niet zo'n vinkje heeft, iedereen die dus wel geüpdate is naar die 110-versie, die gaan gewoon die blokken weigeren. Nou, en dat gebeurde dus. En dan krijg je dus een chain split. Ja. Het wordt ook een fork genoemd. En dan moet je je een fork voorstellen die een hele grote steel heeft. Ja. En daarna twee smalle uitsplitsingen.
17: Er ontstaan twee waarheden.
15: Je hebt dezelfde geschiedenis, maar er ontstaan twee toekomstige administraties, als het ware.
17: Een soort schisma eigenlijk in het geloof.
15: Splitsing. Ja. Na 8 uur... 48 blokken achterstand voor de afsplitsers, als het ware. Ja. En ze hadden in totaal dus maar 2 blokken kunnen minen. En dat komt ook omdat door die gedeelde geschiedenis, erf je ook de moeilijkheidsgraad voor het minen. Ja. En je hebt dus heel veel miners, heel veel puzzelaars nodig om die hele moeilijke puzzel op te lossen. Ja. Moet je voorstellen dat je dan getal onder de 1 miljard gaat spelen, Met z'n vijven.
17: Ja.
15: Ja, terwijl de rest dat wel met 1 miljard mensen
17: kansloos,
15: deed.
17: Kansloos dus, verhaal.
15: Ja, kansloos verhaal met zo'n piepkleine groep miners die keten voor te blijven administreren.
17: En over het algemeen zeggen we dan in de Bitcoin van de langste chain die telt. Dat is de waarheid waar we met z'n allen ons aan houden. Nou ja, exact. Als je dan 2 tegen 40 hebt.
15: Dat is economisch totaal irrelevant.
17: Ja. Precies. Dus dit is eigenlijk deze afsplitsing is eigenlijk alweer afgestorven voordat het echt iets heeft kunnen worden.
15: Zeker. Maar volgens mij hebben ze wel geprobeerd. En volgens mij zijn ze dus inderdaad op 2 blokken blijven steken.
17: Ja, tot slot dan nog even. Heeft dit enig effect op particuliere beleggers? We hebben vaker afsplitsingen gehad in de Bitcoin-wereld. Ja, dan kreeg je ineens een ander muntje in jezelfde wallet erbij. Bitcoin Cash was zo'n verhaal. Nou, dat werd dan ook best wel geld waard. En dat kon je dan lekker verkopen.
15: Verkopen kon je weer echt de Bitcoin van kopen, bijvoorbeeld.
17: Precies, ja.
15: Nee, maar daar zou ik dus nu wel heel erg voorzichtig mee zijn. En op het moment dat je denkt van, nou, ik ga nu die nieuwe Bitcoin, die afsplitsing, ga ik verkopen. Ja. Dat onderteken je dus wel in jouw wallet met jouw handtekening. En dat zou dus kunnen betekenen dat iemand jouw echte Bitcoin ook kan claimen op het moment dat je het naar hem hebt gestuurd. Noemen ze het replay-risico. Dus zeker bij zo'n economisch irrelevante afsplitsing, blijf daarvan weg.
17: Ja,
15: doe
17: deze,
15: daar gewoon
17: deze munt,
15: niets mee.
17: Deze afsplitsing die heeft
15: verleiden.
17: Ja, precies. Die heeft er is geen koers, er is niets
15: dus
17: veel te winnen.
15: Als je een aanbod krijgt, ik zou dat lekker laten.
17: Precies,
15: inderdaad.
17: Ja.
15: Maar
17: gewoon
15: voor de rest, het heeft op de prijs niet echt gereageerd. Maar wat je al zei, het deed wel een hoop stof oplaaien. Ja. Michael Saylor kwam met een essay, 110 reasons not to go for 110.
17: Ja.
15: Daar werd ook weer op gereageerd. Nou, het is wat ik al zei, het toont een beetje aan de ideologie van een hoop mensen.
17: Ja, maar het is wel mooi om te zien dat de Bitcoin-gemeenschap op deze manier eigenlijk toch vrij democratisch beslissingen en discussies uitvecht. En dan gewoon met een combinatie van computerkracht en het draaien van een bepaalde versie van het Bitcoin-computerprogramma.
15: Het heeft gedaan wat het moest doen. Ja,
17: precies.
15: Absoluut.
17: Dus het is dan altijd al enigszins ongemakkelijk dat er een aantal afsplitsers zijn die toch even op een eigen eilandje gaan zitten. En dan toch, omdat het eten op is, moet opgehaald worden door de boot. Door de grote reddingsboot. Dus inmiddels zijn ze denk ik weer binnenboord. En dan gaat het gaat gewoon zo weer door bij Bitcoin. Ja. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Daarvoor heb ik jullie ook allebei in de studio. Het is ongekende luxe om zoveel slimme mensen op één plek te hebben. En dan bedoel ik jullie en niet mezelf mee. Waar gaan we het over hebben, Mauro? Want jij bent de expert.
15: Nee, ik ben eigenlijk te gast, inderdaad. Ja. We gaan het hebben over de Genius Act. Dus dat is de Amerikaanse wet voor stablecoins. En die gaan we eens even goed afzetten nu er wat ontwikkelingen zijn. Dus hoe verhoudt die zich nou tussen onze Europese regels?
17: Ja.
15: Nou, dat gaan we niet op een juridische manier doen. We gaan het heel praktisch van, hoe ziet dat er dan uit? En misschien een beetje filosoferen over hoe gaat dat in de toekomst dan ook voor verschillen maken.
17: Precies, ja. En Kim, jij bent natuurlijk vanuit Deloitte ook veel bezig met stablecoins. Daar zou ook best wel een keer Amerikaanse wetgeving langskomen. Dus ook supergoed dat jij erbij bent. Ja, dan gaan we die wet eens even ontleden. Want Mauro, jij bent Certified Genius geworden. Dat zag ik op
15: Certified Genius Act Specialist. Maar inderdaad, Certified Genius klinkt bestaat niet op een CFC.
17: Certified
15: natuurlijk.
17: Genius was je natuurlijk al. Goed, daar gaan we het allemaal over hebben in de podcast. Voor nu stopt CryptoCast 442 hier. Dank aan mijn beide co-hosts, Kim Schneider, Enterprise Lead bij Deloitte. Web3 Enterprise Lead bij Deloitte, moet ik zeggen. En Mauro Halve, voorzitter van de branchevereniging Cryptodienstverleners VBNL. Wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
18: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A67 Venlo-Eindhoven wordt nog steeds aan de vangrail gewerkt bij knooppunt Leenderheide na een ongeluk vanochtend. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. N50 Emmeloord richting Zwolle, een kwartier extra reistijd. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek door de file van 7 kilometer.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van 2 dorpen in de buurt. In natuurgebied Hoge Venen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. Libanon is kwaad over de Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van het land. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Israël zegt dat de bombardementen waren gericht op doelen van de gewapende groep Hezbollah. Maar de president en de premier van Libanon geloven dat niet. En de luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. Het weer van Weer Online. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
10: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Ook deze zomer in onze zomerserie, waar we elke week praten met meerdere leiders op het gebied van innovaties die je nog niet eerder gehoord hebt. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
11: En Ben van der Burg.
10: En straks horen we in deze aflevering hoe BioTrip een groot verschil wil maken en hoe partijen samenkomen voor de ontwikkeling van medicijnen. Maar eerst gaan we in gesprek met hele boeiende innovaties vanuit de Brainport bij Traxon. ditmaal gaan we praten met Ashok Sridhar, CEO van Traxon. Welkom.
11: Hartelijk dank.
10: Goed dat je er bent. Normaal zou ik dan nu vragen, wat doen jullie? Maar je hebt van alles meegenomen. Ja. Allemaal, ja, ik laat het zien voor de mensen die dit kijken. Ik zie een hele rol met dun papier. Ik zie een beetje een stofrubberachtig papier. We hebben hier ook een flexibele. En het zijn allemaal chips. En ook nog eentje die je als een soort pleister op je borst kan doen. Oftewel, jullie maken flexibele chips, moet ik het zo zeggen?
12: Flexibele elektronica eigenlijk.
10: Vertel.
12: Ja, flexibele elektronica is eigenlijk een vervanging van de traditionele printplaatje.
10: Ja.
12: Die is in overal in alle elektronica, gadgets en devices beschikbaar. Mm-hmm. En hij is gewoon de brains van elke device gewoon. Maar de traditionele printplaat is eigenlijk meestal rigid en helemaal niet recycleerbaar. En ook er is een sterke afhankelijkheid van Aziatische supply chain.
10: Ja.
12: Maar wat wij doen bij Traxon is op basis van TNO-technologie, wij printen in een additieve manier, zoals printen op papier, elektronica circuit. Ja. Ook een multilux complex sign. En daarop bestoeken we chips en LED's en dit soort componenten.
10: Ja.
12: Om volledige functionaliteit te creëren.
10: Ja, nu vraag ik me bijna af, waarom doen we dit al decennia lang alleen maar op hard materiaal?
11: Ik had exact hetzelfde.
10: En zijn jullie pas begonnen als in waarschijnlijk niet als enige, om dit op zachte, flexibele materialen te doen?
12: Dat is heel belangrijk. Zachte en flexibele materialen hebben heel veel voordelen, maar ook nadelen.
10: Ja.
12: Als je een betrouwbare product wil, moet je ook op een betrouwbare en robuuste substraat bouwen.
10: Ja.
12: En daar ligt reliability is heel belangrijk.
10: Mm-hmm.
12: En wij doen dat precies andersom, alles op flexibele, zelfrekbare materiaal.
10: Ja.
12: Dat kunnen we doen ook in een betrouwbare, reliable manier. Dank aan TNO.
10: Ja.
12: TNO heeft bijna 20 jaar lang dit soort technologie ontwikkeld. Waarmee kan je eigenlijk alles flexibel en lightweight maken.
10: Mm-hmm.
12: Maar ook reliable. Dat is heel belangrijk.
10: Ja, robuust.
12: Precies. Dat is heel belangrijk. Ja.
11: Oké, okay, maar zijn er dan nog specifieke toepassingen? Ja. Of hebben we straks gewoon in iedere printplaat ergens hebben het flexibel? Of hebben we specifiekere toepassingen?
12: Ja, kijk, heel veel toepassingen hebben eigenlijk die rigide printplaatsen nodig. Maar bijvoorbeeld als het.
11: Jij bent even robuust. Dus dan heeft het geen verschil.
12: Dat wel, maar er is ook structureel stijfheid nodig.
11: Stijfheid.
12: Ja, precies. Ja, daar kan je niet zomaar vervangen. Maar ook waar heb jij hoge stroom nodig? Dus high power electronics.
10: Ja.
12: Daar kan je niet geprinte elektronica meteen direct in op in gebruiken.
10: Nee.
12: Maar er zijn zoveel andere toepassingen. Vertel. Zoals wearable, draagbare devices.
10: Zeker.
12: Die direct op je lichaam kan geplakt worden. Bijvoorbeeld voor hartslag of ademhaling of zelf zweet te analyseren.
10: Ja.
12: Maar ook in kleren te integreren.
10: Ja.
12: Dan heb je bijvoorbeeld piloten kan je monitoren of soldaten. In een defensie, in een oorlogomgeving.
10: Het heeft ontzettend veel voordelen om dit flexibel te kunnen doen.
12: Absoluut. Maar ook in packages, in logistica, heb je ook heel veel hoogwaardige producten.
10: Ja.
12: Wie weet welke pakketten, hoe wordt het behandeld.
10: Ja.
12: Daar kan je niet heel veel gewicht toevoegen. Er zijn stickers te plakken. Hij kan alles vertellen. Hoe warm het pakket was, waar het pakket is.
10: Ja.
12: En alle informatie.
10: Ja.
12: Die heet Logistics Track and Trace.
10: Ja.
12: Ja.
10: En toch zie ik dit nog nauwelijks geïmplementeerd in de wereld. Maar dat komt omdat het dus eigenlijk nog niet zo ver in de uitvindingsfase is als jullie het nu al brengen.
12: Precies, dat is. De Traxon heeft dat stapje gemaakt van TNO lab scale naar productieschaal bij Traxon in Eindhoven.
10: Ja.
12: Iemand moet het maken gemaakt, zeg maar.
10: Daar hebben jullie een productiefaciliteit.
12: Absoluut. En we hebben ook onze eigen machines ontwikkeld. Want daar heb je niet zomaar een gewone printer pakken en printen.
10: Mm-hmm.
12: Daar moet ook speciale aanpassingen gebeuren.
10: Ja.
12: Dat hebben we ook zelf gemaakt bij Traxon.
10: En kun je dat nu allemaal dan op schaal zo uit die machine laten rollen en aan de klant leveren?
12: Ja, yes, we kunnen eigenlijk nu 5 tot 10 meter per minuut printen.
10: Ja.
12: Ja, dus het is mogelijk met onze productielijn miljoenen stuks te produceren in Eindhoven.
10: Ja.
12: En dat is inderdaad al een stapje die we hebben de afgelopen 4 jaar gemaakt. We zijn maar 4 jaar oud eigenlijk.
10: Ja. Ja.
11: En welke klanten staan in de rij? Al die rollen prints die jullie eruit halen uit die machine?
12: Ja, de grootste klant, de grootste markt is inderdaad wearables, draagbare devices. We hebben eigenlijk in totaal 30 landen van 10 verschillende landen.
10: Mm-hmm.
12: Maar meestal voor dit soort healthcare toepassingen.
10: Mm-hmm.
12: Maar ook voor zogenoemde Internet of Things, waar je heel veel sensoren hebben nodig. Bijvoorbeeld logistics track and trace.
11: Oh, die,
12: ja, maar ook om bijvoorbeeld ook jouw structural health monitoring. Kan je jouw machine, hoe gezond jouw machine blockchain is, zeg maar. Ja. Dan kan je ook monitoren en communiceren met radio waves naar een receiver station.
10: Ja.
12: Continue meter. Dat is ook een IoT device.
10: Ja.
12: En ook smart homes. Iedere huis en gebouw wordt gewoon smart. Bijvoorbeeld, hoe kan je energie goed managen en verlichting gewoon aanpassen qua smaak van de mensen, zeg maar.
10: Ja, zeker.
12: Dat gebeurt allemaal door IoT devices. Die zijn wat ligt daarachter is gewoon elektronica.
10: Ja.
12: En daar kunnen we ook heel veel leveren, zeg maar. Dat doen we al. Ja.
11: Er is 20 jaar aan gewerkt. Dan neem ik aan dat het ingewikkeld is. Want anders werk je echt geen 20 jaar.
12: Enorm.
11: Dan wat is het ingewikkelder eraan?
12: Kijk, 20 jaar het enige heeft het aangewerkt. Maar met 30, 40 collega's. Dus in totaal meer dan 500 person years, persona jaren. Dat is achter Traxon technologie. Wat is complexer inderdaad, printen is mogelijk. Maar we moeten uiteindelijk alle design rules herdenken. Je kan niet meteen de PCB, de printplaatje, design rules pakken en printen. Want de materialen zijn anders.
10: Ja.
12: Je moet nieuwe design rules ontwikkelen, maar ook nieuwe processen ontwikkelen. En last but not least, printen en maken is één ding, maar hij moet ook een aantal maanden, jaren werken. Hoe kan je robuust en reliable maken?
10: Ja, hij moet langdurig werken.
12: Daar is de, zeg maar. Dat was altijd een gap tussen R&D en markt.
10: Ja.
12: En TNO en Traxon hebben dat, zeg maar, de gap is bridged door ons.
10: Ja. Dus dat hebben jullie voor elkaar. Ja. Wat zijn dan nu nog de uitdagingen? Is dat het produceren op schaal? Is dat de markt? Ja?
12: Ja, dat is, kijk, volgens bijvoorbeeld McKinsey & Company, de komende jaren hebben we niet miljoenen, maar miljarden. In English is trillions. Trillion sensor economy. Iedere jaar hebben we trillions of sensors nodig.
10: Overal komen sensoren in.
12: Overal. Elektronica is gewoon nodig.
10: Ja.
12: Maar hoe kun je dat reliable maken, maar ook duurzaam maken?
10: Ja, ja.
12: En daar moeten we enorm upscalen.
10: Ja.
12: En kijk, we zijn in Nederland, we zijn in een kennisland, innovatieland.
10: Ja.
12: Maar niet per se een land waar ik een miljarden stuks produceren.
10: Dus nee, onze uitdaging. Dus voor de productie.
11: Je hebt, wacht even, je hebt de VX300. Dat is je eerste. Ik zie het hier op de website.
10: Dat is jullie machine.
12: Ja, VX300 en VX600. Dat is nog breder en sneller.
11: Maar dan maak je er dan toch gewoon 300 van. En die zet je ergens neer in een.
10: Ja, waar dan?
11: Nou, op de Maasvlakte. Alles zit op de Maasvlakte tegenwoordig.
12: Dat kunnen we zeker doen, maar er zijn wel praktische problemen. Ja, dat is natuurlijk. We zijn in Eindhoven, waar ook ASML en Philips zijn allemaal aanwezig. Dat is prima. We krijgen een goede introductie van Traxon altijd.
10: Ja.
12: Maar om de juiste mensen te vinden, dat is dan de uitdaging. Maar nog steeds, in Nederland hebben we stroomtekort.
10: Ja.
12: We zijn super sustainable, duurzaam. Maar we moesten ook soms dieselaggregaat draaien.
10: Oh,
12: want van de netwerk krijgen we geen energie.
10: Geen aansluiting kunnen.
12: Dat is, daar moeten we dat allemaal oplossen. Ja. Dan kunnen we echt schalen.
10: Dus waar in Europa kunnen jullie dan naartoe? Of moet je buiten Europa
12: kijken? Graag in Nederland. Graag in Nederland. Want er komen ook aanvragen van defensie.
10: Ja.
12: Bijvoorbeeld voor drones ook.
10: En dan kan er opeens van alles.
12: En liever gewoon hier doen.
10: Ja, ja.
12: Maar we moeten de juiste support system en infrastructure hebben.
10: Ja.
12: Maar gelukkig zijn we Traxon dankzij ook programma's zoals dit, maar ook bijvoorbeeld in Financiële Dagbladen en zo.
10: Ja.
12: We zijn heel beroemd geworden.
10: We zijn zichtbaar.
12: Ja, zichtbaar geworden. We hebben ook een aantal awards gewonnen. Dus hopelijk kan ook regering en ook dit soort agencies kunnen iets.
10: Maar ik begrijp van je, jullie zijn actief bezig om te kijken waar je in Nederland een grotere productiefaciliteit hebt.
12: We gaan zeker, zeg maar, in de komende maanden, misschien volgend jaar, nog een tweede vestiging hebben, zeg maar. Ja. Misschien regio Eindhoven of Bode Eindhoven.
10: Mm-hmm.
12: Maar daarna, dat is nog steeds miljoenen stuks.
10: Ja, ja.
12: Maar we moeten naar miljarden stuks gaan.
10: Ja,
12: of honderden miljarden stuks gaan eventueel. Dus daar moeten we heel veel partners hebben. Ecosystem is belangrijk. Dus we kunnen niet alles zelf oplossen natuurlijk.
10: Nee. Ja, dat was mijn volgende vraag ook.
12: Precies.
10: Vertel over het ecosysteem waar jullie in zitten.
12: Dus daarom zijn we ook ons ecosysteem aan het bouwen. Ook partners die kunnen ook op basis van Traxon technologie produceren, zeg maar. Onze technologie, onze machines, ze gaan produceren. We krijgen, zeg maar, one-time fee, maar ook licensing fees, zeg maar.
10: Ja.
12: Dat is ook de business model waar we langzaam gaan.
11: Dus je maakt die machines ook zelf, hè? Dus ik kan nu een VX600 kopen.
12: Ons eigen.
11: Ik zet het in mijn achtertuin en ik ga gewoon printen.
12: Theoretisch, misschien een groot achtertuin met alle energievoorzieningen, maar goed, het is wel mogelijk, ja.
11: Nee, maar even serieus.
12: Ja, dat is onze machine, onze
10: printer. En dan, die kan je dan in licentie gebruiken om je eigen ontwerp.
11: Maar dat is ook je bedoeling, dit?
12: Absoluut, we gaan ook jullie. Kijk, wij produceren tot een schaal, een miljoenen stuk, zeg maar.
10: Ja?
12: Maar daarna moeten we ook met partners, inderdaad, we kunnen machines verkopen en leren hoe je machine kunt bedienen, maar ook designen en zo. En ieder jaar krijgen we op basis van een aantal stuks die je produceert en licensing fee.
11: Hey, en de vraag uit de markt is op dit moment onbeperkt. Dus de vraag is heel hoog, nu al.
12: De vraag is veel hoog voor honderdduizenden tot miljoen stuks.
11: Maar nog niet miljarden.
12: Dus, want waarom is dat? Want we hebben eigenlijk het pad laten zien. TNO-technologie van Labscale, world's best, zeg maar. En straks dan hebben we dit naar productieschaal gemaakt.
10: Ja.
12: En de volgende stap is om iedereen te overtuigen. Oké, laten we gewoon gaan en vervangen, alle PCB's vervangen, of zoveel mogelijk vervangen,
10: ja,
12: in plaats van afhankelijkheid.
10: Alles is
12: van
10: nu nog op ingericht om dan maar om de harde materialen heen te werken, in plaats van, hé, nu kunnen we met zachte materialen.
12: Dat, maar ook, zoals je weet, de PCB-technologie, de groene printplaatsen, zijn al 70, 80 jaar al.
10: Ja,
12: en in China zijn er zoveel bedrijven, echt een supergoedkoop kopen.
10: Ja. Ja.
12: Maar hoe kan je de juiste kwaliteit en prijs, ik zeg maar, aan de klant geven.
10: Ja.
12: En de duurzaamheid en laagje erop, die is ook belangrijk.
10: Ja, het is een soort zeg maar, glijdende schaal. Op een gegeven moment hebben ze ontdekt, oh, maar nu kunnen we alles zacht gaan doen. En
12: precies.
10: Dan, ja.
12: Dus we hebben de proof point laten zien. En nu komt allerlei tractie van Traxon, van
10: mooi,
12: de markt. Dus, ja.
10: Ja.
12: En dan moeten we de juiste partners hebben om te kunnen upscalen.
10: Ja.
12: Ja.
11: Ja, en is dat makkelijk? Dus staan mensen daarvoor in de rij? En is de funding daarvoor? Is het geld daarvoor?
12: Ja, funding is nooit makkelijk natuurlijk om te upscalen. Zeg maar, of alles te groter te maken en uitbreiden, hebben we ook investeerders nodig.
10: Mm-hmm.
12: We hebben gelukkig goede investeerders nu. InvestNL, DeepTech, Excel, BOM, de provincie Brabant. Ook TNO natuurlijk. En 819 Capital zijn allemaal achter ons als investeerders. Maar de PCB-industrie, de printplaatje-industrie, in 7 jaar vanaf nu, dat wordt een 150 miljard groot. Dat is 150 billion, dat is maar groot.
10: Ja.
12: We zijn een klein visje. Hoe kunnen we die technologie gewoon... We willen graag 10% van PCB's vervangen.
10: Ja.
12: Dan hebben we heel veel middelen nodig.
10: 15 miljard.
12: Kunnen we vervangen, maar we hebben zeker 100 miljoen plus nodig om dat te kunnen doen.
10: Dus hoe
12: kunnen we van nu tot dat punt gaan met de juiste investeerders in de ecosystem? Daar ligt de challenge.
11: Ja. En zijn er in China veel initiatieven zoals dit?
12: Er zijn veel initiatieven in China. Ja. Dat is zoals je weet, in China kunnen ze gewoon veel sneller gaan met heel veel mensen.
11: Manufacturing is een 10 daar.
12: Precies, dat is, we hebben ook dat gezien. Zonnepanelen bijvoorbeeld, of OLED. Organic.
10: Ja. Ja.
12: Europa was de leider, maar nu is er bijna niks hier.
10: Nee.
12: Dat moeten we voorkomen. En daar hebben we juiste partnerships nodig. Maar ook bijvoorbeeld defensie en drones en dit soort producten wil je niet daar laten maken, zeg maar.
10: Ja.
12: In Europa is er nu de European Chips Act.
10: Zeker, nu de twee.
12: Ik zeg altijd, chips is een deel van de hele circuit.
10: Ja.
12: Ja? En wat gaan we doen met de rest van de circuit?
10: Ja.
12: Gaan we gewoon chips produceren en naar China?
10: Je moet die hele keten aan chips moet je in
12: dat doen we hier.
10: Ja.
12: En daar hebben we heel veel steun nodig, ook van de regering, ook van de provincie, maar ook investeerders.
10: Ja, hou ons op de hoogte. Dankjewel, Ashok Sridhar, CEO van Traxon. En nu gaan we praten met Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Welkom, Willem.
13: Dank.
10: Goed dat je er bent.
11: Wat doet Biotrip?
13: Ja, Biotrip is eigenlijk een onderdeel van een waardeketen die wij aan het creëren zijn hier in Nederland, in Zuid-Nederland. Om van een academisch concept op basis van nanotechnologie en immuuntherapie de hele keten te creëren naar de patiënt.
10: Dus dit gaat om biomedische technologie?
13: Dit gaat echt om drug development, ontwikkeling van medicijnen.
11: Ja, dus het bedrijf creëert die waardeketen. Dus die pakt van een universiteit een bepaalde uitvinding met nanotechnologie en immuuntherapie. En die pakt dat op en die brengt dat uiteindelijk dat een arts dat voor kan schrijven.
13: Het zit midden in de waardeketen en het ontwikkelt het IP dat wij academisch ontwikkelen. Dus we hebben allerlei nieuwe concepten.
10: Mm-hmm.
13: Daar vragen we patent op aan. En Biotrip manage dat hele proces. Gaat dan ook verder met het ontwikkelen van mogelijkheden tot commercialisatie.
10: Ja, precies. Dus jullie zijn een platform, een incubator.
13: Een
10: brede tussenpartij.
11: Wat gebeurt dat niet dan? Is dat een lacune in de ontwikkeling van medicijnen?
13: TU Eindhoven, Brainport regio, die staan vooral bekend om bits en bytes.
11: Mooi, hè? Daar zijn wij blij om.
13: Allerlei mechanische dingen. Maar ja. wij doen echt aan medicijnontwikkeling. Daar staat die Brainport regio en de TU Eindhoven helemaal niet bekend om.
10: Mm-hmm.
13: Ik ben in 2021 teruggekeerd naar Nederland. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest aan Mount Sinai in New York.
10: Mooi.
13: En ja, ik had de ambitie om zo'n biotech waardeketen te creëren in Zuid-Nederland. En daar is BioTrip een heel belangrijk onderdeel van.
10: Ja, want hoe is dit dan tot stand gekomen? Jullie zijn voortgekomen vanuit de TUE, zeg ik dat goed? Of hoe is dit ontstaan?
13: Nou ja, dat is een initiatief van mij. Dus in 2020 heb ik besloten, nou, ik ga terugkeren. Dan ben ik gaan kijken van hoe kunnen wij iets optuigen dat competitief is met wat er in Amerika allemaal gaat.
10: Want daar zijn meer van dit soort partijen. Ja, de concurrenten.
13: Ik ben dan ook mijn eigen concurrent. Het eerste bedrijf heb ik aan Mount Sinai opgericht in 2019.
10: Oké.
13: En wat we aan Mount Sinai deden is toponderzoek. Mm-hmm. Ontzettend translationele bioengineering. Dat betekent dat dat bioengineering is die echt geschikt kan worden voor de patiënt. Mm-hmm. En dat ondernemen. Dus via entrepreneurship. Dat medicijnen ontwikkelen en uiteindelijk proberen bij de patiënt te krijgen. Dat bedrijf zit inmiddels in Nederland.
10: Ja.
13: En daarnaar kijken van hoe kunnen we dat opschalen en welke partijen moeten we daarbij betrekken. Dus mijn academische onderzoeksgroep die zit met één poot in de Technische Universiteit Eindhoven en de andere poot in het Radboud Universitair Medisch.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte. Deelhouders in Biotrip. Ja. Wordt het IP overgedragen aan Biotrip. En dan werkt daar met jongens, twee jongens van de Zuidas. Die zijn financieel professionals in biotech. Eentje heeft ook een achtergrond in intellectueel eigendom.
4: Ja, heel belangrijk.
3: En met hun hebben we een hele grote IP-portfolio opgebouwd, waar je nou zeker een half dozijn nieuwe biotech zou kunnen oprichten.
5: Ja, dus dan heb je IP, een half dozijn, en dan?
3: En dan zijn we nou bezig met oprichten van het eerste nieuwe bedrijf, kan ik er niet te veel over zeggen, maar het eerste nieuwe bedrijf hebben we half maart opgericht. Mm-hmm. En dat nieuwe bedrijf krijgt een exclusieve licentie van Biotrip tot die IP-portfolio om zo een nieuw medicijn te ontwikkelen.
5: En zoek je dan ook de organisatie bij elkaar voor dat nieuwe bedrijf? Dus de CEO en de CFO?
3: Dat doen we allemaal zelf. Hè. Dus we hebben zelf dat nieuwe bedrijf opgericht. Ik doe dat met mijn bioengineering partner in crime, Roy van der Meel. Daar heb ik ook die hele club mee opgebouwd.
4: Ja.
3: Dus wij zijn zelf naar de notaris gegaan, hebben zelf dat bedrijf opgericht.
4: Ja.
3: Vervolgens zijn we naar Biotrip gegaan, hebben licentie gekregen. En een ruil van onderdeel van die licentie is dat Biotrip shareholder wordt in dat nieuwe bedrijf.
4: Ja.
3: En wij zijn nou met een hele groep investeerders bezig om dat bedrijf helemaal gefinancierd te krijgen. Nou,
5: ja. Kun je iets vertellen over de technische oplossing die er is? Want dit is natuurlijk wel de grote techshow. Dus we willen ook even horen wat is nu de technologische oplossing.
3: Nou, wij ontwikkelen immuuntherapie op basis van nanotechnologie. Nou, dat is een beetje nietszeggend. Ik kan het heel concreet maken. De strategie die ik volg al 20 jaar, sinds ik in 2006 naar Mount Sinai ben verkast, is om nanomedicijnen, dat zijn medicijnen gebaseerd op nanotechnologie, om die nanomedicijnen te ontwikkelen op basis van ons eigen nanotransportsysteem, waarmee ons lichaam lipiden en dus vetten transporteert.
4: Ja.
3: Kennen jullie als goed en slecht cholesterol?
4: Mm-hmm.
3: Nou, dat is dan maar geen cholesterol. Dat zijn eigenlijk nanodeeltjes.
4: Ja.
3: Die transporteren vetten en andere macromoleculen door de bloedbaan.
4: Ja.
3: En die gaan van nature interacties aan met immuuncellen.
4: Ja.
3: En dus dat hebben we eigenlijk geplagieerd. En daar hebben we een heel medicijnplatform op ontwikkeld.
4: Oké, en dat is jullie specialiteit?
3: Dat is onze specialiteit.
4: Ja. Waar lopen jullie nou echt tegenaan? Of gaat het eigenlijk best wel goed de afgelopen 6 jaar?
3: De biotech finance wereld die ligt wel een beetje op zijn rug.
4: Hoe komt dat?
3: In 2020 en 2021 klotsen tegen de plinten. En er zijn er allerlei investeringen.
4: Ja, want geld was gratis om te lenen.
3: Juist. En
6: corona.
3: En je had die covid-vaccins. Ja. En de sky was
4: veel
3: the limit.
4: Markt.
3: Ja, ik werd er ook heel zenuwachtig van.
4: Want jij zag al de bubbel al barsten.
3: Ja, want ik zag allerlei bedrijven gefinancierd worden zonder fatsoenlijke due diligence. En
4: dat
3: kan nog wel eens hele negatieve repercussies hebben voor wat wij uiteindelijk.
4: En waarvan akte dus in de jaren daarna?
3: Ja, dat was de afgelopen jaren heel pittig geweest.
4: Ja. En nu?
3: Nou, wat ik nu dus heb gedaan is dat er, ja, het is echt een, alles hier is een bottom-up initiatief.
4: Mm-hmm.
3: Ja, dus ik werk nou met een groep investeerders. Er zijn jongens die voornamelijk die hun sporen hebben verdiend hier op de Zuidas.
4: Mm-hmm.
3: Onder andere handelaren van Optiver. Mensen die in mergers en acquisitions zitten.
4: Ja.
3: Mensen die uit, zeg maar, hier van de Zuidas financiële wereld en biotech veel ervaring hebben.
4: Ja.
3: En die hebben we bij elkaar gebracht. En met deze groep zijn we dit allemaal aan het organiseren.
5: Ja, maar die mensen hebben maar één doel. Dus één doel is geld verdienen. En jij hebt maar één doel, mensen beter maken. Hoe matcht dat?
3: Ja, dat is een mooie waarneming. Ik heb het idee dat ze dat doel hebben gehad. En nou denk ik, we hebben best veel geld. Laten we nou eens kijken of we voor de lange termijn iets voor het land kunnen betekenen. En ik denk dat dat ook heel erg oprecht is. Ik kom er natuurlijk vanuit, ik ben gaan ondernemen, geïnteresseerd geraakt in die, zeg maar, de financiële aspecten van dat ondernemen vanuit inhoudelijke ambities.
4: Juist.
3: Zij komen er vanuit, zeg maar, de financiële ambities. En dat komt nou samen. Maar je merkt ook dat mensen die best wel snel veel geld hebben verdiend, dat die er eigenlijk best wel graag willen inzetten om Nederland vooruit te helpen en om uiteindelijk iets te kunnen leveren dat je echt kunt zeggen, ja, dat heeft waarde gecreëerd en heeft echt mensen geholpen.
4: Dankjewel. Willem Mulder, co-founder van Biotrip. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show.

0: Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
1: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter.
2: Dank
3: voorzitter.
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
6: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. BNR Verkeer.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen op de A10 bij de Zeeburgertunnel vanaf Watergraafsmeer 3 kilometer file. De tunnel is even dicht en de vertraging is ongeveer 1,5 uur.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden een tijdje op de Utrechtse baan de toegang naar de A12. De actie was niet aangemeld bij de gemeente en burgemeester Van Zanen gaf bevel tot ontruiming. Daarop bracht de politie de activisten over naar arrestantenbussen. De natuurbrand in het oosten van België is de ergste in de Belgische geschiedenis. Dat zeggen de burgemeesters van 2 dorpen in de buurt. In natuurgebied Hogevenen is al 16 vierkante kilometer in rook opgegaan. Andere EU-landen helpen de Belgen mee met blussen. Ons land heeft 2 blushelikopters aangeboden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied in Indonesië. Het eiland Flores is getroffen door een beving met een kracht van 7,7 en het dodental staat op zeker 40. Ook waren er bevingen bij Sumatra en het buurland Papua-Nieuw-Guinea. Libanon is kwaad over de Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van het land. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Israël zegt dat de bombardementen waren gericht op doelen van de gewapende groep Hezbollah. Maar de president en de premier van Libanon geloven dat niet. En de luchthaven bij Catania, op het Italiaanse eiland Sicilië, heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. Het weer van Weer Online. In het binnenland de meeste buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Het is 22 tot 29 graden. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het is nog wat koeler dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
12: Dit is alweer de 5e aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een absoluut zwaar gewicht in de internationale beleggingswereld. 10 jaar stond hij aan het hoofd van een partij die de miljarden van pensioenfondsen en verzekeraars in woningen en winkelvastgoed steekt. Van harte welkom, Jaap van der Bel van Altera Vastgoed.
13: Dankjewel.
12: Fijn dat je er bent.
13: Vind ik ook. Ik vind het heel leuk dat we hier een gesprek kunnen aangaan met elkaar.
12: Nou, dat gaan we
13: over
12: doen.
13: De markt.
12: Dat gaan we doen, Maarten, want het is een gerenommeerde...
14: Zeker. En die ook in de 10 jaar dat hij de baas bij Altera was, is het met 60-70% gegroeid, het beheerd vermogen. Van enkele tientallen mensen naar, geloof ik, een man of 60-70 gegaan.
13: Wel, ja.
14: En van 5.000 naar 7.000 woningen volgens mij gegaan. Dus dat is...
13: Zelfs nog meer.
12: Ja. Kijk, alle reden om in gesprek te gaan in onze mooie zomerserie. Je hebt op 1 juli het stokje overgedragen aan jouw opvolger. Bevalt het leven van gepensioneerd zijn een beetje?
13: Ja, toen ik aftrad, dacht ik van... nu heb ik niet meer zo'n volle agenda. En dat wilde ik ook even ervaren hoe het is om zoveel vrije tijd te hebben.
12: Ja, ga je door met vrije tijd genieten of ga je wat anders doen?
13: Nee, ik ga ook wat anders doen. Ik vind, kijk, ten eerste vind ik het leuk dat ik nog in het bestuur ben van INREF, de Europese koepel. En daarnaast ben ik ook toegetreden tot het bestuur van de Dutch Green Building Council. En zo hier en daar lopen de gesprekken van mensen die zeggen van, zou je wat kunnen doen? Dat vind ik hartstikke leuk om actief te blijven, zolang het van waarde is wat je kan brengen naar een ander toe.
12: Ja, want
13: ik ben geen plakker.
12: Formeel ben je wel echt gepensioneerd.
13: Ja?
12: Ja, dat is wat anders dan dat je stopt bij een bedrijf en denkt, ik moet nog 10 jaar werken.
13: Ja, klopt.
12: Ja, dus je zit aan die leeftijd en je mag genieten van de tijd.
13: Nee, dat doe ik ook.
14: En in een politieke carrière, is dat iets wat in het verschiet misschien nog ligt?
13: Nou nee, ik geef het graag door aan de jongere generatie.
14: Ja, want jij was tijdens het debat, het Amsterdamse woondebat, was jij ook wel, had jij nog wel wat commentaar?
13: Dat heb ik ook. Daar gaan we het waarschijnlijk ook over hebben.
12: Ja, ik was dat zeker. Ja. Maar in deze gesprekken beginnen we bij het begin. Je begon je loopbaan bij Achmea. Onder meer als product manager pensioenen en manager van de pensioenfondsen. Dat klinkt nog niet als iemand die denkt, ik ga mijn carrière eindigen in de stenen.
13: Nee, dat klopt ook. Hè. Dus die carrière die omvat 46 jaar. Eigenlijk gebeurde dat doordat er een fusie was tussen Achmea en de Engelse vermogensbeheerder Foreign and Colonial.
12: Ja, werd niet dat, een, werd niet dat, de naam die je nu dat nog werd Sintrens.
13: Nou, dat werd uiteindelijk werd het door de fusie met Interpolis weer Sintrens.
12: Ja.
13: Dus je ziet wel dat soort bewegingen. Maar ik heb altijd heel nauw gewerkt met sociale partners. Dus ze zochten eigenlijk bij dat vastgoedbedrijf iemand die ook al die besturen van pensioenfondsen kende. Want daar zaten de werknemer en de werkgeversorganisatie.
12: Dus dat kwam bij elkaar, jouw kennis van de pensioenfondsen.
13: Ja.
12: En toen ben je dus uiteindelijk bij Sintrens Achmea vastgoed in het vastgoed gestapt.
13: Klopt.
12: Ja. Wat was je eerste gedachte toen je daarvoor gevraagd werd? Weet je dat nog?
13: Dat lukt me wel.
12: Nou, dat is gebleken. Dat is gebleken. Ja, want die vastgoedsector heeft je sindsdien niet meer losgelaten. Wat is nou de magie wat jou betreft van dat domein, van het vastgoed? Waarom?
13: Nou, het is natuurlijk fysiek in de gebouwde omgeving. Iedereen heeft er een mening over. Maar het meest intrigerende vind ik eigenlijk de discussie van, doen we nou in stenen of doen we in munten? Want we beleggen het geld van een ander. En vastgoed is hooguit een middel om tot het rendement te komen voor die pensioenfondsen en die verzekeraars.
12: Oh, dus, maar dat is dus steeds de vraag voor jezelf. Van, gaat het hier om de stenen of gaat het hier om het rendement?
13: Het gaat om het rendement en het omvat meer dan alleen financieel rendement. Maar er is te veel dat er gedacht wordt vanuit de stenen. Maar je moet echt denken vanuit de klant die het kapitaal beschikbaar stelt. Wat wil die bereiken met vastgoed? Want er zijn zoveel verschillende asset classes waar een pensioenfonds ook in kan beleggen.
12: Maar zeg je dan, de meeste mensen in het vastgoed zijn ook te veel met de liefde voor de stenen bezig. En die willen het mogelijk maken, maar soms is het financieel niet mogelijk. En dan moet je het niet doen, investeren bijvoorbeeld.
13: Dat kan zo zijn. Die liefde voor de stenen is, vind ik, heel belangrijk. Want je moet wel kennis hebben en weten hoe je het kunt uitvoeren. Maar je moet de verbinding maken met het rendement. En met wat eigenlijk de klant wil.
14: Maar je hebt het over de klant en dat vind ik interessant. Want wie is in jouw ogen jouw klant uiteindelijk?
13: Twee soorten. De een stelt kapitaal beschikbaar en de ander huurt het vastgoed.
14: Nou, ik bedoel eigenlijk degene die het kapitaal, als je gaat kijken naar de klant die het kapitaal ter beschikking stelt, wie is dan daar de klant?
13: Uiteindelijk zijn het gewoon de werknemers die pensioenpremie betalen. Het is hun geld.
12: Ja, of de mensen die met pensioen zijn, zoals jij zelf nu.
13: Ja, precies. Ja. Met dank aan het pensioenfonds ook. Maar daar heb je helemaal gelijk in, Maarten. Want, ik heb geleerd ook vanuit de loopbaan, is je moet altijd kijken naar de echte stakeholders. De mensen voor wie je doet. En in dit geval zit een pensioenfonds, doet het voor mensen in loondienst. Die betalen veel pensioenpremie ongemerkt. En die willen straks ook kunnen genieten van
14: een
13: pensioen.
14: In een van de eerste, want ik vind dus het heel belangrijk, en ik vind dat heel veel investeerders vergeten, dat de echte klant is en niet de boardroom van APG of wie dan ook. Precies. Het gaat om de mensen die het geld erin hebben gestoken. En wij hadden in een van onze eerste afleveringen, het eerste jaar denk ik, hadden wij Cor van Zadelhof. En die begon, toen kregen we wij kregen een pittige discussie, Cor en ik. Want Cor begon een betoog dat Nederlandse pensioenfondsen, die moesten al hun geld investeren, vooral in Nederland. En de discussie was natuurlijk dat ik vond, dat is totale onzin, want ze moeten gewoon zorgen dat de pensioengerechtigden, zoals jij, uiteindelijk een net pensioen krijgen. Ja, klopt. Hoe sta jij daarin?
13: Nee, maar dat klopt. En daarom is het ook zo belangrijk om dat te beseffen. Want in feite, de markt voor pensioenfondsen is wereldwijd. Je kan in aandelen beleggen, in vast renteonderwaarde. Van allerlei vermogensbeheerproducten zijn er. Ik heb dat ook meegemaakt in mijn loopbaan. Dus je moet terugredeneren. Hoe maak ik nu van vastgoed een hele aantrekkelijke beleggingspropositie? Dus daaraan moet vastgoed ook voldoen.
14: Ja, maar hoe kijk je dan aan tegen? Want ja, ik dit is wel een beetje een onderwerp waar ik altijd wel op aanga. Ja. Is het zogenaamde impact investeren? Want ik krijg daar jeuk van.
13: Oh ja.
14: Ja, omdat ik denk van ja, als ik gewoon mijn hele leven in de bouw heb gezeten of op de vuilniswagen heb gestaan, dan denk ik, jij lekker met mijn geld impact investeren. Ik wil gewoon zorgen dat ik een goed pensioen krijg.
13: Ja, natuurlijk. En dat begrijp ik ook. Tegelijkertijd is impact, vind ik ook, je risico's mitigeren. Dus als je, zoals wij dat ook doen bij Altera, een focuspunt hebben op duurzaamheid in al zijn facetten, dan kijk je eigenlijk van hoe je de risico's kunt mitigeren. Want daar heb je helemaal geen zin in. Dat je straks, dat je vastgoed minder waard is of minder liquide is. Omdat er allerlei risico's zijn binnengekropen. Vanwege je slechte energie-efficiëntie, vanwege je klimaatrisico's, dan heb je het veronachtzaamd.
14: Ja.
13: Dan ben je geen goede rentmeester geweest.
0: Ja, dus die taak heb je ook als belegger in vastgoed.
13: Ja.
0: Om dat soort, laten we zeggen, andersoortige risico's te mitigeren. En dat mag je dan onder impact beleggen scharen.
13: Ja, dat mag je onder impact beleggen scharen. En het gaat ook natuurlijk richting betaalbaarheid en tal van factoren. Je wil eigenlijk dat je gebruikers, je huurders, dat die veilig en heel comfortabel kunnen wonen. Ze zijn dus een primaire klant. En je wil dat het betaalbaar voor ze blijft.
0: Ja.
13: En dat heb je als zeg maar vastgoedmensen, heb je dat ook in de hand. Je kan dat.
0: Laten we daar straks zeker nog op inzoomen. Want okay. Je bent een uitgesproken criticaster als het gaat over hoe we dat betaalbaar wonen in Nederland mogelijk moeten maken. Maar eerst nog even terug in jouw eigen carrière. In 2016 werd je benoemd als CEO van Altera. Ja. Wat trof je eigenlijk aan? Wat trok je aan Altera om dat te gaan doen?
13: Nou, de mogelijkheden om vooruitgang te boeken. Dus je ziet een partij die ook al een aantal jaren bestaat, op dat moment 15 jaar, al successen heeft gehad. Komende vanuit in dit geval Achmea, maar daarvoor ook AXA Real Assets, heb je ook wel een kijk op van welke nieuwe mogelijkheden er zijn. En in zo'n rol kan je dat stuur met elkaar oppakken.
0: En je had het idee, die nieuwe mogelijkheden kan ik binnen Altera gaan uitrollen. Dan zullen we zo op inzoomen. Is er eigenlijk iemand in die jaren, totdat je bij Altera begon, eigenlijk de laatste stap van je carrière, die voor jou een leermeester is geweest? Waarin je zegt, daar heb ik veel van geleerd. En dat neem ik ook weer mee. Dat nam ik mee toen ik startte in 2016.
13: Het is wat anders dan één leermeester, moet ik je eerlijk zeggen. Al veel eerder past zeg maar een soort nederigheid en goed luisteren naar anderen, ook als ze heel erg van je verschillen. En niet meteen een mening te hebben, maar luisteren, begrijpen waar het belang van de ander zit. En dat wil je dan verenigen. Dus het is een soort faire, open houding. Wat zeg je nou eigenlijk? En ik hoef het niet meteen op te sluiten in mijn eigen mening. Ik moet gewoon doorvragen. Er zijn zoveel mensen die ik ben tegengekomen in mijn loopbaan waar ik van heb geleerd. Dat zijn hele goede mensen geweest in termen van deskundigheid en ook de manier waarop je stakeholder management doet. Maar het zijn ook opponenten geweest. Je moet ze begrijpen.
14: En deze manier van in het leven staan, heb je dat, is dat iets wat jij ook probeert uit te dragen nu naar anderen, naar jonge mensen die bij jullie werken of die je tegenkomt in?
13: Ja, het is een kunst om dat te leren. Sommigen hebben het misschien meer van zichzelf. En anderen wil je graag meenemen van hoe je nu goed een jou beluistert of een politicus beluistert en wat je daarmee dan zou kunnen doen.
14: Missen we het op dit moment een beetje in bestuur / politiek naar elkaar toch proberen te luisteren? Of?
13: Ja, in die zin. Als je als politicus blijft redeneren vanuit je programma en je idealen, dan respecteer ik jouw keuze om van daaruit te redeneren. Maar je moet het niet te veel gebruiken om dan te denken dat je dan de werkelijkheid ook in pacht hebt. Ja. Dan sta je helemaal niet meer open. Ik begrijp best hoe dat werkt, electoraal en politiek. Uiteindelijk als we echt stappen voorwaarts willen maken... Dan moeten we een open gesprek hebben zoals wij nu hebben. Zeggen van, hoe komen we nou tot een vergelijk? Want samen kom je verder.
0: Ja. Laten we straks nog even naar die dynamiek van die woningmarkt kijken. Maar ja. Voordat we dat doen, dan toch nog eventjes naar 10 jaar lang zo'n bedrijf leiden met pensioengeld van hardwerkende Nederlanders. Waarin je dus voortdurend, zoals je uitlegt, naar al die belangen moet kijken. Van dat fonds, die belegger, maar natuurlijk ook van die huurders. Zeker. En natuurlijk van die pensioengerechtigde of die premiebetaler aan dat pensioen. Jij hebt er als CEO altijd bovenop gezeten op dat stakeholder management. Ja. Wat is jouw belangrijkste les ook weer aan mensen, misschien wel jouw opvolger of aan andere mensen die in datzelfde werk zitten? Van, hoe doe je dat nou op de goede manier? Wat is de les van Jaap?
13: De les is het kan niet zo zijn dat als je naar een ander luistert... dat je meteen zelf je mening er tegenover zit. Dat hoeft helemaal niet. Onderzoek het en vraag je af hoe je, wat ik al zei, tot die verbinding komt.
0: Ja.
13: Dus wees open-minded. Ja.
0: En dat heeft natuurlijk mee te maken dat je in een maatschappij zit... die nogal korte termijn gericht is.
13: Ja.
0: Waarin het nieuws en zeker ook de politieke grillen... nogal korte termijn gericht kunnen zijn. Ja. Maar pensioeninvesteringen vragen om een langer termijn.
13: Ja. Dat klopt, ja.
0: Dus hoe ga je met dat spel om?
13: Het helpt echt, wat mij betreft, als je ook voor die klanten hebt gewerkt. Dat is even puur persoonlijk. Ik heb pensioenfondsen gemanaged. Dus je begrijpt wel hoe het in elkaar steekt. En waar ze zich druk over maken. En dat je in die zin als vastgoed, als één van de beleggingsproducten... maar een heel klein dingetje bent in het bestaan van een pensioenfonds. Dus je bent niet zo belangrijk, maar je kan wel van waarde zijn.
14: Interessant, een beetje onze discussie natuurlijk straks al een beetje hadden. Maar heb je bij pensioenfondsen, ik heb daar geen idee van. Hè, hoe dicht staan de meeste mensen bij de echte pensioengerechtigden? Of hoe heb je dat ervaren?
13: Ja, zeker in de tijd dat ik dat deed. Dan had je zeg maar, van in het bestuur mensen die echt contact hadden... als werkgeversbestuurders met hun achterban... En als vakbondsbestuurder met hun achterban. En daar letten ze ook heel erg op.
14: Okay.
13: Nu recent met die wijziging van het stelsel... zijn er uitgebreide consultaties geweest over met de achterban... Over risicohouding bijvoorbeeld. Of over duurzaam beleggen. Dus dat doen ze eigenlijk best wel goed. En bovendien, er zijn onder pensioendeelnemers... altijd wel mensen die assertief zijn of uitgesproken zijn. En die gaan naar die inspraakavonden.
14: Ja. Ja.
13: En dat heb ik ook gedaan vroeger. En dat vond ik hartstikke leuk.
0: Je hebt het over de wet toekomstpensioen.
13: Ja.
0: Is dat een wet hij is er al en de doorvoering gaat ook helemaal door, gelukkig. Ik bedoel, NSC heeft dat niet weten tegen te houden. 2 jaar geleden in de Kamer. Is dat een wet waardoor de rendementen en ook via vastgoed inderdaad hoger kunnen worden? Want dat was de idee, dat we het pensioenstelsel zo wijzigen dat we uiteindelijk ook meer rendement kunnen halen?
13: Nou, het scheelt zeker wel, maar dat wordt heel technisch. Inderdaad, met hoe je je assets en je liability matcht. Dat is misschien heel erg ingewikkeld om in een vogelvlucht uit te leggen. Dat scheelt. Het hangt er echt van af of in die leeftijdscohorten... die beleggingsstijlen die je daar kan hanteren... Of er een economische hoogtij is of een laagtij. Dat is een beetje een risico wat erin zit. Gaat alles goed, economisch voorspoedig, fijn. Dan kan er meer rendement worden behaald door iets meer risico te nemen. Zitten we in een zwakke conjunctuur of in een downside... Ja, dan krijg je minder pensioen later.
0: Zitten we nu in een zwakke conjunctuur of gaat het economisch goed?
13: Ik ben geen econoom. Dat even als disclaimer. Er zijn wel allerlei factoren die ik als niet voordelig beschouw.
0: Ja.
13: Schaarste zit in alle geledingen van de maatschappij en in de economie. En dat brengt alleen maar prijsstijgingen met zich mee, maar ook tekorten. En dat zijn ernstige tekorten, zeker als je nadenkt over de gezondheidszorg of de woningmarkt.
0: En tegelijkertijd hebben we wereldconflicten nu, oorlogen.
13: Ja.
0: Zo her en der afsluiten van de straat van Hormuz. In de zin van, als die alweer open gaat, dan zeggen alle specialisten... dat gaat een jaar vertraging opleveren.
13: Ja.
0: Maar de beurzen
13: Ja.
0: We moeten een beetje oppassen, want we nemen dit aan het begin van de zomer op. We zenden dit uit in augustus.
13: Ja, precies.
0: Maar tot de zomer gingen de beurzen door het dak. Dus het blijft gek.
13: Dat is gek, ja. Dat is gek. En ik weet, de fundamentals daarvan, die vallen te betwijfelen. Maar je zit wel in een tijdsgewricht waarin heel veel wat we als vaste normen en waarden eigenlijk hanteerden, nu heel anders worden neergezet. Ja. Door wat er gebeurt, niet alleen geopolitiek, maar ook doordat er nieuwe hemisferen zijn die eigenlijk heel anders met bijvoorbeeld Europa omgaan.
0: Je luistert naar een speciale aflevering van BNR Vastgoed Gezocht. Want in onze zomerserie interviewen Maarten en ik toppers uit het vak. En dat doen we vanaf Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vandaag zijn we in gesprek met Jaap van der Bel van Altera. Hij heeft daar afscheid genomen. We praten natuurlijk over het vak, over zijn dromen, over zijn ambities. En wij vragen ook altijd elke gast een gebouw te noemen dat hij of zij nou echt bijzonder vindt. Jaap, een gebouw dat je misschien wel had willen investeren, beleggen, kopen, ontwikkelen. Waar moeten we aan denken?
13: Oh, dan noem ik toch een gebouw uit de voormalige stal. Ik ben heel blij met de acquisitie van Horizons, de Zeeburger Eiland in Amsterdam. Houtbouw en energiepositief en hergebruik van water. Dat voldoet op alle terreinen eigenlijk aan wat we ultiem nodig hebben.
0: Het klinkt als impact beleggen.
13: Ja, er zit zeker impact aan.
0: Was er een beetje rendement mee te maken?
13: Zeker, ja.
0: Dat kan heel goed samen.
13: Dat kan heel goed samen.
14: Ja, ik...
0: Want Maarten noemde het al, impact investeren. Onder jouw leiding zette Altera ook stevige stappen op duurzaamheid en impact investing. Was dat eigenlijk een persoonlijke drive? Of zeg je nee, dat hoorde gewoon bij deze tijd?
13: Ja, het is ook wel een persoonlijke drive.
0: Ja, waar komt die vandaan?
13: Dat zit meer in van, het is een vraagstuk, een hele energietransitie en klimaattransitie vraagstuk, wat een soort erfenis is van meer dan 200 jaar schade aanbrengen aan de aarde. En dat los je dus niet in één keer op. En de simpele notie was, dit gaat een tijdje duren, dus je kan maar beter vroeg beginnen. Want dat is waarschijnlijk goedkoper dan dat je maar blijft wachten en de risico's laat oplopen waarvoor je ook niet wordt beloond.
0: Ook goedkoper voor een bedrijf als Altera en voor de fondsen die erachter zitten.
13: Ja.
0: Om daar nu dan op in te zetten.
14: Maar ik vind ook wel, er zijn verschillende vormen van impact investeren als je dan hebt over beleggen in vastgoed. En als het gaat over duurzaamheid, mm-hmm. dan denk ik dat je elkaar er al sneller in vindt. En dan moet je daar ook niet in doorslaan. Want uiteindelijk moeten er meer woningen gebouwd worden. En moet het haalbaar zijn. Maar het gaat wel, als we het hebben over die betaalbaarheid. En ik hoorde je toen straks ook al even het woord betaalbaar zeggen.
13: Ja,
14: ja en dat bedoel, ik denk dat 9 van de 10 uitzendingen bij ons ongeveer het wel langskomt. En wat natuurlijk, er is natuurlijk feitelijk geen betaalbaarheidsprobleem in Nederland. Er waren laatst weer cijfers, de afgelopen 10 jaar is de betaalbaarheid voor de Nederlander alleen maar beter geworden. Alleen maar beter geworden. En dan moet niemand komen met het voorbeeld van iemand in Amsterdam die daar een woning huurt. Dat klopt, maar diegene kan ook zeggen, ik ga niet in Amsterdam zitten, ik ga 20 minuten verder zitten. Ja, dat zijn keuzes die je maakt in het leven. En de betaalbaarheid, on average, daar moeten we toch naar kijken. We kunnen niet, als we data gebruiken, moeten we daar wel naar kijken. Is die betaalbaarheid gewoon beter geworden? Dus wij zitten problemen te maken in ons betaalbaarheid. Het betaalbaar maken van woningen, dat laten we oplossen feitelijk door anderen. In dit geval laten wij woningen subsidiëren door gewoon pensioengerechtigden. Dat is een hele rare manier van het rondpompen van geld.
13: Ja. Ja.
0: Hoe kijk je hier naar, Jaap? Want laten we dit even aanraken. Dit gaat over de 30-40-30 discussie. 30% sociaal, 40% midden kopen, midden huur. Mm-hmm. En jullie investeren in die middenhuur en in die sociale woningen.
13: Nee, niet in midden.
14: Mijn vraag is eigenlijk niet naar Altera. Het is niet een vraag aan Jaap over Altera. Het is een vraag over impact investeren in zijn algemeenheid. En wat vindt Jaap van dat je op zo'n manier betaalbaarheid subsidieert, wat al überhaupt wat al een non-issue is?
13: Ja, oké. Okay. Nou, ik ga ze misschien toch alle twee even gewoon langs. Betaalbaarheid wordt altijd fout gedefinieerd. Wij kijken vooral naar het inkomen, want wij bedienen niet elke huishoudinkomen. Want er is ook de sociale sector, dat is voor die inkomensgroepen. Dus wij zitten daar boven. En dan kijken we naar is het hooguit maximaal 30% van je besteedbaar inkomen. Dat is gewoon een NIBE-norm. En dat is betaalbaar. En we kijken ook naar de inkomensgroei. En daar Maarten, daar kom ik wel weer dicht bij jou. De inkomensgroei is gelukkig, vind ik, de laatste jaren is dat fors geweest. Dus de quote, de huurquote, is verbeterd voor de groepen die wij bedienen. Natuurlijk begrijp ik ook jouw punt van wie zit nou wie te financieren. En dan komen we meer ook in het hoekje van het investeringsklimaat. Als ik kijk naar de begroting van VRO, dan zie ik daar zo'n iets meer dan 6 miljard aan huurtoeslag. En nog geen 900 miljoen voor het stimuleren van de nieuwbouw. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk uit verband gerukt. En dan die hypotheekrenteaftrek kost ook geld. Je krijgt geen inkomsten als overheid. Dus ik zou ook niet snappen waarom pensioenfondsen mee moeten financieren over die terreinen heen. Die moeten vooral blijven bij het geld wat hun is toevertrouwd door alle werknemers. Via je premie op je loonstrook. En die moeten zorgen voor een goed pensioen, zo goed mogelijk pensioen.
0: Maar wat betekent het voor de pensioenfondsen en voor jullie beleggingen als die middenhuurgrens hoger zou zijn dan dat die nu is? Want we weten dat als je nieuwbouwwoningen maakt in de middenhuur, dat die eigenlijk ook een onrendabele top hebben. Dat er dan een beroep wordt gedaan op die pensioenfondsen om daar dus water bij de wijn te doen. En zeggen, ja, dat willen we eigenlijk niet, want die premiebetaler wil dat niet. Of dat er dan vanuit het Rijk geld bij moet, of vanuit de vrije sectorwoningen in het project. Maar de vraag is, kunnen die middenhuurwoningen ook zonder subsidie worden gemaakt als die prijs wat omhoog mag? En vind je het dan dat mensen dat kunnen betalen als het in plaats van 1100, 1500 euro huur per maand wordt?
13: Ja, wij kunnen projecten kopen met middenhuur en vrije sector. En wij kijken naar het totale bedrag wat we kwijt zijn, of dat voldoende rendement oplevert.
0: Ja. Is dat op dit moment in Nederland nog mogelijk? Om die projecten te kopen?
13: Ja, het is nog mogelijk. Alleen, je krijgt het langzamerhand over de traagheid der dingen natuurlijk in de hele ontwikkelkant. En hoe lang het duurt, daar zitten problemen aan vast. Die moeten we oplossen. Want tijd kost ook geld. Niks wordt goedkoper als het 3, 4, 5 jaar stil ligt.
14: Maar wat interessant is dat je nu ziet, en ik weet niet of dat bij jou ook zo is, bij Altier ook zo is, dat er feitelijk dat beleggers willen betalen minder relatief. Dus die eisen een hoger rendement op de vrije sectorwoningen en zijn bereid met een lager rendement genoegen te nemen voor de middensegment.
13: Nee, dat zie ik niet, want wij hebben een fonds en daarin beleggen de pensioenfondsen. En wij kopen wat waarde toevoegt aan het fonds. Dus wij bepalen aan de hand van de looptijdrendement of iets toegevoegde waarde heeft om in de portefeuille van het fonds op te nemen. En dus ik heb niet zozeer dat schisma tussen zeg maar, de onrendabele top en wie financiert wat. Wij kopen het hele project.
0: Dankjewel Jaap. Wij praten nog even verder, maar dat deel van het gesprek horen onze luisteraars in de podcast. Voor de radio ronden we hierbij af. Vastgoed gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan is de gast in de zomerserie Bernd Staly. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Weet jij wel echt met wie je zaken doet, voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
0: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Voor grenscontrole 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraging.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12. Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied Hogeveen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. De luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. En 100 trimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoedel in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China ziet tot zijn tevredenheid hoe Amerika aan het worstelen is met Iran. De belangen van China bespreek ik met sinoloog Henk Schulte-Northolt. Maar nu eerst, Trump roept, bij wijze van spreken, elke 6 minuten iets anders. Nu claimt hij weer dat Amerika de straat van Hormuz onder controle heeft.
6: We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away.
5: Maar welke opties heeft Trump nog, vooral met het oog op de midterms, de parlementsverkiezingen die eraan komen? Ik praat erover met Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD. Welkom.
7: Ja, goedemiddag.
5: Hi. Trump blijft positief voor de buitenwereld, maar we zien toch duidelijk dat het niet zo goed gaat met Amerika in die oorlog. Duurt nu al 5 maanden. Waar blijkt dat allemaal uit?
7: Nou ja, wat Trump zegt is dat hij de militairen verslagen heeft. En militair gezien is die operatie ook best wel vernietigend geweest. Alleen uiteindelijk is de setting nu zo dat Iran toch ook met die militaire tegenslagen op een hele slimme manier Amerika de baas lijkt te zijn. Waaronder ook in de straat van Hormuz. Trump moet die positieve boodschap uitstralen omdat die parlementsverkiezingen eraan komen over een paar maanden. En als hij daar zijn meerderheid kwijtraakt in het Huis en in de Senaat, de Amerikaanse Tweede en Eerste Kamer, dan zal hij de dictaten van de Democraten, zijn politieke opponenten, moeten opvolgen om beleid te kunnen maken. Ja. En daar vecht hij tegen. Dus hij zit in een lastig pakket. Met name ook omdat die oorlog ongelooflijk impopulair is. Vooral onder zwevende kiezers en Democraten. En die zwevende kiezers heeft hij nodig voor een fatsoenlijk resultaat.
5: Ja, dat snap ik. Je ziet ook dat de dingen die hij zich had voorgenomen of die hij had aangekondigd, daar is eigenlijk niks van terecht gekomen. Er zou een leiderschapswissel komen. Hè, dus het leiderschap zou worden uitgeschakeld. Dat is gebeurd. En vervolgens kwam er iets voor terug dat naar mijn idee nog erger is dan ze hadden. Het nucleaire programma zou worden uitgeschakeld. Dat was ook uitgeschakeld. Obliterated, zei hij. En wat ik lees, ook in dat geweldige boek Regime Change, is dat mensen opdracht kregen om dat te herhalen overal. Iedereen bij hun werk. Dus dat was het beeld, maar daar is ook allemaal niks van terechtgekomen.
7: Nee, je ziet dat de geloofwaardigheid van Trump daar toch wel onder vuur komt te liggen. Omdat hij al tientallen keren heeft aangegeven, het einde is in zicht. We gaan overwinnen, er komt een overeenkomst aan. De gevechtshandelingen gaan stoppen, de straat van Hormuz gaat open. En dat is keer op keer niet gebeurd. Dus daar beginnen Amerikanen toch wel aan te twijfelen. En wat je ook steeds meer ziet, is dat mensen er ook aan twijfelen of Trump wel de middelen heeft om dit nog tot een succes te maken. Iran lijkt te spelen op tijd. Iran heeft een regime dat zich weinig van de ellende van de eigen bevolking aantrekt. Dus die hebben een groot incasseringsvermogen. Bij Trump tikt elke dag een tijd weg richting de verkiezingen. Die gaat bepalen hoeveel armslag die straks heeft. En Iran lijkt erop in te hebben gezet dit gewoon uit te zitten tot die tussentijdse verkiezingen. In de hoop dat Trump zoveel mogelijk schade leidt. En Amerika ook politiek wordt verzwakt als opponent van Iran.
5: Ja, en hij heeft natuurlijk ook nog een technisch probleem. Want hij is door heel veel van het leren. Er is gebrek aan wapens aan het komen. Hoe kan dat, denk ik dan? Want was het niet zo dat Amerika in staat was om een wereldoorlog te vechten? Dus hoe kan het zijn dat je na 5 maanden een oorlog in een betrekkelijk klein gebied al zulke problemen hebt?
7: Ja. Amerika heeft natuurlijk een enorm kernwapenarsenaal, ook om een wereldoorlog te vechten, grootschalig conflict. Alleen het conflict is niet serieus genoeg om die wapens in te zetten. Kun je een beetje vergelijken met het probleem dat Poetin ook heeft met zijn enorme kernwapenarsenaal, wat hij in Oekraïne niet kan inzetten. En op conventionele bewapening heeft Amerika minimale voorraden, net als veel Europese landen ook. En bij inzet in Oekraïne of inzet in Iran loopt dat op zijn einde. En voor Trump geldt ook dat er op dit ogenblik nog geen overeenstemming is over de defensiebegroting. En zonder geld dat gegarandeerd is, kan hij ook geen contracten afsluiten met wapenleveranciers, met defensieleveranciers, die om die reden nog niet hun productie op volle capaciteit hebben. Dus hij is afhankelijk van de goedkeuring van een defensiebegroting die inmiddels $1,500 miljard moet zijn. Ja. Dat is waar Trump een hek zetten op inzetten. Als die is goedgekeurd, kunnen de contracten worden afgesloten. Dan kan die productiecapaciteit omhoog. Maar de voorraden zijn heel erg aan het afnemen. En de opdracht om dat aan te vullen, dat loopt dus vast op dit technische politieke element.
5: Ja, je hebt het over het congres, dat dus toestemming moet geven. Ik zeg altijd, de Amerikaanse president gaat over alles behalve over geld. Hè? Daar komt het op neer, dat moet het congres doen. Hoe komt het dat dat zo blijft haperen? Want er zijn voorstellen geweest. En mijn indruk is dat op een bepaald moment de voorzitter van het huis, Mark Johnson, zei, nou, we komen er nog niet uit, we gaan gewoon op reces. Dat betekent dat ook het congres gewoon openlijk zegt, we schuiven dit tot, weet ik wat, begin september of zo, maar eens even voor ons uit.
7: Ja, er is weer een afspraak gemaakt in het congres, een stoplap maatregel, waarbij de Amerikanen dan iets mogen bijlenen om tijdelijk uitgaven te kunnen doen die eigenlijk niet zijn begroot. Maar uiteindelijk mag een president alleen uitgaven doen die zijn begroot. En het geld dat ook in de begroting staat, moet worden uitgegeven aan waar het voor bedoeld is. Dus dat is wel iets waar de Amerikaanse president erg aan het congres gebonden is. En je zou kunnen zeggen, republikeinen hebben het makkelijk, want die hebben het Witte Huis en de meerderheid in de Tweede Kamer en in de Amerikaanse Eerste Kamer.
5: Dus dat is makkelijk geregeld. Moet toch zo kunnen worden goedgekeurd?
7: Maar eigenlijk heb je in Amerika onderhand een 4-partijenstelsel in plaats van 2. Omdat de republikeinen in 2 kampen verdeeld zijn. Je hebt een kamp dat heel erg fiscaal prudent is en eigenlijk geen begrotingstekorten wil en belasting niet wil verhogen. En je hebt pragmatische republikeinen. Bij de democraten heb je gematigde democraten en hele linkse democraten. En de verdeling van die republikeinen, waarvan dus een deel zegt, wij willen niet dat begrotingstekort oploopt en dat de belasting omhoog moet, die voorkomen dat republikeinen als blokken meerderheid hebben, omdat democraten sowieso niet heel erg behulpzaam zijn richting Trump, zeker niet in verkiezingstijd. En dat maakt het voor het congres uiteindelijk ook heel lastig om een begroting goed te keuren, al hebben de republikeinen de meerderheid, maar je hebt eigenlijk Republikeinse Partij A en Republikeinse Partij B. En geen van die twee heeft de meerderheid. En dat maakt het nu heel lastig om tot een overeenkomst te komen.
5: Ja, ze hebben ook pogingen gedaan om de president te dwingen om formeel toestemming te vragen voor die oorlog. Of om te stoppen, de zogenaamde War Powers Act, War Powers Revolution, die dateert uit de tijd van Nixon, geloof ik. En die is er ook niet doorheen gekomen uiteindelijk. Wat is daarmee, Anne? Want dat, ik denk altijd een soort artikel 100 procedure, zoals wij die kennen.
7: Dat maar dan nog dwingender. In Nederland is een artikel 100 procedure.
5: Ja, dat is vrijblijvend.
7: Een regering, het parlement informeert, maar dan geen goedkeuring maar dan is de traditie, nodig heeft.
5: Traditie in Nederland is altijd dat we dan hopen dat er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat steunt.
7: Zonder dat er wordt gestemd over. Ja, als er geen meerderheid tegen is, wordt instemming
5: voorgesteld. Maar dit lijkt er een beetje op.
7: In de VS is die War Powers Act ontstaan toen Lyndon Johnson in de Vietnamoorlog zelfstandig steeds offensiever begon te opereren, zonder dat eigenlijk er een oorlogsverklaring was of het parlement goedkeuring had gegeven. En toen dat helemaal uit de hand liep, is er een wet aangenomen die zegt een president mag in het geval van zelfverdediging of nationale urgenties onmiddellijk schieten. Maar moet dan wel binnen 60 dagen toestemming krijgen om na 60 dagen nog door te mogen gaan met die activiteiten. Trump is met het argument vanuit de regering gezien, het was urgent en voor de veiligheid belangrijk, die aanvallen op Iran begonnen. Dat is de afweging van Trump, dat kan. Alleen hij had wel binnen 60 dagen toestemming moeten krijgen volgens die wet om door te mogen gaan. Maar Republikeinen hebben een stemming daarover die dat zegt, hebben ze tegengehouden met hun meerderheid. En daardoor zegt Trump, ja, ik heb me er niks van aan te trekken. Republikeinen beginnen ook aan te geven dat het misschien helemaal niet de grondwettelijke wet is. Dat zou dan bij het Hoge Rechtshof terecht moeten komen. Maar eigenlijk wordt die wet aan zijn Trump lapt die wet aan zijn laars. Ja. En gaat zijn gang. En er is voor de rest weinig wat je er tegen kunt doen, omdat je een president niet om politieke redenen met de motie van wantrouwen kunt afzetten. En het is geen high crime of misdemeanor. Dat is geen verraad of omkoping, waardoor je met een impeachment procedure kunt afzetten.
5: Nee, en hij heeft nog een argument, dat vond ik wel vindingrijk. Een hekzet, de minister van Defensie ook. Die zeiden, ja, eigenlijk moet je... Er was een wapenstilstand. Dus die periode van 60 dagen, die zou pas weer ingaan als er opnieuw een oorlog uitbrak. Dan kun je erover discussiëren of dat het geval is. Maar ik vond het wel slim gevonden.
7: Ja, het is een beetje wat je bij basketbalwedstrijden hebt, dat met een time-out de tijd ook
5: staat klokstil. Ja.
7: Misschien is het ook daardoor geïnspireerd. Ik denk inmiddels dat als je zou tellen hoeveel dagen er gevechtshandelingen hebben plaatsgehad, dat je ook wel aan die 60 dagen komt. Maar het laat wel zien wat de ongebruikelijke interpretatie is van Trump. Dat kan hij proberen. Dat is zijn recht als president. Maar het congres laat wel heel erg de bal vallen in het daarmee akkoord gaan. Daarmee horen ze hun eigen positie uit. En ik denk ook eerlijk gezegd, als je kijkt naar het samenspel van het Hoge Rechtshof, het congres, het parlement en de president, dat Trump probeert het maximale eruit te halen op een soms niet altijd even smaakvolle manier. Dat kan hij proberen, hebben zijn voorgangers ook gedaan. Maar dat het congres echt de bal laat vallen door Trump met alles weg te laten komen.
5: Ja. Welke opties heeft Trump nog? Ervan uitgaande dat het geld er nog niet is, daar hebben we het over. Het feit dat hij eigenlijk niet voldoende wapens heeft of zich zorgen moet maken terecht over de voorraden. En het feit dat Iran nog steeds die straat van Hormuz dicht houdt. Wat zijn zijn opties?
7: Hij heeft er drie. Eén is militaire acties weer opvoeren en toch proberen militair gezien Iran eronder te krijgen. Wat ik al zei, uiteindelijk heeft hij ook een nucleair wapenarsenaal wat hij zou kunnen inzetten. Dat zou enorme schade onder de bevolking teweeg brengen. En Trump heeft gezegd, ik grijp onder andere in omdat Iran zo slordig met zijn eigen bevolking omgaat.
5: Ja, dan kun je dus moeilijk als atoombom op afsturen. Ja.
7: En eigenlijk zet het ook een president wat politiek gezien totaal onacceptabel is. Maar theoretisch zou dat kunnen. Maar in ieder geval militair opschalen, veel schade toebrengen en het regime op de knieën dwingen, dat is één optie. Tweede is economische sancties, dat is waar hij nu op inzet. Dus de straat van Hormuz blokkeren, handelsactiviteiten van Iran minimaliseren, de geldstroom naar Iran eigenlijk blokkeren en het land dwingen economisch naar de rand van de afgrond te gaan. Dan wordt het dus spannend of dat voor die voorverkiezingen lukt, of dat Iran voldoende vet op de botten heeft, in ieder geval het regime, om dat tot die tijd vol te houden. En de derde is wat Amerikanen noemen declare victory and leave. En dat is eigenlijk dat Trump dan een soort verklaring uitbrengt, ik heb al mijn doelen bereikt en ik ga weg zonder dat is gebeurd.
5: Ja, en hij zou ook
7: dat die politiek de aftocht gaat.
5: En hij zou kunnen zeggen dan, als je het zo doet, Dat openhouden van die straat van Hormuz, dat is helemaal niet, voor mijzelf is dat helemaal niet belangrijk, of voor Amerika, want wij krijgen geen olie of gas door die, dat is een Europees probleem, ja, en een Chinees probleem, dus weet je wat, lussen jullie dat nou op? Wat mij betreft heb ik alles bereikt.
7: Ja, de directe economische afhankelijkheid van Trump van die straat van Hormuz is klein. Het indirecte effect is natuurlijk wel het geval, als Europese en Chinese producten duurder worden, jaagt dat ook de inflatie in de Verenigde Staten aan. Maar dat kan Trump inderdaad doen. doen. Maar Trump heeft wel aan het begin van de campagne gezegd: ik wil dat Iran stopt met die nucleaire activiteiten voor once and for all. Nu praat hij achter de schermen er al over dat het land voldoende beschadigd moet zijn, dat in ieder geval onder zijn presidentschap die nucleaire activiteiten niet meer kunnen worden opgebouwd. Maar dat is maar 2,5 jaar nog. Dus je ziet ook wel dat achter gesloten deuren die doelstellingen heel erg ter discussie worden gesteld. En dan kun je afvragen aan het eind van de actie of Amerika er wat mee opgeschoten is. Want de nucleaire activiteiten, als die weer worden hersteld, ook na die bombardementen van een jaar geleden, dan was misschien zo'n hele oorlog niet nodig geweest. De straat van Hormuz is veel onrustiger en onveiliger geworden. De economische impact is enorm. Dat zou misschien niet zijn gebeurd als die aanvallen niet zouden zijn gestart. Het regime is in dat opzicht niet weg. Er zijn wel andere leiders, omdat een aantal mensen is doodgeschoten. Maar de leiders die er nu zitten zijn van de hardere school dan van daarvoor. Dus per saldo, als Amerika nu zou weggaan, zou het echt een verliesscenario zijn, omdat op alle ambities Amerika moet inleveren. Ja. En dat kan Trump weer heel slecht
5: verkopen in de verkiezingen. Hoe zit het met de steun onder de Amerikanen?
7: Ja, die is heel erg beperkt. Een kwart van de Amerikanen is positief over de oorlog en driekwart niet. 60% van de Republikeinen is dat. Dus ook 40% van de achterban van Trump is heel kritisch. Maar wat voor de verkiezingen heel erg belangrijk is, is dat die zwevende kiezers die altijd de doorslag geven tussen gaan Republikeinen of Democraten winnen. Daarvan is ook zo'n 80% tegen deze oorlog. En als dit belangrijk genoeg is om je stem van afhankelijk te maken, je kan het ook oneens zijn met Trump en toch op basis van andere thema's wel op Republikeinen stemmen. Maar als dit doorslaggevend is, kan dit hele grote schade toebrengen aan het verkiezingsresultaat en de kans vergroten dat Trump met een vijandige meerderheid in het huis en in de Senaat te maken heeft vanaf het nieuwe jaar.
5: Ja, komen er direct nog even op terug, maar er is nog één ding. Wat ik het meest hoor, jij ongetwijfeld ook, is waar de mensen op letten, is inflatie. En brandstofprijzen, dat laatste, weegt heel zwaar. En ik denk steeds, dat is waarom hij zich zo druk maakt, bijvoorbeeld over Venezuela, want hij wil eigenlijk de Venezolaanse olievoorraad kunnen optellen bij de Amerikaanse. En dan kan hij zeggen, we hebben zo verschrikkelijk veel, bij ons gaan de prijs wel een beetje omlaag. En dan zich onttrekken aan het wereldmechanisme. Is dat, denk je, ook een beetje wat door zijn hoofd gaat?
7: Ja, inflatie is top of mind, om het maar op die manier te zeggen. Omdat elke Amerikaan ermee te maken heeft. Of je links bent of rechts, oud of jong, platteland of stad. Iedereen moet zijn auto vol tanken en iedereen moet naar de supermarkt. De inflatie is nu 3,4%. Het is 0,1% gedaald. Maar de lonen zijn gemiddeld 2,5% gestegen afgelopen jaar. En dat betekent dat Amerikanen hoe dan ook, als je naar die hoogovercijfers kijkt, inleveren en minder te besteden hebben dan een jaar geleden. En Trump is juist gekozen omdat onder Biden dit ook verschrikkelijk verkeerd ging en hij dat zou oplossen. Maar de situatie is onder zijn regime slechter geworden. Ja, en dat betekent dat hij daar waarschijnlijk toch een prijs voor betaalt als de Amerikanen naar de stembus gaan.
5: Ja, ja, en hij krijgt het maar niet voor elkaar om er iets aan te doen. Hè. Er is er één groep, geloof ik, een benzinemaatschappij die een aantal tankstations runt. En die hebben gewoon kunstmatig, zal ik maar zeggen, de prijs verlaagd. Dat vond ik wel een goede stunt. En dat zou hij natuurlijk ook kunnen stimuleren. Maar ja, daar is geen economische onderbouwing voor.
7: Nee, en vroeg of laat zullen die organisaties ook, laten we zeggen, rook uit de schoorsteen moeten laten komen. Dus misschien weer echt niet een heel erg houdbaar economisch model.
5: Nee, dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
1: We face a political crisis, an economic crisis, and a moral crisis all at once. The only solution is victory. And so we need the unity and resolve not just to win, but to win big.
5: Ja, dat was John Ossoff, democratische senator uit Georgia, op een campagnebijeenkomst. En dat brengt ons op die midterms, de parlementsverkiezingen die op 3 november plaatsvinden. Je zegt al, er is een redelijke kans dat Trump een verlies gaat leiden. Dat is overigens gebruikelijk, hè, bij midterms. Dus ja, daar is hij niet alleen in, dat moet ik wel bij zeggen. Maar hoe staat dat ervoor? Wat zeggen de peilingen?
7: Nou, als je naar het Huis van Afgevaardigden kijkt, die Amerikaanse Tweede Kamer, dan zie je dat een president altijd bij tussentijdsverkiezingen verliest. Ja. Alleen als jouw partij een grote meerderheid heeft en je verliest wat, kun je meerderheid nog behouden. Maar de meerderheid van de Republikeinen is flinterdum, 2, 3, 4 stemmen. En dat betekent als er maar in een enkele kiesdistrict van de 435 die er weer onder de hamer gaan allemaal, als hij er een handvol verliest, is hij de meerderheid kwijt. En dan hebben democraten de meerderheid en die kunnen dan heel veel procedureel bepalen. En ze hebben een meerderheid als het op stemmen aankomt. Dus dat zou voor hem erg ongunstig zijn, want dan heeft hij daarmee te maken. De Senaat leek heel erg op een meerderheid voor republikeinen af te stevenen. He, er wordt 1/3 van herkozen elk verkiezingsjaar. Maar de laatste peilingen geven aan dat het ook heel mogelijk een 50-50 verdeling kan worden. Dan geeft gelukkig voor Trump...
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstboom.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: En de dame uit Alaska worden over 4 jaar herkozen.
2: Ja.
1: Dan is Trump ook al weg. Dus ze hebben wel relatief de vrije hand om te doen wat ze willen. En ze zijn wel recalcitrant gebleken in de praktijk.
2: Ja, iets anders. De net benoemde nieuwe minister van Justitie, Todd Blanche, die werkt aan een wet om het zogenaamde executive privilege uit te breiden. En dat komt erop neer dat de president kan zeggen, Koen Petersen ontvangen in de Oval Office, en we hebben iets besproken, doet niet toe wat. En dat is allemaal dan privilege. Dus jij mag daar nooit een woord over vertellen. Als hij dat consequent doet en voor iedereen laat gelden, dan betekent dat de actie die de Democraten zouden willen nemen, bijvoorbeeld om alle bewindslieden, ambtenaren, noem maar op, die in hun ogen iets fout hebben gedaan en dan voor hoorzittingen worden opgeroepen, die kunnen allemaal zeggen, sorry, ik kan niks zeggen. Dus ook als hij verliest, betekent dat nog niet dat hij zijn macht kwijt is. Ik vond het een ontzettend handige truc.
1: Ja, het past in een trend waarbij de macht van de Amerikaanse president ten opzichte van het parlement toeneemt.
2: Ja.
1: Dat was een trend die je eigenlijk ook al zag tot aan Vietnam en Watergate in de jaren 70. En na die twee crisisperiodes is er wetgeving aangenomen om de macht weer terug te brengen bij het parlement. Alleen de grote moeilijkheid daarbij is dat je aan de uitvoerende macht één president heeft die eigenlijk alles bepaalt. Dat kan hij delegeren, maar hij is de eindverantwoordelijke. En in het parlement heb je 435 Tweede Kamerleden, 100 senatoren, dus 535 opponenten die ook nog een keer verdeeld zijn. En dat maakt toch dat ook daarna de trend weer is geweest dat de president machtiger is geworden ten opzichte van het parlement. Dit zou daar inpassen. Het kan ook voordelen hebben, omdat je vaak hoort dat het Amerikaans politieke systeem lam ligt. Met name ook omdat het parlement complex is om te managen. Maar het holt aan de andere kant ook wel weer de democratie potentieel uit, als het misbruikt wordt, die ruimte. Wat je nog wel kan zeggen is dat als dit gebeurt, dan heeft Trump er 2 jaar profijt van. Maar het betekent ook dat zijn opvolgers er profijt van zullen hebben. Dus het is niet per se een Trump-machtsgreep op voorhand, maar wel iets wat de positie van de president kan versterken.
2: Zolang
1: en dat kan ook
2: is.
1: Wel iets nou, zijn wat goed is binnen het stelsel.
2: Ja, dat ook dat kan. Maar dat brengt ons eigenlijk op laatste stukje van het gesprek. En dat is een beetje vooruitkijken naar 2028. Eerst even naar de Democraten. Ik zie en hoor eigenlijk niks van de Democraten. Niks waarvan ik denk, nou, dat is nou de moeite. Dat wordt een leuke kandidaat. Ze zijn zich aan het warmlopen. Ze hebben goede ideeën. Het enige wat ik hoor is ruzie tussen de linker en de rechter vleugel. En dat is het.
1: Ja, de Democraten hebben 2 problemen. 1, ze zijn enorm verdeeld tussen die democratisch socialisten, wat in Amerika als communisten wordt afgeschilderd, die ook aan de voorverkiezingen hebben gewonnen, en de mainstream democraten. En 2, ze hebben niet 1 leider. Je hebt een leider in de senaatsfractie, die is niet de baas van de partij. Je hebt een leider in het huis, die is niet de baas van de partij. Je hebt de gouverneurs, die dat ook niet zijn. Dus er is niet 1 gezicht dat de oppositie kan aanvoeren tegen de republikeinen. En het grappige is, als je naar peilingen kijkt, dan zie je dat als wordt gevraagd wie is voor u de beste kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2028, dat Kamala Harris,
2: ja,
1: die een ongelooflijk slechte campagne heeft gevoerd en een heel slecht resultaat heeft neergezet, dat die bovenaan staat.
2: Ja.
1: Dus de Democraten zijn blijkbaar zo in paniek dat ze terugvallen op iemand die het helemaal niet kan.
2: Nee.
1: En van je eigenlijk al zegt, die gaat op voorhand de verkiezingen verliezen. Dus die hebben echt een heel groot probleem, omdat ze geen leider hebben, geen kandidaatleider.
2: Nee.
1: Ze hebben een verdeelde partij. Dat wordt, als ze dat niet fixen, een drama bij die verkiezingen over 2 jaar.
2: Zeker. Het is misschien ook, denk ik, omdat dat de enige is die ze kennen. Die vrouw heeft natuurlijk, ze heeft dan wel verloren, maar iedereen weet wie ze is. En alle andere namen die je af en toe hoort, daar weten de mensen eigenlijk niet precies van.
1: Het zorgelijk is ook dat op 2 Kevin Newsom staat. Dat is de gouverneur van Californië. Dat is weliswaar de grootste staat van het land. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen een senioren persoon. Maar Californië is net als, dat is ook de staat waar Kamala Harris vandaan komt, is echt een uitgesproken liberale linkse staat in de ogen van de Amerikaanse kiezers. En veel mensen hebben helemaal geen zin om op iemand te stemmen die dat label heeft.
2: Nee.
1: Dus dat betekent dat je al moet kijken naar kandidaat 3, 4 of 5 die op dit ogenblik in die partij heel weinig steun hebben.
2: Ja.
1: Maar je ziet wel vaker dat een kandidaat die bij de voorverkiezingen de eigen achterban heel goed doet, bij verkiezingen aflegt, omdat die zwevende kiezers, die middenkiezers, dan toch zo'n kandidaat uitgesproken links of rechts vinden.
2: Ja, tenslotte dan dezelfde vraag over de Republikein.

0: Romeinen. Want je hoort daar de naam van Vance en je hoort anderen zeggen, ja, die wordt weer een beetje weggemoffeld. Je hoort de naam Rubio noemen en dat is het dan zo'n beetje. Hebben die een plan of een strategie voor de verkiezingen van 2028?
1: Ja, er worden eigenlijk twee namen genoemd die jij ook nu noemt. Vice-president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, twee getalenteerde politici, maar wel nu sterk geassocieerd met Trump, die zeer impopulair is. Dus normaal gesproken zou dat een rit richting de achtergrond zijn. Maar door dat enorme probleem voor de Democraten zouden ze nog kansrijk kunnen zijn. En als je nu Republikeinen vraagt, wie is jouw favoriete kandidaat om de presidentskandidaat te worden, dan zie je dat J.D. Vance, de vicepresident, op één staat, met zo'n 35% van de Republikeinen die hem zou steunen vandaag. En Rubio staat op 2 met een procent of 17, 18. En dan volgt de rest. Dus eigenlijk twee kandidaten die gegarandeerd het niet zouden halen, gelet op de impopulariteit van Trump, zouden nu nog kansrijk kunnen zijn, omdat de Democraten er een nog grotere puinhoop van maken.
0: Ja, ja, maar goed, dat is, het zou winnen zijn omdat de ander het zo slecht doet.
1: Exact.
0: Ja, ja, wat in feite ook het geval is geweest toen Trump won van Hillary Clinton en toen Trump won van Kamala Harris.
1: Ja, hoewel Trump in 2016 nog wel echt heel erg anti-establishment, anti-huidige gang van zaken, anti-politiek campagne voerde. En Amerikanen hebben heel weinig vertrouwen in de media, in de journalistiek, in het rechtssysteem, in de politiek. Dus dat onderbuikgevoel sprak hij wel aan. En hij was echt een hele duidelijke andere keus. Maar nu is hij ook een gewoon politicus geworden. En zijn potentiële opvolgers zijn dat helemaal. Dus het wordt weer kiezen uit kwade voor de Amerikanen.
0: Oké. Nou, we gaan elkaar de komende tijd nog heel vaak spreken. Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
3: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
4: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
3: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
9: En naar wat er o zo fout is gegaan.
11: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
9: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de blokkadeactie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn alle demonstranten opgepakt. Het zijn er volgens de politie zo'n 40. Ze blokkeerden vanmiddag de toegang naar de A12... Toen burgemeester Van Zanen ervan hoorde, moest de actie direct worden gestopt. Maar geen enkele demonstrant luisterde daarnaar. Buitenlandminister Berendsen vindt het belangrijk om de Belgen te helpen bij het bestrijden van de grote veenbrand in de Ardennen. Hij zegt dat Nederland onder andere een Chinook-helikopter naar België stuurt. Die kan duizenden liters water boven een brand uitstorten. Het vuur in natuurgebied de Hoge Venen ontstond gisteren en werd snel groter. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. De luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië heeft het vliegverkeer weer opgestart. Het vliegveld ging deze week dicht vanwege een uitbarsting van de vulkaan Etna. As kon het vliegverkeer in gevaar brengen. De luchthaven van Catania is de op 4 na drukste van Italië en reizigers moeten nog rekening houden met vertragingen. En 100 trimsalons zitten volgens Omroep West met de handen in het haar. Ze hebben het zo druk dat ze hun klanten nee moeten verkopen. De drukte komt doordat meer en meer mensen een labradoedel in huis hebben. Die zijn volgens hondentrimmers heel schattig, maar het verzorgen van een vacht kost nogal wat tijd. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer, tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: De laatste week wordt Oekraïne nacht in nacht uit bestookt met Russische raketten. En waarom doet Volodymyr Zelensky wederom een beroep op aan Donald Trump? Deze keer via CNN.
14: I'm asking American partners to sell me 5% of missiles what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
0: Ja, het lijkt of je Trump hoort onderhandelen, zal ik maar zeggen. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan houdt de situatie in Oekraïne in de gaten. Geert-Jan, vorige week legde Robert Serry, de diplomaat, hier uit dat de situatie zo erg was dat hij eerder uit Kiev is vertrokken, waar hij een groot deel van zijn leven verblijft. Is de situatie nu onveranderd?
15: De situatie is onveranderd en nijpend. En Robert Serry kan dan nog weg uit Oekraïne. Er zijn miljoenen Oekraïners die daar natuurlijk gewoon blijven, of het nou erger wordt of niet.
0: Ja.
15: En die ballistische raketten, waar Zelensky het ook over heeft als hij spreekt over dat hij luchtafweer wil, dat is op dit moment het grote probleem van Oekraïne, van de Oekraïnse steden. Ja, en als het afvangpercentage afneemt van de luchtafweer, dan heeft elke burger van Oekraïne een probleem. En er is zelfs nu een discussie in Oekraïne tussen de pers en het ministerie van Defensie. Want het ministerie van Defensie wil sinds vandaag niet meer publiceren hoeveel ballistische raketten er uit de lucht zijn geschoten. Je weet, ze doen dat dag in dag uit sinds 4,5 jaar oorlog. Ja, ja. Maar nu zegt het ministerie, ja, wij vangen niks meer af. En jullie framen dat alsof dat onze schuld is en wij ons werk niet doen. Dan zeggen de journalisten, nou ja, ja, toch moet je blijven publiceren, want je bent alles niet transparant. Dus het geeft aan hoe gevoelig dit dossier is. Wat een gebrek aan luchtafweer leidt dan weer tot frictie op andere niveaus.
0: Ja. Zelensky zegt dat hij miljoenen telefoontjes pleegt. Dat lijkt mij aan de hoge kant. Maar toch, om aan luchtafweerraketten te komen of ze te kopen, wat zijn de vooruitzichten?
15: Misschien belt hij alle Amerikanen af.
0: Ja, dat zijn 342 miljoen.
15: Dan is het nog weinig. Maar de vooruitzichten zijn ook gewoon slecht, Bernard. Want Amerika voert natuurlijk nog altijd die oorlog in het Midden-Oosten en houdt zijn Patriot-kruid daar niet droog. En Zelensky die zegt dan ook in gesprek met CNN, ja, ik haal alles uit de kast, echt alles. Ik kan over sommige dingen niet eens zeggen wat ik doe en vragen uit de kast haal. Waarbij hij er wel bij zegt, ja, niks corrupts of illegaals, voordat mensen dat weer denken. Maar de lobbyist puur sang Zelensky, die zoekt dus zelfs het randje op. Waarbij we wel even moeten zeggen, het is niet zo dat hij dan die luchtafweerraketten van Amerika zou krijgen. Die zou hij of kopen of via die Pearl-pakketten die Mark Rutte voor hem regelt via de NAVO, dan zou hij ze op deze route krijgen.
0: Ja, en dat betalen wij ze en Amerika levert ze. Ja. En daar komt het op neer. Zelensky zal zijn lobbykunst toch moeten blijven vertonen. We hebben in de loop van de jaren ook van jou vaak gehoord hoe een meester die man daarin is. Want Oekraïnse steden zijn momenteel slecht verdedigd.
15: Ja, en een aantal gedachten heb ik dan over wat Zelensky de Amerikanen zou kunnen bieden. Want we kennen Trump en zijn transactionele regering voor wat hoort wat. Nou ja, we weten dat Oekraïne inmiddels een geweldige wapenindustrie aan het optuigen is. Dat Amerika geïnteresseerd ook is in de Oekraïnse drones. Dus daar kan een deal in zitten. Misschien dat ook toekomstig produceren van een Oekraïns-Europese luchtafweerraket van het Freya-systeem, dat moet over een jaar op de markt komen. Misschien dat de Amerikanen daar ook wel interesse in hebben, omdat ze dus ook van alles er doorheen jagen.
0: Ja, die hebben zelf ook gebrek aan Patriots.
15: Dus. Precies. Ja. Ja. Maar als je het nieuws wat breder volgt, Bernard, dan zie ik ook nog andere ontwikkelingen. Want wat is er nou weer vannacht gebeurd? Oekraïne voert hele felle aanvallen uit op een belangrijke zeehaven van Rusland in de Zwarte Zee, bij Novorossiysk. En J.D. Vance, die heeft, volgens mij was het begin deze week, tegen Zelensky Zelensky gezegd: stop nou met het aanvallen van schepen die olie vervoeren in de Zwarte Zee, Russische schepen, want de prijs van olie wereldwijd die gaat over de kop. Dan Zelensky heeft gezegd: oké, doe ik wel, maar wat staat er tegenover? Dat weten we nog niet. Misschien wel een Patriot. Nu valt Oekraïne de hele infrastructuur van die haven aan.
0: Ja.
15: Niet de schepen met olie, wel de rest. Ze raken ook graanterminals. Nu klaagt Rusland steen en been, ik zeg gejank van de bovenste plank, over dat de graanterminals worden aangevallen. Want dat drijft de graanprijs weer op. Nou, ik denk dat wat Rusland al 4,5 jaar doet in Oekraïne, dat dat ook de graanprijs en de voedselprijzen geen goed doen.
0: En het is ook een beetje Groundhog Day, want toen de oorlog begon, had je diezelfde kwestie.
15: Ja, en ook nu zou het kunnen dat Rusland dan loopt te klagen en hoopt dat JD Vance zegt: oké, Zelensky, stop nou met aanvallen van graanterminals. En dat Zelensky dan misschien zegt: oké, maar voor wat hoort wat. En zo zie je aan alle kanten wordt alles uit de kast gehaald. Je hebt zelfs nog F-16's in Oekraïne, waarmee in potentie ballistische raketten uit de lucht zouden kunnen worden geschoten. Maar ja, we hebben ook het gehad over hoe moeilijk het is om een F-16 te bedienen. Ja, die piloten die kunnen veel in de Oekraïne, maar dit is echt van de bovenste plank.
0: Ja, en zo'n raket is ballistisch, hè? Dus je gaat krankzinnig hoog. Heel moeilijk. Okay.
15: Er is één lichtpuntje, Bernard.
0: Ja.
15: Laatste nieuws. Ik heb zojuist een interview beluisterd op de Poolse radio met de Poolse onderminister van Defensie, Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. En zij zegt: Polen overweegt luchtafweerraketten naar Oekraïne te sturen. Ze zegt dat er ook gesprekken zijn met de NAVO en Amerika, met als argument vanuit Polen: liever dat we boven Oekraïne raketten uit de lucht halen dan dat ze de grens overvliegen en in Polen landen. Nou, dat is aardig van de Polen als dat doorgaat, dziękuję bardzo. Maar ja, een paar Poolse luchtafweerraketten maken nog geen zomer.
0: Nee. Maar het is wel een hele ernstige ontwikkeling. Omdat dit de eerste keer is dat we, nou, waar we zo vaak over hebben, dat je ziet dat het Europese deel van de NAVO niet helemaal veilig is.
15: Nee,
0: dat is zo. Kijk, dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: De wereld.
0: Terwijl Amerika worstelt met Iran, houdt die andere grootmacht zich erg koest. De Chinese president Xi kijkt tevreden en heeft er juist een belang bij dat dit nog een tijdje voortduurt, al zal China dat nooit openlijk zeggen. Was een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken die zegt dat de situatie in het Midden-Oosten uit de hand loopt. Ik praat erover met sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Dag Henk.
16: Dag Bernard.
0: Zit Xi nu lekker in een leunstoel met een kopje thee toe te kijken?
16: Ja, hij heeft zelf wel misschien er baat bij of in een historische ontwikkeling die hij als goed is, ook als onvermijdelijk ziet. Namelijk dat het kapitalistische Westen en als uitwassen daarvan het imperialisme ondergaat en het socialisme, waarvan China de informele leider is, opkomt. Dat is niet alleen maar retoriek. Zo zijn die mensen ook gevormd, via de partijscholen die ze hebben gevolgd. Ze zien hier een overreaching van Amerika die zichzelf te gronden richt, versneld te gronden richt.
0: Ja.
16: Dus in die zin kunnen ze natuurlijk wel, zoals je zegt, een beetje achteroverleunen. Maar er zijn ook wat praktische bezwaren die ze minder leuk vinden. Maar dit is denk ik het overheersende gevoel.
0: Ja. Welk belang heeft China bij deze oorlog?
16: Ja, de uitputting van Amerika is het belangrijkste. Ik vond het heel symbolisch, vlak nadat de oorlog was begonnen, toen allerlei scenario's nog overwogen werden in Amerika, werden er meer dan 2500 mariniers uit Okinawa. Dat is dus het zuidelijke deel van Japan, die eilandenketen in het zuiden van Japan, waar de Amerikanen een grote basis hebben. Die werden overgegeven naar het Midden-Oosten. Dat is precies wat China aan de kaart speelt. Jij zult je misschien nog herinneren de Pivot to Asia onder president Obama.
0: Ja,
16: minister Clinton was toen buitenlandse zaken, Hillary Clinton. En die zeiden: we moeten ons niet onze energie en onze tijd verspillen aan al die zinloze oorlogen in het Midden-Oosten. Onze echte grote strategische verhaal, dit was in 2010, toen al, is China. Dus laten we daar onze energie en militaire activa op inzetten. En nu zie je de omgekeerde beweging.
0: Ja, het was inderdaad zo.
16: Terwijl China veel machtiger is geworden.
0: Obama die had het over het belang van Azië in het algemeen. En ik herinner me ook dat bij zijn herverkiezing, na zijn herverkiezing, was zijn allereerste reis naar Myanmar. Niet naar Europa of niet naar Afrika, naar Myanmar. Dat was toen echt een signaal van: dit is de kant waarnaar wij uitkijken.
16: Ja, En ook toen een potentiële democratie nog, denk ik. Dat zo'n dieren.
17: Ja, wel. Ook,
16: Obama zet zich daar meer voor in dan Trump.
0: Ja. Nou is China ook een bondgenoot van Rusland, maar ook van Iran. Speelden de Chinezen op militair terrein ook een rol in dit verhaal?
16: Ja, China is natuurlijk ook wat voor genoemd als het belangrijkste lid van als een autocratie. Rusland, Noord-Amerika, China en Iran. En heeft al jarenlange militaire samenwerking. Overigens hebben ze dat wel wat teruggeschroefd. Dus meer dual-use technologie dan rechtstreekse wapens en leveranties. Maar het zal China niet wel gevallen zijn als Iran om zou vallen. En als daar een, laten we zeggen, zoals zij het noemen, een kleurenrevolutie zou plaatsvinden. Dat een ander politiek systeem zou ontstaan. Dat zou erg in hun nadeel zijn. Ja. Anderzijds kunnen ze niet te hard inzetten op een steun met Iran. Want dan zouden ze toch Amerika, met wie ze ook voorzichtig proberen wat relaties te verbeteren, voor de schenen schoppen. En er is nog een ander element, dat heet Saoedi-Arabië. China heeft in 2023 een hele belangrijke rol gespeeld in de normalisering van de betrekkingen tussen Iran en Saoedi-Arabië. Ze hebben met beide landen grote economische relaties. Gaat veel verder dan alleen maar olie. Dus ook bouw van infrastructuur, levering van elektrische auto's en ga maar door. Dus ze moeten voorzichtig opereren. Maar ze willen niet dat het Iraanse regime omvalt.
0: Nee, dat begrijp ik. En overigens, dat was uitzonderlijk. Hè. We hebben destijds daar ook over gesproken, jij. En het was uitzonderlijk dat China zo'n diplomatieke missie ondernam. Want dat is, laten we zeggen, geen Chinese traditie, om het maar voorzichtig uit te drukken.
16: Nee, de ervaringen die ze hebben, hun geopolitieke bril, richt zich vooral op Oost-Azië. Daar moet natuurlijk de oude positie van dominantie worden hersteld. Te beginnen met Taiwan, Zuid-Chinese Zee, waar ze natuurlijk heel assertief zich opstellen ook. Maar in de rest van de wereld zijn ze nogal terughoudend. Maar die bemiddeling tussen Iran en Saoedi-Arabië past ook wel een beetje bij het Chinese zelfbeeld en hoe ze zichzelf ook graag neerzetten. Namelijk als een grootmacht die toch vredelievend is, die via onderhandelingen en overleg en niet via meteen met wapengekletter problemen probeert op te lossen.
0: Ja.
16: Dus in die zin was dat een enorme politieke doorbraak voor ze.
0: Ja, nou wat Xi zittend in zijn leunstoel met zijn kopje thee ook ziet, zijn alle berichten over het gebrek dat Amerika zo langzamerhand krijgt aan raketten en munitie. Daar zagen we al heel vroeg in de oorlog signalen van toen Trump mariniers weghaalde, wat jij noemde, uit Okinawa. En als ik dat hoor en denk, dan denk ik, waarom schreeuwen de Amerikanen dit zelf van de daken? Hè? Het lijkt mij niet zo handig. Maar Xi zal zeggen, blijf het vooral van de daken schreeuwen, want het komt mij alleen maar goed uit, toch?
16: Wat van de daken schreeuwen, bedoel je precies?
0: Dat ze door hun eigen raketten heen raken.
16: Oh, sorry, zeker. Dat past zeker in het Chinese belang dat die uitputting plaatsvindt. Want nogmaals, ze willen wereldwijd hebben ze die ambitie die ik noemde in het begin van ons gesprek om Amerika te verzwakken. En China is natuurlijk een razendsnelle militaire opbouw bezig. Zowel met enorme wapensystemen, technologieoverdracht naar allerlei landen. Dus het is zeker in hun belang dat Amerika mondiaal verzwakt.
0: Ja. Er wordt steeds gesproken over de landen die het meeste lijden hebben onder het afsluiten van de straat van Hormuz. Dat is Europa, zeker. En dat is misschien ook Afrika, dat is bijna ook wel zeker. Maar we horen ook steeds China. Is dat echt zo? Heeft China daar nou zo'n enorme hinder van?
16: Ja, kijk, nog steeds, ondanks de elektrificatie van de Chinese industrie, is nog steeds erg afhankelijk van olie. En olie moet voornamelijk worden geïmporteerd. En een 2/3 van de olie die China importeert, komt overzees. En daarvan komt weer ongeveer de helft via de straat van Hormuz. Dus het is een enorm belang dat die uitvoer van olie naar China blijft stromen. Nu is dat wel ook ingewikkeld vanwege de Amerikaanse sancties. Maar daarvoor hebben ze toch een soort vernuftig systeem van schaduwvloot en andere verdekte middelen ook om die betalingen af te handelen opgezet. Maar het is zeker zo dat China, ik denk van de totale olieimport nog steeds 13-14% uit Iran komt. Dus als dat opeens zou ophouden, zou dat een groot probleem zijn.
0: Ja. En wat heeft dit alles voor effect op de Chinese economie?
16: Nou, die is sowieso verkeerd, die was in zwaar water. Dat heeft niet alleen hiermee te maken. Kijk, de Chinese economie die is al jaren aan het afzwakken. We herinneren ons nog die groeicijfers van de eerste twee decennia van deze eeuw. Van 10-12%. Dat is nu teruggezakt naar 5%. Daar heeft die COVID-epidemie ook geen goede bijdrage aan geleverd. En als de energieprijzen stijgen, is dat voor China natuurlijk niet gunstig. Ik weet niet precies in percentages, maar zeker versnelt het ook weer. En dat is dan wel weer een keerzijde ervan. Ik vond het zo interessant, toen dit conflict net uitbrak, dan zag je de aandelen van een aantal Chinese bedrijven omhoog schieten. Vooral bedrijven die actief zijn in de groene industrie, in batterijen, auto's, ja. Windmolens, en ga maar door. Dus
0: ja, dat begrijp ik ook best.
16: De elektrificatie,
0: ja.
16: En die is mondiaal, is dat een onomkeerbare trend. En China is daar gewoon de verreweg het verst in volume en in technologie. Dus in die zin is het per saldo denk ik niet erg negatief voor de Chinese economie.
0: Ja. Laten we even praten over Taiwan. Daar hebben we het al vaak over gehad. China ziet hoe het Trump vergaat in alle perikelen waarin hij zichzelf heeft gewurmd, zal ik maar zeggen. Is dit een uitnodiging aan China om dan misschien wat strenger op te gaan treden tegen Taiwan? Of, dat zou ook kunnen hoor, denken de Chinezen, nou, als die Amerikanen met dat enorme leger zo'n land als Iran er niet eens onder krijgen, dan moeten wij misschien ook uitkijken. Hoe zijn ze geïnspireerd of juist voorzichtiger?
16: Ik denk dat de eerste, vooral geïnspireerd. Kijk, even los van wat hier allemaal gebeurt in het Midden-Oosten, is dit een politiek axioma, politiek imperatief, dat Taiwan weer herenigd wordt, zoals zij het noemen, met het moederland. Ja. Dat moet links of rechtsom gebeuren. Dus wat ze hierbij in de kaart speelt, is ten eerste dat als normaal nu wordt gemaakt dat de andere grootmacht soevereiniteit van andere landen schendt. Met wapengekletter, ongegeneerd andere landen binnenval, leiders verwijderd, ga maar door. En dat terwijl Taiwan niet eens een ander land is. Dat is natuurlijk onderdeel van China. Dat vindt niet alleen China zelf. Dat vinden ook de meeste andere landen ter wereld. Hebben gezegd, ja, er is maar één China. Dus volkenrechtelijk staan ze eigenlijk nog sterker. Dus dat geeft ze een enorm voordeel. En die Amerikanen worden natuurlijk, dat bleek ook weer toen Trump in China was in mei. Die ging daar heel ver. Die zei andere dingen dan Amerikaanse presidenten voor hem hadden gezegd. Hij zei bijvoorbeeld, die wapenleveranties die Amerika jaarlijks nog levert aan Taipei, aan Taiwan, die worden voortaan, ga ik die in overleg, alvorens ik dat doe, met de Chinezen zelf. En ze presenteert het als een soort onderhandelingschip. Ja. Maar dat werd heel, heel erg vreemd opgevat, dat ze die kaart uit handen gaven. Dus Amerika, de Chinezen hebben meer vrij spel, maar het tweede punt wat jij zei, is het zo makkelijk om Taiwan in te vallen en over te nemen? Nee, dat is erg ingewikkeld, denk ik.
0: Nee, maar
16: het is natuurlijk een eiland. Het is heel moeilijk om daar te landen, amfibisch. Ja. Hoe doe je dat? Dus dat blijft een overweging die heel ingewikkeld wordt.
0: Ja, nou, je zou het kunnen omsingelen, hè, met schepen gewoon, en daardoor isoleren. Je kan ook uit de lucht van alles. Er zijn opties. Maar nog eens iets, hè, je had het net al over die militairen die uit Okinawa zijn weggehaald. Dat betekent dat de Amerikanen feitelijk minder slagkracht hebben in die regio. Is dat ook een inspiratie voor China om te zeggen, nou, dan worden onze kansen om Taiwan in te nemen, fout woord, ik weet het, maar met ons te herenigen, die nemen dan toe.
16: Ja, zeker.
0: Ja.
16: Ja, die nemen toe. En de politieke wil neemt af, hè, daar had ik het net over. Want Biden heeft nog een paar keer geroepen, we komen ze zeker te hulp als China dat zou doen. Nou, toen Trump slaat hele andere teksten uit. Die zegt dat idee van onafhankelijkheid, niet dat Taiwan dat gaat doen hoor, formeel. Maar dat vindt hij een heel slecht idee. En waarom zou ik Amerikaanse troepen zo ver over zee sturen? Dus ze voelen dat misschien de tijd wel rijp is. Amerika verzwakt materieel en de politieke wil neemt af. Ja. Dus dat is op zich een hele gunstig scenario.
0: Ja, er is nog een dingetje, daar hebben we het vaker over gehad, maar ik stel hem toch weer die vraag. Wij erkennen Taiwan helemaal niet. Geen enkel land, bijna geen enkel land ter wereld, sinds we allemaal die één land politiek hebben aanvaard. Zou het niet flinker zijn van ons om te zeggen, nou, dan erkennen we Taiwan wel? Want als we dat niet doen, ja, dan hebben we ook geen argument als China eenmaal toeslaat.
16: Ja, precies. Nee, dat zou heel goed zijn. Daar zouden de Amerikanen het voortouw in moeten nemen. Maar ja, dan moeten we even de klok terugdraaien naar de jaren 70, toen Nixon naar China ging.
0: 72.
16: En dat was juist de doorbraak. Ja. 72, van normalisering van betrekkingen. Maar toen hebben ze niet gezegd van Taiwan hoort bij China, maar er is maar één China. En daar verstaan misschien, dat is men aan beide kanten van de straat het over eens. Dus als je nu dat na zoveel jaar, ruim 50 jaar, helemaal terug zou draaien en zeggen Taiwan is onafhankelijk. Eén ding is zeker, dan moet China, ook al zijn de risico's enorm, die kan niet anders dan onmiddellijk Taiwan aanvallen.
0: Ja.
16: Dat is absoluut uitgesloten om het niet te bestellen. Ze hebben zelfs een wet aangenomen in 2005, de anti-afscheidingswet. Dus er is geen enkele andere optie dan met vol geweld erin te gaan.
0: Ja.
16: Dus dat risico zullen Europa en zelfs de Amerikanen niet lopen.
0: Nee, dat zou dan een provocatie zijn die we onszelf kunnen verwijten. Dat begrijp ik. Ten slotte nog even, Henk, je hebt het al heel even over gehad. De Chinese krijgsmacht. We horen van alles. Zeg, het gaat goed. Ze kunnen heel veel. Ze maken een redelijk goed gevechtsvliegtuig. Ze hebben inmiddels een paar vliegtuigschepen. Ja, Amerika heeft er 11, maar goed, ze hebben er dan ook 2 of 3. Dus ze komen een eindje in de buurt. Hoe is de kwaliteit van die krijgsmacht?
16: Dat is moeilijk te zeggen, omdat ze niet getest zijn in de actuele oorlogssituatie. Sinds 1979, toen hebben ze Vietnam aangevallen. En daar hebben ze een zware nederlaag geleden, hoewel ze dat nooit zullen erkennen. Dus de opbouw van een moderne krijgsmacht, met integratie van onderdelen en alles, command and control, alles wat erbij komt kijken, dat is nooit getest. Dus je hebt wel deskundigen die zeggen, ja, al die wapensystemen, dat moet je alleen in de praktijk kun je beoordelen in hoeverre dat goed geïntegreerd is en in de vechtsituatie effectief.
0: Ja.
16: Dus dat is één ding. En het tweede is de onrust aan de top van het leger. Je hebt daar Xi is bekend om zijn anticorruptiecampagne, maar die heeft hij ook uitgebreid tot het leger. Dat betekent dat het Centrale Militaire Comité, dat is het hoogste orgaan van het leger, geleid of onder toezicht van de partij, daar zaten 5 generaals in. En 4 van die 5, en Xi zelf, en 4 van die 5 die zijn de laatste 2 jaar gezuiverd. En niet eens onder aanklacht van corruptie, maar eerder dat ze niet zich wilden schikken naar de bevelen van het centrum. Lees wat Xi Jinping wilde. Dus daar is van alles gebeurd.
0: Oké, wat wil Xi Jinping dan van zijn leger?
16: Die wil dat het moderne oorlogen kan voeren en winnen.
0: Ja.
16: Dat is de slogan.
0: Ja.
16: En vooral in de regio. Dus Taiwan moet gebeuren. En misschien heeft die legertop gezegd, we zijn helemaal niet klaar voor, die risico's zijn te groot. Is daar een klassieke strijd geweest tussen het burgerleiding en de legerleiding? Ja. Dat weten we allemaal niet hoor, dat is speculatie. Maar dat is wat hij wil. En het moet in zijn levensloop, dat is ongeveer gelijk aan zijn ambtstermijn waarschijnlijk, moet dat gebeuren. En als dat niet lukt, dan heeft hij een probleem.
0: Ja. Voor die tijd spreken we elkaar nog. Bedankt, sinoloog Henk Schulte-Dortelt. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hommelburg. Tot de volgende week.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
6: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
5: Gelukkig lees jij ze wel.
6: Ja, tot en met de voetnoten.
5: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
6: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
5: Voetnoten, taaie rapporten,
6: maar wel helder uitgelegd.
5: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
7: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
8: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
14: Data center operators are, of course, a crucial component in building out AI infrastructure. And Digital Realty is one of the biggest names in that space.
15: Kijk, deze industrie groeit. De hoeveelheid data en datastromen die blijven enorm toenemen.
16: You can't build it fast enough for the customers. Demand is well outpacing supply.
17: AI is nog niet heel winstgevend, maar het verhuren van de datacenters die AI nodig heeft, ja, dat is dat zeker wel. Het zorgt voor gouden bergen bij Digital Realty. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse datacenter magnaat, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Digital Realty aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van E-Vermogensbeheer.
18: Hallo Nina.
17: Ja, wij gaan een bedrijf doorlichten. Dat is aangedragen weer door een luisteraar. Dankjewel. Ja. Mitchell, die mailde en die zei ook... Digital Realty is wereldwijd marktleider in datacenters. Speelt ook een cruciale rol in de infrastructuur van het internet. Ja, het is eigenlijk een beetje de ruggengraat, hè, van de hele AI-hype. Dus helemaal terecht om die een keer door te lichten, Mitchell. Dankjewel. Digital Realty, ja, het was voor mij eigenlijk een vrij onbekend bedrijf. Maar het is inderdaad een hele grote speler in die datacenters, ja. Hè?
0: Samen met Equinix. En die overigens ook claimt marktleider te zijn. Mm-hmm. En ja, het is natuurlijk een markt die booming is. En wat ik wel leuk vind in dit geval. Het bedrijf heeft een marktwaarde van 65 miljard.
17: Ja.
0: Dus relatief groot. Maar we hebben het vaak over AI. En ja, als je teruggaat naar de Gold Rush, dan had je de picks en shovels. He, dus de toeleveranciers, die verdienden echt geld en niet zozeer degene die het goud zochten. Ja, dat is met AI misschien hier in dit geval ook wel een beetje waar. Dat iedereen praat over AI. Iedereen zegt, ja, we gaan geld verdienen met AI. Maar de partij die daadwerkelijk geld verdient aan de behoefte van datacenters om te kunnen voorzien in de AI-behoeften, ja, dat is Digital Realty. Want dat is wat zij aanbieden. Datacenters, en dan niet zozeer de racks zelf, maar vooral de ruimte, de koeling, de beveiliging, dus echt het
17: vastgoed
0: waar je het kwijt kunt.
17: Precies. Ja. En heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder?
0: Nee, dit hebben we niet in portefeuille. Het is ook relatief klein. Het is een groot bedrijf, maar als je puur kijkt wereldwijd en naar de market cap, hè, dat is niet het type bedrijf waar wij in beleggen.
17: Hmm.
0: Dan zouden we het eerder via, we hebben bijvoorbeeld een AI-ETF. Nou, daar zit dan onder andere Digital Realty, zit daar ook in.
17: Ja.
0: Dus indirect zou je kunnen zeggen ja, wel, maar rechtstreeks niet. En ja, aan de andere kant is het ook wel heel interessant om eens een keer op een hele andere manier te kijken naar een AI-speler,
17: ja,
0: dan wat we normaal doen. Maar voordat we dat gaan doen, ook belangrijk om te benoemen, we geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Beleg is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Nee, precies. En we geven natuurlijk wel een hele hoop informatie over dit soort bedrijven. We komen natuurlijk ook weer met interessante feitjes. Nou, wat heb jij meegenomen deze week?
0: Nou, leuke is, daar komen we straks uitgebreid op terug. Dus daar vertel ik nu nog niks over. Maar ASML was een belangrijke klant van Digital Realty.
17: Oh ja?
0: Ja, en jij gaat straks uitleggen waarom. En dus er is ook een Nederlandse connectie. En gesproken over connecties, dat vind ik wel weer een aardige. Want binnen dit soort datacenters heb je heel veel bekabelde verbindingen waarbij apparaat 1 van bedrijf A met het volgende apparaat van bedrijf B wordt verbonden.
17: Ja.
0: Dat noemen ze cross-connects. En dat zijn echt kabeltjes. Nou, hoeveel heeft Digital Realty in zijn datacenters? 232.000 fysieke kabeltjes, cross-connects, die dus in die datacenters liggen om bedrijven en hun apparatuur met elkaar te verbinden.
17: Ja, en er zal er maar eentje kapot zijn en je zal niet weten welke.
0: Ja, dan wordt het zoeken.
17: Hele lange zoektocht. Wij gaan dus even de geschiedenis in van Digital Realty. Die geschiedenis die begint aan het begin van deze eeuw als de internetbubbel barst.
18: De Nasdaq, de Amerikaanse beurs voor technologieaandelen, is opnieuw sterk aan het dalen. De schermenbeurs staat nu op een verlies van 6%. Beleggers vluchten uit de computer- en internetfondsen terug naar de degelijke bedrijven van wat tegenwoordig de oude economie wordt genoemd.
17: Ja, maar dat geldt niet voor alle beleggers. Er zit een aantal ertussen dat vooral heel veel koopkansen ziet in 2001. Want zo'n beetje elk gefaald internetbedrijf dat schuldeisers moet afbetalen, dat staat nu in de uitverkoop. Ja, dat ziet ook de Amerikaanse investeerder Rick Magnuson. Hij brengt wat andere beleggers bij elkaar en samen richten zij GI Partners op. Dat is een private equity fonds. Daarmee gaat hij als de wiedeweerga naar de veilinghuizen en hij biedt dus op een hele hoop datacenters. Nou, dan weet hij er ook wel heel veel te kopen. 21 alleen al in de Verenigde Staten. Met 20-40% korting krijgt hij op de nieuwe prijs. Nou, best een goede deal, zou je zeggen. Maar als private equity fonds is GI Partners natuurlijk niet van plan om die datacenters voor de eeuwigheid te houden. Dus, wat doen ze? Ze bundelen de datacenters. Er wordt hier en daar wat onderhoud gepleegd, wat opgepoetst. Er wordt een mooie strik omheen gedaan. En in 2004 brengt GI zijn investering naar de beurs onder de naam Digital Realty. Tim, tegenwoordig snap ik wel waarom beleggers in datacenters zouden ze willen stappen, hè, met de hele AI-hype. Maar dat was in 2004 natuurlijk nog helemaal niet zo. Dus wat was toen het verkoopverhaal?
0: Nou, je had toen wel iets anders. Dat heette internet. En het bestaat nog steeds. Daar hebben we ook een bubbel van gehad. Maar ja, die internetbubbel was een paar jaar daarvoor gebarsten. En ja, wat we nu natuurlijk weten is dat de bubbel misschien gebarsten was, maar dat het internet zelf een mega toekomst zou hebben. Zoiets als een webshop. Dat bestond toen eigenlijk nog niet eens.
17: Nou, hè, de kinderschoenen,
0: Amazon, et cetera. Ja. En ja, dat zijn nu gewoon hele normale dingen die iedereen kent. En overal is internet en overal is dus ook connectie. Dat had je toen nog bijna niet, want je had nog niet Internet of Things, Big Data, Cloud.
17: Nee.
0: Maar goed, kwam later pas. Je had toen het internet en telecom providers die dataruimte moesten huren in plaats van zelf bouwen, want het vergt grote investeringen. Nou, daar zag Digital Realty natuurlijk klanten als AT&T, T-Mobile, Verizon. Dat soort partijen waren toen klant bij Digital Realty.
17: Mm-hmm.
0: Maar ze verhuurden toen onroerend goed dat gericht was op technologie. En een van de andere klanten, dat was toen ook al ASML.
17: Ja, nou, daar is die.
0: Ja, en die huurde dan weer een grote ruimte van Digital Realty in Arizona met een zogenaamde clean room, zoals we die kennen.
17: Ja.
0: Nou, dat was allemaal toen.
17: Ja, maar goed, ze gingen dus wel naar de beurs met Digital Realty. Hoe ging die beursgang?
0: Nou, was vooral om geld op te halen. Vergis je niet, Digital Realty heeft voor zijn groei, wat dus echt datacenters zijn, eigenlijk is dit een vastgoedbedrijf, heel veel geld opgehaald in de afgelopen jaren. Vaak ook met andere partijen, vaak ook met private equity. In totaal meer dan 80 miljard.
17: Mm-hmm.
0: 2004, toen in november, ging het aandeel naar de beurs. Er werden 20 miljoen aandelen geplaatst voor $12 per stuk. Dus ze haalden zo'n 240 miljoen op. Wat wel belangrijk is om te zeggen, niet alle aandelen werden dus geplaatst, maar GA Partners die hield zelf ook groot belang, meer dan 60% op dat moment. Overigens, ook goed om te noemen, er was helemaal niet zoveel interesse. Aandelen werden net geplaatst. $12 was de openingskoers en $12 was ook de slotkoers.
17: Nou, dat was niet een fantastische beursgang. Maar goed, er zit dus zeker toekomst in Digital Realty. En dat zie je wel vrijwel meteen in de jaarcijfers. Want in het jaar na de beursgang boekt Digital Realty al een winst van $16 miljoen op een omzet van iets meer dan $200 miljoen. En in de jaren die volgen groeit het bedrijf. Waaronder in Nederland, waar Digital Realty in 2005 een datacenter van 10.000 vierkante meter koopt. Dat ligt in Amsterdam. Komen straks nog even op terug, want eerst moet ik het nog even hebben over GI Partners, dat private equity fonds. Dat stapt namelijk in 2007 uit, de buiten is wel binnen, dus ze verkopen het belang volledig aan andere aandeelhouders met flink wat winst. En Digital Realty, dat gaat door met groeien, met uitbreiden, als GI Partners uitstapt. Op dat moment heeft het bedrijf 70 vastgoedobjecten in de portefeuille. Nog geen 10 jaar later, in 2016... is die portefeuille al verdubbeld. Hebben ze datacenters over zo'n beetje de hele wereld. Dat zijn dan alleen nog maar datacenters. Dus bijvoorbeeld geen gewoon vastgoed met cleanrooms meer, zoals ASML had. Want de gedachte is op dat moment, de markt voor datacenters, daar moeten we zijn, die gaat nog veel harder groeien. Ja, dat zagen ze natuurlijk goed. Want in 2016 is de cloudmarkt op dat moment al $68 miljard waard. Zorgt ook wel voor flink wat concurrentie. Om relevant te blijven zal Digital daar toch wel mee moeten. Dus gaat het bedrijf op overnamejacht. En weet je waar ze uitkomen?
0: Ik weet het.
17: In Nederland. Nou, inderdaad. En dan kopen ze in 2020 het bedrijf Interaction op. Het zei mij eerlijk gezegd niks. Wat was dat voor bedrijf?
0: Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Net als Digital Realty zelf. Interaction, een bedrijf dat datacenterruimte, ik moet het wel goed zeggen, verhuurde aan andere bedrijven.
17: Mm-hmm.
0: Nou, dan heb je meteen al een strategische fit. En Interaction zat met name in Amsterdam. Omdat dat best wel een groot internetknooppunt voor Europa is, nog altijd.
17: Ja.
0: Of kijken ze nu ook naar Milaan. En Digital Realty die had $8,4 miljard over voor deze overname. En dat maakt het dus wel een van de grootste overnames altijd nog voor het bedrijf Digital Realty. 8,4 miljard.
17: Zo. Nou, zodoende krijgen ze er dus flink wat datacenters bij. Met name in en rond Amsterdam dus. En ja, daar zou ik nog even op terugkomen. Want nog voordat het AI-tijdperk begint, is er wel al weerstand. En er leven ook zorgen over al die datacenters in Nederland die regelmatig het nieuws halen.
19: Goedenavond. Er komt definitief geen datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde. De Raad van State heeft daar vandaag een streep doorgezet. Dat gebeurde in een zaak die door tegenstanders van het datacentrum was aangespannen en dus tot aan de hoogste bestuursrechter van het land is uitgevochten.
17: Ja, misschien weet je dat nog wel. Meta wilde een paar jaar geleden een enorm datacenter bouwen in Zeewolde. Maar ja, dat zorgde eigenlijk voor zoveel ophef en weerstand dat zelfs de Raad van State eraan te pas moest komen om het tegen te houden. Inmiddels weten we dat die weerstand de opmars van de datacenters niet heeft tegengehouden. Zeker niet wanneer ene Sam Altman van OpenAI eind 2022 een berichtje zet op Twitter. Daar schrijft hij: vandaag hebben wij ChatGPT gelanceerd. Probeer er maar eens mee te praten. Nou, the rest is history. De AI-hype die barstte compleet los en wereldwijd staan beleggers dan ook in de rij. Er worden biljoenen in de bouw van AI-datacenters gestoken. En daarvan profiteert Digital Realty uiteraard fijn mee. In 2023 verhuurt het bedrijf 300 datacenters in 25 landen. Nou, er komen er dus steeds meer bij, want zo'n beetje elk bedrijf dat iets met AI wil doen, zoekt naar rekenkracht, dus zoekt naar datacenters. Maar goed, dat brengt ook wel een probleempje met zich mee, want enorme reserves aanleggen om in al die datacenters te investeren, dat is bij Digital Realty geen optie. En dat, Jim, komt door de rechtsvorm wat dat bedrijf heeft. Leg uit.
0: Ja, veel voorkomend. Fiscale vorm die mogelijk is, dat is een zogenaamde Real Estate Investment Trust, een REIT. En Digital Realty, de naam verraadt het ook al een beetje, is dus ook zo'n Real Estate Investment Trust, een REIT. Een Amerikaanse rechtsvorm, en die richt zich op onroerend goed. En een heel belangrijk onderdeel is dat er belastingvoordelen zijn. Maar dan moet het wel zo zijn dat 90% van de winst die moet worden uitgekeerd als dividend. Nou, en wat ook belangrijk is, dat je dat ook weer mag aftrekken van de vennootschapsbelasting. Dus het is fiscaal vriendelijk, heel aantrekkelijk voor aandeelhouders. Mm-hmm. En dat belevert dit soort bedrijven zoals Digital Realty dus ook een voordeel op in de vorm van belastingaftrek. Aantrekkelijk voor het bedrijf, maar ook voor de aandeelhouder. Zeer interessant.
17: Ja, maar je kan dus geen reserve aanleggen.
0: Nou, dat is dus het probleem. Als je wilt gaan investeren, dan zul je vreemd vermogen moeten aantrekken. En de winst die moet uitgekeerd worden. Dus dat zie je ook als je kijkt naar de balans van Digital Realty en al dit soort REITs. Die hebben veel schuld waarmee dan de groei of het andere vastgoed wordt gefinancierd. In geval van Digital Realty is dat inmiddels een 18 miljard. Dus behoorlijke schuld op de balans.
17: Ja, dat is inderdaad veel. Maar goed, de AI-hype die is nog altijd volop bezig. Dus afremmen, dat lijkt me geen optie voor dit bedrijf. En dat ziet de topman Andy Power ook wel.
16: You can't build it fast enough for the customers.
17: Het kan niet snel genoeg, zegt Power dus. Vind ik wel een grappige achternaam trouwens.
0: Hè?
17: Power bij de datacenters.
0: Eerst CFO, nu CEO.
17: Ja, goed. Nieuwe datacenters bouwen, land opkopen en alles wat erbij komt kijken. Ja, dat kan dus eigenlijk maar, even ruwweg gezegd, op twee manieren gefinancierd worden. Dus of je moet het lenen, vreemd vermogen aantrekken, of je moet gewoon nieuwe aandelen uitgeven. Is dat vol te houden op deze manier? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Maken we natuurlijk eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Digital Realty. De sterke punten.
0: Ja, ze zijn groot. En dat heeft een heel groot voordeel. Grote netwerkdichtheid, enorme schaal. Wereldwijd 310 datacenters. Meer dan 30 landen. Meer dan 5000 klanten. Dus ja, daarmee hebben ze een hele mooie moat, zoals dat heet. Een soort slotgracht om het bedrijf heen. En ja, dat wat ik ook altijd heel interessant vind, als je het hebt over subscription model. Dat geldt hier eigenlijk ook, want dit soort contracten worden vaak langjarig gesloten. Dus op 1 januari weet Digital Realty al redelijk goed wat er gaat binnenkomen. Hun grootste klant is over Microsoft. Nou, ander punt is hun model waarmee ze heel veel werken met private capital of private equity. Of ja, in dit geval dus ook door aandeelhouders nieuwe aandelen uit te geven en laten mee te financieren. Dat is toch wel bewezen effectief geweest. Wat ze eigenlijk steeds doen, is dat ze een joint venture aangaan met de partij. Dan gaan ze vervolgens die datacenters bouwen, zitten die contracten erop en dan kopen ze die joint venture partners weer uit. Ze hebben recent een hele grote deal gedaan met Blackstone.
17: Ja.
0: En dat ging om 3 centra in Virginia. En daar hebben ze dus initieel hebben ze daar een belang van gehad van ongeveer een derde. Uiteindelijk hebben ze gezegd van nou, we willen de resterende aandelen ook kopen van Blackstone. Nou, dat kostte 3,5 miljard.
17: Mm.
0: Dus dan moesten ze weer nieuwe aandelen uitgeven om Blackstone te kunnen betalen. Nou, waarom is dat toch wel interessant? Ze bouwen het eerst, dus ze delen samen het risico. Vervolgens zitten die contracten erop. En dan gaan ze hun partner uitkopen en op naar de volgende. Dus eigenlijk is het steeds uitkopen, nieuw contract aangaan met een joint venture, uitponden en dan weer terugkopen.
17: Ja, maar ze brengen dus wel de hele tijd meer aandelen op de markt.
0: En iedere keer met andere partners, dus er moet steeds nieuw geld bij. En dat is ook op zich heel logisch, want dit is vastgoed. Dus je kunt maar op één manier groeien. Je kunt niet zeg maar hetzelfde pand 3 keer verhuren. Nee, dan heb je 3 panden nodig.
17: Ja, precies. Nou, dus dat gaat goed, zeg je?
0: Ja, dat is eigenlijk weer een nadeeltje, hoor. Maar dat vliegwiel, zoals zij dat toepassen, dat is wel bewezen effectief.
17: Mm-hmm. Oké.
0: Nou, wat ook zo is, is dat natuurlijk wel voor de bouw van die datacentra, er zijn vergunningen voor nodig en ook heel veel energie. En in dit geval is het zo dat de ontwikkelcapaciteit die Digital Realty heeft, maar ook de contracten die ze hebben om die energie daadwerkelijk te kunnen verkrijgen, ja, daarmee lopen ze voor op andere partijen. Dus dat is wel echt een voordeel ten opzichte van de concurrentie.
17: Oké, ja, ik zou het ook meteen als een nadeel zien. Ze hebben heel veel energie nodig. En als je alleen al naar het probleem Nederland kijkt met een overbelast stroomnet,
0: ja,
17: dat is eigenlijk gewoon helemaal niet mogelijk dat hier een heel zwaar datacentrum erbij komt.
0: Nee, dat klopt. Maar als zij al wel de contracten en de vergunning hebben om die te mogen bouwen en dus ook al de afnamerechten hebben,
17: ja,
0: Heb je een voordeel ten opzichte van andere partijen.
17: Natuurlijk, maar bijbouwen is bijvoorbeeld in Nederland dus eigenlijk al heel moeilijk, lijkt mij.
0: Ja.
17: Of je moet je hele datacenter zelfvoorzienend maken met stroom. Dat
0: nou, dat is nog niet aan de orde. Nee. Maar dat is een groot probleem, inderdaad. Het is een, je zou kunnen zeggen, het is een gewilde markt, maar ook een markt die op rantsoen is.
17: Ja. En niet alleen in Nederland, denk
0: nee,
17: ik.
0: Dit wereldwijd. Dit is overal een probleem.
17: Dus dit is een, misschien wel een bedreiging in plaats van een zwakte.
0: Ja, nou, dat klopt zeker. Want als je het hebt over de groeibeperking die er is, dan komt die voort uit de beschikbaarheid van stroom vooral.
17: Ja, ja. Oké, laten we dan eerst even naar de zwakke punten gaan.
0: Dat is wel aardiger, want er zijn dus ook mensen die zeggen, dat Digital Realty, dat is veel te duur en die nemen grote shortposities in.
17: Mm-hmm.
0: Dus er zijn niet alleen maar, analisten zijn positief, die zeggen, het staat nu $175, dat kan wel naar $230, $240.
17: Mm-hmm.
0: Maar er zijn er ook die bewust shortposities innemen, vanwege de zwaktes.
17: Oké, nou kom maar met die zwaktes.
0: Laten we daar het over hebben. Ze moeten steeds aandelen uitgeven om maar aan die financiering te kunnen voldoen om lening aangaan.
17: Die REIT-rechtsvorm is eigenlijk een zwakte.
0: Ja.
17: Kan je dat niet aanpassen?
0: Dan ben je het belastingvoordeel kwijt. Dus zijn je beleggers weer teleurgesteld.
17: Heb je dat gedoe weer?
0: Dat schiet ook niet op.
17: Nee, precies.
0: Het is ook een zwakte overigens. Als je kijkt naar de portefeuille van Digital Realty en de aandelenkoers, dan is de aandelenkoers veel meer waard dan eigenlijk het vastgoed. En dat is niet gebruikelijk bij vastgoedbedrijven. Maar in dit geval wordt het dus enorme groei en strategisch goede keuze verwacht van Digital Realty, waardoor beleggers zeggen, we willen wel wat meer betalen.
17: Mm-hmm.
0: De afhankelijkheid van dat externe kapitaal en steeds maar nieuwe plaatsingen, dat is wel echt een zwakte, ook voor de zittende aandeelhouders. Recent bijvoorbeeld, ik noem die Blackstone deal. Daarvoor was een uitgifte benodigd, 5% onder de huidige prijs.
17: Mm-hmm.
0: Een ander punt is dat als je kijkt naar hun resultaten, afgelopen jaar werd er een grote winst gemaakt, 1,3 miljard. Lijkt heel mooi op papier, maar een groot deel kwam voort uit een boekwinst op zo'n joint venture. Dus dat is niet dat er echt geld wordt verdiend. Sterker nog, als je het hebt over de vrije.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerst.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Het vreemd vermogen gedaan, daar is allemaal niks raars aan. Maar wat in dit geval wel bijzonder is, is dat natuurlijk de aandelenkoers ver boven de daadwerkelijke portefeuillewaarde van het vastgoed ligt.
5: Ja, als iemand de market cap is ruim 60 miljard.
4: Ja.
5: En hun vastgoedwaarde is niet 60 miljard.
4: Als je puur kijkt op basis van de prijs per aandeel, ligt de NAV. Die is ongeveer, laat ik het zo zeggen, datacenters, die zijn 68 miljard waard.
5: Ja.
4: Dan zou je kunnen zeggen van dat is een beetje vergelijkbaar met de
5: market cap. Ja.
4: Maar er zit ook nog 18 miljard schuld op.
5: Ja. Okay.
4: Dus die moet eigenlijk is het een min van 18 miljard.
5: Ja, oké. Okay. En dan is het antwoord op de vraag. Vind jij het een gezond bedrijfsmodel? Als jij er als analist naar kijkt?
4: Nou, bedrijfsmodel wel. En het vaart ook heel mooi, het speelt heel mooi in op een trend die nu gaande is. En waar echt behoefte aan is. Dat is briljant. Maar de vraag is vooral, moet je dan, als je kijkt in termen van koerswinst bijvoorbeeld, is een beetje apart in dit geval. Hè, want je krijgt een prima dividendrendement, 3%. Maar ja, 80 keer de winst. Je ziet wel een prachtige stijgende omzet. Waar gaat dat stoppen? Dus op een gegeven moment komt er natuurlijk ook een beetje prijsdruk op die servicecapaciteit.
5: Mm.
4: Dus ik denk wel dat beleggers wel enthousiast zijn over dit bedrijf. Maar dat zie je dus ook echt terug in de koers.
5: Oké. Okay. Nou, we hebben stiekem al een beetje van de kwantitatieve analyse gedaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu even serieus de boeken open doen. Wat zien we daar over de afgelopen jaren bij Digital Realty?
4: Nou, wat je daar ziet is dat die omzet die loopt echt prachtig op. En als je een staafgrafiekje hebt, afgelopen 10 jaar... en ik neem even in dit geval expres 10 jaar terug, toen was het ongeveer 2 miljard. En het is opgelopen van 2 miljard naar, en dan ga ik wel ietsje voorbij, laat ik het zo zeggen, 2025, 6 miljard. Dus keer 3 in 10 jaar tijd. Nou, daar houden ze ook wel een prima EBITDA van over. 2025 was het 650 miljoen. 2026 1,1. Dit jaar wordt 1,3 miljard verwacht.
5: Mm-hmm.
4: Maar daar gaan dus nog wel stevige rentelasten vanaf. En wat ook eerlijk gezegd moet worden is dat het afgelopen jaar die netto winst dus veel hoger uitviel door eenmalig meevaller op die joint venture. Door die anders te waarderen. Maar als je die er allemaal uithaalt, dan zie je eigenlijk toch wel dat ook de winst 1% of 10% en zelfs iets meer per jaar groeit. En dat is echt wel heel keurig.
5: Gaan we naar een eindoordeel, Jim. Voor wie kan een aandeel Digital Realty interessant zijn?
4: Nou, voor degene die eens wat anders wil op AI-vlak, maar wil blijven profiteren van de groei van AI en ook daarvan overtuigd is dat het gaat komen, maar misschien niet de sweepers wil hebben van al die chipbedrijven of AI-bedrijven en plus 10 en min 10 in zijn portefeuille wil zien.
5: Ja.
4: Ja, dan zit je met een vastgoedbedrijf wat Digital Realty in die end is, maar die inspeelt op AI. Dan zit je daar dus toch wel goed. Gelijktijdig is het natuurlijk wel zo dat je ook moet bedenken van, ja, vind ik dit maatschappelijk wel verantwoord? Wil ik dit wel? Want wat zou je er zelf van vinden als er ineens zo'n black box
5: naast je staat.
4: In jouw weiland staat.
5: Ja, dat is ook nog zoiets. Plus dus ook wel het risico meegenomen dat ze wedden op één paard. Dus inderdaad, als er minder vraag wordt, minder vraag is naar huur van rekenkracht.
4: Ja, of dat hun klanten zelf gaan ontwikkelen. Maar dus het is wel echt een AI-play, maar wel voorzichtiger dan als je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik doe mij een TSMC, Nvidia, et cetera. Of Micron, nog mooier.
5: Precies. Dit was Digital Realty doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan heb je een kortere versie gehoord. We hebben ook een podcastversie, die is een stuk langer. Daar hoor je dus meer diepgang en duiding over Digital Realty. In de volgende aflevering, dan hebben wij het over een bedrijf dat in een sector zit die wij nog nooit behandeld hebben. Nou, de vaste, trouwe luisteraars die denken, zou het, kan het, wat dan? De tabaksindustrie. Ja, we gaan Philip Morris doorlichten. Nou, jij bent geen roker, toch?
4: Nee, zeker niet.
5: Ook niet geweest?
4: Nooit gerookt.
5: Nee, ik ook niet. Nou, we gaan eens kijken of daar nog iets in het vat zit voor beleggers.
4: Ja, de aandelenkoers, die doet het wel goed.
5: Nou, interessant. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je uiteraard terug in je favoriete podcast-app. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. En mijn naam is Nina van den Dungen.
4: En mijn naam is Jim Terpoor.
5: Doei, doei.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: In het defensief.
1: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
2: Europe is going in some bad directions.
3: Maar voor hoe lang nog?
4: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
5: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
4: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
8: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
9: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
8: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
7: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
9: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
7: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
9: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
10: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
14: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote veenbrand in de Belgische Ardennen komt gevaarlijk dicht bij twee dorpen. Die worden voor een deel ontruimd. Sinds gisteren is in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen ruim 16 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Burgemeesters hebben het over de ergste brand in de Belgische geschiedenis. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Daar zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag anderhalf uur lang de toegang naar de A12. In het Como-meer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Como-meer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. Er worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving in Indonesië bij het eiland Flores. Zeker 47 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. EU-baas Ursula von der Leyen heeft de Indonesiërs ook hulp aangeboden. En in ons land is het WK hockey begonnen en het is een prima start voor de Oranje vrouwen die hun wereldtitel verdedigen. Ze wonnen hun openingswedstrijd in Amstelveen met 2-0 van Chili. Joosje Burg en Jibbe Jansen scoorden. Nederland organiseert het WK samen met België. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
17: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Micha van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit, of staat eigenlijk, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria, wat gaan we doen vandaag?
3: Vandaag hebben we Patrick Bolder in de studio. Hij is een oude bekende van ons, want we hebben deze gepensioneerde luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht, jawel, een jaar geleden ook te gast gehad. Patrick werkt tegenwoordig bij Denktank Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met hem gaan we praten over het inkopen van defensiematerieel. Kunnen we dat beter dus inkopen of kunnen we het beter lenen of leasen van andere landen?
17: Heel goed, goede discussie, maar eerst. Vorige week schrok de Duitse politiek op door een incident met een drone, met een explosief in Leipzig. Zullen we daar even over hebben, Ria? Wat was daar nou aan de hand eigenlijk?
3: Het is nog steeds een beetje onduidelijk, maar er is een explosief gevonden onder een drone op de landingsbaan in Leipzig-Halle. Mm-hmm. Dat is een vliegveld dat door Oekraïne wordt gebruikt sinds ze in hun eigen land eigenlijk niet meer kunnen vliegen voor transport en dergelijke. Het is ook vlakbij een Antonov-vliegtuig gevonden van de Oekraïnse luchtmacht. Ja. En de zorgen zijn natuurlijk groot, ook omdat even later een vliegtuig is aangebotst tegen een object. We vermoeden
17: een
3: drone.
17: Dat was een DHL-vliegtuig. Ja.
3: Dat was een pakketjesvliegtuig. En er zijn natuurlijk al eerder onrustwekkende dingen gebeurd met pakketjesvliegtuigen. Mm-hmm. En pakketjes die in brand vlogen tijdens de vlucht of vlak voor de vlucht of vlak na de vlucht. Dus de Duitse inlichtingendiensten kijken daar met zorg naar.
17: Ja, en die Duitse autoriteiten die namen dat incident ook direct serieus. Ik ga jullie wel eerlijk zeggen, we nemen het iets eerder op. Dus misschien dat er ook wel weer nieuwe dingen zijn gebeurd. Maar dit blijft natuurlijk. De minister van Binnenlandse Zaken onderbrak zijn vakantie in Italië en reisde direct naar Leipzig voor crisisoverleg. Onder andere dus met de Duitse Veiligheidsdienst. En die kwalificeerden allemaal die fonds echt als een zeer ernstig veiligheidsincident. En Dobrindt, dat is dus de minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland, die zei ook, dit past heel erg inderdaad binnen het scenario van hybride aanslagen. En hij zei ook, er is sprake van een nieuw dreigingsniveau. Zie jij dat ook inderdaad dat het binnen die hybride aanvallen past?
3: Ik denk het wel. Er werd nadrukkelijk niet gewezen naar Rusland. Maar tegelijkertijd zeggen de Duitse inlichtingendiensten en eigenlijk elke Europese veiligheidsdienst zegt dat Rusland zit achter heel veel enge dingen die steeds verder gaan, die steeds dichter bij artikel 5 komen. Hè? Het NAVO-aanvalsartikel.
17: Daar hadden we vorige week ook nog over.
3: Exact. Dus ik ga ervan uit, maar ze houden tot nu toe nog steeds hun mond dicht. Mm-hmm. Dat ook Nederland en de AIVD en Schiphol en dergelijke en andere luchthavens in Nederland en Europa toch ook gaan kijken van we hebben natuurlijk vorig jaar dat grote gedoe gehad met al die drones die plotseling
17: in Denemarken, België, precies, ook in Nederland.
3: Ja, misschien is dit een nieuwe fase. Laten we het niet hopen. Maar het valt niet uit te sluiten. En ik denk dat we het ook kunnen vragen zo meteen aan Patrick.
17: Ja, ik zou zeggen, laten we het nu doen. Meestal mag de gast zich niet mengen in ons voor
3: ons onderwerp. Onder ons,
17: maar nu je hier toch bent in de studio. Wat zegt dit nou, of hoe zie jij dit? Wat zegt dit ook over de staat van de luchtverdediging rondom dit vliegveld?
18: Ja, ik zat al op mijn tong te bijten.
17: Ja, ik zag het al.
18: Nee, je hebt gelijk. Het is heel zorgelijk dat juist nu, wat Ria ook zei, er is heel veel geïnvesteerd in al die droneradar, die detectieapparatuur. Zal ongetwijfeld ook op Leipzig staan. En toch gebeurt er iets. Ja, daar moet bijna iemand kennis hebben gehad van waar kijkt die radar dan precies naar? Wat zijn de blinde hoeken? Die radars die staan laag, omdat drones ook laag vliegen. Dus ieder gebouw, iedere boom, en zeker nu met bladeren aan de bomen, werpt een soort schaduw achter zich. Daar kan je als drone ongemerkt vliegen. Niet opgemerkt door een radar. Ja. Of het is iemand geweest die zelfs van binnen de hekken die drone of heeft laten vliegen of heeft neergelegd. Er komen een aantal dingen samen. Ria zei het al, het wordt gebruikt door Oekraïne, deze luchthaven. Er staan Oekraïnse vliegtuigen. Het is in Duitsland, waarbij natuurlijk binnenkort zijn er volgens mij
17: Deelstaatverkiezingen.
18: De AfD dreigt heel erg groot te worden.
3: En pro-Russische partijen, extreemrechtse pro-Russische partij.
18: Als je het gevoel van onveiligheid daar in Duitsland kunt vergroten op deze manier, dat mensen zeggen van, kijk eens wat we allemaal aan Oekraïne doen, en Leipzig is daar dan het centrale punt voor in Duitsland. Het wordt wel heel onveilig voor ons, dus we moeten stoppen met hulp geven aan Oekraïne. En wat is de partij die dat wil? Dat is de AfD, dus ik ga op de AfD stemmen. En als je dat ook in overweging neemt bij al die andere dingen, dan zou het heel aannemelijk kunnen zijn. Ook ik kies mijn woorden voorzichtig, want ik weet het nog niet precies dat Rusland daarachter zit.
17: Ja, en het, hoe dan ook, het werkt ook ontwrichtend, toch? Dus zeker, in die zin past het inderdaad helemaal in die lijn van hybride.
18: Een vliegtuig, dat DHL-vliegtuig was eigenlijk in de landing op Leipzig, raakte iets, we weten nog niet wat het was. En moest uitwijken. Nou, als dat vaker gebeurt, of wat je ook al zei, die brandpakketjes, die zijn te vroeg ontbrand, omdat het vliegtuig te laat wegging. Was gelukkig niet in het vliegtuig, maar als dat in het vliegtuig gebeurt, ja, dan moet je niet aan denken. En zeker transatlantisch gaan er ook pakketjes met passagiersvliegtuigen mee. Nou, als dat gebeurt, dan is het echt wel heel heftig. Maar dit is een explosief op een vliegveld in Duitsland. Het is wel weer een stapje verder in hybride oorlogvoering. Maar we moeten ook niet te veel gaan hinein interpreteren, als we toch in Duitsland zijn. Is dat een mooi woord? Want dan zijn we een hybride oorlog op onszelf aan het voeren. En met allemaal zeggen van, ja, we moeten bang worden, want Rusland zit erachter. Dus je moet er altijd wel een beetje voorzichtig in zijn.
3: Laten we de positieve insteek dan kiezen. Bij al die drone-incidenten vorig jaar was de conclusie, we hebben veel te weinig luchtverdediging. Radars en zo zijn inmiddels aangekocht. Maar hebben we wel voldoende luchtverdediging om vervolgens ook drones of eventuele andere zaken uit de lucht te schieten? Of is dat nog steeds volgens jou? Nee, ja, dat, ik zie het al.
18: Dat is het probleem. Die drones die zijn er om te detecteren. Je ziet dat er een drone aankomt. Daarna moet je nog identificeren van, maar wat wil die drone dan precies? Wat zit eronder? Wat voor type drone is het? Hoe wordt die bestuurd? Wat zijn de bedoelingen daarvan? En wie zit daarachter? En uiteindelijk wil je hem dan bestrijden. Maar ook die bestrijding is natuurlijk lastig op een vliegveld. Kijk, zo'n drone kan je misschien als die via het elektromagnetisch domein wordt aangestuurd, radiogolven, kan je dat overnemen en dan kan je misschien die drone wel laten landen. Maar neerschieten op een vliegveld, dat is nogal gevaarlijk. Want je weet niet waar die neerkomt. Kogels die ergens ook weer terugkomen. Vliegtuigen, brandstof. Nou, daar zit nog wel een heel groot probleem eigenlijk.
17: Ja, onderwerp misschien voor een andere keer. Laten we gaan naar ons hoofdonderwerp.
18: Kom ik een derde keer terug.
17: Hoe zorgen we ervoor dat in Europa en in Nederland een echte defensieindustrie ontstaat? Moeten we als Nederland het militaire materieel allemaal zelf hebben? Of moeten we misschien naar een soort Netflix-model betalen voor toegang tot militaire capaciteit wanneer we dat nodig hebben? Centrale discussie bij dat vraagstuk is wat Nederland en Europa daarbij zelf moeten kunnen en waar we misschien een beetje afhankelijk kunnen zijn van anderen. Om die vraag te beantwoorden, en je hoorde hem natuurlijk net al, is bij ons in de studio Patrick Bolder, strategisch analist, zag je dat goed?
18: Ja, of defensie-expert.
17: Defensie-expert bij HCSS. Wat leuk dat je er bent.
18: Ja,
17: inderdaad,
18: al
17: een keer eerder telefonisch te gast, maar nu toch echt in levende lijve. Mensen, je kan de beelden bekijken, als je wil. Maar laten we even beginnen met die discussie. Ja, waarom is die discussie er nu over misschien manieren waarop we dit moeten ingaan vullen?
18: Ja, die discussie is eigenlijk al vrij oud. In 2008 tot 2010 hebben we binnen Defensie samen met andere ministeries het project Verkenningen gehad naar de toekomst van de krijgsmacht. En daar is dit ook al een keer besproken. Als je kijkt naar hoe de toekomstige krijgsmacht ingericht moet zijn, welke dreigingsscenario's zijn er en welke capaciteit heb je nodig om daar een antwoord op te geven, moet je dan al die capaciteiten zelf kopen of weer de beschikking hebben daarover. En voor een heleboel dingen moet je gewoon kopen. Dat moet je hebben, zoals munitie, kleding, dingen die je weggooit, verbruiksartikelen, brandstof. Dat moet je kopen. Maar moet je de hele grote big ticket items, moet je die ook kopen? Dat was toen de discussie. Dan heb je het over schepen, over tanks, over zware artillerie, over vliegtuigen, over tankvliegtuigen. Er zijn natuurlijk verschillende voor- en nadelen. Het voordeel van leasen is dat je niet in één keer een enorm bedrag hoeft te betalen. Wat natuurlijk een hele grote aanslag is op je defensieportemonnee. Maar dat je dat over een aantal jaren kunt uitspreiden. Het nadeel is echter van, heb je altijd wel die leveringszekerheid? Heb je altijd wel dat de gebruiksgarantie van de fabrikant waarbij je dat dan leest? En dat is een continue discussie eigenlijk. Ik heb zelf ook meegewerkt aan het zogenaamde SALIS-contract. Dat is Strategic Airlift Interim Solution. Mm-hmm. Toen waren er te weinig vrachtvliegtuigen binnen Europa. En de capaciteit was er wel, met name om out-of-area-operaties te doen, vredesbewarende en vredesafdwingende operaties. Heb je strategisch luchttransport voor nodig? Maar dat was niet in de magazijnen van de eigen landen. En dat konden we dan inhuren. En dan kocht je een aantal vlieguren. En dan zorgde ervoor van dat soort Antonovs, die nu ook op Leipzig staan, dat die dan klaar waren om voor jou vracht te vervoeren. En dan koop je vlieguren in, je koopt het vliegtuig niet. Maar uiteindelijk zijn we daarvan afgestapt, omdat het toch prettiger is om die capaciteit echt gegarandeerd zelf te hebben.
17: Ja, want dat is een beetje, als ik het vergelijk met mijn dagelijks leven, is dat je hier een studio kan reserveren om een podcast op te nemen. Dan, stel dat je daarvoor zou moeten betalen, dan betaal je dus gewoon voor de tijd dat je het gebruikt. Maar het nadeel is natuurlijk, stel dat andere mensen die studio of dus dat vliegtuig ook nodig hebben, dan ben je in de pineut. Komen we zo nog eventjes op terug, maar ik wil even eigenlijk een beetje terug naar het probleem, want ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat je niet afhankelijk wil zijn van andere landen of bedrijven voor echt dingen die je sowieso nodig hebt. Mm. Maar het probleem is misschien ook wel met die opschaling dat dingen heel langzaam geleverd kunnen worden. Of misschien de schaarste is, niet goed geproduceerd kunnen worden.
18: Nou, dat Salesmodel in aanloop naar een echte eigen capaciteit, dat zien we wel vaker. Volgens mij had Hongarije ook een poosje een aantal Saab Gripens gehuurd. En uiteindelijk gekocht. Want dat is toch de keuze die gemaakt wordt. Hè? Dan heb je de volledige zeggenschap over die dingen. Bovendien, als je het hebt over jachtvliegtuigen, je gaat van een andere basis opereren in een ander land wellicht. Wie zorgt er dan voor dat de dagelijkse gereedstelling, zoals dat dan heet, zijn dat je eigen mensen? Of moeten de mensen uit de fabriek komen om dat te doen en ook om het grotere onderhoud te doen? Maar kan je die wel in een gevaarlijke situatie brengen of in een potentieel gevaarlijke situatie? Want zo'n out-of-area basis, jij kan natuurlijk al onder vuur komen te liggen.
17: Ja.
18: Is die fabriek dan wel genegen om eigen mensen te sturen? Of wil je inderdaad in je eigen technologische kader die capaciteit hebben om dat allemaal te doen?
17: Ja.
18: En in dat laatste geval is het denk ik handiger om toch zelf al die techneuten te hebben om dat onderhoud te doen en niet afhankelijk te zijn van de fabriek. Dus ja, dat zijn allemaal van die bijkomende zaken die je allemaal of heel goed moet regelen in contracten of gewoon moet zeggen van nee, het is van mij, ik leid mijn mensen op en ik weet zeker dat ik altijd mensen beschikking heb die kunnen sleutelen aan mijn eigen spullen.
3: Heb je een voorbeeld van wanneer het wel kan werken? Want ik kan me zo voorstellen, stel dat het oorlog wordt, wil natuurlijk iedereen die vliegtuig hebben. Zeggen ze allemaal, ik wil. En is er vervolgens geen capaciteit meer. Dus daar lijkt het me alleen al handig voor om zelf iets te hebben. Onder welke omstandigheden zou het dan wel kunnen?
18: Dat is heel, dat hebben we eigenlijk allemaal weggeorganiseerd. Kijk, we hebben het op het moment op strategisch luchttransport hebben we het European Air Transport Command. Dat zit in Eindhoven, op de vliegbasis Eindhoven. En die heeft de beschikking over de pool van vliegtuigen van alle deelnemende landen, militaire vliegtuigen, zodat er altijd capaciteit is. En dat betekent dat de landen dat zelf niet hoeven te hebben, maar je kan wel de capaciteit van de ander gebruiken. En er is een soort ruilsysteem, is er dat ik heb deze vliegtuigen en die hebben zoveel punten per vlieguur, maar als ik dat vliegtuig nodig heb, dan kost mij dat zoveel punten en dan reken je dat zonder geld af. Het voordeel daarvan is dat een heleboel landen hun eigen strategische transportplanningscapaciteit hebben ze ingeleverd, want dat gebeurt nu allemaal vanaf Eindhoven. En ik zie meer dit soort ontwikkelingen, dat die veel meer bestaansrecht gaan krijgen, dat je dus wel die capaciteiten hebt, maar die verdeeld zijn over een heleboel lidstaten, die veel beter gebruikt worden en leidt tot lagere kosten. Want ja, als er een vliegtuig vliegt, dan gaat die vol heen. En dan probeer je hem ook vol terug te laten vliegen, omdat die planningscapaciteit bij elkaar komt. En die planning gebeurt alleen nog maar in Eindhoven en niet meer in Parijs of in Münster in Duitsland en Eindhoven, Nederland apart en noem maar op.
3: Maar dit werkt alleen binnen de NAVO, denk ik, waar er goede afspraken zijn en waar dus iedereen in Eindhoven ook vertegenwoordigd is van de deelnemende landen.
18: Het zijn maar 6 landen, maar wel NAVO-landen.
3: Ja.
18: In Eindhoven is daarnaast ook nog een multimodaal transport planningscel, die gaat over landvervoer, scheepsvervoer, treinvervoer. Maar die brengen ook al die behoeften samen. En die kijken dan, wat is dan de beste mogelijkheid? En als je het over treinvervoer hebt, ja, geen enkel land heeft echt een militaire trein. Dus dat moet je dan wel inhuren. Dus daar werkt het wel. En dan gaat het vooral om capaciteiten die je zo weinig gebruikt, maar die je wel nodig hebt af en toe om die zo goed mogelijk te gebruiken. En ja, daar zie ik wel de toekomst in, dat je dat als Europese landen dat is heel goed organiseerd samen. Is heel lastig, heeft jaren geduurd, maar nu werkt het en iedereen ziet daar wel het succes van.
3: En wat zijn de grote hiccups? Ik kan me namelijk voorstellen dat je elkaar heel erg moet vertrouwen en niet, zoals bij de coronacrisis, elkaars grenzen dichtgooien en vaccins gaan hamsteren of zo. Of ieder voor zich.
18: Of bij migratiecrisis iedereen de Schengen uitgooien. Ja. Om even actueel te blijven. Het gaat om vertrouwen. Dat kost heel veel tijd om dat op te bouwen. Het gaat ook om hele goede afspraken maken, garanties. Nee, jij bent je spul niet kwijt, maar iedere vlucht die jij maakt, die wordt beter gevuld. En die komt ten goede aan iedereen. En jij kan ook weer van onze vliegtuigen gebruik maken als jij minder spullen moet vervoeren, waardoor het eigenlijk uiteindelijk goedkoper is om dat kleinere vliegtuig in te zetten dan dat hele grote vliegtuig maar half vol met een heleboel kubieke meters lucht verplaatsen. Ja, en ja, de landen zien dan dat in de loop der tijd een heleboel geld wordt bespaard. En dan zeggen, dat is het succes. Ja, het gaat uiteindelijk altijd over geld natuurlijk.
3: Uiteraard. En als we kijken naar het werkt dus al bij vliegtuigen, zeg je. Het kan bij militaire treinen die nog niemand heeft. Waar huur je een militaire trein? En wat voor andere zaken kunnen we nog meer onderling verdelen?
18: Nou ja, Nederland is nu ook in aanschaf voor die treinstellen inderdaad, om zwaar materieel, denk aan tanks en zware panzer artillerie te vervoeren. Luchtverkenning, dat doen we voor een groot deel ook al in NAVO-verband. Sigonella in Italië, daar zit de eenheid die hele grote drones de lucht in stuurt, die daar een dag kunnen blijven vliegen, is ook een NAVO-inspanning, net als de AWACS, zit in Geilenkirchen. Is ook een NAVO-inspanning, is niet van de lidstaten van de NAVO. Nou, dat soort dingen, echt die hele grote, dure gevallen, ja. Ja, daar is het heel goed om dat soort te doen. Aan de andere kant wil ieder land natuurlijk ook een stukje zeggenschap blijven houden over de eigen militaire middelen. En is dat altijd het gevecht, hè? Wat geef je weg? En wat is beter om samen te doen? En ja, uiteindelijk gaat het dan vaak wel om de hele dure dingen die heel hard nodig zijn, die doen we samen. En de dingen waar ik echt wel over te zeggen wil hebben. En ook vliegtuigen zijn wel heel erg duur. Maar dat voelt dan net weer iets anders aan.
17: Ja. Dat is heel gevoelig. Dit is eigenlijk een beetje wat we zagen op de NAVO-top, toch? Op de Defensie-Industrie-forum werden juist dit soort grote projecten, AWACS.
3: De opvolger van de AWACS, inderdaad.
17: Ja, inderdaad, de opvolger daarvan werd allemaal aangekondigd. En dan zie je dat de NAVO er natuurlijk is. Maar inderdaad, dat ook specifiek landen worden betrokken om zo inderdaad dat zeggenschap een beetje te bouwen. En trouwens ook grote bedrijven uit die landen. Ik had het aan het begin eventjes over het Netflix-model. En daar wordt wel eens over gesproken. Wordt ook een beetje over geschreven. Natuurlijk een hele catchy term, toch? Maar misschien niet, het omschrijft het ook weer niet helemaal goed.
18: Nou, Netflix kan je ook nog je abonnement delen.
17: Ja, inderdaad.
18: Dat is hier denk ik wat minder aan de orde. Nee, het gaat echt om heb ik gegarandeerde toegang tot een bepaalde militaire capaciteit? Ja. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb ik daarvoor over eigenlijk in financiële zin?
17: Ja, precies.
18: Welke risico's wil ik lopen, of durf ik te lopen, als de fabrikant opeens zegt van, nou, nu is het genoeg, nu werk ik niet even mee. En kijk, het voorbeeld van Starlink is daar natuurlijk exemplarisch in.
17: Ja, van Elon Musk.
18: Ja, Starlink, een heel groot aantal satellieten, het zijn er inmiddels 10.000 volgens mij, leveren worldwide internet met een hele lage vertraging, low latency. Wordt door Oekraïne veel gebruikt. Werd ook door Rusland gebruikt. Ja. Tegen zin in van Musk. Maar Oekraïne wilde dat op een gegeven moment, en volgens mij was het in 2023, gebruiken om een aanval op de Krim uit te voeren. En toen zei Musk van nee, ik sta het niet toe. En of hij het nou heeft uitgezet of niet wilde aanzetten, dat weet men nog steeds niet.
17: Ja, dat is nog steeds een beetje in het midden. Maar ik weet niet of we dat ooit nog te weten kunnen. Ja. Maar goed.
18: Ja,
17: dat
18: is ook niet zo heel erg
17: belangrijk.
18: Het
17: deed het niet meer in ieder geval. Ja.
18: En dan zie je dat ja, de overwegingen bij zo'n CEO, en het is natuurlijk de rijkste man van de wereld, dus wie maakt hem wat, maakt je ook weer heel afhankelijk. Nou, de Russen zijn erachter gekomen, want Zelensky heeft met Musk gesproken. Die zegt, ja, de Russen gebruiken nu Starlink om onze burgers aan te vallen. Toen heeft Musk gezegd van oké, dan zet ik het voor de Russen uit. Alleen nog maar in Oekraïne geregistreerde Starlink-antennes mogen het signaal ontvangen. Nou, daar kan natuurlijk een beetje mee gefraudeerd worden. Dat gebeurt ook wel. En wat je nu ziet is dat de Russen nu hun eigen Starlink gaan maken. Maar dit is wel zo'n voorbeeld van als iemand, de baas van zo'n groot bedrijf, zegt opeens van ja, het gaat tegen mijn morele kader in.
17: Ja, ik heb er gewoon geen zin in. Of ja, wat
18: ik wil
17: ook
18: meer geld hebben. En je weet dat je afhankelijk bent van die capaciteit. Ja, dan ga je meer geld betalen. Ja, dat is natuurlijk heel erg ongewenst. En je kunt zeggen, ja, dan moet je goede contracten maken. Maar ja, wat is een contract tegenwoordig nog waard als je daar meer geld van kunt krijgen als je het contract openbreekt?
17: Ja. Ja, in hoeverre is het nou een dilemma voor Europese landen of voor Nederland?
18: Nou ja, dit gaat met name weer geld en afhankelijkheid, hoe ver wil je gaan daarin? En alles wat je verbruikt en wat je wegschiet, ja, dat moet je gewoon kopen en dat kan je niet leasen. Maar op een gegeven moment heb je ook meer hybride modellen. Als je gaat kijken naar binnen een jachtvliegtuig. Ik ben tenslotte oud-luchtmachten.
17: Het is geen toeval dat het over vliegtuigen gaat.
18: Absoluut niet. Bij de F-16 hadden we dat. Alle F-16-gebruikers die spraken heel regelmatig met elkaar. Wat zijn de nieuwe capaciteiten voor een F-16? Wat zijn de nieuwe wapensystemen? Wat zijn de nieuwe radarsystemen? Dat moet allemaal goed met elkaar communiceren. Dus die software, want de F-16 is natuurlijk een vliegende computer. Die software moet ook aangepast worden om dat allemaal aan te kunnen. Wat gaat het kosten? En uiteindelijk leg je dat dan neer bij een softwareontwikkelaar. Die gaat het voor jou bouwen, maar die blijft wel verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij de F-35 is nog veel meer software dan vliegtuig. Is dat ongetwijfeld ook hetzelfde geval? Je bent bij de F-35 ook heel erg afhankelijk van de fabrikant. Want dat beroemde killswitch verhaal, dat zit hem niet zozeer dat je de F-35 kunt uitzetten, maar meer dat je de hele logistieke stroom kunt tegenhouden, omdat die in handen zijn van Amerika, een Amerikaanse fabrikant.
17: Ja.
18: Dat is wel een afhankelijkheid waarvan je heel bewust moet zijn. Accepteer ik dat? Durf ik dat te accepteren? In het geval van de F-35 heb je gewoon geen keus.
17: Nee.
18: En ook toekomstige vliegtuigen niet.
3: Maar leg eens uit, hoe werkt die kill switch wel? Want dat is natuurlijk altijd het verhaal wat Frankrijk aan ons gaat verkopen. Van joh, we hebben die Mirage, wij laten je toch wel mogen vliegen. Amerika gaat zeggen, nee hoor, gaat niet door, dus kom bij ons. Wat kan Amerika doen met onze F-35's die heel veel geld hebben gekost?
18: Ja, ieder vliegtuig kost enorm veel geld. We zijn afhankelijk van het logistieke systeem. Dus een computersysteem, daar moet je inloggen. Dat zijn allemaal beveiligde verbindingen. Maar als Amerika zegt van ik schakel jou af, ja, dan kan je daar niet meer bij. Dat betekent dat die F-35 via zelfdiagnose doet hij. Voordat hij geland is, geeft hij al een signaaltje naar de fabriek van deze en deze onderdelen die moeten vervangen worden. En de fabriek zorgt ervoor dat die dan tijdig zijn, dat die downtime veel kleiner is en dat je hem snel weer kunt inzetten. En ja, als de Amerikanen zeggen van nou, we vinden het niet belangrijk dat jij met die F-35 gaat vliegen, zet ze het signaal uit en dan krijg je die onderdelen niet. Nou, als je het hebt over leasen.
3: En dan gaat hij op termijn, valt hij uit de lucht?
18: Nou ja, dan kan je niet meer opereren. Dan kan je ook je planning, is ook afhankelijk van dat systeem. Je operationele planning moet van daar naar daar naar daar naar daar vliegen.
17: Ja.
18: Kan je niet meer gaan invoeren. Maar voor een deel zit die kill switch ook een beetje. Nou, of het eigenlijk het hybride model van hebben versus capaciteit, ook in de motoren van de F-35. Je zou denken, een F-35 heeft een eigen motor. Maar als die motor vervangen moet worden, dan krijgen we een andere motor uit de pool. En die motoren zijn niet van een land, die zijn van de gebruikers, die liggen opgeslagen in op vliegbasis Woensdrecht voor een deel. En die motor wordt eruit getrokken. En dat is niet jouw eigen motor, maar dat is een motor van de F-35. Zo. En dan heb je het eigenlijk weer over die poolvorming, die eigenlijk die capaciteiten in stand houdt tegen lagere kosten dan dat je het allemaal zelf zou houden.
17: Maar is de F-35 dan een goed voorbeeld van hoe zo'n defensieindustrie op zo'n soort hybride manier werkt? Of is het juist een kwetsbaar voorbeeld van hoe die afhankelijkheid werkt?
3: Nou, en hebben de Fransen een punt met hun Mirage?
18: Nou, ik denk dat de Fransen precies hetzelfde zouden doen.
17: Dat denk ik ook. Ja.
18: Want wij hebben helemaal geen ervaring met Franse spullen. Dus we zullen afhankelijk zijn van die Amerikanen. Ja. Van de Fransen, sorry. Ja, die hybride modellen, daar kan je niet meer zonder. Want wapensystemen zijn zo enorm complex geworden. Het is een stuk hardware, maar vooral het brein, de software, die moet het doen. Ja, en geen enkel defensieorganisatie heeft zulke goede en zoveel softwareontwerpers in de eigen organisatie zitten dat die dat allemaal aankunnen. Dus je blijft afhankelijk wel van defensiebedrijven.
17: Ja.
18: En als het een puur defensiebedrijf is, wat alleen maar betaald wordt door defensie, ja, dan mag je ervan uitgaan dat die leveringszekerheid verzekerd is.
17: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
15: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Studio Den Haag.

0: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
1: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
2: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
6: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen.
5: Dus we zijn nog niet verloren.
7: Want daarvoor luister je de grote techshow.
6: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
8: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
9: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van de voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jette en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit twee Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in twee weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. In het Comomeer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Comomeer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. Een NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen het Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
3: Studio Den Haag van vrijdag de 14 augustus. We zitten nog diep in de zomer. Dat betekent dat we een mooi onderwerp uitzoeken waar we de hele zomer onze tanden op kapot kunnen bijten. In dit geval hebben we gedacht, nou ja, de afgelopen week heb je dat natuurlijk gehoord, mooie dingen waar deze regering met het motto het kan wel in het najaar mee aan de slag moet. Met de vraag, wat kan er dan precies wel en welke politieke kwesties liggen onder de zaken die men wil? Vandaag weer een hele speciale gast, Nout Broekhoff. Van de Nationale Autoshow, maar ook van de auto-updates, mobiliteitsdagen. Eigenlijk alles wat met mobiliteit met BNR te maken heeft, ken je hem van.
4: Leuk.
3: Want we gaan het hebben over precies dat.
4: Ja.
3: De mobiliteitsplannen van het kabinet. Michiel is er, ik ben Mark. En Nout is er dus. En we hebben 46 minuten en 27 seconden gekregen van deze zender. Dus die gaan we gebruiken
4: gaan we
3: vandaag.
4: Gaan vullen, ja. Nee, dat lukt wel hoor, denk ik.
5: Die zijn altijd voorbij voor je er erg in hebt.
3: Ja. Dat is precies hoe het is, ja.
5: Het fijne is wel, deze hele zomer, we hoeven alleen te adresseren, hè?
3: Ja, we gaan. Ik ben vergeten het toetertje mee te nemen. De bedoeling is niet per se om oplossingen te verzinnen.
5: Nee, precies.
3: En daar probeerde ik ons scherp mee te houden een paar weken geleden. Maar dat is, vandaag moeten we ons gewoon zelf inhouden dan. Michiel? Heeft dit kabinet überhaupt plannen met mobiliteit? Want ik zit te denken, ik weet dat in het noorden van het land het onderhoud is stilgelegd voor de wegen. Mm-hmm. Ik dacht dat ze weer ooit 130 wilden gaan rijden, maar dat was het vorige kabinet. heeft dit kabinet überhaupt politieke plannen met de auto's en de openbaar vervoer?
5: Die 130, ik herinner me Barry Matlener nog als PVV-minister van de Infrastructuur en Waterstaat, die daar heel trots op was dat op een klein stukje in Nederland weer 130 gereden mocht worden. Nou ja, we zitten te wachten op september. Dan komen er plannen vanuit het ministerie van INW, dus minister Karremans en staatssecretaris Bertram. En dat heeft te maken met, hoe ze dat in Den Haag dan mooi noemen, herprioriteren. Dus genoeg geld om alles te doen wat we zouden willen doen aan nieuwe wegen, nieuwe bruggen, nieuwe sluizen, rijstroken hier en daar erbij. Ja, daar moeten we niet te veel op rekenen. Het is terug naar de basis, zo noemt Karremans het. Dus onderhoud, zorgen dat de boel veilig blijft. Dat gaat voor.
3: De brug nog inderdaad. Ja,
5: dat gaat voor nieuwe projecten. En we krijgen dus in september is de verwachting, krijgen we een duidelijke lijst met wat er gaat gebeuren. En de bedoeling daarbij is dat het dan niet te veel geleid wordt door lobby's vanuit provincies hier en daar. Maar ja, je ziet tegelijkertijd vanuit de provincies al het gelobby gewoon doorgaan.
0: En natuurlijk, want die hebben gewoon hun belangen. Maar Nout, als je dit hoort, dan denk je eigenlijk qua mobiliteit heeft dit kabinet helemaal geen interesse bijna zelfs. Onderhoud, dat gaan we dan doen.
4: Nou, er komt wel 9 miljard bij. Ja, voor dat infra. En dat is
0: op
4: wel
0: een budget van hoeveel? Ja, is dat veel te weinig? Maar is dat 9 op 1000? Op 9 op 100? Of op 10?
4: Nee, je moet het zo zien. Er is 80 miljard nodig, volgens mij, voor de komende 10 tot 15 jaar. Ja. En er is maar 9 miljard deze kabinetsperiode. Ja, dus
0: dat zegt
4: het is echt te weinig. Maar voor de zomer hebben we natuurlijk wel iets heel interessants gezien. Eigenlijk is al min of meer naar heel veel provincies en gemeenten gecommuniceerd. Dat zit er niet in wat jullie willen. En daarom kregen we al heel veel noodkreten uit de noordelijke provincies bijvoorbeeld. Die hebben dan gezegd, ja, maar wij worden helemaal vergeten. En al het geld gaat weer naar de Randstad.
0: In het noorden is zelfs het onderhoud, wat dan de prioriteit is, stilgelegd.
4: Ja,
0: dus dan weet je ongeveer waar je op de prioriteitenladder staat.
4: Ja, je merkt ook nu al heel erg veel onvrede. Terwijl het echte lijstje er nog niet eens ligt. Dus dat kan nog best wel vervelend worden voor Karremans in september. Want ja, iedereen wil er geld bij, of wil geld, of wil iets, maar krijgt het waarschijnlijk deels of helemaal niet. En dat wordt voor hem wel echt een lastige om dat te managen. Dat denk ik echt.
0: Ik zag hem van de week ook al even bij tv in een talkshow zitten. Dus hij is al begonnen met het charme-offensief wat nodig is om overeind te blijven.
4: Hij is sowieso heel zichtbaar. Hè? Hij is heel actief op social media, wat ik eigenlijk heel erg leuk vind. Maar bij Barry Matlener was het toch wat anders. Die ging met dat 130-bord gewoon op de afsluitdijk staan. En dat is wel een iconische foto ook geworden. Want ja, dat stond wel ook een beetje synoniem voor. Ja, het is best wel mislukt.
0: Maar die 130, dat was een stikstofmaatregel eigenlijk. Hè? Dat we dat niet meer gingen rijden en dat gingen ze dan terugdraaien. Dat stikstofprobleem is bijna opgelost, hebben we vorige week gehoord.
5: Er wordt aan gewerkt.
0: Maar goed, daar zit nu voor het eerst misschien een jaren schot in. Is dat iets waar in Den Haag iemand nog mee bezig is, die snelheid? Want dat was toen er nog geen coronacrisis was, was dat het grootste probleem uit de politieke carrière van premier Rutte.
4: Nou, dat zal toch niet?
0: Dat heeft hij zo gezegd.
4: Ja, echt waar?
5: Ik heb dat vorige week heb ik dat ook zitten vertellen, inderdaad. Ja? Het VVD-congres, dat was in 2019, toen die maatregel
0: een moeilijke beslissing genomen.
5: Genomen was. En toen moest de hele coronacrisis, die moest nog gaan uitbreken, inderdaad. Ja. Toen vonden we dat heel erg terug, van 130 naar 100.
0: Dat viel wel mee. Maar is iemand daarmee bezig in Den Haag?
4: Nee.
0: Helemaal niet.
4: Nee, Karremans zelf ook niet echt, hoor. Hij zei wel in onze podcast die we daar vlak voor de zomer hebben opgenomen van, ja, als VVD'er zou ik het wel fijn vinden om weer wat harder te kunnen rijden. Maar het is gewoon beleidstechnisch nu niet mogelijk, dus ik laat het even varen. En dat is denk ik ook wel heel realistisch van hem. Want het was een beetje, het werd een beetje kolderiek ook, hè, bij schoof 1. Het was op een gegeven moment eigenlijk het enige nog wat waarover werd gepraat rondom mobiliteit. Ja, terwijl er echt hele grote problemen zijn op verkeersveiligheid, op bereikbaarheid. En het ging alleen maar over die 130, waar maar 3 of 4 snelwegen weer aangepast konden worden. Dus het was een beetje triest.
0: Wat zijn dan de grote dingen waar ze wel mee aan de slag moeten?
4: Nou, ik vind betaalbaarheid van mobiliteit, de auto, vind ik wel een groot ding. Hè. Wat echt boven de markt hangt nu, is die accijns, korting, verlaging. Ja, hoe zeggen jullie dit in Den Haag?
5: Het is een korting.
4: Het is nog een korting.
5: Ja, en die is ingezet vlak nadat de oorlog in Oekraïne begon en we de brandstofprijzen omhoog zagen schieten. Toen is die korting ingevoerd. Nou, dat zou dan steeds gelden tot 1 januari het jaar daarop.
0: En het is gehalveerd een keertje, de korting. Toen ging de accijns omhoog.
5: Dat klopt, maar nog steeds niet naar het niveau dat het zonder korting geweest was.
0: Nee, hij blijft ook nog volgend jaar 2027, geloof ik, overeind, hè?
4: Ja en nee. Voor benzine wel. Dat is namelijk in het coalitieakkoord staat dat. Hè, we houden de accijnsverlaging in stand. En dan tussen haakjes staat er benzine. En we zijn daar dus achter gekomen dat het dus alleen voor benzine
0: niet voor diesel
4: geldt. En dus niet voor diesel. En dat is
0: of
4: nog
0: LPG,
4: wel echt een ding.
0: LPG, wat heb je allemaal nog?
4: Ja, de LPG, daar wordt natuurlijk veel minder getankt. Dus dat valt mee. En is ook relatief betaalbaar. En nog geen euro in Nederland. Maar toch is ook omhoog gegaan. Maar met diesel ga je natuurlijk wel een probleem krijgen. Dat is het hardst gestegen het afgelopen jaar. 12 cent zou er dan per 1 januari weer bovenop komen op op de dieselprijs. Ja, en dat kost 500 miljoen, dus een half miljard, om dat te herinvoeren of in stand te houden. Ja. Dus dan kom je alweer op een kostenplaatje van bijna 1,5 miljard... voor die accijnskorting, want de benzine kost 900 miljoen tot een miljard. Dus ja. Dat is wel een keuze die nu nog op tafel ligt, denk ik. Want bij Prinsjesdag moeten we daar wel meer over weten, want dan wordt dat eigenlijk vastgesteld.
0: Ja, ik zit te denken, van de week heb ik op de radio een verhaaltje verteld over hoe het gaat met de wereldoliemarkt. Naast politiek doe ik ook energie.
4: Ja.
0: En in China hebben ze inmiddels, doordat de benzine daar ook heel duur is, zijn ze zo verschrikkelijk overgestapt op elektrische auto's allemaal, dat ze 1,5 miljoen vaten per dag minder benzine nodig hebben.
4: Ja. Dat hadden we ook moeten doen in Nederland.
0: Dus als de accijns overeind gebleven was, ja, in het begin, dan vond natuurlijk niemand leuk. Nee. Maar als iedereen dan een elektrische auto had gekocht, dat vond ook niemand. Nou, dat vinden de meeste mensen best wel prettig, want die trekken lekker snel op.
4: Dit is de kern van deze discussie, hè? Is het nodig om ieder jaar 1,5 miljard in een korting te steken, die je ook kan steken in bijvoorbeeld het stimuleren van elektrische auto's? En daar gaat het wel.
5: Gebeurt wel meer en meer, toch, elektrisch?
4: Ja, maar ook dit kabinet heeft
5: of
4: weinig
5: gaat niet
4: op
5: heel
4: dat
5: snel
4: vlak. Nee, het gaat wel omdat heel veel bedrijven zeggen, joh, je moet elektrisch, dus je kunt geen andere kant op. Dus die werknemer gaat daarin overstappen. Maar er is natuurlijk een hele laag onder.
0: Ja,
4: er zijn
0: mensen die gewoon zelf een auto moeten kopen.
4: Juist, ja, en die voelen die noodzaak totaal niet, want er zijn geen subsidies meer. Er komt wel een zakelijke incentive. Hè, dus dat er een soort pseudo-eindheffing wordt dat dan genoemd. Dat is een naheffing voor werkgevers per 1 januari. Dat gaat dan om 12% over de nieuwwaarde van een auto. Moet je dan die op brandstof rijdt, moet je dan afdragen als die wordt ingezet binnen je wagenpark. Dus dat gaat echt wel heel veel teweeg brengen. Dus zakelijk gaat echt volledig elektrisch worden. Dat denk ik echt de komende jaren. Maar particulier, dat wordt heel moeilijk. Uiteindelijk gaan die auto's natuurlijk ook op de tweedehandsmarkt komen. Maar er is geen stimulans voor mensen. Het enige dat je nu wel ziet, is dat omdat die brandstofprijzen zo hoog zijn, mensen denken, ja, misschien moet ik toch maar een keer overstappen op een elektrische auto, want laadkosten minder. Maar ook op dat vlak.
0: Ja, stroom is toch nog altijd goedkoper dan benzine. Zelfs tegen de oude tarieven.
4: Ja, maar ook daar zien we weer, het is het eerste helft van het jaar zijn die brandstofprijzen heel erg omhoog gegaan. Is die verkoop van tweedehands elektrische auto's echt gegroeid. Maar daar zie je nu ook alweer de klad in komen. De mensen die het willen of zouden willen, die hebben het nu gedaan. En nu komt die volgende stap. Want die auto's zijn ook weer duurder geworden. Omdat er was opeens meer vraag, maar het aanbod was er niet. Dus dit is een markt van vraag en aanbod natuurlijk.
0: Ja. En van de week was er, of vorige week was dat denk ik, een plan voor social lease voor de allerarmsten die wel een auto nodig hebben. Ja. Om die minder kwetsbaar te maken voor de wisselende brandstofprijzen. Om die dan over te laten stappen naar elektrisch.
4: Frankrijk is dat een succes.
0: Ja.
4: Dan lease je eigenlijk voor 100, 150 euro per maand een elektrische auto. En dat is dan vooral voor de lage inkomens. Ja, wat ik daar. Dat is de enige kanttekening die ik daar heb.
0: Het is een charmant plan, maar er zit heel veel haken aan.
4: Het is super sympathiek. Ja. Alleen die mensen met een laag inkomen, die hebben waarschijnlijk geen oprit waar ze hun auto kunnen opladen. Dus die zijn afhankelijk van publiek laden.
0: Ja, en die zijn duur relatief.
4: Dat. En er zijn niet genoeg laadpalen, ook in heel Nederland. Want Nederland loopt al voor op dat vlak, maar dat is lang niet genoeg. En er komt geen stroom uit de grond. Dus we hebben gewoon last van die netcongestie. Dus dat vind ik ook een hele lastig. Maar ik vind het wel een heel sympathieke gedachte om zeker die lage inkomens in die elektrische auto te krijgen op die manier.
0: Volgens mij, toen ik dat voor het eerst hoorde, realiseerde dat dus rijke mensen minder kwetsbaar zijn voor hoge benzineprijzen ineens.
4: Zeker.
0: Want die zijn al voor een stuk overgestapt op dure Tesla's en dat soort auto's.
4: Ja, en dan maakt zo'n korting heel generiek. Dus iedereen, jij en ik profiteren ervan, maar ook de mensen in Wassenaar en Laren. Maar
5: als die al grotere auto's hebben, die meer kilometers rijden.
4: Jij woont ook in Laren, toch?
5: Dat klopt, ja. En rijden in een benzineauto.
4: Ja, oké, kijk. Ja,
5: niet een hele grote, trouwens.
0: Nee. Ik hoorde dat het kabinet hiermee wel aan de slag wil. En dat de TNO daarom heeft uitgezocht hoe ze dat in Frankrijk doen en hoe dat zou passen in Nederland en hoe verhuizen. Dit kost geld op de een of andere manier, denk ik altijd. Is er in Den Haag geld op het ogenblik voor dit soort leuke experimenten?
5: Dat weet ik niet precies. Maar het is...
0: We weten wel aan het eind van de middag. Na deze opname weten we daar ietsje meer van.
4: Nou,
0: dan is de
4: verkenning
0: er.
4: Dat ligt natuurlijk aan hoe groot je die groep maakt. Weet je, lage inkomens, wie ga je daar in meenemen? Je kunt dan een hele grote groep daarvan maken, maar je kunt ook een hele kleine groep gaan specificeren. En dan kost het weer minder. Dus ik denk dat het wel mogelijk is. En dat was ook in de Kamerbrief van Bertram, stond ook... Daar moeten we naar kijken. Hoe groot maken we die groep? En daar kunnen we het budget op aanpassen. Dus daar heeft ze eigenlijk al...
0: Misschien wel andersom. We kijken hoeveel geld ik krijg van de minister van Financiën. Juist, en dan kunnen we daarna uitrekenen... hoe ver je van je werk af moet wonen. Dat soort overwegingen.
4: Als je die dieselprijs gewoon dan toch maar laat stijgen... heb je dus 500 miljoen, die kun je ergens anders insteken. Of ook weer niet. Zo werkt het ook weer niet helemaal in de dag. Hè? Er wordt natuurlijk best wel geschoven met potjes... van het een naar het ander. En het is niet zo dat als er ergens iets wegvalt... dat iets anders dan wel kan. Soms gaat dat dan naar algemene middelen of weet ik veel.
0: 500 miljoen, zei je?
4: 500 miljoen, ja.
0: Half miljard, ja.
4: Ja, dat is veel geld, hoor.
0: Ja, je kan ook denken... mijn hobby, stokpaardje. Je kan er ook gewoon openbaar vervoer heel veel beter van maken... in bijvoorbeeld al die dorpen waar alle bushaltes zijn weggehaald.
4: Nou, op dat vlak hebben ze natuurlijk wel in deze zomer wel iets moois gedaan. Nederland-ticket, maar dat was echt puur voor de trein, voor de NS. Ja. Dus 49 euro kon je twee maanden
0: ook
4: lang...
0: ook de concurrenten, toch? De Arriva's en de Keolis. Ik weet het niet zeker.
4: Zou kunnen, 49 euro per maand... 118 miljoen euro ingestopt vanuit de overheid. En de NS spreekt dan van een succes. Hè, omdat zij zien de bijna 2 op de 5 had nog geen abonnement... en reist nu wel op abonnementsbasis in de trein. Maar kijk, dit zijn natuurlijk wel dalabonnementen. Hè? Dus dit zijn niet mensen die naar hun werk moeten... 's ochtends om 7 of 8 uur. Want dat kan niet.
0: Nee.
4: Dus... En het is ook gedaan omdat die brandstofprijzen... zo ongelooflijk zijn gestegen. Dan ben ik toch aan het... inschatten, is dit nou een heel groot succes? Ga je hier mensen mee uit de auto halen? Of ga je vooral mensen die meer al met de trein of het OV reisden... Nog meer met het OV laten reizen? Dus,
5: ja, en het is ook zo dat je kon dat dan afsluiten. Maar goed, nu loopt de zomer ten einde. En je moet het ook zelf moet je het weer stopzetten.
0: Want anders krijg je een heel duur abonnement.
5: Als je dat niet doet, als je dat vergeet... dan ga je van 49 euro ga je naar 128 euro. In één keer meer dan een verdubbeling, inderdaad. Dus...
0: Ja, dat is het moment waarop we weten over 2 maanden of het een succes was.
4: Precies,
0: of die abonnementen overeind gebleven zijn.
4: Dat zei ik deze week ook bij Bas in de Ochtendspits. Dan weten we hoeveel mensen blijven aan die strijkstok hangen. Of zeggen, tabé, dit was het. En ik ga gewoon weer lekker in mijn autootje.
5: Het was wel een succesje voor het minderheidskabinet. En zo zouden ze graag willen zien dat het gaat. Dus... Die Iran-oorlog was uitgebroken. We zagen de gevolgen daarvan. Toen werd er dus gepraat over hoe gaan we helpen daarbij. Toen kwam er een groot pakket. Onder andere die onbelaste kilometervergoeding die wat omhoog ging. Daar zat dat goedkope treinticket, dat zat daar nog niet in. Terwijl iedereen dat wel verwachtte. Ja. Toen kwam daar Pro. Die zeiden, zou het niet een idee zijn om ook wat met het OV te gaan doen? En eigenlijk in het debat zelf al over dat pakket was het vanuit het kabinet... dat is wel een goed idee, dat kunnen we wel gaan doen.
0: Ja, dat was een toneelstukje wat je nu beschrijft.
4: Dit is er echt gekomen door Hap Toema de Hoop, hoor. Want die stond hier eigenlijk al een jaar mee vooraan in de Kamer. En heel terecht, hoor, denk ik. Want als je kijkt naar de ticketprijzen in het OV, dus in het algemeen... dat ligt natuurlijk wel te hoog in een land als Nederland. Terwijl er vanuit de overheid heel veel subsidie ook aan het OV wordt verstrekt. Dus ik maak me ook een beetje zorgen over wat dan de ticketprijzen volgend jaar weer gaan doen. Ik denk sowieso een inflatiecorrectie. Maar de afgelopen jaren hebben we toch 10% of 12% het jaar daarvoor gezien dat die tickets weer omhoog gaan. En ik vrees dat...
0: Soms ook wel weer teruggedraaid door de Kamer, hè? Dat dan is zij, we doen er 12% bij op... en dan werd het 8 of 7 of zoiets.
4: Dan pakt iemand 3% en iemand anders... de NS moet zelf ook nog ergens 3% vinden... en dan werd dat met de helft. Maar het gaat wel ieder jaar weer omhoog... en maakt het dus minder aantrekkelijk om in die trein te stappen. Dus het OV staat er niet echt goed op in Den Haag. Kwam nog bij dat er een plan is van Bertram... dat ook is aangenomen volgens mij... dat kinderen tot 11 jaar gratis mogen gaan reizen in het OV... per volgend jaar.
5: Ja.
4: En de OV-korting voor 65-plussers daardoor vervalt. En daar was dan weer heel veel onvrede over bij de pensionado's. Die zeiden, ja, dan wordt mijn OV-kaart, mijn korting daarop, wordt opeens afgepakt.
0: Ik spaar mijn hele leven al voor dat moment. Dat ik eindelijk 65 word.
4: Ja, maar ik denk
0: dan, kijk, dat ik dan gewoon gratis reizen en dat soort zaken allemaal heb.
4: Ik weet niet hoe groot de groep van 0 tot 11 is die al met de trein reist. Maar het zijn wel de potentiële reizers in de toekomst. Ja. Dat denk ik dan van, oké, die snap ik nog wel. Dat je daar al, je wil het een beetje al, laten wennen, ja.
0: Ik denk het experiment van de OV-chipkaart voor studenten. Ja. Dat heette toen de OV-studentenkaart. Misschien
4: veel van gebruik gemaakt. Ja. Jullie weekend of weekabonnement?
5: Weekabonnement.
0: Ik ben van nog daarvoor, dat je gewoon 7 dagen per week, 24 uur per dag mocht.
5: En ik had daarnaast had ik dan, ik weet niet of het nog bestaat, maar daarnaast had ik dan het weekendvrij abonnement. Dus daar betaalde ik dan zelf. Dat was volgens mij toen €40 per maand of zo, ruim 10 jaar geleden. Dus dan kon je gewoon altijd.
0: Maar de bedoeling van dat waarom de NS meeging met het ministerie van Onderwijs, omdat ze zeiden, oké, dan gaan we dat regelen, was onder andere omdat de NS hoopte dat mensen dan meer in de trein zouden blijven hangen. Ik zie om mij heen niet dat dat veel gebeurt.
4: Nee.
0: Dus of dat werkt?
5: Ik weet nog dat ik bij de kaartautomaat stond om het uit te gaan zetten, inderdaad. Het studentenreisproduct, zo heette het in die tijd. Volgens mij iedereen die stopt met studeren.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk,

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Nee, wel?
5: Zo oud ben ik nog niet, dus ja. Ik kan niet inschatten.
4: Nee, oh ja, dat is waar. Hoe de hoe de pensioenen vanaf nu gaan. Dat is nog weer een hele andere aflevering.
5: Ja, ik maak me daar nu nog niet zo zorgen over. Maar dat zou ik wel moeten doen, volgens mij. Als ik
4: volgens mensen die er verstand van hebben, zou je dat moeten doen.
5: Ja.
4: Maar je bent vast in dienst bij BNR. Dan wordt in ieder geval je pensioen geregeld.
5: Ja, dat wel.
4: Openbaar vervoer gehad. Want daar zijn ze dus kennelijk wel een beetje mee bezig. Ja. Auto's... Nou, de wegen in elk geval niet. De overstap naar elektrische auto's ook niet per se.
5: Ja, alleen met die belastingheffing per 1 januari voor werkgevers. Dat wordt wel een groot ding.
4: Wat zit Karremans de hele dag te doen dan?
5: Ja, Karremans zegt, ik ben eigenlijk niet de automan. Dan moet je bij financiën zijn. En dat is ook iedere keer als wij vanuit de autoshow of ander programma contact opnemen met Den Haag, is altijd van ja, maar het geld zit bij financiën.
4: En
5: dat is ook zo. En die maken ook de belangrijke beslissingen op het gebied van hoe gaan we de autobelasting hervormen. Wat ik heel een mooi moment vond, was er kwam ooit, ik weet niet wanneer dat precies was dat document van CDA en D66.
6: Ja, dat was de positieve agenda voor Nederland.
5: Ja,
6: in de eerste fase van de formatie, waarin duidelijk was dat met D66 en CDA samen, dat ging wel goed komen. Maar toen zaten we met het probleem dat aan een grote meerderheid komen. Dat ging niet omdat de VVD niet met toen nog GroenLinks PvdA tegenwoordig pro wilde. En zeker D66 liever niet met jaar 21. Juist. Dus er was een impasse in die formatie. Dus gingen Jette en Bontebal gingen inderdaad samen aan dat document schrijven.
5: En dat document, daar stond een best wel grote hervorming van de autobelasting in. Daar stond eigenlijk in, we gaan naar rekening rijden.
6: Hè?
5: En dat was ook wel echt...
4: Toen kwam de VVD erbij.
5: Nou, juist. Ja, nee, maar dat was dus zo. Toen kwam de eerste aanzet van het coalitieakkoord. Helemaal niks. Helemaal niks daarover. En ja, toen dacht ik al, Dat is jammer, want de hervorming van de autobelastingen, het is echt stapelen van autobelastingen en het plakken van pleisters en het wordt alleen maar duurder. Daar hadden ze echt wel iets mee gekund. Het enige wat ze nu, waar ze naar gaan kijken, dus dat is nog helemaal niet gezegd dat het ook gaat komen, is dat ze de motorrijtuigenbelasting in vakjargon MRB... die willen ze gaan aanpassen van het gewicht van de auto naar oppervlak of de omvang van de auto.
4: Oh ja, en dat is nuttig, want elektrische auto's zijn keizwaar.
5: Juist. Dus omdat elektrische auto's gewoon 300, 400, 500 kilo, misschien soms wel 600 kilo zwaarder zijn, worden ze nu veel hoger aangeslagen. Daar is een korting voor ingesteld. Dus volgens mij nu 30%. Maar die gaat er ook de komende jaren verder vanaf.
4: Dus ze zitten met vierkante meterprijzen. Die dan zegt. Ja. Dus die hele grote auto's waar je eigenlijk 2 parkeerplekken nodig hebt om hem ergens neer te kunnen zetten, die je af en toe ineens door de straten ziet rijden, waarvan je altijd afvraagt, heb je dat echt nodig? Die vraag die gaan we helemaal niet beantwoorden. Maar we gaan wel heel even onderbreken. Dan gaan we zo meteen verder praten met Nout Broekhoff. Ik ben Mark. Michiel is er natuurlijk ook bij. Om te denken wat er allemaal kan en moet nog in het komend jaar. Want het kan wel, zegt deze regering. Maar wat kan er precies wel? Zometeen dat we even van Studio Den Haag.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: kozijnen. Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag is een belangrijke herdenking begonnen. Bij het Indisch monument worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van de voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn toespraken en onder andere premier Jetten en de Haagse burgemeester Van Zanen leggen een krans. Hij wordt groter en groter, de veenbrand in de Belgische Ardennen. Er is in natuurgebied de Hoge Venen al ruim 20 vierkante kilometer in rook opgegaan. Honderden mensen uit twee Belgische dorpen in de buurt van de brand zijn hun huis uit. Er is voor de zekerheid ook een hotel ontruimd. Bij de traditionele schoonmaakactie op onze stranden is minder afval verzameld dan vorig jaar. Vrijwilligers hebben in twee weken tijd ruim 4000 kilo aan troep geraapt, zoals flesjes en verpakkingen. Afval dat anders in zee terecht zou zijn gekomen. Wel werden er veel meer sigarettenpeuken gevonden. In het Comomeer in Italië proberen hulpdiensten een verdronken zeiler terug te vinden met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Slachtoffer is iemand uit Milaan die op vakantie was in het Comomeer. Tijdens het zeilen kwam hij in het water terecht. Een grote zoekactie leverde niks op. Een NEC kan zich met een goed gevoel voorbereiden op de laatste voorronde van de Champions League. In de Eredivisie wonnen ze vanavond simpel met 4-1 bij Willem II. Woensdag en de week erna neemt NEC het op tegen het Noorse Bodø Glimt. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Tussendoor ook wat zon. Morgen blijft het droog met af en toe zon. Het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
9: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
11: Studio Den Haag. Tweede deel van 14 augustus in het jaar 2026. Met Michiel en met mij, ik ben Mark. En onze speciale gast, Nout Broekhoff. We hebben het dus over mobiliteit. We zaten net al in de hervormingen van de motorrijtuigenbelasting.
12: En MRB.
11: De mogelijkheid om een rekeningrijden in te voeren noemde je heel even.
12: Ja,
11: dat is iets wat eigenlijk zou moeten. Hè? Want als je benzineaccijns teruglopen omdat iedereen overstapt op elektrisch. Ja, Dan moet eigenlijk de accijns omhoog, omdat je steeds meer auto's hebt om datzelfde bedrag op te halen.
12: Dat is zo. Die schatkist loopt leeg, omdat die accijns straks natuurlijk vervalt bij veel auto's. Dan zou je nog wel met die energiebelasting kunnen, maar dat is heel lastig. Hè, want ja, dat is niet per kilometer. En hoe doe je dat dan precies? Dus dat is echt wel een hoofdpijndossier. Die accijns gaat echt wegvallen in de toekomst. Dan heb ik het niet over nu en 5 jaar, maar over 10 jaar. En dan komt er natuurlijk ook nog Europese regelgeving. Hè, dat 90% van de verkochte auto's moet straks gewoon elektrisch zijn. Die 10% die is alweer, die is aangepast. Dat was eigenlijk 100%, maar ja, 1 op de 10 mag toch nog. Gewoon, ja,
11: je ja, weet dat hoe is dat de lobby werkt in Europa.
12: Ja, ja. Dus ja, je moet wel wat met die accijns. Maar ja, daar wordt eigenlijk niet echt nu iets mee gedaan. Ze gaan vooral naar die MRB kijken. En ja, grotere auto's willen ze dus harder belasten. En ze willen het loslaten dat het gewicht daar dan een onderdeel van is. Maar ja, ik denk ook, ja, een grote auto kan ook gewoon een benzinemotor hebben. Dus je moet wel nog iets met van, als die auto dan heel groot is en hij is elektrisch, dan moet je toch een soort van korting krijgen. Want anders heeft het ook geen zin meer om een elektrische auto aan te schaffen. Dus daar, oppervlak alleen zegt volgens mij gewoon te weinig over een auto.
11: Ja.
12: Het zegt inderdaad of die groot is of niet groot is, maar niet over wat er dan onder de motorkap ligt.
11: Nee, maar er wordt natuurlijk heel veel geld aan belasting opgehaald aan het hebben van de auto en aan het tanken van een auto. En een klein beetje voor het elektrische voltanken van een auto.
12: Ja.
11: Dat zou een probleem zijn als we dat geld niet meer zouden hebben. Ik bedoel, er wordt wel geklaagd altijd, de auto is de melkkoe.
12: Nou, dat is ook zo hoor. Want, gewoon...
11: Maar als de melkkoe er niet meer is...
12: Ja, als het niet meer gaan gemeld
11: we
12: worden.
11: Waar gaan we dan de wegen van aanleggen? En defensie, want de defensieuitgaven die gaan keihard omhoog. Er is natuurlijk niks wat je kan belasten waar je defensie één op één aan kan linken. Leeft dit probleem überhaupt in Den Haag? Of is dat iets wat alleen bij Pro, zeg maar, en bij de Partij voor de Dieren zo leeft?
13: Nou, wat Nout zegt over die inkomsten uit accijnzen die omlaag en omlaag en omlaag zullen gaan.
11: Ja.
13: Natuurlijk wordt daar over nagedacht en maakt zich men daar zorgen over.
11: Ja, je kan ook zeggen, wij wilden eigenlijk lagere belastingen. Dat zijn dus ook partijen die daarvoor staan. Die accijns op benzine hoeven helemaal niet. Alleen dan heb je misschien een begrotingstekort.
12: Ja.
13: Ja, dus dan, dan kom je weer inderdaad bij de bredere politieke discussie. Wat doe je daarmee?
11: Ja, ik probeer het ook een klein beetje richting het politieke te trekken.
12: Maar het gevoel in de autowereld leeft. Oh, maar dan gaan ze het wel weer op een andere manier bij ons weghalen. Dat is echt zo. Vaak is toch echt wel het idee dat in Den Haag die auto, en jij noemt het inderdaad die melkkoe, maar gebruikt wordt om op een bepaalde manier altijd een steady inkomenspatroon te hebben.
13: Maar is dat iets? Is dat alleen in Nederland zo?
12: Nee, natuurlijk niet.
13: Nee, toch?
12: Alleen in Nederland wordt dat wel echt zo gevoeld. En dat heb je natuurlijk ook met de verkeersboetes. Hè?
11: Ja, zit dat ook in het beleid? Dat er bedragen zijn die opgehaald moeten worden met boetes. Wat heel gek is.
12: Ja,
11: die zegt, we moeten minstens voor diefstal zoveel dagen opsluiten. En dat is heel raar. Als er geen dieven zijn, dan moet je mensen niet zoveel dagen opsluiten.
13: Nee, als vanaf vandaag iedereen in Nederland zich helemaal 100% aan de verkeersregels houdt, nooit meer door rood rijdt, nooit meer iets te hard rijdt en geflitst wordt, dan heeft David van Wil, de minister van Justitie en Veiligheid, die heeft dan een acuut probleem.
12: Ja,
13: dat klopt, ja.
12: Ja, nee, en er zijn rechtszaken gevoerd over de hoogte van de boetes en de verhogingen die zijn doorgevoerd, het terugdraaien daarvan. En ik snap dat het ministerie daar nu nog van justitie nu nog een beetje, we gaan even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar als dat echt gaat betekenen dat boetes weer teruggedraaid moeten worden, dan heb je gewoon een gat op je begroting.
13: Ja.
12: Dus dat kan potentieel echt heel vervelend gaan worden.
11: Dan worden natuurlijk ook lelijke dingen mee uitgehaald. Als je ineens zegt, oh ja, weet je wat voor de nieuwe administratiekosten?
12: ja, die 9 euro, ja.
11: Ja, want we mogen de boete niet omhoog doen. Ja, het begon geloof ik met 7, het is nu 9.
12: Ja,
11: maar de boetes mogen niet omhoog, dan verzinnen we gewoon een kostenpost.
12: Zo gaat het wel.
11: Dan krijg je dat melkkoegevoel.
12: En
11: dan heb ik zelf geen eens een auto.
12: Nee, maar wel ik vind dat wel een terecht gevoel dat leeft. En er wordt nu eigenlijk al in de auto-industrie of in de Nederlandse autosector gezegd, als het maar niet duurder wordt. He, dus ze hebben eigenlijk al vrede meegenomen met van hoe we er nu voor staan. En als het maar niet erger wordt. En dat vind ik eigenlijk al veel zeggen. We weten dat we die slag hebben we eigenlijk al verloren. We moeten er nu alles aan doen om het niet nog verder uit de hand te halen.
11: Als ik tot nu toe de balans opmaak, dan heb ik het idee dat we... er is wel aandacht voor het OV, niet voor de auto.
12: Weinig.
11: Er is, en voor O2 ook niet per se heel veel, maar toch meer. Mm-hmm. Er is wel aandacht voor de Randstad, maar veel minder voor de periferie. Terwijl je daar juist de auto nodig hebt. Want daar is het openbaar vervoer in de afgelopen decennia wegbezuinigd. Ja. Dat zijn wel een beetje de politieke keuzes die gemaakt worden. Hè? We zeggen, we richten ons op de Randstad. En de mensen die niet in de Randstad wonen, die lossen het maar op. Want die gaan maar in Duitsland denken.
13: Ja, het heeft niet alleen met wonen te maken.
12: Nee, denk ik ook niet.
13: Het is ook de economische activiteit die in de Randstad groter is. Dus je zou kunnen redeneren dat als de wegen rond Rotterdam, waar het al niet leuk is in de ochtend en avondspits, maar als het daar nog voller en voller en voller loopt, dat het hele land daar last van heeft. Zo kun je redeneren.
11: Nee, dat klopt. Maar als je nu voorbij Deventer woont, of voorbij Zutphen, dan is eerst het busweg bezuinigd. Ja. En dus je hebt een auto gekocht. En nu is de auto die, die krijgt nog een klein beetje korting, maar die gaat er misschien ook vanaf over een jaartje dan weer op je. En dan betaal je makkelijk 2,5 euro per liter. En dat gaat dan alleen maar omhoog.
12: Ja.
11: Dus ik probeer een beetje te denken van wie wordt er bediend, wie wordt er niet bediend, wiens belangen worden geholpen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar de politiek over gaat, voor keuzes in schaarste.
12: Nou ja, we hebben ook nog een enorme woningbouwopgave. En die komt ook nog om de hoek kijken. Want daar zijn eigenlijk heel veel kansen om die infrastructuur juist wel te verbeteren. We hebben nog het defensiebudget dat verhoogd moet worden. En dat waar volgens mij die 1,5% die er bovenop moet, die ook deels besteed kan worden aan het versterken van de infrastructuur. Dus er zijn echt wel mogelijkheden om dingen te gaan doen. Maar ja, je moet wel in die stikstofruimte en zo dingen kunnen. En ik denk dat is wat...
11: Ja, maar dat is bijna opgelost.
12: Ja, dat is wat Kachelmans
11: dat je daarom moet lachen.
12: Ook zei in onze podcast voor de zomer. Als dat maar is opgelost, kan ik weer dingen. En dan had hij het niet over die 130, want dat maakt hem dan niet zo heel veel uit. Maar het gaat meer over, die woningbouw moet weer gaan. En ik wil weer nieuwe dingen aanleggen. Het geld. Het geld, dat is eigenlijk waar we steeds op uitkomen. Ja. Als je 9 miljard extra kunt besteden en je hebt 80 miljard nodig, dus je kunt eigenlijk maar een tiende daarvan uitgeven.
11: Wat zou je met die 80 miljard doen? Dat is dus en goed onderhoud in heel Nederland en de verbredingen en de bruggen.
12: Ja.
11: Zodat de Moerdijkbrug niet afgesloten hoeft te worden voor vrachtwagens. De Merwedebrug, ja.
12: Maar wat dacht je van de Lelylijn? Waar al 30 jaar over gesproken wordt.
11: Ja, en die andere ook, want er zijn 2 treinsporen richting het noorden.
12: Ja, die Neder-Saxe-lijn die wordt wel aangelegd. Omdat daar is in ieder geval nu wel een zekerheid over. Ja, volgens mij met behulp van BBB is daar wel echt werk van gemaakt. Maar de Lelylijn, als je die wil aanleggen, ben je ook al 15 miljard verder. Dus je moet echt, het gaat echt om keuzes maken. Wat kun je met het geld wat je nu hebt? Nou, Karlmans zegt, ik kan alleen de basis hopelijk op orde brengen. Ja, het is voor een land als Nederland vind ik dat toch wel een trieste conclusie.
11: Ja. Dat is het. Want we zijn natuurlijk hartstikke rijk. Dus als we willen, kunnen we dit wel.
12: Nou, en we wisten het ook. Want in de jaren 50, 60 zijn al die bruggen neergezet. En nu, 60 jaar, 65 jaar later, is het inderdaad wel eens tijd om te vernieuwen.
11: Ja, en dat we hadden kunnen sparen.
12: Ja, maar echt.
11: Als je dat thuis wel doet.
12: Ja, dat. En alle experts hebben ervoor gewaarschuwd. Let op, er komt een enorme vervangingsvraag, onderhoudsvraag op ons af. En ja, het is toch altijd leuker om een nieuw stukje weg, bijvoorbeeld een Blankenburg-verbinding te openen, dan de onderhoud op orde te houden. Dat is echt zo. Ja.
11: Dat is iets wat wethouders schijnen te denken, hè? En ministers misschien ook wel. Maar
12: ja, en dat zei Karlmans zelf ook wel. Dat hij dat snapte, maar dat hij daar dus vanaf wil stappen. Dat is voor hem nu niet de prioriteit.
13: Ja, maar ook voor Kamerleden zelf. Het is makkelijker scoren, zeg ik oneerbiedig. Als je geregeld hebt dat op locatie X toch wel die brug er komt. Dat is sexier en leuker dan dat je geregeld hebt dat onderhoud dat misschien niet door zou gaan, dat toch gaat gebeuren.
11: Ja. Nou ja, je hebt van die landen, en dus in Nederland valt dat relatief nog wel mee. Hoewel sommige stukken asfalt, waar allerlei gaten in de weg zitten. En dat heb je op de stoep, maar dat heb je ook op alle grote snelwegen. Ik vind het altijd wel heel erg fijn als op een goed moment wordt gezegd, weet je, we gaan dit onderhoud doen, dan zijn al die gaten weer weg.
12: Ja.
11: Daar maak je mij heel gelukkig mee.
12: Ben ik het mee eens, maar een land als België is een voorbeeld, maar die voeren nu gewoon een tol in, waar wij voor moeten gaan betalen. Ja. Ik ben heel benieuwd, het is ook voor dit najaar, wat gaat Nederland daar tegen inbrengen? Gaat Nederland misschien dat ook doen? He? Ik ben echt heel benieuwd. Want,
11: dat is zo'n vignet achter op je ruit te plakken.
12: Ja, want een land als België, het zal nog bij de Europese Commissie natuurlijk allemaal goedgekeurd moeten worden of het mag. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag of je andere EU-landen, want we zijn één Europa. Ja. Nou ja, totdat het. dus het is nog maar de vraag of dat er echt mag komen. Maar de reactie van Nederland vind ik tot nu een beetje lousy. Van ja we houden het in de gaten en we kijken wat het gaat betekenen. Dan zeg ik nee. Jij zit ook met allemaal gaten in je weg en er rijden ook Belgen overheen. Dus misschien moet je ook wat gaan doen.
11: Dan dempen we die gaten met Belgen.
12: Nou, hey, Mark.
11: Nee, dat zal wel weer niet kunnen. Nee.
12: Ja. Maar we missen echt nog één heel groot thema. Ja. Eén heel groot onderwerp.
11: Ik had gedacht dat je daar als eerste over zou beginnen.
12: Ja, de fatbike.
11: De fatbikes en de helmplicht.
12: Oh, de helmplicht. Ik kan
11: dat
12: zo.
11: Ja, dat hoort bij elkaar natuurlijk.
12: Fatbike. Kijk, je had bij het vorige kabinet, Matt Lehner was over twee onderwerpen altijd wel even in om iets over te zeggen. 130 en de fatbikes. En 130 was dan, ik ga het proberen om het mogelijk te maken. En ook bij de fatbikes was, ja, ik ga ze proberen in een aparte categorie te zetten, zodat ik ze kan handhaven.
11: Maar nou, zijn ambtenaren zeiden altijd, dat is onmogelijk.
12: Ja, nou ja, die hebben allemaal hele goede dossiers laten samenstellen en onderzoeken laten doen. En de uitkomst van het onderzoek was, het kan niet. Ja. Het kan niet, want het is gewoon een elektrische fiets. Hij is misschien iets zwaarder.
13: Dan moet je alle elektrische fietsen verbieden of zo. Daar kwamen ze het spuit, toch?
12: Dan geldt dat ook voor een normale elektrische fiets. En dat wil men niet, want de fatbike is de boosdoener. Wat ik ook wel begrijp, ze zijn heel zichtbaar, heel irritant. Ik vind bij mij in de wijk rijden er ook een hoop rond. En de mensen die erop zitten zijn vaak ook heel irritant. Maar ja, het
11: moet
12: is...
11: Moet je dan niet die mensen verbieden in plaats van de fatbikes?
12: Nou ja, dat heb ik wel vaker ook op BNR geroepen. Van misschien gaat het ook wel om de personen die op die fiets zitten.
11: Ja.
12: Maar goed, dat is een andere discussie misschien. Maar het gaat toch weer gebeuren. Karremans gaat toch proberen om aparte regelgeving voor fatbikes in te stellen. En ja, ik vind dat zo mooi dat een minister die alles eigenlijk al heeft geprobeerd en in ieder debat om zijn oren kreeg van het gaat niet lukken, maar u moet toch wel wat doen. En dan komt er weer een minister en die zegt, ik ga het toch weer proberen.
11: Ik snap het wel, want er zitten in de Kamer ook allemaal mensen die zeggen, het kan niet, maar je moet het toch regelen.
12: Ja, dat is het juist.
11: Dus dan gaat zo'n minister beroep en zeggen, oké, het kan niet, maar je moet het toch regelen. En dan gaat hij iets regelen wat dan sneuvelt bij de rechter over 3 jaar.
12: Nou, dat kan. Maar hij heeft natuurlijk wel de hulp van een paar grote steden nu gekregen. Amsterdam, Enschede, die hebben op basis van APV, Algemeen Plaatselijke Verordening, hebben die een fatbike-verbod in een bepaald gebied.
13: En, in Enschede in de binnenstad en in Amsterdam in het Vondelpark.
12: Ja. En in het coalitieakkoord zeggen ze ook van dat willen wij mogelijk maken en gewoon juridisch houdbaar maken. Alleen de eerste rechtszaken zijn daar natuurlijk al tegen begonnen. Dus daar ook dit najaar heel interessant wat uit zo'n rechtszaak gaat komen. Als de rechter zegt dit mag gewoon, dan gaat dat in heel Nederland natuurlijk opgezet worden.
11: Dan heeft Karremans ook geen probleem meer. Dan kan hij gewoon dus zeggen, er is een probleem met fatbikes en die mag je niet gewoon niet rijden in Nederland.
12: En die in bepaalde
11: niet onder de 16 of wat ik veel.
13: Ja. En hoe kijk jij naar die helmplicht? Want daar gaat het dan ook over. Daar werkt hij dan ook aan dat een helm verplicht wordt. Ja, en dan wordt het vanzelf zo vervelend om op een fatbike te rijden dat je het misschien niet meer gaat doen.
12: Ja,
13: dat is weer een andere truc.
12: Ja, dat gaat vooral om ook de veiligheid. Iemand met een helm op heeft gewoon minder kans op hoofdletsel, dus die begrijp ik wel. En zeker jongeren in het verkeer hebben niet altijd door wat ze aan het doen zijn. En als ze dan ook nog op een fatbike rijden die harder kan dan 25, dan wordt het echt gevaarlijk. Nou, op die fatbikes moet je gewoon handhaven. Dat is ook gewoon in de wet nu vastgelegd. Hè, dat je mag zo'n ding niet opvoeren. Je mag geen opvoersetjes en dat soort dingen. Nou, dat is allemaal. Hè, maar daar moet je de politiecapaciteit voor hebben.
13: Ik zie het wel eens op de weg tussen Laren en Hilversum. Daar
11: controleren.
13: Een lang recht fietspad zo langs de weg.
12: Een rollenbank.
13: En daar gebeurt het wel eens 's ochtends vroeg inderdaad dat daar zo'n post opgezet wordt.
11: Zoals we vroeger met de brommers deden.
13: Ja, en dan al die Gooise kinderen die moeten dan maar laten zien dat het niet opgevoerd is.
12: Maar daar halen ze er verrassend veel uit hoor.
13: Ja.
12: Dus dat is hartstikke goed. Ik vind alleen de mensen die daarmee bezig zijn, daar zijn gewoon 8 agent of zo mee bezig. Dan denk ik van wow, dat is wel echt een enorme politie inzet.
11: In heel Nederland?
12: Nee, op zo'n locatie dan op dat moment. Met zo'n rollenbank zie ik echt heel veel agenten staan.
11: Want je moet een hele zwerm fietsen tegenhouden kunnen houden tegelijkertijd.
12: Ja, dat. En vaak staat er ook nog een motoragent die achter iemand aan moet kunnen gaan die er tussendoor glipt. Dus nou goed, maar de veiligheid, hè, dat is dan met die helmplicht. Tot 18 jaar alleen voor elektrische fietsen. Dus dit geldt niet voor de normale fiets, voor de kinderfiets. Nee, dit gaat alleen voor de elektrische fietsen. En ja,
11: eigenlijk gaat dit over die irritante jongeren op een fatbike, zeg jij nu.
12: Ja, het maakt het wel minder interessant om op zo'n fiets te gaan zitten. En dat is dan ook meteen weer de aanklacht van bijvoorbeeld de Fietsersbond. Die zegt, maar hier haal je dus mensen mee van de fiets. Die zouden dus normaal wel op de fiets gaan zitten. En die moeten nu naar... Met een bureau of een. Dat zal wel een lager gebeuren.
13: Dus nee, daar staan de scholen bij de middelbare. Of de stoepen bij de middelbare scholen staan daar vol mee.
12: Het is nog in voorbereiding. Hè. Eerst was de hoop om het 1 januari te doen. Maar nu heeft hij in onze podcast alweer gezegd. Na de zomer volgend jaar. Want dan begint het nieuwe schooljaar. Dus het is ook alweer een beetje
11: aan het schuiven.
12: Ja, aan het schuiven. En, ja, er is kritiek op, maar...
11: Zouden we niet sowieso een helmplicht moeten hebben op de fiets? Ik bedoel, als je aangereden wordt door een fatbike met die 25 à 30 gaat... dan heb je gewoon als fietser ook nog steeds een helm eigenlijk nodig.
12: Ik betrek het altijd op mij persoonlijk dan. Ik heb een kind van een zoon van 3 jaar... die heeft altijd een helm achterop bij ons op de fiets. Ja. Mijn vriendin zei laatst, waarom hebben wij geen helm... mevrouw, die zei... Ik moet er even mee.
13: Ik wou het niet zeggen, maar ja.
12: Ik ben net getrouwd een paar weken geleden. Dankjewel. Mijn vrouw zei, waarom doen wij dat niet? Ik zei, waarom doen wij dat niet?
11: Omdat een haar daarna niet goed zit.
12: Ja, dat. En,
13: en omdat we het niet gewend zijn.
12: Ik vind de helmen, nee, dat ook.
11: Maar je ziet het wel steeds meer.
12: Je ziet het steeds meer en ik denk dat wij het ook gaan doen. Ja, we hebben er nu wel een beslissing over genomen van misschien moeten we ook, omdat we dat goede voorbeeld willen geven, moeten we het ook zelf.
13: Wordt wel eens een vergelijking getrokken toch met de gordelplicht in de auto. En toen dat ingevoerd werd, ik was er nog niet, jij ook niet, denk ik nog, Nout. Maar toen...
11: Ik kan me goed herinneren. Dat
12: zeg je zo voor jouw leeftijd.
13: Maar toen vonden veel mensen dat toch ook stom en overdreven en betutteling.
12: Dat heeft zoveel levens gered en het is nu inderdaad common sense. Maar zo'n helm. Je ziet dat andere landen zijn daar, bijvoorbeeld een Denemarken, die zijn daar veel strenger in. En ik denk dat dat ook, wij zijn toch meer vrijheid, blijheid in Nederland. Maar Nederland is wel het fietsland, hè? En er gebeuren ongelooflijk veel ongelukken met fietsers. Fietsers zijn ook oververtegenwoordigd in het aantal verkeersdoden. Dus er moet wel ook echt iets gebeuren. En een helmplicht voor alleen tot 18 jaar gaat inderdaad niet genoeg zijn om het aantal doden echt substantieel terug te dringen. Dus 65-plussers, ook zo'n groep die heel vaak zie je die terugkomen in de cijfers, die vaak omkomen. Een algehele helmplicht, ik denk daar te weinig politieke animo voor is.
11: Ja, natuurlijk. Dan is het veel leuker om een nieuwe weg te openen. Dan om te vertellen, jij moet voortaan een helm op.
12: Ja, maar ook vanuit de samenleving zal er te veel strijd over komen. Dus daar gaan ze zich niet aan branden. Ja, dus nu heb je tot 18 en dan kijken ze wel weer verder. Werkt dat of niet? En heeft dat echt effect?
11: Ja. En jij zegt, Nederland is een fietsland. Dat hoort natuurlijk ook bij de mobiliteit. Is deze week gewoon de twee grote fietsmerken zijn failliet gegaan.
12: Ja, daar hoor je ook niemand over in Den Haag, hè? Heb jij daar? Het is natuurlijk reces.
11: Het is hartstikke reces en iedereen is bezig met de begroting voor volgend jaar, als ze al terug zijn.
12: Ja.
11: Maar dat is niet iets waarvan je dan denkt, Den Haag springt in de bres om dat bedrijf overeind te helpen of zo.
12: Bij Van Moof een paar jaar geleden was daar ook helemaal geen aandacht voor.
11: Dat was ook een raar bedrijf wat niet per se een gunfactor had.
12: Nee.
11: Maar Sparta de andere, daar ben ik de naam kwijt even.
12: Batavus,
11: ja precies. Ja, dat heeft een soort... Dat een culturele status heeft dat bijna.
12: Ja, nou ja, zeker. Het zijn niet de meest sexy fietsen.
11: Nee.
12: Zeg ik dan als bijna 40-jarige. Ik mag het nog zeggen, toch? Dus daarmee wil ik niet zeggen dat het goed is dat ze fiets zijn. Zeker niet. Maar ja, er is wel enorm wanbeleid ook geweest bij dat bedrijf. Dus maar goed, daar is misschien een andere podcast een keer voor nodig. Trouwens, wat ik nog wel wil aangeven, die helmplicht. Wat je heel vaak ziet, en dan wordt er een plicht ergens voor ingesteld. Dus bijvoorbeeld bij de snorscooter, de snorfiets, bromfietsen gebeurt. En dan gaan mensen dus een ander vervoersmiddel zoeken. Dat werd de fatbike, want die lijkt wel heel erg op een scooter. Dus ik sluit niet uit dat als dan straks die fatbike daar een helm op moet, dan gaan ze weer wat anders zoeken. En wat nu echt in opmars is, is de E-step, de elektrische step.
11: Ja, ik wou er net over beginnen.
13: Die mogen de openbare weg toch niet op, eigenlijk?
12: Jawel, de RDW heeft nu, als je een kenteken hebt en een bepaalde aanpassing hebt aan de steps, dan mag die dus wel de weg op. In eerste instantie alleen op het fietspad. Is er geen fietspad, dan mag je ook tussen de auto's in de bebouwde kom.
11: En niet dat op wordt de stoep?
12: Nee, dat willen ze niet. Want je kunt 25 km per uur, dat is echt hard voor op de stoep. Maar dat wordt natuurlijk het volgende vervoersmiddel. Want het aanbod groeit heel hard. Er komen de ene na de andere E-step die daaraan voldoet aan die RDW-eisen. Die komt nu op de markt. Ze worden steeds goedkoper. Deze week is de goedkoopste van €650 gelanceerd. Het was eerst 2000, het is nu €650. Dit wordt het volgende probleem waar we dan weer op afstevenen. De elektrische steps die overal tussendoor schieten. En dan komt er weer een Kamerlid die zegt, hoe kan het dat? En
11: die dan hebben we deze discussie vandaag
12: helemaal weer opnieuw. Gaat weer helemaal overnieuw beginnen, denk ik.
11: Ja, ik was van de zomer even in Riga. En daar word je de hele tijd links en rechtsom weer afgesneden door
13: in heel veel toeristische steden in Europa.
12: Parijs heeft ze alweer een paar jaar geleden
11: van die dingen die je dan kan huren, zeg maar. Maar er waren ook gewoon heel veel mensen die een eigen ding hadden.
12: Maar het is ook een hele leuke en goede mobiliteitsoplossing. Weet je waarom?
11: Ja, maar ik vond het heel irritant. Ja, het was bijna erger dan de fatbike.
12: Ja,
11: en ik woon in Amsterdam Zuid. Uit Oosten, ik ken ze.
12: Nou, ik kan het me goed voorstellen. Die E-steps, die schieten inderdaad ook tussendoor en heel snel. Ja. En je staat erop, je bent heel kwetsbaar. Dus een helmplicht voor een E-step zou helemaal niet zo gek zijn. Maar goed, dat is er nu nog niet. En wie weet komt daar weer discussie later over. Dan hebben we hier van al aangebonden.
13: Over een paar jaar, dan zeggen we, Nout had gelijk.
11: We zeggen nu al dat Nout gelijk had.
12: Ja, nou gelukkig.
11: God. Dan was het maar omdat we aan het eind komen van deze podcast vandaag. Ja. Dankjewel dat je er was.
12: Ja, ik vond het erg leuk.
11: En als je dit op de radio hoort, dan moet je zeker blijven luisteren. Want dan is je op de achtergrond nog steeds aanwezig bij de Nationale Autoshow die hierna komt. In de podcast heb je dat dan niet, moet je zelf even de autoshow opzoeken. Dankjewel, Michiel.
13: Graag gedaan vandaag weer ministerraad.
11: Ik wou zeggen, volgende week dan gaan we weer gewoon doen wat we altijd doen.
13: Ja, precies. We gaan langzaam weer een beetje beginnen. De Tweede Kamer is nog 2 weken met reces, maar de ministersploeg is terug. Er gaat over de begroting gepraat worden de komende week.
11: Als je volgende week iets hebt wat inmiddels gelekt is, als je dat boven water geregen hebt.
13: Dat is mijn doel.
11: Ja. Oké. Okay. Dankjewel en tot volgende week.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
14: I know it's not good to be smoking in the morning sun. But the way I feel now is the best thing I've ever done.

0: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Ik pak je vast.
5: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
6: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
5: Vandaag is er en morgen weten we niet.
6: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
3: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Daar zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Er zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. En bij de EK zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom Panel.
9: Het dondert binnen de directie van Google's AI-afdeling en ABN AMRO wil het personeel verplichten om minstens de helft van de week op kantoor te werken. Dat en meer bespreek ik met het boardroompanel en de leden daarvan zijn Lizzie Dorenwaard, onder andere commissaris bij SO Nederland. Ervaren toezichthouder Rob Oudman is er ook, hoofd Benelux van de zaakbank Hoelie & Loki. Welkom.
10: Goedemorgen.
9: Blij dat je bij Hoelie & Loki werkt en niet bij ABN AMRO, Rob?
10: Nou, ik moet... ja, sowieso.
9: Oh, sowieso.
10: Dat sowieso. Maar natuurlijk veel respect voor ABN AMRO, wat natuurlijk een van Nederlands belangrijkste banken is.
9: Oh, dus, je wilt toch even een deurtje openhouden. Ze kunnen altijd bellen.
10: Iedereen mag mij altijd bellen. Maar nee hoor, heel happy bij Hoelie & Loki.
9: Ja. Nou, ik vraag het natuurlijk omdat er op dit moment wordt onderhandeld over een nieuwe CAO. En daarin wil de bank vastleggen dat medewerkers minstens een halve week ook echt op kantoor verschijnen. Het FD bracht dat nieuws gisteren. De bank hoopt ermee de productiviteit van de werknemers te verhogen en de teamgeest te verbeteren. Want als je daar nu trainee bent, als je daar een stage loopt, nou ja, je kunt de kanon afschieten en niemand raken. Je kunt ook aan niemand advies vragen. Dus Lizzie, zo kan het niet langer.
4: Nou, daar lijkt wat voor te zeggen natuurlijk, hè, te verplichten. Maar je ziet trouwens ook wel dat het een ongeschreven regel is bij veel bedrijven om de helft van de tijd op kantoor te zijn. Maar verplichten, ik zou het niet adviseren. Mijn generatie, de ouderen, die zullen zeggen van ja, je moet toch wel, je mag toch wel verplichten, je mag er zijn. Maar de jongere generatie, mijn kinderen, die zeggen nou, mam, als ze dat verplichten, ik zou weggaan. Dus ze nemen hier echt een risico mee. Ze raken werknemers kwijt helemaal, omdat ze het hadden formeel gereguleerd. Je mocht gewoon thuis werken.
9: Ze maken echt een draai. Maar je kunt natuurlijk ergens op terugkomen als je ziet dat onwenselijke effecten heeft.
4: Ja, het is leeg daar, maar is dat onwenselijk? De productiviteit gaat door het dak volgens mij, want ze hebben hartstikke goede winstcijfers gedraaid. Dus is er wel een probleem? Ze hebben daar een megalomaan gebouw neergezet daar op die Zuidas. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent.
9: Ja, we gaan verhuizen.
4: Ja, maar nu, ik begrijp wel dat het leeg is. Daar wil je ook niet werken. Het is een hele grote hal. Echt, je verdwaalt erin als je binnenkomt. Heel hoog. Er zijn mega veel liften. Als je daar gaat werken, dan kom je toch ook niemand tegen. Ook gaat de helft daar werken. Het is veel te groot.
10: Ja, nou ja, ik vind het heel logisch dat er op zijn minst een norm komt. En wellicht zal je het in het begin moeten verplichten om de cultuur te veranderen.
4: Ligt erop?
10: Ja, ik vind dat je op het moment dat je mensen misbruik van maken, zoals bijvoorbeeld iemand die had twee banen, één bij ING en één bij Rabobank.
9: Ja.
10: En die, bij beide was hij zogenaamd thuis aan het werk, totdat ze erachter kwamen dat hij twee banen had. Maar ze hadden niet door dat hij twee banen had, omdat hij altijd thuis werkte. Dus ergens moet er wel een controle mee.
9: Maar wat is bij jullie de moris? Want Hooli & Loki is een van origine Amerikaanse bank.
10: Ja.
9: In Amerika doen ze er wat minder moeilijk over. Hè? Ja. Daar zeggen grote zakenbanken ook, nou, het is stikken of niet.
10: JP Morgan heeft 100% ingevoerd.
9: Ja, precies, dat weet ik. En Amazon volgens mij ook, dat is dan geen bank. Maar daar hebben ze gewoon radicaal gezegd, wat wij vroeger voorstonden, dat vinden wij nu toch niet.
10: Ja.
9: Bij jullie is dan?
10: In principe is het ook bij ons 100%. Bij ons is er geen enkele, en dat staat in het contract, dus in principe is het allemaal verplicht. Maar uiteindelijk is het ook een kwestie weer van handhaving. Wij hebben gewoon een Nederlands kantoor en een Nederlands cultuur. En als mensen dat voor hun werk, privébalans en voor de jongeren enzovoort, zoals je al aangeeft, nodig hebben dat ze een dagje thuiswerken vanwege wat dan ook. Zeker op het moment dat
9: ze kinderen krijgen. Maar dat is een incidenteel dagje thuis.
10: Nee, dat is gewoon in overleg met het team. En dat is denk ik wel de essentie. Hoe bouw je een sterk team? En ik kan me dat heel goed voorstellen. Onze jongeren, die zouden weglopen op het moment dat onze mediors weinig op kantoor zouden zijn. Die zeggen, dan ga ik ergens anders werken.
9: Want die hebben dan niks meer daar te zoeken.
10: Klopt. Die leert het. Toen in COVID iedereen thuis ging werken, toen was de verloop bij de McKinsey's, de Boston Consulting, dat was mega daarna. Want al die jongeren zeiden, ja, maar daarvoor heb ik niet voor het vak gekozen.
9: Ja, Lizzie staat nog net overeind, maar ook stijl achterover.
4: Nou, ik zei al, het is op dit moment een ongeschreven regel bij veel bedrijven. Dus niet verplicht, maar ongeschreven, dat je toch wel ongeveer de helft op kantoor bent. En dat doe je in overleg. Je bespreekt met je team af, welke dag zijn we er? Dan ben je die dag ben je er. En dan ben je afhankelijk van je functie ook nog een andere dag. Als een ander team er ook is waar jij baat bij hebt in jouw functie. Het is maatwerk, want niet voor iedereen is het even zinnig om de dinsdag en donderdag te zijn. Of
10: een hele mind. Het is maatwerk.
4: Dus het is maatwerk. Als jij accountmanager bent, ben je misschien maar één dag in de drie weken op kantoor.
10: Klopt, want je bent bij de klant als het goed is.
4: Dus je moet het niet verplichten. Het is echt maatwerk. Dus ga met elkaar in overleg en kijk hoe je voor elkaar het beste kan doen. Als ze dit verplichten, zijn ze echt mensen kwijt die gekozen hebben voor die vrijheid. Want dat is echt de grootste luxe die je als werknemer kan hebben.
9: Je kunt er natuurlijk ook een ronkend verhaal over schrijven. En dat is ook wel gebeurd. Hè. Rob haalt hier aan iemand die stiekem twee banen erop nahoudt. Maar je hebt natuurlijk
4: dingen.
9: Ook mensen die hun teams vergadering blijkbaar onderbreken omdat de hond een plasje moet doen of omdat de was gevouwen moet worden. Ja, dat botst een beetje met het idee dat je thuis ontzettend productief bent.
4: Ja, maar dat wil helemaal niet zeggen dat je niet productief bent. Ja. Dit is juist de luxe die je kan hebben. Dit is voor vrouwen, ik spreek ook weer voor vrouwen. Voor vrouwen echt het ideale. Ik wou dat dat in mijn tijd zo was. Ik moest 5 dagen naar kantoor en dan moet je 2 kinderen ook nog opvoeden. En als je kind ziek is, kan je het op gaan halen van de crèche. Het is echt afschuwelijk.
9: Het is nu
4: niks regelen.
9: Een Franse topvrouw van ABN AMRO die hier hoogst persoonlijk op heeft aangedrongen. Hè?
4: Ja,
9: die aanwezigheid op
10: kantoor. En bij Paribas is het ook 50% in combinatie met Smoor. smart working.
9: Ah, en daar komt zij vandaan?
10: En daar komt zij vandaan. Dus ze heeft zeg, en eigenlijk, als je kijkt naar het internationale bankenlandschap, is 40% bij ING het internationaal het laagst. En ABN AMRO en BNP Paribas zitten met 50% eigenlijk best heel redelijk als je internationaal kijkt.
9: Maar Rob zit toch aan de andere kant van de discussie.
10: Het is maatwerk. Je wil mensen de ruimte geven. Kijk, voor ons is bij onze mensen de work-life balance niet op orde is, raak je ze ook op een of andere manier kwijt. Of ze worden of omdat ze onproductief worden, of omdat ze ergens anders voor kiezen. Dus als werkgever, als board, als leidinggevende moet je altijd op letten zijn. Hoe zitten mensen lekker in hun vel? Daar moet je gesprek over hebben, moet je ruimte voor creëren. En zo krijg je uiteindelijk de meest productieve medewerkers. Maar er moet ook een cultuur ontstaan.
9: Je krijgt waar het niet zomaar teruggedraaid, hè? Want er is ook juridisch nog wel het nodige over te zeggen. Zegt ABN AMRO ook met zoveel woorden. Wij komen hierop terug, wij maken een draai. Maar ook al heb je formeel geen recht op thuiswerken, je hebt dat recht informeel wel opgebouwd. Blijkt ook wel uit de woorden van mensen die echt dat arbeidsrecht goed kennen. Ja. Dus het is nog een flinke kluif. En het wordt nu ook in een cao gefietst, waar die vakbonden sowieso niet zo tevreden over zijn.
4: Nee, maar het is nog iets anders. Psychologen die zeggen, op je werk zijn twee hele belangrijke dingen. Je moet gewaardeerd worden en je moet autonomie hebben. Dat wil zeggen vrijheid om je werk te doen zoals je wil. Ja. En het thuis kunnen werken. En sommige mensen gaan gewoon gaan 5 dagen naar kantoor, ook al mogen ze thuis werken. Maar het feit dat je thuis kan werken geeft zoveel autonomie. Ik denk dat ABN onderschat hoe belangrijk dit is voor hun werknemers. Ik zou het ze niet adviseren.
9: Als zij zeggen, die kraamkamer, hè, de toekomstige talenten, dat zijn nu de mensen die stage lopen, dat zijn de mensen die een traineeship volgen, die moeten zich toch kunnen laven aan de kennis van mensen die al een tijdje rondlopen.
4: Ja, maar dat is dus een vraagstuk voor de managers die daar verantwoordelijk voor zijn. Hoe gaan zij die onboarding doen van deze mensen? Hoe gaan zij die inwerken? En daar kunnen ze dingen voor organiseren. En daarvoor hoef je niet al je duizenden medewerkers voor te verplichten om 2-3 dagen te komen.
9: Maar de bedrijven, de organisaties waar jij hebt binnen kunnen kijken, omdat je daar in de Raad van Toezicht zat of de Raad van Commissarissen, daar heb je misschien toch ook gezien dat veel bedrijven teruggekomen zijn op zoek het allemaal maar uit, ga lekker thuiswerken. Want de AWVN, hè, dat is de werkgeversorganisatie, die heeft dat ook gewoon uit onderzoek naar voren weten te halen. 80% van alle werkgevers stelt toch een minimale aanwezigheidsplicht.
4: Oh ja, als je dat vanaf begin af aan zegt, zoals Rob zegt, bij jullie staat het in je contract. Maar op het moment dat het niet afgesproken is en die ruimte is gegeven, ik zou hem gewoon niet terugpakken. Mensen onderschatten hoe belangrijk het is om die vrijheid te hebben om 's avonds te werken in plaats van overdag, omdat je wat moest regelen in je huishouden. Dat is goud waard en daarmee hou je je mensen. En dat is voor de jongere generaties echt zo belangrijk. Dat kunnen wij, ik kan me niet voorstellen. Nee, ik had 5 dagen gewerkt op kantoor. Jij ook misschien.
9: Maar de echt jonge generatie heeft misschien niet eens een geweldig goed huis om thuis te kunnen werken.
4: Nee, en die gaan juist gewoon naar kantoor.
10: Ja, absoluut.
4: En dan moet het wel gezellig zijn. Want dat wordt dan ook nog gezegd. Als het niet gezellig is, dan ga je niet. En dan krijg je een chagrijnige vibe. Ja. Zorg dat er een gezellige vibe is en dan komen ze
10: wel. We hebben in COVID alles verbouwd om ervoor te zorgen.
9: Clubhuis gemaakt.
10: We hebben gewoon tafelvoetbaltafel. En weet je, het is gewoon. Maar het is voor jonge mensen, zeg maar, tot je 35ste. Je bent nog zo aan het ontwikkelen. Zo belangrijk om te leren van iemand die net een paar jaar verder is of 10 jaar verder is. En die sociale binding. En inderdaad, thuis hebben ze helemaal niks. Want ze wonen in een hok in Amsterdam ergens. Dus ja, dat is heel logisch. Die willen gewoon naar kantoor. Zeker als het gezellig is.
4: Ja, maar regelt als manager. Dat moet je wel leuk regelen. Doe dat. En dus ga niet tienduizenden medewerkers verplichten om thuis te werken.
10: Nee, het is alleen de cat is out of the bag. Hoe krijg je die cultuur gedraaid naar iets waarbij mensen, yes, we gaan weer naar kantoor. Nou, is dat de werkgever?
4: De uitdaging voor de werkgever.
9: Oké, handshake, deel 2 van het panel.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
9: Zijl. Lise Dorenwaard en Rob Oudman zijn de leden van het Boardroompanel. Axel, dat is de fabrikant van zeer bekende fietsmerken als Batavus, Sparta, Koga. Dat is failliet verklaard, maakte de curatoren afgelopen dinsdag bekend. En dat faillissement volgt, dat is vaker het geval, op een uitstel van betaling vorige week. Er is een eerste investeringsmaatschappij die heeft laten weten een bod uit te willen brengen op de fietsfabrikant. Eerder leek het erop dat er een conglomeraat uit Singapore mee aan de haal zou gaan. Maar het heeft nu dus toch tot een faillissement moeten komen. Lizzie, even in een heel kort bestek. Het is al heel lang piekeren met Axel. Was dit onafwendbaar geworden?
4: Ik weet niet precies wat er fout is gegaan als buitenstaander. Er zijn natuurlijk slimme mensen die het bedrijf hadden gekocht. En dat het ze niet gelukt is. Ze hebben toch onvoldoende, denk ik, ingespeeld op de veranderingen van de markt. En misschien wat te veel bleeders gehad, zoals Babu. Waardoor ze niet die winstgevende cijfers konden hebben die ze nodig hebben om rendabel te zijn. Ja.
9: Het is van de beurs gehaald door investeringsmaatschappijen. Nou, die hebben daar weinig plezier aan beleefd. Axel overigens ook niet, hè? Want als dat vaker gaat met dit soort partijen, Rob, je weet er vermoedelijk alles van.
10: Ja.
9: Komt een deel van de overnamesom als schuld weer terug op de balans.
10: Ja.
9: Komt dan nog corona overheen met heel veel vraag naar fietsen, maar geen onderdelen. En dan ga je als een gek hamster om toch aan die vraag te kunnen voldoen.
10: Perfect.
9: En dan valt de vraag weg.
10: En dan komt mijn boer eroverheen.
9: En wat dan?
10: Ja, een kleine disclosure. Wij als Hoelen en Loki hebben de schulden geherstructureerd namens de schuldeisers. Dus we hebben uiteindelijk een deal gemaakt waarbij KKR en Tesla alsnog heel veel equity nog in het bedrijf hebben gestopt. Om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders toen al niet alle aandelen naar zich toe trokken. Eigenlijk proberen dus vanuit een going concern gedachte het te redden.
9: Maar en dit is in de tijd van Chiesa?
10: Dat is, dus, dat is inmiddels een jaar geleden gebeurd. En toen was de hoop dat daarmee het bedrijf het zou redden. Maar de problemen zijn uiteindelijk nog veel groter weer gebleken. En nu is het dus failliet verklaard, wat natuurlijk heel treurig is.
9: Ja. Want die problemen, zeg jij, die zijn veel groter gebleken. Ik heb destijds gesproken met iemand die als een held dacht het podium te kunnen verlaten. Thierry Jéghi had het schuldenakkoord gesloten. Het leek allemaal toch wel weer enigszins de goede kant op te gaan.
10: Ja.
9: Die voorraden die zouden slinken, de verkoop zou een beetje aantrekken. Maar dat laatste is dus nooit gebeurd?
10: Nee, kijk, maar iedereen zich enorm in heeft onderschat. En ik moet zeggen, dat zie je in dealland in heel veel transacties uit 2020 en 2021, de coronatijd, is dat werd opeens ontzettend veel fietsen, meubels en allerlei consumentengoederen verkocht. En er was een trend uit het verleden die in één keer versneld voortzette. En we elektrisch fietsen. Ja, iedereen gaat elektrisch fietsen. En in COVID ging dat drie keer zo hard. En iedereen dacht, this is the new normal. Maar dat was het dus niet.
9: Nou, en op een gegeven moment heb je je elektrische fiets.
10: En iedereen had op een gegeven moment zijn elektrische fiets al. Ja, en vervolgens, omdat iedereen dacht, joh, en dit zijn jongens, die moeten ze jaar van tevoren inkopen in China. En China was bijna dicht. Dus er kwam maar weinig uit China. Dus ze gingen nog meer bestellen en iedereen ging bestellen. En de dealers dachten, oh, die dealers gingen ook heel veel bestellen. Want die dachten, oh, ik heb geen fiets. Dus je had een perfecte bullwhip effect, zoals het zo mooi heet. Dus aan alle kanten waren vroeger mensen om fietsen. Daardoor ontstond er enorme voorraden. En vervolgens denk je, hey, die voorraden bouw je af. Maar je ziet ook dat iedereen al een fiets had. Er werden heel weinig fietsen daarna verkocht.
9: Nou, het staat niet op zich, hè, want Stella is kopje onder gegaan. Amslot,
10: exact.
9: Volgens mij iets
10: van Moof. Door mismanagement ook nog wel. Maar alle fietsfabrikanten hebben ongelooflijk te lijden gehad. Die hebben allemaal door een gigant. De hele industrie is door een gigantische recessie heen.
9: Maar laten we er dan toch, dat kun jij, want je kunt met enige distantie daarover nadenken. De positie van Axel even schetsen. Want je zou zeggen, nou, dat is een oer-Hollands bedrijf met hele sterke merken. Wij zijn als Nederland ook echt een fietsland en dat zal wel zo blijven. Kun jij hier nog een gebakje van maken? Kan dit toch nog ergens in de toekomst een florerend bedrijf worden?
4: Ja, jawel, want zo'n faillissement is natuurlijk weer een start nul. Hè? Dus zeg maar, je bleeders ben je kwijt. Het is heel erg verdrietig voor al de gedupeerden van de Babu-fietsen.
9: Ja, die staan achteraan in de rij met
4: achteraan
9: een claim,
4: in de rij. En er zullen misschien nog meer investeringen zijn die niet zo rendabel zijn gebleken. Zoals Rob net aangaf. Hè? We zaten op een hype daar in die sector. Dus al je bleeders ben je kwijt bij een faillissement. Je bent af van al je contracten, van je leasecontracten. Dus je kan, het is heel, heel erg verdrietig voor al die leasemaatschappijen die daarbij betrokken zijn. Maar je begint als bedrijf weer bij nul. Dus je kunt nu een business case schetsen die wel rendabel is. Nu hoop ik dat de leningen die KKR dan in heeft gestopt niet dusdanig zijn dat het haast niet rendabel te krijgen is. Maar
10: nee,
4: als
10: het is allemaal weg.
4: Ook geen lening meer. Okay. Dus als het gewoon weer een nieuwe lei is waar ze op kunnen beginnen. Ja, dan het zijn het prachtige merken. Ik hoorde een fietsenmaker die bijna stond te huilen. Het zijn echt zulke mooie merken. Oh, die moeten we toch niet kwijtraken. Dus er is echt een markt voor. Maar niet, het was niet rendabel te krijgen met die bleeders.
9: Maar het is wel al behoorlijk gestript als je kijkt naar de reorganisatie. Door de jaren heen bij Axel. Er is heel veel naar het buitenland verplaatst. Heel veel kritiek gekomen op de sluiting van een fabriek in Heerenveen. Daar zit nu nog een beetje R&D, meen ik.
10: Ja.
9: Maar de assemblage, dat geldt overigens niet alleen voor Axel, maar dat is allemaal al verplaatst naar of delen van Europa of nog veel verder naar Azië.
10: Maar vergeleken met alle concurrenten, inclusief gezellig, veel te laat. Dus met andere die werken al veel langer met veel lager kostenprijsniveau. En Baboe was, en ze deden een paar hele slechte overnames gedaan. Onder andere Baboe, waar dus uiteindelijk een enorme claim uitkwam. En andere vrij behoorlijk slechte overnames gedaan in Engeland, Amerika, waar ze ook weer allemaal vanaf moesten komen met enorme verliezen.
9: Maar daar zijn ze vanaf.
10: Daar zijn ze allemaal vanaf. En dus wat resteert. Was dus nog te zwaar om de omzet en marge die nu uit de business komt te kunnen dragen. Dus inderdaad, je bent van je verplichtingen af. Dus je kunt nu met die mooie merken, iemand die dat oppakt en die zegt, hey, dit heb ik nodig met deze mooie merken om er een winstgevend bedrijf van te maken. Daar kan ik mee door. Die kan daar nu instappen. Moet wel snel zijn, want de waarde loopt wel heel snel weg hoe langer het duurt. Kijk maar bij Vermoven, is uiteindelijk opgepakt. Heeft een paar maanden geduurd, denk ik, voordat de kogel door de kerk was. Duurt dat veel langer, loopt die waarde ook heel hard weg.
9: Ja, maar goed, dat was gisteren al, dus die eerste investeringsmaatschappij meestal gewoon zag.
10: Hoe groter en hoe meer omzet er doorheen loopt, meestal hoe eerder een oplossing komt.
9: Maar er komt een oplossing.
10: Ik heb er wel vertrouwen in. Dit is dusdanig groot en bekende merken. Dit is een van de top 2 fabrikanten volgens mij in Europa uit mijn hoofd. Dus ik denk dat er wel een oplossing voor gaat komen.
9: Dan gaan we naar de AI-afdeling van Google. Ook zeer bekend zou je kunnen stellen. Dat bedrijf maakte afgelopen week bekend dat de oprichter en de CEO van het geheel, Demis Hassabis, aftreedt. Ook een aantal andere belangrijke AI-onderzoekers verlaten het bedrijf. Overigens moet er bij die Hassabis wel bij vermeld worden dat hij aanblijft als voorzitter en begint als chief scientist bij de moeder van Google, namelijk Alphabet. En Reuters bracht gisteren naar voren dat een van de oprichters van Google hier persoonlijk achteraan zit. Omdat hij zegt, luister eens, wij maken niet voldoende tempo, we worden links en rechts ingehaald, het moet allemaal anders. Om het dan op deze manier op te schudden, om de structuur om te gooien, om mensen op andere plekken te zetten, andere mensen het schip te zien verlaten. Lizzie, werkt zo'n schokeffect?
4: Dat kan werken, jazeker. Kijk, want er is hier echt een probleem. Er moeten dingen veranderen. En als jij nieuwe mensen neerzet, krijg jij nieuwe ideeën. Je krijgt nieuwe energie. Dus dit kan werken. En ik moet zeggen, Google doet dingen wel goed, hoor. Dus ik denk dat dit wel een hele goede stap is.
9: Maar deze Hassabis, dat is een briljante geest. Die Nobelprijzen op zijn naam heeft staan. Die zegt, ik moet de mensheid redden. Ik ben een superheld die het allemaal goed gezien heeft. NRC had er een heel erg lang stuk over een paar dagen geleden. Ja, die wil je denk ik wel bij je team houden.
10: Ja, dat vind ik het interessante aan het Google. Kijk, al die mensen zijn natuurlijk schatje helemaal rijk. Die zijn Maslow 5, way beyond Maslow niveau 5 en hoger. En hoe hou je die mensen gebonden aan een Google om dat AI-product? Kijk, Google heeft alle power. Hè? Die heeft de search engine, die heeft alle geld, die heeft alle power van de hele wereld om de meest mooie AI-machine te bouwen. En met enige achterstand hebben ze denk ik behoorlijk snel ingehaald. En misschien wel.
9: Ja, maar dat is het geldverhaal van de afgelopen jaren. Ja, waar blijft Google?
10: Alleen die topmensen die puissant rijk zijn geworden. Hoe kun je die nou nog blijven binden? Die denken, nou, ik ga de wereld verbeteren. Of ik ga voor world dominance, zoals Elon Musk. Die mensen kunnen doen wat ze willen, gaan wat ze willen, maken wat ze willen. En dat zie je ook. Hè. Ze gaan alle kanten op, dus ze gaan allerlei organisaties beginnen.
9: Die gaan echt niet 5 dagen op kantoor zitten.
10: Nee. ik weet niet wat ze gaan doen. Op een superyacht kan ook. Maar misschien willen ze juist 5 dagen op kantoor zitten. Ja, dat is zo gezellig. Ja. Kijk, het zijn mensen zelfs die een paar dingen roepen. En dan zijn er ook gelijk weer investeerders die honderden miljoenen naar ze gooien. Dus het is echt, denk ik, heel ingewikkeld. Maar goed, Google heeft alle power om dit uiteindelijk goed te regelen.
9: Ik nodig jullie niet uit voor de probleemanalyse. Jullie zijn hier voor de oplossing.
10: Ja, nou, hoe gaan we dat doen?
4: Ik denk dat ze het wel. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb toevallig in de vakantie iets zitten lezen over een BV van Google, als onder Alphabet. De innovatiefabriek noemen ze dat, waarin een teller zit. Nou, ik ben echt zwaar onder de indruk hoe zij de innovatie structureel oppakken en al 30 jaar lang de ene goede innovatie.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ja, dat geeft niet. Kijk, als je langer dan een paar jaar ergens zit, dan ga je ook op routines werken. Dus dan moet je naar iets anders. Je moet een andere functie binnen je bedrijf of naar een ander bedrijf.
2: Ik denk dat hier na de nieuwsupdate een nieuwe presentator gaat.
1: Je hebt altijd uitzonderingen, Thomas. Altijd uitzonderingen.
3: Het is een wereldmarktentalent in Silicon Valley. Die komen overal vandaan. Kijk maar die achternamen. Er zit niemand die in Amerika ooit zijn basisopleiding heeft gehad. Zit ertussen. Want Amerikaanse basisopleiding stelt je niet toe in staat om dit niveau te
2: halen. Een groot stuk over oplopende werkloosheid in Silicon Valley.
3: Ja,
2: IT'ers op
3: de AI. Ja, door natuurlijk een enorme shift van door AI in de hele software-industrie. Een gigantische shift. En maar dat is. Maar in Amerika is dat ook binnen een jaar weer opgelost.
2: We gaan hier ook wat shiften, maar allereerst een woord van dank richting Lizzie Dorenwaard, ervaren toezichthouder, nu commissaris bij Esso in Nederland, en Rob Oudman, hoofd van de Amerikaanse zakenbank Houlihan Lokey in de Benelux.
3: Dankjewel.
2: En tot de volgende keer weer.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter, ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos.

0: Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
6: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
5: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
6: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de veenbrand in de Belgische Ardennen is sinds gisteren al ruim 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Het gaat om de ergste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het vuur komt gevaarlijk dicht bij 2 dorpen. Er zijn honderden mensen hun huis uit en naar een veilige plek gebracht. Er zijn zorgen over het aantal rondzwervende sigarettenpeuken op onze stranden. Bij de jaarlijkse schoonmaakactie zijn er bijna 80.000 geraapt, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee zegt dat sigarettenfilters gevaarlijk zijn voor vogels, vissen en andere dieren. Ze roepen op om stranden rookvrij te maken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. De aangehouden snelwegblokkeerders in Den Haag hebben niet lang vastgezeten. De politie zette ze met een bus af bij het stadion van ADO Den Haag. Er zijn hun gegevens genoteerd en kwamen ze vrij. Het gaat om 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze blokkeerden vanmiddag 1,5 uur lang de toegang naar de A12. En bij de EK zwemmen in Parijs hebben we er weer een medaille bij. Koen de Groot pakte zilver op de 50 meter schoolslag en verbeterde zijn eigen Nederlandse record. Bij de 50 meter vrije slag viel Marit Steenbergen buiten de prijzen. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon en het wordt een stukje koeler dan vandaag. 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
10: Van defensie en politie tot banken en netbeheerders. Zo presteren ja, Nederland werkt achter de schermen aan een groot deel van de digitale infrastructuur van ons land. Het bedrijf opereert in een tijd waarin de discussie over digitale soevereiniteit, AI en cyberveiligheid steeds feller opleidt. Kun je als bijvoorbeeld de voormalig topman van Microsoft echt eerlijk pleiten voor digitale autonomie? En hoe positioneer je Europa tegelijkertijd als koploper op het gebied van tech? Ernst Jan Stichter is topman van IT-bedrijf Zo presteren ja, Nederland, welkom.
11: Dankjewel.
10: En je hebt inderdaad een rijk cv met onder andere ook een fikse periode bij Microsoft.
11: Klopt.
10: Dan hoef je aan niemand uit te leggen wat voor bedrijf dat is. Hoe anders is het als je dan zegt, ja, ik ben verhuisd naar Sopra-Steria. Dan moet je waarschijnlijk gaan uitleggen wat je doet.
11: Zeker.
10: Zo ook hier.
11: Ja, absoluut. Ja, in Nederland zijn we nog niet echt een welbekende naam, Sopra-Steria. Het is het voormalig Ordina. Dat 3 jaar geleden is overgenomen door Sopra-Steria. Een Europese speler. Met 51.000 professionals op het gebied van cyber, cloud, data, AI en softwareontwikkeling. En we bevinden ons over 30 landen. Dus in één keer vertegenwoordig je een Europese speler.
10: Ja, maar Ordina, ik weet van de overname. De voormalig topman van Ordina is hier regelmatig geweest. Dat was ook in Nederland best een sterk merk.
11: Zeker.
10: Ik denk dat veel mensen misschien niet helemaal tot in detail wisten wat er allemaal bij Ordina gebeurde. Maar dat had je kunnen continueren, denk ik.
11: Dat had gekund. Ik denk alleen dat er meer waarde gecreëerd kan worden als we in Europees verband beleid maken en ook de kansen die we zien binnen Europa verzilveren.
10: Ja. En dan gaat het over Human Tech.
11: Ik ben
10: op de site geweest.
11: Mensen in controle.
10: Ja, ik zag een jong meisje over een strand dartelen. En het ging over ons, het ging over de mensen. En het ging niet over systemen om de systemen. Maar toch is Human Tech, behalve prachtig gevonden, ook iets wat een tikkie vaag is. Wat
11: kan ik me voorstellen. Nou, wat we bedoelen is dat we eigenlijk vinden dat de mens altijd in controle moet zijn van technologie. Hè? Dus dat er nooit iets autonooms gebeurt zonder dat daar de regie van een mens achter zit. Dat is eigenlijk wat we daarmee bedoelen. En met de aanpak die we daarbij hebben, zorgen we ervoor dat de mens altijd in de regiepositie blijft.
10: En dat is of dat was niet zo?
11: Nou ja, de technologie gaat zo snel. Hè. Ik denk, we lezen allemaal dezelfde nieuwsartikelen rondom AI en agentic en nou ja, autonome systemen, dat soort zaken. De wetgeving die volgt altijd hè, op innovatie, nooit andersom. Ik denk dat we nu wel scherp krijgen hoe belangrijk het is dat er wel kaders komen hè, waarbinnen we de dingen doen. Ja,
10: maar betekent dat dan ook dat Soprasteria, wat ook al een tijdje meegaat en ook weer een resultaat is van een eerdere fusie en verdere overnames, dat jullie ook bepaalde dingen niet meer gaan doen of anders gaan doen, omdat die menselijke waarde zo belangrijk is?
11: Wij ondersteunen al meer dan 53 jaar actief klanten hè, in de digitale en de kritische infrastructuur. Bij banken, maar ook bij telecombedrijven, maar ook energiebedrijven. Dus we hebben geleerd hoe het is om te werken met de hoogste belangrijkheid rondom bestuurbaarheid, controle en dat soort dingen. Dus de hoogste eisen worden hier gesteld.
10: Maar toch, als je het hebt over, jij weet er aanzienlijk meer van dan ik, maar over de IT-infrastructuur van pak een beet een bank, dan is dat misschien niet allemaal state of the art. Dan is dat toch ook een samenraapsel van systemen die misschien wel 30, 40 jaar geleden zijn aangelegd en er is nog eens een keertje wat aan verbouwd.
11: Ja.
10: Ja. Volstaat dat allemaal?
11: Nou, het is in ieder geval heel robuust. Hè? En dat is omdat het gereguleerde markten zijn. Dus daar zijn de eisen ook het hoogst. Dus wij staan daar wel voor als partij om ook op die hoge eisen te leveren.
10: En is het dan jullie software, want het gaat over advisering, het gaat over het bouwen van software, het gaat over het integreren van systemen. Maar wat is er dan van jullie zelf en wat bouwen jullie ook met bouwstenen van anderen?
11: Nou, wij bouwen, we hebben verschillende partners met wie we werken. Onder andere natuurlijk ook Mistral, maar ook Microsoft, AWS, Google. Hè. We zijn een onafhankelijke partij en teamen dus met verschillende technologiepartijen. Maar doen dat wel altijd binnen de kaders die daarvoor gesteld zijn.
10: Maar je noemt nu misschien niet toevallig als eerste Mistral.
11: Ja, Europese
10: speler. Dat is notabene Frans.
11: Ja, zeker.
10: En daar gaat dan ook de voorkeur naar uit, of moet je dat zo niet stellen?
11: Nee, ik denk dat dat al te sterk is geformuleerd. Kijk, ik zelf zie het als volgt. We hebben 80 jaar lang na de Tweede Wereldoorlog gewerkt aan een visie. Hè, van wij vertrouwen onze bondgenoten. Dat is gewoon 80 jaar de norm geweest. En ik denk dat elk succes begint met een visie. Laten we nou vertrouwen niet inruilen voor angst. Ik denk dat dat heel onverstandig zal zijn. Nog los van het feit of de vraag of dat haalbaar is. Denk het niet. He, dus het tempo waarmee deze discussie ook publiek van links naar rechts gaat is veel te hoog en ook onnodig ongenuanceerd.
10: Maar misschien ook een tikkie in reactie op wat er zo af en toe vanuit Amerika komt overwaaien.
11: Ja, dat kan ik me voorstellen. En er is ook genoeg te leren in dat kader. Hè. Solvinity vind ik zelf een heel mooi voorbeeld van een ongeluk in slow motion eigenlijk. He, waarbij je eigenlijk ziet dat er veel te laat in een proces aan een handrem wordt getrokken.
10: Die handrem, dan bedoel je dat die is gehanteerd door de staatssecretaris?
11: Ja, de WOZT. He, dat is natuurlijk heel ongelukkig voor alle partijen dat zo laat in een proces pas naar voren komt. Ja,
10: er waren al wat kanttekeningen van verschillende Kamerleden.
11: Zeker.
10: Dit project en het proces liep al enige tijd.
11: Zeker. Dus ik zou ook zeggen van dit moeten we aan de voorkant veel beter fixen. Je zou een lijst kunnen maken met bedrijven in de kritische infrastructuur. Waar je als private equity of wat voor investeerder dan ook af moet blijven. Ja. Of waardoor een proces getriggerd wordt door de overheid.
10: Maar Solvinity heeft vorige maand nog voor de rechter aangegeven. Wij hebben notabene de overheid gevraagd. Wil jij ons dan kopen? Geen interesse.
11: Nee, daarom.
10: Er zouden, ik weet niet in hoeverre dat concreet was, ook een Nederlandse of Europese kopers zijn. En toch is er uiteindelijk gekozen voor een Amerikaanse partij.
11: Ja, daarom. Dus dat is hoogst ongelukkig. Want zij hebben uiteindelijk schade opgelopen. De Nederlandse overheid heeft schade opgelopen. En Solvinity heeft schade opgelopen. Dus iedereen verliest. in dit kader. Dat is gewoon zonde.
10: Maar Solvinity in overheidshanden, dus de overheid als koper, was dat een aanzienlijk beter scenario geweest?
11: Dat vind ik lastig om te zeggen. Dan zou je gaan nationaliseren.
10: Nou, omdat jij zelf zegt, ik vind het een interessante casus.
11: Ja, maar ik zie de potentie veel meer in procesoptimalisatie dan in de uitkomst. Dus ik denk dat je dit soort dingen, de pijn zit hem in het late stadium. He, waardoor er al heel veel energie verbrand is door veel partijen.
10: Nou, de pijn zit hem volgens mij in ieder geval in de politieke en de publieke discussie. Meer ja. In het feit dat het een Amerikaanse partij is die aan de haal gaat met iets wat gaat over onze gegevens.
11: Ja,
10: dus, de origine van dat bedrijf, Kyndryl, dat is volgens mij de steen des aanstoots.
11: Nou ja, niet de steen des aanstoots. Ik denk dat iedereen op zoek is naar een betrouwbare partner. En de markt doet dan erin zijn werk. En je hebt daar handremmen waaraan je kan trekken op het moment dat er iets gebeurt wat je niet wilt of wenst. Alleen, nogmaals, dan wil je niet zo laat in een proces die handrem moeten inzetten. Dat is mijn betoog. En er zullen altijd partijen geïnteresseerd zijn in mooie kroonjuwelen van bedrijven die zich in Nederland bevinden of in Europa. Dat zal niet veranderen. Ja. Nationaliseren lijkt me ook niet de beste.
10: Wat is, als je het op jezelf betrekt, het verschil tussen werken voor een Amerikaans bedrijf als Microsoft en nu het werken voor een Frans bedrijf, een Europees bedrijf? Zie jij daar een andere werkwijze in?
11: Nou, eigenlijk niet. Gek genoeg. Ik heb altijd met veel plezier en bewondering voor dat bedrijf gewerkt. Voor Microsoft.
10: Ik denk, we kunnen de naam toch nog een keer noemen, hoor.
11: Ja, nou ja.
10: Niet maar helemaal in de hoek geschilderd.
11: Ik heb daar ontzettend veel geleerd. En het is gewoon een mooi bedrijf. En het is eigenlijk zonde dat door een wisseling van de wacht in Amerika een bedrijf in zo'n korte tijd in een ander daglicht kan komen te staan. Evenzo voor de andere Amerikaanse spelers.
10: Ja, maar toch zijn er ook gevallen bekend. En je hoeft hier niet nu nog eens een keertje een trap na te geven aan je oude werkgever. Daar ben je ook volgens mij niet van plan. Waarin Microsoft Europese organisaties het best ingewikkeld heeft gemaakt. Het is al vaker gegaan over het e-mailaccount van een oud hoofdaanklager van het internationaal strafhof, platgelegd. Een voorbeeld van de Amsterdam Trade Bank, dat is een Nederlandse bank met op afstand een Russische eigenaar. De cloudbestanden waren niet toegankelijk. Ja, dan begin je misschien toch te denken, hoe groot is die invloed eigenlijk?
11: Ja, nou, maar daarom denk ik ook dat het heel gezond is dat de overheid nu komt met het Rijkscloudbeleid. Ik denk dat het in die zin innovatie is die altijd voorop loopt en dat je eerst een ongeluk moet krijgen voordat de wet zich aanpast. Ik bedoel, in 1956, en dat is ook het geboortejaar van AI... op een conferentie in Amerika, werd daar de eerste AI gelanceerd. Ja, in 1956 waren er ook nog geen gordels in de auto. Even voor de beeldvorming. Nee. Voorin niet en achterin niet.
10: Maar ik kom erop omdat jij zegt, het is een prachtig bedrijf. Ik heb daar een mooie tijd gehad. Maar er zijn toch wel wat uitglijers geweest.
11: Nou ja, als je het in het grootste spectrum bekijkt, denk ik dat toch echt de marginale uitzonderingen zijn ten opzichte van wat er allemaal goed gaat en wat het bedrijf allemaal heeft gebracht.
10: Ik wil toch nog even wat dieper duiken in de portefeuille van het bedrijf waar je nu voor werkt.
11: Ja.
10: Want we hebben het veel over overheden en aan de overheid gelieerde organisaties. Maar ik neem aan dat jullie toch ook het bedrijfsleven wel bedienen?
11: Zeker, ja. Ja. Absoluut.
10: Dus hoe is de omzetverdeling dan ongeveer?
11: Dat is ongeveer 25, 25, 25 en 25. Dat is 4 keer 25.
10: Wat keurig.
11: Ja,
10: dat niks is meer aan doen.
11: Een mooie spreiding. Dat is de publieke sector. Dat is dan defensie en politie. Dat is 25.
10: Defensie nu al op 25%. Dan, als ik jou over een paar jaar spreek,
11: dan kan dat best eens groter zijn.
10: Ja, is dat wel de insteek?
11: Ja, dat is zeker de insteek. Ja.
10: Het is bijna moeilijk om dat niet te laten groeien misschien.
11: Ja, zeker. Ik denk ook dat het heel mooi is om te zien dat we hier het Europese landschap van Soprasieren kunnen benutten. We hebben bijvoorbeeld drone detection systems waarmee we de Olympische Spelen hebben beveiligd. Ja, al dat soort oplossingen die zijn in Frankrijk al lang aangetoond en bewezen.
10: Dit zijn de Olympische Spelen van Parijs.
11: Ja, zeker. En die kunnen we nu ook prima in Nederland natuurlijk positioneren. Ja. En dat is een voorbeeld van de kracht van een Europese speler. Dat je het portfolio wat er door de jaren heen is ontwikkeld, en dat is best lang, dat je dat nu ook hier in Nederland kunt laten gelden.
10: Als je zegt het is keurig verdeeld 25, 25, 25, 25. Wordt ook elke euro even makkelijk verdiend? Want het is de afgelopen jaren best wel regelmatig gegaan over IT-projecten van de overheid die grandioos ontspoord zijn. Er is nog een enquêtecommissie die zich daarover heeft gebogen. Hoe kan het toch eigenlijk dat we geen enkel project voor het begrote bedrag afkrijgen en laat staan in de tijd die we ervoor hebben ingeruimd?
11: Ja.
10: Heb jij daar inmiddels een antwoord op?
11: Ja, ik denk het wel. Ook hier denk ik dat we nog steeds een beetje lijden aan een overreactie op die tijd. We noemden dat dan fixed price, fixed date. En dat liep dan uit de hand. En dan gingen de budgetten overschreden worden. En dan eindigde je vaak met een gevecht. Nu is die naald er helemaal, of voornamelijk de andere kant op geslagen. En dat is allemaal time and material, dus een uurtje factuurtje. De vraag is, bereik je dan met uurtje factuurtje betere uitkomsten, sneller, hè, die bijdragen aan de doelstellingen die de overheid heeft gesteld? Nou, dat durf ik wel in twijfel te trekken. Ik denk dat de aanbestedingsregels best een moderniseringsslag kunnen gebruiken.
12: Ja, maar we komen uit een situatie waarin het ook niet van een leien dakje ging, toch?
11: Nee, en zolang er samengewerkt wordt, zullen er altijd ongelukken zijn. Het gaat erom hoe ga je er dan mee om. Hè? En dat is ja, iets waar ik ook voor sta. Wat ik de afgelopen 30 jaar hier in deze industrie heb mogen betekenen. Dat is altijd mijn uitgangspunt, ja. Ook bij Soproseria.
12: Er wordt door heel veel mensen van alles geroepen over de overheid en hoe je die opnieuw zou moeten inrichten. Er is ook een stichting, Herprogrammeer de Overheid, ja. Met Erik Onno Bloem. Ik kwam een artikel tegen eind vorig jaar op nu.nl. Nederland koopt grote systemen in die dan 30 jaar meegaan. Daarna vallen ze uit elkaar en kunnen we geen regelgeving meer doorvoeren. Nou, dat is een zwart beeld. Maar zo af en toe denk je inderdaad dat er van alles wordt voorgesteld, maar computer says no. Is dit de kern van hoe het zit? Of zie jij toch wat positiever in?
11: Ik zie het wat positiever in, maar dat zit misschien ook een beetje in het beestje. Ik denk dat hier, als we even kijken naar bijvoorbeeld softwareontwikkeling, hoe dat plaatsvond in het verleden en hoe dat nu met agentic plaats kan vinden, dan zie je gewoon een productiviteitsverbetering van 2 tot 4 keer. Dus teams kunnen 2 tot 4 keer zo snel hun werk doen en de kwaliteit is hoger dan die was in de oude tijd. Nou, je zou willen dat er natuurlijk binnen kaders van dat soort mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden. Nou, daar is nu een absolute rode lamp die aangaat binnen de overheid. Terwijl we denken dat met een genuanceerd beeld, met behoud van controle, met behoud van regie.
12: Ja, human tech.
11: Human tech, ja. Je wel degelijk daar het verschil mee kan maken.
12: Dat als je dan toch al je klanten moet rangschikken, dat dan de minste risicobereidheid bij de overheid te vinden is, dat begrijp ik ook wel.
11: Fair enough, ja, dat geloof ik ook. En daar ben ik het ook mee eens. Alleen dat is natuurlijk niet zwart-wit. De begroting van de Nederlandse overheid die op Prinsjesdag gepresenteerd moet worden, die kraakt aan alle kanten, omdat ja, alles is belangrijk. Dus we zullen toch ook als Nederlanders het besef moeten hebben dat er dingen anders moeten. En als het slimmer kan, als het goedkoper kan, moeten we dat vooral doen.
12: Ja, maar dat gebeurt niet vanwege de rode lamp.
11: Nou ja, de nogmaals, de regelgeving loopt er altijd een beetje achteraan. Maar ik zou ervoor pleiten dat er modernisering komt op de aanbestedingsregels. Waardoor agents gewoon wel degelijk een onderdeel uit kunnen maken van het werk dat moet worden verricht. Onder toezicht van de mens, uiteraard.
12: We praten erover door in het tweede deel van dit gesprek. Eerst een dilemma.
13: Het dilemma.
12: Digitale soevereiniteit is een onbereikbaar doel voor Europa. Of wij kunnen wel digitaal soeverein worden als we er maar grif voor willen betalen.
11: Dat laatste.
12: Ernst Jan Stichter is hier van Soprasteria in Nederland. Misschien moeten we beginnen met wat digitale soevereiniteit is. De vloer is aan jou, want daar kun je volgens mij eindeloos over kletsen.
11: Ja, het is eigenlijk een vertaling van strategische autonomie. Dus het helemaal zelfstandig, autonoom kunnen opereren. Dat is mijn vertaling daarvan. En ik denk dat het na 80 jaar leunen op bondgenoten, hè, en de globalisering die we ook 80 jaar hebben omarmd, dat ja, de versleuteling van de supply chain, zoals waar we mondiaal in werken, zodanig is dat je niet meer autonoom kunt werken. Dat is een illusie nu. Met de verwevenheid van technologie en alles wat daaronder ligt. Dus die afhankelijkheden elimineren is denk ik niet haalbaar in zijn volledigheid. Wat je wel kunt doen, is je kunt natuurlijk je risico's in kaart brengen. Van loop ik nou op elk terrein evenredig veel risico? Soms is het ook gewoon een gewogen risico wat je bereid bent als bedrijf om te nemen. En hoe groot is de kans dat er iemand op een knop drukt en zegt geef mij al die data? Ja, dat is een afweging.
12: Nou ja, misschien is die kans groter geworden.
11: Die kans is groter geworden en dat maakt ook dat het Rijksclouwbeleid, denk ik, een hele mooie stap is die gezet is, hè, om daarin veel beter beleid te kunnen maken. En daar dus ook niet achteraan te lopen, maar daarop vooruit te kunnen lopen.
12: Omdat je zo'n liefhebber bent, ga ik even citeren uit het regeerakkoord. Digitale autonomie moet het uitgangspunt zijn voor de overheid. We kiezen voor een Europese digitale infrastructuur. We bouwen strategische afhankelijkheden in cloud, data en cruciale systemen doelgericht af. Ja. En we gaan grote projecten splitsen. En dan staat er verderop: het kabinet kiest voor een eigen soevereine overheidscloud onder centrale regie, zoveel mogelijk gehuisvest in de bestaande overheidsdatacenters, gebaseerd op open source software.
11: Ja.
12: Nou, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar jij zegt nu autonomie, zeker na 80 jaar verstrengeld te zitten. En met goedkeuring van beide partijen, met onder andere Amerikaanse bedrijven. Krijg je dat nu niet zo voor elkaar?
11: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de uitdagingen waar tegen je dan aanloopt groter zijn dan datgene wat je wilt oplossen. Dus als ik het afpel, dan is er niets mis met de ambitie. Alleen in het invullen daarvan wil je natuurlijk wel de kennis paraat hebben. Je wilt de capaciteit paraat hebben. Hebben we de mensen om dat te doen? Hebben we de kennis om dat te doen? Dat is allemaal nee.
12: Maar dat zou toch allemaal wel moeten kunnen? Zeg. Ja. We zijn toch een hartstikke rijk en goed ontwikkeld land?
11: Ja, maar kijk, ik denk ook, er zit ook een economische kant aan dit hoofdstuk, denk ik, Thomas. Want kijk, we hebben 80 jaar lang langs de as van efficiëntie onze aankopen gedaan. Hè? Wie is de snelste, wie is de goedkoopste, wie is de beste? Ja. En laat de markt dat bepalen.
12: Ja, dat afwegingskader is al een beetje
11: is genuanceerder. Genuanceerder. Klopt, met redundantie. En wat is dan je exitplan? En als het niet werkt, wat dan? Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen. Maar om dan te geloven in een wereld waarbij het zo simpel is dat je alles wat de overheid data aangaat in overheidsdatacenters opnieuw gaat opbouwen. Ja, dat lijkt mij een illusie. Ook onnodig. Ik denk niet dat het beste manier is om belastinggeld te
12: En dat is onnodig omdat je alles in het werk stelt om een miniem risico nog verder te minimaliseren.
11: Ja, ik denk dat er altijd er zijn frameworks waarbij je kan scoren wat is hoog risico, wat is laag risico. Nou, de overheid heeft gezegd, we willen alles wat met de overheid te maken heeft op level 4 hebben. Dat is het hoogst denkbare risiconiveau. Ja, wij denken dat er absoluut toepassingen te vinden zijn waarbij dat totaal onnodig is. En dus ook een verkeerde besteding van belastinggeld zou zijn.
12: En los van of het wenselijk is, maar waar wordt het dan moeilijk? Want we hebben een staatssecretaris, nog geen minister overigens, maar wel iemand met verstand van zaken, Willemijn Aerts. Die heeft kijk op veiligheid, heeft kijk op de diensten. Die weet hoe het geopolitieke spel wordt gespeeld. Maar waar komt zij dan hindernissen tegen op weg naar wat zij dan toch noemt digitale autonomie? Waar gaat het knel lopen?
11: Nou, ik denk dat het gaat knellopen op het moment dat de overheid dit volledig autonoom wil gaan uitvoeren. Ik denk dat dat niet haalbaar is in deze tijd. Complexiteit is te groot, kennis is te versplinterd. Je zou dit gewoon op zijn merites moeten beoordelen en risico van geval tot geval, van toepassing tot toepassing, in kaart moeten brengen. En dan zijn er heel veel toepassingen denkbaar waarbij gewoon de bestaande implementatie prima voldoet.
12: Ja.
11: En het zonde zou zijn om dat eigenlijk dan weer opnieuw op te gaan bouwen, wat dan en duurder is en minder toegevoegde waarde heeft, want dat was er namelijk al. Nou ja, zo kan ik nog even
12: doorgaan. Maar dan moeten we dus vooral af van het beeld, en daar begon je dit gesprek ook mee, met het idee dat alles uit Amerika de vijand is.
11: Ja, dat denk ik dat niet de meest vruchtbare manier is om naar de toekomst te kijken.
12: Maar het verbaast me ook niet dat ik dat uit jouw mond hoor.
11: Nee, dat kan ik me voorstellen, maar ik ben toch echt een Europeaan.
12: Ja, maar je hebt natuurlijk ook een hele mooie tijd gehad bij Microsoft.
11: Zeker, en dat neemt niemand me af. Dus dat is zo. Maar goed, ik kan wel met deze informatie en inzichten naar de toekomst kijken, en dan is dit mijn betoog.
12: Ja. Het is natuurlijk ook een tijd waarin, en dat heeft niet alleen maar met statelijke actoren te maken, maar waarin nu eenmaal heel veel bedreigingen zijn. Hè? Jullie zijn zelf ook bezig met AI, met hacks. Wat doen jullie dan om dat aan bedrijven duidelijk te maken, wat die risico's zijn?
11: Nou, wat wij doen is, wij hebben ontwikkeld de AI Backbone. Noemen we dat, Artificial Intelligence Backbone. Dat is eigenlijk een bibliotheek met allemaal toepassingen, methodieken die je kunt gebruiken om het op een veilige manier toe te passen. Want dit is het tempo van deze technologische ontwikkeling is zo hoog dat klanten dat eigenlijk moeilijk bij kunnen benen. Dus we partneren graag met onze klanten om te zeggen, laat ons nou die bibliotheek onderhouden. Jij hebt zelf de toegang tot de bibliotheek. Ja. Jij kiest wat je eruit wilt halen en wat niet. En samen helpen we met de adoptie van die nieuwe.
12: Want hoe oordeel jij op dit moment over de geletterdheid van mensen die met AI werken?
11: Ja.
12: Bij bedrijven, volgens mij is daar ook een bepaalde verplichting aan gekoppeld. Als je dit wil gebruiken, weet dan waar je mee bezig bent.
11: Ja, inderdaad. Sinds 2 augustus is de handhaving op de AI Act van toepassing.
12: Ze zitten er bovenop.
11: Ook hier weer, ja, zeker. Maar ja, AI-geletterdheid, dat is niet meer een optie. Dat is echt een must. Iedereen moet weten, zich bewust zijn van wat AI is, hoe het werkt, maar ook hoe je door misleid kunt worden of hoe je het niet toe moet passen. Nou, gelukkig, die AI-act bestaat uit een aantal belangrijke componenten waar wij ook ons volledig achter scharen.
12: Ja, je schaart je erachter. En tegelijkertijd moet je natuurlijk zorgen dat je niet als Europa weer het klassieke oude continent bent met de regels. Ja. En niet met het geld, niet met de toepassingen.
11: Ja, ja. En dan is dat inderdaad vaak een en-of. Hè. Amerika innoveert, China kopieert en Europa reguleert.
12: Ik ken het rijtje.
11: En de term, precies. Maar is het dan altijd en-of? Of kan het ook beide? Ik denk dat Vinted een mooi voorbeeld is. Ik denk dat Spotify mooie voorbeelden zijn van het feit dat we wel degelijk kunnen innoveren. Ja. Alleen we moeten leren investeren in digitaal, meer dan we tot nu toe hebben gedaan.
12: Nou, ik vroeg jou eerder in dit gesprek naar de verschillen tussen een Europese werkgever of een Amerikaanse werkgever. Is er in Amerika dan toch meer bereidheid om een risico te lopen, eventueel wat brokken te maken, maar wel verder te zijn
11: dat
12: aan het einde van de rit?
11: Ik denk dat cultureel dat wel zo is. Ja, ik denk
12: ook
11: dat
12: een lekkere omgeving misschien.
11: Nou, dat heb ik altijd positief ervaren, ja. Het denken in mogelijkheden, het denken in kansen. Maar goed, dat kan ik hier ook binnen Europa prima toepassen.
12: Veel plezier dan nog binnen Europa en binnen Soprasteria. Dat zeg ik natuurlijk tegen mijn gast van vandaag. En dat was Ernst-Jan Stichter, de topman in Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Tanja Dik. Zij is de algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Bestaat deze week 30 jaar. We hebben het gehad over de veiligheid van supporters van Ajax, want het liep behoorlijk uit de hand in de wedstrijd tegen Groningen. En natuurlijk over de 10 optredens van Harry Styles die ervoor zorgden dat Ajax moest uitwijken naar Volendam. Nou, het is allemaal weer goed gekomen. Als je er meer over wil weten, abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Ogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit twee dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met twee blushelikopters. Een zoekactie in het Comomeer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En AZ is na twee wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
9: Volgens mij heeft de kiezer heel duidelijk gesproken. En heeft ook een voorkeur uitgesproken over...
10: Prima dat ze dit doen. Hartstikke leuk. Lekker blijven afgeven op andere partijen.
11: Is er overeenstemming te bereiken? Of zijn die standpunten echt zo groot verschillend?
6: Wilfried Gené.
12: Op 1-5, dag van arbeid, zitten wij in de Waldorf Astoria met de Friday Move.
6: The best of the Friday Move.
12: Eigenlijk moet ik zeggen, volledig Waldorf Astoria Amsterdam. Ja, het is natuurlijk wel heel belangrijk voor deze mensen hier. Onze eigen DJ is er niet, maar onze andere DJ gelukkig wel, DJ Desmond. En Sjoel Paradijs is vandaag mijn co-host. Sjoel, goed dat je er bent. Vlak in de aanloop van deze uitzending vertelde je mij dat je wat fysiek ongemak hebt gehad. Dat vervelend op te horen.
13: Gelukkig is dat achter de rug. Ja. Het speelde zich allemaal af eind oktober. Een beperkt herseninfarct, net zoals veel mensen dat wel eens ondervinden.
12: Dat is een beperkt herseninfarct, hoe werkt dat dan?
13: Nou, dat betekent dat de gevolgen eigenlijk...
12: Minimaal zijn.
13: Ja, nu 0,0 zijn. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Maar ja, het was wel even schrikken.
12: Even, wat merk je op het moment dat zoiets gebeurt?
13: Eerlijk gezegd weinig. Ik merkte op een gegeven moment dat ik niet meer kon schrijven en ook niet meer kon rekenen. En
12: dat vind ik vrij heftig.
13: Dat gebeurt ergens aan je linkerkant.
12: Ja.
13: En dat speelde zich eigenlijk af een dag nadat ik uit Spanje was teruggekeerd. En ik dacht eerst nog, ja, ik het Spaanse toetsenbord moet ik even omzetten naar Nederlands. Maar ja, dat was dus wat ernstiger. En inmiddels is dat gelukkig achter de rug.
12: Maar je merkt dat je bent onmiddellijk naar de dokter gegaan, heb ik aan het ziekenhuis.
13: Dag of twee, drie later. Tegen alle regels is. Ja. Maar dat is op een gegeven moment...
12: Maar help me even mee, hoe kan dat je niet onmiddellijk wat doet dan?
13: Nou, een beetje eigenwijs en stijfkoppigheid. En ja, ook je werk wil afmaken. En,
12: belangrijker is dus, je bent na 3 dagen pas er naartoe gegaan. En toen hebben ze je geholpen op wat voor manier? Wat gebeurt er dan?
13: Oh, je krijgt heel veel testjes. Uiteindelijk gaan ze op zoek naar de oorzaak. Ja. Je krijgt allerlei fysieke onderzoeken. En dat gaat best heel ver. En uiteindelijk zijn ze nu bij het hart beland. Nou, daar hoop ik dat het binnenkort...
12: Ik las van de week, dat was het bij de Telegraaf. Daar heb je ook nog iets voor gedaan, toch, de Telegraaf ooit? Dat was jij, toch?
13: Ja, Viel,
12: dat, ja.
13: Klopt, ja.
12: Ja, dat er zo'n 500.000 mensen in Nederland met verborgen hart op een blond lopen.
13: Nou ja, dit is nu, volgens mij is de Nationale Hartweek aan de gang. En het blijkt dat er natuurlijk heel veel mensen hartfalen hebben.
12: Ja.
13: En dat komt omdat de meeste mensen natuurlijk niet heel erg gezond leven. Nou, dat geldt gold en dat geldt voor mij natuurlijk ook.
12: Ja.
13: En die hebben dan een rekening openstaan. En in die rekening die moet je een keertje gaan betalen.
12: En dat was dit toen het geval was vorig jaar?
13: Dat denk ik wel. Maar het betekent ook voor veel mensen toch oppassen. Want het ongeluk zit echt in een klein hoekje. Het kan iedereen overkomen.
12: Je zegt het vrij gemakkelijk over jouw gezonde manier van leven. Je hebt ooit die maagverkleining gedaan, kan ik me herinneren, toch?
13: Ja, klopt. Dat was in 2013.
12: Ja. Maar toen zag je er ook een tijdje uit als een soort speld, zeg maar.
13: Ja, maar toen voelde ik me dus absoluut niet goed.
12: Nee.
13: En ik speel nog steeds met mensen die overwegen om zo'n operatie te gaan doen. En ik zeg altijd, ik geef ze geen advies, doe het wel, doe het niet. Maar ik probeer ze wel voor te houden wat de consequenties kunnen zijn.
12: Nou, doe het niet.
13: Bij mij was de consequentie dat ik van 180 kilo naar 90 kilo ging.
12: Ja.
13: En me absoluut niet lekker in mijn vel voelde zitten. En inmiddels zijn er wat kilo's bij. En ik ben hier tevreden mee.
12: Ja, maar je leeft niet echt gezond, hoor ik je net zeggen.
13: Het kan altijd gezonder. En de bloeddruk was een maand of 5 geleden fors boven de 200.
12: Zo.
13: Bovendruk. En die is inmiddels goed onder controle. Dankzij medicijnen. En volgens de cardioloog zijn het medicijnen die state of the art zijn. Dus nou, daar houd ik maar mij
12: daar
13: even
12: aan
13: vast.
12: Daar hou je aan vast. En ondertussen ga je leefstijl niet echt veranderen.
13: Nou, ik denk dat het best ingewikkeld is. Maar
12: nou, is niet zo moeilijk, hoor.
13: Ik probeer het natuurlijk wel.
12: Ja.
13: En, maar goed, kijk,
12: ik heb
13: jarenlang in een vak gezeten waarbij er heel snel gegeten moest worden, alleen maar stress.
12: Ja.
13: En eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde. Maar de stress is iets minder geworden.
12: Zou je zeggen, met ditjes en datjes heb jij toch geen stress, hoop ik? Hè?
13: Nou, ga maar eens lezen.
12: Zo slecht bedoel je of niet?
13: Nee,
12: daar krijg je goed. Geen stress van. Nee, ditjes en datjes.
13: Er zijn miljoenen mensen die hem elke maand lezen. Hè?
12: Hoe kom je eigenlijk aan de ditjes en datjes? Want ik heb hem hier nu voor me, ik heb net van jou gekregen. Maar hoe zou ik er anders aan moeten komen?
13: Nou, je kunt bij een bekende supermarkt met bekende voornaam Dirk, kun je hem elke maand gratis vers ophalen.
12: Oké, okay, wat leuk was, je kwam naar binnen en zei: Wilf, er staat nu toch iets heel spectaculairs in. En je mag het zelf bekendmaken. Wat is er zo spectaculair wat er deze keer in staat?
13: De redactie heeft wel onderzoek gedaan naar de namen. Van Nederlanders. En het blijkt dat heel veel Nederlanders een vogelnaam dragen.
12: Zo, dat meen je niet. Waar?
13: Van Merel Eck tot en met...
12: Wouter Koolmees, zie ik hier staan. Wouter Wim Kieft. Koolmees. Ria Valk, Gerrit en Arie van der Valk. En daar vullen jullie de tijd mee in je bladen.
13: Nou, gaat maar eens bedenken.
12: Ja, gaat maar eens bedenken, inderdaad. Ja. Hans Krij staat er ook nog in, junior.
13: Ja.
12: Raven van Dorst is niet te... Guus Meeuwis.
13: Ja, wist je dit allemaal?
12: Nou, ik moet je ook zeggen, als ik het niet had geweten, had ik het niet onder geleden ook gezegd.
13: Ja, joh, het is gewoon leuk en gezellig. En bovendien, mensen willen ook iets te lezen hebben waardoor ze even verbaasd zijn. Nou, en dat is dit verhaal.
12: Ja, je hebt ook paradijsvogels erbij gezet, zie ik nu. Bart van der Brink, Rob Jetten en Dylan Jasielkus.
13: Dat zijn de drie, de twee vicepremiers.
12: Ja.
13: En in dit kabinet zitten er geen vogels. Maar ik heb maar gezegd, dit zijn vreemde vogels.
12: Ja, paradijsvogels heb je wel gemaakt. Boer Koekoek heb je ooit nog wel gehad. Dries Roelvink, Jeroen Pauw. Ja, jongens, je zijn wel bezig geweest. Denk
13: van Joop den Uyl.
12: Ja, er zit een hele redactie op, hè?
13: Ja.
12: Godverdorie, man. Ja.
13: Nee, maar er is heel veel te lezen.
12: Ja.
13: En Rob Goossens is natuurlijk de columnist.
12: Nou dan.
13: Die ook vlijmscherp is.
12: Vlijmscherp, Rob.
13: Net zoals jij.
12: Ja, is dat zo? Ik sta er niet in, kan ik je vertellen. Eerlijk gezegd, eindelijk heeft hij weer zelf de touwtjes in handen. Oh, dit gaat over Jan Smit, heeft Rob iets over geschreven.
13: Het is gewoon een kwestie van tijd, Wilfred.
12: Denk je dat? Ga je maar een aanbieding doen? Dus ben ik er al klaar voor, denk je ook, of niet? Wat dat betreft. Ja?
13: Ja, natuurlijk.
12: Echt wel?
13: Ja.
12: Maar goed dat je nog wel in orde bent wat dat betreft, Sjoerd. Ja, dat is wel belangrijk. Zeker. We kennen elkaar natuurlijk al een lange tijd.
13: Ik voel me goed.
12: Ja, en dat is het belangrijkste. Ja. Probeer een beetje op dat eten en drinken te letten. Gewoon, ben ik om me daarmee te bemoeien.
13: Wijze les.
12: Ja. Vullen of voeden. Denk daar maar aan. Ja? Hij zit er kort op trouwens, onze DJ van vandaag. DJ Desmond, geef hem nog even een applaus, dames en heren. DJ Desmond, ja!
0: The best of the Friday move.
12: We zitten dus in het Waldorf Astoria Amsterdam. Daar kun je langskomen volgens mij. Dan moet je wel beneden even de trap omlaag. En dan ga je naar rechts. En dan ga je daarna naar links. Nee, net op... Nee, ja. Je gaat eerst links en dan ga je naar rechts. Volgens mij. Nou ja, we zitten in de kelder. Dat je het even weet. En er zit ook Bernard Handelburg die op de fiets gekomen is. Het was een demonstratie weer, begreep ik, toch?
0: Ja, ik weet niet waarvoor of waarom. Maar alle toegangswegen naar het centrum zijn afgesloten. En ik kwam van vlakbij. Het blijkt dat wij buren zijn tegenwoordig. Dus we komen
12: Jullie jij? Ja.
0: We hadden samen hier
12: naartoe kunnen... afstand nu.
13: Lekker makkelijk.
0: Ja, we hadden samen hier naartoe kunnen spartelen. Maar het was echt een ramp. Je werd overal teruggestuurd, moest omrijden. Er stonden van die mensen met gele hesjes.
12: Heeft Stapel gaf al aan op de telefoon.
0: Ik ben echt een ras Amsterdammer. Ik ken echt de weg heel goed in deze stad. Dus uiteindelijk ben ik sluipdoor hier tamelijk makkelijk gekomen. Ik kon ook nog een parkeerplekje vinden op de Keizersgracht, hier vlak achter.
12: Okay.
0: Dus het is allemaal voor mij heel soepel en gemakkelijk verlopen.
13: Maar je wordt natuurlijk
0: maar we moeten wel
13: doodziek.
0: Zien of het komen hier verder nog gasten of zijn die allemaal vastgelopen?
12: Zit allemaal vast.
0: Ja.
13: Maar je wordt natuurlijk wel doodziek.
12: Net.
13: Maar je wordt wel doodziek van al die demonstraties hier, hè?
0: Weet je waarvoor die is trouwens?
13: Nou, het zal iets met Israël te maken hebben.
0: Ja, dat kunnen.
12: Volgens mij voor de Palestijnen, voor de Palestijnen.
0: Zou kunnen.
12: Maar goed, daarover gesproken, het allerlaatste nieuws is dat Iran stuurt via Pakistan weer een nieuw vredesvoorstel. Ja. En jij weet wat erin staat natuurlijk.
0: Nee, ik weet niemand weet erin staat.
12: Weet jij
0: ik heb wel een vermoeden.
12: Oh.
0: Kijk, de crux zit er nog steeds in dat de Amerikanen... eigenlijk gesteund door een groot deel van de wereld... maar dat de Amerikanen steeds zeggen... dat nucleaire programma van Iran dat moet compleet stoppen. Dat moet weg, ja. Dat moet opgeruimd, alle sporen moeten uitgewist. En de Iraniërs zeggen, en die hebben ook wel eens gelijk... terecht.
12: Nou, los van mij heel vaak, kan ik je vertellen.
0: Los van hoe het verder dat conflict is ontstaan en verlopen. Maar ze zijn ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag. Dus ze mogen kerncentrales hebben en bouwen. Ze mogen ook elektrische energie opwekken. Dat mag allemaal.
12: Ja.
0: Ik denk dat de Iraniërs het over de boeg gooien... dat ze zeggen, we willen een soort van principeuitspraak... dat we niet van dat hele nucleaire programma af moeten.
12: Mm.
0: Maar dat we misschien onder bepaalde afspraken... en in betere verhouding met het atoomagentschap... ik noem maar, ik fantaseer dit, ik heb de feiten...
12: Daar ben je voor, maar ik denk, de feiten gehad.
0: Want dan brengen ze Amerika in moeilijkheden... omdat dan de rest van de wereld zal zeggen... ja, daar zit wel wat in.
12: Mm.
0: Als je maar zorgt dat je dat atoomprogramma... echt heel goed kunt controleren en ook toezicht kunt houden...
12: Ja.
0: En dat doet het internationale atoomagentschap. En dat doen ze op verschillende manieren. Door inspecteurs te zoeken, onverwacht. Die komen dus altijd onaangekondigd.
12: Dat is met dopingcontroles.
0: Ja, precies.
12: Als opeens bij je
0: aan
12: de deur.
0: En door camera's op te hangen. In elke kerncentrale, ik denk in de wereld.
12: Ja.
0: Ook die in Petten hier in Nederland.
12: Hangt er ook een camera?
0: Daar hangen camera's van het internationale atoomagentschap. Gewoon om te kijken wat er gebeurt. En als je dat soort dingen kunt doen... dan kom je een eindje. Maar het lost
12: de poging, maar.
0: Hè, het lost het probleem van Hormuz natuurlijk niet op.
13: Bernard, er waren afgelopen dagen waren natuurlijk hoorzittingen. En Pieter Hegseth,
0: geweldig.
13: Die lag natuurlijk enorm onder vuur. Ik raad iedereen aan om het even na te kijken.
12: Ja.
13: Maar daar ontstond natuurlijk ook meteen het misverstand van... ja, wat hebben de Amerikanen natuurlijk bereikt? Want ja, ze zeiden natuurlijk 3 maanden geleden al... we hebben een deel van het nucleaire arsenaal hebben we vernietigd.
0: Ja.
13: En nou blijkt dat dus niet zo te zijn.
0: Nee, er zijn een paar dingen die Hegseth-hoorzitting was trouwens inderdaad heel leuk en grappig. Komt direct nog wel even. Maar wat zouden ze moeten bereiken? Er is ongeveer 450 kilo... uranium, dus plutonium, verrijkt tot 60%. Dat is veel te hoog, wordt het bijna zo ver als je nodig hebt... om een atoombom te maken. Dat ligt ergens. En de Amerikanen en anderen zeggen ook... het beste zou zijn als dat weg wordt gehaald... en ergens anders wordt opgeslagen. En dat kan overal zijn. Dat kan in Rusland zijn, in Frankrijk zijn. Het doet er niet zoveel toe. In een land dat onder toezicht staat van het atoomagentschap...
12: Dan heb ik er liever niet in mijn achtertuin. Als je
0: maar dat, nee, maar goed, dat is een enorm probleem nog.
12: Ja.
0: Maar wat die Hegseth hoorzitting betrof, dat vond ik wel grappig. Hebben de Amerikanen gewonnen? Nee. Want in het Midden-Oosten geldt de regel, als je niet verliest, heb je gewonnen. En dus heeft Iran gewonnen tot nu toe. Dat is duidelijk. De Amerikanen, het is een soort padstelling. De Amerikanen komen tot nu toe geen centimeter verder.
12: Nee.
0: En dus heeft Iran tot nu toe gewonnen.
12: Maar
0: en
12: Amerika... No more Mr. Nice Guy, zag ik van de week. Maar dat verandert allemaal niks, hoor.
0: Verandert allemaal niks.
12: Nee.
0: En die Hexet-hoorzitting was wel grappig. Omdat vandaag verloopt de termijn van 60 dagen. Ja. Staat in de Amerikaanse wet. Dat heet de War Powers Resolution uit 1973. En daarin staat dat als Amerika oorlogshandelingen gaat verrichten, dat het dan het congres daarvan in kennis moet stellen. Maar als het langer duurt dan 60 dagen, dat ze toestemming moeten hebben van het congres om dat te doen. Dat zou per vandaag moeten worden gegeven. Dat is nog niet gebeurd. En nu heeft Hexet, de minister van oorlog, zoals tegenwoordig heet, niet meer van defensie, die heeft gezegd, ja, maar dat is ook helemaal niet nodig, want we hebben een wapenstilstand, dus de meter staat stil.
12: Ja. Oké. Okay.
13: Maar wat is nou de positie van Nederland? We hebben daar natuurlijk een...
12: Even voordat je dat gaat vragen. Ik wil nog even... Vinden ze dat daar ook? Of de meter stilstaat of niet?
0: Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus dat is de vraag of het waar is.
12: Dus zolang het bestand duurt, zegt hij, telt het niet mee?
0: Ja, dat telt het niet mee.
12: Dus hebben we nog al een week of drie gegaan
0: dan? We zijn op dit moment niet in oorlog.
12: Okay.
0: Dus die War Powers Resolution die hoeft niet worden in stemming gebracht.
12: Okay. Nou, dan moeten we
0: als die oorlog zou worden hervat,
12: ja?
0: Dan gaat de teller weer lopen. Zet je hem weer aan. tel je zoveel dagen op dat je op die 60 komt. En dan ontstaat er een probleem. Er is in de afgelopen tijd zijn er 4 of 5 pogingen gedaan door de Democraten om een motie in te dienen waarin stond dat op grond van deze War Powers Act de oorlog moest worden beëindigd.
12: Ja.
0: Dat vond ik heel onverstandig dat ze dat deden, want je weet dat dat wordt verworpen.
12: Mm-hmm.
0: En bovendien is dat niet de bedoeling van die hoorbouwresolutie.
12: Nee.
0: De bedoeling daarvan is dat het congres zegt, wij geven toestemming voor het voeren van...
12: Oké, dus we moeten even afwachten wat er nu gaat gebeuren. Of ze het inderdaad accepteren, dit excuus,
0: ja,
12: of niet.
0: Dat moeten we dan.
12: Nu kwam de vraag van Jules Paradijs over de Nederlandse inbreng, toch?
13: Nou, ik vroeg me even af, de vaart daar in de buurt, inmiddels een Nederlandse...
0: Gat
13: rond.
12: Ja. Zonder kanon.
13: Nog zonder toestemming om mee te doen aan de missie.
0: Ja.
13: Maar hoe gaat het verder?
0: Nou, er zijn inmiddels een groepje van 5 of 6 landen dat heeft gezegd, wij willen op zichzelf wel behulpzaam zijn bij het garanderen van de doorgang in de Straat van Hormuz. En daar wil Nederland ook wel aan meedoen. Het was een Frans-Brits initiatief. En die hebben daar ook al schepen in de buurt. Alleen is een hele kleine maar bij als er een bestand is. Dus met andere woorden, moet eerst vrede zijn en dan willen wij wel gaan patrouilleren daar. Ja, je mag ervan vinden wat je vindt. Maar dus, om het maar in het Engels te zeggen, after the fact. Ik bedoel, er is dus geen plan van welk westers land dan ook om actief mee te gaan doen aan de Amerikaanse oorlog, of de Amerikaans-Israëlische oorlog, hoe je het maar wil noemen.
13: Maar het is best pijnlijk, want als je Trump volgt, die zegt natuurlijk, we hebben gewonnen, we hebben groots gewonnen.
0: Ja.
13: Terwijl de...
12: Alles is vernietigd.
13: Terwijl de deskundigen, die kijken er doorheen.
12: Ja.
13: En die zien natuurlijk dat Trump op achterstand staat.
12: Ja, de man die de meest machtige persoon in de hele historie wil worden.
0: En het geeft natuurlijk enorme problemen. En dat is die olieprijs. En daarin heeft hij gewoon een denkfout gemaakt.
12: Ja.
0: Amerika voert geen olie in uit het Midden-Oosten. En is zelf veruit de grootste producent van olie ter wereld. Dus Trump dacht toen dat allemaal begon, we zien wel hoe het loopt, maar ons deert het niet, want wij hebben zat voorraad, wij kunnen onszelf bedruipen.
13: Nou.
0: Vergat dat de olieprijs iets is dat in de wereldmarkt wordt vastgesteld.
12: Ja.
0: Dus als die ergens omhoog gaat, gaat die overal omhoog, ook in Amerika. En dat is echt een enorm punt.
12: Maar nu die OPEC uit elkaar valt,
13: ja.
12: Schuilt dat er nog?
0: De Emiraten zijn nu uit de OPEC gestapt. Ja, dat is ook een overwinning voor ons allemaal. Want hoe kan het dat in 2026 er nog een kartel bestaat? Dat is verboden.
12: Niet van deze tijd, hè?
0: Het is verboden. Het Wereldhandelsorganisatie verbiedt kartels.
13: Hoe minder kartels, hoe beter.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Het mag helemaal niet. En het is er wel, dus het is heel goed dat de Emiraten daar uitstappen. Dat waren ze al lang van plan. Het is een beetje een klap in het gezicht van Saoedi-Arabië. Dat is ook hun bedoeling.
12: Ja.
0: Want die bepalen eigenlijk in die hele OPEC de koers. Maar er zitten ook zotte kleine details. Een van de founding members van de OPEC is Venezuela. En dat zit er nog steeds in.
12: Echt waar?
0: Ja. En inmiddels is Trump, om het even gemakkelijk te stellen, eigenaar van de helft van alle Venezolaanse olie. Dus via een omweg zit hij ook aan de OPEC.
12: Ik hoor van iedereen dat het inferieure olie is uit Venezuela. Is dat zo?
0: Nou, nee.
12: Valt wel mee?
0: Ja, dat valt wel mee. Ja. Okay. Je hebt allerlei soorten olie. En het gaat om de hoeveelheid zwavel in olie. Om de viscositeit, dus hoe dik die is. En dat bepaalt,
12: hij is wel lekker dik.
0: Dat bepaalt het proces waarmee je het raffineert.
12: Ja.
0: En de Venezolaanse olie is...
12: best wel lekker.
0: Ja, dat is best goed.
12: Best goede olie.
0: Er is bovendien heel veel van.
12: Jij weet echt overal wat van. Het is echt, als ik jou een vraag stel, heb je er een antwoord op. Ik heb jou nog nooit zien stilvallen. Zolang ik je ken niet.
13: Wilfred, het vervelende
12: is best wel bijzonder.
13: Het vervelende hier is natuurlijk dat er niet 25 miljard... maar misschien wel 30 of 35 miljard de lucht in is geschoten.
0: Uit de Amerikaanse begroting.
13: Precies. Ja,
0: maar weet je hoe groot die defensiebegroting is?
13: Ja, maar het duurt...
0: 950 miljard.
13: Ja, maar het duurt
0: jaren.
13: Dus
0: dat gaat er wel even voor.
13: Jaren voordat het weer is aangemaakt. Kijk, en op het moment dat het draagvlak wegvalt bij de Amerikaanse bevolking...
0: Ja.
13: Dan heb je wel een enorm probleem.
0: En dat is een uitstekende vraag, want dat zie je nu inderdaad.
12: Ja, toch tegelijkertijd, je maakt het ook niet om er nooit wat mee te doen natuurlijk.
0: Nee, bovendien, kijk, dat die enorme arsenalen zijn aangelegd voor een hele grote oorlog. Een wereldoorlog, laten we zeggen, een klassieke oorlog tussen Oost en West.
13: Tegen de Chinezen.
0: En ze moeten dus goed geoutilleerd zijn om dat te kunnen. Dus als je na 6 weken schieten op... Iran al zegt, we zijn door onze spullen en door ons geld heen... ja, dan is er iets mis. En ik geloof ook niet dat het waar is.
12: Okay.
0: Dat wil zeggen, ik geloof wel dat die uitgavenstaat klopt. En ik geloof wel dat ze een beetje tekort aan Patriot-raketten hebben. Maar voor de rest is het niet zo dat de Amerikaanse defensie in de problemen zit. En de onze ook niet.
13: Maar het is wel een beetje raar, want ik geloof dit en ik geloof dat niet. Ik geloof dat wel.
12: Nee, maar al die deskundigen weten er geen zak meer van.
13: Maar op wie vaar je dan blind? Toch niet op de minister van Oorlog of op Trump?
0: Oh nee,
13: wie zijn dan jouw eikpunten?
0: Nou, je kunt al in de eerste plaats. Nou, nee, maar een ding als de Amerikaanse defensiebegroting is gewoon gepubliceerd, net als de onze. Daar kun je elk detail over elk wapensysteem en alle kosten die daarbij berekend zijn tot, ik geloof, 2030 kun je daar terugvinden. Het is heel makkelijk om te lezen en mensen die geïnteresseerd zijn, zoals ik, die doen dat ook, net als met de Nederlandse defensiebegroting. En dan zie je gewoon waar de plussen en minnen zitten, waar de gebreken zijn, wat moet worden aangevuld, wat wel en wat niet kan.
12: Boekenstein loopt er helemaal op binnen op al dit soort podcasts. Maar die weet er ook geen hout van, weet je wel. Die roept ook maar wat. Dus
0: wie zeg je?
12: Arend-Jan Boekenstein met die Rob de Wijk. Die zit elke dag serieus te kijken aan je onder de tafel. Of zit weer in een podcast.
13: Je kan me toch?
12: Ja.
0: Je kan me wat. Je zegt wat ze zeggen, zeg het maar tegen hunzelf.
12: Ja, dat zeg ik ook tegen zichzelf. Ja, nee,
0: zijn goede vrienden.
12: Ja.
0: Het is de best beluisterde podcast
12: in Nederland. Absoluut, met afstand.
0: Dus,
13: ja, maar wij gaan de deskundigheid van Bernard niet in.
12: Nee, helemaal niet.
0: Oh, ik wel. Nee.
13: Want,
0: ik zeg, nou, er is dus heel veel openbare informatie.
12: Ja.
0: Iedere journalist heeft ook altijd een paar eigen bronnen. Die heb ik ook. Mensen die je kunt bellen die van dit soort dingen veel weten. En die zitten in dat gebied, maar ook in de olieindustrie. We hebben een paar bronnen. Die zijn echt goed. En voor de rest zeg ik ook altijd, en dat zal Jules beamen... als het echt om hele belangrijke kwesties gaat... is de allerbelangrijkste bron die ik heb, mijn eigen duim.
12: Ja.
0: Het is gewoon
12: jij ook zo, Jules?
0: Je gaat nadenken en je telt de kennis die je hebt bij elkaar op.
12: Ja, en dan zeg je wat uit.
0: Op een bepaald moment zeg ik, de conclusie die ik daar trek... is uiteindelijk uit mijn duim gezogen.
12: Okay.
0: Ik heb geen bewijs. Kan het niet aantonen.
13: Ik heb de grootste ruzie gehad.
12: BNR Nieuwsradio.
13: Ja. Ik heb de grootste ruzie gehad met zogenaamde royalty-deskundigen. Die natuurlijk ook per definitie alles uit de duim.
12: U stapel is ook binnen, die wil nu al meedoen.
0: wat dacht je van beurscommentatoren?
12: Wat?
0: Ja, die gaan praten over. Nou, die gaan praten over.
12: Het gaat nu kriebelen, Huub, dus doe mee.
0: Ja,
13: dat is gevaarlijk, hè? Want dan spek je eigen portemonnee.
0: Ja, precies. Nee, maar die gaan praten over hoe een koers zich gaat ontwikkelen. Ja. Die weten er ook.
12: Wat gebeurde er juist, Huub, toen je zat mee te luisteren?
14: God.
12: Wat gaat het een beetje?
14: Een soortje palliwappies met vlaggen. Ik had er wel overheen willen rijden, werkelijk. Zo woedend was ik.
12: Je moest hier naartoe komen.
15: Hoi, ik ben Marieke. En ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Move. Ja, want ze waren natuurlijk 1,5 week geleden waar ze daar te gast. Hm? Maar als je ziet hoe Charles en Camilla dat hebben aangepakt.
3: Ja, ook een goede grap had hij.
2: Met goede grappen. Zo, ja. En,
4: die speech was legendarisch.
2: He, dus dat bestaan wat dat betreft... Ons koningshuis stelt ook niet zoveel voor.
3: Net de Rolling Stones.
2: Internationaal gezien.
4: Ja, precies.
2: He, want we hebben natuurlijk, net zoals Spanje, een beperkt koningshuis. He, dus niet pracht en praal zoals we dat in Engeland natuurlijk zien. Mm-hmm. Maar ook de impact van het bezoek op Trump. En zelfs, ik geloof dat ze zelfs de tarieven aangepast hebben weten te krijgen als het gaat om de importtarieven, dat ze voor whisky een uitzondering gaan maken. Nou, dat is natuurlijk heel goed nieuws voor Schotland.
5: Schotland, ja.
3: Ja, dus, ja, wat moeten we met deze informatie?
2: Als overbodig...
3: Zit hier naar te luisteren? Nee. Ik denk,
2: dat is overbodig.
3: Neem een whisky.
2: Ja. Dat is overbodige informatie.
3: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja,
3: we zitten over de wereldproblematiek te praten, daar gaat het over whisky.
5: Nou, maar het is wel een goed punt, want die toespraak van Charles was echt inderdaad goed. Een parel.
3: Dat
5: ja, hij deed daar echt fantastisch.
3: Je gaat ook over dat Frans spreken, die was echt heel leuk ook.
5: Ja, maar ook zei van, ja, jullie hebben het over 250 jaar bestaan. En dan zeggen wij in dat geval... just recently. Hmm. En dat is van dat soort kleine grappen. Hè? Ja, jullie doen net alsof je een volwassen groot land bent dat alles weet, maar wij zijn ook niet van de straat. Hmm. Wij Engelsen en wij Europeanen. Dat was de boodschap.
3: Ja, deed
5: hij
3: goed.
5: En toen jullie in Afghanistan binnenvielen na 9-11, waren wij, de NAVO-landen, wel degene die artikel 5 hebben ingeroepen om jullie te helpen.
3: Ja.
5: Dus de solidariteit naar jullie toe was er wel.
4: Dat vond ik echt prachtig.
5: Boodschap.
4: Klopt namelijk, hartstikke goed.
3: Maar verder vind je het dood erg aan al die deskundigen en al die tafels?
4: Omdat ik denk, wat weten die mensen daar nou van?
3: Vaak niet zoveel.
4: Ze weten niets van het Koningshuis. Ze weten niet eens dat het een afgeleide Friese tak is, waarvan we niet zeker weten of ze wel van Willem afstammen. Want Willemientje heeft het misschien helemaal niet met Hendrik gedaan, want die was de hele dag bezopen.
3: Ja, die kon niks meer, die had altijd
4: geslachtsziektes. Dus het gerucht gaat dat Jultje van de Tuinman is. En dat is een al lang bestaand gerucht, wat al heel lang rondgaat.
3: Ik kom het laatst tegen ditjes en datjes. Ja, maar dat is wel zo inderdaad. Ah, ja,
2: Nee, in het blad Oranje Boven.
3: Heb je dat ook?
2: Ja.
3: Oh mijn god, dat zit allemaal
4: ditjes is heel belangrijk. Dat is wel de
2: daar
4: is
2: heb jij
4: van het vaderland.
2: Heb jij ingestaan trouwens?
3: In ditjes en datjes?
2: Ja.
3: Wat is ditjes en datjes? Verdringen heb ik wel door.
2: Met een heel groot interview.
3: Nee. Ja, daar heb jij ingestaan, Huub.
4: Is het van de Telegraaf? Ja.
2: Met jou? Nee, dat niet, maar... Maar met jouw toneelstuk.
3: Ja, daar moesten wat
2: over vrouwen.
4: Ja. En mannen natuurlijk.
2: Ja,
4: hè?
2: En mannen, maar.
4: Ditjes en datjes.
3: Ja. Ja, het was een goed interview, hè?
4: Ja, heel goed interview.
3: Dat ging er beter.
2: Nou, het heeft maar 20 minuten geduurd, want jij was onderweg.
3: Oh, gelukkig. Ja, het was een demonstratie, hoorden wij, en die was je wat later doorgekomen. Maar nog één ding trouwens over dat voorstel. We weten niet precies wat erin staat, maar die Amerikanen snakken toch ook naar het einde van die oorlog. Die willen er ook vanaf.
5: Voor Trump geldt maar één ding, en dat is een situatie in eigen land. En die kachelt achteruit.
3: Ja.
5: Onder de algemene bevolking is zijn populariteit zo het laagst ooit.
4: Onder de 40%.
5: Ja, en daar zitten we waarschijnlijk nog maar op 36% of 37%. Dat is echt heel laag. Onder zijn eigen magenachterban valt het nog wel mee. Maar ook daar zie je scheurtjes om diezelfde reden. Want die zegt, wacht even...
4: Tucker Carlson.
5: Ja, Tucker Carlson, die is afgevallen. En Marjorie Taylor
3: Greene. Dus hoopt hij er wel snel uit te komen,
5: hij
3: toch?
5: Moet er snel uitkomen. Anders dan dreigt er een ramp voor hem tijdens de midterms... de tussentijdse verkiezingen op 3 november.
3: Ja.
5: Want als hij daar het Huis van Afgevaardigden verliest... wat naar mijn idee nu al bijna zeker is... maar ook de Senaat wat zou kunnen... dan is hij echt wat ze noemen een lame duck.
3: Ja.
5: En dan is het gebeurd.
3: Als zal hij dat zelf totaal anders zien.
2: Maar als jij Amerika-deskundige bent... dan moet je maar één ding doen. Dan laat je gewoon even het woord midterms vallen.
3: Oh ja, dan ben je meteen deskundig.
2: Want dan heb je rechtsverstand van.
5: Zo is dat.
3: Zit je van Bernard een beetje belachelijk te maken?
2: Nee.
3: Dat is heel flauw.
2: Omdat
3: het zo staat van dienst.
4: De halverwege verkiezingen eigenlijk, vrij vertaald.
5: Ja, het zijn de tussentijdse verkiezingen. Maar omdat het is nou helemaal zo in het Amerikaanse systeem. Er zijn elke 2 jaar parlementsverkiezingen. Dus elke 2 jaar wordt het volledige Huis van Afgevaardigden gekozen. Er zijn 435 leden. En een derde van de Senaat. Dat zijn 100 leden. Dus die zitten 6 jaar. En de gewone leden van het Huis van Afgevaardigden zitten maar 2 jaar.
3: Okay.
5: Elk jaar. Dus je hebt tijdens de presidentsverkiezingen, simultaan congresverkiezingen. En tussendoor na 2 jaar opnieuw. En dat noemen we dan de midterms.
3: Dankjewel weer, Bernard. Voor deze keer.

0: volgende keer.
1: The best of the Friday Move.
2: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
3: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
4: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
3: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. Herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde er een krans. In de Belgische Ardennen zijn sinds gisteren al duizenden voetbalvelden aan natuur verbrand. De brand in natuurgebied Hogevenen zou de grootste zijn in de geschiedenis van België. Uit 2 dorpen in de omgeving zijn 600 mensen geëvacueerd. Bij het bestrijden van het vuur helpt ons land, de Belgen, met 2 blushelikopters. Een zoekactie in het Como-meer in Italië. Hulpdiensten proberen een zeiler terug te vinden die in het water terechtkwam. Hij is niet meer gevonden en daarom wordt nu gezocht met een op afstand bestuurbare onderwaterrobot. Die kan tot 300 meter diep. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de zeiler is verdronken. Honderden mensen hebben afscheid genomen van de Britse zangeres Bonnie Tyler. Ze overleed vorige maand en vandaag werd haar kist naar haar huis in Wales gebracht. Op beeld is te zien hoe fans zich op straat hebben verzameld en bloemen leggen. De 75-jarige Bonnie Tyler kennen we vooral van de hit Total Eclipse of the Heart. En AZ is na 2 wedstrijden koploper in de Eredivisie. Na de winst van vorige week tegen ADO Den Haag wonnen ze vanavond opnieuw. Dit keer op bezoek bij FC Utrecht met 4-1. Utrecht heeft nog geen enkel punt en staat samen met Willem II onderaan. Willem II verloor vanavond ook met 4-1 van NEC. Het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Morgen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt een stukje koeler dan vandaag, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
9: I've said that I will not leave the board until this investigation is well and truly over.
10: Je kunt het gevaar eigenlijk niet voorkomen. Daarvoor is de oppervlakte die op dit moment brandbaar is veel te groot.
11: Charles agrees with me even more than I do.
12: Ja, het is geschafft. Er was alles drin.
1: Wilfried Gené. The best of the Friday Move.

0: Ja, u luistert naar de Friday Move. We hadden een klein technisch probleempje, maar inmiddels zijn we weer terug. Ik was ook even de tuin in gelopen, dat was ook misschien een beetje mijn schuld. Ik ben waarschijnlijk over twee draden gestruikeld of zo. Maar we zitten gelukkig hier nog steeds in de Waldorf Astoria Amsterdam. Tegenover mij zit Sjoel Paradijs, die zit alweer lekker aan de bitterballen. Ik zeg net tegen jou, Sjoel, pas nou een beetje op. Je schuift gelijk weer die hele schaal bitterballen naar binnen.
1: Nee, dat is niet waar, maar het staat ervoor.
0: Niet te geloven dit, zeg. Ja, ik zie dat Huub er ook eentje naar binnen gegooid heeft.
2: Nee,
3: een stukje worst.
0: Oh, dat is weer wat anders. Oké. Okay.
4: Hallo.
3: Even een kilo afgevallen.
1: Prachtige omgeving hier.
0: Schitterend is het hier.
1: Ja, de mooiste binnentuinen van Amsterdam.
0: Ook de grootste binnentuin van Amsterdam.
1: Ik kan het weten. En,
0: hoezo kan jij het weten dan?
1: Nou, omdat ik ben een Amsterdammer. Trots op stad.
0: En dan weet je ook alles van die stad.
1: Zo'n beetje wel.
0: Ik heb 15 jaar in Amsterdam gewoond. Ik ben nooit naar het Anne Frank Museum geweest. Ik ben nergens geweest.
1: Nee, maar kijk. Alleen maar het café. Fantastische hotels hier. En dit is er eentje van. met een binnentuin die... Ja, ik weet niet of je hier zomaar naar binnen kunt lopen. Maar het is enorm.
0: Ja. Een binnentuin waar je naar binnen kan lopen.
1: Ik hoop het.
3: En waar ze geen terrasvergunning hebben, dat is ook goed. Je mag er niks drinken. Ja. Je mag alleen een drankje meenemen van binnen naar buiten.
0: Echt waar?
3: En dan mag je daar opdrinken, dan moet je snel weer naar binnen. Er komt geen ober voorbij die je bedient. Mag niet van de buurt. Vind ik wel goed.
1: Maar we vergeten wel eens hoe het met de gastvrijheid is gesteld in deze stad. Maar het is op een enorm hoog niveau. We hebben natuurlijk een aantal grote hotels. Waar Amerikanen, mensen uit
0: ja, maar ik zit nu in Stadskanaal in de auto te luisteren. Ik denk bij mezelf, het zal hartstikke leuk zijn voor jou, Sjoel. Maar dat interesseert me helemaal niks, dat Amsterdam, hoor. Het is hartstikke leuk voor je. Hou dat vooral vast, die gedachte. Toch?
1: Nou, misschien hebben we wel een burgemeester die niet heel erg uitnodigend is.
0: Oh, je gaat gewoon door. En die Talsema. Ja.
1: Ja, nee, maar goed, daar kunnen we natuurlijk heel lang over praten. Maar in ieder geval zie je wel dat het bedrijfsleven en de hotellerie gaat gewoon heel erg goed hier.
0: Ja. Je hebt geen vogelnaam, Huub. Er zijn namelijk heel veel bekende Nederlanders met een vogelnaam. Dat is een onthullend artikel in Datjes. Ja, dat is nu
3: Den Uil.
0: En onder andere Hans Kraai junior.
3: Merel.
0: Jeroen Pauw. Merel Ek. Ja, Merel Ek natuurlijk. Eka. Raven van Dorst. En Guus Meeuwers.
3: Meeuwers.
0: Een afleiding. Ja, Wouter Koolmees. Dus daar is toch even de primeur. Daar bij de man aan de overkant.
1: En Ria Valk.
0: Ria Valk ook
3: Ria
0: nog.
3: Valk.
0: Ja, het is ongelooflijk.
3: Felix Adelaar. Dat was de liftmonteur in de lift.
0: Oh, kijk aan. Maar jij bent hier voor mannen van Mars en vrouwen van Venus.
3: Ja.
0: Ik dacht dat het een keer klaar was, maar dat is dus niet zo.
3: Ik zelf ook.
0: Oh ja?
3: En toen werden we uitgenodigd naar Parijs om daar een hernieuwde versie te bekijken. En toen had het helemaal omgewerkt. En toen dacht ik, nou ja zeg. En ik zag weer allemaal mensen van tussen de 14 en de 94 met een uiterst blij gemoed naar buiten lopen.
0: Maar omgebouwd in de zin van, wat hadden ze eraan veranderd?
3: Nou, ze hebben hem gewoon van deze tijd gemaakt. Ze hebben gewoon de dingen die al bollig waren niet meer konden vanwege LHBTQI+. En andere te close en te inclusieve zaken, die hebben ze eruit gemieterd.
0: Maar noem eens wat voorbeeld die er niet meer in kunnen vandaag de dag.
3: Oh, dat kan ik niet zo uit mijn hoofd. Nee. Maar ik heb meegenomen naar Nederland, daar heb ik Peter Heerschop. En Corine, mijn regisseur, daarna laten kijken. En Britt en Bart. En dat zijn dertigers. Dus die weten wat wel kan en niet kan. En die zeiden, helemaal niets verouderd, zo doen. Dus ik ben wat bezig. En gisteravond was ik in Barendrecht. En daar stonden ze weer op de stoelen.
0: Want we hadden laatst natuurlijk Eddie Terstal. Die moest die film van Het Land van Johan moest helemaal aanpassen. Moest gekuist worden enzovoort.
3: Geen schaamhaar.
0: Nee, geen schaamhaar. Geen borsten, ook niet. Nee. Penissen mochten ook niet in beeld. Nee. Eigenlijk niks.
3: Omroep Max, hè. Heel streng. Jan.
0: Ja, maar ook in het land. Pathé enzovoort. Ja, Pathé is volgens mij wel. Of hebben die wel de gekuiste versie uitgezonden, weet je dat?
1: Volgens mij de gekuiste versie. Maar het is natuurlijk, ik geloof niet dat Max hier een rol in speelt. Maar het is met name de regeltjes die we in Nederland hebben.
3: Waarom zijn wij zo puriteins geworden? Wat is dat in dit land? Het slaat toch werkelijk helemaal nergens op?
1: Nou, dat is gewoon iets wat natuurlijk altijd is geweest. Want ook misschien hebben we een tijdje in de tijd van Turks Fruit even wat vrijere normen gehad, maar dit is...
3: Nou, dat heeft toch wel even geduurd, hoor. Ik bedoel, Phil Bloem, ik zie er nog zitten met de krant voor de borst in de blootje.
0: Ja, dat was
3: wel VPRO, maar toch.
1: Maar vergeet niet dat dit land natuurlijk niet alleen uit de grote steden bestaat, maar ook uit...
0: Stadskanaal heb je ook.
1: Snap je, waar andere normen en waarden gelden.
3: Is zo, maar er is, bedoel, in die tijd had je gewoon schaamhaar. En we hadden ook Kralingen Popfestival, liep ook mensen bloot rond.
0: Heb je nu geen schaamhaar meer dan?
3: Ik?
0: Nee, je zegt, in die tijd hadden we al ons schaamhaar.
3: Man, bossen echt. Ja. Ja, elke dag te scheren, dat is ongelooflijk.
0: Ja, het is allemaal. Maar je maakt een nieuwe versie die je zelf ook verrast. Wat verraste je nou het meest aan die nieuwe versie eigenlijk?
3: Nou, hoe modern die eigenlijk was. En hoe weinig er eigenlijk veranderd is. Als ik zeg, in heel veel huizen liggen vaak spullen op de trap.
0: Mm-hmm.
3: En die liggen daar aan mee naar boven te nemen. Een man ziet die spullen liggen en denkt, wie legt die rotzooi hier nou neer? Zeg, het lijkt wel een uitdragerij. Lijkt de winkel van Malle Pietje wel. Ja,
0: die loopt door.
3: Een doodklap maken. Ja. Komt niet in de man op, gemiddeld. Ik hoor hier achter mannen lachen, dus dit komt ook niet in hen op.
0: Nee.
3: Dat die spullen er lichaam mee naar boven te nemen.
0: Dat doe jij ook nooit?
3: Dat doe ik nu altijd, dat heb ik natuurlijk geleerd van de voorstelling. Als een man water opzet om pasta te koken, heeft hij de neiging om naast de pan te gaan staan wachten tot het water kookt.
0: Ja.
3: Een vrouw die zet het water op, zet de lege auto van de jongste in elkaar, belt met de moeder, repareert het dakgoot, plant een vergadering, komt terug in de keuken, water kookt, mikt de pasta aan de pan, troost een vriendin, belt nog eens met de moeder, plant een andere vergadering, komt terug in de keuken, pasta, precies, al dente goed.
0: Ja.
3: Dat is uit de voorstelling.
1: Ja. Maar weet je waar ik een bloedtekel aan heb?
0: Oh, nu gaan we het krijgen.
1: Schoenen in de gang. Bij al die eengezinswoningen in Nederland zetten ze de schoenen voor die trap neer. Hoe erg is dat? Kun je je voorstellen?
0: Je zit echt op het ditjes niet daadjes niveau nu.
3: Ik ben in tranen. Ik pak bijna mijn zakdoek.
0: Ja.
3: Ik heb nog nooit de schoenen van de trap zien staan. Maar dat is heen een huis een paradijs.
0: Ja, is dat jullie zo paradijs?
1: Nee. Maar je kent het wel. Zo'n halletje.
0: Nee.
3: Huis een paradijs. Je mag de hemel niet betreden met schoeisel. Ja. Dus daarom staat het voor de trap.
0: Nou, dat lijkt me dan ook op. Je bent op zoek naar de oprechte verbinding, begrijp ik ook in deze voorstelling. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt wel, ja.
0: En hoe wil je die bewerkstelligen, die oprechte verbinding?
3: Nou ja, goed, ik maak ook mijn eigen scheiding en de perikelen die daaruit voortvloeien bekend. Mm. En wat het kost om een relatie goed te houden, bijvoorbeeld. Dus ik zet mezelf veel meer als in de eerste ook als middelpunt van de voorstelling.
0: We hebben onlangs ook een podcast samen gedaan, hebben we er ook over gesproken. Hoe moeilijk vind jij dat om daarover te praten?
3: Nou, nu inmiddels heb ik daar een vorm voor gevonden. Maar ik heb het lang, heel erg lang, de grootste nederlaag van mijn hele leven gevonden.
0: Ja.
3: En mijn ouders die zijn hun leven lang bij elkaar geweest. Ik heb 4 broers en een zus. En die zijn ook allemaal al 160 jaar bij elkaar. Al van voor de beeldenstorm. Dus dat is, ja.
0: En werden die ook een beetje boos op jou? Hebben ze je veroordeeld?
3: Nee, ze werden niet boos. Maar ze keken heel vreemd op. Ja.
0: En jijzelf eigenlijk ook, toch?
3: En ik zelf ook. Ja.
0: Ja.
3: Ik zag het ook helemaal niet.
0: Kun je nu terugkijkend verklaren waarom het zo ging? Waarom het niet gelukt meer is?
3: Er gebeuren altijd een paar dingen waarvan je denkt, oh, zit dat zo? Maar inmiddels is het
0: allemaal. Kun je niet vertellen, begrijp
3: ik? Nee.
0: Niet in de voorstelling?
3: Nee, dat doe ik ook niet in de voorstelling.
0: Hoe openhartig ben je dan eigenlijk?
3: Ja, ik ben heel openhartig, maar er zijn een soort van intieme details waar niemand iets mee te maken heeft en die alleen voor mijn ex en mij bestemd zijn.
0: Ja. Dat maakt het wel weer heel erg spannend nu zo te beschrijven.
3: Dus kom allemaal kijken tussen 6 en 10 mei in de Lamar.
0: Maar je vertelt het niet, hoor ik net.
3: Ja, maar daar vertel ik allemaal dingen aan Wilfred. Dat is ongelooflijk. Oh.
0: Ja.
3: Oh,
0: en dan moet je dus een nieuwe relatie, of je moet niks, je vindt een nieuwe liefde.
3: Ja.
0: En wat leer je dan van die oude liefde, waardoor het in de nieuwe liefde zoveel beter gaat?
3: Je leert de ander te geven wat hij nodig heeft en niet wat je zelf zou willen krijgen. En dat is een vrij cryptische benaming voor dat je moet kijken wat een ander nodig heeft. En soms is dat alleen maar een luisterend oor, of dat je even aanhoort waar de ander mee zit. En mannen hebben altijd de neiging om als een vrouw een probleem op tafel legt, meteen te zeggen, oh, ja, natuurlijk, maar dat moet je zo doen. Hmm. Dus die zin is nog niet eens afgemaakt, of hij begint al met oplossingen te komen. En een vrouw wil helemaal geen oplossing. Die wil over het algemeen heel graag dat je even luistert naar haar. En
0: zullen opletten nu.
3: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Nou, ja.
3: En af en toe even knikt of zegt, ja, dat is ook lastig, liever. Dat is ook lastig. Ja, ik leef met je mee.
1: Maar volgens de statistiek is het zo dat een huwelijk duurt gemiddeld ergens tussen de 5 en 10 jaar. En dan stopt het.
3: Oké. Okay. Dan heb ik met mijn 42 jaar heb ik
0: het goed slecht gedaan.
1: Ik heb het goed gedaan.
0: En jij zit op nu?
1: Wat zeg je?
0: Hoeveel jaar zit jij nu?
1: Bijna 30. Ja, ik ben pas vorig jaar getrouwd.
0: Maar jullie zijn 30 jaar samen?
1: Ja, bijna, ja.
0: En na 29 jaar besluit je om te gaan trouwen?
1: Budgethuwelijk in Diemen.
0: Nou ja, het is nog waar ook.
3: Budgethuwelijk in Diemen. Ja, trouwens de 2 voor de prijs van 1. Of wat is dat?
1: En een uurtje later stond ik bij de banketbakker voor 4 tompoesen. Dus,
0: Oh, je had ook heel veel gezelschap uitgenodigd. Ja. 4 tompoesen.
1: Collega's.
0: Ja. En dat was het ook.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Maar even, dat gaat nu de tijd pas in? Van die 30, van die 5 tot 10 jaar gaat nu pas in eigenlijk?
1: Nou, dat is gemiddeld zo. Dat een huwelijk duurt gemiddeld niet lang. Maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Dat is ook heel goed. Toch, voor iedereen, voor de stellen, maar ook voor de kinderen. Voor iedereen, dat het een beetje rust aan het front is.
0: Soms is het ook voor de kinderen misschien beter dat het niet zo is. Dat het blijft in stand blijft. Maar
3: als je elkaar de tent uitvecht, niet. Nee, dan heeft het geen zin.
0: Nee.
3: Dat hebben we nooit gedaan.
0: Hey, en er komt een nieuw publiek op af?
3: Ja, er zitten opvallend veel mensen tussen de. Gisteren had ik zelfs een jongen van 18. Die glunderend na de voorstelling naar me toe kwam. Maar er zitten opvallend veel mensen, laat ik het grofweg zeggen, tussen de 25 en de 50.
0: Ja.
3: Dus dat vind ik ook heel leuk.
0: Je speelt in het hele land en dan hoor ik zojuist, jij rijdt zelf er naartoe en terug.
3: Ja. Ja, ik heb een autoprogramma gepresenteerd.
0: Ja, en?
3: Dus ik rij heel graag.
0: Ja, dat snap ik ook nog.
3: Ik heb een fijne auto.
0: Je rijdt ook van het diepe zuiden tot het hoge noorden, rij je zelf dus alles.
3: Ja.
0: Koos Albers heeft daar ooit een probleem mee
3: dat
0: gehad.
3: Dat weet ik, ja. Dus, maar ik heb iemand naast me zitten die het zo kan overnemen. Dus als het niet meer gaat.
0: Oh, je hebt wel iemand bij je?
3: Dan neemt Remy het over. Ja.
0: Oh, oké, dat is wel verstandig. Je eentje dat hele stuk lijkt me toch wel pittig, Jules? Hè?
1: Ja, oppassen geblazen. Maar ik heb enorme waardering. Want dit is natuurlijk een productie, toneelproductie. Natuurlijk voor eigen rekening en risico. En als je dan zoveel succes hebt, dat Nederland massaal gaat kijken, dat is fantastisch.
0: Ja. Even voor mijn plaatje, als mensen nog kaartjes willen. Ja, ze zullen bijna zo uitverkocht zijn allemaal, toch?
3: Er zijn nog wel plekken. En ik sta ook in Caprera, dat is net in de verkoop. In Bloemendaal, is open lucht.
0: Okay.
3: En in Valkenburg sta ik ook in de open lucht. Maar bijvoorbeeld Limburg is helemaal uitverkocht. Ja. Dat is mijn
0: thuisvolk,
3: homeland.
0: En hoe kan je die kaartjes bestellen als je ze toch zo wil hebben? Gewoon op een website?
3: Gewoon Lamar bellen, theater bellen, dat is het handigste. Dan kom je niet op die sites waar mensen een dubbele vragen voor een kaartje.
0: Oh, oké.
3: Ik weet niet hoe ze heten. Maar
0: nog even de wervende teksten waarom je absoluut zou moeten komen. Ook als je een slechte relatie hebt bijvoorbeeld. Of is het juist niet verstandig met een slechte relatie om te komen?
3: Jawel, dan is het juist heel... Ja. Maar ik was eergisteren in Veenendaal. En er kwamen mensen naar me toe. En iemand die nam me apart en die zei... Dank voor de wijze lessen.
0: Ja?
3: En ik had sterk de indruk dat hij het meende.
0: Ja? Hij stond op het punt om te gaan scheiden. Toen dacht hij opeens...
3: Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb wel eens in de eerste serie voorstellingen... heb ik een brief gehad van een vrouw die met haar man was gaan kijken. En ik kwam thuis, schreef ze mij. En zei, ik kwam thuis en ik vroeg aan mijn man... heb je iets geleerd? En toen zei die man... nee, doe mij maar een biertje. En toen heeft zij gezegd, dan moet je nu je koffer gaan pakken. Dan mag je vannacht nog slapen op de logeerkamer en morgen ben je weg.
0: Oh, nou, we houden daar ook rekening mee.
1: Dat zijn de mooie verhalen.
3: Dat zijn de goede verhalen, of niet?
0: En je wil wel dat er iets gebeurt, toch, in het leven?
3: Ja, natuurlijk, maar dan moet je komen kijken en dan krijg je een paar wijze lessen.
0: Ik denk er even, de Grijp, die gaat ooit een lezer bij een heel groot bouwbedrijf. Dat hij ook gezegd van, als je echt je werk niet leuk vindt, moet je iets anders gaan doen. Werd hij de volgende dag door die man gebeld, de baas. Die zei, er zijn 8 man opgestapt. Zou je daarmee willen stoppen, alsjeblieft? Dat soort teksten, ja. Maar dat kan bij jou dus ook gebeuren.
3: Ja, dat kan bij mij ook, ja.
0: Maar er gebeurt wel wat. En dat is het belangrijkste. Ja. Mannen van Mars, vrouwen van Veens. Het blijft van alle tijden en dat maakt het zo leuk.
3: Absoluut.
0: Met Huub Stapel.
3: Ja.
0: Waar sta je binnenkort weer?
3: Morgen sta ik in Zeist, in Vigi. Zondag sta ik in Maastricht. En volgende week tussen 6 en 10 mei tot en met sta ik in de Lamar.
0: Zo. Nou, hoi. Liefhebbers, zeker langs. Goed dat je er was, Huub. En hoe ga je nu thuiskomen?
3: Op de fiets.
0: Ja.
3: Ik kwam kletstad bezweet aan.
0: Ik zag het net binnen. Pas op met die demonstraties.
3: Ja.
0: En dan zien we elkaar.
3: Ik rijd er dwars overheen.
0: Ja, oké. Tot later.
3: Tot later.
2: The best of the Friday move.
0: We hebben het nog niet eens over Lenny Koer gehad.
5: Ja, we stonden gisteren in huis.
0: Oh, wacht even.
3: Nee, ben ik nog in beeld?
0: Ja, je stond er gisteren... Lenny Koer, wat is er met Lenny Koer dan?
3: Wat verdomme nog aan toe. Ik ben gek geërgerd weer.
0: Wat?
3: Gisteren had Lenny Koer een voorstelling in Huizen.
0: Ja.
3: En er staan Palestijnse demonstranten voor de deur.
0: Echt waar?
3: Ik had ze zelf wel persoonlijk weg willen schoppen. Met vlaggen. Zij gaat immigreren naar Israël. Ja, omdat de situatie hier in het land onveilig is geworden. Mevrouw Halsema. Flikker op, zeg. In welk land zitten we werkelijk?
1: Maar ik heb ook de laatste opnames gezien. Maar het is echt fantastisch hoe zij afscheid neemt van dit land. En tegelijkertijd is het dramatisch.
3: Het is toch diep treurig?
1: Dat zij dit besluit moet nemen.
0: Ja.
1: Want een fantastische zangeres. En wat zij doet, net zoals heel veel anderen, vluchten voor geweld.
0: Ja.
1: Net zoals wat er van de week in Londen is gebeurd, zijn deze mensen, Joodse mensen, zijn niet veilig. Kunnen niet veilig zijn.
0: Nou, ik weet het met je.
1: Dat is een grote schande.
3: En nu is er een demonstratie. En als er in Iran 40.000 mensen worden doodgeschoten, eigen volk, van baby's tot bejaarden, dan zie je niemand op straat.
0: Nee.
3: Ik hoor helemaal niemand.
0: Nee, het is vrij selectief.
3: Het is het selectief winkelen in de wereldgeschiedenis. Daar word ik woest van.
0: Dat wil je nog even kwijt, hè?
3: Ja, dat wil ik nog even kwijt.
0: Dank je wel.
3: Fijn weekend allemaal, hè?
0: Ja, zet hem op. Geniet ervan.
3: Ja.
0: En ondertussen is Jan Bruin aangeschoven natuurlijk. Die denkt ook, ik wil ook nog even mijn verhaal kwijt. En
6: ja,
0: die wil
6: dat zou ik leuk vinden.
0: Dat wij een soort rust gaan creëren. Een soort rust met social media, toch?
6: Natuurlijk, ja. Mij social vrij. Ik weet niet of het heel erg voor iedereen hier in de studio een probleem is. Maar er zijn 5 miljoen Nederlanders die... precies. Ondertussen even op zijn telefoon.
0: Ja.
6: ik hoor dat Huub, die zit veel in de auto en die is lekker met theater bezig. Dus die zal er misschien minder last van hebben. Maar 5 miljoen Nederlanders geven aan, ik wil minder of stoppen met social media. Mm. Hebben er veel last van. Hebben het gevoel dat ze verbinding, aandacht missen. En komen daar moeilijk vanaf. En met Mij Social Vrij proberen we die mensen vooral een handreiking te bieden. Tools te geven en eigenlijk te leren om meer offline te leven. En dat is voor mensen van mij en jongere mensen dan ik.
0: Hoe oud ben jij dan?
6: Een grote uitdaging. Ik ben 40.
0: Oké.
6: Okay. Sorry, ik ben 41, zeg ik nou dat ik 40 ben. Sorry.
0: Ja?
6: Ja.
0: Gaat snel, hè?
6: Ja, gaat heel snel. Ja,
0: zojuist was je nog 40. Dus ja, ja, nee, moet je nagaan.
6: Is voorbij gevlogen net.
0: Gaat echt heel snel, inderdaad. Ja, maar even voor mijn plaatje. Wat valt er precies onder social media? Want ik zit nooit op social media. Ik kijk eigenlijk nooit op Instagram of op de wat dan ook. Alleen ik zit wel regelmatig te appen.
6: Ja.
0: Telt dat ook mee?
6: Hangt er heel erg vanaf of je er veel tijd aan kwijt bent. Dus wij hebben een breed begrip van socials. Je kan zelfs Funda, Marktplaats, vindt het, waar tegenwoordig heel veel jonge mensen op zitten. Strava, het zijn allemaal apps waar je veel notificaties krijgt, veel dopamine prikkels. Het is een soort gokkasteffect, zou je kunnen zeggen. Ja, met de fiets.
0: Je hebt geen microfoon meer, Huub, hoor. Nee, je, je praat gewoon weer mee, Huub. Staat.
6: Met de fiets.
0: Zonder microfoon inmiddels. Ja, dag, Huub. Tot ziens.
6: Doei. Lekker fietsen.
0: Ja, Strava inderdaad, maar ja.
1: Maar ik vind het vrij kansloos, eerlijk gezegd.
0: Oh, dat is weer lekker. Dankjewel.
1: Nee, ja? Want kijk, ik vind om een andere reden vind ik het wel goed om een oproep te doen. Namelijk de verschrikkelijke impact van sociale media op ons leven. Even los van de verslaving, maar wel de invloed die wordt uitgeoefend op alles wat met democratie en et cetera te maken heeft.
6: Misschien vind ik
1: maar dat
6: ook
1: staat los. Dat staat even los van. Oh, we gaan even stoppen met alcohol. Of we gaan even stoppen met.
6: Staat er voor mij absoluut niet los van, hoor.
0: Oh, vertel Jan.
6: De hoeveelheid tijd die mensen doorbrengen op die platformen, die maken dus ook dat die platformen zo groot zijn en zoveel geld kunnen verdienen. 80% van de Nederlandse advertentieinkomsten verdwijnt gewoon in de zakken van Meta, Google en dat soort bedrijven. Nou, dat zou u ook moeten aangaan als uitgever. En het is ook waar jouw loon uiteindelijk vandaan komt.
0: Ja, word ik wel betaald.
6: Uw loon, sorry.
0: Ja. Nee, doe maar jou. Tutoieer maar.
6: En,
0: met alleen een 40.
6: En ik denk dat mensen vergeten soms dat is wel interessant. In Nederland is de eerste commerciële omroep, die is opgericht eigenlijk omdat er geadverteerd werd door Nederlandse bedrijven op Engelse commerciële media die daar al bestonden. Toen heeft de VVD uiteindelijk in Nederland ervoor gezorgd dat er een Nederlandse commerciële omroep kwam, zodat dat geld in Nederland kon blijven. Dat was het doel. Ja, ik snap niet dat. Dus ik zit bij een zakelijk netwerk, daarom steek ik hem even zo in. Ik snap eigenlijk niet dat Nederlandse adverteerders hun geld overmaken naar Amerika al jarenlang, steeds meer. Elk jaar meer. En dat geld zou eigenlijk gewoon de journalistieke sector, de mediasector in Nederland ten goede kunnen komen.
1: Ja, maar dat heeft gewoon mee te maken. Ik ben het met je eens dat commerciële tv veel te lang is tegengehouden in Nederland. Maar dat komt vooral door het CDA. En de VVD heeft samen met een aantal andere partners uiteindelijk
0: wat
1: wel.
0: Wat hij wil duidelijk maken is dat het geld beter in Nederland kan blijven. En dat komt dat te goede aan de sector.
1: Het is een illusie, omdat het is een internationale trend. En de technologie is zo verschrikkelijk goed en zo slim.
0: Maar dat moeten we toch in Europa ook kunnen? Dat moeten wij hier toch ook kunnen? We zijn zo afhankelijk van die grote tech-jongens uit Amerika.
1: Maar noem dan eens één bedrijf die zeg maar met dezelfde impact sociale media maakt in Europa.
6: Nee, maar dat kan dus niet. Omdat die bedrijven die hebben al heel lang hebben ze een monopoliepositie. En elk nieuwe bedrijf dat probeert met een nieuwe ontwikkeling te komen, wordt opgekocht door die bedrijven. Instagram is opgekocht door het bedrijf wat Facebook heeft opgericht. TikTok wordt nu zelfs opgekocht door een Amerikaans bedrijf. Onder druk van president Trump. We zitten nu in een situatie dat ik kan morgen een social media bedrijf in elkaar zetten. Want die technologie is steeds makkelijker te maken. Alleen overmorgen word ik door Zuckerberg gebeld. En dan neemt hij je bedrijf over. En als je technologie goed genoeg is, dan implementeert hij het zelf. En als het niet goed genoeg is, dan kilt hij gewoon je bedrijf.
1: Maar
6: en dan ben je zelf lekker rijk, maar dan zijn wij als gebruikers niet verder.
1: Maar denk je nou echt dat deze oproep impact gaat hebben op al die jongeren ook, maar al die miljoenen Nederlanders?
0: Ja, Jules, je moet ergens beginnen.
6: Ja, je moet ergens beginnen.
0: Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, als ik zie hoeveel die op die telefoon zitten, en zeker op dat social media, dan maak ik me er ernstig zorgen over. En als je die bewustwording erin kan krijgen, en dat is volgens mij wat jullie willen proberen te doen.
6: Precies, ja.
0: Want jullie zijn nu 2 jaar bezig?
6: Dit is het derde jaar. Ja. En we proberen eigenlijk precies datgene te doen wat social media aan het begin deed. Namelijk, we proberen groepsdruk te creëren en een positieve uitnodiging te doen. Voor mensen om te zeggen, hey, ik probeer het eens. En ik zie dat andere mensen het doen, dus ik doe het ook. En dat werkt eigenlijk heel goed. We zitten nu op, 5000 deelnemers. En ik ben heel blij dat ik hier mijn verhaal mag komen doen. Dat mag op steeds meer plekken. We krijgen van onder andere van DPG heel veel advertentieruimte. Sorry, concurrent van dit bedrijf natuurlijk. We krijgen van een aantal outdoor partijen enorm veel ruimte om te adverteren, gratis. Dat bieden ze ons aan, omdat het hun ook aangaat. Zij zeggen ook, aan de ene kant, we zijn tegen die polarisatie, we zijn tegen de mentale effecten van deze platformen. Maar aan de andere kant zeggen ze ook, het zijn gewoon onze concurrenten en wij willen gewoon die markt terug.
0: Ja, en de kern is natuurlijk, we hebben natuurlijk met social media iets nieuws gekregen een aantal jaar geleden. We weten ook niet hoe we ermee om moeten gaan, maar we moeten op een gegeven moment wel zien dat je het ook moet kunnen stoppen weer, weet je wel. Dat je er wel controle over kan krijgen.
1: Maar dan even de andere kant. Social media is natuurlijk ook fantastisch. De wereld,
0: tuurlijk,
1: de wereld in je telefoon.
0: Absoluut.
1: Als het gaat over X, als het gaat over Facebook.
0: Er zijn heel veel dingen fantastisch, maar dat kun je toch met mate doen?
1: Dus neem met mate uiteraard. Dus die, oproep is terecht. Maar ik hoor net dat DPG is dan een van je sponsors. Maar het zijn dan nou net die oude krantenbedrijven die natuurlijk de boot volledig gemist hebben.
0: Ja.
1: Als het gaat om
0: een keer lekker doorzakken, Jules, is ook leuk. Maar het elke dag te doen, word je een beetje moe van op een gegeven moment. Ja,
6: precies.
0: Tenzij je
6: er
0: ontzettend van houdt, hoor. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet bij jou.
1: Nou, spreek voor jezelf, want de doorzak is bij mij de laatste tijd wat minder.
0: Ja,
1: wat minder,
0: maar ik wilde mij aangeven. Je kan het met mate doen. Dat
1: maar zeker, voor veel mensen gaat het misschien een beetje helpen om iets minder op die telefoon te zitten. Want kijk, de andere aspect is ook nog dat het gewoon vreselijk asociaal is.
0: Ja.
1: Als jij in gesprek bent en iedereen gaat op zijn telefoon of op zijn horloge kijken, dan vind ik echt dat er gewoon
6: helemaal mee eens. En ik denk dat nu wel een ding wordt wat mensen meer voelen. Van hoeveel mensen hier in de zaal die denken als ze in de trein zitten, goh, bizar joh, al die mensen op die telefoon.
0: Ja.
6: Ik heb hier weinig mensen op hun telefoon gezien tot nu toe.
0: Nou, het is zo'n interessant programma.
6: Iedereen zit lekker te luisteren.
0: Zo interessant dit is.
6: Wilfred, je zit de hele tijd op het puntje van je stoel hier. Dus
0: ja, er kan van alles gebeuren.
6: Ja.
2: The best of the Friday Move.
7: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Twee dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met twee blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. De herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde een krans. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot over het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
7: Major combat operations in Iran.
8: Hoe we de overige passagiers die daar nu nog zijn naar Nederland kunnen krijgen.
9: No a la guerra. Spanje zegt nee.
10: De weddenschappen staan open over wie de volgende nanomen zal zijn.
4: Wilfried Gené.
11: Met alweer een aflevering van de Friday Move. We zijn vandaag in Amsterdam. In de Harbour Club Oost. Je kan langskomen. Of niet, kan ook.
4: De best of the Friday Move.
11: En als het in Amsterdam is, is meestal onze DJ er ook bij, Thomas Robson. Ja, die moet natuurlijk straks weer heel hard op zijn fiets verder ergens in Amsterdam. Weer een grote klus, hè? Maar altijd aanwezig hier bij deze uitzending. En Max Terpstra is niemand minder dan mijn co-host van vandaag. Max, goeiedag.
12: Gezellig, Wilfred.
11: Ja, hoe kan ik jou het beste aankondigen, Max? Wat ben jij nu op dit moment?
12: Programmamaker bij BN Vara, zou ik zeggen.
11: Groot talent ook volgens velen. En ik moet
12: dat zijn jouw woorden.
11: Nou ja, deze wil ik graag voor je doen. Ja. Belangrijkste vraag aan het begin. Heb je al overgegeven?
12: Nee.
11: Nog niet?
12: Nee.
11: Kan gebeuren ook nog gedurende deze uitzending, of denk je...
12: Nee? Nou, je weet niet. Ik had de afgelopen week wel een beetje last van mijn maag. Maar dat kwam vooral omdat ik iets verkeerds had gegeten. Maar je doelt natuurlijk op dat ik vroeger wel eens angst had om over te geven op live dingen. Maar dat is er helemaal uit, Wilfried, kan ik je vertellen.
11: Maar ben je soms achter de schermen toch nog wel eens een keer? Dat nou, met de slimste mensen?
12: Moest je... Ja, maar dat is ook 2 jaar geleden inmiddels al. Die dingen gaan snel. Nee, het was vooral, ik had er vooral hele grote angst dat ik tijdens live dingen... Dus dat ik nu jou alleen moest laten hier. Omdat ik dan vanwege grote angst dat alles misging, dat ik dan weg zou moeten lopen.
11: Maar toen je vriendin ging voorstellen aan je vrienden, had je er ook last van? Rende je ook naar het toilet?
12: Ja, maar dat is ook 4 jaar geleden. Een therapeut kan veel doen, Wilfred, in korte tijd.
11: Heeft jou geholpen, die therapeut?
12: Ja, die heeft me geweldig geholpen, ja.
11: Ja.
12: Dat is gewoon, en die zegt dan, Max, je moet alles wat je eng vindt, moet je allemaal doen. Dus je moet overal ja op gaan zeggen.
11: Dus
12: dan,
11: dat is ook de reden waarom je hier zit?
12: Nou, dat is vooral omdat ik denk gezellig. En ja, ik ben wel benieuwd hoe het is om hier een keer 2,5 uur lang op de radio een beetje mee te kletsen.
11: Ja.
12: Maar het zou wel, als ik hier nee tegen zou zeggen vanwege een angst dat ik niet tegen live dingen zou kunnen, dan zou ik juist weer ja zeggen.
11: Juist, zo werkt het bij jou. Nee, ik was geïntrigeerd toen ik het allemaal zat
12: te lezen. Heb jij er nooit last van?
11: Van angst.
12: Dat je denkt, nou nee, dat live gevoel dat je denkt, als ik nu flauw val of als ik nu
11: verkeerd speel. Nee, ik vind het juist het leukste wat er is. Als het niet live is, ben ik super slecht. Kan ik niks.
12: Maar het is ook leuk het live. Ja. Maar het is ook dat je denkt, ik kan ook wel eens hebben op live televisie dat ik denk, als ik nu een hele gekke bek trek of als ik iets raars zeg, bijna dwangmatig, dan ziet heel Nederland dat.
11: Ja, en?
12: Als ik mijn middelvinger naar dat is dan ook een soort angst om af te gaan, denk ik. Maar dat is er helemaal uit.
11: Je moet het omdraaien, Max. Ja. Je moet het, kijk, zoals ik ook tv maak, ik doe alles wat in me opkomt. Dus gisteren zei bijvoorbeeld het cybermannetje, je moet eigenlijk je telefoon op isolatiestand zetten. Dan pak ik gelijk mijn isolatie. Dan pak ik gelijk mijn telefoon. En dan ga ik er gewoon tijdens de uitzending live ga ik te kijken hoe werkt dat dan, weet je wel.
12: Ja.
11: Dus ik vind juist leuk. Live moet je gebruiken om alles te doen wat in je opkomt.
12: Maar dat is ook wel iets wat je, denk ik, moet ontwikkelen. Sommige mensen hebben dat echt vanaf het begin. Maar andere mensen denken wel, ik kan het goed als het niet live is. En nu moet ik het live doen. En mag ik geen fout maken? Want als ik een fout maak,
11: nee,
12: zien
11: fouten maken
12: dat
11: is goed.
12: Ja,
11: en als je een
12: zeker
11: fout maakt, moet je toegeven dat je een fout maakt. Ik zeg vooral bij andere generatie presentatoren voor mij en ook commentatoren, dat als die een fout maakten, deden ze net of ze de fout niet gemaakt hadden.
12: Ja, exact.
11: Dat moet je niet doen.
12: Maar ik weet dat jij toevallig wel gevoelig kan zijn voor fouten. Want jij hebt ook wel eens gezegd dat op het moment dat jij bijvoorbeeld een aankondiging doet van een gast bij Zolang het Leuk is,
11: ja,
12: en je doet die aankondiging verkeerd, dat je dan meteen in je hoofd gaat zitten.
11: Nou ja,
12: dat je dan vervolgens 10 minuten lang denkt, ah, potverdikke me Wilfred.
11: Nou, ik heb het 1 keer gehad. Een tijdje terug had ik er 1 keer last van.
12: Dus je bent er dan toch wel een beetje gevoelig voor?
11: Nou, klaarblijkelijk wel. Gelukkig ook. Anders zou ik bijna zeggen, ik ben geen mens meer.
12: Maar als ik jou begrijp, moet je juist dus fouten vieren.
11: Nou, je moet ze zeker niet wegstoppen. Je moet ze gewoon. En wat ik het leukste vind, als je echt een hele grote fout maakt die ook een hele zaal gelijk door heeft, om hem helemaal te gaan benoemen en hem dan ook weer te gaan gebruiken en dan later nog weer met opzet nog een keer in de fout mee te
12: gaan. Ja, exact.
11: Ja, ja. Nee, maar het leukste aan lijf is gewoon dat het is niet erg.
12: Nee,
11: het is gewoon echt niet erg.
12: Ja, behalve dat ik denk dus het is inderdaad niet erg. Behalve dat je echt beginnend bent en dan denk je wel, nou als dit nu 1 keer misgaat en het gaat goed mis, dan word je ook nooit meer uitgenodigd. Als je
11: wel, nee. Als je maar talent hebt, als je maar weet dat je iets kan. En je kan
12: dat
11: volgens mij wel iets. Dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken.
12: Nee, dat doe ik inmiddels ook niet meer, Wilfred.
11: Je hebt ook een beetje geluk nodig in het leven. Want ik hoor zojuist van jou toen ik binnenkwam dat ik hier waarschijnlijk niet had gezeten als jouw moeder destijds was aangenomen in Groningen bij de lokale omroep. Het ging tussen ons 2, hoor ik net.
12: Ja, dat is een mooi verhaal. Mijn moeder die kwam ook uit Groningen en die heeft gesolliciteerd bij Oog TV. Dat is de plek, Wilfred, waar jij groot bent geworden. En ik zei tegen haar, ik ga naar Wilfred toe bij WNR. Ze zei, oh, nou, grappig verhaal. Ik heb ooit gesolliciteerd voor Oog TV. Toen ging het tussen hem en tussen mij. Toen is Wilfred het geworden.
11: Heb ik nooit geweten, dit verhaal.
12: Nee, want jij kent haar ook niet. Maar zij kent jou natuurlijk wel, want ze heeft al met heel veel jaloezie gekeken naar potverdikken, maar die Wilfred lukt het bij Oog TV. En langzamerhand ziet ze jou.
11: Dus elke keer als ik in beeld kom,
12: en nu elke avond op televisie.
11: Oh, een frustratie. Dat is en zo, heb je die lul weer en zo.
12: Nee,
11: en anders was ik er. Daar had zij waarschijnlijk ook gewoon vandaag een site gepresenteerd. Moet je nagaan.
12: Ja, nou ja, dat weet ik niet hoor.
11: Nee?
12: Ik zie wel dat ze het opneemt soms.
11: Vindt
12: ik zit
11: het
12: dan op haar Ziggo. Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit gevraagd: wat vind je van vandaag in site, man?
11: Kijk jij er wel eens naar?
12: Ik kijk het wel eens, ja.
11: En?
12: Ik vind het super goed gemaakt.
11: Oh.
12: Ja.
11: Maar eigenlijk elke dag weten we niet wat we gaan maken. Dat is een beetje lastig.
12: En dat is waarom ik het supergoed gemaakt vind. En ik vind, ja, jullie weten niet wat je gaat maken, maar volgens mij hebben jullie een hele kleine redactie. En heeft jullie redactie onwijs veel beelden, foto's, materiaal
11: ingeladen.
12: Die zijn er
11: top in, ja.
12: Waarbij op het moment dat jij zegt, hebben we hier beeld van, kunnen we naar kijken, hebben ze altijd iets voor jou klaarstaan.
11: Ja,
12: dat is onderdeel van waarom het supergoed gemaakt is. En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk het. Ik vind niet alles wat daarin wordt gezegd
11: ik
12: even leuk.
11: Niet.
12: Maar ik vind het qua programma en de manier waarop het wordt gemaakt, qua talkshow, vind ik, ja. Als je kijkt naar andere talkshows, veel mensen hebben ook geprobeerd jullie een beetje na te doen. Het lossen ervan, te kijken van wat gebeurt er als
11: ja,
12: we.
11: Ja, Parlaat bijvoorbeeld, dat was een beetje.
12: Nou, hebben we een periode, toen werkte ik ervoor niet, toen was wel het idee van laten we eens kijken wat
11: werkte
12: er gebeurt.
11: Werkte je niet voor duidelijkheid, maar ga door, ja.
12: Laten we eens even kijken, nou dat weet ik wel, dat ze ging kijken wat zou er gebeuren als we alle gesprekken een beetje opknippen.
11: Nou ja, je zag dat ze het van tevoren bedacht hadden, dat ze opeens ergens weg zouden gaan. Maar ik weet zelf niet wat ik doe als ik daar zit. Ik ga er bij weg op, ik ga nu lekker weg, ik ga iets anders doen.
12: Ja.
11: Maar als je het van tevoren bedenkt, dan werkt het niet.
12: En daarom vind ik het ergens knap gemaakt. Omdat jij dus ieder moment, als jij het saai vindt, kan je dus iets anders aankaarten. En dat is best wel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen in Hilversum. Want dan moet je wel ook een bepaalde legacy hebben dat mensen je vertrouwen.
11: Ja, maar ik heb het eigenlijk wel altijd zo gedaan.
12: Ja, maar ik denk wel. Ja, heb je het echt altijd zo gedaan?
11: Nou, als ik nu terugkijk op mijn eigen.
12: Ook in de begintijd? Nee, dat geloof ik niet.
13: Nou, ik was altijd wel recalcitrant.
12: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de macht om wanneer jij wilt te zeggen, jongens, doe eens even het licht uit. Of te zeggen, of met je telefoon op tafel te kijken van wat kunnen we doen. Dat is ook iets
13: en
12: wat
13: ik deed dat bij oog al, als ik heel eerlijk ben. En, daarom toen ik een band ging langsbrengen bij Studio Sport, bij Kees Jansma. En hij tegen mij zei, zou Heinze Bakker wel een keer naar kunnen kijken? Dat lijkt me geen goed idee. En zei hij, pardon? Ik zei, nee, ik denk als Heinze Bak hiernaar gaat kijken, dat hij me nooit gaat aannemen.
12: Omdat je te recalcitrant was?
13: Omdat er alleen maar gekke dingen gebeurden. Er viel ook een decor op en dan kwam een bal uit het plafond. En dan gebeurden de gekste dingen.
12: Ja.
13: Gewoon omdat ik disruptief, destijds al en nog steeds, gewoon het leukste vind wat er is.
12: Denk je dat dat uiteindelijk jou het meest heeft geholpen? Of dat het meest bij opgevallen bij mensen? Dat jij dat dus heel goed dat je een beetje kon ontregelen?
13: Dat zou kunnen, maar ja, wat gelet op mijn nogal lage likability, denk ik wel dat het andere wel een factor is geweest.
12: Nou, ik las dat Matthijs van Nieuwkerk het op zijn Substack, die schrijft dus nu van die columnpjes, ja. Die had jou genoemd als de meest ritmische talkshowpresentator van Nederland. Ben je het daarmee eens?
13: Dat vond ik wel mooi omschreven. Hij had het over een drummer, had hij het op een gegeven moment ook. En ja. Ik had inderdaad ook het ritme volgens hem wat wel oké was. Nou, dat is toch mooi. Is
12: ook vind je dat zelf ook van jezelf?
13: Of ik een goed ritme kan houden.
12: Ja.
13: Ja, ik denk wel dat ik redelijk ritme kan slaan. En ik probeer in alles wat ik doe, of het nou hier is, of in mijn podcast, of ook op tv, maar ook in het land, probeer ik altijd een ritme te maken wat opeens weer ontregeld wordt.
12: Ja. Voel je ook dat we nu door moeten?
13: Nee, totaal niet.
12: Je
13: stapmaatje komt nu voorbij, of
12: ja,
13: niet?
12: Ja.
13: Jullie zijn onlangs dronken geworden samen, begrijp ik.
12: Nou, onlangs is dat al een tijdje geleden, bijna een jaar geleden. Niemand heeft dat verteld.
13: Ja, dat hoor ik toevallig.
12: Maar ik denk dat jij dat het mij vertelt, Chris.
13: Ja, Chris, zonder microfoon kan je van alles tegen die mensen gaan zeggen. Maar dat hoort helemaal niemand. Dus Chris Segers is inmiddels aangeschoven.
12: Ja.
13: Die zei ook het een en ander. Maar ja, die zei, ja, ik was zo verschrikkelijk dronken dat ik niet eens meer wist hoe ik thuis kwam. Dat zei je toch, Chris?
14: Nou ja, zoiets, ja.
13: Ja, dat zei jij volgens mij, ja.
14: Nee, we waren op stap inderdaad afgelopen zomer.
12: Ja.
14: Een hele leuke avond.
12: Het was
14: bij jou thuisgeinig.
12: Bij mij thuisgeinig, ja.
13: Ja, veel gedronken.
12: Het was het afscheid van Chris bij Drie op Reis. Ja. Dat was die avond.
13: En overgeven?
12: Nee, niet overgegeven.
14: Wel het stokje overgegeven eigenlijk.
13: Ja, eigenlijk wel, ja.
12: Spreekwoordelijk een stokje overgegeven.
13: Stokje overgegeven. Ja. Dat is beter dan dat je... Hè?
12: Ja, toch? Zeker.
13: Nee, ik kwam er even op, want ik schrok daarvan. Maar dus het is nu helemaal goed gewoon met je. Je hebt er geen last meer van.
12: Ja, maar toen was het ook wel goed met me. Alleen moest ik af en toe gewoon spugen van de spanning. Net zoals dat sommige mensen moeten gaan trillen van de spanning. Moest ik ervan spugen.
13: Oké. Heb jij daar last van gehad, Chris, in het verleden?
14: Op onverwachte momenten. Soms zou je... Juist denken dat je het doet bij hoe meer mensen, hoe spannender het wordt.
13: Ja.
14: En ik heb het wel gehad, maar niet regelmatig. Dus het kwam eigenlijk soms bij verrassing. Ik weet nog dat ik een keer bij jou te gast was, een jaar 8, 9 geleden. Ja, nee, misschien wel 10 jaar geleden. En toen begon ik heel erg te stotteren. En toen zei hij tegen mij, maar waarom stotter je? En dat komt dus ook op onverwachte momenten. En dat heeft ongetwijfeld ook te maken met vermoeidheid of spanning of iets dergelijks. En dat is hetzelfde, weet je wel, waar Max aan refereert. Dat je soms wordt overvallen door spanning. En dat kan gek genoeg zijn op momenten waar je het niet had verwacht. En ik heb wel eens gestaan voor een vol stadion of iets dergelijks. Dat je net als jij. En dat je opkomt en dat je nul spanning voelt. Omdat het misschien juist te groot is.
13: Ja,
14: het
13: staat nergens op.
14: Ja, dan wordt het een soort van abstract.
13: Ja.
14: En dan heb ik er dus helemaal geen last van.
13: Ja.
14: Het is met name de verwachting die je zelf oplegt. Waardoor je
12: Dan zijn het ook meer nummertjes in de verte die je ziet. In plaats van mensen concreet voor je. Hier zit een mannetje of 20. Dit is doodeng.
13: Dit hakt erin. Deze mensen.
14: Finale Wie is de Mol? Over aantallen gesproken. Dat was een programma wat ik toen met Art Royakkers presenteerde. En... daar heb ik geen enkele seconde spanning voor gehad. Terwijl dat het programma is geweest wat ik volgens mij... Waar de meeste mensen naar zouden gaan kijken of ook hebben gekeken.
13: Omdat ik ook denk dat je het zo leuk vindt en vond. En dat vind je nog steeds volgens mij. En dat raakt je zo. Want als we over de Wie is de Mol gaan praten, dan gebeurt er iets met je. Dan ga je helemaal open. Dus zodra je iets doet wat je heel leuk vindt of goed kan, dan voel je die spanning eigenlijk niet.
14: Nee.
13: Op het moment zoals, kijk, ik kan niet zo goed zingen. En dan moet ik wel eens een podium op denken. Ja, dit slaat eigenlijk als kut op Dirk wat ik hier nu ga doen. Maar dan voel je toch wel iets van, denk, ja, dit, maar goed, aan de andere kant.
12: Vind je dat dan wel spannend?
13: Nou, ik vind het eerder schaamteloos wat ik doe.
12: Oh, ja.
13: Ja, dat gevoel. Ik voel een beetje plaats van het schaamtegevoel.
12: Heb jij meer spanning als programmamaker gehad, Chris? Of ook tijdens je zangcarrière? Had je toen ook spanning?
13: Dat ging wel goed. Ja. We hebben het laatst erover gehad in de podcast. Was een prima carrière.
12: Ja, daarom van
14: carrière.
13: Ja.
14: Daar heb ik wel wat spanning gehad.
12: En als voetballer?
14: Ja. Nou ja, dat is wat ik net wilde vertellen. Ik voetbal op zaterdag. Gewoon, ik denk op het laagste niveau denkbaar. En ik ben eigenlijk nu alweer gespannen voor de wedstrijd van morgen. En het gaat helemaal nergens over. Want als je ons ziet voetballen, dan denk je maar, wacht even, is dit serieus? En toch ben ik nog steeds gespannen. En eigenlijk sta ik waarschijnlijk morgenochtend weer op met wat jij net zei. Een beetje pijn in mijn buik. Van, oh jee, ik moet vanmiddag voetballen. En ik weet dat het nergens over gaat. Het gaat, weet je wel, Het is het laagste niveau denkbaar. En toch ben ik dan weer gespannen.
12: Maar het is toch ook wel iets lekkers. Ik heb het idee dat als je dat een beetje als je motor ziet, een beetje goede spanning. Ik denk dat als je dat verliest in je leven, als je dat nergens meer voor hebt, wordt het ook heel saai. Als je dingen niet meer spannend vindt of bijzonder. Ik zou er echt heel blij mee zijn dat je elke zaterdagochtend nog een soort kinderlijk gevoel hebt in je buik. Van daar gaan we weer.
14: Ja, en dat is precies. Het is het kinderlijke gevoel. Alleen het is wel, het slaat nu door naar negatieve spanning.
12: Oh,
14: het zit me echt in de weg. Ja.
12: Je gaat er slechter van spelen.
14: Ik ga er ook slechter van spelen. Weet je waarom? Dat ik iets hoger in mijn adem kom, heb ik dus minder, uithoudingsvermogen. Huh? Dus ik loop heel, ik loop binnen 20 minuten loop ik tegen die muur op. En ja, dat is net niet handig, toch? Als je 90 minuten moet spelen.
12: Nee.
14: Dus nee, het is heel grappig, want ik heb er jaren ook weer geen last van gehad. Maar ik ben een paar jaar geleden weer begonnen, zeg maar, op gewoon. Op competitieniveau.
13: En ze keken allemaal naar jou, want je had profvoetbal gespeeld natuurlijk. Dus
14: ja, misschien is het wel de druk die je. Oh, lekker. Dank je. Het is misschien wel de druk die je zelf oplegt. Van, het is niet dat iemand in het team iets verwacht. Want ja, we kunnen er allemaal geen reet van. Dus, weet je wel, dus het wordt niet verwacht van jou dat jij ineens heel, heel goed gaat lopen voetballen.
12: Ja, het ligt helemaal aan jezelf.
14: Absoluut.
12: Ja.
13: Ja, ik herken het wel hoor. Want als ik het bij tennissen doe in een dubbel, dan kan ik er ook mezelf zo opfokken. Dan wil ik gewoon. En als het dan niet gaat, kan ik heel boos worden ook. Dus, maar goed, waar gaat het eigenlijk over in dit leven? Hè?
12: Ja.
13: Maar niet te serieus nemen. Je hebt maar één leventje, zegt mijn collega van de Grijp altijd. Chris, je komt voor iets anders. Je komt voor Ramse Shaffi. Wat heb jij? Een klein koffietje? Wat is dit?
14: Ja, een espresso. Ja,
13: wel een heel klein kopje is dat.
12: Ja, een ristrettootje.
13: Ik dacht eerst dat je gewoon een vingerdopje beet had. Maar het is dus wel.
14: Het is wel echt koffietje.
13: Oké, okay.
14: Ja.
13: Nou ja, goed.
14: Ja, Ramses.
13: Ramses.
14: Ja.
13: Even kijken, jij kent Ramse Shaffi?
12: Zeker. Ja?
13: Hij heeft veel nummers gemaakt. Maar er zijn ook nummers niet afgemaakt, heb ik begrepen nu.
14: Klopt, en die zijn gevonden op oude cassettebandjes op de zolder van Lisbeth List, gevonden door haar dochter. En die zijn tot ons gekomen en daarmee zijn vier artiesten aan de slag gegaan om eigenlijk dat werk af te maken, of tenminste die liedjes, die bedenksels, die probeersels en je moet je voorstellen dat Ramses na een nacht stappen, wat hij nog vaker deed dan Max en ik, deden praktisch elke avond. Dan kwam hij thuis en dan ging hij achter zijn vleugel zitten. Vaak op de derde weet in de Dwarsstraat. In die tijd moet het allemaal hebben plaatsgevonden. Dus dan heb je het over jaren 70, 80. En dan ging hij daar probeersels maken. Of gewoon achter zijn piano gewoon wat spelen. Opnemen. En dat hoor je ook echt. Dat hij het op
13: even. Drukt echt zelfs zo'n cassette record in.
14: Echt, ja, waar, geweldig. Echt waar. En dat hoor je gebeuren. Cassette en soms hoor je gesprekjes erbij.
12: Ja.
14: En die zijn dus gevonden. En toen hebben we het idee opgevat. Hoe mooi zou het zijn als daar met dat soort bedenksels nog iets wordt gedaan door vier grote artiesten uit Nederland. En die zijn ermee aan de slag gegaan.
13: Ja, grote artiesten. Claudia de Breij.
14: Ja. Zeg je
13: Akwasi.
14: Akwasi. Ongelooflijk creatief.
13: Ja. Weerdenburg en Karsoe.
14: Ja.
13: Ja. Die hebben heel uiteenlopend, als je het zo
12: maakt. Hebben die hem afgemaakt of hebben die echt hun eigen draai eraan gegeven?
14: Eigen draai. Kijk, want je weet nooit hoe Ramses het af had willen maken.
13: Ja, maar dat hij zelf ook niet meer, toen destijds.
14: Nee, ook
13: Ronk had, ja.
14: Ja, maar het is wel ongelooflijk hoe ook Ramses zelfs in een staat van dronkenschap, hij was jarenlang verslaafd aan drank, hij is ook overleden aan Korsakoff, dat hij toch in die staat ontzettend veel moois heeft gemaakt. Ja. En ook ontzettend veel goede optredens nog steeds heeft gedaan. Maar deze liedjes, of deze bedenksels, aanzetten tot liedjes, onafgemaakte liedjes. Die vier artiesten, die zijn ermee aan de slag gegaan om eigenlijk in het gedachtegoed van Ramses, of de manier waarop hij zou creëren, met hun eigen creatie aan de gang te gaan. Dus ze zijn allemaal afzonderlijk, heel erg persoonlijk geïnspireerd door de artiest Ramses, maar ook de mens Ramses. Als je Claudia vraagt naar wat zij heeft met Ramses, nou ja, dan loopt ze helemaal leeg over wat voor een bijzondere invloed hij heeft gehad op haar als mens en als artiest.
12: Wat heb jij ermee?
14: Nou ja, ik ben ermee opgegroeid in de jaren. Ik ben een kind van de jaren 70, dus ik kijk heel erg schuin heel even naar Wilfred, die ook wel weet dat het in die tijd was Ramses veel in het nieuws. Als mens en ook als artiest. Sammy was dagelijks op de radio niet.
12: Was hij de allergrootste voor jullie?
13: Nou, ik heb het idee dat hij wel wat groter is geworden door de tijd heen, is mijn gevoel.
14: Nee, ik denk dat hij was natuurlijk als acteur ook zeer succesvol in de jaren 60. Toneel op Amsterdam, gevierd acteur, heel veel mooie stukken gespeeld. En als zanger heeft hij toch wel in de jaren 60 en 70 ook heel veel. Alleen op een gegeven moment, hij is bij de Bachman gegaan in de jaren 80.
13: Daar staat me eigenlijk nog het meeste bij uit die periode.
14: Ja, mij ook.
13: Ja,
14: mij ook als, vanuit mijn jeugd.
13: Ja.
14: Maar dat vond ik ook, het is wel een bijzondere tijd geweest. Want ik denk dat dat een periode is geweest waar hij in zich het beste heeft gevoeld fysiek. Omdat hij niet meer dronk ook.
13: Ja.
14: Of nauwelijks. En die periode daarna is met ups en downs gegaan. En de laatste fase van zijn leven. Hij heeft zelf, ik meen tot een week of twee voor zijn dood nog opgetreden. Dus hij heeft heel veel ups en downs gekend in zijn leven. Maar het is een bijzonder rijk leven aan ervaringen geweest. En het was een paradijsvogel. Het was een ongelooflijk paradijsvogel die heel veel moois heeft gemaakt. En heel veel mensen ook heeft geïnspireerd. Dus waaronder de vier artiesten.
13: Ja, en hoe gelukkig was die, denk je? Op een schaal van 0 tot 10?
14: Nou, hij was getraumatiseerd. Hij is ooit verlaten door zijn moeder. Zijn vader was sowieso niet in beeld. Maar hij is door zijn moeder ooit op de trein gezet naar Nederland. Vanuit Parijs heeft hij ook een mooi liedje over geschreven. En is hier eigenlijk in een gastgezin terechtgekomen. Of een pleeggezin. En dat is een trauma wat hij de rest van zijn leven heeft meegedragen. Hij heeft wel nog zijn moeder een aantal keer gezien. En nog wel hiernaar contact gehad. Maar dat trauma heeft ervoor gezorgd dat hij ook de mens is geworden die hij was. En dat was ook wel... Ja, er zit een hoop melancholie in. Weet je, er zit een heel hoop
13: verdriet. Moet je dat trouwens hebben om het te creatief
12: het is wel
13: te
12: iets.
13: Zijn?
12: Ik denk wel uit ellende komt veel moois voort. Daar geloof ik wel in. Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die dingen hebben meegemaakt en daar iets creatiefs van maken.
13: Ja.
12: Vriend van mij zo laatst eigenlijk: hoe depressiever de artiest, hoe beter de muziek. Dat soort uitspraken zijn gevaarlijk. Maar ik denk wel dat het wel met elkaar te maken kan hebben dat als mensen ellende weten om te zetten in iets creatiefs of een creativiteit kwijt kunnen als ze het moeilijk hebben, dat er wel mooie dingen uit kunnen rollen.
13: Ja. Voor jezelf zat dat ook
12: of zo, weet je wel. Dat was ook een zeer traumatische man.
13: Zo.
12: Maar die wist dat in zijn stukjes en in zijn interviews altijd op een bepaalde manier mee te nemen, waardoor hij wel als een van de grootste wordt gezien. En zoiets heeft Ramses Shaffi dus ook.
13: Een voorbeeld voor jou las ik. Klopt dat toch? Ja, dat vind je geweldig, Ischa, toch? Wat idee.
12: Ja, Ischa Meijer vind ik te gek, ja.
13: Ja. Ja. Ja, ik elk gezegd ook.
12: Is het ook een voorbeeld van jou?
13: Ja, absoluut. Ja. Dat was heel bijzonder. Maar wat je zei, nogal getraumatiseerd.
12: Ja.
13: Ook als je dat boek IM leest van...
12: Corny. En dat is ook, daar is ook een serie over gemaakt. Toevallig ook van dezelfde maker die een serie heeft gemaakt van Ramses. Dus hij heeft ook een gevoel, denk ik. Ramses is, naar mijn idee, heb ik hem echt leren kennen door die serie waarin Maarten Heijmans hem speelde.
14: Ja.
12: Dus een gevoelige mannen met een trauma die creatieve dingen doen. Dus ook goed voor de serie.
13: En ook goed kon huilen. Dat gaat jou iets minder makkelijk af, hoor ik.
12: Huilen?
13: Ja, dat gaat je niet zo goed braaf de laatste tijd.
12: Nee. Hoe weet je dat nou weer?
13: Ja, je hoort nog eens wat. Maar jij schijnt last te hebben van je hormonen. Je bent enorm...
12: Nou, ik zit gewoon een beetje op de testosteronpiek. Dus ik hel bijna niet meer nu.
13: Dat zonde, hè?
12: Ja, dat vind ik wel jammer.
13: Want je was hem.
12: We gaan het straks ook over hebben. Komt ook iemand praten over voetballer. Dat ze echte mannen huilen niet. Maar nee, dat is een ding dat op een gegeven moment... Ik was best wel gevoelig vroeger, maar nu, afgelopen 2 jaar, huil ik niet meer.
13: Dat is toch zonde? Kan jij veel huilen?
14: Sinds ik vader ben.
13: Oh,
14: dus, sinds het vaderschap voel ik me veel kwetsbaarder. En word ik eerder geraakt, inderdaad. En dat komt ook best wel onverwacht soms. Maar het is vaak van ontroering. Het is, en ik vind het ook een goede eigenschap. Want het zorgt dat emoties loskomen en als je het kwijt bent. Of als je er in ieder geval mee kan. Het kan ook heel erg opluchten. En het is...
13: Even toch nog een Ramses. Die andere namen, ik vind ze best verrassend. Akwasi bijvoorbeeld. Wat heeft die met Ramses dan?
14: Akwasi heeft op de toneelschool in Maastricht zijn muziekdocent, zijn zangdocent, heeft hem geïntroduceerd. Ramses bij hem. Dus hij is geïnspireerd op de toneelschool toen.
13: Oké. Okay.
14: En is toen heel erg geraakt door zijn muziek en met name door zijn teksten. En dat zie je ook bij wat hij heeft gecreëerd. Het is ongelooflijk om hem aan het werk te zien. Hij is natuurlijk ongelooflijk druk ook met Omroep Zwart. En heeft zo ongelooflijk veel...
13: Ja, zijn die nog steeds bezig, zo Omroep Zwart?
14: Zo me dunkt. Ja, zeker. Maakt veel moois.
12: Dat heb je toch voorbij zien komen. Iedereen is in rep en roer omdat Zwart een serie gaat maken met Simone Wijmans.
13: Oké. Okay.
14: Nee, dat
12: bestaat. En ze doen het goed ook.
14: En ze doet het heel goed. En hij heeft een behoorlijk grote functie ook. Hij was van de week ook in Dublin voor overleg met EBU. Dus hij is een hele druk persoon. En toch wilde hij hier heel graag aan meedoen. Omdat het iets fantastisch voor hem is. Om eigenlijk ook een ode te geven aan het werk en het leven van Ramses. En als je hem aan het werk ziet. Ik had hem dan natuurlijk nog nooit aan het werk gezien.
13: Nee.
14: Het is niet normaal. Hoe creatief. Hij heeft continu een boekje bij zich. En dan maakt hij aantekeningen voor teksten. En dan begint hij eigenlijk gewoon... Ook wel te spitten en dan begint hij gewoon te rappen en dan begint hij te kijken. En hij heeft heel veel in het verleden hip-hop gemaakt. En het is niet normaal wat hij kan. Het is zo en wat hij heeft gemaakt. En dat is de kracht natuurlijk van dit programma: dat er 4 verschillende artiesten zijn. Die allemaal hun eigen creaties hebben gemaakt. Die onderling ontzettend verschillend zijn. Dus het is heel rijk daaraan geworden.
13: Ja.
14: En wat Akwasi heeft gemaakt, als ik kijk ernaar, ik denk van het is zo knap. Het is zo bijzonder. En Claudia, dan die daarnaast zit met haar liedje, dan denk je van hoe. Dat is allemaal gelijk raak. Want als zij begint te zingen, dan open je. Dan opent de ander. Die gave heeft zij. Karsu is fenomenaal als componist. Die zit achter de vleugel, die heeft 5 muzikanten bij zich. En die weet precies elk akkoord, elke noot te raken. En zegt hoe het moet, die is heel perfectionistisch. Maar daarmee haalt ze een niveau wat ook uniek is. En Marlijn Weerdenburg heeft in Amsterdam de theaterschool gedaan. De Kleinkunstacademie.
15: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Ik kan ook, hè? En alle breakfree staat ook online.
2: Het slaat toch als kut op Dirk, als je eerlijk bent. Ik weet, wie programmeert dat nou? Ja, wat is dit voor onzin?
1: Mijn doopnaam is Dirk Wilfred.
2: Ja, dat wist ik natuurlijk niet, maar het voelt wel aan.
3: Dat slaat inderdaad helemaal nergens op.
1: Nou, maar ja, ze houden toch geen rekening met, in dit geval, met wie dat dan heeft gepresenteerd.
2: Nou, dat lijkt me toch wel. Nee, ik denk dat een van de eerste dingen waar je naar kijkt.
3: Daar is presenteert Chris en daar is Chris de... Je presenteert niet meer Break Free, de voice-over ben je toch?
1: Nee, wel. Ik presenteer.
3: Zit je er ook in?
1: Ja.
3: Oh, dat weet ik. Ik dacht dat je alleen voice-over was.
2: Daarom, dat
3: slaat het al helemaal nergens op.
1: Ik realiseer me nu pas dat het inderdaad dinsdag allebei samen
2: was. NPO weg door. Oh nee, dat zijn jullie natuurlijk. Sorry. Excuus daarvoor dat ik niet gezegd. Goed dat je er was, Chris.
1: Dankjewel.
2: Tot later.
4: The best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: bent tussen al het podcasten en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeren?

0: navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Belgische brandweer gaat straks de tweede nacht in bij het blussen van de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. In de Ardennen is in natuurgebied de Hoge Venen al meer dan 20 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Twee dorpen in de buurt zijn voor een deel ontruimd. Ons land helpt de Belgen met twee blushelikopters. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade en er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er veel meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en een verpakking van een chocoladereep uit 1991. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar werden tijdens de oorlog de Japanners de baas en die sloten Nederlandse families op in kampen waar ze werden mishandeld. De herdenking was bij het Indisch monument en premier Jette legde een krans. En bij de EK-atletiek in Engeland blijft ons land medailles binnenharken. Op de 400 meter won Dieke Klaver brons. Op het onderdeel 7-kamp pakte Emma Oosterwegel zilver en ging het brons naar Sophie Dokter. Ook succes op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen pakte haar 6e medaille. Zilver op de 100 meter rugslag. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
1: BNR Nieuwsradio.

0: busy. I will be busy. See you later.
1: Wilfried Gené.
2: We zitten alweer in het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. En hoor die mensen tekeer gaan hier bij Bijs in Amsterdam.
3: De best of the Friday Move.
2: Ongelooflijk. Dak gaat eraf.
4: Nou.
2: Ik moet ook zeggen, het is hier uitermate gezellig altijd.
4: Heerlijk, hè?
2: Ja,
4: dat is heel vreemd. Ik was net op het toilet, dat moet toch naar twee. Je moet dat even
2: alleen, toch mag ik open.
4: Alleen, ja. Maar weet je, heb ik nog nooit gezien. Je hebt van die, dat heb ik wel eens gezien, van die toiletten waar mannen naast elkaar staan, waar het water dan constant naar beneden stroomt, om die urine weg te krijgen.
2: Ja.
4: Staat er echt een briefje boten, dit is niet om je handen te wassen. Ik denk, ja zeg, we zijn achterlijk.
2: Nou ja, toch, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook even gaan plassen gewoon bij zo'n normaal toilet. En toen liep ik inderdaad ook langs die bak. En toen zei Paul van der Lindenotenbeet, onze producer, niet je handen daar wassen. En ik dacht ook even, zou je daar je handen? Nee, dat zal toch niet? Maar hij had het wel zelf gedaan. Dus.
4: En die heb ik net de handen geschud.
2: Ja, die Paul van der Linden heeft het dus wel gedaan. Die kwam het te laat achter.
5: Ik heb dat opgedronken. Was dat niet de bedoeling?
4: Heerlijk gewoon, heerlijk.
2: Het maakt allemaal niet uit. Hoe gaat het met jou, Mischa Blok?
5: Het gaat heel goed.
2: Richt onder vuur, vertel je me net.
5: Ja, een dingetje over Rafael van der Vaart. Je hebt het vast wel meegekregen.
4: Ik heb het vorige momentje van jou ook gezien.
5: Heb je
4: het
5: gezien?
4: Dacht ik, nou, dat je het ook wel vond, toch?
5: Nou, inderdaad, kijk, heel veel Aziaten lijken
2: voor de mensen
5: elkaar.
2: Die het gemist hebben, Rafael van der Vaart staat de wedstrijd Nederland tegen Japan te analyseren. En toen werd er een doelpunt gemaakt door een van de Japanners. En toen zei hij, ja, die jongens lijken nog op elkaar. Misschien dat hij het gemist heeft wie die moest dekken.
5: Ja.
2: En toen zei hij ook, ja, maar het is ook maar een grapje enzovoort. Hij schrok er ook zelf van. En dat is zeker in het buitenland een enorme rel geworden. Ook in Nederland wel een beetje, maar daar is hij voor door het stof gegaan. En nu heb jij gezegd...
5: Ik heb gezegd van, ja, Aziaten lijken ook wel op elkaar. Als ik in Zuid-Korea ben, moet je voorstellen... dan ben ik met mijn familie op een druk vliegveld bijvoorbeeld. We zijn elkaar continu kwijt, want iedereen heeft zwart haar.
4: Is dat
5: echt zo. Iedereen heeft zwart haar, iedereen is even groot. Iedereen heeft bruine ogen, een beetje dezelfde bouw. En dan wordt gezegd van, maar dat vinden Aziaten ook van westerlingen. Maar kijk eens om je heen.
2: Ja.
5: Ik zie zoveel variatie. Mensen hebben bruin haar.
2: Lijken heel erg op elkaar.
5: Ja, jullie wel.
4: Ja. Nou, vriendjes kennen we eens.
2: Ja.
5: Maar je hebt blond haar, je
4: hebt bruin
5: haar. Dat
4: zijn mensen boos dat jij dat gezegd hebt.
5: Nou, dan krijg je haat uit je eigen gemeenschap. Hè? Dan zijn de Aziaten boos en dan ben ik de fascist. Nou, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dat maar, alles wat je zegt, dan ben je een fascist.
2: Maar mensen hebben toch ogen in hun hoofd? Je ziet
5: inderdaad.
2: Dat toch gewoon? Ik bedoel, het is niet onaardig bedoeld, hè? Maar,
5: het is gewoon een feit.
2: Was volgens mij één speler die had geblondeerd haar bij Japan.
5: En die de rest, herken je, ja.
2: Die herken je dan, maar de rest is het best ingewikkeld.
4: Ja, maar ik vind het... Ik ben toch wel van deze tijd ook dat ik denk, ja... Je kan het gewoon niet zeggen. En zeker niet als je bij de publieke
2: omroep
4: werkt. Bij de BBC kan niemand zeggen...
2: Nee, kom niet meer langs dan bij ons, Albert. Dan ben je kansloos.
4: Nee, maar
2: blijf lekker thuis dan.
4: Als je, dan moet Rafael bij jullie gaan zitten. Dan mag je roepen wat je vindt. Maar als je bij de publieke omroep zit... Ja, dan hoort daarbij dat je dat soort dingen niet zegt.
2: Maar dan kan je dus niet meer echt zijn. Dan kan je eigenlijk niet meer zeggen wat je vindt. Omdat je zegt iets wat volgens mij iedereen zegt.
5: Maar het is een feit toch, Albert? Het is toch een feit dat...
4: Daar heb ik niet genoeg verstand.
5: Dat Aziatische mensen, die hebben zwart haar. En ze hebben bruin. Bruine ogen.
4: Ja.
5: Dat is een feit.
2: Dat zie je toch, of niet? Jij durft het niet aan.
4: Maar ik weet
2: wel,
4: of de gezichten...
2: Ik zie het gewoon.
4: Of er niet heel veel nuance in zit, dat weet ik niet. Toch?
2: Zie je toch niet op tv?
5: Van de afstand.
2: Ja, maar dat zie je ook niet als je aan het voetballen bent. Allemaal. Je kan ze toch niet allemaal... Paspoort erbij, kijken wie het was. Oh nee, dat is hem inderdaad. Rugnummer is wel belangrijk trouwens. Daar kun je wel naar kijken.
4: Ja. Maar goed, maar gaat het wel een beetje... Kon hier wel het terrein over zonder...
5: Maar ik ben het al gewend, hè. Ik heb ook met mijn nieuwe serie over mannen die het beter weten. Ja, als je
2: met Wie het Duk in zee gaat...
5: Nou, dan krijg je ook de shit over je heen.
2: Ja, wat heb je gemerkt daarvan?
5: Nou, de meest gestelde vraag
2: is... Je hebt hem gevolgd, hè, Wie het Duk.
5: Ik heb hem gevolgd, omdat hij een man is die het beter weet. Weten jullie ook. En dan krijg je natuurlijk altijd de vraag, waarom Wie het Duk? Waarom geef jij een podium aan een fascist, aan een racist? En guilty by association, dus jij bent ook een racist. Ja.
2: En wat is de keuze dan om het te doen, om deze portretten te maken? Wat was het idee erachter?
5: Het idee erachter is, ik observeer dat er best wel veel mannen zijn op dit moment in de media die het beter weten en die zich niet alleen maar beperken tot hetgeen waar ze in gespecialiseerd zijn, maar ook op andere vlakken het beter weten.
2: Ja, had je Johan ook moeten hebben, hè?
5: Die heb ik ook gevraagd.
2: Ja, maar die wilde niet.
5: Nee, die wilde niet.
4: Ik was ook nog gevraagd.
5: Ja, ik heb jou ook gevraagd. Ja. En voelde jij je ook een man die het beter weet?
4: Nee.
5: Nee?
4: Nee, bij mij zit er best wel twijfel ook in. Dus ik associeer me daar niet mee. Wel dat je alles gewoon moet kunnen zeggen. En ik noem het ook altijd dat je een duizend dingen doekje bent. Want je praat overal over mee.
2: Ja.
4: Snap je? Maar ik had niet iets van, daar moet ik nou aan meewerken of zo.
2: Maar wat hield je tegen dan? Omdat jij de relativering
4: hebt. Het was tijdtechnisch niet, maar ik dacht ja... Even niet. Dat heb je soms ook, hè? Je denkt even niet.
2: Nou,
5: ik denk wel dat het verschilt bij jou. Dat jij bent niet iemand die net zoals Maarten van Rossum ook iets zegt over... joh, jij moet andere kleding aan of jij moet je haar anders doen.
4: Nee.
5: En dat zijn deze mannen wel. Die hebben echt over alles een mening.
4: Ja, dat klopt.
2: Maar hoe staat dat bij Wie het Duk dan? Want wat voor beeld kreeg je van hem toen je hem volgde?
5: Toen ik hem volgde, kreeg ik het beeld... Nou ja, dat er eigenlijk de uitspraken die hij doet... dus het gaat niet zozeer om de inhoud van de uitspraak. Want we weten allemaal hoe hij over bepaalde dingen denkt. Ja. Hij zit ook bij jullie regelmatig
2: natuurlijk. Hij is tamelijk rechts. Als hij antwoord is, dan valt het beeldbuis vaak een beetje... zo van het kastje aan de rechterkant.
4: En dat mag ook, hè? Dat mag ook.
5: Ja. Maar waar ik dan benieuwd naar ben, is van wat zit daarachter? Waar komt het vandaan?
2: En waar kwam het bij hem vandaan?
5: Angst. Ik denk toch dat daar heel erg angst onder ligt... van angst om iets kwijt te raken. En hij heeft het dan steeds over... ik ben zo bang, mijn Nederland... is me afgepakt. Ja. En wat altijd werkt, vind ik bij interviewen ook, is het doorvragen. Ja, maar wat is je dan afgepakt? En hoe zag dat Nederland er dan uit? En waarom was dat Nederland dan zo mooi? En waarom ben je dan zo bang? En wie heeft het afgepakt?
4: Of het wordt afgepakt? Wat denk
5: jij
4: dan?
5: Ja, hij zegt dus, het is me afgepakt.
2: Het is al af. Nu al, het is al weg.
5: Het is al weg. We zitten al in een hele treurige situatie. En daar
2: dat is zo opmerkelijk, dan trouw je met een Turkse vrouw. Dan krijg je ook een half Turks, half Nederlands kind mee. Dus je verenigt eigenlijk twee werelden met elkaar. Dat past dan niet helemaal in het beeld wat je dan hebt van iemand die zegt van ja, maar Nederland moet zijn zoals het was. Dan moet je met een hoogblonde vrouw trouwen. En dan moet je drie koten.
4: Geert Wilders heeft dat ook. Een Hongaarse
2: vrouw. Ja, Hongaarse vrouw.
5: Ja, precies.
2: Hoe is dat te rijmen met elkaar dan?
5: Ja, een goede vraag. Dus ik denk ook niet dat je hem een racist kan noemen. Maar het is wel iemand die... dus ik denk dat daar angst onder ligt. En het heeft ook helemaal geen zin. Kijk, ik krijg dan ook vaak de vraag van... waarom zou je een podium bieden aan zo'n man? En ik denk dan wel, je kan niet ontkennen dat hij een enorme aanhang heeft.
2: Ja, als je op Twitter tekeer gaat, is het niet normaal.
4: Ja,
2: als ik Wie het wat had aanpakken in onze uitzending... ik kijk nooit op social media, maar dan hoor ik van de redactie... ik zou even oppassen nu. Want,
5: precies.
2: Waarom? Ik bedoel, ik zeg gewoon wat ik vind. Weet je wel, waar gaat dit over? Ja, maar
4: hij is een spreekduif geworden van heel veel mensen.
5: Ja. En hij heeft een enorm podium. Hij zit bij jullie, hij heeft zijn eigen podcast, hij heeft zijn eigen opiniestuk in de Telegraaf. Dus hij is daar. Hij is een stem in het maatschappelijke debat. En dan kun je maar beter weten, wie is diegene die daar achter die mening zit? En waar komt die mening vandaan?
2: Heb je sympathie voor hem gekregen? Of hoeft dat niet in jouw vak?
5: Nou, ik ben vrij scheutig met mijn sympathie. Ik heb sympathie voor heel veel mensen.
2: Jij ook altijd? Ben je scheutig met je sympathie?
4: Ja, zeker.
2: Ja?
4: Nee, serieus.
2: Ja, serieus.
4: Maar als het mis is, is het ook mis.
2: Oké.
4: Okay. Ja.
5: Bij wie heb je dat?
2: Maar jij bent scheutig met je sympathie.
5: Ja, nou, ik kan
2: Ligt altijd...
5: Ik kan goed loskoppelen, zeg maar, de mening en de persoon.
2: Ja. Dus je vindt wie het best een leuke gozer?
5: Ik vind, ongeacht of ik het met hem eens of oneens ben... kan ik best goed met Wiert. Kan ik best met hem lachen.
2: Ja.
5: Dat heb jij toch ook?
2: Ja, absoluut. Ik vind Wiert zeker geen onaardige man. Ik ben het lang niet altijd eens met zijn standpunten.
5: Nee, ik heb precies hetzelfde.
2: En ik moet ook zeggen dat ik dat vind dat hij daar wel eens een beetje door zat. Nou ja, goed, wij hebben het samen wel eens meegemaakt. Kijk, Albert zat op de woensdag en dan zat Wiert er ook. En dan moest Albert zorgen dat we nog een beetje een leuke uitzending hadden.
4: Ja. Hij heeft gewoon een missie. Man with a mission.
5: Ja, nee, zeker. En ik denk dat het ook een misvatting is dat deze mannen die ik heb gevolgd... dat daar dan van wordt gezegd van ja, maar dat is puur ego gedreven.
4: Nee.
5: Terwijl wat daaronder ligt, als je het helemaal afbelt... is toch een vorm van idealisme. Van ze hebben toch een beeld van zo zou Nederland er beter uitkomen.
2: Ja.
5: Dat wilde ik eigenlijk
2: wel. Wat ik nog wel begrijp, ik snap Wiert, ik snap Maurice de Hond... en ik snap Maarten Verrossen, maar dat zeiden ook heel veel mensen bij ons in de uitzending. Victor Vlam.
5: Ja.
2: Die komt net kijken. Te licht. Weet je wel waarom?
5: Ja, vind ik juist ook wel leuk, omdat hij juist net komt kijken. Dan ben ik toch wel benieuwd van...
2: Maar is het ook vanwege het feit dat al die andere mensen afzeiden of niet?
5: Nee.
4: Jawel, het was een waakvlammetje die je
5: Ik had veel meer keuze nog.
2: Wie had je nog meer? Die wilde ook toch?
5: Ik kan een langlopende serie maken over
4: maar
5: deze
4: waarom mannen. Alleen maar met een rechtse mening? Want Dolf Jansen bijvoorbeeld
5: Maarten
4: vindt
5: Verrossen.
4: Ook... Nou, maar Dolf Jansen, als je echt kijkt... Oké, wie is nou echt links en heeft ook een mening over alles? Bijvoorbeeld Dolf Jansen, die zou je dan ook kunnen zeggen.
5: Maar ik kan nog veel meer.
4: Ja.
5: Ik mocht er maar vier maken.
2: Maar je zegt, er zijn nog heel veel mannen die in de...
5: Ik kan echt een langlopende serie maken.
2: Echt
5: zeker.
2: Waar?
5: Ja. Maar Victor Vlam, jong. En weet je wat ik bij Victor Vlam heel vaak heb? Ik zie hem natuurlijk vaak ook bij de Oranje Zomer, Oranje Winter. En dan zit ik vaak te denken... Victor, je bent zo'n slimme gozer. Je weet zoveel van politiek, van Amerika. Waarom ga je iets zeggen over het haar van Sam Hagens?
4: Is hij misschien de enige van het stel... Oh, daar gaan we.
5: Ja?
4: Die geen idealist is, maar het voor het effectbejag doet?
5: Daar zeg je het precies goed. Dat is ook mijn mening geworden. Dat ik denk van, bij jou is het wel echt een verdienmodel.
4: Ja.
2: Ja. Nou ja, ik ga er niet veel over zeggen, maar toch een beetje. Dat is waarom ik ook moeite mee heb. Ik hoorde zelfs op de redactie dat hij dan ChatGPT gebruikt om zijn mening nog scherper te maken. Voordat hij naar de uitzending toe rijdt. Weet je, bedoel, kom op.
4: Beetje zelf nadenken.
2: Als je dat gaat doen om alleen maar voor het effect te gaan zitten, dat heeft toch niet zoveel nut.
5: Ja, hij zegt dus de hele strategie. Hij zegt van ik heb die kleine relletjes nodig, die oppervlakkige relletjes, om af en toe weer een heel goed inhoudelijk punt te maken.
4: Ja, maar daar word je wel heel kwetsbaar van. Want op een gegeven moment denk je, je kan van alles roepen, maar ik neem die serieus. Ja.
2: Maar wat vind je dan eigenlijk zelf dan, denk ik altijd? Wat is nou je eigen mening daarover? Ja. Of is het nou puur daarvoor bedoeld?
5: Ja, er was één opmerking van hem waar ik nog lang over heb nagedacht. Op een gegeven moment zit ik met hem in de auto op weg naar de sportschool. En dan zegt hij, eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje bekend ben geworden, heb ik het gevoel dat ik er toe doe.
4: Ja, kijk. Ja. Ja.
5: En dat vind ik best wel een opvallende uitspraak, toch?
2: Opvallend? Wat voor waardeoordeel zou je eraan kunnen vestigen?
5: Nou, zorgelijk. Omdat ik dan denk, op het moment dat die tv wegvalt, wat blijft er dan van je over?
4: Ja. Ja.
2: Ik heb een mening, dus ik besta op tv. Ja.
4: Zijn er ook vrouwen die in jouw reeks zouden passen?
5: Zeker, maar die zijn wel moeilijker te vinden, vind ik.
2: Ja, noem maar eens eentje dan.
5: Angela de Jong.
4: Ja.
5: Dat is typisch iemand waarvan je denkt van oké, je hebt een mening over tv. Hoezo heb je ook een mening over of mensen wel geen kinderen moeten nemen?
4: Ja.
2: Ja.
4: En die vrouw van de Telegraaf op zaterdag, hoe heet zij? Nausicaa?
5: Marbe. Ja, Marbe, dat is ook wel. En Marianne Zwageman. Ja. Vind ik ook wel echt een vrouw die het beter weet. Ja. Maar de mannen zijn met meer, hoor.
4: Hebben wij weer.
2: Maar is het ook zo dat... Kijk, Maarten van Rossum is natuurlijk wel heel oud. Dat is een beetje vastgeroest waarschijnlijk. Of speelt dat niet mee?
5: Nee, Maarten van Rossum is met meer de strijder tegen de domheid, vind ik hem. De oude hoogleraar en ook
4: zit
5: de entertainer.
4: Zit mopperend in zijn bibliotheek, niemand snapt de wereld.
5: Maar je wil niet weten hoe populair hij is. Die podcast echt al jarenlang gewoon op één. En al die theaters allemaal vol. Mensen vinden hem gewoon echt heel erg grappig en goed.
4: Maar hij is toch ook effectbejag. Hij speelt ook weet, Maarten van Rossum.
2: Zou ik net zeggen, hij vindt iets en dat vergroot hij uit. Dat snap ik dan nog wel.
5: Maar vind jij jezelf een man die het beter weet?
2: Totaal niet.
5: Nee?
2: Nee, ik ben de aangever. Ik ben de man op de achtergrond.
4: Nou, dat is, want je hebt ook duidelijk je eigen mening. En weet ook soms dat je denkt van dit ben ik eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar laat het maar gebeuren aan tafel.
2: Nee, in mijn rol vind ik niet dat je aan dat soort dingen mee moet doen.
4: Nee.
2: Ik denk dat ik een redelijk uitgesproken mening heb. Of een heleboel dingen heb. Dat had ik vroeger veel meer trouwens en dan etaleerde ik hem ook. En ik heb juist daar nu voor gekozen om... Er wordt heel vaak gevraagd voor interviews en programma's. Dat weet je ook. Alles wat ik zeg wordt toch uitvergroot. En wordt altijd uit het verband gehaald. Dus ik voel me niet zo'n man. Bovendien, ik kan mezelf niet zo serieus nemen. En deze mensen nemen zichzelf uitermate serieus.
5: Dat is wel waar. Dat is wel wat ze bindt. Ja.
2: En ik bedoel, daarom hebben we ook een nummer uitgebracht. Dat heet...
4: Is dat een nieuw nummer?
5: Heb jij een nummer?
2: Ja, een nieuw nummer.

0: lekker, hè?
1: Ja, echt heel lekker.
2: Maar Mies, kijk, dat is de essentie. Zo'n doorbraak. Vroeger zou hij nooit zijn eigen nummer promoten. En u is zover denk ik, ja, ik doe het gewoon.
1: Ja, maar het is ook echt een goed nummer.
2: Het is leuk, hè?
0: Ja. En de essentie is gewoon ook voor dit nummer. En dat geldt ook voor andere nummers. Kijk, ik kan niet zo goed zingen, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. We hebben het net in deze uitzending gehad. Dat als je de luxe kan creëren voor jezelf. Door heel hard te werken en jezelf te ontwikkelen. Dat je op een gegeven moment keuzes kan maken voor de dingen die je wilt doen. Ja. En kijk, er zullen heel veel mensen zich doodergeren aan mijn gedrag en mijn prestaties. En ook aan mijn zangtalenten. Maar je kan dat wel uitvoeren. Ja. En dat is heel belangrijk.
1: Nou ja, en het laat ook zien dat je jezelf dus niet zo serieus neemt.
0: Totaal niet serieus. Ja.
2: Dat is echt dat is een rode draad goed. In deze uitzending geworden. Ja. Dat wij denken, we doen gewoon wat we leuk vinden.
1: Precies.
2: En laten we nou niet ons belangrijker maken dan we zijn.
0: Ik sta morgenavond in Bunschoten om 9 uur op een heel groot podium. Met volgens mij een heleboel mensen, 1000 of 2000 mensen. Na de wedstrijd Nederland-Zweden. Stel nou dat we verliezen met 2-0. En dan begin je met de koekoek. Ja. Nou, dan sta je goed voor lul. Ik trek ook een heel oud shirt aan, een heel oude broek. Ik denk dat ik onder het bier zit dan. Het is geen oproep trouwens voor die mensen die in hun schoten zitten te luisteren. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar en dat, daar hou je ook rekening mee.
1: Ja.
0: En dan ben je helemaal niet de grote presentator van een van de best bekeken talkshows van Nederland. Dan ben je gewoon die lul die uit zijn nek staat te lullen en een beetje staat te zingen. De karaoke. En dat is belangrijk. En dat hebben deze mensen iets minder, volgens mij. Of kan Maarten Verrossen nog wel om zichzelf lachen?
1: Jawel, die kan wel om zichzelf lachen.
0: Ze kunnen ook heel boos worden.
1: Nee, maar ze kunnen allemaal nog wel om zichzelf lachen, hoor.
2: Ja, Victor ook?
1: Victor ook wel.
0: Wiert ook?
1: Ja, Wiert ook.
0: Ja?
1: Ja, je moet een beetje duwen, maar uiteindelijk...
0: Maar Wiert vindt het wel echt allemaal.
2: Ja, dat vind ik ook echt verschil.
1: Ja, hij vindt het wel echt. Ja.
0: Ja, en die kan er ook heel fel over worden.
1: Maar het is niet zo dat je niet met ze in gesprek kan gaan. En dat vind ik wel echt mis qua deze tijd. Dat je dus moet gaan verantwoorden dat je het gesprek aangaat. We hebben het in deze tijd zo vaak over verbinding en de kracht van het gesprek. Maar op het moment dat je het daadwerkelijk gaat doen... Nou, dan vinden mensen dat heel erg spannend.
2: Ja, althans, als de mening is niet wel gevallig is.
1: Ja, precies.
2: Klaar.
1: Ja.
0: Ja, ik vroeg je net ook voor de uitzending nog... Is haat altijd zo groot geweest als dat hij nu is, of niet? Of is het door de manier waarop het nu kan?
2: Ik denk dat het feit, ik noem het altijd die sociale media... is een medium waar we nog niet helemaal mee om kunnen gaan. Alle hele grote crisis in de wereld hebben samen te maken met de communicatie die op kwam zetten. Of het nou de boekdrukkunst is, of de film, of de radio. Nu zitten we in een fase, we weten gewoon niet hoe ermee om. Het is een soort tsunami aan info, aan een mening voor mijn algoritmes. En we weten nog niet goed hoe we daarmee om moeten gaan. Dus over 10 jaar kijken we terug en denken... Nee, natuurlijk werd het toen zo'n extra ketel. Ja. Want we hadden geen idee wat we aan het doen waren.
0: Maar ik vraag me altijd af, al die mensen die de moeite nemen... om ergens onder een bericht achter te laten... Ik zou bij mezelf denken, het zou zo zonde van mijn tijd zijn de hele tijd.
1: En het levert gewoon niks op. Nee. Hè? Dat zie ik ook bij posts die ik nu doe over Wiert Duk. Dan daaronder heb je links valt rechts aan, rechts valt links aan.
0: En niet een beetje waarschijnlijk ook, maar heel heftig
1: heel
0: ook.
1: Hard.
2: En ik heb wel eens meegemaakt dat we hadden de Hartmoed-Hoop-rel...
0: Ja.
2: En daar werd ik ineens ook een racist genoemd. Er werd een ondergezet vuile kut licht. En weet ik wat dan? Dat je denkt, nee, nou snap ik dat we discriminatie niet moeten doen met z'n allen.
1: Leuk gesprek.
0: We zijn goed in gesprek nu met elkaar. Hier komen wij wel uit met z'n.
1: Maar weet je wat er wel lastig is? Ben ik ook achter dat polarisatie. Daar hebben we het ook eigenlijk best wel vaak over in die serie. Van aan de ene kant is polarisatie natuurlijk fijn. Want je maakt het ook begrijpelijk, hè? Door het plat te slaan. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een gevaar in.
0: Ja. We zitten in een gekke tijd. Maar goed... We zullen uiteindelijk onze weg wel vinden. Met
2: gewoon kijk hier rond hoe iedereen lekker rondwandelt. Alles door elkaar heen. En dat is dat ik denk... Natuurlijk escaleert alles op tv via social media. Als mensen echt met elkaar gewoon in gesprek zijn... een festivalletje hebben, dan hebben ze het leuk.
0: En wat ook de essentie is, was het begin van deze uitzending... zei Albert, hij had iets geroepen bij, over Rens... dat hij bij acute of belangrijke zaken bij Rens zou zitten. Ja. Dan heeft hij dus gewoon gezegd... begrijp ook wel waarom Johan Derksen boos is. Mailtje gestuurd.
2: Ook,
0: Je kan ook een keer zeggen, eigenlijk... Heb ik ook niet helemaal gelijk. Een beetje dom van me. Als we dat dan wat vaker deden.
1: Ja, je mag van mening veranderen. Je mag nuanceren. Tegenwoordig moet je ook verantwoorden als je je nuanceert.
2: Ja.
1: Dat is heel gek. Ja.
2: En luister in godsnaam, luister naar elkaar.
1: Ja, maar het is ook wel een verantwoordelijkheid van de talkshows, vind ik ook wel. Hè? Van hoe je met meningen omgaat.
2: Ja, maar wel dat je de verschillende meningen laat gebeuren.
1: Ja.
2: Dat mensen luisteren naar elkaar denken... Oh, snap waar jij vandaan komt en snap je ook waar ik vandaan kom.
1: Ja.
2: Dat mis ik wel een beetje af.
0: Is het zo meteen te bekijken ook, dat programma voor jou?
1: Zeker. 8:30, 8:30, NPO 2, Avro Tros. Ja.
0: En dit is de derde of de tweede?
1: De tweede. Maarten Verrossen dus. Maar Wiert Duk kun je gewoon nog terugkijken op NPO Start.
2: Maar sowieso kun je Wiert altijd terugkijken.
1: Wiert kun je altijd terugkijken.
0: En wie heb je nog op het lijstje staan die je echt wil hebben?
1: Ja, toch Johan. Johan Derksen, kun je niet een goed woordje voor mij doen?
0: Maar ik denk, ja, als ik een goed woordje doe bij Johan, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik kan beter een kwaad woord over jou doen.
1: Doe maar een kwaad woordje dan.
0: Ja, ontzettend teringwijf. Zeg, dan ga ik het doen. Ja, dan doet hij het.
1: Ja, goed.
0: Goed dat je er was, Misha.
1: Ja, heel fijn.
0: Tot de volgende keer. Jij ook, Albert.
2: Dat was heel gezellig.
0: Jij hebt nu vakantie. Je komt nu even niet de komende weken.
2: Nee, eind augustus ben ik weer helemaal
0: weer bij.
2: We zien elkaar de tv-studio. Dan.
0: Eerste twee keer aan de bar en daarna gewoon aan tafel.
2: Dat is wel duidelijk. Is wel dezelfde rekening als aan tafel, of niet?
0: Die moet je even met John overleggen.
2: Oké, heel goed.
0: Oké. En John en jij zijn grote vrienden, dus dat komt goed.
2: Ja.
0: Oké.
3: Okay. The Best of the Friday Move.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jetten en burgemeester Van Zanen. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade. En er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt. Hij had gedronken. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisieoverwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1. Dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen. Maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: bestaan.
1: Toen heeft Esther Awand besloten om het stokje over te dragen.
2: Met op hier het laatste half uur een Friday Move vanuit de Bank in Amsterdam.
3: The best of the Friday Move.
2: DJ zit er heel kort op, DJ Thomas Robson. Hetzelfde geldt voor een razend enthousiaste menigte die hier inmiddels plaats heeft genomen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Erik Dijkstra. Een beetje vermoeid, maar hij vindt het ook zo verschrikkelijk druk, die man. En die moet een tijdje vakantie hebben. Wanneer heb je vakantie?
4: Ik neem vaak gelijk met de kinderen vakantie. Dus schoolvakantie, hè?
2: Oh, dat is over een maand of zo pas dan.
4: Ja, ja.
2: Ja. Vind je het nog steeds leuk bij de publieke omroep?
4: Heel leuk.
2: Ja?
4: Ja, zeker. Ik ben gek op de publieke omroep, Wilfred.
2: Ja, ze doen een klein uitstapje natuurlijk naar de commerciële, maar nooit echt die overstap
4: een paar jaar
2: gemaakt.
4: Geleden. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben de publieke omroep altijd trouw gebleven.
2: Ja. En er zitten twee mensen naast je, collega's. Het is echt een publieke omroep, een stukje, het laatste stukje hier. Inderdaad, ja.
4: Ook wel eens leuk.
2: Ben Krikker, regisseur van Andere Tijden Sport. En een icoon natuurlijk, Frits Spits. Goed dat je er bent, Frits.
5: Ja, ik vind het ook heel leuk om er te zijn.
2: Ja, ik denk, zet je er gelijk bij, want het gaat nu even over voetbal ook. En voetbal is ook jouw ding, toch?
5: Zeker.
2: Ja. Ja. Nog steeds PSV?
5: Nog steeds PSV.
2: Nooit
5: en
2: gaan?
5: Ik ben heel tevreden. En ik vind het heel raar dat Veerman niet naar Amerika gaat. Dat vind ik heel jammer.
2: Kijk even naar de deskundige aan deze kant.
4: Nou ja, kijk, heel eerlijk, Frits. Ik vind PSV een fantastische club. Laat ik daarmee beginnen.
5: Nou, daar meen je niks van. Ik hoor het al aan de intonatie. Of meen je het wel?
4: Ik vind PSV echt een fantastische club. Met echt misschien wel het mooiste stadion van Nederland. En
5: ook
4: weet je waarom? Dat vind ik zo mooi. Als je in een PSV-stadion bent en je kijkt door een raam, dan kijk je gewoon tegen huizen aan. En het is een van de weinige clubs die nog een stadion hebben die nog midden in een oude wijk staan. En dat vind ik schitterend, vind ik dat.
5: Ja, maar ik zal je vertellen. Ik ga niet vaak meer naar PSV, want ik woon te ver weg van Eindhoven. Maar mijn zoon die had een kaart over voor de wedstrijd tegen Napoli.
2: Hmm.
5: En ik zei, nou, dat wil ik wel zien, PSV-Napoli. En we zaten vlak bij het veld. En ze wonnen met 6-2.
4: Ja.
5: Ik heb dat ook in mijn dagboek geschreven. Ik heb gedanst als een jongetje van 10 jaar. Mm. En ik wist niet meer dat ik dat in me had. En daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. Dat ik zo gelukkig kon zijn met een overwinning van PSV.
2: Ja. Maar nu blijven we toch even bij de lach van Erik Dijkstra. Want toen over Veerman ging, toen begon je te lachen.
4: Nou ja, nee, maar kijk, Joey Veerman is natuurlijk uiteindelijk, heeft hij in het Nederlands elftal een aantal keren zo verschrikkelijk slecht gepresteerd. Dat Ronald Koeman denkt, je komt er gewoon niet meer in bij mij.
2: Nee, klaar.
4: En dat snap ik eigenlijk ook wel.
2: Kijk even naar Bernard Krikke, is dat terecht?
6: Ik denk dat hij wel gelijk heeft. Volgens mij gaat het ook meer om zijn karakter nog dan om hoe hij voetbalt.
2: Ja.
6: Dat Koeman daar niks mee kan.
2: Maar een voetballer die ze zo op de stropdas kan leggen. Tjonge, dat is zo mooi als je in het PSV staat.
5: De meeste assists van het afgelopen seizoen. Hè?
4: In de Eredivisie, Frits.
5: Ja.
6: En ze schijnen meeverdedigen belangrijk
5: te vinden. Maar ook in de Champions League heeft hij heel goed gespeeld.
2: Ja. Ja,
5: maar goed, genoeg.
2: Het is wat het is, inderdaad. Ja. We keren even terug in de tijd met Bernard Krikke, want dat is natuurlijk ook wat je doet, Andere Tijden Sport, belangrijk. De wissel, de keeperswissel, Krul, Sillessen. Waarom heb je dat zo uitgelicht? Waarom wil je dat zo groot belichten?
6: Ja, kijk, voor mij is dit, en trouwens voor de FIFA ook, de wissel van de eeuw. De eeuw is nog jong, maar toch.
2: Officieel voor de FIFA, ja?
6: Ja, die hebben gezegd, dit is de ultieme wissel. En voor de kijkers die het niet zo scherp meer hebben, in 2014, Van Gaal was bondscoach. We speelden tegen Costa Rica. Het stond 0-0, verlengen. En 1 minuut voor tijd ging Tim Krul warm lopen. En iedereen had zoiets. What the fuck, wat gebeurt hier?
2: Ja.
6: En spelers van het Nederlands elftal, niemand wist dat dit in het geheim voorgekookt was. Ja, daar heb ik met Bobby Geering, mijn researcher, onderzoek naar gedaan. We hebben iedereen gesproken. En uiteindelijk hebben we gezegd, dit is gewoon de ultieme Andere Tijden Sport. Over iets wat gewoon ook miraculeus gelukt is.
2: Het pakte natuurlijk fantastisch uit. Sillessen wist het alleen niet. Die was een beetje boos.
6: Dat mag je stellen. Die schopte bij die wissel meteen die waterzak omver.
2: Ja.
6: En de volgende dag moest hij ook op audiëntie komen samen met de andere twee keepers, Tim Krul en Michel Vorm. En toen zei Van Gaal, als je dit nog één keer flikt, stuur ik je nu naar huis.
2: Ja.
4: Ja.
2: Nou ja, dan kan ik me een beetje voorstellen natuurlijk dat je denkt van.
6: Ja, maar hij rende wel als tweede naar Tim Krul toen Krul uiteindelijk die penalty had gestopt. Dus dat dan weer wel.
2: Ja. Waarom hebben ze tegen die andere wedstrijd tegen Argentinië niet gedaan eigenlijk?
6: Ja, dat was een beetje pech. Ik heb Van Gaal uiteindelijk kunnen interviewen. Die doet eigenlijk nooit meer iets. En ook in dit geval had hij tegen Dione de Graaf, de presentator, gezegd, ik doe niks meer behalve, dat weet jij, spieren voor spieren.
2: Ja.
6: En toen zei ik, maar dit is toch de ultieme wissel. En u heeft dit besloten. Weliswaar in overleg met Frans Hoek, de keeperstrainer, en met Danny Blind, de assistent. Maar u heeft dit besloten. En toen zei hij, ja, oké. Nou, ik wil wel meedoen.
2: Geniaal heb je erbij gezegd. Fantastisch gedaan en zo, dat soort dingen. Dat is heel vaak.
6: Nee, dat doe ik niet in de mails. Maar ik zeg wel dat ik gewoon vind dat hij niet mag ontbreken.
2: Nee.
6: En hij zegt ook, ja, misschien is dit wel mijn fout geweest. Van Persie zat er doorheen, die moest ik wisselen bij de verlenging tegen Argentinië. Huntelaar erin, goede penaltynemer. En toen kon hij niet meer wisselen, omdat hij al 2 wissels op had. Toen mocht je nog veel meer wisselen.
5: Had hij het anders wel gedaan?
6: Anders had hij zeker Krul nog een keer ingebracht.
0: Want je hebt toch psychisch, heb je dan zo'n voordeel? Ik bedoel, die Argentijnen hebben dat ook allemaal gezien. Die denken, shit, die gozer is er echt goed in. Ze zetten nu echt een specialist erin. Dat gaat toch doorwerken in die kopjes dan? Ja,
6: en Krul deed alles goed, hè? Frans Hoek, de keeperstenen, nam vroeger zelf penalties. Grappig genoeg bij Volendam. En die leren dat je, als je een penalty moest nemen, dat het eigenlijk heel irritant was als mensen hem gingen irriteren, gingen afleiden, whatever. Dus dat hebben ze geoefend. Er waren 2 dingen die belangrijk waren. 1, de keeper moet blijven staan. Ja, Sillessen gokte altijd. Die lag altijd al in de hoek, net als Van der Sar vroeger. Ja, doodzonde nummer 1. En 2, je moet de tegenstander afleiden. En dat deed die Krul echt fantastisch. Die ging gewoon echt lopen kloten. Frans Snoek zei het ook. Hij doet alles goed. Nou ja, en dat bleek ook. Ja. En hij leidde dus Brian Ruiz. Jij kent hem. Ja, hij heeft van Twente. Die hebben we ook geïnterviewd.
0: Oh ja, zit hij er ook in? Ja.
6: En die zegt, jongen, wij haten allemaal in Costa Rica die Krul. Hij was de enige die zegt, ik vind het aardige gozer.
4: Ja, dat is fantastisch.
0: Jij zegt ook, gokken mag niet. Je moet gewoon wachten.
6: Doodzonde.
0: Ja, nooit gokken.
4: Heb je dat verhaal gelezen over Noppert in NRC?
6: Net te gek. Echt waar.
4: Ik vond het echt een krankzinnig verhaal. Ik vond het ook een geweldig artikel trouwens. Dat
5: fantastisch
4: worden.
5: Fantastisch artikel.
4: Ja, echt. Maar ik vind
0: dat even gemist, dat artikel.
4: Ja, nee, er was een artikel in NRC, echt een long read, waarin ze hebben dus ditzelfde geoefend met Andries Noppert. Die zou hetzelfde moeten doen. Niet gokken, blijven staan.
6: Ja.
4: En toen kwam het puntje bij het paaltje. En uiteindelijk begon Noppen tijdens dat toernooi te twijfelen.
0: Ja.
4: En die heeft toen met die andere keepers besloten. Ja, wat die trainers zeggen, daar heb je niks mee te maken. Ik ga alsnog gokken.
0: Echt waar?
4: Ja, dat was echt een krankzinnig verhaal.
6: Echt waar. Als je afgelopen zaterdag Arsenal zag in de finale, Champions League, die keeper lag ook weer elke keer de verkeerde hoek.
4: Ja, klopt, ja.
6: Helemaal gestoord. Dan denk je, een miljoenen business, misschien wel miljarden, nu met het WK. Ja. Ik zeg altijd, het is landsbelang. We hebben 5 keer de kans straks, als we de pool doorkomen, dat het penalties kan worden. En dan gaan ze nog steeds gokken. Maar, of met Van Gaalse woorden, geen casino, zegt hij dan.
5: Hoe weet Koeman dit?
0: Zou ik zeggen? Weet Koeman dit?
6: Ik heb Erwin Koeman ooit voor een ander tijdens sport over 1988 het EK geïnterviewd. Ik heb hem eergisteren, want ik wist dat ze gingen vliegen, een downloadlinkje gestuurd en gezegd, ga dit kijken in het vliegtuig.
4: Heel goed.
6: Het is cruciaal.
4: Ja, is het. En je mag nu vaker wisselen. Daarom. Ook interessant.
6: Maar ook dat ze überhaupt moeten blijven staan. Ja, ik ben een Jehovah-getuige voor de penalty sinds 98. Ik zat bij Reporter, KRO, heel serieus onderzoeksprogramma. En ik bedacht met mijn toenmalige eindredacteur Steven de Vogel, wij gaan een keer een onderzoek doen naar die penalties. We verloren van Brazilië, misschien kan je het nog herinneren, in 98. Ik werd gek. Ik dacht, waarom verliezen we? Heb ik alle penalties van de Studio Sport gevraagd, bijgehouden hoe ze geschoten werden, of ze met links of met rechts, hoog, laag, en wat de keeper deed. En uiteindelijk was mijn conclusie, Van der Sar, die ligt ook al in die hoek. En je moet blijven staan. Tafarel, Braziliaanse keeper, houdt altijd de penalties tegen.
4: Maar dat was ook de theorie van Van Gaal, toch?
6: Precies.
4: En Frans Hoek. Blijven staan, afleiden. Ja. Heb je ook nog een verschil, geloof ik, tussen verticale spelers en horizontale spelers?
6: Ja, maar dat weet ik niet.
5: Maar als iedereen dit nu weet, wat jij nu hebt uitgevonden, dan gaan ze weer een truc bedenken, hè?
6: Het is natuurlijk een mentaal spelletje met die nemen. Maar je zag wat Krul deed. En daarom is Krul, ik ben naar Engeland gevlogen. Ik heb hem daar uitgebreid geïnterviewd. Hij vertelt het ook echt prachtig. Jullie moeten echt kijken zondag, hoor. Ja. Maar even reclame maken. 9:45, NPO 1.
0: Okay.
6: Een van de laatste, andere tijdens sport. Jammer.
4: Ik vind het echt verschrikkelijk dat het programma verdwijnt.
5: Ja, vind ik ook.
4: Afgelopen afleveringen, ik vond ook over het WK 94 afgelopen zondag. Ja. Schitterende aflevering. Ja. Echt adembenemend.
6: Ja.
0: Grappig dat het zo kan raken. Ik zat gisteren Rondo te kijken. En er zat Wesley Sneijder onder andere en Bert van Marwijk. En die namen de finale nog een keer door, een uur lang.
4: 2010.
0: Ja, die namen ze echt.
4: Oh,
0: elke situatie zaten ze door. Ik zat er echt naar te kijken. Ik zat met kippenvel te kijken. Ik heb het ook gelijk naar Wesley. En ik vond ook dat Wietse het hartstikke goed deed. Je zat er gewoon helemaal weer in. Ja. En je zit terug te kijken. En vlak voor dat doelpunt zie je dat Ravel van de Vaart die bal opeens. Die staat als laatste man staat daar opeens. En die valt achterover. En die raakt. Ik heb ook naar Wesley. Hoe kan ik die bal nou zo raken? Hij zegt, ik zit er ook naar te kijken. Ik snap er ook niks van. En er zit Van Bommel erbij. Die zegt, waar stond ik eigenlijk de laatste 10 minuten? Dat wist hij gewoon niet meer. Hij zei, je stond in de laatste linie. Zei Bert tegen, weet je dat niet meer? Hij zei, ik weet niet meer waar ik gespeeld heb de laatste 10 minuten kwartier.
4: Nou, ongelooflijk.
0: Je stond gewoon als laatste man opgesteld. Zei ja. Oh, ja, jij ging staan waar Johnny Heitinga stond toen hij die rode kaart had gekregen. Oh, zei hij heel verbaasd. Zo intrigerend dat sport dat zo kan doen, hè, met mensen.
6: Ja, ja. En fantastisch, want Van Bommel wilde er nooit over praten. Hè?
0: Nee, maar hij zat er ook bij. Het ging bijna huilen, leek het wel.
6: Nee, maar ik heb hem voor 2010 mocht ik ook bij jou nog iets over komen vertellen. Toen we in andere tijden maakten over die magische ommekeer in de rust tegen Brazilië.
0: Ja.
6: En toen zei ik tegen Van Marwijk, ik wil ook nog een keer een verhaal over die finale. En toen zei hij, ga me niet doen.
0: Dat was gisteren echt super intrigerend om naar te kijken. En ook zoals hij dat zei, waar stond ik eigenlijk? Zo intrigerend kan dat zijn. Ja. Maar het is wel jammer dat het voorbij gaat inderdaad. Dus zondagavond,
4: ja, echt vreselijk.
0: 10:15, moeten we allemaal gaan kijken. Maar ja, Frits, ja, alles gaat voorbij.
5: Alles gaat voorbij.
0: Alles gaat voorbij.
5: Ja, ja. Je wil het niet, maar het gebeurt wel.
0: Nee.
5: Ja.
0: Ongelooflijk. Hoe voelt het nu?
5: Ik ben langzaam aan het landen. Ik ben wel min of meer geland. Ik ga ook wel iets met radio doen. Ik ben
0: toch wel, hè?
5: Ambassadeur en adviseur geworden van Cream. Wat ik een mooie aanvullende zender vind. Culturele muziekzender. En daar kunnen we nog wel iets nog mooiers van maken. Dus,
0: ja.
5: Maar een radioprogramma presenteren, zo intensief als de taalstaat was, dat, of is, gelukkig is het er nog.
0: En je luistert nog steeds, Sascha?
5: Ja, zeker.
0: Ja, je mist er niet één.
5: Nee, ik mis er niet één. Nee. Maar dat komt ook omdat mijn geliefde Lisette is de samensteller van dat programma. En ook omdat ik vind dat het een prachtig programma is, ook als Ronald Giphart het presenteert. Ja. Dus dat maakt me niet zoveel uit, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar kribbelt het dan zo nu dan toch niet? Helemaal niet?
5: Nee.
0: Eerlijk zijn, Frits?
5: Nee, ik ben eerlijk.
0: Ja?
5: Ik ben eerlijk. Ja, ik ben eerlijk omdat ik heel wel overwogen dat die beslissing heb genomen. Omdat ik dat in het belang van het programma vond. En omdat ik programma is, dat vind ik belangrijker dan ik zelf ben. En ja, ik vind de taalstaat dat is een monument geworden, zeggen ze.
0: Ja.
5: En dat vind ik zelf ook. En dat moet blijven bestaan. Dat is een lofrede op onze taal. Wat er allemaal mee kan en wat we er allemaal mee kunnen. En dat hebben we proberen aan te tonen. En daar gaat gelukkig het programma mee door.
0: Maar je zegt, ik land voorzichtig.
5: Ja, ik land voorzichtig omdat je... Maar dat is wat anders. Dat zal iedereen herkennen die met pensioen gaat. Je hebt ineens een zee van tijd.
0: Ja.
5: En er zit geen structuur meer in. Dus je weet niet wanneer je wat moet doen. Bijvoorbeeld ik heb vanmorgen de geraniums in potten gezet. Ik ga er niet achter zitten. Maar ik vind het heerlijk om dat te doen. Maar ik denk tegelijkertijd had ik niet beter in deze tijd iets anders kunnen doen. Die gedachte zit er nog wel steeds een beetje in.
0: Maar er is toch iets meer rust.
5: Er is meer rust. En ik vind het in het belang van het programma dat ik het gedaan heb. Dat vind ik goed.
0: Ja.
5: Ja.
0: Denk je er wel eens over na dat het ooit een keer voorbij gaat? En dat het dan niet meer kan, zeg maar?
4: Ja, tuurlijk. Ooit word je allemaal ingehaald door de tijd. En ik vind het eigenlijk... Weet je wat ik eigenlijk wel mooi vind, Frits? Ik vind het mooi dat je het zelf hebt gedaan. Ik vind ook wel eens, merk ook wel eens in de media dat mensen die wat meer op leeftijd komen, die willen niet weg. En dat snap ik. Maar dat je op een gegeven moment toch zelf zegt van, nou, in het belang van het programma, denk ik op een gegeven moment, ga ik wel anders doen.
5: Ja, en daarom heb ik ook dat dagboek bijgehouden. Want daarin heb ik iedere dag met heel veel liefde. Het is ook een liefdesverklaring voor de radio.
0: Ja.
5: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is. En ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven. En ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen.
0: Ja.
5: En ik heb geen dag gedacht van, hey, ik moet nog een stukje schrijven voor mijn dagboek. Helemaal niet. Ik denk, ik mag weer een stukje schrijven in mijn dagboek.
0: Mijn laatste radiojaar.
5: Mijn laatste radiojaar.
0: Ja. Ja. Dan had je ook last van verdwijnpijn, begrijp ik.
5: Dat... Zeker.
4: Mooi woord.
0: Ja.
5: Ja. Ik had verdwijnpijn omdat je weet wat je kwijtraakt. Ik heb zo waanzinnig van radio gehouden om het te maken.
0: Ja.
5: Maar ik hou ook van radio om er naar te luisteren. En dat kan ik nog steeds. Dus het probleem is niet zo heel groot. Radio vind ik een geweldig medium. Wij zitten hier in de bank in Amsterdam.
0: Ja.
5: Er zijn die gasten, maar de luisteraar heeft niet precies een voorstelling van hoe wij erbij zitten.
0: Nee.
5: Maar maakt zich wel een voorstelling. En dat wat wij hier nu doen en wat de luisteraar beleeft, daar zit een soort ruimte tussen. Ik noem dat altijd een soort mistig gebied. En als je elkaar in dat gebied kunt ontmoeten, wat ik altijd geprobeerd heb, dat vind ik sensationeel. Dat vind ik het mooie van radio. Daarom vind ik het zo'n fantastisch medium.
0: Ja, je kan toveren, je kan de verbeelding helemaal...
5: Je kunt de verbeelding, daar kun je mee spelen.
0: Ja.
5: En dat is wat ik wel altijd geprobeerd heb.
0: Ja, maar dat kun je dus nu niet meer doen, met de verbeelding spelen. Je hebt nu alleen maar te maken met de werkelijkheid.
5: Ja, maar ik heb nog zoveel verbeelding in mijn hoofd dat ik daar... Daar kom ik wel uit, Wilfred.
0: Ja? Ja. Doe ons geen zorgen over.
5: Nee, je hoeft je over mij geen zorgen te maken.
0: Het is ook
5: nee.
0: je bestaansrecht. Ik bedoel, dat zo bedoel ik het ook naar jou toe, Erik. En ik weet ook niet hoe het voor jou geldt als straks dat programma verdwijnt. Er wordt ook iets van je afgepakt. Iets wat jouw onderdeel van jouw leven is.
6: Ja, maar ik ben zelfstandig producent en ik word ingehuurd om hier af en toe een verhaal voor te maken. Dus ja. Mijn wereld stort niet in.
0: Nee, maar ik bedoel, er wordt een klein stukje van je afgepakt.
6: Nee, zeker.
4: En er wordt niet iets van je afgepakt.
0: Nee, dat vind ik ook
4: een gekke term. Nee. En uiteindelijk is het ook zo. Ik vind het eigenlijk mooi dat Frits nu zegt, nou, die heeft nu een mooi boek gemaakt. En, ja. en je zegt zelf, ik ga misschien wel iets met radio doen. Misschien ga je wel een podcast maken.
5: Ja, misschien. Maar ik ga in ieder geval bij Cream gaan we proberen die zender nog mooier te maken.
0: Ik kende het helemaal niet. Ik las het ergens.
5: Ja, maar het is, ze draaien echt... te gekke muziek. Van Benjamin Clementine tot de Rolling Stones. Van De Dijk tot Billie Holiday. Alles. Hmm. Het is heel eclectisch. En ze draaien ook klassieke muziek.
0: Maar sommige avond in de kroeg zal wel niet voorbij komen, denk ik.
5: Nee.
0: Nee, dat dacht ik.
5: Nee.
0: Snap dat de
5: grenzen
0: zijn.
5: Dat is heel jammer. Ja. Voor al die platen die jij hebt gemaakt, Wilfred, vind ik ook. Mm. Maar, ja. die kunnen toch op een andere zender. Ik vind het juist goed dat er zo'n zender is die als aanvulling is bedoeld. Ja. En ook niet per se als een concurrerende zender, maar gewoon als aanvulling voor mensen die kennis willen. Ook Afrikaanse muziek, Braziliaanse muziek, alles door elkaar. En
0: ook Connie van der Bos. Ik ben gelukkig zonder jou.
5: Nee, denk ik niet.
0: Nee?
5: Misschien. Maar dat
4: mooi liedje,
5: daar heb ik persoonlijk...
0: Fantastisch liedje.
5: Ja, is geschreven door mijn moeder.
0: Dat bedoel ik.
5: Ja.
0: Daar kwam ik ook op.
5: Ja.
4: Ja. Ik denk, hoe kom je daar op?
0: Nou ja, ik luister dat best wel vaak. Zet ik me even op Spotify, zet ik hem aan. En ik kwam er dus nu in de voorbereiding achter dat het jouw moeder is geweest die dat geschreven heeft.
5: Die heeft het geschreven met Peter Koelewijn. Peter zelf zegt altijd dat ik, toen hij bij mijn moeder kwam om die tekst te bespreken en de muziek daarvoor te maken, dat ik de deur open heb gedaan en dat ik toen een korte broek aan had.
0: Oh,
5: maar
0: dat geloof jij niet?
5: Ik kan het niet geloven, maar als hij het zegt. Maar goed.
0: Had je als kind nooit een korte broek aan?
5: Jawel, maar toen was ik toch al 15 of 16.
0: Oh,
5: dus
0: ja.
5: Ik denk het niet. Maar goed, volgens Peter wel. Maar zij hebben samen heel veel liedjes. Ze hebben nog veel. Het Paleis met Gouden Muren. Dat heeft mijn moeder ook geschreven. En hij gaat toch over een man die toch altijd naar de vergadering ging. Mijn moeder was een feminist van alle letteren.
0: Ja. Ja. En een heel positief mens die de oorlog eigenlijk niet wilde benoemen.
5: Daar heb ik ook over geschreven. Mijn moeder kon niet aanvaarden, of laat ik het beter uitdrukken, ze kon niet accepteren dat haar ouders in Auschwitz zijn vergast. Dat kon ze niet. En dat is helaas wel gebeurd. Maar ze heeft het nooit over haar lippen kunnen krijgen. Ze heeft altijd gezegd dat mijn opa, die ik natuurlijk nooit gekend heb, op de vlucht doodgeschoten is. En dat haar moeder in het Apeldoornse bos, waarbij al de Joodse gevangenen...
4: Grijzelijk verhaal
5: ja. In een trein naar Auschwitz zijn geplaatst. Daar is zij overleden, of waarschijnlijk al in de trein. Ook niet in de trein, dat hoopten ze dan nog, maar ook in Auschwitz. En ik heb dat ooit gelezen, of ik ben erachter gekomen, toen ik in Westerbork een televisieprogramma maakte. Ik meen ook voor de NOS. En toen keek ik in een al die boeken waar al die vermoorde Joden in staan. Dat zijn 9 delen. En ik denk, ik zal toch eens kijken bij mijn naam. En daar stonden ze helaas bij, ja. En dat was een schok. Maar ik heb altijd begrepen waarom mijn moeder dit heeft gedaan. Ik heb het er nooit kwalijk genomen. Het verdriet is zo groot, is met geen pen te beschrijven. Het is zo absurd als je zoiets meemaakt. En dat je dan toch doorgaat, houdt van het leven, ons duidelijk heeft gemaakt. Mij, maar ook mijn broer en mijn zusjes. Van het leven is de moeite waard om te leven. Laten we er samen iets moois van maken. Mijn vader was lid van de Partij van de Arbeid. Zat in de gemeenteraad. Dus ik ben opgegroeid in een heel liefdevol muziek. Waar helaas wel af en toe de schaduw van de oorlog overheen hing.
0: Ja, ja. Maar dit probeerde ze wel bij jullie weg te houden.
5: Ja.
0: Ja, dat is wel knap als je dat kan.
5: Dat is knap, ja. Ik was toen ik 18, 19 was. Toen had ik er ook... naar mijn idee genoeg van gelezen. Dat is natuurlijk onzin, maar dat vond ik dan zelf. En ik ben gevlucht naar de muziek en naar de literatuur. En dat heeft mij wel geholpen.
0: Heb je het goed gedaan?
5: Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag, Wilfred. Ik heb in ieder geval geprobeerd al die jaren op een integere manier programma's te maken. En ik heb het idee dat ik heel veel luisteraars heb bereikt met die programma's. Dus als je daar een kwalificatie aan zou moeten geven, dan is het goed gegaan. Maar ik ben vooral ook dankbaar dat het zo vaak gelukt is.
0: Ja.
5: En dat ik de goede ideeën op de juiste tijd had.
0: Maar ik denk dat we hier alle drie vinden dat het best wel goed gegaan is, toch? Met Frits Spits. Is mijn leven.
4: Ik knik van de Nederlandse radio. En dan zeg je niks te veel.
6: Ja, ik ook.
5: Ja, dat zeg je natuurlijk nooit van jezelf.
4: En daarom zeggen wij het.
6: Dat zeggen wij met z'n drieën in koor.
5: Ik ben heel blij dat je dat zegt.
4: Daarom zeggen wij het. En ik vind het, ik vind het ook mooi wat je zegt over de taalstaat. Want het is toch uiteindelijk is dat je laatste kunstje geweest.
5: Ja.
4: En dat is toch, ik vind het ook prachtig dat het programma ook doorgaat zonder jou.
5: Ja, vind
4: want
5: ik
4: zo
5: ook.
4: Gaat het ook bij de NPO. Dat mensen toch denken van, er komt een slot vrij. Hè? We gaan eens even kijken wat daar...
5: Ja, precies.
4: En nee, het programma gaat door. En dat jij ook zegt... Het moet ook door.
5: Het moet door.
6: Ja, maar vind je niet dat de stem van Frits eigenlijk nog op de radio moet blijven? Want als ik hem nu zo hoor, dan hoor ik weer de avondspits en alles daarna. En dan denk ik...
5: Ja, maar dan denk ik toch... dat hoor ik wel vaker natuurlijk. En misschien dat ik op Cream nog een korte poëtische aankondiging doe. Dat sluit ik niet uit. Maar een echt programma maken, als je dat goed wil doen... kost dat zoveel energie... Daar moet je zo je best voor doen en zoveel liefde in leggen. En ik dacht dat ik dat misschien op den duur niet meer zou kunnen opbrengen. Even, dat heb ik in dat dagboek ook verteld. Ja, ik heb zo waanzinnig van dat vak gehouden... dat ik het een verraad aan het vak zou vinden... als ik mezelf belangrijker vind dan dat vak.
6: Dat is mooi.
0: Vroeg of laat is het zover. Je hebt natuurlijk je vrouw verloren al een aantal jaar geleden. Zeker. Trouwens aan dezelfde ziekte als jouw vader ook overleden is.
5: Bij zus ook. Longkanker.
0: Ja,
5: dat was een verschrikkelijke gebeurtenis. En dat gebeurde in 5 weken. En je kan niks meer doen. Het was een voldongen feit. Ik vind het een wonder dat ik opnieuw de liefde heb ontmoet. Daar heb ik ook over geschreven. En dat is iets heel moois. Dat er blijkbaar naast het verdriet het leven toch de ruimte geeft om...
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: De wereld, vind ik. Er gaat zoveel fout. We hebben zoveel oorlogen. Er is zoveel haat tussen de mensen. Laten wij dan proberen, als programmamakers, als iets daar tegenover te stellen. Namelijk dat het ook anders kan. Ik ben geen naïeve, rare kwast.
5: Nee, maar je hebt nog wel hoop.
4: Ik heb hoop. En ik vind ook dat we dat allemaal, en jullie zijn veel jonger dan ik. Ik hoop dat jullie je daar ook sterk voor maken. Dat die wereld goed blijft. En dat we een beetje in elkaar blijven vertrouwen. Ja, dat heb ik ook in mijn programma's altijd proberen uit te dragen.
5: Dat heb je absoluut gedaan. Maar zoals je zegt, zoals radio de verbeelding laat spreken. Dat is de verbeelding die we met z'n allen moeten blijven vasthouden.
4: Ja, dat vind ik.
5: En dan
4: ja.
5: blijven uitgaan van het goede.
4: Ja, dat vind ik ook. Ja. En dan komen we er wel.
5: Fijn dat je er was.
4: Ik vond het heel fijn om hier te zijn.
5: Mijn laatste radiojaar kan je allemaal kopen natuurlijk.
6: Zeker.
5: Wordt vast en zeker binnenkort besproken in een andere boekenpodcast. Zou me niks verbazen.
6: Ja, he? Kan maar zo.
5: Ja.
6: Kan maar zo, hè.
5: Kan maar zo. Ja, ik reken erop, Erik. Kwart over 10, NPO 1. Erik, wanneer zien we jou weer?
6: Maandag. Dan begint het programma over non-fictieboeken op NPO 2, 7:30.
5: We hebben het hele publiek al goed bediend.
6: Ja.
5: En dit was BNR, voor de duidelijkheid. Hè? Volgende week weer een aflevering van BNR. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
7: The best of the Friday Move.
8: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.
9: Ik open de vergadering.
10: Ja, voorzitter.
11: Ja, dank voorzitter.
12: Voorzitter.
11: Dank
12: voorzitter.
11: Dank voorzitter.
13: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
14: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
15: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
16: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
15: Gelukkig lees jij ze wel.
16: Ja, tot en met de voetnoten.
15: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
16: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
15: Voetnoten, taaie rapporten,
16: maar wel helder uitgelegd.
15: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
14: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter... In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich toch nog naar voren te werken. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Duizenden mensen hebben in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht in wat toen nog Nederlands-Indië heette. Precies 81 jaar geleden gaf de Japanse bezetter zich over. De herdenking was bij het Indisch Monument. Er werden kransen gelegd door premier Jette en burgemeester Van Zanen. Een bestelbusje is vanavond in Amsterdam een huis binnengereden, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar het huis in de wijk Osdorp heeft veel schade. En er wordt nu onderzocht of het kan instorten. De bestuurder van het busje is opgepakt, hij had gedronken. PSV heeft zich hersteld van de tegenvallende seizoenstart. In Rotterdam pakten ze hun eerste eredivisie-overwinning. Excelsior werd verslagen met 2-1, dankzij goals van Ruben van Bommel en Ricardo Pepi. De uitslag had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar PSV miste kans op kans. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en

0: zon en dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: Niet veel ondernemers zijn 100% tegen duurzaamheid, totdat ze verdrinken in een gigantische bureaucratische administratie vol complexe Europese richtlijnen. Bij mij in de studio staan een vader en een dochter die te hulp schieten. Ze zijn de digitale pioniers van de verduurzaming en helpen bedrijven om aan de strenge regels te voldoen. En er ook nog eens aan te verdienen. Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare samenleving. Mijn gasten in deze aflevering zijn John en Almira Brahim van Master Sustainability. Zeggen we dan punt of dot today? John.
3: Ja, ik zeg dot today, maar dat schijnt fout te zijn volgens de deskundigen.
2: Ik vind het
3: Master
2: mooi.
3: Sustainability.
2: Punt today. Welkom allebei. De trouwe luisteraar weet, het is toch even belangrijk om te zeggen, jullie zijn sinds mei partner van dit programma. En daar zijn we heel blij mee. En dit is een mooie plek om eens te kijken wie jullie zijn en wat jullie drijft. John, mag ik met jou beginnen? Jij bent een beetje van mijn generatie. Je werkte jarenlang als consultant van onder meer Capgemini. En toen kwam er bij jou het besef, ik wil iets doen tegen de schande en de schade die die mensheid aan die planeet toebrengt. Weet je dat moment nog?
3: Ja, dat moment was echt wel op het toen ik een heerlijke job nog had als manager bij Capgemini. Mm-hmm. En over de hele wereld, nou ik durf het je niet te zeggen, rondreisde. En ik dacht, ja, de laatste fase. Dat klinkt misschien deprimerend hier.
2: Of realistisch.
3: En dat was het moment, een gesprek met Paul Hermelin. Laat me gaan. En hij liet me gaan.
2: Ja, maar je zei niet laat me gaan, om niks. Je wilde ergens naartoe.
3: Ja, voor de kleinkinderen. Giselle, Matthias en nog vier andere namen. Het zijn er zes. Uh-huh. Wat voor planeet laat ik voor ze achter?
2: Letterlijk, het is een beetje een cliché met waarde, hè? Want, ja. Maar dat besef kwam ineens in jou omhoog. Dat je dacht...
3: Nou, niet ineens. Maar ja, je zit enorm in een comfortzone. Fantastisch bedrijf, digitaal, weet je. Dus het is ook wel de nieuwe wereld nog steeds. En dan denk je, ja, wat gaat echt jouw laatste stap zijn? En dat is dit bedrijf geworden. En daar ben ik, ja, apetrots op. Ja,
2: dat snap ik, maar... Toch snap ik hem nog niet helemaal, wanneer die kwartjes nou vielen. Is het gewoon gegroeid en toen dacht je, nou ben ik 60, dit is een mooi moment. Of was er ook gewoon echt iets...
3: Het was beide. Hmm. Het is gegroeid en op een gegeven moment valt het kwartje. En jij noemt dat wel eens, ik heb je boek ook gelezen, dus pas op, ik ga je quoten vandaag.
2: Help.
3: Een kantelpunt. Ja. Dat heb je dus niet alleen in het klimaat, maar zelfs in het hoofd van John Brahim.
2: Ja. En dat is ook weer John... John, iedereen heet tegenwoordig John. Jan Rotmans met zijn kanteltijden, die transitiepunten die zitten overal. Niet veel mensen beginnen op onze leeftijd 60 plus met een eigen bedrijf. Laat staan dat het ook nog een succes wordt. Wat zit daar bij jou achter?
3: Nou ja, punt 1, een bepaalde dienstbaarheid. Mm-hmm. Ik bedoel dat niet al te engelachtig aan de planeet en zo. Ja, ook wel een beetje, maar dienstbaarheid aan de ondernemers voor wie we werken. Het is best wel moeilijk voor hun om het anders te doen, want het is wel anders, duurzamer te doen.
2: Ja.
3: Praktisch, niet alleen maar te babbelen erover, maar het in het echt te doen. Dat is ploeteren. En wij ploeteren om het voor hun mogelijk te maken. En door eigenlijk de administratie te verminderen, zodanig dat de energie... in het echte de goede spul kan gaan zitten.
2: Ja. We gaan later wel even de techniek vragen, wat dat precies is wat jullie doen. Maar het is niet dat jij vanuit jouw Capgemini-achtergrond... een business opportunity zag. Jij zag meer een climate opportunity.
3: Nou ja, ook zeker wel een business opportunity.
2: Mm-hmm.
3: Misschien dat Almere daar scherper in is om dat uit te leggen.
2: Nou, je bent van de jongere generatie, Almira. Jouw carrière begon bij Shell.
4: Ja.
2: Wat deed je daar?
4: Ik zat in de duurzame kant eigenlijk. Ik ben na mijn studie in Delft ben ik daar als graduate begonnen. En in 2014. En toen eigenlijk wist ik al dat ik bij Shell wilde gaan werken. Omdat ik dacht, de energietransitie heeft schaal nodig.
2: Mm-hmm.
4: Is ook heel technisch. wat voor een ander bedrijf dan Shell zou je hier echt impact in kunnen maken?
5: Heeft ook die middelen.
4: Zeker.
5: En ook binnen bestaande structuren veranderen is ook veilig wereldwijd natuurlijk.
4: Ja, dus ja. Nee, als je ergens impact kon maken, dan voor mijn gevoel was dat daar. En toen in 2016, eigenlijk 2 jaar nadat ik was begonnen, begon in New Energies afdeling. En ben ik op Wind op Zee ben ik begonnen.
5: Ja. Dus, en dat was natuurlijk ook de tijd van Marjan van Loon. En het was de koploop afdeling van Shell Worldwide.
4: Zeker.
5: Dus jullie mochten heel veel doen wat de rest niet deed.
4: Marjan van Loon, Ben van Beurden, was echt wel een executive committee die daar heel erg op stuurde. Mm-hmm. En daar wat van wilde maken. En ik heb daar 8 jaar met enorm veel plezier gewerkt. We mochten echt heel veel. Dus ik heb ook in Japan gezeten. We hebben een van de grootste floating offshore wind parken zijn we begonnen te bouwen in Schotland. Dus daar heb ik ook aan meegewerkt.
5: Ja.
4: Het was gewoon een periode waarin we mochten ondernemen binnen Shell.
5: En wanneer kwam dat punt dat je dacht, nou, Shell is toch ook niet een beetje greenwasherig. Het wordt eigenlijk niks, want ze zijn echt heel erg in de achteruitgeschoten, mag je wel zeggen.
4: De ambities waren heel groot en dat was ook wel kijken welke businessmodellen pasten binnen de organisatie van zo'n groot energiebedrijf.
5: Mm-hmm.
4: Toen ik in Schotland zat, dat was in 2023 denk ik, kwam er een andere wind, andere CEO, andere strategie, andere prioriteiten.
5: Andere wereld ook.
4: Andere wereld. En toen zijn zij een weg ingeslagen waar ik zelf niet meer, waar, weet je, niet de weg die ik ook kon bewandelen.
5: Heb je het echt zo gevoeld?
4: Ja, zeker.
5: Van wat krijgen we nou?
4: Ja.
5: En dan belde je John licht huilend op, vader.
4: Nou, niet op die manier. Wel veel frustratie, denk ik.
5: En, ja, dat snap
4: en
5: ik heel
4: maar
5: goed.
4: Niet helemaal begrijpen hoe en waarom en wat dan. En ik denk met mij ook nog wel heel veel andere mensen.
5: Mm-hmm.
4: En dat was ook al het punt waarvan ik toen had gezegd, oké, dan niet binnen Shell, dan ergens anders impact maken.
5: Ik vind het wel mooi dat je dan nog een punt kan zetten. Dat je niet dooremmert, dat je zelf meestribbelt, zoals het vaak genoemd wordt. Nou, ging je bij je vader werken?
4: Ja.
5: Nou, dappere dochter zou ik zeggen, misschien ook wel dappere vader. Want samenwerken is een kunst. Had je niet het gevoel dat je daarmee ook de familiebanden onder druk ging zetten?
4: Nou ja, ik wist wel dat het een uitdaging zou worden, ergens.
5: Hij kijkt nu heel streng naar je. Jullie zitten tegenover elkaar in de studio. Dus
4: maar
3: volgens mij bedoelde ze een uitdaging voor John.
5: Dat kan, ja.
4: Nee, we zijn uiteindelijk we zijn een Caribisch-Libanese familie. We zijn super hecht. En vanuit mijn vaders kant heeft hij ook ondernemingen gehad met zijn broers en zussen.
5: Mm-hmm.
4: Dus dat ondernemerschap zit echt wel in de familie. Dus ik denk dat ik in eerste instantie was begonnen met, oh, ik ga mijn vader helpen met een aantal dingen die gedaan moesten worden. Ook wel de Master Sustainability dat today. Het concept van impact maken bij wat ik dan noem de normale bedrijven in de normale economie, is gewoon heel aantrekkelijk, zeg maar, dat je echt impact kan maken.
5: Ja, dat er echt iets verschil maakt als jij geweest bent.
4: Ja.
5: Of als jij er bent. Even tussendoor, want je noemt het achterloos Caribisch-Libanees.
4: Ja.
5: Die Libanese achtergrond is op dit moment natuurlijk heel actueel naar in het nieuws.
4: Ja.
5: Maar ook al heel lang een land onder grote druk. Is dat voor jullie allebei ook een soort extra drive geweest om die wereld beter te maken? Want dat is typisch zo'n hotspot waar het niet lukt al heel lang.
4: Ja, ik moet zeggen dat het voor mij, als ik heel eerlijk ben, iets minder is.
5: Mm-hmm.
4: Ik denk dat het meer te maken heeft dat je kan zien qua klimaatverandering en de impact dat het heeft op heel veel verschillende gebieden in de wereld, dat gewoon heel lastig is. Als je kijkt naar Aruba, waar mijn moeder vandaan komt.
5: Ja.
4: Ook zij hebben te maken met klimaatverandering. Met verhoogde zeespiegels, hoe ga je daar dan mee om?
5: Verblekend koraal, noem maar op. Dus, ja.
4: In Suriname, waar ze dan oliereserves dan vinden, hoe ga je daar dan mee om? Op een duurzame manier en dat iedereen daar.
5: Even jouw reactie, want het werd gevonden. En toen dacht ik, oh nee, dan gaan ze het natuurlijk oppompen. En we kunnen ook niet zeggen, dat mag niet, want die hebben ook recht op rijkdom. En oh, wat een slecht moment, hè? Nou, en wat dacht jij?
4: Ik denk, op dat moment dacht ik, ik hoop dat ze een model vinden wat ook in Noorwegen heeft geholpen, dat het daadwerkelijk ook de lokale maatschappij en de lokale mensen helpt op het verder komen in hun economische
5: ontwikkeling. Zo'n nationaal fonds.
4: Zeker.
5: En ook voor klimaatadaptatie en al dat soort dingen.
4: Ja.
5: John, hoe leg je inmiddels op verjaardagen uit wat jullie doen? CSRD, nou, we komen straks, ik ga straks de Corporate Sustainability Reporting Device Directive. Ik bedoel, ja, lekker sexy.
3: Simpel, simpel, heel simpel. Kijk, bijna iedereen houdt van de planeet.
5: Mm-hmm.
3: En bijna alle ondernemers hebben de pest aan regels. Mopperen daar soms te veel over. En wat wij doen is, wij digitaliseren die duurzaamheidsregelingen die uit Europa komen. Mm-hmm. Dat zijn echt wel beesten. Weet je, een enorme lappen tekst met heel veel voetnoten, wat je allemaal doen moet. Ja. En wat wij doen is, we automatiseren die regelingen zodanig dat je de mooie kant overhoudt, namelijk ja, duurzamer bezig zijn en niet administratief van alles hoeft te doen.
5: Verzuipen in de goede bedoelingen.
3: Dus hou je van de planeet, heb je de pest aan regels, ja, digitaliseer dan.
5: Ja. En heel veel mensen weten helemaal niet eens dat ook kan. Ja. En dat zijn dingen die je handmatig in je bedrijf moet implementeren, gedoe. Kan je een voorbeeld geven, of een van jullie, van een bedrijf waar jullie aan de voorkant op de grote deurbel drukten, waar de paniek groot was en toen het klaar was en zei, oh wat fijn, nu zijn we echt duurzaam aan de gang.
3: Ja, weet je, eigenlijk alle type bedrijven, ze lopen van 10 miljoen euro omzet per jaar tot wel 10 miljard euro omzet per jaar.
5: Nou, noem eens dus zo'n middelgrote, want dat lijkt me toch heel complex.
3: Ik noem een DS, een supermooi groot eigenlijk al, vind ik. Een supermooi grote groothandel in farmacie, in parfumerie en dergelijke. Mm-hmm. En ja, die moeten van alles doen. Die kopen in China en dergelijke. En dan moet er op de ontbossing gelet worden. Er moet op de verpakkingen gelet worden. Er moet op de carbon gelet worden.
5: Transport.
3: En daar zijn een heel mooi team. Andrea met een mooi team is daar echt aan het heroïs bezig. Maar met weinig mankracht. En wij komen dan helpen.
5: Ja. En dan wordt het wat?
3: Ja, dan wordt het wat, en stapje voor stapje, maar uiteindelijk leg je dan ook een fundament, want het gaat om data. Het gaat om data.
5: Uiteindelijk is dat de
3: data is niet makkelijk.
5: Crux, hè? Ja.
3: Ja, data is niet makkelijk voor grote bedrijven, niet voor kleine bedrijven, niet. Dus data modelleren, structureren. Mm-hmm. Ja.
5: Nou heb je veel MKB'ers met name. Grote bedrijven zitten er wat dieper in en die hebben wat meer slagkracht. Maar met name MKB-bedrijven die denken alleen maar, het is gewoon heel duur en arbeidsintensief. Hoe overtuig je nu, kijk toch maar even naar je dochter, want dan ga je naar zo'n bedrijf, dat wel meevalt en dat je uiteindelijk ook misschien wel veel geld kan overhouden op die manier?
4: Ik denk dat het in eerste instantie te maken heeft, nou ja, met name met ontzorgen. En er zit een bepaalde complexiteit in die regelingen, dat de tijd die je daarmee wint, door zelf in je supply chain, in je keten te zitten, met hun het hierover te hebben, dat die tijdswinst een groot onderdeel van je business case is. Maar uiteindelijk gaat het ook om de impact. Maar de regeling is één ding, maar uiteindelijk wil je laten zien, nou, hoe goed je doet, of misschien wat minder goed en op welke plekken je nog kan verbeteren. Ja. En dat is uiteindelijk ook de business case. Het is ontzorgen, minder tijd aan administratie. Maar ook zeker uiteindelijk is het jezelf als een groen, beter bedrijf neerzetten, wat beter is voor je klanten, voor je aandeelhouders.
5: Voor je toekomstige werknemers.
4: Zeker.
5: En is het ook nog zo, dat kan ik me zo voor, het vliegt nu zo in mijn hoofd, dat door wat jullie doen en door die regelgeving uit Europa, dat bedrijven ook zorgvuldiger en eerlijker gaan kijken naar wat ze nou eigenlijk doen. Van wat doen we nou eigenlijk, hoe zit die keten in elkaar, los van hoe je die CSRD-dingen er dan op loslaat. Maar je krijgt gewoon meer inzicht over wat we altijd al deden en wat misschien veel beter kan. Ik denk dat daar veel winst zit ook.
4: 100%. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de eerste stap is toch echt wel de regeling. En dat is maar de hoek waar je bedrijf mee hebt. En dat is natuurlijk ook waar wet en regelgeving goed voor kan dienen. Dan is het in eerste instantie, nou, wat is het rapport en wat komt eruit? En dan pas is het, so what? Wat betekent dit eigenlijk? Wat zeggen deze cijfers? En dan is voor ons de volgende stap zit dan in het impactgedeelte.
5: Ja. Ja. En eigenlijk daarmee ook alweer een soort kleine outlook op wat die wereld moet gaan worden.
4: 100%.
5: Want dat komt gewoon door je achterdeur naar binnen natuurlijk.
3: Zeker, nou, je hebt volkomen gelijk, Arnhem. Kijk, heel veel mensen associeerden dit soort regelingen met rapportages.
5: Ja,
3: met
5: controle.
3: Met controle. Ja. En dat is gedeeltelijk ook wel, want ja, je moet niet roepen dat je groen bent als je zwart bent. Weet je, dus ja, dat zit er ook wel in. Maar het is niet de essentie. Ik geef een voorbeeld. Mm-hmm. Weet je, de PPWR, de PPWR zeggen wij dan. De Packaging and Packaging Waste Reduction. Ja. 12 augustus begint die. Minder verpakkingen. Geen PFAS in verpakkingen. Minder zware metalen. Meer recycled spul in het karton. En uiteindelijk alles recyclen als het bij de consument wordt uitgepakt.
5: Ja, moet allemaal geïmplementeerd.
3: Het heeft niets met rapportages te maken, maar alleen maar met minder afvalstromen. Ja.
5: En mooi, hè? En hebben we PFAS-vrije verpakkingen en daar stoppen we dan snoepkomkommertjes in vol met PFAS. Heerlijke wereld. Even voor mij, want die CSRD-wetgeving die is nu eigenlijk versmalt. Ja. Vanuit Europa, die was echt voor ons allemaal. En nu is het alleen voor 450 plus miljoen omzetbedrijven.
3: Ja.
5: Dus is dat voor jullie een gevoelige klap? Of
3: nou,
5: valt
3: dat was een enorme klap, toch? Almere, in 24 hadden we onze eerste 50 klanten. En toen kwam die... Ja, die...
4: De omnibus.
3: Die omnibus.
4: Ja. Nee, mooi woord. In 2024 zijn we namelijk begonnen met echt uitrollen. En toen hebben we echt een gigantisch jaar gehad. Dat was echt heel, dat was heel positief. Mm-hmm. De markt wilde ook. En toen merkte je toch wel dat regelingen... dat op het moment dat de overheid zegt toch minder... dat bedrijven ook opeens minder gaan.
5: Ja.
4: Maar het positieve daarvan vonden wij wel... dat wij... een groot gedeelte van onze klanten gewoon hebben behouden. Ook al moesten zij niet meer. Dus op een gegeven moment, als zij waren gesprongen... toen zijn ze er ook ingebleven. Dus dat was heel positief.
5: Dus als je van de groene toekomst gesnoept hebt... ga je nooit meer terug.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
5: Hoe maken we samen een groenere toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van The Green Quest. Mijn gasten zijn deze week John en Almira Brahim van Master Sustainability Today. Ik vraag mijn gasten in deze serie altijd even in het tweede stukje, want daar zitten we nu, om een groen initiatief te noemen, een innovatie of iets in die geest, waarvan jullie denken dat mag meer aandacht hebben. Almira, wat heb je... gekozen.
4: Ik heb daar even over nagedacht. En toen dacht ik, nou ja, wij zijn best wel een internationale familie... van waar we vandaan komen. Maar ook John's carrière en mijn carrière hebben heel veel gevlogen.
5: Mm-hmm.
4: En toch is de transportsector een van de sectoren... waarvan we zien dat verduurzamen dat heel lastig is.
5: Ja.
4: En toen ben ik op Sky Energy gekomen. Dat is een Nederlands bedrijf die dus sustainable aviation fuel maakt. Ja. Maar ook in Delfzijl zijn eigen productieunit gaat bouwen.
5: Mm-hmm.
4: En toen dacht ik, voor mij is het 80% of 90% minder CO2 die daar dan bij vrijkomt. Ik hoop dat ik het goed zeg.
5: Ja, nou iets minder, maar wel veel.
4: Ja, en daarvan denk ik dus, ja, dat zijn de aviation sector is nou een moeilijke om te verduurzamen. En dit soort Nederlandse ontwikkelingen dragen daar dus positief bij.
5: Dat heb ik altijd wel bij SAF. Dat is heel veel procenten dierlijk eiwit of vet. En dat moet natuurlijk ook minder. Dus ik hoop dat ze daar ook weer heel snel in doorontwikkelen... dat de versmalling van de veestapel... die ook hogere kwaliteit moet krijgen voor de boeren...
3: Zeker.
5: Dat die dan ook zich doorvertaalt in SAF. Maar het is mooi om te zeggen... we gaan alternatieven zoeken en zo eerlijk mogelijk ontwikkelen. Had jij er zelf nog een, John, of niet? Of sluit je hierbij aan?
3: Het is een mooi voorbeeld en vaak denk je dan aan dingen, weet je, die andere brandstof en zo. En ik denk ook aan het geploeter van alle dag, want daar staan wij ook voor. En dan praat ik over de Circular Plastic Alliance. En dat wordt nu de Circular Plastic Foundation. Mm-hmm. 60 bedrijven, bouwbedrijven, recyclingbedrijven en dergelijke. En dat is afspraken maken met elkaar, dingen uitproberen, proeven doen en dergelijke.
5: En het echt doen, hè?
3: En het echt doen.
5: Want we waren heel ver op weg, maar er is heel veel omgedonderd weer.
3: Ja, het is om chagrijnig van te worden. Als je ziet hoeveel mooie, moderne recyclingbedrijven je het moeilijk krijgen, omdat virgin plastic dan goedkoper is.
5: Door oorlog. Nou, dan zijn we toch heel erg aan het achteruit erin, John.
3: Ja.
5: Als je daar nou naar kijkt, voor jullie alle twee, hè, duurzaamheid, daar gaat dit eigenlijk ook over, is een beetje uit aan het raken op het moment. He, we doen liever andere dingen op het moment en onze welvaart vasthouden. Hoe kijk jij dan, Almere? Dat je zegt van, dit programma hebben we ook weer een nieuwe naam gegeven, omdat we dachten, dat klinkt er toch wat frisser.
4: Ik vind dat best een lastige, want ik had denk ik persoonlijk niet verwacht hoe groot die ommekeer zou zijn. En ik denk dat er heel veel dingen in de wereld gebeuren waardoor het misschien logisch is dat de focus enigszins shift.
5: Mm-hmm.
4: Ik had niet verwacht dat Europa daar zo'n grote pivot in zou maken. En dat is eigenlijk denk ik een beetje teleurstellend.
5: Ik vind het een beetje dom. Ik dacht, als je nou ziet waar uiteindelijk de verdienmodellen liggen... en waar uiteindelijk de kracht ligt en waar we uiteindelijk naartoe moeten... zet er een tandje bij.
4: Het is bijna een beetje weer terug in je comfortzone... en een beetje bang zijn voor ontwikkeling, lijkt het.
5: Ja.
4: Maar er zijn genoeg initiatieven en genoeg mensen, denk ik... die toch meer willen. En daar moeten we ons aan vasthouden.
5: Wil ik even eigenlijk een vervolgvraagje opstellen. Uiteindelijk gaat het om hele grote systeemveranderingen. Anders komen we niet waar we wezen willen. En jullie werken met data en jullie zitten binnen in bedrijven. Is dat nou ook een uitgelezen kans voor jullie om te zeggen... leuk bezig jongens, maar nu moeten we het nog heel anders doen... want het moet fundamenteel, we moeten binnen planetaire grenzen. Kan je stiekem vergaand advies geven?
4: Dat zou misschien kunnen, maar ik denk dat je ook wel moet erkennen wat jouw plek is in een organisatie en wat voor producten en services je brengt.
5: Ja, maar dan kan je toch splitsen. John doet gewoon het oude werk en dan ben jij gewoon een nieuwe generatie. Het moet anders.
4: Misschien een nieuw businessmodel.
5: Ja. Ja. Ik vind dat wel. Wat denk jij nu, John?
3: Nou ja, kijk, ik denk dat het niet alleen maar automatiseren is, maar ook, ja, zoals je eigenlijk zelf suggereerde, sturen op nieuwe doelen. Maar nieuwe doelen, die worden alleen maar afgedwongen als de maatschappij tegen bedrijven roept, het moet groener. Mm. Want heel eerlijk, er zijn maar heel weinig bedrijven die tegen het huidige verdienmodel in kunnen gaan. Dus je hebt ook dat gelijke speelveld wel nodig, wat vanuit Europa komt.
5: Ja.
3: Dus ja, wij willen niet de meest ideologische zijn, ook niet de meest radicale. Wij willen vooral de meest praktische zijn, die het chagrijn van de regelingen vertaalt in, ja, mooi digitaal sturen en dan de positieve energie naar de kleinkinderen en de planeet toe.
5: Ja, maar en ik vind het ook wel mooi, als je het chagrijn weghaalt, dan geeft dat weer ruimte voor mooie dingen. En dat zei je in het begin volgens mij ook al, dan stroomt dat richting misschien wel extra groene stappen. Want als je eerlijk gaat leren kijken, zie je dat het anders moet.
4: 100%. En ik denk wat het ook wel doet, vanuit ons perspectief, dat het niet bij alleen de directie ligt of alleen een sustainability persoon, maar dat het echt integraal wordt in de onderneming.
5: Ja.
4: Dus het is niet alleen maar van één persoon of van één CFO of een sustainability manager.
5: Mm-hmm.
4: Het moet gewoon geïntegreerd zijn in elke businessbeslissing die door een onderneming wordt genomen. En op dat moment zal je de impact zien.
5: Ja, en we moeten heel snel van een kwantitatieve naar een kwalitatieve economie, van dom winst naar heel veel impact. En dat is uiteindelijk een simpele weg, toch?
3: Ja, winst blijft mooi, want winst is ook gewoon zuurstof.
5: Ik hoor je
3: waarmee
5: even
3: de goede
5: John,
3: dingen kan doen.
5: Slechte microfoon.
3: Ja, ik denk niet.
5: Nee, ik hoor, tuurlijk is het zo. Maar er heeft nu één man 1 triljard euro of zo, of dollar. Weet je, ik bedoel, het is een beetje pervers aan het worden. Hou op, ga
3: eens,
5: die wereld verbeteren.
3: Eens.
5: Absoluut. Als jullie morgen de baas van Nederland zouden zijn, welke duurzame maatregel zou je onmiddellijk voor het bedrijfsleven doorvoeren, John?
3: Je begint met de baas of met de bazin? Met de baas. Ja, nou, ik zou 3 dingetjes roepen. Punt één, ik zou zeggen, vertaal uitstoot naar geld.
5: Mm-hmm.
3: Dus wel degelijk gaat helpen.
5: Ja.
3: Punt 2, in Nederland ga vooral Europees iets harder duwen op niet laf achter de rest aanlopen, maar het Europese verdienmodel in plaats van het uitgeefmodel. Want wat we nu hebben is een uitgeefmodel waar
5: maar
3: de anderen
5: heel
3: de rekening
5: woord
3: voor gaan betalen.
5: Wees niet laf.
3: Niet laf.
5: Ja, ja, mooi.
3: En het derde puntje is, wees ook wat consistenter, want iedere keer je keutel intrekken helpt ondernemers niet.
5: Nee. Mooi! Je had erover nagedacht, stiekem. Wist je die vraag al?
3: Hij komt gewoon helemaal onverwacht hier binnenlopen.
5: Zo'n helder antwoord. Almira, wat zou jij doen als maatregel?
4: Misschien iets, gewoon 1 maatregel. En dat is de focus van verleggen van beboeten naar belonen. Dus in plaats van focus op rapportages, check in de boxen.
5: Mm-hmm.
4: Echt focus op aantoonbare vooruitgang. En ervoor zorgen dat als je goede impact vertoont, dat je daar ook positieve rewards voor krijgt. Dus in plaats van beboeten, wat een negatieve incentive is, er juist een
5: belonen.
4: positieve huisving aan
5: en
4: maken.
5: Misschien even iets voor jouw generatie. Je zegt, iedereen onder de 35, die krijgt onmiddellijk extra punten als hij iets goeds groens doet voor het bedrijf en de keten.
4: Ja.
5: Gewoon extra
4: ben
5: pensioen.
4: Ik helemaal voor.
5: Of iets, gewoon iets leuks. Wat is op dit moment het spannendste project waar jullie mee bezig zijn?
4: Het spannendste project. Ja, dat is een combinatie van eigenlijk het zelf ondernemen. Want ondernemen, daar zitten echt nog wel uitdagingen in.
5: Zijn jullie zelf eigenlijk nog? Ja, mooi.
4: Ja, zeker. Ja. Maar daarnaast is het, hoe kunnen wij ons platform zo schaalbaar maken, zodat ook we meer mensen aan elkaar kunnen connecten. Dat het gewoon allemaal makkelijker wordt.
3: Mooi. We lanceren een hub in Q3. Maar nu gaan we 100 klanten aantikken. En met een hub gaan we 1000 klanten aantikken.
5: En dan gaan we het franchisen naar de hele wereld. Ja. En ik hoor groene klokken luiden. Wat mooi. Ik wil jullie enorm bedanken dat jullie hier waren. John en Almira Brahim van Master Sustainability. Today. 2 generaties aan een tafel met een gedeelde visie. Dat is mooi. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter... In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Fortuna Sittard, dat vorige week nog tegen PSV stuntte, won afgelopen avond met 3-1 van Cambuur. Na een kwartier stond het al 2-0. PSV won met 2-1 van Excelsior en AZ overklaste Utrecht door met 4-1 te winnen. NEC won met dezelfde uitslag van Willem II. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Jaarlijks lopen meer dan 80.000 Nederlanders een hersenschudding op, bijvoorbeeld na het sporten. Eigenlijk is rust houden dan het eerste advies, maar voor 1 op de 5 mensen werkt dat niet. Zij houden maanden en soms wel jaren klachten en vallen vaak tussen wal en schip binnen de zorg. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten en behandelingen voor langdurige klachten na een hersenschudding. Wat die zijn, ga ik vandaag bespreken met Amy Ane, Head of Business Development NL voor Hemi Health. We gaan zo meteen vertellen wat dat is. Welkom, Amy.
8: Dankjewel.
7: En naast jou Marten Voort, klinisch neuropsycholoog bij Helio Mare en universitair docent neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Marten.
9: Dankjewel.
7: Om met jou te beginnen. Jij werkt met mensen met langdurige klachten, hè, na onder andere een hersenschudding. Waar hebben mensen, als ze echt langdurige klachten hebben, waar hebben ze dan last van?
9: Ja, meestal hebben ze last van heel veel klachten tegelijkertijd. Dus ze kunnen last hebben van hoofdpijn, overprikkeling. Radiogeluiden zijn bijvoorbeeld verschrikkelijk voor ze om te horen.
7: Zij willen dit niet horen.
9: Zij willen zeker niet horen wat wij nu horen. Okay. Lichtprikkels. Dus veel pijnklachten. Maar ook zodanig dat ze daardoor niet meer hun dagelijkse leven kunnen leven.
7: Nee, en dan is natuurlijk de vraag, waarom heeft de ene daar heel lang last van, waar de ander na een paar weken gewoon weer herstelt?
9: Nou, er is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Van de gedachte was van, zou het dan aan het letsel liggen? Zou het dan misschien hoe zwaarder de klap is of hoe heftiger je ongeluk is geweest, zou dat misschien uitmaken? Maar dat lijkt eigenlijk maar beperkt te voorspellen van wie er op langere termijn klachten blijft houden. En wat veel een grotere rol speelt, is van hoe ga je om met de klachten? Van welke adviezen heb je gekregen? Hoe pas je die toe in je dagelijks leven? Doe je misschien wel te weinig of misschien wel te veel? Heb je stemmingsklachten erbij gekregen? Heb je stress vanuit de omgeving? Letselschadeprocedures of andere problematiek er nog bij komt? Mm-hmm. En eigenlijk zijn die factoren veel belangrijker voor je herstel op lange termijn.
7: En ik hoor jou ook zeggen stemmingsklachten. Als in, je zit minder lekker in je vel, dat soort dingen?
9: Ja.
7: Want dat kan allemaal samenhangen met die klachten van een hersenschudding.
9: Zeker, zeker. En dan heb je natuurlijk de stemmingsklachten of de meer posttraumatische stressklachten. Stel, je hebt een ongeluk gehad en je hebt daar een behoorlijk heftige gebeurtenis waarbij je ook herbeleving hebt of nachtmerries. Mm-hmm. Dan is dat iets wat de klachten in stand kan houden of herstel kan belemmeren. Maar je kunt je ook voorstellen als het je niet meer lukt om naar je werk toe te gaan of om je kinderen op te voeden of om te sporten en al je hobby's uit te voeren, dat je daar ook somber van wordt.
7: Ja. Amy, jij werkt voor Hemi Health, een Deense start-up, hè?
8: Klopt.
7: Dat dus nu uitbreidt naar Nederland.
8: Ja.
7: Dit is ook precies de doelgroep, hè, die jullie willen helpen. De mensen die langer klachten hebben na hersenletsel.
8: Klopt, ja, inderdaad. De doelgroep die tussen wal en schip valt en na de acute fase van een hersenschudding er last van blijft houden en het gevoel blijft houden van, hey, ik heb klachten die eigenlijk al weg hadden moeten zijn.
7: Ja, en jij zegt ook, ze vallen tussen wal en schip. Op welke manier vallen die mensen tussen wal en schip?
8: Nou, in feite wordt er dus inderdaad van uitgegaan dat als je een hersenschudding hebt, de klachten na een week of zes wel over moeten zijn. En toch is dat niet altijd het geval. En dan is het advies inderdaad van, nou, neem rust, maar ook probeer weer wat dingen te doen. En daar is exact waar mensen op vastlopen. Waarbij ze dus inderdaad eigenlijk begeleiding nodig hebben om te begrijpen van, oké, op welk level neem ik rust? Wanneer neem ik, moet ik meer actie ondernemen? En dat is dus ook wat we bij Hemi Health doen. We kijken samen met fysiotherapeuten die op een psychologische manier ook zijn opgeleid naar, hoe kan iemand zijn leven inrichten om van de klachten af te komen?
7: Ja, dus dan krijg je eigenlijk gewoon, als je klachten hebt, krijg je begeleiding van jullie. En dat zijn dat fysiotherapeuten?
8: Zijn er inderdaad fysiotherapeuten die wel gespecialiseerd zijn in hersenschuddingen?
7: Ja, lijkt me wel handig, want het is vaak heel fysiek, hè? Denk je dan een fysiotherapeut?
8: Klopt. En een hersenschudding is natuurlijk, ja, er zitten fysieke symptomen bij, maar er is niks te zien. Dus de behandeling is ook gewoon inderdaad veel gericht op mensen blootstellen aan nieuwe ervaringen. Ervoor zorgen dat dingen die ze nu niet meer kunnen, ze straks wel weer kunnen.
7: Ja, Marten, jij werkt dus onder andere ook bij Heliomare. Dat is eigenlijk een heel gespecialiseerd centrum, hè, voor mensen die zware klachten hebben, die dus misschien al jaren met klachten lopen na een hersenschudding. Wanneer komen die mensen dan bij jou terecht?
9: Ja, je kan vanaf 3 maanden al bij ons terechtkomen, maar soms komen mensen na 1 jaar, na 2 jaar, na 10 jaar bij ons terecht. En vaak al nadat ze heel veel stappen hebben gelopen door de eerste lijn van verschillende fysiotherapeuten, ergotherapeuten, alternatieve geneeswijzen, die allemaal niet voldoende effect hebben gehad.
7: Nee, en jullie zijn dan de last resort?
9: Ja, die neiging heb ik wel om te zeggen. Ja, last resort, ja.
7: Ja, ja. Want jullie hebben dus een hele intensieve behandeling. Dat valt denk ik onder tweede lijns zorg. Dus je moet echt doorverwezen worden vanuit specialisten naar jullie dan.
9: Ja. Ja, en je moet al iets in de eerste lijn geprobeerd hebben met beperkt resultaat.
7: Ja, en hoe zit het dan bij jou, Amy? Want jij zegt al, dit is een iets waar je na zes weken eigenlijk al terecht kan. Vallen jullie dan ook in die eerste lijn zorg?
8: We vallen er eigenlijk een beetje tussen. Dus wij horen inderdaad niet bij de echte gespecialiseerde zorg, maar gaan wel een stapje verder dan de normale fysiotherapie. Mm-hmm. Omdat we daar dus wel de specialisatie hebben op hersenschudding en het type behandeling wat wij geven.
7: Ja.
8: Dus inderdaad vallen wij daar een stapje voor. Wij zijn ook een digital first kliniek.
7: Digital first, dus digital lekker first. Op afstand.
8: Lekker op afstand, ja. En we merken eigenlijk dat de patiënten die wij daarmee zien, daar heel veel baat bij hebben. He, als we zien dat er patiënten zijn die heel veel prikkelingen hebben, kan de stap heel erg groot zijn om hulp te zoeken. En dan kan het heel fijn zijn dat je dat vanuit het comfort vanuit je eigen huis kan doen.
10: Ja, dus oké, dat is inderdaad interessant. Want als ik dan een behandeling bij jullie zou krijgen, hoe ziet zo'n traject er dan uit?
8: Nou, we beginnen met een screening. En in die screening kijken we naar wat zijn je klachten. Wat speelt er in je leven? Dus hoe ziet je omgeving eruit? Heb je een stressvolle baan? Gezinssituatie? En hoe kijk jij tegen pijn aan? En daarbij kun je dus kijken naar... sommige mensen kunnen heel angstig zijn om dingen uit te proberen. Andere mensen negeren hun klachten totaal, waardoor het juist erger wordt. En die drie dingen brengen wij samen. Dan zetten we doelstellingen voor de patiënt, waarin we kijken naar oké, hoe kunnen we zorgen dat deze patiënt een stapje verder komt, mm-hmm, om zo van zijn klachten af te komen. En dan gaan we aan de slag. En dan gaan we steeds met deze patiënt een stapje verder in de behandeling. En dat kan soms heel laagdrempelig zijn. Zo hadden we vorige week bijvoorbeeld een patiënt die zei van ja, ik kan gewoon geen films meer kijken, ik kan er niet op focussen. En die daar heel erg mee zat. Toen hebben we ook gezegd van nou, in dit geval kunnen we beter zeggen, we beginnen met een video op YouTube, 5 minuten. Kun je dat aan? Ja, oké, prima, doen we dat. Morgen video 6 minuten, de dag daarna 7. En dat kan zoveel vertrouwen geven in het eigen kunnen en het eigen herstel. Mm-hmm. Dat soms een hele mooie eerste stap kan zijn om daarna verder te komen.
10: Ja, en dan hoop je uiteindelijk na een x-aantal weken, of misschien na het traject van 12 weken, want het is dus 12 weken bij jullie.
8: Gemiddeld. Dus wij kijken wel per patiënt wat een patiënt nodig heeft. Patiënten die wat vroeger komen kunnen soms al sneller geholpen worden en hebben dat niet nodig. Sommige mensen wel iets langer. Dus gemiddeld 12 weken.
10: Ja, en dan hoop je dus dat na jullie traject iemand bij wijze van spreken weer naar de bioscoop kan om daar dan gewoon een complete film te kijken zonder klachten.
8: Ja, in dit geval wel. En die doelstellingen worden dus ook echt samen met de patiënt gemaakt van wat is er belangrijk in jouw leven, wat weggevallen is door de hersenschuddingen en hoe komen we weer terug op dat moment.
10: Ja, dan ga ik even naar Marten. Jij hoort dit. In hoeverre verschilt de behandeling bij Heliomare eigenlijk van Hemi Health?
9: Gelukkig is het op de meeste punten hetzelfde. Van sluit het mooi aan. En dat is niet overal in het land zo trouwens. Er zijn veel plekken waar ook wordt gezegd van luister goed naar je lichaam en doe een stapje terug als je wat voelt. Dus dat denk ik ook meteen de reden waarom veel mensen vastlopen. Van wat is nou luisteren naar je lichaam en wat vertelt je lichaam je dan precies? Bij Heliomare sluit het wel aan van we hebben ook een intake en we kijken ook op maat van wat zijn bij jou alle factoren die nog een rol spelen bij de klachten die je ervaart. En met name wat is dan een aangrijpingspunt voor behandeling. Van wat kan jou weer helpen om weer een stapje vooruit te gaan. Mm-hmm. Vaak speelt een vicieuze cirkel van angst voor de klachten, maar die wordt niet meteen herkend als angst. Iemand heeft meer ervaren van ik heb iets gedaan, bijvoorbeeld naar de bioscoop geweest en ik dacht dat ik hersteld was, maar halverwege de film ontplofte mijn hoofd en moest ik echt die bioscoopzaal uitrennen.
10: Ja, ja.
9: Dus er ontstaat dan wel, als je verstandig nadenkt, een stapje terug doen en vermijdingsgedrag. Mm-hmm. Op korte termijn super effectief. Maar ga je langere termijn. Precies. Ga je langere termijn vermijden, dan merk je dat die breinconditie steeds wat meer achteruit gaat. En dat iemand eigenlijk niet meer goed gewend is om activiteiten te ondernemen.
10: Nee.
9: Dus wat wij dan doen is ook exposure. Hè? Dat is de interventie die erbij hoort. Van hoe ga je weer die activiteiten opzoeken die je langere tijd hebt vermeden. En voorheen deden we dat ook met kleine stapjes. En we hebben nu wat meer recent in de laatste 2 jaar onderzoek gedaan van hoe kan je dat met hele grote stappen doen. En dan met dat hele intensieve exposure-programma.
10: Oké, geef eens een voorbeeld. Want jij zegt, we hebben een heel intensief exposure-programma, waarbij ik eigenlijk bij jou hoor, Amy, dat het geleidelijk wordt opgebouwd in 12 weken. Hoe snel is jullie traject dan?
9: Het is 1 week exposure-programma.
10: Ja?
9: Voorafgaand hebben we dan 2 gesprekken met de patiënt om helemaal goed in kaart te brengen van wat zijn de triggers, wat zijn de zaken die iemand vermijdt? Bijvoorbeeld licht flitsen. En dan doen we in die week, zien we iemand 5 dagen achter elkaar.
10: Fysiek dus, hè? Niet op afstand.
9: Fysiek en ook helemaal uit de thuisomgeving. Ze slapen dan ook in een mooi hotel in Wijk aan Zee.
10: Oh,
9: ze zijn even weg van het gezin, dus helemaal bezig met eigen herstel. En dan maandagochtend komen ze binnen en dan krijgen ze wat uitleg. Vaak komen ze dan nog binnen ook met zonnebril op en oordoppen van veel vermijden en veel last van de klachten. Mm-hmm. En eigenlijk gooien we dan meteen al in de eerste sessie alle prikkels die we maar kunnen verzinnen, gooien we bij elkaar met rondjes draaien, bewegen, discomuziek, discolampen. Chaos alom. En dat 5 dagen lang. Om te ervaren van, dit kan ik aan.
10: We hebben van jou een fragment gekregen wat voor muziek jullie zoal draaien in zo'n exposure sessie. Reageren. patiënten op dit soort heftige prikkels ineens?
9: Je begrijpt dat iedereen wild enthousiast wordt van het fragment natuurlijk.
10: Nou, enorm. Ik zou er goed op gaan. Maar ik kan me voorstellen als je erg veel klachten hebt dat je dat niet hebt.
9: Nee, en ik zelf ook niet. Dus ik heb inmiddels ook dat ik vaak revalidant een koptelefoon opzet, zodat ik er zelf minder last van heb.
10: Snap ik, ja.
9: Dus dit is heftig. Dus dit is heftig voor patiënten om te doen. En dat doen ze niet eventjes nu één minuutje, of niet eens één minuutje, maar 5 dagen lang. Dat
10: maar niet alleen maar, hè? Jullie doen natuurlijk over zo'n hele dag van alles.
9: Ja, we doen tussendoor ook nog leuke activiteiten, spellen en sport en lunch met elkaar. En ze slapen dan met z'n allen in Wijk aan Zee. Dus dan in de avond wordt er vaak nog met elkaar gegeten. En degene die heeft verloren met sporten, die mag de bitterballen zeg maar betalen voor de rest. Dus er zit ook veel lol en plezier omheen.
10: Maar dit klinkt vrij heftig, hè, als je dit zo hoort. Het is een heftige exposure-therapie in een week tijd. Wat is de succesrate en wat maakt nou dat iemand van 0 naar 100 gaat? Want ze kunnen eigenlijk niks. En waarom kunnen ze dan ineens bij jou wel?
9: We hebben nu een aantal onderzoeken gedaan. We hebben bij Heliomare gedaan, bij Klimmendaal gedaan en in Maastricht. Het wordt ook vanuit Maastricht geleid, dit onderzoek. Mm-hmm. En we zien eigenlijk bij vrijwel alle deelnemers dat ze goed vooruit gaan. In hele korte tijd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook de eerste keer dat ik dacht van oké, we gaan het doen. Ik dacht van nou, ik ben heel benieuwd hoe mensen dan de week na deze exposure week eraan
10: toe zijn.
9: En eigenlijk op dag 2 zie je al dat ze wat wit weggetrokken zijn of dat het echt wel wat inspanning vraagt. Maar op dag 3 zag ik ook van opeens gaan mensen zelf dingen bedenken van oh Marten, kan je niet dat nog even bij doen? Maak het nog wat heftiger. Of kan ik nu in de avond ook nog even hardlopen over het strand? Of dus er groeit een vertrouwen. Mensen ervaren van die klachten worden ontzettend erg. Ik denk dat ik niet meer kan functioneren, maar ik kan toch nog functioneren. Dat geeft natuurlijk een enorme boost. En ze merken ook, als ze dan daarna even sporten, dat die klachten ook weer weg kunnen trekken.
10: Ja.
9: Dus waar ze voorheen dacht van dit is zo ernstig en ik moet blijven liggen in bed, gordijnen dicht en mezelf terugtrekken en wachten tot het herstelt, wat eigenlijk alle aandacht op die klachten vestigt. Mm. En je ook bevestigt in het idee van hey, dit had ik nooit moeten doen, want ik ben echt mijn brein kapot aan het maken, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ervaren ze nu van hey, de klachten gaan weer weg en ik kan veel meer dan ik denk.
10: Maar is de succesrate, dat kan nooit 100% zijn, toch? Ook niet bij jullie?
9: Nee, we hebben nu 20 deelnemers het gedaan en 19 van de 20 zijn vooruit gegaan.
10: Okay. Ja. 1 niet. Nou, dat vind ik echt een mooie succesrate voor pas 20 gevallen. Hè? Dus het is wel, jullie zijn net begonnen. Dit wordt dus heel goed gemonitord de komende periode. Wat hier allemaal gebeurt en wie hier baat bij hebben. Ja. Is het een bepaalde groep patiënten die hier baat bij heeft?
9: De exposure moet je in ieder geval moet er sprake zijn van vreesvermijding, zoals we dat dan noemen. Dus er moet ergens in het beloop van de klachten moet iemand ervaren hebben van oké, dit is zo slecht voor mij, dit durf ik niet meer. En waarbij het vaak niet als angst wordt ervaren, maar meer van dit is niet goed voor mij. Hè?
10: Ja, precies. Je hoeft er niet bang voor te zijn om naar de bios te gaan, maar je weet, ik kom daar met knallende koppijn uit, dus ik ga niet meer.
9: Precies.
10: Dat is eigenlijk de groep waar je dan op mikt. Ja. Sinds 2024 zijn de richtlijnen hiervoor ook aangepast. Ben je ook zijdelings bij betrokken geweest, volgens mij? Hè?
9: Ja.
10: Ja, want daarin staat nu dat er eigenlijk sneller moet worden doorverwezen naar een meer actieve behandeling in plaats van alleen maar nou, doe maar rustig aan, hou maar rust. Waarom was er reden om dat aan te passen?
9: Met name door ook die inzichten vanuit de exposure studies.
10: Dat dat veel beter werkte. Ja.
9: En er is al langer een beweging gaande. Hè? Van als je 20 jaar terug een hersenschudding kreeg, dan werd ook nog gezegd, hou een week rust in een donkere kamer, gordijnen dicht. En ook in de acute fase, zeg maar, heel rustig aandoen. Waar het nu al veel meer is van, ja, ga eigenlijk langzaam weer wat bewegen. En zeker na 3 maanden kun je echt wel weer je activiteiten oppakken.
10: Ja, dus je ziet gewoon een hele hoge succesrate. Eigenlijk wat jullie nog relatief weinig klanten natuurlijk geholpen. Maar wat je ziet tot nu toe is veelbelovend. Dus dat is heel interessant. Hoe zit dat bij jullie, Amy? Wat voor? Want ik merk eigenlijk dan, zeker als je zo'n intensieve week tegemoet gaat. En je kan pas na 3 maanden terecht. Dan krijgt Marten de heftige gevallen. Jullie hoop ik al wat minder, dat je dat dus dat al voor kan zijn. Wat zie jij daar?
8: Ja, ik denk inderdaad dat wel een beetje voor zijn. Dus we hebben ook in Denemarken ongeveer 1000 patiënten behandeld op dit gebied. Daarvan zien we eigenlijk dat 90% van de patiënten die zich aanmelden met klachten gerelateerd aan hersenschuddingen, dat die bij ons terecht kunnen. En dat wij die op de digitale manier met ons programma kunnen helpen. Mm-hmm. We zien dat daarvan dan 80-90% van de patiënten uiteindelijk verbetering ziet. Juist omdat ze veel meer zelfinitiatief nemen. Dus deze patiënten gaan veel meer zelf aan de slag. Passen het meteen toe in hun leven. En dat kan laagdrempelig aanvoelen.
10: Ja. dat snap ik. Ja. Bij wie werkt het niet? Want je zegt, bij zeg maar 10% van de patiënten zie je eigenlijk geen vooruitgang. Heb je die groep in kaart? Is daar een oorzaak voor aan te wijzen?
8: Het is redelijk maatwerk, dus het verschilt best wel als we kijken naar welke patiënten moeten we afwijzen. Eén ding wat er best wel gemeen is, is toch wel de motivatie. En dan bedoel ik niet zozeer dat iemand niet gemotiveerd is, maar misschien gewoon niet de plek in zijn leven heeft waardoor je ook echt aan de slag kan zelf. Dus als er heel veel dingen in je leven spelen, je hebt het heel erg druk, je hebt eigenlijk geen tijd voor deze behandeling.
10: Dan moet je eigenlijk naar Marten. Want dan kan je
8: dan
10: beter...
8: moet je 5 dagen bij Marten zitten.
9: In het mooie hotel in Wijk aan Zee.
8: Precies.
10: Ja, oké. Dus dat is wel echt iets waarvan je ziet, dat speelt wel mee. Je moet het wel zelf doen, want je moet zelf inbellen op tijd. Hoe vaak heb je eigenlijk een sessie dan bij jullie?
8: Gemiddeld op het begin 1 keer per week. Mm-hmm. Vaak op het einde gaan we toch vaker naar 1 keer in de 2 weken. Omdat er dan de patiënt al wat meer gewend is om zelf veel oefeningen te doen. En ook meer zelf kan reflecteren.
10: Ik vind het niet veel. Weet je, als je zegt begin 1 keer per week. Terwijl je komt niet voor niets bij jullie met behoorlijke klachten. Dan vind ik het eigenlijk heel weinig.
8: Ja, klopt. Wat daarbij wel is dat er tussendoor best wel veel contact is met de patiënt ook. Dus we hebben een chat waarin patiënten ons gewoon iedere dag kunnen bereiken. En in die chat kunnen zij dus ook wel gewoon de vragen stellen. Dus ze hoeven niet te wachten op de volgende sessie om te kijken van nou, wat gaan we, werkt dit of werkt het niet? We kunnen snellere aanpassingen tussendoor doen.
10: Komen we toch even bij het kostenplaatje. Hoeveel kost nu een behandeling bij Hemi Health, Amy?
8: Hangt er vanaf. We bieden geen standaard pakketten aan die bij iedereen passen. Hè. Zoals Marten aangaf, het is maatwerk. Gemiddeld zien we dat patiënten die ongeveer 12 weken bezig zijn, €1000 kwijt zijn. Mm-hmm. Op dit moment is dat privé betaald, maar we zoeken daarin ook samenwerkingen met zorgverzekeraars.
10: Ja, niet vergoed. Hoe kan
8: niet
10: dat?
8: Vergoed.
10: Proberen jullie dat? Ja, je zegt we zoeken contact, maar het is moeilijk, denk ik, hè, om daar doorheen te komen.
8: Ja, aan de ene kant moeilijk, aan de andere kant ook heel erg belangrijk om te doen. Dus daar zijn we zeker heel erg druk mee bezig. Maar ja, we zijn ook pas net gestart en moeten ook realistisch zijn dat om te beginnen je vaak privé moet beginnen in Nederland.
10: Ja, dus gemiddeld €1000 afhankelijk van de duur en de intensiteit natuurlijk van zo'n traject.
8: Maar het komt ook zeker voor dat er patiënten zijn die wat minder last hebben, die eigenlijk heel snel geholpen kunnen worden en die we voor €300 ook
10: klaar zijn
8: kunnen hebben. Ja.
10: Oké, okay. Marten. Hoeveel kost een luxe week in Wijk aan Zee, in een hotel? Helio Maren.
9: Ja, die is helaas nog niet vergoed. Dus die hebben nu alleen een onderzoeksverband aangeboden. En die willen we in de toekomst wel met de verzekeraar vergoed krijgen. Mm-hmm. Die past nog niet in de standaard zorg. Maar omdat mensen eigenlijk in korte tijd zo goed vooruit gaan, is dat wel eentje om te onderhandelen.
10: Ja, maar je moet het nu nog zelf betalen. Dat ben je dan kwijt?
9: Nee, nu kan je het niet doen.
10: Dat was het is echt de onderzoeksfase. Ja. Dus ja, jullie
9: het
10: betalen
9: het van de pers is het.
10: Ja. Jullie betalen het uit eigen zak als Helio Maren eigenlijk. Ja, natuurlijk met funding, hè, et cetera, wat daaronder ligt.
9: Juist, ja, het was echt in het kader van onderzoek. Daar hebben we binnen Helio Maren en binnen Klimmendaal gedaan. En met een hoop enthousiaste medewerkers die dan ook zelf wat tijd erin hebben gestoken. Mm-hmm. En hetzelfde bij Maastricht. En we zijn voor de toekomst bezig van, zou het mooi zijn als het op een paar plekken in Nederland dit goed aangeboden kan worden.
10: En ja, stel dat de zorgverzekeraars zeggen, ja, dit vergoeden wij niet. Om wat voor reden dan ook. Ga je dan wel door? Ga je het wel aanbieden? Want ja, het blijft dan natuurlijk iets waar mensen gebruik van kunnen maken. Maar dan moet je wel een goede portemonnee hebben, denk ik.
9: Ja, en zo ziet ons systeem er zeg maar niet uit dat we mensen zelf kunnen laten betalen voor zorg binnen de tweede lijn. Dus dat is echt allemaal voor je de zorgverzekeraar.
10: Hmm, dus als zij zeggen dat gaat niet gebeuren, dan stopt dit programma.
9: Dat zou heel jammer zijn, ja.
10: Ja, ja. Ja, zeker. Zijn daar dingen waar je dan nu al tegenaan loopt? Of zeg je nou, we hebben echt wel goede hoop dat je dit uiteindelijk binnen een paar jaar bij de zorgverzekeraar vergoed kunt krijgen?
9: Ja, die vind ik zelf altijd heel lastig om in te schatten. Van, ik ben vrij optimistisch van aard. Dus ik denk, waar je een goed programma hebt, dan moet je daar wel een markt voor vinden. En het is eigenlijk voor iedereen winst. Van, als iemand sneller herstelt en weer sneller terug kan naar het werk, dan is dit iets wat de zorg in Nederland beter maakt.
10: Ja.
9: Ja, dus ik ben heel erg geneigd om te zeggen, ja, daar komen we wel uit, maar we hebben even tijd nodig.
10: Ja, ja. En even is dan vaak wel een paar jaar.
9: Ja, ik hoop wat sneller. Maar goed, ik ben optimistisch van aard.
10: Goed, tot slot. Wat is jullie advies aan mensen die bijvoorbeeld nu een hersenschudding hebben of het net hebben gehad en die twijfelen van, nou ja, ik zit nu in bij wijze van spreken week 5, week 6. Even kijken hoe dit verder gaat, maar ik voel me nog niet helemaal jovel. Wanneer moet je nou aan de bel trekken, Amy? En bij wie dan vooral? Ga je dan eerst naar een huisarts? Of hoe werkt dat?
8: Ja, vaak is het goed om wel eerst naar de huisarts te gaan. naar die 6 weken en kijken van speelt er nog heel veel. Eigenlijk zou het dan goed zijn als je merkt van ik kom zelf niet uit de klachten, om daar gewoon al begeleiding bij te zoeken. Hoe eerder je erbij bent, hoe minder die angstpatronen ook ontwikkeld zijn, vaak hoe sneller je er weer vanaf kan.
10: Ja. En Marten, als mensen nu luisteren en die denken, ik kom ontzettend in aanmerking voor dat onderzoek wat Marten doet met Heliomaren, kunnen ze zich aanmelden?
9: Het onderzoek is niet afgerond, dus dat kan niet. We bieden wel natuurlijk wel al de exposure aan, dan niet een intensieve week, maar dan een wekelijkse groepsessie van 1 keer per week.
10: En daar kun je wel voor terecht. En dat moet ook via de huisarts, denk ik?
9: Ja, altijd verwijzing via de huisarts.
10: Ja. En daarvoor kun je in elk geval naar Heliomaren. Maar dit traject wat je dus nu hebt, dat is afgerond. En dan wordt het hopelijk, zeg jij, over een tijdje op meerdere plekken aangeboden.
9: Reguliere zorg, ja.
10: Veel dank voor jullie komst. Marten Voort, klinisch neuropsycholoog bij Heliomaren. En Amy Ane, Head of Business Development bij Hemi Health. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
1: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
0: Dus we zijn nog niet verloren.
2: Want daarvoor luister je de grote techshow.
1: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
2: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
3: En lift off.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Twee baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Stefan Nillissen voor een stunt gezorgd door goud te winnen op de 1500 meter. In eerste instantie leek hij geen kans te maken toen een aantal lopers hem in de laatste bocht nog inhaalden. Maar met een sensationele eindsprint wist hij zich naar voren te werken. Fortuna Sittard, dat vorige week nog tegen PSV stunte, won af.

0: 3-1 van Cambuur. Na een kwartier stond het al 2-0. PSV won met 2-1 van Excelsior en AZ overklaste Utrecht door met 4-1 te winnen. NEC won met dezelfde uitslag van Willem II. AZ gaat nu aan kop in de Eredivisie. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
3: Er lekt wereldwijd iets heel kostbaars weg. Simpelweg omdat we niet weten waar het precies gebeurt. Onze gast bedacht een oplossing en bouwde er een techbedrijf omheen. Van ploeteren op een zolderkamer tot een miljoeneninjectie door een van de meest vermogende families van ons land. Zijn ondernemersverhaal leest als een jongensboek. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen zij het niet. Met deze keer in de studio Robert Lodewijks van Hulo. Van harte welkom.
4: Dankjewel.
3: Het probleem dat jullie willen oplossen. Vertel.
4: Wereldwijd lekt 30% van al het schone drinkwater, dat al is geproduceerd, schoongemaakt, lekt simpelweg weg. Nou, en dit frustreert ons in ieder geval in Leeuwarden dag in, dag uit. En willen wij heel graag aan bijdragen om dat op te lossen.
5: Hoe kwam je erachter eigenlijk?
4: Ik, een lang verhaal terug. In Taiwan gestudeerd, kwam ik terug. Wilde ik iets doen wat ertoe doet. En kwam ik heel toevallig, ik moet bekennen, heel toevallig in de waterindustrie terecht. En dan ga je inlezen wat er allemaal al gebeurt. En toen kwam ik erachter dat dat in ieder geval een plek was waar ik wat kon doen dat ertoe doet. Ja. En toen zijn we er ook achter gekomen dat dit een dusdanig groot probleem is waar we wat aan willen doen.
3: En hoe komt dat? Want 30%, 1/3, dat is gigantisch.
4: Ja, het is echt flabbergasting. Hè? Het is bizar. Ja, je hebt te maken met ondergrondse infrastructuur. Dus je moet je voorstellen, een stad die heeft een doolhof aan drinkwaterleidingen ondergrond. Eigenlijk is het eigenlijk ook iets moois. Hè? Want we kopen een flesje drinkwater in de supermarkt voor vandaag de dag misschien wel 2 euro. Maar net waar je het vandaan haalt. Maar je krijgt gewoon thuis, op je stoep, krijg je een kubieke meter drinkwater voor een geleverd. Voor nog geen euro. Ik bedoel, hoe efficiënt kan het bijna? Dus het is een heel bijzonder proces eigenlijk. Maar toch, je kunt je ook voorstellen dat zo'n ondergrondse infrastructuur een heel grote, noem het black box is, waar het heel moeilijk is om te begrijpen wat er precies gebeurt. Ja, door veroudering van die ondergrondse infrastructuur ontstaan er ook lekkages die daarbij ook nog eens heel lastig te detecteren zijn. Want ze komen niet allemaal boven de grond, waarbij we gelijk jij of ik het waterbedrijf kan bellen. Heel veel van die lekkages die blijven ook een hele lange tijd onzichtbaar in de ondergrond, stromen weg in dan wel het grondwater of bijvoorbeeld in waterwegen die langs die leidingen liggen. Dat is een uitdaging voor die waterbedrijven om daar grip op te krijgen.
5: Eigenlijk. Dus eigenlijk in die hele keten meteen, daar zit het probleem.
4: Ja, dus wat men nu doet is, men weet soms wel, men meet wat erin komt, wat men maakt aan drinkwater en men meet ongeveer wat eruit gaat. Hè. Jullie moeten ook elk jaar een foto maken van jullie watermeter. Nou, ze zijn bezig met slimme watermeters. Maar wat daartussen gebeurt, is best wel een lastig iets om te begrijpen. Ze meten op sommige plekken wel de druk. Het is gewoon moeilijk om vanuit die geringe hoeveelheid data, metingen, iets te zeggen over wat er gebeurt. Dus het resultaat daarvan is, als er al een lekkage is en ze weten, want het is zo groot, dat ze het zien aan de ingang van, dit normaal pompen we zoveel water het netwerk in, de stad in. En nu is het zo groot, dan is het iets heel groots aan de hand. Ja, dan vaak komen die dan ook wel boven de grond, als het echt bizar groot is. Het kan ook zijn dat die niet boven de grond komt. Ja, en wat ze dan dus kunnen doen is gewoon letterlijk zoeken in dat hele grote gebied. En wat wij dan doen,
5: good luck.
4: Zeggen.
3: Ja. Even nog een vraagje. Is dit iets wat wereldwijd voorkomt? Of vooral, want ik kan me voorstellen dat we dit in Nederland heel goed voor elkaar hebben. Of is het tegendeel waar?
4: Nou, in Nederland zijn we wel zeker het beste jongetje in de klas, om het zo maar te noemen. Wij in Nederland wordt geschat dat ongeveer tussen de 6-7% van het drinkwater niet in rekening wordt gebracht. Wereldwijd is dat dus rond die 30% gemiddeld. En wij passen dit toe. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Italië. Brazilië is voor ons een hele, hele belangrijke markt. Het speelt overal. En ook gek genoeg, overal speelt het topic waterschaarste. Al die systemen zijn in het verleden gebouwd op een bepaalde gedachtegoed van zoveel mensen moet het voorzien. Je ziet nu met klimaatverandering dat overal ook er druk komt te staan op die voorziening. En ze efficiënter om moeten gaan met datgene wat ze al hebben eigenlijk.
5: En dan Taiwan was niet toevallig, maar ook Leeuwarden niet toevallig.
4: Nee, zeker niet. Nee, de Capital of Water Technology, zoals ze het noemen. Ik weet niet of jullie wel eens in Leeuwarden komen.
3: Maar niet met die gedachte. Dagelijks. Als ik denk aan Leeuwarden, denk ik aan die piramide daar. Als je de snelweg opkomt rijden.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we in Leeuwarden. Nee, maar Leeuwarden, als je binnenkomt rijden, zie je het echt op de bordjes staan. De Capital of Water Technology.
3: En Deltares, dat is het kennisinstituut.
4: Wetsus.
3: Oh, Wetsus. Ja. Sorry, excuus.
4: Ja. Deltares is ook een heel mooi kennisinstituut, moet ik erbij zeggen. Maar wat Wetsus heel uniek maakt, het is ze noemen het Center of Excellence voor watertechnologie in Europa. Wat daar gebeurt, zijn eigenlijk 23 Europese universiteiten. Ze sturen daar hun PhD's naartoe. En in het gebouw van Wetsus in Leeuwarden wordt dat eigenlijk gekoppeld aan de eindgebruikers. Dat kan zijn drinkwater, leidingmaatschappijen, maar ook industriewater en commerciële bedrijven, zoals Hulo. En wordt eigenlijk dat financieringsmodel dusdanig opgezet dat daar dus PhD-onderzoek wordt gedaan, dat daadwerkelijk ook gelijk toepasbaar is, waar een vraag voor is in de markt. In plaats van, wat je heel veel ziet, er wordt PhD-onderzoek gedaan, maar uiteindelijk belandt dat
3: Zullen we even naar de kern gaan van de oplossing die jullie hebben? Want je had het over een soort black box. Als er ergens een lekkage is, niemand die precies weet waar dat is. Jullie kunnen dat veel beter in kaart brengen.
4: Ja, je moet je voorstellen, in dat leidingnetwerk waar ik het net over had, zitten sensoren op bepaalde plekken. Ze meten de druk, ze meten op sommige plekken de beat, noem je dat, de flow. Wat wij hebben ontwikkeld is eigenlijk een intelligente laag die bovenop al die bestaande systemen van zo'n drinkwaterbedrijf zit. Dan moet je denken aan die sensoren, aan een SCADA-systeem, ook aan een GIS-applicatie, dus een geografisch systeem. Hey, waar liggen mijn leidingen en noem het maar op. Bouwen wij een intelligente laag op. En door middel van AI en hydraulische modellen, fysische modellen, hebben wij een set aan algoritmes ontwikkeld die A, goed kan bepalen, er is nu een lekkage aan de hand. B, ook kan zeggen, dit lekkage is groter dan die andere. Met andere woorden, prioritiseer, ga nu een team daar naartoe sturen. En C, het allerbelangrijkste, dat we dat ook kunnen lokaliseren. En daar zijn wij wereldwijd ook uniek in. En dat is ook waarom wij klanten over de wereld als start-up toch weten te overtuigen, is dat we daarmee natuurlijk de tijd dat men aan het zoeken is naar zo'n lekkage significant verminderen. En dus ook de tijd dat zo'n lekkage aanwezig is in zo'n netwerk. Nogmaals, elke kubieke meter water is ongeveer een euro. Dus als je een lekkage hebt van, laten we zeggen, 50 kuub per uur, wat in principe een lekkage is die wel voorkomen. En die gaat 3 maanden onopgemerkt.
3: Ja, dat aan.
4: Heb je het over een ton?
5: Maar toen je daarmee begon, dan heb je die kennis in je zak. Wist je toen meteen wat je ging doen? Of ben je heel goed eerst aan graven en die buiten?
4: Ja. Wat denk je? Nee. Het was
3: niet gehinderd door enige kennis.
4: Nee, het was voor ons een hele ontdekkingstocht. Ik heb het samen opgericht met mijn medeoprichter Frank van der Hulst. En ook de twee oprichters van het bedrijf. Een ander techbedrijf in Leeuwarden, ook in de waterindustrie. Zo zijn we begonnen. En eigenlijk de eerste 2 jaar. Ik vertelde, we waren in 2021 opgericht. Maar de eerste 2 jaar hebben we eigenlijk volledig gespendeerd aan, met één drinkwaterbedrijf, eigenlijk de core technologie testen. En voor onszelf ook valideren. Heel mooi. Er zit heel veel potentie in. Maar ja, is het nou echt zo goed ten opzichte van de grote concurrenten in deze wereld, de grote bedrijven in Nederland, maar ook internationaal? Nou, daar kwam uit, oké, jongens, wat jullie nu in een paar maanden kunnen bewijzen bij ons, dat is dusdanig uniek. Veel minder valse alarmen, lokalisatie die potentie heeft. Dat wij toen zeiden van, oké, dit is wel echt interessant. En toen gingen we eigenlijk ook, als ik heel eerlijk ben, ook pas echt nadenken van, oké, dit heeft zoveel potentie, hoe gaan we dit hoe gaan we dit groter maken? En toen kwam dus ook de behoefte voor investeerders, omdat het zo schaalbaar was, dat we zeiden, ja, we kunnen gewoon dit globaal schalen.
5: Want als je kijkt naar jullie business, of zeg maar jullie keten, dan heb je eigenlijk bedrijven die doen de AI en software leak detection. Maar je hebt ook degene die het doen met hardware oplossingen. Waar moet ik jullie plaatsen?
4: Puur software. Dus dat is ook denk ik het mooie aan onze oplossing. Er zijn twee, ja, ik denk hele onderscheidende dingen eraan. Allereerst, wij maken gebruik van de bestaande hardware en systemen die een waterbedrijf al heeft.
5: Ja, dus je hoeft geen gekke dingen aan boord te halen of te doen om.
4: Nee, dat betekent dus niet per se nieuwe sensoren. Natuurlijk zien wij ook, hey, daar heb je blinde vlekken. Dus daar zou het heel strategisch zijn om nog een sensor toe te voegen. Maar wat ik ook vooral bedoel is dat heel veel andere softwareproposities eigenlijk een heel ander beginpunt nodig hebben. Dat wil zeggen, dat ondergrondse doolhof, beeld je even in, je hebt een hele grote stad en dat is één groot doolhof. Water kan alle kanten opvloeien. Dat is een beetje hoe een netwerk in Nederland eruit ziet. Maar wat eigenlijk heel veel van die softwareproposities nodig hebben, die zetten.
5: Die 3D-kaart natuurlijk nodig.
4: Nee, die zeggen van, hey, we hebben dat hele grote netwerk, maar dat is een heel groot probleem. Dus als er nu een lekkage is, moeten we dat hele netwerk doorzoeken. Dus laten we het opsplitsen in kleinere netwerkjes. Men noemt dat district metered areas. Was voor twee decennia eigenlijk de oplossing. Want ja, dan kun je zeggen van, hey, we weten nu, er is in dat gebiedje een lekkage. Maar ja, wat je daarvoor nodig hebt, is per DMA, en dan verdelen ze het in honderden DMA's, tonnen om kleppen, dus letterlijk,
5: ook weer te gaan testen en te bekijken.
4: In het netwerk te installeren, om ze af te sluiten van elkaar. Nou, dat hebben wij dus niet nodig. En daarnaast, het andere punt wat ik wilde benoemen is, uiteindelijk, klinkt misschien gek, maar wij zien lekkages als een symptoom van de ziekte, dat je eigenlijk niet begrijpt wat er in de ondergrond gebeurt. Er is een andere oplossingsrichting, dat heet acoustics. Wat dat eigenlijk is, hardwarepartijen die verkopen eigenlijk sensoren die luisteren naar het omgevingsgeluid. Die installeer je op leidingen. En vervolgens kun je horen of er een lekkage is. Het punt daarbij is dat dat eigenlijk niet niks vertelt over hoe stroomt het water in dat leidingnetwerk. Dus de druk en de debietsensoren, waar ik het eerder over had, die geven nou net dat inzicht. En die zijn dus ook breder inzetbaar dan alleen lekkages. En onze visie is dat, ja, als een waterbedrijf precies begrijpt in real time hoe het water stroomt onder de grond, dus echt die intelligentie heeft, ja, dan uiteindelijk
3: dan heb je
4: echt
3: wat.
4: Een controle.
3: Ja. Het vinden, het zoeken naar zo'n product market fit, dat is ongetwijfeld een weg geweest met vallen en opstaan.
4: Ja, zeg dat wel.
3: Ja, ja, want waar krijg je nog de meeste buikpijn van als je daaraan terugdenkt?
4: Het begint bij, je hebt op een gegeven moment heb je zo'n gevoel van, wow, dit kan echt iets worden. Daar begint het mee. En dan ga je kijken welke markten zitten klanten die hier het meeste bij passen eigenlijk. Wat is onze ideale klant? Wat zijn externe factoren in die markten die ervoor zorgen dat ook snel omarmd wordt als
3: startup? En wie wil hier uiteindelijk voor gaan betalen?
4: Ook dat. Hè, dus is er geld? Nou, allemaal dat soort dingen. En dan kom je in het begin, voor onze pre-seed investeringsronde, kwamen we al tot een besef van, ja, het is heel lastig kiezen. Maar je weet, vanuit alle theorie en succesvolle startups en dergelijke, je moet kiezen. Want je moet focussen en daar je tijd op inzetten. Dus dat was voor ons wel een heel, ja, eerlijk gezegd, lastig proces.
3: En kiezen voor de klant die je wilt gaan bedienen.
4: Ja, kiezen voor welk land. Want we wisten, Nederland is gewoon te klein. Gaat te sloom. Zijn 10 drinkwaterbedrijven en we wilden gewoon sneller. Plus dat wij het probleem is ook in Nederland. Alleen we zien dat het in het buitenland, voorbeeldje Brazilië, staan ze ons met open armen op te wachten en eigenlijk van, kom alsjeblieft dit met ons oplossen.
3: Ja. Kwam jouw eerste klant daar ook vandaan? Of?
4: Nou, niet de eerste, wel de tweede. De eerste was in Nederland, drinkwaterbedrijf in Limburg. Tweede was inderdaad in Brazilië. En dat is ook een bizar verhaal als je erbij nadenkt als start-up uit Leeuwarden, ga je schalen naar Brazilië. Nou, ik denk elke investeerder die dat als eerste hoort, die denkt,
5: doe even normaal.
3: En was dat een kwestie van toeval dat zij op jullie pad kwamen? Of ben je daar bewust op zoek gegaan? Hoe is dat gekomen?
4: Er zit altijd een factor van toeval in natuurlijk. Je kunt wel zeggen als founder van hebben we helemaal zo uitgekiemd en dat was het meest strategische. Maar we hebben wel een marktonderzoek laten doen. Brazilië was gewoon een hele grote markt, groot land. Veel druk vanuit overheden.
3: Daar zagen jullie al potentie.
4: Zagen we wel kansen. Uiteindelijk uit een marktonderzoek met een lokale partij. Die nu overigens ook bij ons in dienst is. En daar de hele business trekt in Brazilië. Kwamen gewoon indicatoren dat waterbedrijven echt zeiden van... Ja, dit is precies waar wij op hebben gewacht.
3: Nee. Heb je dan gewoon de gouden gids er even bijgepakt van Brazilië en willekeurige partijen opgebeld? Hoe gaat het?
5: Zeker, wat is een gouden gids?
4: Ja, nou ja, dat weet ik. Maar, dit is misschien wel het stukje toeval. Sterker nog, het is een Fries die al 30 jaar in Brazilië woont. Waarmee ik via de Friese Exportclub in contact kwam via het andere bedrijf. Nou, sowieso via. Ja, en van het een is het ander gekomen.
3: Friezen vinden elkaar over de hele wereld.
4: Nou, mooi gezegd.
3: Wij praten verder met Robert Lodewijks van Hulo. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van Baanbrekende Businessmodellen. En zijn start-up tackelt het probleem van wereldwijde waterverspilling. Oktober vorig jaar, Robert. Het grote nieuws over een flinke investering. Hoe is dat op jullie pad gekomen?
4: Heel veel praten met verschillende investeerders, dat vooropgesteld. En wij wisten van tevoren, je stippelt een route uit als bedrijf. Hè. Ik noemde, we zijn begonnen en op een gegeven moment heb je dat aha-moment en je ziet die potentie. En maak je een plan van wat hebben we nodig en welke stappen zijn nodig om bij dat eindpunt te komen. Daar past deze ronde ook in. En na veel gesprekken met investeerders waarbij ik mezelf altijd afvroeg, het gaat bij ons in ieder geval niet alleen om het geld. Natuurlijk is dat een van de belangrijkste dingen. Maar je gaat toch een soort van, je trouwt bijna met iemand. Want een start-up doen is gewoon keihard beuken. En je wilt dan ook dat die investeerders er in goede en slechte tijden voor je zijn. Ik stelde altijd 3 vragen van 1. Zie ik mezelf met deze persoon in een kroeg een drankje doen, bij wijze van. 2, naast het geld zit er ook een netwerk omheen die ons wat kunnen leren, die ons openingen kunnen geven naar de markt. En 3, hebben ze iets met impact. Hè? Dus is het breder dan alleen het financiële...
5: Want anders heb je een ander spel ook te spelen met elkaar.
4: Nou,
5: als het puur alleen financieel zou zijn... Dat is misschien nog wel te vroeg.
4: Nou ja, en dat wil ik niet per se zeggen, maar ik geloof er gewoon heel heilig in dat je, als je een goed businessmodel hebt, dat impact bedrijven gewoon een hele interessante investeringscasus zijn. Waarbij het businessmodel 1-op-1 eigenlijk gelinkt moet zijn aan de impact.
5: Ja, want misschien is het wel goed om daar eens bij stil te staan bij het woord start-up. Hè? Want je bent eigenlijk nog maar 5 jaar aan de slag. Alleen je zit niet meer in het model dat je nog in de garage bezig bent. Maar je hebt eigenlijk een pre-seed fase gedaan. Je hebt een early stage funding gedaan. En dat betekent dat je nu dan de stap moet zetten om te kijken of je dat dan verder kunt gaan schalen.
4: Ja.
5: En dan ga je eigenlijk uit die start-up fase. Als je ziet dat je dan stabiele winstgevendheid kunt laten zien. En minder sterk afhankelijk bent van een paar klanten. En dat je uiteindelijk kunt vestigen als een echte marktspeler.
3: Nou, volgens mij gaan we dat even testen. Winstgevend inmiddels?
4: Nee.
3: Nog niet? Hoeveel klanten?
4: 6.
3: 6. Actief in hoeveel landen?
4: 5.
3: 5, oké. Dus er is nog wel wat potentie voor meer. Ja. Maar wel een hele vermogende familie achter jullie. De familie van Puijenbroek.
4: Ja.
3: VP Capital, moet ik zeggen. Dat is hun family office. Waarom was dat voor jullie een match made in heaven?
4: Allereerst denk ik die 3 vragen die ik net noemde. Daar was het antwoord bij alle ja. En zagen we potentie. En ik denk het mooie van VP Capital is ook... zij zijn gedreven door die impact. Dus dat is echt voor hun eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat er een positieve impact wordt gemaakt. Daarnaast hebben zij ook de mogelijkheid om een langere termijn partner binnen het bedrijf te zijn. En dus je gaat op een gegeven moment ook kijken van wat kunnen mijn huidige investeerders door investeren. Mocht ik zo meteen nog een investeringsronde doen, kunnen zij dan ook mee financieren.
3: Nou, dat zit bij die familie wel goed, toch?
4: Dat zit goed.
3: Ja.
5: En heb je dan voor de investering, gaat dat in menskracht zitten, denkkracht of in softwareontwikkeling of is de combinatie?
4: Nou, de eerste investeringsronde ging met name in het product, dus de productontwikkeling. Tweede investeringsronde, dus die van afgelopen oktober, was eigenlijk met name bedoeld om aan de commerciële kant te ontwikkelen.
3: Ja, bijna 2,5 miljoen, hè?
4: Ja. Klopt. En dus dat zit hem eigenlijk allemaal in mensen. We zijn een softwarepropositie, dus ja.
5: Je hebt een SaaS-model. Ja, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, als je één keer met een waterbedrijf aan de slag gaat, dat ze niet zomaar zullen overstappen naar een ander bedrijf. Dus ook al ben je nog jong, dan is misschien wel de kans dat een conversie gaat plaatsvinden naar een concurrent of iets.
4: Dat is denk ik ook het mooie van onze business en onze sector. Je hebt te maken met langere sales cycles, langere lead times. En ons businessmodel, ik denk dat we dat heel slim doen, is we beginnen klein met zo'n drinkwaterbedrijf. En dat duurt nog steeds, kan 12 maanden duren in sommige gevallen, voordat zo'n waterbedrijf, voordat je echt aan de gang gaat, contract hebt getekend, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk beginnen we dan in, laten we zeggen, 500 kilometer van hun leidingnetwerk. Dus daar brengen we die intelligentie voor ze, kunnen ze het gebruiken, beginnen we. En uiteindelijk, als dat succesvol is, ja, dan zit het eigenlijk al zo geëmbed in dat drinkwaterbedrijf, dat ze daarmee door willen. En dan gaan we uitrollen. Dus we noemen dat een land and expand model. En het mooie is van deze industrie is dat als ze één keer tevreden met je zijn, ja, dan, we noemen het sticky revenue, dan blijven ze ook vaak. Het is meer een partnership dat je met ze aangaat dan een klant.
3: En Robert, welke showcase gebruik jij in elke presentatie? Als jij bij een nieuw drinkwaterbedrijf komt, dan heb jij een PowerPoint bij je. Welke klant zit daar altijd in?
4: Tegenwoordig klant, niet meer een PowerPoint. Maar
3: veel handiger.
4: Dat is Brazilië. Als je nu in Rio de Janeiro over de Copacabana loopt, en je loopt daar in de straten aan het strand, dan moet je je inbeelden, daar draait de Hulo software in real time. Dus als daar iets gebeurt, dan krijgen ze daar in hun centrale kamer, wat bijna een NASA-station is, waar ze al die schermen hebben, krijgen ze een melding en gaat er een team op zoek om dat op te sporen. En dat is gewoon een heel mooi voorbeeld, waar, los van de locatie die natuurlijk fenomenaal is. Het mooie is daar, ze hadden daar in ongeveer 500 kilometer aan ondergrondse leidingnetwerken, hadden ze iets van 300 sensoren geplaatst. Geen districten, dus geen afkadering van gebiedjes. En wat wij daar eigenlijk hebben laten zien is, jongens, die 300 is heel mooi, maar eigenlijk als je ze nou net anders plaatst, dan kun je met 100 sensoren meer inzicht in je leidingnetwerk krijgen. En gek genoeg hebben ze ons vertrouwd als Nederlands jong bedrijf. En hebben we uiteindelijk dus samen met dat waterbedrijf op de Copacabana kunnen aantonen, ja, dat je veel meer kunt als je het slim inricht eigenlijk.
3: En kun jij ook aangeven wat naast al die liters drinkwater die zien wij besparen, wat levert het ze ook financieel gezien op?
4: Nou, dat is een hele goeie, want zonder een financiële prikkel, heb je geen, denk ik, duurzaam businessmodel. Elke kubieke meter drinkwater die daar verloren gaat, staat gelijk aan een bepaalde kostenpost. In dat specifieke geval is het ongeveer 60 eurocent, moet je denken. Maar een heel groot winst zit ook in de tijdsbesparing die mensen kwijt zijn in het netwerk om, ja, lekkages en andere afwijkingen op te sporen. Dus het is eigenlijk een dubbelop waarop we besparen.
3: En tot slot, Robert, zo'n 5 jaar zijn jullie nu aan het bouwen aan deze oplossing, aan deze start-up. Met al die kennis die jij de afgelopen jaren hebt opgedaan, wat adviseer jij andere start-up founders die misschien nog aan het begin van die reis staan?
4: Nou, ik heb één heel concreet voorbeeld. Zoek mensen en vind mensen om je heen die dingen eerder hebben gedaan, veel beter in zijn dan jijzelf. En wees daar niet te trots op je eigen ego. Uiteindelijk is dat in mijn optiek de enige manier waarop je als bedrijf succesvol wordt en jezelf eigenlijk voornamelijk kunt inzetten op de strategie en de richting van het bedrijf.
3: Robert Lodewijks van Hulo. Heel fijn dat je hier wilde zijn, Robert. En succes de komende jaren. En ik zou zeggen, snel opschalen die boel. Op naar volgende week, Patrick. Wie is dan onze gast?
5: Jasper Knietel van Social Army is dan onze gast. En dat is een Nederlandse founder die al een indrukwekkend bedrijf heeft opgebouwd in de US. Op het gebied van social commerce met TikTok. En hij komt naar Nederland en ik ben wel echt heel nieuwsgierig naar zijn verhaal.
3: Social commerce dus. Daarover volgende week meer in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Check ondertussen ook nog even onze andere afleveringen. Je vindt ze op alle bekende podcastfeeds. Tot volgende week. Dag.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Stefan Nillissen, die op het EK atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer gebeurde dat in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.

0: Hocus pocus, Pilatus pas, ik wou dat Donald Trump in een ander vliegtuig was. Bij het vertrek van de NAVO-top in Ankara vorige maand haalde de president een heuse wisseltruc uit. Hij stapte in Air Force One, stak door naar de bevoorradingsdeur aan de rechterkant van het toestel, in catering truck one die hem naar een ander vliegtuig bracht. De reden? Een mogelijke Iraanse aanslag. De journalisten, twee ministers en andere medewerkers van de president bleven ondertussen gewoon achter in Air Force One en stegen op als vliegende afleidingsmanoeuvre. Maar Trump vliegt dit heel anders aan.
1: The plane that I flew on was at greater risk.
2: I think it was at greater risk
1: because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
0: In Washington heeft er inmiddels nog een andere wisseltruc plaatsgevonden. Todd Blanche, Trumps oud-advocaat, is definitief benoemd tot minister van Justitie. Daarmee zijn de zorgen over de onafhankelijkheid van het ministerie alleen maar groter geworden. Dit is aflevering 359 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van John Boy en Luc. Jan is op vakantie. Dus ook deze week wenden we ons weer tot het nepotistisch alternatief.
3: Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, vanuit Studio New York. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, voor jou is nog ochtend trouwens, hè, want wij nemen dit altijd op aan het einde van de donderdagmiddag in Nederland. Vertel, wat was jouw nieuws van deze week?
3: Heel veel keuze moesten we maken, maar uiteindelijk kwam het bij mij hier op de kosten van de ballroom. Volgens een nieuw rapport van de Washington Post zal de regering Trump naar verwachting minstens $927 miljoen uitgeven aan de bouwprojecten rond het Witte Huis, deels gefinancierd met belastinggeld en zonder toekeuring van het congres. Naast de sloop van de East Wing en de bouw van de balzaal omvatten deze de plannen een ondergronds beveiligingscomplex, een helikopterplatform en een herinrichting van de West Wing, waar de Oval Office zich bevindt. En dit allemaal zonder goedkeuring van het congres. Vorige week gelastte een federale rechtbank de werkzaamheden 2 weken stil te liggen, zodat de regering bij het Hoge Rechtshof in beroep kon gaan tegen de uitspraak die de bouw van de bal zal blokkeren. Even een kleine notitie daaraan. Het meeste van dit geld, dat hij had beloofd dat het dus helemaal via donaties zou gaan. De eerste keer kostte $200, toen werd het $300 miljoen, nu $400 miljoen en uiteindelijk bijna 1 miljard. Het meeste van dat geld, dat dus een oploopje is van het congres, komt uit het potje van de National Parks. Dat is een onderdeel van de ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is nog niet gespeeld, maar dit zijn chockerende bedragen.
0: Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat Trump had gezegd, het kost wel een hoop centen, maar maak je geen zorgen, er gaat geen belastinggeld heen. En als een departement, in dit geval de National Park Service, er voor een deel voor opdraait, is het dus wel gewoon belastinggeld.
3: Niet alleen dat, maar de National Park Service leidt eronder. Er is een kwart van de staf heeft inmiddels ontslag genomen. Te veel uren, te weinig geld. En de projecten die bedoeld zijn voor National Park, de Park Service, dat is dus, ja, dat ligt in feite stil. Dus het is een grote drama. Zoals je zei, geen belastinggeld, uiteindelijk wel belastinggeld. Ja, ja. Dus hoe dat afloopt, moeten we nog allemaal zien.
0: Ja, nou goed, het zal ongetwijfeld een uitspraak komen van het Hoge Rechtshof op een bepaald moment.
3: Nog een weekje wachten en daarna zien we wel weer. Maar hij spendeert wel heel veel tijd en energie aan deze projecten. Dat wordt ook vanity-projecten genoemd. We zullen wel zien waar het eindigen. Ja. In ieder geval, wat is jou opgevallen?
0: Dat gaat ook even over Trump. Een veel minder gecompliceerd verhaal. Namelijk, Trump heeft nieuw haar. Hij hield een toespraak in Las Vegas vorige week. En een heleboel mensen viel toen op dat het haar van de president er opeens veel voller uitzag dan normaal. Hij heeft in het verleden, er is natuurlijk heel veel al gezegd over het haar van Trump. En hij maakt er ook wel grappen over soms. Hij heeft zelfs, ik geloof vorig jaar of het jaar daarvoor, een keer tijdens een toespraak riepen mensen ook iets. En zeiden, ja, ik geef het toe, ik heb een kale plek, dus ik kan het er een beetje overheen. Hij heeft die mensen zelfs laten voelen om aan te tonen dat hij in ieder geval geen haarstukje of wat dan ook had, maar dat het zijn eigen idee was om dat af te dekken. Maar nu zeiden de mensen, dit is niet normaal. Dit is, zoals dat dan heet, extensions of ingevlochten haar. Waarschijnlijk zoiets. En nou ja, dat gaf een hele hoop reuring. En ik dacht, dat is nou zo'n leuk bericht. Hè? Dat vind ik leuk.
3: Ja. Denk jij dat dit ijdelheid is? Of dat het een onderdeel is van zijn bekende trademark, dat haar?
0: Nee, ik denk dat het gewoon ijdelheid is. Maar daar is hij niet oneerlijk over, laat ik het zo zeggen. Hij vindt het vervelend dat hij niet over dat hij kalend is. En dat geeft hij ook gewoon toe. En ja, ik denk dat het eerlijk gezegd ook wel, ik denk dat hij ook wel leuk vindt dat mensen daar grappen over maken en over speculeren. Want ja, dat maakt hem wie hij is. Het is best een goede vraag, hoor. Maar ja, ik vond het een leuk verhaal.
3: Ik heb het één keer op een andere manier meegemaakt. In aanwezigheid stond ik toevallig achter zijn teleprompter. Die waren blokken in koeienletters. En ik denk altijd, hij kan het niet goed zien, maar is te ijdel om een bril te dragen.
0: Ja, maar
3: is een van de redenen waarom hij zo vaak van die teleprompter toespraken afwijkt, omdat hij het gewoon niet kan lezen. Zien,
0: nee, maar daar staat hij niet alleen in. Je weet dat Ronald Reagan was wat betreft fantastisch. Die had namelijk, die was bijziende, maar die had contactlenzen. En die had één vergrotende en één verkleinende contactlens. Zodat hij dus naar mensen kon kijken op een afstand, maar ook een tekst kon lezen van de prompter. Dat had hij helemaal ingestudeerd. En dat heeft hij zijn hele leven zo volgehouden. Dus die man heeft nooit een leesbril op gehad, zal ik maar zeggen. Maar dat had Joe Biden ook niet. Die liet ook van die hele grote letters projecteren. Dus ja, ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid, zullen we maar zeggen. Hè?
3: Ja. Zo is het.
0: Zo is, ja. Oké, nou eens eventjes het grote verhaal van de week. Bij het vertrek van de NAVO-top in Ankara vorige maand is Donald Trump stiekem via een cateringvrachtwagen van vliegtuig gewisseld. We wisten al dat hij niet in het door Qatar geschonken vliegtuig kon vertrekken, maar nu pas blijkt dat hij ook niet in de oude Air Force One zat. Nou, dat is wat. Kunnen we al een beetje reconstrueren hoe die wisseltruc nou heeft plaatsgevonden? Er is veel over geschreven inmiddels.
3: Heel veel. Het is ook een smullend verhaal van alles wat ik zie en begrijp is hij gewoon op de oorspronkelijke Air Force One ingestapt.
0: Ja.
3: En linea recta naar het rechter deur gelopen aan de rechterkant van het vliegtuig en daar weer uitgestapt.
0: Dus hij is als het ware hij is ingestapt en rechtdoor er weer uitgestapt.
3: Dat heeft misschien wel 5 of 6 of 7 seconden geduurd. Maar daar stond dus de catering truck. Daar is hij ingestapt met een paar van zijn staf. Daar aan die container truck is hij doorgereden naar de andere Air Force van Amerika, de 757. En dat was het vliegtuig van Piet Hegseth. Piet Hegseth is in dat vliegtuig gewoon voorin ingestapt. Dat kon iedereen zien. En via de achterdeur is Trump en consorten ingestapt en naar Engeland gevlogen. Daar is hij uit. Dat toestel kwam 9 minuten eerder aan dan Air Force One, hè, dus waar hij niet in zat.
0: Ja.
3: En daar is hij uiteindelijk weer ingestapt en via de voordeur gewoon naar buiten gelopen. Onder het mum dat hij altijd in dat vliegtuig heeft gezeten. Nou, dat is natuurlijk uitgekomen, gelekt door de Washington Post. En dat is een smullend verhaal.
0: Ja.
3: En heel Washington houdt er maar niet over op.
0: Nee.
3: Maar goed, zijn staf, de pers.
0: Ja, even, dat wou ik zeggen, want er zaten niet.
3: Dat zat allemaal aan boord, dus hoe kwam dat over bij jou?
0: Ja, nou precies, dat wou ik wel zeggen. Dus de journalisten die zaten aan boord, die moesten ook allemaal, die kregen de opdracht om hun luikjes voor de ramen dicht te doen. Dus ze mochten niet naar buiten kijken. Er was een verhaal van één journalist die dat even daaronder door wilde gluren. En die kreeg meteen op zijn donder van laat die dingen dicht. Dus helemaal snappen deden ze dat niet, maar oké. Okay. Maar daar zat dus ook minister Rubio van Buitenlandse Zaken. Minister Bassett van Financiën, die zaten in dat toestel. Een hele hoop ambtenaren. En natuurlijk ook gewoon de bemanning, hè? Wat dacht je daarvan? De bemanning van het toestel. Nou kun je zeggen, oké, dat zijn soldaten, dat is luchtmacht. Maar toch, die hebben allemaal een enorm risico genomen. Ik, voor zover ik weet niet wat jij hoort, maar eigenlijk wist niemand het. Maar dus er is
3: wat een gerucht dat Rubio. Dat alleen Rubio ervan wist.
0: Ja.
3: En verder niemand. En wie ook aan boord zat, was Carolyn Leavitt. De woordvoerster van Trump.
0: Ja.
3: Nou is het toeval of niet, maar ze heeft gisteren aangekondigd dat zij per eind augustus weggaat uit die functie.
0: Ja.
3: Ik geloof niet zo in complottheorieën, maar het zou me niet verbazen als zij er niets van wist.
0: Dat
3: en
0: ik
3: gewoon
0: niet,
3: woest is.
0: Ja, dat heb ik nog niet gehoord. Wat ik begreep en hoorde is die vrouw die heeft net haar tweede baby. Ze is nog jong. Ze werkt 9 dagen in de week.
3: 28 is ze.
0: Ja, ze werkt 9 dagen in de week, zal ik maar zeggen. Veel en veel te hard. En ze heeft het na 1,5 jaar gewoon, ze kan niet meer. Dus dat begrijp ik ook best. Maar dit verhaal, complot of niet, vind ik veel spannender, eerlijk gezegd, wat jij vertelt. Dat ze dus denkt, van, joh, als je met mij zulke risico's neemt, dan wil ik niet meer voor je werken. Het zou kunnen.
3: Ja. Nou, ook Stephen Miller zat aan boord trouwens. Hè, die zogenaamde schaduwpresident heet.
0: Ja.
3: Maar goed, wie het wist of niet, daar komen ongetwijfeld wel achter. Maar vertel eens verder over die 757, die C-32A. Wat is dat voor een ding?
0: C-32A is een militaire aanduiding. Een 757 is een doodgewone Boeing. Die overigens al lang niet meer wordt gebouwd. Maar daar zijn er nog heel veel van in gebruik. En de krijgsmacht heeft die ook. Dus dit ding is gewoon een luchtmachttoestel. En doorgaans wordt deze gebruikt door J.D. Vance. En dan heet die de Air Force 2. Maar je weet dat die benaming van zo'n toestel hangt er vanaf wie erin zit. Dus als J.D. Vance in een ander, voor mijn part, in een Piper Cub stapt, dan heet die de Air Force 2. Omdat dit allemaal geheim moest blijven, hebben ze dit als radiosignaal. Je moet altijd de naam van je toestel noemen. Hè, is een Reach 18 genoemd. Dus dat was in de communicatie met de verkeerstoren was dat de naam. En de hele suggestie hiervan was, dit was het toestel van Hexet. Met zijn staf, die kon je ook duidelijk zien instappen. Dus niemand heeft gedacht, er is iets raars aan de hand. Want ja, de minister van Defensie kwam met zijn eigen toestel, er gebeurt wel meer. En de rest kwam dan met de gewone Air Force One. Dus, maar dat is dus het verhaal. Dat toestel is op zichzelf niet zo geheimzinnig, maar de manier waarop die is gebruikt natuurlijk wel.
3: Wat ik begrijp van het verhaal is dat de oorspronkelijke Air Force One, dus zonder Trump, ook opsteeg als Air Force One.
0: Ja.
3: Dat vind ik opmerkelijk, want daar zat hij niet in. En Air Force One, zoals je net zei, dat is altijd waar de president aan boord zit. En volgens mij is halverwege die vlucht die Reach 18 pas Air Force One genoemd. Het is een beetje een James Bond-achtig spelletje.
0: Ja, dat is waar. En het verzwijgen, komen direct misschien nog heel even op, maar het verzwijgen van zoiets, waar is de president, en de Air Force One blijven noemen als hij er niet in zit. Ja, dat is bewuste misleiding. Maar goed, er is natuurlijk ook, je moet ook even kijken naar de omstandigheden die er waren. Waarom hebben ze dit nou gedaan? En dat kwam omdat ze wel degelijk het idee hadden dat de president gevaar liep. Wat weten we hiervan?
3: Wat ik begrijp is dat de Mossad een bericht heeft gestuurd naar de CIA dat zij iemand met een schouderraket hebben gezien in de omgeving van de NAVO-top in Ankara. De CIA heeft dat keurig doorgemeld aan de Secret Service. Wat ik ook lees is dat de CIA dit niet een hele gevaarlijke situatie vond. Maar toch, ja, Secret Service is er voor de president en niemand anders. Vind jij dat de Secret Service dit goed heeft gehandeld?
0: Ja, nou even los van de vraag of het verhaal klopt. Hè? Want er zijn dus in de Amerikaanse diensten een aantal mensen die zeggen, nee, dit was eigenlijk een opzetje van de Israëliërs om te kijken of ze Trump konden aanzetten tot een nieuwe aanval op Iran. Hè? Zo ongeveer. En in Turkije gaat dat verhaal ook rond. Maar los daarvan, als de CIA en zeker de Secret Service zegt, wij hebben aanwijzingen gekregen en we nemen ze serieus, ja, dan hebben ze correct gehandeld. Want de taak van de Secret Service in dit soort situaties is het beschermen van de president van de Verenigde Staten. En daar wordt alles aan ondergeschikt gemaakt. Nou kun je zeggen, ja, de Secret Service moet misschien ook de ministers wel beschermen. Maar de president, die heeft wat, hoe heet het? President has precedence, of zoiets heet dat. Die gaat altijd voor.
3: Ja, dat begrijp ik wel. Maar toch is die oude Air Force One gewoon opgestegen als een soort loktoestel. Ja. Is die een beetje
0: je neemt
3: gevaarlijk?
0: Ja, je neemt een risico. En nou ja, kijk, het is ook maar hoe groot het risico is. We weten niet precies wat voor. Er wordt gespeculeerd over wat voor raket. Het was een schouderraket. Het kenmerk van zo'n schouderraket is, dat heet een heat-seeking missile. Dus dat is een soort raket dat zoekt de hitte op van een motor. En nou heeft de Air Force One, net als een heleboel andere luchtmachttoestellen, en bijvoorbeeld ook de meeste toestellen van El Al, die hebben dat ook. Die hebben een zogenaamde flare bij die motor zitten. Dus als er zo'n raket afkomt, dan wordt die flare afgeschoten en die misleidt de raket. Dus dan krijg je een vlam in de lucht en daar gaat die raket dan op af. Dus wat dat betreft weet ik ook niet of het gevaar nou letterlijk zo groot was. Alleen, Trump zei zelf, ik heb zelf ook behoorlijk wat gevaar gelopen. En ik denk, als hij in die 757 zat, kan het ook best het geval zijn.
3: Ja. Want ik weet niet of hij datzelfde heeft als de Air Force One. Trouwens, ik heb even gekeken op sociale, of zoals jij noemt, asociale media. En er komen wat heerlijke roepnamen bij. Bijvoorbeeld Food Truck One. Ja. Air Farce One.
0: Ja, farce,
3: Operation Butterball. McDelivery One. The McShuttle. En Container Cart One.
0: Ja, geweldig. Ja,
3: ja, heerlijk. Ja. Hey, even snel, zijn er nog voorbeelden van andere afleidingsmanoeuvres voor iedere president?
0: Ja, er zijn wel eens presidenten stiekem ergens anders heen gevlogen dan we dachten. Maar zo'n afleidingsmanoeuvre als deze is maar één keer eerder gebeurd, voor zover we weten. En dat was met Bill Clinton. Die vloog in 2000, meen ik, dus aan het einde van zijn termijn, zo'n beetje, vloog hij van India naar Pakistan. En dat was klaarblijkelijk een enorme risicovlucht. En toen hebben ze hem dus vervoerd in een aparte private jet. En de rest van de menigte is gewoon op Air Force One gegaan. Inclusief de pers. Maar het grote verschil is dat Clinton heeft wel de voorzitter van het Witte Huis perskorps ingelicht. Dus formeel is dit niet in stiekem geweest. Die had wel eens.
3: Nee, dat was Joe Lockhart, was dat toen.
0: Ja.
3: En die is ontzettend tekeer gegaan, volgens mij, dat de pers hiervan moest weten en dat het allemaal, laten we zeggen, open kaart zou worden gespeeld. Ja, maar dat iedereen daaraan mee moest doen.
0: Oké, maar in afval, iedereen heeft tot nu toe gezwegen. Maar nu dit verhaal naar buiten komt, horen we nu ook pas dat verhaal met Clinton zich heeft afgespeeld.
3: Ja. Hey, wat zegt dit incident over de positie van Iran in de oorlog met Amerika?
0: Nou ja, het bevestigt, vind ik, steeds het beeld dat we toch krijgen, dat in dat hele ingewikkelde schaakspel, militaire schaakspel tussen Amerika en Iran toch weer steeds wat slimmer is. Want als je nou kijkt hoe ze iedereen op de kast hebben weten te krijgen hiermee. En of het nou waar is of niet, dat weet ik niet. Er is gelukkig niets gebeurd, laten we dat voorop stellen. Maar dat je zo'n Netflix-productie ongeveer kunt regisseren, dat hebben als het zo is, hebben de Iraniërs dat gedaan. Want die waren de bedreigende partij. Het laat ook zien hoe, nou ja, naar mijn idee, hoe weinig ruimte Trump heeft, ook in de pogingen die hij doet om te onderhandelen. Je weet, dat probeert hij dan steeds. En hij heeft nu net weer een aanval afgeblazen. Omdat hij zei, nee, onderhandelen geeft misschien toch wat meer ruimte. Maar ze zijn er nog niet, lang niet uit. Dus wat dat betreft, dit is, als het allemaal waar is... is dit gewoon weer een extra punt in de wedstrijd.
3: Trump zegt dat hij low-keying is met Iran... en dat het de VS, de Verenigde Staten, semi-onderhandelt. Hij heeft ook gezegd in te zetten op sancties... om Iran verder onder druk te zetten. Hoe kan deze oorlog nou tot een einde komen? Ik vraag niet wanneer, maar meer hoe. Ja. Wat gaat er gebeuren?
0: Nou, dat weet ik. Er zijn verschillende opties. Eén is echt een hele grote oorlog. Met een grondleger, een enorme hoeveelheid extra vliegtuigen. Die hebben de Amerikanen niet. En bovendien is dat politiek is dat zelfmoord als hij dat doet. Ja. Hij kan ook gewoon doormodderen, nog een tijdje. Dat is niet uitgesloten. En werken met sancties en dat soort dingen, dat doet hij nu. En de laatste mogelijkheid, daar hebben we het wel vaker over gehad... en dat kan ook best gebeuren, dat is de bekende Amerikaanse formule... declare victory and leave. Dus hij zegt gewoon, luister eens, de belangrijkste dingen die ik wilde bereiken... heb ik wel bereikt. Die straat van Hormuz, ja, dat is wel een probleem, maar niet mijn probleem... want wij voeren geen olie in... uit het Midden-Oosten, wij Amerikanen. Dat is een probleem dat China heeft en Europa heeft. Dus als die het probleem vinden, laat het maar oplossen. Dat kan die doen. En dan trekt hij zich terug. En dan hoopt hij dat daardoor wat rust komt... en misschien de benzineprijzen iets omlaag gaan... en die niet zoveel schade oploopt bij de midterms. Want dat is natuurlijk zijn grote angst.
3: Ik lees ook dat een van de redenen waarom hij de vorige aanval... die hij heeft aangekondigd, niet heeft doorgezet... was toch een munitieprobleem. Ja, ja. Zie jij dat ook?
0: Ja, stond in de New York Times een heel goed verhaal over... hoe Amerika door zijn munitie en door zijn raketten heen is. Dus ze moeten gewoon zuinig zijn. En ook dat is verontrustend. Van ja, we hebben geleerd dat Amerika groot en sterk genoeg is... om een wereldoorlog te kunnen voeren en winnen. En na 5 maanden een beetje knokken tegen een tamelijk klein land, een veel kleiner land. Ja, dat is verontrustend dat ze dan al, zo, zal ik maar zeggen, militair op zwart zaad zitten.
3: Ja. Ja. Nou ja, ik zie in ieder geval er voorlopig geen einde aankomen. En met de midterms die eraan zijn te zien te komen... dat het niet makkelijk voor hem. Nee. In ieder geval zometeen in de Amerika-podcast. Todd Blanche is benoemd tot minister van Justitie. Een aantal republikeinen boden verzet. Maar waarom gingen ze uiteindelijk toch overstaf? Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op Travel Essence.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. In Westkapelle, Zeeland, heeft de brandweer een duinbrand geblust. Die woedde in de bosjes aan de rand van de duinen. Er kwam veel publiek op af. Door snel in actie te komen, wist de brandweer te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het gebied wordt nu nat gehouden om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Stefan Nillissen, die op het EK atletiek goud won op de 1500 meter, was verrast dat hij met zoveel overmacht als eerste over de finish kwam. Hij had meters voorsprong op de nummer 2, dankzij een enorme eindspurt, terwijl hij in de laatste bocht nog op plek 5 liep. Nillissen is de 2e Nederlander met Europees goud op de 1500 meter. De eerste keer gebeurde dat in 1950. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: Na weken van politiek gesteggel in de Senaat is Todd Blanche benoemd tot minister van Justitie. De oud-advocaat van Trump was als interimmer en plaatsvervanger al in dienst, eigenlijk als minister, onder zijn voorganger Pam Bondi, die haar biezen moest pakken een tijdje geleden. 2 Republikeinen in de Senaat stemden tegen.

0: tegen de benoeming van Blanche. Toch waren er meer binnen de partij die hun twijfels hadden, zoals senator Bill Cassidy. Maar hij stemde uiteindelijk voor.
1: Mr. Blanche is not perfect, and he will tell you this. But the choice is not between perfection and Mr. Blanche. It is between Mr. Blanche and another acting attorney general who may not run the department effectively under President Trump. This is not a referendum on President Trump. It is a decision regarding Mr. Blanche in very specific circumstances. All considered, I will vote for Mr. Blanche.
0: Ja, hoe heeft Blanche, Cassidy en andere Republikeinse tegenstanders toch kunnen overtuigen?
2: Het ging uiteindelijk om die 1,8 miljard aan wat ze hier noemen smartengeld. De toestand van Trumps anti-wapen tegen de 6 januari mensen waarvoor ze geld moeten krijgen.
0: Oh ja, wacht even voor de duidelijkheid. Die mensen die waren allemaal veroordeeld, die hebben van hem allemaal gratie gekregen. Maar hij vindt ook dat ze gecompenseerd moeten worden. En dat ze ten onrechte zijn veroordeeld. En er zaten mensen bij die hele lange gevangenisstraffen hadden gekregen. Want het was de grootste strafzaak in de Amerikaanse geschiedenis.
2: En er zijn geloof ik
0: en dat ging dan
2: 1600 mensen vrijgesproken. En die hebben allemaal recht op geld.
0: Ja, vindt
2: een ander onderdeel. Ja, een ander onderdeel van dit verhaal is dat Trump en zijn familie en al die organisaties die ze hebben immuniteit krijgen van de IRS. Dus dat de IRS niet...
0: Dus de Belastingdienst.
2: De Belastingdienst niet in kan duiken op de fraude die is gepleegd. Nu heeft Blanche gezegd en ook uiteindelijk geschreven, ja, die deal die is van de baan, daar gaan we niet meer over. Maar er is een twijfel. De verwoording daarvan was vaag. Dus je kan op andere trucjes die 1,8 miljard gewoon weer inzetten.
0: Dat moet je even uitleggen. Dat fonds van 1,8 miljard was bedoeld om de mensen te compenseren die waren opgepikt in de gevangenis zaten in verband met de bestorming van het Capitool. Mijn indruk, ook als ik naar die senator Cassidy luisterde, was dat die kwestie door Blanche wordt gezien als iets wat niet moet gebeuren. En als ik jou nu beluister, zeg je ja, maar er zijn nog trucs. Wat zou dat dan kunnen zijn?
2: Er zijn trucs voor om dat op andere manieren te doen. Dat ze het wat anders noemen, dat ze het van een ander potje halen. Er staat dus eigenlijk alleen maar dat deze deal van de baan is. Maar dat betekent niet dat er verder iets uit kan komen wat op een andere manier toch een trucje is. Zo lees ik het. En als ander onderdeel, de Trump... organisaties en familie en de IRS-deal... staat ook niet duidelijk dat dat niet doorgaat. Nee, maar in ieder geval hebben de tegenstanders... de Republikeinse tegenstanders een brief gekregen van Blanche. En daardoor is het uit de commissie gegaan... en bij de stemmen gekomen van de Senaat.
0: Maar zegt hij dan in die brief, maak je geen zorgen... dit gaat niet gebeuren? Of zegt hij...
2: Dat zegt hij, ja. En er is natuurlijk heel veel wantrouwen, want ja, zo zijn er wel eerdere deals gebeurd. Het is Trump's persoonlijke advocaat. En zijn loyaliteit is tegen Trump, en dat is een van de dingen waar we het ook zo meteen over gaan hebben, de onafhankelijkheid en de rol van het ministerie van Justitie in Amerika. Deze Todd Blanche is een ja-knikker van Trump, dus hij doet eigenlijk alles
0: Maar als hij in een brief vastlegt, aan het parlement geschreven, van dit en dit zijn mijn voornemen en ik ga dat en dat niet doen of wel doen, of ik zal dat vermijden, maakt niet uit hoe hij het verwoordt, ja, dan is dat toch... Okay, als hij het zegt, is het één ding, maar als hij het op papier zet... Denk je dan dat hij toch van gedachten gaat veranderen? Is het echt denkbaar dat die 1,8 miljard er toch komen? Is het denkbaar dat, wat was het, al die belastingaffaires... met ik geloof 300 van Trumps BV's, dat er ook allemaal toch gaat komen?
2: Het kan. En dat was ook het gevaar van die paar republikeinen die dus tegenspartelden. Ja. Dat ze uiteindelijk overstag zijn gegaan, kwam door die brief. Maar ze kijken het allemaal met argusogen aan natuurlijk, wat die man gaat doen. En over, om je een voorbeeld te geven, enkele uren na de beëdiging van Blanche stelde de juridische adviesafdeling van het ministerie van Justitie dat de president zich kan beroepen op executive privilege, dus presidentiële privilege, dat is het recht om informatie geheim te houden, voor vertrouwelijke communicatie met zijn privéadviseurs, voor zover die verband houdt met zijn presidentiële besluitvorming. Die memo lijkt dit voorrecht bovendien uit te breiden tot communicatie tussen directe adviseurs van de president en burgers. Met andere woorden, iedereen die een gesprek heeft met Donald Trump, dat wordt dan beschouwd als privilege.
0: En dan mag je dus nooit meer over praten.
2: En mijn gevoel zegt dat als de Democraten de midterms winnen, kan die memo grote gevolgen hebben voor de onderzoeken naar Trump en andere hoge regeringsfunctionarissen. En de regering Trump lijkt zich duidelijk voor te bereiden op de confrontatie met het congres en op het achterhouden van informatie. Met andere woorden, wat we allemaal hadden voorgesteld, of het beeld dat we allemaal krijgen, is dat als de Democraten het huis van afgevaardigden winnen, dat je het ene proces naar het andere krijgt en de ene hoorzitting naar de andere. En daar komen de Pep, Bondi en Todd Blanche. RFK Jr.
0: En die moeten allemaal verantwoording afleggen. Hè? En die
2: moeten allemaal verantwoording afleggen. En nu kunnen ze simpel zeggen, ja, sorry, dat is privilegegesprek tussen president en ik. Daar ga ik niet over, kan ik niet over, kan ik niks over zeggen. Ja. Dus mijn gevoel zegt dat Todd Blanche zich aan het voorbereiden is met de grote overwinning van de Democraten in november. En laten ze het lekker maar uitzoeken, ziet hij dat.
0: Ja, en dan maakt hij ze bij wijze van spreken toch monddood. Hoewel ze dan de meerderheid hebben, kunnen ze er niks mee. Dat is ongeveer wat je zegt.
2: Ja, en nog een ander aspect waar veel mensen zich op afschuwen is die klopjacht, van Trumps vijanden. Zoals James Comey of Letitia James. Denk jij dat hij dat gewoon voort gaat zetten? Want de voorganger Pam Bondi heeft dat dus niet gedaan. Nee. Hoe zie jij dat, deze rol van Todd Blanche?
0: Ja, ik kijk meer naar de rol van Donald Trump zelf. En zo langzamerhand weten we dat wat hij, zoals je dat in mooi Amsterdam zegt, wat hij in zijn kop heeft, heeft hij niet in zijn kont. Hij laat iets niet rusten. Dus ik denk dat hij inderdaad, wat er ook gebeurt, of wie het ook voorgaat, ik weet niet of Blanche is, maar hij zal net zo lang doorgaan tot hij iemand vindt die die mensen gaat vervolgen. En dat gebeurt nu ook al. Dat wordt dan af en toe tegengehouden door een rechtbank of er gebeuren andere dingen. Maar ik denk niet dat hij rust voordat hij alles wat hij zijn oude vijanden noemt, of de mensen die hem dwars hebben gezeten in zijn eerste termijn, al die mensen van het Ruslandonderzoek, al die mensen die hebben meegewerkt aan die de verschillende impeachment-affaires, die wil hij stuk voor stuk. Daar wil hij stuk voor stuk wraak opnemen. Ik denk dat dat zijn uitgangspunt en zijn bedoeling is.
2: Dus denk jij dat Blanche het dan beter zal doen dan zijn voorganger Pam Bondi? Tenminste in de ogen van Donald Trump.
0: Ja, ik denk dat je doet het al snel beter dan Pam Bondi. Omdat Pam Bondi, wat je ook verder van haar vindt, maar het was naar mijn idee wel een bekwame jurist. En ze had door dat het uiteindelijk dat zo'n wraakactie en het voeren van je juridische politiek op basis van persoonlijke vetes, dat nergens toe leidt. Dus zij heeft gewoon, ik denk dat Trump daar wel gelijk in heeft, zij heeft hem gewoon, ik zal maar zeggen, de pas afgesneden en geprobeerd te saboteren. En de vraag is of Blanche dat ook doet. Blanche zegt zelf, luister, jullie hebben allerlei vooroordelen en ideeën over mij, maar ik ben in de eerste plaats gewoon advocaat. Dus ik doe gewoon mijn werk. En dat doe ik ook in deze functie. En dan hoor je iemand op zijn minst het voordeel van de twijfel te geven. Maar we zullen het zien, ik weet het niet.
2: Kan jij dit vergelijken met eerdere presidenten en zijn, laten we zeggen, visie op de rol van de minister van Justitie? Ik denk meteen aan
0: Nixon.
2: Tijdperk Nixon.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar toen is ongeveer alles wat in het kabinet zat, bleek fout te zijn. Maar daar heb je ook, hoe heette die ook weer? Mitchell?
2: Mitchell, ja.
0: Ja, dat was die minister, die is zelfs ook in de gevangenis verdwenen.
2: 19 maanden kreeg hij.
0: 19 maanden kreeg hij. En toen hij eruit kwam, is hij theologie gaan studeren en dominee geworden, als ik het me goed herinner. En heeft zich daarna heel verdienstelijk gemaakt in de samenleving. Maar dat was.
2: Kan jij nog de Saturday Massacre herinneren?
0: Ja, ja, dat was toen. Dat ging om het. Nixon wilde zijn minister van Justitie ontslaan. Als ik het me goed herinner. En daar, hij moest iemand hebben die dat uitvoerde. En daarvoor ging hij van stad naar land. En de ene rechter naar de andere rechter. En niemand wilde. Tot er uiteindelijk één werd gevonden die daarna nog kandidaat is geweest voor het Hoge Rechtshof. Maar die heeft dan uiteindelijk dat ontslag uitgevoerd. Maar het was een soort bijltjesdag op in één weekend. En eigenlijk een van de meest spectaculaire onderdelen van dat Watergate-schandaal. Wat dat betreft, valt het allemaal nog wel een beetje mee, hè, wat we nu meemaken.
2: Ja, maar uiteindelijk ging het over wat Nixon dacht, namelijk de ovale kamer is van mij.
0: Ja, ja.
2: De gesprekken in deze kamer zijn mijn recht. En dat ging uiteindelijk over die tapes die meeliepen.
0: Ja,
2: hè,
0: precies, dat is wel.
2: Waarvan die beroemde 18 minuten vermist was.
0: Ja, ja, dat klopt. Hij heeft zijn redenering was: ik neem alles wat er gebeurt in mijn kantoor op. En de bedoeling is dat ik dat verwerk misschien in memoires voor de geschiedenis. Ja. Hij was niet de eerste die dat had gedaan. Johnson deed het ook. En zelfs Roosevelt had van die bandjes. Dus het was op zichzelf niet zo'n gek idee. Maar toen het conflict ontstond en de hoorzittingen, in de hoorzitting werd gevraagd om naar die bandjes te luisteren, toen zei hij: gespraken van die dingen zijn van mij. Dat is naar het Hoge Rechtshof gegaan. En daarvan zei het Hof: nee, alles wat er gebeurt in het Witte Huis is eigendom van het volk. Dat was de uitspraak van het Hoge Rechtshof. En,
2: kan je een vergelijking stellen met de visie van Nixon? En wat Trump probeert en wat Bondi en wat nu Blanche proberen. Idee dat.
0: Nou, ik snap wat je bedoelt, maar ik wel, voor een deel wel natuurlijk. Maar in het geval van Nixon was het niet een wraakactie. Nixon wilde iets tegenhouden, namelijk bewijs dat hij een misdrijf had gepleegd. Die wilde alleen maar iets stoppen en maakte alles daar aan ondergeschikt. Trump wil wat anders. Trump is op jacht naar een hele hoop mensen die hem in zijn gevoel hebben dwars gezeten en dus straf verdienen. Dus kun je niet helemaal vergelijken. Nou ja.
2: Nee, maar Trump heeft wel gezegd dat iedereen die binnen de 200 meter van het Witte Huis is geweest onder zijn aanwezigheid krijgt bij vooraf al gratie. Dus er speelt wat.
0: Ja.
2: Wat hij gewoon het volk wil. Ja. Wegnemen van überhaupt enige vraag over wat hij allemaal doet.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Nou, het laatste woord is hier niet over gesproken. En over
2: Zeker niet.
0: Laatste woord zullen we naar de luisteraarsvragen gaan. Want die hebben het laatste woord, de luisteraars. Die vragen die zijn welkom op de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-50-20. En laten we beginnen met een vraag van Brechtje.
3: Hoe wordt J.D. Vance, is er nog bewijs dat hij via de Peter Thiel achtervang wordt beïnvloed? En zo ja, in welke mate? Of is dat eigenlijk heel lastig om daar meer over te zeggen?
0: Ja, dat was de grote man van PayPal, hè? Peter Thiel.
2: Ja.
0: En de financier en de ik zal maar zeggen, de opperstalmeester van het Circus Vans. En de vraag weet ik eigenlijk niet. Staat hij nog steeds zo onder zijn eigen onderdienst invloed?
2: Naar mijn weten wel. J.D. Vance is groot geworden door Peter Thiel. Of Peter Thiel, zoals hij wordt genoemd. Ja. Zeer rechtse, invloedrijke man die volgens mij nog steeds de vingeren pap heeft met J.D. Vance. Ja. Ik weet niet tot hoeverre. En ik weet ook niet wat dat in de toekomst gaat bieden. Maar het antwoord is ja.
0: Ja, nou, hij heeft hem in elk geval gelanceerd. Want toen Vance senator wilde worden, heeft Thiel heeft zijn hele campagne gefinancierd. Dat was een enorm bedrag. Dus,
2: De tech pro,
0: precies. Dus dat zou kunnen. Maar ik weet niet, is de moeite, ik vind goede vraag en ook de moeite om in de gaten te houden. Want al die mensen die op de achtergrond zo'n rol spelen, die zijn ontzettend interessant voor, vind ik, gewoon voor de geschiedschrijving. Dus dank. Oké, we hebben een vraag van Thomas.
4: Bernard zal het nog wel weten. In de vorige eeuw stond Amerika met name bekend om zijn beroerte koffie. Die reputatie is al lang niet meer terecht. En ze zijn zelfs een van de dragers van de wereldwijde koffiecultuur. Van specialty koffie tot Starbucks. Hoe is die omslag tot stand gekomen? En misschien belangrijker, wat is eigenlijk de rol van koffie in de Amerikaanse cultuur en specifiek Amerikaanse politiek? Hebben jullie wellicht nog leuke anekdotes waarin die kop koffie meer was dan alleen maar de cafeïne?
0: Ja. Wat een ontzettend leuke vraag.
2: Hele leuke vraag.
0: Zullen we even in stukjes delen? Zullen we eerst even beginnen met de anekdotes? Want die zijn het makkelijkst. Ja. En ik neem maar de eerste anekdote is dat hierdoor de Amerika-podcast Koffiebeker is ontstaan. Dat is historisch misschien wel de allergrootste prestatie op dit gebied. Ontworpen vrijwillig door hoe heet hij?
5: Erik Kolen.
0: Ja,
2: Erik
0: Kolen, precies. Die heeft het eigen initiatief genomen. En die heeft veel contact met Jan, trouwens. En toen, daar is die koffiebeker uit ontstaan. En dat is een hele leuke. En dan heb je natuurlijk, maar dan moet jij even vertellen, het verhaal van McDonald's. Want dat vind ik.
2: Ja, dat is het beroemde verhaal van een te hete koffie. Dat is gebeurd door een vrouw van 79 jaar oud, die in de auto zat met een kopje koffie van McDonald's. Dat was te heet. Dat is over de arm gegaan. Daar heeft ze schade aan
0: brandwond
2: opgelopen. Ja. En toen heeft ze aan McDonald's gevraagd of ze bereid waren $20.000 te betalen. Toen heeft McDonald's gezegd, nee, je krijgt 800. Toen is er een lawsuit gekomen. Daar heeft ze uiteindelijk $200.000 aan gewonnen. En nog eens een 2,7 miljoen dollar extra. En niet voor de schade, maar voor de ernst van de situatie. Ja, ja, dat is dus de beroemde zaak over te hete koffie bij McDonald's.
0: Geweldig.
2: Dus daar staat, daar staat nu een labeltje op dat je eraan moet denken dat de koffie wel eens heet kan zijn.
0: Ja. Ja.
2: Maar even verder over koffie in Amerika. Ik denk altijd, Nederland heeft een echte koffiecultuur. Je gaat bij elkaar op bezoek op de koffie. Dat heb je eigenlijk overal ter wereld, behalve in Amerika. Dit is eigenlijk nooit een koffiecultuur geweest. En zeker niet bij iemand op bezoek. Als je bij iemand op bezoek gaat, dan krijg je misschien wel wat aangeboden, maar eigenlijk weinig koffie. Goed, jij loopt al een tijdje langer mee. Koffiecultuur in Amerika, wat vind jij daarvan?
0: Het is nooit wat geworden. Dat wil zeggen, vroeger was die koffie niet te drinken. Hè. Dat was allemaal slootwater. Ja. En in de diners en in heel veel gewone restaurants is dat nog zo. En op een bepaald moment,
2: ik noem dat altijd zwarte koffie. Ja, of tenminste waterkoffie.
0: Waterkoffie, dat is het. Smaakt
2: zwart water.
0: Smaakt me niks. Ja. Maar en toen kreeg je op een bepaald moment inderdaad ontwikkelingen. Vooral dat kwam Dat is geïnspireerd, denk ik, door de Italianen in Amerika. Want die zijn wel op koffie.
2: Italiaanse en Franse cultuur, ja.
0: Ja, die zijn er wel op gesteld. En die hadden in hun restaurants ook vaak dingen als espresso. Daar had de gemiddelde Amerikaan nooit van zijn leven van gehoord. En toen kreeg je het hele Starbucks gebeuren. Maar daar komen inderdaad wel mensen bij elkaar. Of die ontmoeten elkaar. Maar het idee van, als je iets te bespreken hebt. Ik zit hier nu in de studio met Luc. Als Luc en ik iets te bespreken hebben, dan zeggen we waarschijnlijk, joh, laten we even een kop koffie gaan drinken. Dat idee bestaat niet in Amerika. Is er gewoon niet.
2: En wat betaal je voor een kopje koffie in Nederland?
0: 2,50, denk ik. Nou, €3.
2: Nou, als ik hier naar Starbucks loop, dan hang ik al snel aan de $6.
0: Ja, en dan krijg je
2: voor een kopje wat ik toch matige koffie noem. Matige, dus als ik echte koffie wil hebben, dan moet ik eigenlijk naar Little Italy.
0: Ja, en dan
2: naar een ouderwetse Italiaanse koffieshop.
0: Ja, en dan krijg je een kopje. En bij Starbucks komen ze niet verder dan een kartonnen bekertje voor dat geld.
2: Nee, zo is het.
0: Zo is het. Oké, zullen we een vraag die steeds komt? Dat is namelijk van Matthijs. Die vraagt of wij even iets kunnen zeggen over de mogelijke presidentskandidaten aan democratische kant. En ik zeg, die vraag krijgen we steeds ontzettend vaak. En begrijp dat mensen blijven stellen. En wij kunnen er heel slecht op antwoorden, omdat we eigenlijk niet veel weten. Welke namen zingen nou steeds rond?
2: De namen die kennen we. Hè. Dat is dus Newsom en AOC en Pritzker uit Illinois. Maar ik ben even naar Polymarket gegaan, hè, de bedding site, om te kijken hoe dat daar staat. En ik lees het gewoon even voor. Ik zie Ocasio-Cortez op 19%, Gavin Newsom op 17%, John Ossoff, de senator uit Georgia, op 15%, Kamala Harris op 7%, Pete Buttigieg op 5%, Josh Shapiro, gouverneur uit Pennsylvania, op 5%, en Mark Kelly op 3%. Dat is Polymarket. Zij zullen het ongetwijfeld beter weten dan wij.
0: Ja, maar goed, dan zou betekenen dat de socialistische beweging ligt een klein stukje voor in deze, als je dat zo wil interpreteren.
2: Zo is het.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou,
2: laten we het daarmee afronden. Yes. Dat de tijd gaat snel, zeg.
0: Gaat snel, ja. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp. Dat is 06-28-13-5020. En wie weet win je zo'n prachtige Amerika Podcast koffiebeker. Volgende week is Jan weer terug. Dus wij nemen voorlopig even afscheid van elkaar. Maar we zien elkaar morgen of overmorgen in New York.
5: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen bijna 30 centimeter regen gevallen. De 4 hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van Indiana zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen blijft zich uitbreiden. Er is inmiddels een stuk natuur verwoest van omgerekend 5 bij 5 kilometer. Doordat de wind steeds van richting verandert, is het blussen een lastig karwei. 2 helikopters uit ons land hielpen mee, net als Duitse en Luxemburgse brandweerlui. Onze stranden worden steeds schoner, want bij de jaarlijkse opruimactie hebben vrijwilligers opnieuw minder verpakkingen, flesjes en ander afval geraapt. Wel lagen er meer sigarettenpeuken. Er zijn ook gekke dingen gevonden op het strand, zoals een oude videoband en de verpakking van een chocoladereep uit 1991. Een mooie financiële opsteker voor Ajax, nu de overstap van Mika Gods naar Paris Saint-Germain definitief is. Amsterdammers krijgen een transferbedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen. Een paar jaar geleden nam Ajax God